0: Want die intro had ik nog niet aangepast. Want AkzoNobel doet een handreiking aan beleggers om ervoor te zorgen dat zij toch iets meer inspraak krijgen na de fusie met Axalta. Ik ga het allemaal bespreken in het boardroom panel met Inge Brakman, partner bij de Bestuurskamer en voorzitter bij de Stichting Haskoning. En Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey. Welkom allebei.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Hey. En Inge, ik heb net één van jouw voorzitterschappen genoemd, maar jouw LinkedIn-pagina bestaat uit 40 items, toch?
2: Ja, nee. Ja, maar dat is ook weer geweest, hè?
1: Dus ja, heel veel is afgelopen begin dit jaar.
2: Na 8 jaar stop je daarmee mee en dan is er weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Dus helder, zo gaat het. Dus helder. Het valt wel mee op het moment.
0: Ja, dan moeten we ook Rob niet tekort doen, want daar staan heel veel transacties die er afgehandeld zijn in de vorige tijd. Gaan we naar Schiphol, want drie bedrijven die een miljarden aanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, die gaan daartegen in beroep. Volgens FD zijn Swissport, Menzies en Avia Partner het niet eens met de uitkomst van de tender voor alle werkzaamheden onder de vleugel. Denk dan bijvoorbeeld aan bagageafhandeling en het slepen naar de startbaan. En dan gaat het toch om flink misgrijpen, om een bedrag van 2,6 miljard euro. Laten we even bij het begin beginnen, want ooit had Schiphol 6 bedrijven die mee mochten dingen naar deze aanbesteding. Nu zijn het er 3. Dat heeft nogal wat te maken met de chaos in 2022. Hebben jullie die nog meegemaakt?
3: Ja, zeker.
2: Zeker.
3: Lange rijen gezien en enorm voorbereid. En dan heel blij met mijn premiumkaart. Zo zeg ik dan wel. Dat enig samen.
1: Je mag doorlopen.
3: Ik mocht doorlopen.
2: Gewoon een uurtje eerder als je moet vliegen, inderdaad.
3: Maar op de terugweg hebben we natuurlijk wel die hele bagageafhandeling mee te maken. En dan zit je wel een paar uur bij op je koffer te wachten.
0: Goedemiddag. Ja. En waren jullie het ook eens met die typering destijds als een race naar de bodem die daarvan werd gemaakt? Want Schiphol die koos dan altijd voor de laagste prijs voor die grondafhandeling. En dat leidde naar roosterchaos en slechte omstandigheden voor personeel. Vonden jullie dat ook?
3: Nou ja, ik zag daar ooit een bordje staan toen ik op mijn koffer, inderdaad een paar uur op mijn koffer wachtte. En dat was een advertentie van FNV. En daar stond, weet u dat de bagageafhandelaar dit tussen 4 uur en 6 uur s'nachts moet doen voor een tientje per uur. Ja. Dan dacht ik, nou, als mensen daarvoor kunnen en willen werken, dan is het al iets aan de hand.
0: En dan nog afvragen waarom je die TikTok-filmpje krijgt van mensen die smijten met bagage.
2: Ja, ik denk dat het goede daarvan was. Er kwamen ook heel veel beelden langs over hoe de koffers het ruim in moesten. Hoe die werkomstandigheden zijn. Dus dat is echt waanzinnig.
3: Het is heel zwaar. Het is hele bekrompte, krappe ruimtes.
2: Het is naar werk en hard werken en heel zwaar werk. Dus het is wel goed dat het naar boven is gekomen en dat daar betere arbeidsvoorwaarden voor gevraagd zijn, buitengewoon terecht.
0: Ja. En toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, die besloot 2 jaar geleden om het aantal bagageafhandelaars van 6 naar 3 terug te dringen. Dus daar zijn jullie blij mee. En dan krijg je deze aanbesteding bij Schiphol, waar wij nu over gaan praten. Voordat we verder gaan, wat vinden jullie van die hele gang van zaken? Dat een minister zegt van, nou ja, we gaan Schiphol de aanbesteder maken van een contract tussen luchtvaartmaatschappij en grondafhandeling.
2: Nou, het is, als je kijkt naar Schiphol, 70% van de aandelen is in handen van de staten.
0: Ja.
2: En dan 20% gemeente Amsterdam. En dan heeft Rotterdam nog een snipper. En Schiphol zelf heeft 8% of zoiets. Dus daar zie je, het is eigenlijk een staatsbedrijf. Maar het is wel vreemd als de aandeelhouder zich gaat bemoeien hoe het moet worden uitgevoerd. Dus we hebben straks ook nog een kwestie over aandeelhouderschap. Ik vind het wel, het is meer lijkt mij aan het bestuur van Schiphol om te zeggen hoe ze dat moeten doen.
0: Ja.
2: Het is uit de hand gelopen, ze hebben daar verschillende topmannen gehad. Ze hebben daar heel veel dingen gedaan samen met de FNV om het weer op poten te krijgen. Of je nou 6 of 3 aanbesteders moet hebben voor een bedrag van 2,6 miljard... het zal mij om het even zijn. Het gaat er eigenlijk om dat er goede bedrijven zijn en dat het op een goede manier gaat lopen. En laat dat nou aan de bedrijfsvoering en in dit geval aan meneer Van Oorthoven van Schiphol om dat goed te regelen.
0: Ja.
2: Dus ik snap eerlijk gezegd die inmenging niet zo goed. Maar
0: nou ja, er was een Europese richtlijn, geloof ik, die zei dat als je dat aan Schiphol overlaat en dan minimaal 2 afhandelaars behoudt, dan is het toegestaan, begreep ik eigenlijk.
3: Ja, ja.
0: Klopt dat, Rob?
3: Ik ben geen kenner op dat gebied, maar ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk zo'n... Kijk, ik denk dat Schiphol volledig de grip is kwijtgeraakt uiteindelijk. Dat is ook wel gebleken en daardoor werd het ook een chaos. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat je natuurlijk een uitbesteding van tegen de koopse prijs. En op een gegeven moment heb je als opdrachtgever geen grip meer op. En dat is daar is denk ik misgegaan. Ik denk dat het daarom ook inderdaad is bijzonder dat er een ingreep is vanuit de ministerie hierover. Want het is gewoon bedrijfsuitvoering.
0: Dit publiek hoort bij belang, zegt men dan. Ja, en 70% aandeelhouder natuurlijk.
3: Maar dit is toch wel, komt dan ga je toch een beetje op de stoel van de manager zitten, denk ik. Dat is wel heel opvallend. En de vraag is uiteindelijk, gaat het hier uiteindelijk beter van worden? Ik denk zelf, met het oplossen van die complexiteit heb je iets meer grip als bestuur, dus dat mag je hopen. Maar of het echt beter wordt, dat zal helemaal afhangen van de bestedingen, aanbestedingen, afspraken, et cetera, et cetera.
0: Nou ja, in alle artikelen lees ik wel dat er nu makkelijke roosters kunnen worden gemaakt en dat het personeel er in ieder geval minder onder zal lijden, toch? Dus dat klinkt positief.
2: Dat zou, maar dat... er moet eerst nog heel veel personeel overgeheveld worden.
0: Ja.
2: Want van die 6 bedrijven, het is al een personeelskrapte. Dus je moet hopen dat iedereen blijft. En dan moeten ze van de helft van die bedrijven moeten ze onder die andere bedrijven geschoven worden. Nou, daar is al wel een contract voor gemaakt met de FNV. Dus in die zin zijn ze wel opgeleid om het anders te doen. Maar je weet natuurlijk niet hoe dat uitpakt.
0: Ja.
2: En dan kan het overzichtelijker zijn. Maar 2,6 miljard is natuurlijk hartstikke veel, hè?
0: Nou, laten we daar eens over praten. Want toen bekend werd dat Swissport Menzies en Avia Partner daar mis naar grepen, toen rekende men al een beetje op bezwaar, zullen we maar zeggen.
3: Ja.
0: Is deze rechtsgang voor die bedrijven eigenlijk iets wat je gewoon sowieso moet proberen als je afvalt voor een concessie van 7 jaar?
3: Voor mij is het vrij standaard. Ik moet zeggen, ik zie in het bedrijf heeft natuurlijk veel aanbestedingen, grote aanbestedingen, en het standaard eindigt het in een rechtszaak.
0: Ja.
3: Dus altijd, want je kunt, kijk, stel je voor, je hebt misschien maar 10% kans dat je er iets van weet te winnen. En je geeft, zeg 10.000, 20.000 euro uit een advocaat. Dat is
0: lijkt
3: altijd moeite
0: overigens.
2: Ja. Ik denk dat dat wel naar 1 miljoen gaat, Rob.
3: Ja. Laat ik zo zeggen.
2: Deze tenders, die zijn waanzinnig.
3: Om de paar brieven om dit op gang te helpen.
2: Oh,
3: dat is eigenlijk waar we nu over hebben.
2: En dat is het drukmiddel om te onderhandelen.
3: Exact. Dus je kan het altijd proberen. Ja. Leerlijke brieven sturen en dan met processen dreigen kun je altijd proberen. En dat is eigenlijk wat natuurlijk gaande is. En dat is bijna standaard. En dan, en kijk, op het moment dat dit echt niet goed is gegaan en door het van de rechter overnieuw zou moeten, dat is natuurlijk wel een gigantische blamage. Dus
0: we hebben eerder natuurlijk een aanbesteding voor de beveiliging gezien, waarbij er ook bezwaar werd gemaakt en Schiphol won. Hoe groot achten jullie de kans van slagen hier?
3: Ik denk minder dan 10%. Maar dan zouden ze echt een huis...
0: Het klinkt toch best hoog als je op 2,6 miljard kans hebt.
3: Ja, daarom. Dus mensen proberen het.
0: Tenminste, een deel ervan, ja.
2: Ja, ik denk dat het vooral als drukmiddel gezien wordt. En weet je, er zit een legeradvocaat op. Aan alle kanten. Dus het is waanzinnig. Dit is lawyer's paradise. Dus daar verdienen heel veel mensen heel veel geld mee, wat allemaal niet naar die bagageafhandeling gaat. En ik denk dat ze het doen inderdaad als drukmiddel om te kijken waar ergens nog een rafel zit. En als er een inschatting is dat die rafel gedoe kan geven, dan wordt die afgekocht. Dus dan haal je iets van je aanbestedingskosten misschien terug. Dus ik denk dat het zit meer in het onderhandelingsspel voor, dan dat je echt die hele procedure voor de rechtbank wil hebben.
0: Want nog een beetje het kosten terughalen vooral.
2: Ja, precies. En die rechtbank die moet natuurlijk gaan beoordelen, ook wel in zijn geheel. Of die zal zeggen, op een paar fronten zijn er fouten gemaakt. Maar dat zit dicht. Dan ben je met jaren bezig. Want dat zijn contracten van duizenden pagina's. Dat kan niet anders.
0: En het FD vroeg de drie bedrijven natuurlijk... Ja, dat we dat vooral zeggen. Maar het FD vroeg de drie bedrijven om reacties. En toen zeiden ze vooral dat het ging om duidelijkheid en transparantie van de tender.
3: Ja.
0: Wat kan daar misgaan dan? Want ja, zouden jullie dat ook zeggen? Of
3: nou ja, kijk, het is een gigantisch document.
0: Ja.
3: En hoe wordt het dan beoordeeld? En waar wordt het dan precies beoordeeld? En is dat dan zorgvuldig gebeurd? Ja, het is natuurlijk heel complex, hè? Want je moet eigenlijk alles van tevoren uitdenken. Nou, kun je meestal ook niet helemaal perfect. Ook al heb je heel veel ervaring. Probeer eens maar met een aannemer een goede afspraak te maken over verbouwen van je huis.
0: Och, ik wil het niet meer horen.
3: Nou, dat bedoel ik. Dat is ongeveer hetzelfde. En dus er gaat van alles en nog wat mis.
0: Ja.
3: En zeker mensen die het gemist hebben. Het gaat om heel veel geld. Ja, het is natuurlijk altijd wat op te merken.
0: En Schiphol moest ook met de vakbonden afspreken natuurlijk dat het personeel dat mogelijk een baan mist meteen een nieuw contract krijgt. Daar praten we net over. Maar wat gebeurt er eigenlijk met deze bedrijven als de rechter zegt, nou, Schiphol hield een zorgvuldige tender en u mag met lege handen naar huis?
2: Nou, met lege handen naar huis.
0: En dat was het dan?
2: Ja, en dan zit er nog...
0: 20.000 euro voor een briefje, miljoen erbij.
3: Ja.
2: Nou, en er zit nog, er zal van alles nog tussen zitten. En er zal een overgangstermijn zitten. En er zit misschien nog wat te versmetsen tussen. Ja. Of ze kunnen weer als onderaanbesteder gaan werken. Dus er zit... Onder dit soort contracten zit er nog zoveel ruimte om nog werk te vinden.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat ze ook moeten zorgen dat ze met iedereen een beetje goed contact onderhouden.
3: Het legt gewoon de pikorde vast weer van afhandelingen op Schiphol. Ja. En uiteindelijk gaat iedereen daar zijn plek weer in vinden. Maar ja, de top 3 namen gaan het wel het meeste geld hiermee verdienen.
0: Helder. En Schiphol zelf? Jullie zouden daar in de bestuurskamer of in de boardroom zitten. Misschien hebben jullie dat ook wel eens gezeten bij een van de 2 plekken. Stilzitten? blijven wachten, kijken wat er gebeurt?
2: Wow, goed opletten.
0: Goed opletten.
2: Ja, dit zijn risicovolle trajecten.
0: Ja.
2: Dus, en dat is je stakeholder management natuurlijk. Is sowieso het grootste item, denk ik, van Schiphol. Ook voor de buurt en de passagiers en weet ik veel wat. En dit is ook stakeholder natuurlijk. Want als er iets misgaat in dat ruim... En dan weten we wat de consequenties kunnen zijn.
0: Jullie waren er onderwerp van, ja.
2: Ja, daarom. Dus we've been there. Dus dat moet je goed opletten. Het is een heel groot contract, dus je moet toch kijken... of daar voldoende teams op zitten. Of daar voldoende aandacht voor is. Zo'n bestuur heeft nog wel meer te managen... dan alleen dit contract. Want Schiphol is natuurlijk toch een ontzettend groot... Een belangrijk onderdeel, daarom zit de staat er ook zo zwaar in... van heel Nederland en onze Nederlandse economie. Dus het is opletten geblazen.
0: Helder. Moeten we naar Axo Nobel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: We zitten midden in het boardroompanel vandaag met Inge Brakman... partner bij de bestuurskamer en voorzitter bij Stichting Royal Haskoning... en Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey. Axo Nobel doet een handreiking aan beleggers die minder te zeggen krijgen... bij de voorgenomen fusie met coatingbedrijf en verfbedrijf Axalta. Aandeelhouders die mogen eerder beginnen met stemmen op bestuurders is de handreiking dan... en er zijn net iets minder niet-uitvoerende bestuurders nodig om de topman weg te stemmen. Allemaal net iets meer invloed en deze voorgenomen zogeheten fusie tussen gelijken... die zit al jaren in het vat voor Axo Nobel en Axalta. En nou, die twee bedrijven zijn nu qua waardering een beetje naar elkaar gekropen op de beurs... dus willen ze het nu het ijzer smeden terwijl het heet is. Maar daarbij wijst het wel biedingen op de verfdivisie af, die concurrenten dan doen. En bovendien krijgen aandeelhouders natuurlijk nog steeds minder te zeggen na een fusie met Axalta. Dus heel veel woorden. Ja. Het bestuur van Axo zit al jaren hier achteraan. Hebben jullie dat een beetje gevolgd?
3: Zeker. Nee.
0: Dus, wat denken jullie van de hele gang van zaken? Het bestuur zegt eigenlijk van, ja, wij willen dit al jaren, wij gaan hier gewoon mee door. Nou is het ijzer heet. Ja, maar dan wel biedingen afslaan en dergelijke?
3: Ja, kijk, ze willen natuurlijk zelf in de driver's seat blijven zitten. Hè. Dat is heel duidelijk. De Raad van Commissarissen en het bestuur. En ze willen natuurlijk zo best mogelijke voorwaarden creëren... om uiteindelijk met Axalta die wereldmarktleider te worden... waar eigenlijk niemand meer aan kan komen.
0: Ja.
3: He, want naarmate je steeds kleiner wordt in dit mastodontenspel... van de grote verfabrikanten, dan ben je op een gegeven moment kwetsbaar.
0: Consolidatie, schering in de slag.
3: Ja, en dat heeft hij zeker ook gespeeld. En ze waren natuurlijk kwetsbaar. Met lage marges, met grote... ellende uit het verleden, hè, van de grote overnames... die ze destijds in Engeland hebben gedaan. Pensioenkwesties die ze miljarden heeft gekost.
0: En toch heel veel eigen aandelen ingekocht. Ja.
3: En ook nog eigen aandelen ingekocht. Uiteindelijk, gelukkig, want ze hadden weer wat kapitaal. Maar de margeprobleem los je niet op. Groeiprobleem los je ook niet op. En dat heeft natuurlijk te maken met de eindmarkten waar ze in zitten. Nou, hiermee kun je een hoop van die problemen oplossen... en blijft natuurlijk het bestuur ook aan zet daarin. En hou je ook controle over waar staat het hoofdkantoor... waar zit R&D, waar wordt geproduceerd, et cetera, et cetera.
0: Je spreekt echt de M&A-man van Houlihan Lokey, hè? Dit is...
2: Ik luister aandachtig. Dit gaat helemaal goed.
3: Maar wat interessant is, maar goed, en dan gaan we naar het onderwerp... is dat je natuurlijk in zo'n onderhandeling... je bent als commissaris eigenlijk verantwoordelijk voor dit hele proces.
0: Ja.
3: He, dus eigenlijk staat de bestuur met zoiets eigenlijk buiten spel... want die hebben natuurlijk heel veel eigen belangen hierin. Dus eigenlijk moet de Raad van Commissarissen... eigenlijk het transactiecomité zeg maar, vanuit de Raad van Commissarissen... zo'n deal uit onderhandelen. En dan ben je natuurlijk bezig, waar komt het hoofdkantoor? Wat ga jij doen? Wie wordt de nieuwe CEO? Wie wordt dan de commissaris?
0: Wie krijgt welke inspraak?
3: Dus daar ben je natuurlijk eindeloos mee aan het onderhandelen... als onderdeel van zo'n deal. En daar komt dus ook zo'n 5-jaarstermijn uit. Want je wil natuurlijk niet dat die aandeelhouders gelijk... wat jij net hebt uitonderhandeld, de nek omdraaien. Ja. Dus er staat... Er ontstaat zo'n prachtig document genaamd een merger protocol... waar je alles in uit hebt onderhandeld... en dan vervolgens zegt die aanlouders... ja, dat vinden we helemaal niks. Snap je? Dat is wat hier gebeurt.
0: Laten we dan even beginnen bij die inspraak en die handreiking. Die wordt gedaan hier. Want Axo en Axalta hebben met belanghebbenden gesproken, zeggen ze. En die mogen straks jaarlijks stemmen op de bestuurders.
3: Ja.
0: En dat mag nu niet na 5 jaar, maar na 3 jaar na de fusie.
3: Ja.
0: Is dat een handreiking?
3: Het is... Nee, dus niet echt. Kijk, dit is het enige wat ze konden doen zonder die statuten aan te passen. Ja, want die waren in beton gegoten inmiddels.
0: En die worden wel aangepast en dan krijgen de aandeelhouders toch minder inspraak, toch? Dus,
2: Ik weet het niet. Kijk, er zitten tientallen aandeelhouders op, hè? Dus dit is een heel groot en een heel groot complex onderdeel. Het is van belang dat het gaat slagen, want Axo Nobel is al langer veel geplaagd. En ook in overnameszaken en hele ingewikkelde constructies gehad.
0: Activistische beleggers lang.
2: Zo is dat. Dus iedereen heeft er wel groot belang bij dat het gaat slagen. Dus nu gaat het om het laatste. Kun je er nog wat uithalen of niet? En moet je dan zaken gaan openbreken. Als je ziet dat een Medion zegt van nou, ik geef geen advies. Dan houden ze het neutraal. Dus dan zeggen ze, ik lees dat als dat ze zeggen. Ik mag natuurlijk niet ja zeggen, omdat er toch wat rechten weggegeven zijn. Maar dit is toch te belangrijk.
0: Riens Atma, directeur van Armedion, die zegt tegen het FD... hij is van de Vereniging voor Institutionele Beleggers, voor de luisteraar... die zegt dat het om cosmetische aanpassingen gaat... en dat het niks afdoet aan het feit dat aandeelhouders minder rechten krijgen.
2: Klopt.
0: Daar heeft hij gelijk in, maar hij geeft toch een neutraal advies.
2: Ze geven geen advies. Staat in de krant, overigens.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus misschien gaan ze dat nog iets anders doen.
3: Maar uiteindelijk, uiteindelijk wil men dat dit gaat gebeuren. Nou, ja. Dat is echt een enorme winst. Alleen wat erin ook staat, geen décharge verlenen aan de commissaris. Dus eigenlijk dat je zegt, van, ja, leuk die deal, maar je toch nog draai om de oren. Want je hebt hier niet gedaan dat wij... Ja, wij hebben hierdoor inspraak verloren. Ja. En dat vind ik toch wel pijnlijk uiteindelijk ook... als dat inderdaad zou gaan gebeuren.
0: En wat vind je ervan? Ik bedoel, de VEB zei eerder al van...
2: Ze hebben daar nog geen meerderheid voor.
3: Mocht dat gaan gebeuren.
2: Een van de partijen die gaat dat zeggen, maar je hebt...
5: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dan houden ze daar nog op letten of gaan ze het uiteindelijk over het laatste onderdeeltje zeggenschap hebben. Het kan ook zijn dat ze voor de buren deze ronde moeten lopen. We kunnen nooit toegeven dat we eigenlijk iets van macht inleveren. Dus daar moeten we een punt van maken. Maar al vol kan ik me voorstellen dat ze denken van nou, er zit zoveel voorbereiding in. Dit is zo belangrijk voor beide partijen. Let's go for it.
3: Nou, ze noemen elkaar gedroomde fusiepartners. Eén is groot in Europa, ander in Noord-Amerika. Eén is groot in luchtvaart en scheepvaartlak en de ander in autolak. En nou hebben ze die gedroomde waardering. Dus het ijzer is heel heet.
2: Ja.
3: Dus is de deal dan uiteindelijk niet gewoon heel prozaïs? U krijgt een prachtig bedrijf wat inderdaad, zoals Rob net uitlegde, een leiderspositie heeft in deze markt. En eigenlijk uitgeconsolideerd is. En daar gaat u goed geld mee verdienen. Dus levert u maar wat rechten in. Praten we daar gewoon over?
2: Ja, zo kun je hem plat slaan. Maar er zijn natuurlijk zoveel aspecten aan een fusie.
4: Precies.
2: Dus als dat bestuur en ook de Raad van Commissarissen toch een beetje handig is op die vergadering en gaat uitleggen waar dit allemaal vandaan komt. Ja. En hoe dit zit en hoe ze met de aandeelhouders om willen gaan. En ze zullen eindeloos veel met die aandeelhouders gesproken hebben de afgelopen tijd. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze het wel een beetje gaan versmerchen met elkaar. Maar goed, tegen zo'n deadline kijken ze denk ik nog wat er uit te halen valt.
4: Ja.
2: Maar goed, nu ga ik even naar de ervaringsdeskundige.
5: Nou ja, kijk, ik zeg altijd maar, in PowerPoint en Excel ziet het er fantastisch uit.
3: Ja, zeker na de PowerPoint-presentatie, nadat de M&A-lawyers langs zijn geweest. Ja.
5: Maar natuurlijk, de werkelijkheid is, hoe vindt uiteindelijk de uitvoering plaats? Hoe ga je die synergieën eruit halen? Hoe ga je dit machientje laten werken? En dat heeft alles te maken met mensen op de juiste plek. Dat heeft alles te maken met governance. En op het moment dat het misgaat, en dat blijkt na 1-2 jaar dat het helemaal misgaat, heb je als aandeelhouder helemaal niets te vertellen tot jaar 5. Nou, dat wordt dan nu jaar 3. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Wat is de kracht van de uitvoering? Gaan die managers het ook voor elkaar krijgen om dat prachtige PowerPoint en Excel ook te realiseren?
2: Maar Rob, het is niet waar dat ze helemaal niets te vertellen hebben. Ze kunnen natuurlijk ontzettende problemen maken dat het niet goed gaat. Ze hebben alleen op dat moment geen voordrachtsrecht.
5: Zeker. Zeker. Wow. Ze kunnen niet heel hard ingrijpen.
2: Ze kunnen ook op dat moment de commissaris naar huis sturen. Dat kunnen ze altijd. Ze kunnen op dat moment ook geen décharge verlenen.
5: Zeker. Kijk, uiteindelijk is dit natuurlijk niet zo'n heel groot item. Het wordt wel groot gemaakt. Ja. En ik snap het ook wel. Maar ik denk daar de gevoeligheid is om deze reden.
3: Helder. Nou, we gaan het zien in ieder geval in augustus wat er allemaal gaat gebeuren. Laten we nog eventjes naar die Natura 2000 gebieden en de industrie gaan. Want bedrijven die gevestigd zijn rondom Natura 2000 gebieden die ervaren onduidelijkheid over de nieuwe stikstofplannen. Dat meldt het FD na een rondgang. Hierdoor stellen zij investeringen uit. Ook weer investeringen die ze juist willen doen om te verduurzamen natuurlijk. En ik zie hier twee verschillende mensen tegenover mij staan. Wat denken jullie als wanneer bedrijven, 90 bedrijven, het FD langs krijgen, een belletje krijgen en zeggen, ja, ik heb geen idee wat ik moet doen. Denken jullie dan, nou, dan had je moeten opletten, of denken jullie dan van, nou, dat is eigenlijk ook wel terecht?
5: Ja, ik denk dat het wel terecht is. Want je hebt natuurlijk naast wat we de EU bedenken en het landelijk niveau bedenken, op provinciaal niveau bedenken en zelfs op gemeenteniveau bedenken, dat is niet altijd met elkaar in lijn. En dat is soms ook nog wel eens tegenstrijdig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik weet het even niet.
3: Inge?
2: Ja, ik zou zeggen, in grote lijnen, hier moet je op voorbereid zijn.
3: Oké. Okay.
2: Doe je huiswerk. Kijk.
3: Maar is dat huiswerk wel te doen?
2: Nee, dat is moeilijk. Dus enige clementie, maar ik zit wel in de clementie gaat niet zo ver dat ik denk dat je daar vreselijk over kunt gaan piepen. Ik denk dat ze moeten denken, en nu gaat de onderhandelingen beginnen.
3: Ja, wat ik zie,
2: nou gaat het los. En ik zou in plaats van piepen, zou ik gelijk zeggen van ik wil zaken gaan doen. Dus ik wil dat VNO mij gaat helpen met een onderhandelingsteam samenstellen. En voor het eind van het jaar wil ik weten waar ik volgend jaar aan toe ben. Ik werk mee, maar dan wil ik dit. En ik wil gaan verduurzamen en we gaan dit doen, we gaan dat doen. En passant, neem dan ook even de boeren mee in de slipstream. We moeten hier doorheen.
3: Ja.
2: En dat weten we. We hebben 2 rapporten Remkes gehad. We weten al 20, 30 jaar dat dit het grootste probleem is. Iedereen weet waar de Natura 2000 gebieden liggen. Iedereen weet dat je daar in de straal van de Natura 2000 gebieden, dat je moet opletten en dat het anders moet en dat je misschien moet verkassen of het anders moet gaan aanpassen. De boeren weten dat, de industrie weet dat. Dit is al zo lang bekend.
3: En ik noem maar jouw functie als voorzitter van het bestuur bij de Stichting. Oh, jij wilde nog wat zeggen, Rob?
5: Nou ja, kijk, ik probeer maar wat

0: Stel je voor, hè, langs de IJssel heb je al prachtige steenfabrieken. Een daarvan is van het Oostenrijkse Wienerberger.
1: Oh, die ken jij goed.
0: Hoor ik ook goed. Maar dat staat er al een paar honderd jaar. We maken al heel lang daar bakstenen. Ja. Voor het maken van bakstenen heb je klein nog, komt uit de rivier. Ook heel veel energie, gaat ook heel veel gas in. Komt ook wat stikstof bij vrij. Maar het zit er al een paar honderd jaar. En dan zit je daar in Oostenrijk en dan moet je gaan beslissen, gaan we nog in die fabriek investeren? Gaan we dan helpen?
1: Ja, wat zeg je dan als M&A?
0: Nou, daar ben ik als M&A-expert niet bij betrokken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze natuurlijk denken van ja, dat rare Nederland met dat stikstof. We snappen hier in Oostenrijk helemaal niks van wat hier aan de hand is. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: En natuurlijk moet het lokale bestuur dan ook gewoon zeggen van ja, goed, er zijn een aantal scenario's. Ja, en welk scenario dan? Hè? Gaan we investeren om die stikstof terug te dringen? Maar wat is dan genoeg? 10% genoeg? 20% genoeg? Of kan het zijn dat we überhaupt hier niks meer mogen doen?
1: Nou ja, de hele industrie als geheel moet in 2035 met de helft stikstof ammoniakuitstoot hebben verminderd ten opzichte van 2019. Dat staat al vast, maar dat is dan de hele industrie. Dus hoe dat verdeeld gaat worden is ook nog onduidelijk wat dat betreft.
2: Maar we hebben VNO. Landelijk. We hebben VNO regionaal. We hebben allemaal brancheverenigingen. Ja, ja. Die allemaal weten hoe het werkt in Den Haag. Die allemaal een woordvoerders en die allemaal een contact
0: eens
2: hebben.
0: Daar moet je het wel van hebben.
2: Daar moet je het van hebben. Maar er moet iemand zijn, ook in dat Oostenrijkse bedrijf wat de Nederlandse kranten volgt, en tegen zijn eigen CEO zegt, jongens, nu even opletten.
0: Ja.
2: We gaan zorgen dat we erbij zitten. En het is natuurlijk waar, hoor. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dan moet je zo'n steenfabriek aanpassen. Dat zie ik niet helemaal voor hoe je dat moet doen. En het is zelfs ook Nederlands cultuurgoed. Dus misschien krijgt hij ook wel een ontheffing. Dus die weet dat niet precies. Ja. Maar aan de andere kant denk ik wel, kom op, we moeten met z'n allen hier doorheen. Dus neem dan ook zelf het initiatief.
1: Zeker. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter voor een prachtig boardroom panel. Heel veel dank. Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer en voorzitter bij de Stichting Royal Haskoning. En nog veel meer overigens. En Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey.
0: Dankjewel.
1: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 12:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
1: Het geld klotst bij Defensie tegen de plinten als gevolg van de Russische dreiging. En Oekraïne heeft wel bewezen dat onbemande systemen doorslaggevend zijn op het moderne slagveld. Maar wat je dan moet inkopen is de volgende vraag. Want de Europese markt voor drones is flink gefragmenteerd. En precies daar wil drone softwarebedrijf Intellic op inspelen. Met een 3-jarig contract met het ministerie van Defensie is het bedrijf klaar om op te schalen. Maar dat contract kan wel in ruil voor een gouden aandeel. Want het gaat wel om de eerste private investering die het ministerie van Defensie ooit heeft gedaan, voor zover we weten. Ik ga het allemaal bespreken met Maurits Korthals-Alters, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Welkom.
5: Dankjewel.
1: En laten we even, zoals het hoort, beginnen bij het product. Want Intellic maakt geen drones, wel software om allerlei type drones onafhankelijk aan te sturen. Kan je ons daar even wegwijs in maken?
5: Ja, het is, ik vergelijk het ook wel eens met Android, hè, van telefoons. Google maakt daarin ook niet de telefoons, maar gewoon de software die erop draait. En ja, daar kan je dan een verschillende telefoon mee aansturen. En wij doen eigenlijk hetzelfde voor drones, maar dan... Nou, het is niet een bureaublad, maar een programma eigenlijk om de verschillende drones mee te kunnen vliegen en missies te kunnen laten uitvoeren. Voor wel de honderden tot wel duizend verschillende dronefabrikanten die er in Europa en Oekraïne zijn.
1: Ja, want die schieten harder dan paddenstoelen uit de grond, zullen we maar zeggen. Is die software dan altijd zo modulair te maken dat het op elk nieuw type te passen is? Of rekenen ze ook een beetje op jou?
5: Ja, in principe wel. Er zijn ook al wel wat open standaarden. Die zijn nog niet helemaal wat het moet zijn. Dus het is nog vereist nog wel wat handwerk.
1: Geheim, maar, natuurlijk en zo. Ja,
5: ja. Het gaat wel die kant op. En juist ook als een ministerie als Defensie in Nederland het voortouw neemt door te zeggen, oké, software stellen we centraal, dat gaan we eerst doen, dan voeren we daarmee ook druk uit op de industrie om zich meer te conformeren aan die standaarden. Dus het gaat wel die kant op.
1: En nu zijn er partijen als Anduril in de VS, die eigenlijk ook software leveren die allerlei autonome apparaten aanstuurt. Dat product van Anduril heet dan Lattice. Nou, ze hebben zelf nog wat drones, maar is jullie Nexus, jullie product, daarmee vergelijkbaar of werkt dat toch weer wat anders?
5: Nou, het heeft wel wat kenmerken die erop lijken. Alleen ik zou wel willen zeggen dat Anduril is echt een bedrijf wat zich focust op de hele stack. Het is meer een Apple.
1: Ja, daar vind je telefoon en voorbeelden erbij.
5: Ja, dus het is heel erg diep met elkaar geïntegreerd. En als jij voor Anduril kiest, dan kies je ook voor alles van Anduril. Dus eigenlijk het hele family of systems, zoals ze dat mooi noemen. Mm-hmm. En dan is eigenlijk geen plaats voor andere bedrijven. Wij doen dat echt fundamenteel anders. Wij omarmen eigenlijk variëteit in Europa.
6: Jullie kunnen voor alle auto's wat maken. En zij zijn eigenlijk ook nog gewoon een autobedrijf waar je hun software bij koopt.
5: Ja, exact.
6: En nou doet het mij nogal bijzonder aan dat je alle drone-types kan verenigen in één zwerm. En autonoom kan laten opereren met jouw software. Maar is dat wel zo revolutionair of is dit in jouw wereld doodnormaal? Ik vraag eigenlijk een beetje naar je slotgedacht, maar toch.
5: Revolutionair. Het is overigens niet zo dat je ze per se allemaal tegelijk moet vliegen in een zwerm. Dat is vaak het beeld bijna zoals een droneshow.
6: Daar begon jij wel mee als werkstudent, toch?
5: Daar ben ik wel mee begonnen. Maar je ziet dat de noodzaak er ook gewoon is om bijvoorbeeld op één interface te kunnen trainen. Het is natuurlijk, er is net een nieuwe drone-eenheid opgericht bij Defensie. En als jij dan honderden piloten moet gaan trainen op tientallen verschillende software-applicaties, dat wordt nogal een probleem.
6: Dat is een ramp.
5: Dus ook als je ze één voor één bestuurt, dan is het al wel prettig dat je één stuk software hebt. En daar is al genoeg werk te doen, eigenlijk.
6: Jij was werkstudent bij Defensie tijdens je opleiding werktuigbouwkunde. Toen maakte je software voor de drone-zwerm, toen nog dus. Maar goed, ook individueel tegenwoordig. Vervolgens heb je twee compagnons gevonden om daar een bedrijf van te maken. Hoe ging dat precies?
5: Ja, een van die compagnons, daar werkte ik al mee samen toen ik bij Defensie zelf werkte. Bij de robotica-eenheid heb ik 3 jaar gewerkt als werkstudent inderdaad. Ben samen met hem begonnen en heb eigenlijk per toeval nog een derde co-founder gevonden. Overigens ook wel met een Defensie-achtergrond.
6: Oud luchtmachtpiloot, begreep ik.
5: Die heeft de basisopleiding vlieger gedaan. Helaas, laatste vliegtest heeft hij niet gehaald. Na 2 jaar is behoorlijk zuur. Daarna fiscaal jurist geworden. Dat is ook een behoorlijk...
6: Whiplash.
5: Ja, niemand verwacht dat. Dus, het meest bijzondere van dat verhaal is dat we in september 2021 begonnen zijn. En 5 maanden later viel Poetin Oekraïne binnen. Dus dat was natuurlijk een bizarre timing. En ik had geen voorkennis. Vragen mensen wel eens, maar...
6: Wauw. En vervolgens heb je een idee. En dan haal je 2 jaar geleden 2 miljoen op bij Keen Venture Partners. Werd de software van Intellect toen al gebruikt op het front in Oekraïne 2024?
5: Nee. We zijn wel in dat jaar begonnen. In januari 2024 zijn we voor het eerst naar Oekraïne gegaan. En dat heeft ook wel echt de versnelling ingezet van onze productontwikkeling. Daarvoor hadden we veel, je noemde al de zwermen. We zaten heel erg op het geavanceerde stukje technologie. Mm-hmm. Maar wat de les uit Oekraïne ons eigenlijk meenemen is dat de basis eigenlijk nog niet op orde is.
6: Itereren.
5: En daarom zijn we veel meer tijd gaan stoppen in die basis. En dat is wat we nu ook aan Oekraïne leveren.
6: En wat schoten je zo'n stel venture capital types van Keen dan eigenlijk voor? Want wij gaan de volgende Anduril of het militaire onderdeel van Palantir worden, maar dan enkel de software?
5: Ik vergelijk me liever niet met de Amerikaanse partij, omdat die dus op een hele andere manier opereren. Ja, Europa helder, is een fundamenteel ander continent. En zeker in de defensieindustrie is het belangrijk om te begrijpen dat we willen met elkaar samenwerken, want we willen de markt vergroten. Maar tegelijkertijd gaan we er ook niet aan ontkomen dat al die landen toch wel iets van hun eigen capaciteit willen opbouwen. Toch wel een paar dronefabrieken in hun eigen land willen hebben. Dus je moet die fragmentatie ook kunnen leren omarmen. En Amerikanen zijn er niet zo goed in. Die willen gewoon iedereen uit het nest duwen, zeg maar. Gewoon de grootste worden. Dat is de Amerikaanse way of doing business. En dat werkt niet in Europa. Dat verhaal eigenlijk, hoe we in Europa succes kunnen boeken, dat is wat ik ze vertel. En dat is ook wat we uitvoeren.
6: Werkte alles maar in Europa, maar zoals een softwareproduct wat op alle drones past, dan zouden lidstaten wat verenigder zijn. Ja. Maar klanten die zijn nu het Nederlandse ministerie van Defensie en de Oekraïners dus. Over wat voor omzetten praten we inmiddels? Is dat
5: We zijn gestaag aan het groeien met een factor 3-4 per jaar. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar voorgezet. Dus vorig jaar zaten we op ruim 4 miljoen. En dat verwachten we de komende jaren ook nog wel door te zetten.
6: Doe een beetje wiskunde en we zitten binnen de kortste keer op de 500 miljoen, om het zo te zeggen.
5: We gaan zien hoeveel jaren we het vol kunnen houden. Dat zal overigens zeker niet alleen uit de portemonnee van de Nederlandse overheid komen. De bedoeling is juist ook dat we in Europa succes gaan boeken. En dat is nu waar we onze tijd aan besteden. Dit contract is waanzinnig. Dit is de stap om het echt te gaan uitrollen.
6: Met het ministerie van Defensie.
5: Met het ministerie van Defensie in Nederland. Maar de bedoeling is natuurlijk, we proberen een Europees bedrijf op te bouwen. Dat is ook onze missie, een sterker Europa bouwen. Dus daar moeten we ook succes boeken in die andere landen.
6: En Intellect levert nu software aan het Nederlandse ministerie van Defensie. Daar praten we zo over verder. En in Oekraïne natuurlijk. Waarom eigenlijk alleen deze landen? Want je zou kunnen zeggen Italië, Frankrijk, Duitsland en de rest.
5: Die staan ook gewoon op de lijst.
6: Wordt hard gepitcht door jullie.
5: Ja, zeker. Okay. Maar je kan het natuurlijk niet allemaal tegelijk doen, dus hebben we daar wel een strategie achter. Maar
6: Heb je een gesprek met Rheinmetall dan, voor dit soort dingen?
5: Zeker, dat is eigenlijk wel interessant, want we werken dus ook met de grotere primes samen. De oude defensieindustrie.
6: Grote defensiebedrijven.
5: Die industrie, we doen een beetje alsof dat een soort van een stille dood gaat sterven, omdat er geen tanks meer nodig zijn en alleen maar drones.
6: Dat is het verhaal van de nieuwe bedrijven, die de primes
5: Maar als je kijkt naar de budgetten, is er echt helemaal niks van waar. Want de grote miljarden worden gewoon uitgegeven aan vrachtwagen overigens, panzervoertuigen. Dat zijn nog steeds hele kostbare middelen waar we ook veel van nodig hebben. En voor ons is het juist super interessant als softwarebedrijf om eigenlijk à la Android Car of Apple Car geïntegreerd te worden in die systemen. Dus wij zijn geen concurrent van ze, zoals de nieuwe andereelachtige defensiebedrijven. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een veel betere werkrelatie met
6: die. Willen het software TSMC zijn voor de chipindustrie die de defensieindustrie heet, om het zo te zeggen.
5: Ja,
6: we staan voor iedereen al open.
5: Zo zou je het ook kunnen stellen. Ja.
6: Welkom bij mijn beursmetaforen, hallo. En de hele wereld die kijkt nu naar een soort bizar proeflaboratorium. Hè. Dat slagveld in Oekraïne is dat geworden. Hoe is het eigenlijk om te werken met een stel mensen die zo snel willen itereren, die zoveel dronefabrieken uit de grond stampen en zo wat elke maand een nieuwe drone maken?
5: Ja, dit is als je heel hard werkt, dan is hij nog steeds langzaam. Ja. Dus dat is best wel een uitdaging. En ik denk eigenlijk dat het grootste probleem nog zit in dat de behoefte van hoe het product ontwikkeld moet worden in Oekraïne anders is dan in Europa. Want wij hebben eigenlijk veel meer. We willen ons voorbereiden op de oorlog van morgen. Dus daar proberen we ook over na te denken. Maar dat is voor de Oekraïners helemaal niet relevant. Zij willen vandaag het gevecht winnen.
6: Ja, morgen een nieuwe drone. Ja,
5: ja, dus de feature requests die je binnenkrijgt vanuit een Oekraïense eenheid zijn heel anders dan de Europese. De Oekraïense gebruiker die vliegt misschien al jaren met drones. Die wil hele specifieke dingen hebben om het nog net ietsje beter te kunnen doen. Terwijl de Europese dronepiloot is iemand die eigenlijk net voor het eerst een drone in zijn hand gedrukt krijgt en zo snel mogelijk getraind moet worden om met verschillende drones te opereren. Die zal misschien zoveel mogelijk willen automatiseren. En die hebben dus, ja, het is een beetje alsof je een Ferrari-coureur en iemand die net zijn rijbewijs heeft gehaald met rijangst tegelijk in dezelfde auto wil
6: zitten. Dus die Oekraïner zegt, luister, ik zit aan zo'n glasvezeldraadje, ik stuur dat kreng eruit, waardoor die niet gejamd kan worden en dat soort dingen. Ik wil dat hij gewoon iets sneller naar rechts gaat. En in Europa krijg jij zo'n lijst aan eisen zoals je gewend bent.
5: Nou, eigenlijk niet de eisen, dus meer de neiging naar automatisering. Ik wil het liefst één knop, want dan is mijn training kort, kan ik er zoveel mogelijk in een korte tijd doen. Dus heel logisch. En in Oekraïne hebben ze natuurlijk al jaren training gehad, omdat ze die oorlog aan het voeren zijn. Dus de eisen en de wensen zijn gewoon heel anders. En dat maakt het heel uitdagend.
6: En kijk, we hebben aan... ik wil een andere vraag stellen. Je moet de hele tijd die software updaten natuurlijk, want je staat daarmee in contact met die Oekraïners. Hoe direct ben je dan eigenlijk betrokken bij het daadwerkelijke oorlogsvoeren? Want kijk, geen ministerie van Defensie zal ooit zeggen, ik geef jullie daar enige macht over, neem ik aan. Dus waar in de keten houdt jouw invloed op?
5: Wij komen behoorlijk dichtbij. En dat moet ook wel. Dus dat zie je ook weer in die oorlog gebeuren. Is dat de samenwerking tussen industrie en defensie moet veel hechter worden. Omdat je heel snel natuurlijk moet kunnen reageren. Maar wij zijn nooit een actief deelnemer aan de oorlog. Dus we gaan niet zelf achter de knoppen zitten. Daar zijn we ook niet voor opgeleid. Natuurlijk, uiteindelijk moet dat behouden aan defensie. Defensieorganisaties. Maar je moet wel behoorlijk dichtbij komen.
6: Ja. En vanaf wanneer is Intellic helemaal niet meer verantwoordelijk voor wat er gebeurt? Bij de gebruiker of ook al bij de afgifte aan de legerleiding?
5: Ik denk dat je nooit helemaal vrij van verantwoordelijkheid... Ik hou er wel van als mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar uiteindelijk, wij zijn niet degene die wapensystemen inzetten. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld humanitair oorlogsrecht... militairen zijn daarin getraind en die moeten uiteindelijk een keuze maken of iets wel op de juiste manier wordt ingezet. Wat wij wel kunnen doen is hun inzicht geven in de risico's en zorgen dat ze heel goed het systeem begrijpen en dat er geen onnodige fouten worden gemaakt.
6: En als jij met Keen Venture op tafel zit en met je compagnons, dan moet je heel goed opletten wie je wel en niet tot klant maakt met al die discussies. Want zij wisten van tevoren natuurlijk, we gaan overheidscontracten doen, want welkom in de defensiewereld. Maar zij wisten ook, dat lukt misschien in Duitsland wel, in Italië enzovoort enzovoort. Hoe denken jullie hierover na, wie je wel en niet tot klant maakt?
5: Ja, dat is een goede vraag. In beginsel hebben we natuurlijk gewoon al exportcontrole. Ik kan niet zomaar iets gaan exporteren zonder dat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar akkoord mee is. Tegelijkertijd hebben we ook nog wel ons eigen morele kompas. En dat is iets wat we eigenlijk ook toch wel heel erg case by case bekijken. Je kan niet een soort rode en een groene landenlijst maken. Want we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren wel gezien dat de wereld behoorlijk snel verschuift. En dat vriend en vijand soms ook wel een beetje onduidelijk grijs gebied is geworden.
6: Laten we dat vaststellen, ja.
5: Dus daar moet je dus goed naar kijken. Een open gesprek met elkaar over hebben. Ik denk dat ze ook, waar Defensie nu ook een vinger in de pap wil hebben, omdat ze natuurlijk ook niet willen dat onze software zomaar op allerlei plekken terechtkomt.
6: Voordat we over dat gouden aandeel verder praten, is het te voorkomen dat Intellic een speelbal van de wereldpolitiek wordt als het eenmaal een bedrijf van formaat is? Want dan zit jij als Android in al die drone software in Europa. Dan word je een soort ASML op een gegeven moment. Of is dat ook een vorm van succes die je eigenlijk wel zou bevallen?
5: Nou, het is in ieder geval, ik denk dat we dan een succesvol bedrijf zijn, maar ik denk dat we dan in ieder geval voor de Nederlandse staat een succes zijn. Dus zij investeren natuurlijk nu behoorlijk wat geld in dit contract. En dat is natuurlijk om ons een succes te maken. En daarmee zorgen eigenlijk ook voor dat je wat schaakstukken op het bord hebt staan. In de internationale geopolitiek. En ik kijk er niet naar uit om een speelbal te worden. Dat vind ik een beetje een negatief woord. Maar ik realiseer
6: maar
5: me natuurlijk...
6: Gaan op een gegeven moment wat zeggen. Ja.
5: Ja, nou, ik realiseer me natuurlijk terdege dat dit wel gewoon een doel is. Als wij een succesvol bedrijf zijn, dan heeft Nederland in diplomatieke kringen heeft gewoon wat om op tafel te leggen. En dat is belangrijk voor Nederland.
6: En wordt er wel eens aan jullie getrokken vanuit de VS of China, omdat het toch ergens in de keten dan een samenwerking gebeurt?
5: Nee, ik denk dat de Amerikanen vooral gewoon heel erg op zichzelf gefocust zijn nu. En Chinezen ook. Bent, ja. Dus nee, daar hebben we nu geen last van, om het zo maar te zeggen. Het is nu echt een Europees spel waar wij in zitten.
1: Oké, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je natuurlijk tot je naar ons weegt nuanceren.
7: Het dilemma.
1: Het gouden aandeel dat de overheid neemt in Intellic is volstrekt noodzakelijk voor de groei. Of, als wij niet oppassen, wordt het gouden aandeel ook een gouden enkelband.
5: Nou, ik denk dat het tweede, gouden enkelband, het grootste risico is. Ja.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Nou, even beginnen met dat gouden aandeel. In de driejarige overeenkomst die jullie recent met Defensie hebben gesloten, wordt daar uitgebreid over gesproken. Maar hoe het er precies uitziet, dat is nog niet helemaal duidelijk.
5: Nou, op zich, ja, voor mij wel. Maar goed, ik zat ook bij de onderhandelingen. Dus makkelijk. Dus nee, kijk.
6: In de grote techshow bij BNR spraken wij een tijd geleden de chief. Wij spraken iemand van Defensie, laat ik het zo zeggen. De CIO daar. En die zei eigenlijk, ja, ik ben al bezig met nadenken over gouden aandelen. Dus die was destijds al met jullie aan het onderhandelen.
5: Ja, nou, in ieder geval speelde dat er in die tijd. Dus ik ga niet zeggen wie er precies aan tafel zat. Kijk. Het is in het beginsel best wel eenvoudig. We hebben een contract en omdat er een investering wordt gedaan in een nieuwe technologie eigenlijk bij een start-up, men hoge verwachtingen heeft van deze technologie, zegt Defensie, en daar zijn wij het gewoon mee eens, er zijn belangen voor nationale veiligheid en die moeten wij kunnen borgen. Dus dat is meegenomen in dat contract. Nou, daarbuiten zegt Defensie eigenlijk ook, ja, dat kunnen we het beste borgen met een gouden aandeel. Maar daar gaat het ministerie van Defensie niet over. Dat gaat het ministerie van Financiën over. En daarom is het een optie tot een gouden aandeel. Mm-hmm. Maar of dat aandeel er nou komt of niet, de belangen waar we het over hebben, daar hebben we gewoon over gesproken, daar hebben we afspraken over gemaakt. En die zijn gewoon op papier gezet. Dus daar verandert eigenlijk helemaal niets aan.
6: En wat zijn die afspraken?
5: Nou, ik ga niet in op de exacte punten die in die afspraken staan, maar ze hebben allemaal te maken met nationale veiligheid. De voorbeelden die ik in ieder geval wel kan geven zijn de voorbeelden die we ook wel uit het nieuws kennen. Overnames uit het buitenland bijvoorbeeld, of het verplaatsen van je zetel. We zijn natuurlijk allemaal als de dood dat de ASML naar het buitenland vertrekt. Ja. En we vinden het heel vervelend als de Amerikanen DigiD overnemen. Nou, dat soort zorgen, daar werken wij natuurlijk gewoon mee.
6: Buitenlandse invloed wordt geweerd met dit gouden aandeel dus.
5: Nou, of in ieder geval gecontroleerd.
6: Gecontroleerd, ja. Oké. Dat klinkt nog enigszins vaag. Er wordt dus 30 miljoen euro in een driejarig contract gestopt voor jullie. En het pensioenfonds voor de metaal- en techbedrijven, PME, dat beschrijft het gouden aandeel als grenzend aan nationalisatie light. En waarschuwt dat het ook weer kapitaal afschrikt. Kan jij je daarin vinden? Want je gaf wel dat... Ja.
5: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat dat frame wel inderdaad voor ons staat. Kijk, dat gouden aandeel is een controlemechanisme. Mm-hmm. En voor een bedrijf, als je gewoon puur zakelijk bekijkt, is, en voor investeerders ook met name, is extra controle van iemand die in je boord zit, is natuurlijk nooit prettig. Want die zou mogelijk inderdaad nieuwe investeringen kunnen controleren op een manier dat het niet voor jou prettig is. Oftewel gewoon een Amerikaanse of een Chinese investeerder weren als dat voor het bedrijf heel of de investeerder heel opportun is. En dat is niet prettig en dat is het risico. Dus het dient daarmee voornamelijk de overheid en wij begrijpen dat heel goed en daarom werken we er ook aan mee. Maar het is wel gewoon een risico.
6: En hebben zij vetorecht over al deze beslissingen van vreemd kapitaal?
5: Er zijn dingen in het contract opgenomen zodat ze dat kunnen controleren. Ja, absoluut. En het is wel belangrijk om te begrijpen dat het gouden aandeel niet een percentage is in het bedrijf. En daarmee zijn we ook geen
6: doorslaggevend stemrecht.
5: Het is geen staats deelneming. Zij zitten niet in het dagelijkse bestuur van het bedrijf. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het beschermen van nationale belangen. En er zijn sommige situaties die zich kunnen voordoen waarbij er dan controle uitgeoefend moet worden.
6: En
1: Kijk, is er nu nog een kans dat je nog ander durfkapitaal aantrekt? Want kijk, Keen Venture, die deed een seedronde van geloof ik 2 miljoen euro twee jaar geleden. Is er nog überhaupt uitzicht op, zoals men dat zegt in de venture capital wereld, serie ABC?
5: Ik heb daar twee antwoorden op. Eén, Defensie wil natuurlijk ook dat wij dat soort kapitaal wel gewoon aantrekken. Yeah. Dat zou wel gewoon moeten kunnen. Ook met deze constructie. Daar hebben we ook goed over onderhandeld. Er zit echt wel scherpe bewoording in dat dat ook mogelijk zou moeten blijven. En tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat buiten het gouden aandeel ook al nationaal dingen geregeld zijn. Je hebt de wet FIFO en die is er ook om ondernemingen te beschermen in Nederland. En buitenlandse overnames bijvoorbeeld te kunnen weren als dat voor de veiligheid in Nederland niet wenselijk is.
1: Ja.
5: Dus er zijn gewoon al mogelijkheden voor. En die gelden voor alle bedrijven. En daar zijn ook nog gewoon steeds investeringen mogelijk. We hebben met die wet niet het hele start-up landschap in Nederland om zeep geholpen. Dus ja, ik denk wel dat die kans er gewoon nog is.
1: En kijk, nu is ondernemen met het ministerie van Defensie, dat lijkt me sowieso al bijzonder. Maar zijn er ook nog, kan jij hard genoeg blijven ondernemen? Heb jij genoeg autonomie over om zelf je software te blijven ontwikkelen, te verkopen aan bijvoorbeeld Rheinmetall? Ik speculeer daarover, maar enzovoort. De gesprekken lopen. En om met Oekraïne samen te werken?
5: Wij hebben in principe volledige autonomie om de koers van ons bedrijf richting te geven. Maar de leveringszekerheid richting Defensie kan natuurlijk niet in het geding kopen. Zij hebben natuurlijk nu een contract. Dus dat moet wel gewoon, dat heeft voorrang, om het zo maar te zeggen. En wat ik al zei, het beschermen van de locatie en eventuele investeerders, dat zijn belangrijke topics die in dat soort dingen zijn opgenomen. Maar over het algemeen kunnen wij gewoon onze eigen koers varen.
1: En is het leuk om met het ministerie van Defensie te werken als jij een itererende agile software developer bent? Ik gebruik maar een oude term.
5: Nou, dat is best een uitdaging. Maar dat is wel ook waarom ze met ons willen samenwerken. Want dat is precies wat wij als type bedrijf, als start-up echt goed kunnen. Maar ook wat we hebben geleerd in Oekraïne. En dat is eigenlijk hetgene wat Defensie koopt. Zij willen snel ontwikkelen, samen. En dat brengen we eigenlijk.
1: Nu kan ik me voorstellen dat 2 miljoen plus 2 plus 30 miljoen, kom je uit op 32 miljoen. Nou, misschien nog een beetje eigen geld van mamsie, papsie, friends and family erbij. Daar heb ik nog niet zo heel erg veel geld eigenlijk op tafel gelegd, toch?
5: Ik zei wel even, die zijn niet echt bij kop te tellen. Want 2 miljoen is natuurlijk een steek. Daar hebben we gewoon een deel van het bedrijf verkocht aan Keen. Bij nogmaals dat contract wat getekend is met Defensie, is dat niet zo.
1: Nee.
5: Als die 3 jaar voorbij zijn, dan wordt het contract natuurlijk verlengd. Omdat wij natuurlijk gewoon goed werk gaan leveren en Defensie tevreden gaat zijn na 3 jaar. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Dus dat zijn wel 2 verschillende dingen. En we moeten gewoon succesvol in het buitenland zijn. Dat is de sleutel.
1: Welk land acht jij het meest succesvol? Duitsland?
5: Nou, ik denk de grote landen, Duitsland, Frankrijk en Engeland, zijn heel belangrijk voor ons. Dus daar oriënteren we ons ook zeker wel op. Alleen, die hebben natuurlijk zo'n grote industrie. Dus die hebben wel sneller de neiging om alles in hun eigen land proberen te doen. Ja. De kleinere landen, zoals de Baltische Staten, in Denemarken, Noorwegen, Zweden, België. Dat zijn toch landen die wat meer op Nederland lijken. Waar we makkelijker succes kunnen boeken.
1: Dus. En pik Defensie, want jij stipt nu natuurlijk iets aan. In heel Europa wil iedereen natuurlijk gouden aandelen op een gegeven moment. Jij pakt dan een gefragmenteerde markt waar je software voor alle verschillende drone-types kan maken. Maar dat houdt natuurlijk ergens op. Dus het ministerie van Defensie, pikken die wat mee met de iteratie die jij nu doet in Oekraïne?
5: Nou, uiteindelijk, alle landen die meedoen aan contracten met ons, die financieren uiteindelijk hetzelfde product. En er zijn wel specifieke modules voor specifieke landen natuurlijk, maar de basis is, het is één fundament. Daar profiteert Nederland ook direct van.
1: Heb je daar concurrenten op dit gebied?
5: We hebben in Oekraïne wel bedrijven die op lijken, die vergelijkbare producten maken. En in Europa ook wel, maar ik zie wel dat wij ten opzichte van onze Oekraïense collega's natuurlijk meer succes hebben in Europa met dit contract in Nederland om te beginnen natuurlijk. En ten opzichte van onze Europese collega's hebben wij een grotere voorsprong in Oekraïne.
1: En ik vroeg me ook nog af, want jullie hebben natuurlijk enig contact met andere mensen die wel eens een contract met Defensie sluiten of daarmee werken of iets dergelijks. Bestaat er zoiets als ik heb een overheidscontract of ministerie van Defensie contract support group?
5: Dure advocaten natuurlijk die dat verkopen.
1: Maar praat je wel eens met andere founders hierover?
5: Tuurlijk. Ja. Nee, we spreken echt wel met elkaar. Er is ook een branchevereniging, de NIDV, waar ook overleg plaatsvindt. Daar proberen we elkaar zeker wel te vinden. Maar uiteindelijk, ja, het staat niet online hoe je precies zaken moet doen met de overheid. Dus dat is elke keer nog wel...
1: Laat ik dat hopen in ieder geval. Ja. Maar ik vraag er ook naar, omdat de komende jaren er ontzettend veel geld naar defensie gaat natuurlijk. Hè. We moeten besparen op sociale zekerheid, er gaat meer naar defensie. Zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag overigens. Maar tegelijkertijd is er heel veel kritiek dat geld niet effectief in wordt gezet. Nou ja, ik zal het ministerie van Defensie, je moet een paar keer dingen kunnen proberen. De geldgeisje gaat aan, je moet nieuwe dingen optuigen. Maar hoe zie jij dat samen met de andere ondernemers die hiermee bezig zijn? Vind jij dat het geld goed genoeg uitgegeven wordt? Kan dat ook wel wat beter? Hoe kijken jullie daarnaar?
5: Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat vanuit de industrie voornamelijk geklaagd wordt dat het eigenlijk nog niet snel genoeg gaat. Ja. En dat er te veel vertraging in zit. Ik denk dat er ook twee delen van zijn. Want je hebt enerzijds gewoon de snelheid waarmee het uitgegeven wordt. Dat is wat de industrie natuurlijk met name merkt.
1: En dan de Nederlandse neiging om het allemaal te gaan checken en achteraf weer te herverdelen.
5: Ja, maar overigens vind ik dat niet erg hoor. Ik denk dat een beetje bureaucratie ook wel op zijn plaats is. Ja. Het moet alleen niet de plank misslaan en onnodig langzaam zijn. Ik denk dat het terechte zorg is. Geef het aan de juiste dingen uit. En ik denk dat Defensie daar zelf ook zorgen over aan het maken is. Dus geven we het wel aan de juiste spullen uit. En kopen we wel de spullen voor de oorlog van morgen en niet die van gisteren. Dus,
1: nou, ik hoop je als journalist hier vaker over te kunnen bellen. Volgens mij heb je goede blik erop, ook al kun je het niet online zetten. Laatste vraag. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel een last voelt. Weten dat jouw spullen worden gebruikt voor oorlogsvoering, of tenminste jouw software dan. Het menselijke deel, dat ziet ook niet iedereen zitten natuurlijk. Spelen dat soort gesprekken veel bij jullie intern?
5: Ja, ik denk dat het zeker een groot topic is intern. Of we ons er wel senang bij voelen wat voor technologie we maken. Ik denk dat overheerst de morele plicht om wat bij te dragen.
1: Ja,
5: en te zorgen inderdaad dat we wel de soldaten kunnen steunen als zij echt wel moeten gaan vechten op een gegeven moment. Ja, dan willen we wel dat ze de juiste spullen hebben en dat er geen onnodige slachtoffers komen. En dat overheerst, dus daar houden we ons aan vast.
1: Maar je bent je er tegelijkertijd van bewust dat geen ministerie van Defensie op aarde ooit zal accepteren dat Anthropic om een killswitch vraagt?
5: Ik denk dat in Europa en Nederland wel meevalt.
1: Oké, helder. Nou, heel veel dank voor een goed gesprek. Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld gesprek met Wim Drossaert, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, over het watertekort. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En de ondernemer van vandaag bouwde in korte tijd een succesvol bedrijf in zonnepanelen op. Zijn omzet steeg rap, het personeelsbestand groeide tot 80 man. Het waren gouden tijden. Tot het er ineens niet meer zo zonnig uitziet. Welkom Nathan.
8: Dankjewel.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Mijn naam is Nathan van Domsler. Ik ben ondernemer en ik heb Atlas Power opgericht.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: Ik heb het goed gedaan door heel snel te switchen toen mijn markt ineens zakte.
7: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: Ik heb het ook zo fout gedaan door te blijven ondernemen vanuit hoop.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Nathan, leuk je te zien.
8: Dankjewel.
7: Atlas Power, kun je het kort even pitchen?
8: Ja, tuurlijk. Atlas Power is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame oplossingen voor consumenten en de MKB'ers. Dus dan plaatsen wij zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, meterkasten en sinds kort ook heel veel batterijen.
7: En hoeveel procent is echt aan, laten we zeggen, gewoon consumenten en hoeveel aan MKB?
8: Ik denk in aantallen hebben we het een beetje over 90-10. Mm-hmm. Maar een MKB'er is gelijk een veel hogere omzet over het algemeen. Dus dan ga je al snel naar 70-30.
7: Oké, hoe groot is je team?
8: Het team, dat ligt er een beetje aan in welk jaar je het vraagt. Maar op dit moment zou ik zeggen dat we ongeveer, inclusief de echt vaste externe mensen, op 45 FTE zitten.
7: Oké, maar het was ooit veel hoger.
8: Ja, zeker.
7: Ja, je zit het ook een beetje met een lach. Het was ook een hele andere tijd, of niet toen?
8: Ja, het voelt echt als een eeuwigheid geleden inmiddels. Maar uiteindelijk 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden, zaten we met 80 man.
7: Ja. Hoe zit het nu met de cijfertjes, omzet, winst?
8: We zijn in omzet door alles wat is gebeurd flink gekelderd in de basis. Dat hebben we nu redelijk herpakt en gestabiliseerd. Denk ik dat we nu ongeveer dit jaar zullen eindigen op 9 miljoen omzet. En vanuit hier willen we eigenlijk weer de groei gaan maken. Wat betreft winst, nou, die ging van gouden bergen naar diepe dalen. En inmiddels zijn we gelukkig weer net boven het verlieslijdende. En nu nu zijn we weer lekker aan het klimmen naar een mooie gezonde winst.
7: Het lijkt alsof je een hele achtbaan hebt meegemaakt.
8: Nou ja, ik denk de Goliath in Walibi is er niks bij. Nee.
7: Je woont in de buurt, geloof ik, toch?
8: Ja. Ik kan er op de fiets heen als ik heel veel zin heb. Laat het daar bepalen.
7: Goed, nou, we gaan jouw Goliath eens even meenemen. Ja. Sprong terug in de tijd, 2019. Ja. Jij begon Atlas Power terwijl je nog studeerde. Iets met techniek, neem ik aan.
8: Nee, helemaal niet. Ik heb eigenlijk twee linkerhanden. Ik echt, ja, vraagt mijn vrouw niet. Dan vraagt ze mijn vader zelfs nog om het lampje op te hangen. Maar
7: wat studeerde je dan?
8: Sportmanagement en ondernemen.
7: Sportmanagement en ondernemen, ja. En eindigde met een zonnepanelenbedrijf.
8: Ja, wie had dat verwacht? Ja,
7: Hoe zat dit?
8: Ja, ik heb ooit tijdens mijn opleiding mocht ik kiezen of ik een denkbeeldig bedrijf opzette of echt iets. Nou, de meeste mensen deden iets denkbeeldigs. Toen heb ik een opleidingsinstituut voor calisthenics, dus, sport, opgezet. Hartstikke leuk. Super fanatiek was ik mee bezig, maar echt geen euro in te verdienen. Dus de anderhalf jaar verder ongeveer. Ik was er rondom mijn scriptie. Ik denk, ja, hier ga ik geen geld mee verdienen. Ja, ik wil groeien. Toen heb ik dat verkocht. Ben ik gestopt met mijn scriptie. Want ik denk, ik ga starten met iets heel nieuws. En ik zag een uitdaging. Ik zag een kans.
7: Ja.
8: En dat kwam omdat ik anderhalf jaar, al jaren daarvoor eigenlijk al een beetje als ZZP'er, een beetje bijbeunde. Mm-hmm. Als zonnepanelenmonteur.
7: Oh, je hebt twee linkerhanden, maar je was wel zonnepanelenmonteur.
8: Ja, okay. Ja.
7: Is dat zo makkelijk dan, zonnepanelen monteren?
8: Nou ja, je hebt altijd twee mensen op de klus als je zonnepanelen plaatst.
7: En eentje moet het gouden hoer doen, begrijp ik.
8: Nou, eentje moet het zware werk. En dat is die zonnepanelen op het dak leggen en aansluiten. Nou, hoef je niet super technisch voor te zijn. Je moet wel wat inzichten hebben, uiteraard. En eentje die sluit het elektrotechnisch aan. Mm-hmm. Dus in de meetkast bijvoorbeeld.
7: En wat deed jij dan? Jij deed het zware werk?
8: Ja, ik deed het zware werk. Ja, okay. Lekker zweten, vond ik heerlijk.
7: Ja. Ja. Oh ja, een beetje sporten was het dus eigenlijk voor.
8: Ja.
7: Oké, okay, en jij was dus tijdens je studie aan het bijbeunen als zonnepanelen-installateur.
8: Ja.
7: Maar hoe kom je dan richting, ik ga zelf een bedrijf daarin oprichten?
8: Ja, ik toenmalige bedrijf waar ik werkte, die deed het niet per se op de manieren waar ik later achter kwam hoe ik het zelf zou doen. Mm-hmm. Op een gegeven moment waaide er wel eens een zonnepaneel van dak en zo. En van die gekke dingen. En als ZZP'er, vooral op die leeftijd, je doet wat je wordt gevraagd en het zal wel zo moeten.
7: Mm-hmm.
8: Nou, gaandeweg dacht ik wel van, nou, dit kan echt anders, dit moet echt anders.
7: Ja. Dus je zat je een beetje te ergeren bij die klus.
8: Ja.
7: En je dacht, dit kan anders. Maar je moet me nog heel even helpen met dat je dus je scriptie opzegt en zegt, ik ga een zonnepanelenbedrijf beginnen.
8: Ja, datzelfde kreeg ik te horen van mijn ouders. Ik zag een kans. Ik zeg, nou, laten we dat uitzoeken. Dat deed ik toen met mijn toenmalige compagnon samen. En laten we elkaar 3 maanden geven. En dan staat de BV of we doen het niet.
7: Ja.
8: Dus we hebben 3 maanden om gewoon te zeggen, we gaan dit tot in de puntjes uitzoeken. We zetten het neer met onze wensen. Goed marketingplan, goed salesplan, een ondernemersplan. En dan gaan we.
7: Mm-hmm.
8: Nou, uiteindelijk op 3 dagen aan toe. We hadden tot 1 juli, 27 juni, hebben we de BV ingeschreven. Een lening aangevraagd. En toen hebben we gezegd, als we dit willen doen, dan moeten we er ook volledig voor gaan. Anders gaat het hem niet worden.
7: En die compagnon kwam ook van de opleiding af? Of waar kende je die van?
8: Nee, daar stond ik mee op de klus.
7: Ah, ja.
8: Ja. Ja.
7: Oh, wat grappig zeg. Ja.
8: Hij was technisch.
7: Ja. Oké, okay, dus met z'n tweeën de studie niet afgemaakt, begrijp ik?
8: Nee, gelukkig niet.
7: Gelukkig niet zelfs.
8: Klinkt raar, maar ik kijk anders naar een studie.
7: Mm-hmm.
8: Ik doe niet een studie om een diploma, waar je veel mensen om hoort, is, ja, dan heb ik mijn diploma. Nee, ik doe een opleiding omdat ik iets wil met mijn leven. En datgene, ik heb op een gegeven moment geleerd wat ik wou leren. En niks ten nadele van het wel afmaken. Maar voor mij werkte dat niet. Want dan was ik dat half jaar kwijt, waar ik achteraf gezien echt niet had moeten doen.
7: Hmm.
8: Want dat half jaar had ik nodig om de beste tijden mee te kunnen maken.
7: Ja, want inderdaad, je viel met je neus in de boter, begrijp ik.
8: Ja.
7: Ja?
8: Ja. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk geen rustig moment gehad in mijn markt. Zowel positief als negatief.
7: Oké. Okay. Ja. Dus je schreef je in. Moest je nog financiering ophalen?
8: Ja, bij credits heb ik toen €50.000 opgehaald.
7: Oké.
8: Okay. Dat we, ja, zo'n partij die vaak waar het wel lukt, zit je wel een hogere rente, maar daar die durven wat meer aan met je als beginnend ondernemer. En dan stond je €25.000 de man garant.
7: Ja, oké. Okay. Aan de gang gegaan en je zegt, het was meteen een groot succes.
8: Ja, ja. Eigenlijk binnen na 2,5 jaar zijn we gewoon constant blijven groeien. Van 82 man.
7: Zo. Ja. En dat was gewoon omdat die markt booming was. Iedereen wilde zonnepanelen hebben.
8: Ja, vind ik wel iets te makkelijk door de bocht in het begin. Want dat was pas echt later dat dit dat echt zo was. We hadden het gewoon in één keer best wel goed staan. En elke maand weer zaten we gewoon heel erg scherp op de bal. Mm-hmm. Om te zorgen dat.
7: Wat bedoel je scherp op de bal?
8: Op het juiste moment denken, nou, nu gaan we iemand aannemen. En ik kan nog een adviseur bij. En oh, nu moeten we nog een nieuw team hebben om te monteren. Dus we hadden helemaal geen winstoogmerk in die eerste jaren. We wouden zorgen dat we in ieder geval kiet speelden. En dat we zo goed mogelijk en snel mogelijk konden groeien. Ja. Dat was de wens.
7: En op een gegeven moment werd het ook echt heel druk op die zonnepanelenmarkt. Dat je geen zonnepaneel meer kon krijgen, had ik het gevoel.
8: Dat klopt. Eigenlijk is dat een beetje rond de inval geweest van Oekraïne. Mm-hmm. Dat is denk ik wel echt het startpunt. Dus we hebben eerst nog corona gehad, net nadat we begonnen zijn. Nou, was voor ons eigenlijk geen probleem. Wij gingen gewoon lekker door. Start was toch wel Rusland, Oekraïne inviel. Ja, die prijs, die energieprijs, die schoot omhoog. Onzekerheid werkt ook heel goed in Nederland. Mm-hmm. En toen werd het gekkenhuis.
7: Ja?
8: Van, joh, wat hebben we het ineens druk en wat verkopen we een hoop? Tot aan, dat is leuk, maar we hebben eigenlijk helemaal geen spullen.
7: Oh ja? Ja, heb je ook echt offertestops moeten doen en dat soort dingen, of niet?
8: Er werd me heel erg geadviseerd vanuit personeel op een gegeven moment. Van, dat moeten we doen. En ik zei alleen maar, joh, wees blij dat we allemaal boze mensen hebben die nu gemonteerd willen worden. Wat een luxe positie heb je dan, dat je 7 maanden vol zit en dat je mensen korting moet geven omdat ze gewoon te lang moeten wachten.
7: Ja.
8: Dus in mijn ogen was het een luxe positie.
7: Wanneer dacht je, wacht even, wat gebeurt hier?
8: Toen dat eerste moment was dan, logisch. Dat was ongeveer maart, april 2023. We zaten echt bommetje vol. We moesten verte stops doen van sommige personeel. Maar tegelijkertijd begon het ook wat rustig te worden. Het kantelde wat. En eigenlijk in de loop van 2023, het was een goudjaar. Maar werd het wel rustig en bleef het rustig.
7: Mm.
8: En op dat moment denk je nog wel, ja, dat is logisch. Het is druk geweest, dan is het ook een tijdje rustiger.
7: Ja, markt is een beetje vervuld misschien. Ja.
8: Boeien, we zitten nog zo vol. Ah. En voordat je het weet, ga je door in de waan van de dag. Want het is zo druk. En is het december. En ineens is je portefeuille een beetje zo goed als leeg. Maar het blijft rustig. Ja, en ik had wel verwacht dat het rond die tijd ongeveer weer drukker zou worden. Want dat hoopte ik.
7: En het gebeurde niet?
8: Nee, het gebeurde niet. Januari, februari 2024, maart. Ja, shit. Als dit doorgaat, dan hebben we een probleem. Ik bedoel, een jaar geleden maakten we 3-4 ton winst in de maand. En nu ga je richting de 1-2 ton verlies in de maand. Dat ging heel extreem hard. En we moesten wat.
7: Ja.
8: Want ga je dan ook door hopen dat jouw core business weer opstart? Of niet?
7: Waarom kwam het dat die markt opeens instortte?
8: Het is een combinatie van elementen. Tuurlijk, achteraf, iedereen had wel verwacht dat het weer rustiger werd. Maar instorten had niemand toen de tijd, ook niet de zogenoemde specialisten, niemand had dat voorzien dat het zo heftig zou zijn. Dat kwam uiteindelijk door een combinatie van overheid in de beginselen. Dus van heel links naar vrij rechts kabinet en regelgeving.
7: Salderingsregeling ging eraf. Dat werd toen een beetje aangekondigd.
8: Ja, het was niet. Ik wist het niet eens op een gegeven moment. Ik dacht ook van ik weet ook niet wat
7: het is. Het is onduidelijk, zeg maar. Ja, het was onduidelijk.
8: Soms wel.
7: Ja.
8: Toen kwamen de energiemaatschappijen die ook kosten gingen rekenen. Hadden we ook niet verwacht. Als je zonnepanelen had, ging je dus betalen voor bepaalde elementen. Het viel allemaal nog wel mee, maar de media die pikt het natuurlijk wel gelijk op. Die brengt dat naar buiten. En eigenlijk die cocktail van overheid, energiemaatschappijen en media, dat zorgde ervoor dat consument eigenlijk zei van ik weet het niet meer waar ik goed aan doe. Ik vertrouw het niet meer.
7: Mm-hmm.
8: En laten we ook niet vergeten dat er ook al gewoon heel veel taken zijn gelegd. Dus op een gegeven moment ligt het ook gewoon vol.
7: Ja. Dan ga je op een gegeven moment maatregelen nemen. Maar dat duurt dus, als ik jou zo even hoor, dat duurt bijna een jaar ongeveer dat je echt het...
8: Ja, dat is mijn grootste fout geweest, al terugkijkend. Je hebt het heel druk, dus je blijft eigenlijk moeten groeien bijna om alles bij te houden. En je zat zo vol. En ik kende eigenlijk krimpen niet.
7: Mm-hmm.
8: Ja, en dan kan je 3 dingen doen. Je kan blijven doen, want ik dacht van, ja, het komt wel weer goed. Wanneer gebeurt het nou dat een markt volledig inklapt? Mm-hmm. Deze markt bestaat al heel lang, mensen hebben nog vervanging nodig. En je kan zeggen, ik ga naar een nieuw product. Of je gaat krimpen. Maar ja, krimpen, dat was niks voor mij. Ik wil groeien, dus dat ga ik niet doen. Ben ik niet, daar hak ik het even op dat moment een te groot ego voor. Dus ja, dan ga je eigenlijk voor optie 2. En dan moet je dus naar een alternatief product toe.
7: Ja. Heb je veel mensen moeten ontslaan?
8: Uiteindelijk wel, ja.
7: Want ik begrijp zelfs dat je randje faillissement bent geweest.
8: Ja, ja, ja, ja.
7: Leg eens uit, hoeveel orderboek viel er weg?
8: 80% ongeveer. Zo.
7: En heb je 80 man op de payroll en dan spuit het eruit, toch?
8: Dat... Ja, ja, ja. Begin natuurlijk met de externe. Die zaten er nog wel wat externe in. Gelukkig monteerden wij, en dat doen we nog steeds. Dat is echt wel een het model geworden. Montages, eigenlijk voornamelijk met externe. Dat draait gewoon echt veel beter en veiliger als bedrijf zijnde. Maar ja, en dan moet je beginnen aan je mensen, zelfs de goede.
7: Ja.
8: Van ja, hij is zo goed. Maar ja, hij moet er toch echt uit. Ja.
7: Hoe was dat voor jou?
8: Ik ben op dat vlak een beetje een... laffe tak af en toe. Dus ja, ik wil altijd goed doen. Ik wil het altijd het beste zijn voor mensen. En als het moeilijk zou hebben, dan, ik sta het liefst ook vooraan mensen in de linie, dus ik help graag mee. En dan ineens moet je die keuzes maken, dat vond ik heel lastig. En ik zocht eigenlijk zelfs redenen om het niet te hoeven doen.
7: Hmm.
8: Ja, dus daar ook veel te lang op blijven hangen. Maar daar ben ik wel gaandeweg in veranderd. Nu vind ik dat een stuk makkelijker, want ik weet gewoon dat het moet.
7: Ja.
8: Je kan er beter enkele uitzetten dan dat iedereen uiteindelijk weg moet.
7: Ja, kan me wel voorstellen dat dat ook wel een impact op jou als ondernemer heeft. Dat je thuis ook, dit zijn zware tijden. Vooral als je denkt, mijn bedrijf kan echt failliet gaan als ik niet ga ingrijpen.
8: Ja, ja, dat de zwaarste jaren uit mijn leven. Ja, ja, zeker.
7: Leg eens uit.
8: Nou ja, tegelijkertijd was mijn vrouw zwanger en werden we binnenkort vader. Werd ik vader binnenkort. Wil je daar je focus op hebben? Tegelijkertijd heb je ook nog de volledige focus. Eigenlijk moet je het op je kindje, je bedrijf hebben. Dat is ook uitdagend om te matchen met een relatie. Want ja, je bent alleen maar met je hoofd bij werk. Zelfs als je thuis komt. Je wil het niet, maar het gaat gewoon. En je moet wel voor je gevoel. Dus om daar de balans in te vinden, dat is echt was heel moeilijk. En nog steeds is af en toe heel moeilijk.
7: Ja?
8: Ja. Hoort denk ik ook een beetje bij ondernemer zijn. Je bent toch een klein beetje een workaholic. Anders moet je geen ondernemer worden.
7: Maar je krijgt het niet altijd uitgezet.
8: Nee, nee. Ik denk de ergste momenten, ik denk dat de meesten dat kunnen beamen, dat is toch laat. Dus wanneer je in bed ligt of 's nachts. Het ergste wat ik ook echt vond toen mijn zoon geboren was, was hem een flesje geven 's nachts. En niet omdat het flesje, vond ik zelfs heel leuk om te doen. Maar ik kon er echt tegenop zien dat ik daar zat, in mijn eentje, op die stoel, met Sam, mijn zoon. En dan ga je denken, ja, is echt verschrikkelijk, dan kom je niet meer in slaap.
7: Nee.
8: Ja.
7: Nee.
8: Zit je alleen maar te malen en te stressen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja.
7: Hoe kom je eruit?
8: Hoe ik eruit ben gekomen, is dat... je moet het zien als een berg. En de Mount Everest. En ik...
3: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: 24, begin 2024. In februari, om precies te zijn, zijn wij voor een warmtepomp gaan kijken. Een warmtepompleverancier. Toen kwamen we daar ook. En toen zei ik ook tegen die partij van nou, eind van het jaar doen we er 50 per maand. Nou, een beetje lachen. Van ja, ben je wel een flinke jongen. Ja, klopt. Maar ja, dat moest ook gewoon, dus het kon niet anders.
3: Nee, je had het gewoon nodig, die 50 warmtepomp per maand. Ja.
2: Ik had dezelfde ballenverstand van op dat moment. Gelukkig, toenmalig kampioen wel, dus die was wat technischer. Maar ik heb het me gewoon volledig aangeleerd. Dus ik snap
3: want alles. Want een warmtepomp is veel ingewikkelder, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, dat heb ik onderschat. Ik wist dat het ingewikkelder was, dat zei ik al gelijk. Maar daar hebben we veel leergeld in het begin voor moeten betalen. Zonnepanelen is allemaal niet zo heel lastig. De thuisbatterij, wat nu booming is, valt ook mee. Maar die warmtepomp, je zit daar mensen hun comfort. Mm-hmm. Dat is een heel gevoelig onderwerp.
3: Ja.
2: Vooral ook omdat je moet samenwerken met zo'n huis en alles wat daar binnen zit. Het ligt niet per se aan jou, maar je hebt hem wel geïnstalleerd. Dus als het koud wordt, dan is het jouw schuld.
3: Ja, en als zonnepanelen het niet doen, nou ja, pech. Maar als de warmtepomp het niet doet, dan wordt het wel heel koud, zeg maar.
2: Ja.
3: Of kun je niet douchen?
2: Nee, zonnepanelen neem je ook als financieel voordeel. Ja. Dus als je dan echt een dispuut met elkaar hebt, kan je altijd zeggen, nou, dan geef je wat tegemoetkoming voor je stroom. Maar ja, kan iemand niet tegemoetkomen dat iemand het heel koud heeft.
3: Ja. Heb je die 50 warmtepompen gehaald?
2: Zeker, ja. Ja.
3: Met enige trots, ja. Ja. Want het is wel een ingewikkelder product. Anders dan zonnepanelen. Wat heb je moeten doen zodat dat ook ging lukken dan? Want je zegt, we hebben best wel wat leergeld moeten betalen.
2: Ja, nou, het eerste wat we deden was naast zo goed mogelijk uitschrijven. Hoe gaan we dit doen? Goede flow maken. Want die is toch heel anders met zo'n product. Ook al monteert bij de. Is zo snel mogelijk installeren het veld in. En dan doe je dat in het begin tegen kostprijs bij bekenden of mensen die het leuk vinden, die er vanaf weten. Om maar te leren wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Want je kan het eindeloos leren. Je kan er eindeloos veel boeken over lezen. Maar uiteindelijk leer je het toch het best door het gewoon te doen. Mm-hmm. En te ondervinden. Vooral fouten maken is het meest waardevolle. Want daar haal je uit van, hey, wat gebeurt er als ik dat doe? En hoe los ik dat dan de volgende keer op?
3: Ja. Uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Dus ja. Je bent geswitcht naar warmtepompen. Even qua verschil, hoeveel procent warmtepompen omzet en hoeveel procent zonnepanelen op dit moment?
2: Vorig jaar was het echt wel 60% warmtepomp, ongeveer 65. En dan wat batterij en dan nog zonnepanelen.
3: Ja.
2: Maar ik denk 20% hoogtijdagen van de afgelopen 2,5 jaar was misschien 30% zonnepanelen.
3: Ja, ja, ja. Oké. Dus dat is echt, die hele markt is echt behoorlijk opgedroogd op dit moment.
2: Ja, en het zal ook niet meer beter worden. Gaat ook niet veranderen.
3: Nee.
2: Je
3: nee.
2: bent, als jij een serieus bedrijf wil hebben, dan kan je geen zonnepanelenmonteur meer zijn.
3: Hoe zorg je ervoor dat je nu wat stabieler blijft?
2: Spreiden. Ten eerste. Eerst was het alleen maar zonnepanelen. En hoewel zonnepanelen, batterijen en warmtepompen wellicht een beetje in dezelfde markt vallen, zie je toch echt wel verschil in wanneer een bepaalde groei is of een verzadiging. Dus bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn volledig verzadigd. De warmtepomp is nu 20-30% verzadigd, die markt. En de batterijmarkt is echt nog in het begin. Dus misschien nog niet eens 5%. Dat moet nu echt starten. Dus spreiden, constant weer. Daar zijn we toen te laat mee begonnen, wil ik ook niet zeggen. Want de batterijmarkt was nog niet eens begonnen, dus dat kon niet. Dus spreiden in de basis. Niet alleen de producten, maar bijvoorbeeld ook dat je zegt, nou, we gaan of naar een stukje zakelijke takken opzetten. Of naar het buitenland uiteindelijk misschien zelfs.
3: Atlas Power klinkt ook wel, dat kun je in het buitenland ook wel neerzetten. Maar het lijkt me ook wel weer een hele imperial overstretch dat je heel snel gaat krijgen.
2: Ja, klopt. Nou, op dit moment hebben we niet per se de ambitie om naar het buitenland te gaan. Omdat er nog zoveel in Nederland te doen is. Zowel particulier als zakelijk. Mits je goed blijft spreiden in het productaanbod. Dus in plaats van een klein productaanbod en daarmee naar het buitenland, heb ik liever een breder productaanbod in Nederland.
3: Ja.
2: Daar zijn we goed in. Maar we hebben juist niet zon of sol of weet ik veel iets met zon in het Latijn of in het Nederlands of in het Engels gedaan. Omdat we altijd al de ambitie hadden om te verbreden. En ik wou ook iets met Grieks

0: mythologie, dus ja, daar kwam Atlas uit. Helios was destijds al gebruikt.
1: Ja, oké. Okay. Nou, je neemt de hele aarde op je schouders, ja. En dan kijk je wel waar je tegenkomt.
0: Inderdaad.
1: Hey, we sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wat heb je bedacht?
0: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop. Ik denk dat dat er eentje is. Dat tegeltje had ik een paar jaar geleden boven mijn bed moeten hangen.
1: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop.
0: Ja, ga niet hopen dat het allemaal beter wordt. Hoop is uitgestelde teleurstelling, werd ook al gezegd. Maar ga ondernemen met hoop. Dus het is goed om dromen te hebben en idealen. En om die hoop mee te nemen, maar hou je er niet aan vast.
1: Nathan, dankjewel. Nathan van Domselen was dat, van Atlas Power. Volgende week het verhaal van ondernemer Gert Bakker. Wist ondanks een zware drugsverslaving een succesvol bedrijf in dierensnacks op te bouwen. Maar dan maakt een van zijn eigen personeelsleden een fout die hem tienduizenden euro kost. Hoe blijf je dan je rug recht houden als je zo op de proef wordt gesteld? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in je podcast-app.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: Op een dag belden ze me op en zeiden ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben.
7: En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie.
6: Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt.
8: Je gaat luisteren naar een verhaal over twee compagnons. Samen bouwen ze een miljoenenbedrijf. Maar achter dat succes groeit ook iets anders. Verschillen in visie, in tempo, in wat je nog leuk vindt. En dan volgt het onvermijdelijke. Het gesprek over een exit. Dit is De Deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Nadia van der Vlies van Nonons. En wat zij precies doen, dat legt ze zelf even uit.
6: Nonons is een bedrijf dat mensen leert regie nemen over werk en leven. En dat doen we door leiderschapstrainingen te ontwikkelen. Maar we geven ook coachopleidingen en 1-op-1 coaching.
8: En de wortels van dit bedrijf liggen bij Anne, hè? Tot voor kort jouw compagnon.
6: Ja, precies. Anne heeft het bedrijf gestart 20 jaar geleden ongeveer. Begon ze met dit idee. En 15 jaar geleden begon ze echt. In eerste instantie met coachopleidingen. Omdat ze dacht, dat moet een stuk beter, praktischer en helderder kunnen. En dat kan beter dan de rest dat nu doet.
8: En hoe ben jij daar dan uiteindelijk ingerold?
6: Nou, ik zat in haar tweede opleidingsgroep, want ik was al 15 jaar leidinggevende en ik dacht, waarom krijg ik sommige mensen nou voor geen meter aan de praat? Dus ik dacht, als ik een coachopleiding ga volgen, dan leer ik dat. En dat leerde ik niet, want ik leerde echt coachen en dat betekent dat de ander zelf moet willen voor je met diegene aan de slag kan. Maar ik raakte wel helemaal gegrepen door het coachvak en door wat Anne mij leerde en we werden een beetje verliefd op elkaar en zo begonnen wij samen te werken.
7: En dat is behoorlijk gegroeid, toch? Kun je ons een beetje meenemen in de omvang van je bedrijf?
6: Nou, op dit moment doen we zo'n 6 miljoen omzet. Werken we met 30 vaste mensen en 25 freelancers in heel Nederland. Omdat we dus door het hele land trainingen maken.
8: En als je dan samen een bedrijf runt, dan is er altijd een soort van rolverdeling. Gaat die vanzelf, al dan niet elkaar opgelegd. Hoe is dat, hoe was dat bij jullie?
6: Nou, toen we begonnen had Anne een secretaresse. En dus waren we met z'n drieën, Chantal, Anne en ik. En toen is eigenlijk vrij automatisch de rolverdeling ontstaan. Dat Anne wordt elke dag wakker met een nieuw idee, een nieuw boek, een nieuwe theorie of een theorie die aangescherpt kan worden. En ik luister naar haar ideeën en ik denk dan, kan ik daar wat mee? Geloof ik erin? Zie ik er doelgroep in? Kan ik het vermarkten en verkopen? En dan ga ik dat doen. Dus in het begin deden we alles 50-50. En hoe langer we samenwerkten, hoe meer Anne echt op die productontwikkeling kon gaan zitten. En op het maken van nieuwe dingen en innovaties. En ik eigenlijk steeds meer de rest ging zorgen dat het er komt.
8: Je legt het uit alsof zij had 101 ideeën. En jij moest dan vervolgens gaan uitvogelen hoe jullie dat in de praktijk gingen brengen.
6: Nou, daar dacht ze ook over mee hoor. Ze is heel pragmatisch. Dus niet alleen een uitvinder, maar ook iemand die wel meedenkt over de uitvoering. Alleen, zij is heel snel weer terug naar de inhoud. En ik ben meer iemand die dan denkt, hoe betrek ik hier mensen bij? Hoe gaan we dit in een brochure gieten? Hoe kunnen we hier bedrijven voor enthousiasmeren? Dus dat vervolgstuk, dat vind ik heel leuk. En zij is dan met haar hoofd alweer aan het kijken of het idee nog een tikje beter kan.
8: Echt ook vanuit haar psychologische achtergrond natuurlijk. Ja. Dat ging op een gegeven moment een beetje schuren.
6: Nou ja, wat er ging schuren is dat Nonos een steeds groter bedrijf werd. Dus er moet meer vergaderd worden, meer overlegd. Er moet ook soms iets langer over iets worden nagedacht. En dat vond Anne bij vlagen wel vermoeiend worden. Want die denkt gewoon, ik heb iets verzonnen. Kan je het gewoon niet morgen gaan doen? En nu moet ik zeggen, nou, dan moeten we even met het MT bespreken. Moeten in de projectplanning, moeten kijken of er ruimte is op de site. En nou ja, in de agenda. En dat vond zij jammer. Maar ook kreeg ze een nieuwe passie. Namelijk relatiecoaching en liefdesstellen helpen. En daar wilde ze al haar tijd aan kunnen geven. En dat past niet helemaal binnen het Nonons portfolio. Omdat leiderschapsontwikkeling voelt echt als een heel andere tak van sport dan relatiecoaching. Dus toen besloten we uit elkaar te gaan.
8: Ja, en daar gaat deze aflevering ook over. David, even een vraag aan jou. Maak jij het regelmatig mee dat jij wordt ingeschakeld door twee compagnons, van wie één eruit wil stappen en de ander de aandelen wil overnemen?
7: Ik word echt heel regelmatig, ik denk minimaal één keer in de maand, misschien wel vaker gebeld, niet per se door twee compagnons, maar door een ondernemer die een issue heeft met een compagnon of met een investeerder. Dit gebeurt echt ongelooflijk veel.
8: En wat zijn dat dan voor vragen die je krijgt?
7: Nou, eigenlijk precies wat Nadia zegt. Dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook zo ervaren. Je hebt gewoon een verschil in hoe je werkt, hoe je denkt, hoe je misschien ook je bedrijf wil runnen. En dat is eigenlijk best logisch, want het is een beetje een flauw cliché, maar het is echt net een huwelijk. Je werkt iedere dag samen, het is super intensief. Het is niet gek, vind ik, dat je als een compagnons een bepaalde houdbaarheid hebt. Hey, ik heb op een gegeven moment tegen mijn compagnon gezegd, want het was best een lastig gesprek, die wilde graag door, maar ik wilde mijn eigen plan gaan uitvoeren. Van, ik zei, ik denk dat onze allerbeste tijd eerder achter ons ligt dan voor ons. En ik denk dat het voor mij in ieder geval plat slaat.
8: En hoe reageerde hij daarop?
7: Nou, in beginsel, ik heb hem overigens gebeld van tevoren, mag ik dit vertellen? We zijn nog steeds, het was een oud collega en een vriend en gelukkig nog steeds.
8: Rutger Prent, hè? Daar hebben we het over.
7: Ja, inderdaad, nou, je kent hem goed. In beginsel was dat heel erg lastig, omdat hij zoiets had, wij kunnen samen verder. En wat jij wil gaan doen met fusies en overnames, waar deze podcast ook over gaat, dat kunnen we ook samen doen in de context van wat we met GoFast Forward deden, namelijk ondernemers helpen schalen. Alleen ik wilde meer vrijheid, dus dat waren lastige gesprekken. Maar uiteindelijk deze zin plantte wel het zaadje van, ja, misschien is dat wel een punt. En hebben we gewoon iets moois gedaan waar we trots op kunnen zijn, maar moeten we nu onze eigen weg gaan.
8: En dan toch nog even die telefoontjes die jij ongeveer eens in de maand krijgt.
7: Ja.
8: Die gaan dan over, dan vragen ondernemers jou om advies.
7: Ja, nou, dat is zo'n context van, joh, het lang niet, helemaal niet vaak ruzie of zo, maar meer van, ik merk dat de dynamiek wat verandert. Kunnen we daar eens over sparren? En dat zijn vaak hele lastige trajecten.
8: Bij jullie, je gaf het al aan, Nadia, begon dat gaandeweg ook een beetje te schuren. Dan komt er wellicht ook zo'n moment waarop je weet, hey, dit lukt misschien niet meer samen. Waren er specifieke momenten waarop dat besef bij jou binnenkwam?
6: Nou, een paar jaar geleden heeft Anne een keer gezegd dat ze sommige aspecten van haar werk niet meer zo leuk vond. En dat had ze daarvoor wel eens gezegd, maar dat had ik eigenlijk allemaal vakkundig genegeerd. Dus een paar jaar geleden zaten we in een gesprek en toen dacht ik ineens, shit, ze meent het echt serieus.
8: Want, wat zei ze toen?
6: Nou, toen gaf ze aan dat ze best wel veel zaken vermoeiend en spannend vond aan de grootte van ons bedrijf. En dat had ik daarvoor gewoon niet zo serieus genomen.
8: De operaties, sales, marketing.
6: Maar ook dingen moeten afstemmen en wat meer rekening houden met een groter bedrijf waar dingen door grotere processen en systemen heen moeten. Maar op een dag belde ze me op en zei ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben. En toen was het wel duidelijk. Dat zij al besloten had eigenlijk van dit moeten we anders gaan doen.
8: Ja, daar is geen woord Spaans aan. Dan weet je ongeveer wel hoe laat het is.
6: Ja, behalve dat ik nog wel 2 weken in een soort ontkenningsstand heb rondgelopen. Dat ze... We gingen dit aan 2 collega's vertellen en toen liep ik naar buiten. Zei ik, maar ze gaat niet echt weg, ze gaat gewoon iets meer afstand nemen. En toen pakte ze me vast op de gang en zei ze, lieverd, ik ga wel echt eruit. Toen dacht ik, oh, heb ik toch nog een beetje recht gebreid in mijn hoofd. Die boodschap waarvan jij zei, er zit geen Spaans tussen. Mijn hoofd had er blijkbaar toch iets zachtere versie van gemaakt.
7: Het klinkt als heel hecht, hè? Is het echt ook een vriendschap? Zie je dat zo?
6: Nou ja, wij zijn wel echt... ik zie het wel echt als een vriendschap die is ontstaan. Dat waren wij niet. Zij was mijn opleider en ik cursist. En we gingen samenwerken en dat beviel goed. Maar ja, in de loop der jaren... Wat jij net ook al zei, je spreekt elkaar elke dag. We weten zoveel van elkaar. En dan zitten wij natuurlijk ook in een vakgebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus wij weten ook echt...
8: Je kent jezelf door en door.
6: Ja, we kennen ook onszelf door en door. Maar zijn ook gewend om altijd op zoek te gaan naar nieuwsgierige vragen als je iemand niet begrijpt. Dus als je even strijd hebt of je bent het niet eens, om meer vragen te stellen dan te gaan zenden. Dus we zijn heel erg gewend om elkaar op te zoeken en meer van elkaar te willen weten. Dus in de loop der jaren voelt dat zeker als een vriendschap.
8: Ja. En nu ken jij David ook een beetje. We hadden het net over David die dan af en toe wordt gebeld door ondernemers. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
7: Ik ben betrokken bij... Scale-up Company. En daar zijn we destijds mee gefuseerd. Dus ik heb daar nog een rol en ben een heel klein aandeelhouder. En Nadia is nog steeds klant van Scale-up Company. Ah, okay. Dus op evenementen kom ik haar dan tegen.
8: Toen heb jij David ook om advies gevraagd?
6: Nou, eigenlijk heel beperkt. Ik heb 1 keer gebeld en gezegd, hoe moeten we dit doen? En toen gaf David wat tips en daar hebben we niet helemaal naar geluisterd.
8: Want wat vertelde jij haar, David?
7: Nou, mag je zelf vertellen.
8: Ja?
6: Nou, Anne en ik hadden bedacht dat we het zonder adviseurs wilden doen.
8: Oh.
6: Omdat we vrienden willen blijven. Dus ons voornaamste doel was uit elkaar gaan op een manier dat we elkaar de rest van ons leven kunnen blijven zien. En dat we allebei ons goed voelen bij de deal. En onze ervaring is wel dat als je allebei je laat adviseren, dat je sneller tegenover elkaar komt te staan. Dus dat wilden wij absoluut niet.
8: Is dat zo, David? Want ik kan me juist voorstellen dat als je het over lastige dingen gaat hebben, dat zeg jij ook regelmatig, dan laat je dat over aan je adviseur.
7: Ja, maar ik ben het hier ook wel mee eens. Omdat het hangt ook heel erg af van de adviseurs, maar ook van de karakters van de mensen zelf. Er ligt het risico natuurlijk dat je, dat je juist verder van elkaar komt te staan. Omdat je adviseur zegt, let daarop, let daarop, let daarop. Dus als je er zelf uit komt komen, is dat natuurlijk heel prettig. Maar wat ik toen tegen Nadia heb gezegd, kijk, die materie is nieuw. Wat ga je doen met nog uit te keren dividenden die in het bedrijf zitten? Stel, er zit nog 4 ton geld in wat je als dividend kunt uitkeren en de aandelenverhouding verandert. Wat doe je daar dan mee? Of wat doe je met winstlopend boekjaar? Dus je ontkomt er niet aan om alvast na te denken over dat soort rekensommetjes. En dat was mijn advies, van laat daar even naar kijken, dat je een zogenaamde cash and debt free berekening maakt van je bedrijf.
8: En toen zei jij, cash in debt-free berekening.
6: Ja, dat zei ik.
8: Er ging meteen een lichtje branden.
6: Nee, totaal niet. Ik krijg een totale error, omdat ik denk van wat een moeilijk ingewikkelde woord. Dus ik heb wel iets aan de accountant daarover gevraagd, maar daarna heb ik het ook laten liggen.
8: Want David, wat betekent het?
7: Ja, in het kort betekent het dat je een soort rekensom maakt waarbij je de bezittingen, de cash van het bedrijf enerzijds verrekent met de schulden die er zijn. Dit is even de meest simplistische uitleg. Zodat je daar tot een, dat heet, aandeelhouderswaarde komt. He, want even voor het voorbeeld, stel je vindt je bedrijf 2 miljoen waard als bedrijf, de machinekamer, maar je hebt 1 miljoen schuld bij de bank. Dan is je bedrijf dus per saldo 1 miljoen waard. En waarom ik het nuttig vind om hier voorafgaand aan zo'n traject naar te kijken, is omdat ik voer het liefst onderhandelingen in 1 keer over alles. Dus stel, je komt eerst tot een deal en je moet vervolgens die som nog maken, kom je mogelijk weer tegenover elkaar te staan. Dus daarom zou ik het liever vooraf doen.
6: Nou, en zo ging het een beetje. Ja. Want ik heb die berekening niet laten maken, omdat ik dacht, we hebben helemaal geen schuld, dat zal me wel meevallen. Dus Anne en ik hebben een deal gemaakt. En toen bleek inderdaad vlak voor we tot de closing kwamen dat we nog een berekening te maken hadden. En dat is uiteindelijk goed afgelopen, maar ik had misschien toch iets beter moeten luisteren.

0: Het komt dus wel eens voor. Ondernemers die een exit-traject ingaan zonder adviseur. Nadia en haar compagnon kiezen hiervoor omdat ze hun vriendschap koste wat kost willen behouden. Oké, maar hoe ga je dan vervolgens verder? Hoe begin je zo'n proces en de gesprekken die je voert? Waar gaan die eigenlijk over?
1: Over een soort van wat voor bedrag heb jij in je hoofd? Wat wil je nog wel doen? Waar wil je niet meer mee bemoeien? Wat wil jij zelf kunnen doen? Maar ook wat doen we met het intellectueel eigendom van bijvoorbeeld onze boeken, lesmaterialen, methodieken.
0: Geaccrediteerd waren die?
1: Geaccrediteerde coachopleidingen. Dus dat is echt wat waard. Maar ook bijna alles wat wij maken is verzonnen door Anne. Dus heel veel boeken zijn door haar geschreven. Heel veel methodieken en modellen zijn door haar verzonnen. Maar ja, het zijn gesprekken geweest. Soms waren ze heel emotioneel en soms heel moeilijk. En soms waren ze heel hard en zakelijk. En dat is eigenlijk het hele jaar door een beetje alle kanten opgegaan.
0: Maar ik vraag me dan toch af, hoe doe je dat? Want je hebt geen adviseur.
1: Nee.
0: Ga je dan elke week donderdagochtend om 10 uur... van 10 tot 12 in de agenda plannen om met elkaar het over dingen te hebben?
1: Nou, gelukkig hoefde het niet zo vaak. Anne woont bij mij in de straat, dus ik fietste dan naar haar toe.
0: Compagnons, vriendinnen en ook nog buurtbewoners.
1: Ja, dat is toeval, maar dat is een lang verhaal.
2: Weet het meer om het goed te regelen.
1: Maar nee, het was niet zo frequent. Ik denk dat we een keer of 4, 5 bij elkaar zijn geweest. En dan soms moesten we daarna even bijkomen. Soms moesten we een paar dagen later even bellen of appen om het weer goed te maken. Maar
0: even dan tot terug, want hoe bepaal je dan zo'n agenda? Je gaat bij elkaar zitten, je zet een kop koffie, je drinkt een kop thee. En dan, wie begint het gesprek? Waar ga je het over hebben?
1: Ja, nou, we hebben het in het begin over de financiële deal gehad en daarna over de andere randvoorwaarden, zoals het gebruik nog van materialen, van het pand, van de, wat we gingen doen met de boeken, maar ook ons beide concurrentiebedingen, hoe zich dat tot elkaar verhield, wat kon zij nog doen, wat kon ik nog doen, hoe gaan we in de toekomst samenwerken. Dus eigenlijk kwam er gewoon steeds weer een nieuw onderwerp bij. Als we er eentje af hadden, dan konden we het nu over de volgende gaan hebben. En op een gegeven moment is de accountant natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst gaan maken. En dan komen er ook weer een paar vragen naar boven van, heb je daar al over nagedacht? Heb je daar al iets over besloten? Dus zo ging het eigenlijk stap voor stap.
0: En dat allemaal zonder adviseur. Kom jij dat in de praktijk vaak tegen, David?
2: Ja, ik zie dat natuurlijk wel vaker. En het heeft eigenlijk altijd een beetje een vergelijkbare proces in mijn ervaring. Het begint ermee dat die situatie ontstaat, hè, dat je mogelijk uit elkaar wil of een van de twee. En dan wordt er eigenlijk 9 van de 10 keer altijd meteen gezegd, maar daar komen wij wel uit. Want we gaan jaren terug en we zijn vrienden en we zijn professioneel, geen probleem. En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie. Eigenlijk altijd. En dan wordt het toch ineens spannend. En dan kan het heel erg lastig zijn om nog tot elkaar te komen. Dus als dit goed is gelukt, het is bijna nooit zo dat dit heel makkelijk is, want er komen veel emoties bij kijken. Maar dan mag je heel blij zijn met die afloop, want veel ondernemers, compagnons, struikelen hierover.
1: Ja, ik denk dan dat het geheim echt is dat wij altijd elkaars kant van de zaak bekijken. Dus als Anne boos werd of verdrietig, dan kon ik daarvan schrikken. En dat deed ook wel met mijn emoties. Maar daarna gaan we altijd bedenken van, ja, hoe zit jij in elkaar? Hoe zit ik in elkaar? Wat weet ik van jou? Hoe is dit bedoeld? Wat waren jouw intenties? Want heel vaak is natuurlijk wat je zegt niet precies wat je bedoelt of niet waar je het over moet hebben. En we hebben elkaar gewoon steeds weer opgezocht en steeds weer geprobeerd elkaar beter te begrijpen waarom je in bepaalde dingen wat harder bent of waarom je op bepaalde strepen wel blijft staan.
0: Maar dan toch die emotionele momenten. Waar gaat het dan over? Is dat de waardebepaling? Is dat, wat is een geaccrediteerde cursus waard?
1: Ja, eigenlijk niet eens daarover. Ik denk bijvoorbeeld, we kregen het over het concurrentiebeding. En dan gingen de emoties meer over dat je allebei vrijheid wil hebben en je niet beknot wil worden, maar je ook je eigen kant wil beschermen.
0: Ja, even dus concurrentiebeding, David.
2: Ja, dat is een bepaling waarin je afspreekt dat je gedurende een bepaalde periode niet exact deze werkzaamheden kunt uitvoeren.
0: Bij een andere werkgever, of zelf.
1: Of zelf,
2: waarschijnlijk in deze context, ja.
0: Ook belangrijk natuurlijk. En hoe gingen jullie daar dan mee om? Ik bedoel, is er iemand wel eens met slaande deuren weggegaan?
1: Nou, niet met slaande deuren, maar we hebben wel eens
0: met tranen?
1: Ja. En ook wel eens boos. Ja. Ik sla niet mijn deuren, maar Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt. Kijk, ik wil natuurlijk met het bedrijf kunnen doen wat ik wil, eigenlijk zonder verantwoording af te leggen. Dat voelt het lekkerst, maar je voelt ook aan, als je mijn Anne blijft aandeelhouder, dat dat niet kan. Anne wil kunnen doen met haar nieuwe bedrijf wat zij wil doen en zich niet beperkt voelen. En ik wil Nonons beschermen, dat ze niet precies hetzelfde naast ons gaat zetten. Dus als je vaak in het begin van zo'n gesprek kan je heftig reageren, omdat je het idee hebt van, maar begrijp je niet dat ik vrijheid wil? En als je dus langer doorpraat en vraagt, wat bedoel je dan precies? Waar ben je dan bang voor? Wat zou je graag willen doen? Wat zie je jezelf over een paar jaar doen? Waar zouden we ruzie over kunnen krijgen? Dan kwamen wij telkens gelukkig weer op hetzelfde pad uit. Dus dan vonden we elkaar weer. En soms ter plekke en soms een paar dagen later. Want soms moet je zelf ook iets even laten bezinken.
0: De tijd even het werk laten doen.
2: In sommige gevallen, dat is ook mijn persoonlijke ervaring, het is net alsof de een het soms uitmaakt met de ander. Dus het vertrekpunt van gesprekken kan zijn dat iemand zich heel erg afgewezen voelt en dat super klote vindt.
0: Wel eens meegemaakt?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, ik zie veel betekenend kijken.
0: Ja, ik ook. Ach, macht. Dat is, goed, daar gaan we het niet over hebben.
2: Precies omgekeerd dan.
0: Ja precies. Ja. Zij wilde niet verder.
1: Nee, maar dit is wel wat David aanhaalt heel terecht. Onder Anne en mijn scheiding zitten ook onze eigen oude blauwe plekken en pijnen. En ik heb ook een thema me in de steek gelaten voelen. Dus zij laat mij niet echt in de steek. Maar als er in sommige gesprekken emoties mee gaan spelen, kan ik me wel ineens in de steek gelaten voelen. En zij weet dat van mij. En zij wil mij heel graag niet in de steek laten. Daarom heeft ze denk ik ook misschien ook nogal gerekt, dit besluit. Dus
0: dit gaat dus ook over oud zeer.
1: Ja, maar ook dingen waar zij helemaal geen bal mee te maken heeft. Als in, zeg maar, dat ik daar een blauwe plek op heb, daar kan zij niks aan doen. Dat is allemaal van voor haar tijd. Maar het is dus wel heel goed in ons geval, als je heel veel van elkaar weet en je kent elkaar echt heel goed en je bent bereid echt naar te kijken van wat zit daar nou achter, dan kan je elkaar begrijpen, ook als je een beetje kinderachtig reageert.
0: Ondertussen, terwijl jullie met elkaar in gesprek zijn over een overname van de aandelen, moet de business ook gewoon nog gerund worden.
1: Ja, dat vond ik echt heel lijp. Want dan kwam ik soort van had ik soort van mijn tranen gedroogd van een heel lastig gesprek. En dan zat ik 2 minuten later in een call over. Voelde natuurlijk als iets heel arbitrairs, was waarschijnlijk voor mijn collega's belangrijk. Ja. Dan dacht ik wel, voelde ik me echt een groot gespleten persoonlijkheid. Van ik zat net nog. En dan moet ik nu weer hier zitten. Ja, dat was bij vlagen wel heel moeilijk. Wat dat betreft kan je beter, wat jij zegt, elke week misschien op vrijdagmiddag aan het eind van de dag afspreken. Maar wij hadden het. Ja, het moest gewoon af en toe tussendoor.
2: Hoe lang heeft het geduurd?
1: Ja, gevoelsmatig lang. Maar volgens mij zijn we in januari begonnen met praten. En waren we na 3 meetings, waren we eigenlijk in maart op 90% wel klaar.
0: Het is toch bizar dat je dat met elkaar kunt doen zonder adviseurs in zo'n korte periode.
2: Zij zijn denk ik ook professionals. Natuurlijk, en misschien, maar dat is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak. Misschien dat vrouwen hier.
0: Ja, soms dat zat ik ook aan te denken,
2: gewoon
0: namelijk.
2: Beter in zijn dan mannen en ook misschien minder last hebben
0: van hun ego.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat wij. We hebben ook wel eens eerder over ons geheim, ook toen we het bedrijf samen runden, hebben gezegd, wij zijn egoloos. Dus het maakt ons niet uit wie er op de cover van een boek staat, wie er op een podium staat, wie de credits krijgt. Wij hebben altijd gewoon onwijs veel lol in ons bedrijf. Anne weet supergoed waar ik goed in ben. Ik weet heel goed waar je haar het beste kan laten shinen. En wij hebben het altijd gewoon heel leuk gevonden als de ander shined. En nooit het gevoel gehad van we moeten concurreren. Of ik wil een bepaalde taak. Of ik wil daar met mijn naam op. Dat maakt ons gewoon allebei geen bal uit.
0: Nee.
1: En ik heb wel het idee dat dat ego-stuk natuurlijk in heel veel ruzies meespeelt. Of het nou op een scheiding is of een zakelijk scheiding.
0: Ja, David, zo kan het dus ook.
2: Ja, nee, ik vind het eigenlijk tekstboek. En ik denk heel verstandig om in dit geval het zonder adviseurs.
0: En de relatie inmiddels, want hoe lang? Dit is allemaal redelijk recent gebeurd.
1: Ja, heel recent.
0: En
1: maar we gingen
0: jullie komen
1: week
0: nog steeds bij elkaar op verjaardagen?
1: We gaan uit eten met onze mannen en dan kunnen we tot 2 uur 's nachts in de bar huilen, lachen en heel, met heel veel plezier en vooral dankbaarheid terugkijken op die 10 jaar samen.
0: Dit is toch echt wel heel bijzonder, David.
2: Ja, dit is misschien niet een volledige uitzondering, maar ik denk dat dit vaker anders gaat dan zoals het hier ging. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk om te horen.
0: Want kom jij dus ook situaties tegen waarbij zo'n traject is afgerond en de compagnons elkaar toch niet meer zo aardig vinden als eerst. Ja?
2: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak zelfs.
2: Ja, dat gebeurt gewoon heel vaak, ja. Ja, echt regelmatig.
0: Ja, maar wat kunnen we hier dan van opsteken? Ik bedoel, wat moet je vooral wel en wat moet je vooral niet doen om dat te voorkomen?
2: Nou, kijk, stel dat je wel een adviseur of een mediator nodig hebt. Dat is soms zo, als de gesprekken niet zo soepel gaan of je dat gewoon niet zo goed kunt zoals deze dames dat wel kunnen. Dan is mijn advies wel eens geweest om 1 adviseur te laten optreden namens allebei. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Dan heb je niet dat adviseurs elkaar willen gaan outsmarten en je steeds verder uit elkaar komt te gaan. Je hebt een klankbord waarmee je kunt zeggen, joh, dit is even in vertrouwen tussen ons, maar neem dat mee in je gesprekken met mijn compagnon. En ik kan iemand de puzzel samen met jullie en voor jullie leggen. En dat vind ik, denk ik, handiger dan als je allebei met een adviseur aankomt.
0: Dus één adviseur gebruiken?
2: Ja, één iemand die namens beide...
0: Een soort mediator eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk ben je dan een soort mediator.
0: Nou, heb je dat wel eens gedaan?
2: Ja, dat heb ik best wel een paar keer gedaan, ja.
0: Ja. En duren dat soort trajecten dan langer of korter dan wat Nadia net zegt? Een maand of drie?
2: Nou, maand of drie is best wel... laten we zeggen, ik heb dit in mijn leven, laten we zeggen, 5 keer gedaan. Ik denk dat 3 keer binnen de 3 maanden was en 2 keer misschien net iets langer. Maar dat zijn geen jarenlange trajecten.
0: Nee, het is over het algemeen misschien net in die zin, omdat je ook dus geen boekenonderzoek hoeft te doen. Cijfermatig iets simpeler.
2: Vind ik wel, ja.
0: Ja. Wat is jouw tip uiteindelijk, nu jij dit helemaal hebt afgerond?
1: Ja, ik denk eigenlijk wat wij mensen in de trainingen die wij geven ook leren. Je moet jezelf gewoon goed kennen en bereid zijn naar jezelf te kijken. En soms denken, waarom reageerde ik zo heftig of zo kinderachtig? Wat zit daaronder? En heel erg bereid zijn om de ander echt te willen begrijpen. Dus niet met je boze, kritische blik naar de ander te kijken, maar met een milde, nieuwsgierige blik en echt te bedenken, ja, wat maakt dat jij hier heftig op reageert of dat jij dit punt heel principieel belangrijk vindt. Zodat je kan steeds kiest om die verbinding weer op te zoeken.
0: En dat zei Nadia van der Vlies over toch wel de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn 2 mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren 2 losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul Sanders.
4: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Diemt. Nederland kan en moet zich beter voorbereiden op militaire en hybride dreigingen. En daar doen we al veel aan met het ophogen van de NAVO-norm, maar Nederland blijft enorm gevoelig voor hybride oorlogsvoering. Hoe zorgen we ervoor dat we ook echt weerbaarder worden als samenleving? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Michelle Haas, onderzoeker Europees Defensiebeleid aan de Universiteit van Gent, en Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie. Nou, laten we meteen met de deur in huis vallen, want de afgelopen tijd kregen we heel vaak het woord weerbaarheid te horen. Maar wat betekent dat nu precies? Sabine, ik begin met jou. Wat betekent weerbaarheid?
5: Nou, bedankt voor die vraag. Want
4: het goede vraag. Een
5: containerbegrip, want wat is het niet eigenlijk? Ja, weerbaarheid, veerkracht. Op het internationale toneel wordt heel vaak het begrip resilience gebruikt. Zowel bij de NAVO als de Europese Unie. Ja. Om maar 2 organisaties erbij te pakken die daar heel veel beleid op hebben gemaakt inmiddels. Weerbaarheid. Het is wel iets wat de laatste, sinds de inval in Oekraïne, 2022, is dat echt op de politieke agenda gekomen. Eigenlijk ook al eerder, sinds de inval op de Krim in 2014. Maar het is een begrip wat heel erg in zwang is bij beleidsmakers, politici, kamerleden enzovoort.
4: Op congressen hoor je het ook voortdurend.
5: Ja.
4: Je moet komen, het gaat vandaag over resilience. Ja. En je zegt dat is inderdaad een containerbegrip. En als je het iets wil toespitsen, gaan we natuurlijk doen vandaag in de uitzending. Maar als je het nu al iets gaat toespitsen, welke richting gaat het dan op?
5: In het kort gaat het erom dat een... en daar begint eigenlijk al de vraag en het dilemma. Maar gaat het erom dat een samenleving, een staat, een nationale staat, zich kan verdedigen tegen dreigingen van buitenaf? Daar zitten al heel veel haken en ogen aan, omdat de dreiging ook binnen een staat kan plaatsvinden. En men er vaak van uitgaat dat het te maken heeft met de oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne, andere dreigingen, maar met name die andere dreiging zoals terrorisme of georganiseerde criminaliteit kan ook een onderdeel zijn van moeten we daar ons tegen weren, moeten we daarvoor weerbaarheid opbouwen. Dus de focus om een definitie te geven aan het begrip weerbaarheid is al een hele moeilijke.
4: Nou, je kunt het nog moeilijker maken. Dat ga ik even met Michelle proberen. Want Michelle, je hebt een boek geschreven. Daar gaan we het vaak later in de uitzending nog wat langer over hebben. Het boek ligt vanaf deze week in de winkel. En in dat boek ga je in op
6: veel vragen. En een van de vragen is, wat is weerbaarheid? En dan zeg je dat het iets heel persoonlijks is. Wat bedoel je daarmee?
7: Ja, het is eigenlijk, ik denk weerbaarheid heeft voor mij eigenlijk twee luiken als we kijken naar het geopolitiek verhaal. Het eerste is militaire paraatheid. En daar moet een staat bepaalde acties in ondernemen. Wij kunnen als individuen geen luchtafweer gaan kopen. Dus de staat moet zorgen dat ze ons kunnen beschermen tot op zekere hoogte. Maar we kunnen ook niet verwachten dat de staat direct aan onze deur staat als er iets ontregeld wordt. Dus voor mij is weerbaarheid ook een soort van veerkracht om met crisis om te gaan en met dreigingen, zoals ook al werd gezegd. En ik denk dat dat in die zin ook een persoonlijk verhaal is, omdat je, ja, we hebben geen grip op alles wat er gebeurt in de wereld, maar wel een beetje hoe we daar zelf in staan. En bijvoorbeeld wat je kan doen, denk ik, is zorgen dat je beter alerter bent, bijvoorbeeld voor desinformatie, of dat je bijvoorbeeld EHBO-cursus kan doen. Sommige mensen zullen reservist worden, anderen zullen een heel ander traject volgen. En in die zin heeft het ook te maken met dat je jezelf een beetje uitdaagt en je grenzen een beetje opzoekt. En die grenzen zijn natuurlijk voor iedereen heel anders. En in mijn boek heb ik bijvoorbeeld een gesprek met Fly. Hij is Special Forces operator geweest en trainer in België. Hier heel bekend. En ik vraag aan hem ook van, wat betekent weerbaarheid voor jou? En is dat iets wat jij ook nog traint? Of ben jij een soort van ultiem weerbaar ondertussen? En hij zegt bijvoorbeeld van, ik heb totaal geen stress als ik uit een helikopter moet vliegen. Maar dan praat ik mijzelf een beetje doemscenario's in, omdat je hebt wel een soort van stressgevoel nodig, omdat je moet alert zijn in zo'n situatie natuurlijk. En tegelijkertijd zegt hij van, ik heb bijvoorbeeld wel veel angst om voor een groep te spreken. Dus dan, dat is dan voor hem zijn grenzen opzoeken. En in die zin is het natuurlijk een heel individueel verhaal.
6: Ja, dat onthouden. Ja, Sabine?
5: Ja, een aanvulling erop. Want dat is wel heel mooi dat Michelle dat als startpunt geeft. Als we weerbaarheid willen definiëren, dat je al moet kijken op welk niveau je dat gaat doen. Ja. En dus je hebt het individu tot aan de staat. Maar daartussen zit ook nog de gemeenschap. Als individu zelf red je het niet.
6: Nee, natuurlijk.
5: En die voorbeelden als noodpakketten enzovoorts komen zeker nog op terug, denk ik. Maar je hebt ook de gemeenschap en je hebt het militaire paraatheid, het militaire apparaat. Maar er zijn zoveel andere manieren van weerbaarheid die een samenleving, maar ook een staat, moeten kunnen leveren. Dus die verschillende niveaus, om die uit elkaar te trekken, is al heel belangrijk.
6: Het is wel lastig als je met name de bevolking gewoon er goed bij wil betrekken. Je hebt het dan over weerbaarheid en dan zitten mensen niet te wachten op 7 of 8 definities. Wel in ons programma natuurlijk. Echt hele betrokken mensen, die vinden dat gewoon leuk, die willen dat helemaal weten. Maar normaal gesproken denk je dan, wacht even, ik wil gewoon duidelijke definities, dan weet ik waar ik aan toe ben.
5: Ja, en wat de overheid je te bieden heeft. Maar het is ook om weerbaar te zijn. Maar het is ook heel belangrijk, maar daar zijn we de laatste paar jaren wel mee bezig, dat je ook bewust wordt als individu dat het, laten we zeggen, vanwege de geopolitieke spanningen, het leven verandert. En dat je daar ook op moet voorbereiden.
6: En dus moet je weerbaar zijn in brede zin. Maar Michelle, betekent dat we jarenlang totaal niet weerbaar zijn geweest?
7: Nou, dat denk ik wel op zich, maar de dreiging en de situatie was ook gewoon anders. Hè. Dus we noemen het zo een holiday from history. En in die zin vind ik het soms wel spijtig als er naar jongeren wordt gekeken alsof zij vooral niet weerbaar zijn. En dat zij een beetje verwend zijn of naïef of lui. En ik denk, het is eigenlijk de generatie daarboven die een soort van holiday from history heeft gekend. En in de jaren 90 dacht van, die end of history, of in ieder geval, oorlogen en dreigingen komen niet meer tot bij ons.
6: Ja, die generatie is sorry dat ik in de reden van, maar die generatie is eigenlijk in slaap gesukkeld en niet de jonge generatie.
7: Nou, eigenlijk wel, want dan wordt er soms gekeken van, die jongeren die moeten toch weerbaar worden. En dan denk ik van, jullie ook. En ik denk dat we daar dus met z'n allen een beetje aan moeten werken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar zoiets als een noodpakket, dat klinkt heel individualistisch of zo, maar uiteindelijk zorg je daarvoor dat je de druk op de maatschappij vermindert in het geval van bijvoorbeeld iets, een hybride aanval of overstromingen of een cyberaanval of de toevoer die niet meer volledig smooth loopt. Bijvoorbeeld. Dus zo'n noodpakket zorgt ervoor dat je niet direct verwacht dat alles beschikbaar is, bijvoorbeeld om een kilometer afstand. En dat je wel dingen hebt om zelf als voorraad in te zetten. Dus ik denk al die vormen van individuele weerbaarheid, zoals ook al werd gezegd, doe je uiteindelijk ook voor je gemeenschap of uiteindelijk voor de staat. En in die zin zijn al die verschillende niveaus ook verbonden aan elkaar. En het is dus wel belangrijk dat we inderdaad niet alleen maar jongeren aanspreken.
6: Nee, het gaat over generatie. Het gaat ook over noodpakketten. Sabine Zeil, daar willen we het over hebben. Maar ja, Sabine die is echt die wil eager. Hè? Gewoon, je wil even nog iets anders zeggen.
5: Nou, er is heel veel over te zeggen op zoveel niveaus.
6: Ja.
5: En dat is inderdaad dat de laatste tijd, wat Michelle ook zegt, dat we vaak over de jeugd zeggen van, die zijn bezig met hoe vaak kan ik op reis, hoe vaak kan ik skiën, hoe lang kan ik studeren. Nou, we hadden het toevallig net even over. Maar ik ben werkzaam op de Nederlandse Defensie Academie. En we hebben bijvoorbeeld een bachelor en een master, maar ook een korte opleiding. En er zijn zoveel vormen waar je nu een bijdrage kan leveren aan Defensie. Werkstudenten, trainees, stages. Maar er staat ook heel veel jeugd of jonge generatie aan de deur te kloppen bij de Nederlandse Defensie Academie, omdat ze een bijdrage willen leveren. Dat is echt wel bijzonder.
6: Ja, veel meer dan in het verleden. Ja. Is het overigens in België ook zo, Michelle, als het over weerbaarheid en jongeren gaat, dat ze daar ook veel meer aan de deur staan te kloppen?
7: Ja, je hebt eigenlijk in België loopt het zo soms een paar jaar achter. En op dit vlak ook een beetje, denk ik. Dus je hebt hier, ja, in Nederland heet het dienjaar of dienstjaar.
6: Dienjaar.
7: Nou, hier dienstjaar. Ik vergeet altijd het verschil. Maar dus je hebt dezelfde initiatieven die een beetje opkomen. Dus hier dan een dienstjaar dat je kan doen. Dus er wordt ook meer campagne gevoerd richting jongeren. Ook meer communicatie. En ook dat er meer langs wordt gegaan op scholen en zo. Maar dat moet nog een beetje op gang komen. Dus het eerste dienstjaar start eigenlijk dit jaar. Het lastige denk ik met België, en dat is natuurlijk ook wel een uitdaging voor Nederland, is dat je kan wel jongeren engageren, maar je hebt ook een hele structuur nodig om al dat engagement op te vangen. Dus je hebt de logistiek nodig, materieel nodig, gebouwen, je hebt opleiders nodig en zo verder. En hier botsen wel op limieten dat we kunnen ook maar zoveel doen elk jaar en zoveel groeien. Dus er worden wel jongeren aangesproken en er starten denk ik nu 500. Maar dat is al een heel grote uitdaging voor Belgische Defensie om dat te gaan opvangen.
6: En loopt België ook achter als het gaat over de noodpakketten?
7: Ja, daar heb je wel iets van campagne rond gehad. Maar bijvoorbeeld wat je in Nederland heel erg zag was zo, ja, die preppakketten en al die winkels die dan popten plots. En dat was ook, dat was soms ook wel een beetje absurd natuurlijk. Hè? Dan, ik weet nog, op een gegeven moment zag je zo 4 vaccinelichtjes vacuüm verpakt voor €15 of zo. Ik kreeg ook heel veel vragen van vrienden uit Nederland en veel minder van vrienden uit België. Van ja, wat moet ik kopen? Welke radio is goed en zo? Dus in Nederland zag je wel weer meer dat consumentenreactie of zo. En al die winkels. En dat had je hier minder. Hier heb je wel communicatie gehad van het Rode Kruis bijvoorbeeld. Van het is wel handig als iedereen een soort voorraad heeft. En daarbij hebben ze in die communicatie ook gezegd, dat was enkele maanden geleden, van ja, we merken dat er best wel veel weerstand is daartegen. En dat mensen een beetje argwanend zijn van ja, noodpakket, waarom is dat nodig? Dus er is wel nog wat communicatie nodig om een beetje de bevolking daarin te overtuigen.
6: Maar in Nederland ook, want ik heb hier voor mij een onderzoek van Ipsos INO, een opdracht van Trouw, onderzoek naar de weerbaarheid van Nederlanders. Daar bleek dat Nederlanders zich meer zorgen maken over het woningtekort dan over een hybride oorlog. En ook dat het aantal mensen met een noodpakket nog niet echt significant toeneemt, Sabine.
5: Ja, dat zie je ook gebeuren. Even over dat onderzoek, dat was volgens mij afgelopen zomer.
6: Ja.
5: En pas daarna kregen we te maken met die drones.
6: Dat scheelt.
5: Ja, dat scheelt. Ik denk dat daarna wel anders was. Want hoe meer dichterbij het komt, hoe concreter het wordt natuurlijk. Ja. Maar we hebben even een ander punt, wat Michelle net opbracht. Wat wij natuurlijk in Nederland nu hebben gehad, is, laten we zeggen, de generaals die als duider optreden, of generaals BD, buiten dienst, zoals we dat noemen.
6: Ja, die zijn er heel veel, zeker.
5: Ja, die zijn er heel veel. Expert, die ook, laten we zeggen, met hun voet in de modder hebben gestaan en die expertise kunnen brengen en kunnen duiden van wat er ook dan in de wereld gebeurt. Die hebben daarvoor niet veel gezien. Tijdens coronatijd zijn er artsen bekend geworden. En nu zie je dat met militair personeel.
6: Ja.
5: Wat daarvoor eigenlijk in de kazernes bleef. En ik denk dat dat ook, mag het misschien niet zeggen, maar een goede promotie is geweest voor Defensie. Waardoor het meer gaat leven.
6: Zeker. Ja, nee, absoluut. Dat zie je zeker.
7: Ja, dat is interessant, want in België is daar dus veel meer terughoudendheid voor. Ja. Ook deze regering is daar wel een beetje anders in. Maar de vorige regering, ja, ik weet ook van binnenaf een beetje dat daar wel echt op de rem werd gestaan om militairen in het publiek debat te laten betrekken.
6: Waarom? En nu,
7: Ja, ik denk dat er meer politieke controle is dan. Er is ook natuurlijk veel meer politieke frictie soms tussen alle verschillende niveaus hier. En met de Franstaligen en Vlaamstaligen. Dus ja, het was best wel terughoudend vanuit politiek om militairen te laten spreken. Dat is nu wel deels veranderd. Maar bijvoorbeeld in Nederland, ja, ik heb dat ook wel eens benoemd hier. Dan in Nederland kun je zo vier generaals aan een talkshow zien. En dan wordt er gevraagd van, wat zouden jullie van capaciteiten nodig hebben? Of wat staat op jullie wensenlijstje? Ja, dat is hier ondenkbaar. Ja. Want moest er dan iets genoemd worden wat niet besteld is bijvoorbeeld, ja, dan creëer je frictie. En dus hier is er wel een stuk meer terughoudendheid. Je hebt wel zeker een aantal generaals en kolonels buiten dienst vooral die toelichting geven. Maar zeker in actieve dienst nog ligt dat gevoelig.
6: Jouw ogen sprongen op toen het ging over, lichten helemaal op toen het ging over de talkshows, Sabine.
5: Nou, omdat het, dat is in Nederland ook heel lang het verhaal geweest. Hè? Militairen, laten we zeggen, die als duider optreden verklaren wat er gebeurt. Dat is heel lang ook eigenlijk een soort taboe geweest. En als we dan terugkijken naar de oorlogen die we hebben gehad, bijvoorbeeld waar Nederland aan deel heeft genomen, zoals Afghanistan, of de vredesoperatie die we dat moeten noemen, of Irak 2003, dat waren toch vaak burgers. En op een gegeven moment is die omslag er gekomen, ook omdat we die expertise, denk ik, misten. En dat vind ik ook wel een goede taak van de Nederlandse journalistiek, die dan zoiets had van, ja, misschien ontbreekt de expertise van ons daarin, dus wij gaan eens verder en breder kijken van wie daar verstand van heeft.
6: Voorlichting heel belangrijk natuurlijk, toch altijd ook overal. Ook op Defensie veel soepeler geworden. Dat scheelt ook een stuk.
5: Ja, absoluut. Ja, dat was tot, laten we zeggen, 10 jaar geleden. Lag dat heel anders.
6: Ja, zeker. Ja. Michelle, jouw boek, daar gaan we even noemen. Dan noem ik trouwens ook meteen het boek van Sabine. Dat heb ik net gekregen. Samengemaakt met George Frederiks en Maarten Rotham. En dat heet Internationale Veiligheidsstudies. Het vak, de theorie, de praktijk. Ook aanbevelen zwaaien, net zoals jouw boek. En dat heet Michelle, komt er oorlog en 33 andere vragen over defensie. En daarom is jouw conclusie op die vraag, en dat is een belangrijke vraag, want ja, weerbaarheid heeft ook met dreiging te maken. En de vraag luidt, de dreiging is reëel, maar oorlog is niet onvermijdelijk. Wat bedoel je daarmee?
7: Dat refereert ook een beetje naar zo de Thucydides trap, iets wat nu natuurlijk heel vaak wordt benoemd. Ik denk dat er, ja, dat omdat we in een verschuivende wereldorde zitten, dat je opkomende machten hebt en gevestigde machten die ook nog eens in een moeilijk vaarwater zitten, zoals Amerika en Trump. Je hebt ook allemaal nieuwe soorten dreigingen. Dus alles is aan het bewegen, waardoor dat je eigenlijk meer kans hebt op confrontatie. En ook mogelijke militaire confrontatie. En dat kan ook tot bij ons komen. En tot op zekere hoogte doet het dat natuurlijk ook al. We hebben verschillende hybride vormen van confrontatie of uitdaging. Ik noem dat niet zo snel oorlog. Dus ik denk dat we nog altijd proberen oorlog te voorkomen. En dat doen we ook door vormen van afschrikking en ook door weerbaarheid. Maar de kans op oorlog is wel groter nu dan de afgelopen decennia. Toch de kans dat die oorlog tot dicht bij ons komt. En dat is wel iets waar we, denk ik, rekening mee moeten houden.
6: Dan gaan we kijken naar andere landen. Moeten we kijken naar, Sabine, moeten we kijken naar de Baltische Staten, naar Scandinavische landen? En doen ze het bijvoorbeeld veel beter dan Nederland? Want dat wordt echt heel vaak geroepen. Is het ook waar of niet?
5: Nou, daar zit een traditie, laten we zeggen van 80 jaar, waarbij de samenlevingen zich voorbereiden op een oorlog. Omdat natuurlijk, laten we zeggen, dat Rusland grenst aan Finland. Ja. Dus die zijn daar veel meer op voorbereid. Ook, laten we zeggen, de hele bevolking. Dat noemen die whole of government of zelfs de whole society approach.
6: Ja, het komt alleen ook veel dichterbij, dat is ook logisch. Het hangt veel meer in de lucht, letterlijk.
5: Ja, ja. Dus daar is Nederland vanaf het moment, ja, wat ik ook al zei, inval op de Krim in 2014, is men zowel bij de NAVO als de EU begonnen met dat begrip weerbaarheid. En dat heeft een vlucht genomen vanaf 2020.
8: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: De tijd kan. Simpelweg bijvoorbeeld het bouwen van schuilkelders. Laten we zeggen het hele Nederlandse samenleving betrekken bij een soort van reservistensysteem of een dienstplicht. Of noem het maar op. Dat kan niet op de korte termijn. En daarnaast komen we echt uit een andere traditie dan Finland en Zweden. Maar bijvoorbeeld ook als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Wij zijn wel eens vaker gekscherend ten aanzien van militaire weerbaarheid, het land met het van het gebroken geweertje genoemd. Ja. Er zit hier ook altijd het gedachtegoed van, nou, dan bepalen we zelf wel of we weerbaar zijn, of ik weerbaar ben. Wat houdt dat dan in? Betekent dat minder transparantie, minder democratie? Betekent dat dat ik me privacy moet opgeven? En in landen als Finland en Zweden wordt daar anders over gedacht. En niet minder democratieën, maar bij ons zouden we dan wat eerder, laten we zeggen, daartegen ingaan.
2: Maar je kunt zeggen dat dat wegvalt op het moment dat hier de dreiging ook gewoon groter gaat worden. Dat dat bijna een logische gevolgtrekking is, of niet?
1: Twee kanten. Aan de ene kant zou je het gelijk kunnen trekken met wat er is gebeurd ten tijde van de coronacrisis. En dat er ook een grote groep niet mee eens was wat het overheidsbeleid was. Daartegen inging. Complottheorieën die naar boven kwamen. Maar het kan ook zijn dat er op het moment dat die dreiging wel groter wordt, dat men tegelijkertijd zegt, oké, dan als Nederlandse staat en de Nederlandse bevolking staat daarachter. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten, we hebben al heel veel te maken met hybride dreigingen en cyberdreigingen. Ik denk dat er elke dag, als je goed oplet in het nieuws, wel iets zo naar voren komt. Alleen het is nog niet voldoende bewust bij de burger.
2: Nee, dat moet inderdaad tussen de oren worden geknoopt. Want Nederland heeft behoorlijk wat zwakke plekken daardoor. België waarschijnlijk ook. En misschien kun jij die uitleggen, Michelle, waar die zwakke plekken liggen en wat er aan te doen is.
3: Ja, ik moest ook denken aan meer economische weerbaarheid. Dat is dan meer bijvoorbeeld op bedrijfsniveau of organisaties. Een van de dingen bijvoorbeeld, je hebt hier ook een cybermacht sinds, dus een cybercomponent bij Defensie sinds een paar jaar. En ik weet, recent was ik bijvoorbeeld op een conferentie en dat was met heel veel bedrijven. En die bedrijven, ja, er was dan een vraag op een gegeven moment van het publiek richting iemand van de cybermacht van, ja, hoe kunnen jullie ons helpen dan om onze cyberdefensie op te voeren? En ze zeiden van, ja, maar wij zijn vooral bezig met cyberdefensie vanuit defensie. Jullie moeten als bedrijf zelf wel zorgen dat je veiligheid op vlak van cyber in orde is. En die omslag dat bedrijven ook daar meer over nadenken, dat zij bijvoorbeeld ook strategische voorraden soms hebben, of dat zij weten dat, ja, op dit moment handel ook als een geopolitiek wapen wordt ingezet. Ik denk dat dat ook deel uitmaakt van het verhaal van weerbaarheid. Dus daar hebben we bijvoorbeeld, denk ik, ook voor bedrijven nog, zeker in België, wel veel te leren. En ja, als het gaat over het maatschappelijk verhaal, natuurlijk ook. Dat is hier nog iets wat opkomt. Maar wat Sabine ook zei, van, we kunnen niet copy-pasten van die Noord- en Oost-Europese staten. Dat is zo ingebed daar. Dat is zo'n andere cultuur. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Maar ik denk wel, ook als ze benoemden ook die conspiracy theories, ik denk, je hebt altijd een kleine groep mensen die niet van de overheid gaat geloven. En je hebt altijd een kleine groep mensen die alles gaat geloven. Maar dan heb je wel een soort middengroep. En ja, die moeten we wel meekrijgen en mee hebben in het verhaal. En dat is ook, ja, dan is het ook zaak, denk ik, om bijvoorbeeld rond al die defensie-investeringen die, ja, inherent veel vragen van de mensen, want daar gaat veel budget naartoe, dus dat budget gaat niet naar andere zaken. En daarin moeten we zorgen, denk ik, dat veel mensen voelen dat ze daar, ja, dat ze daar ook achter staan. En dat je dus bijvoorbeeld niet een sociaal systeem gaat afbouwen om alleen maar te investeren in defensie. Dat er wel een evenwicht gezocht moet worden. En daarin vind ik de hele discussie rond de vrijheidsbijdrage in Nederland ook wel een interessante.
2: Ja, in welke zin dan?
3: Ja, dat je op, nee, ik ken het technisch verhaal te weinig, maar op een gegeven moment dat je wel de analyse kreeg van, ja, dat het eigenlijk vooral bij de lage en bij de middenklasse gehaald zou worden. Ja. En ik denk, dan creëer je ook wel een soort weerstand van mensen. Want dan wordt, ja, dan wordt het een soort ongelijkheidsverhaal. Of bijvoorbeeld als het gaat over dat noodpakket, als je dan hele dure preppakketten hebt, ja, wordt weerbaarheid dan een soort luxe product of zo. Ja. Dat je het alleen maar als je rijk genoeg bent de meest fancy noodradio kan kopen. Dus in die zin heb ik het gevoel dat het belangrijk is sowieso in weerbaarheid, dat we iedereen meenemen in het verhaal. En dus daarom,

0: is het ook volgens mij een individueel verhaal. Ja, iedereen heeft zijn eigen angsten ook en gaat anders om met dreigingen. En daar moeten we ook rekening mee houden. En uiteindelijk gaat het meer om verzachten, denk ik, naar elkaar. En blijven luisteren naar elkaar dan verharden in die zin.
1: En Sabine?
2: Ja, ik denk dat, even over het bedrijfsleven, want we hebben natuurlijk met de NAVO-top vorig jaar in de zomer in Den Haag, waar Nederland de gastheer was, afgesproken die 5% van het bruto nationaal product. En dan heeft secretaris-generaal Mark Rutte op dat punt een hele slimme zet gemaakt, of in ieder geval binnen zijn team, omdat die 1,5% aan infrastructuur, dat is natuurlijk bekend. Ja. Nederland heeft de laatste paar jaar wat dat betreft ook echt een ommeslag gemaakt. Want het was, laten we zeggen, voor die oorlog in Oekraïne bijna vies om te investeren in defensie. Not done. En zeker het bekende verhaal van moeten we met onze pensioenfondsen geld stoppen in defensieinvesteringen. Ja. En die ommeslag zit hem erin dat, laten we zeggen, het ministerie van Defensie echt die link heeft kunnen maken met het bedrijfsleven. Door dual use. Hè, dat is, ja, daar zijn we ook echt wel Nederlander in. Wat kunnen we ervan verdienen? Hoe kunnen we het meeste daarin verdienen? Maar hè, dus de inzet voor de krijgsmacht, wat we daarvoor nodig hebben, qua materieel en qua personeel, ook dat reservistenbestand. En tegelijkertijd van wat kan het bedrijfsleven daarvoor verdienen?
1: Of, je ziet nu dus Nederland ook een hoge positie innemen als het gaat over die bijdrage. Snel die aanslag gemaakt, maar ook, ook echt de vlucht naar voren genomen. Bijna.
2: Ja, ja, ik vind het ook verband, dat hoorde ik laatst ook, dat bijvoorbeeld de grote bouwbedrijven, wat in Nederland, we hebben echt pilaren zijn, ook van de Nederlandse economie, nationaal, maar ook internationaal, die bijvoorbeeld een programma hebben Bouwen voor Vrede, met de commandopost bouwen voor nieuwe kazernes. En die commandopost dan tussen haakjes, maar zo zie je dat het Nederlands bedrijfsleven wel echt betrokken wordt en dat men er ook voor open staat.
1: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie, en Michelle Haas, onderzoeker Europees defensiebeleid aan de Universiteit van Gent. Volgende week gaan we het hebben over de Europese cloud. We gaan het onder andere hebben over hoe we die moeten beschermen tegen hybride aanvallen. Dus tot volgende week.
3: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 14:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
5: Jorik Simonides en Donner Bakker.
6: Welkom, welkom. 23 juli is het, de dag dat beleggers er klaar mee zijn. De AI-investeringen van Alphabet.
7: Google raised their capex forecast to as much as $205 billion this year. That's fueling concerns over the sustainability of the really massive spending on AI. You see the stock there down by nearly 6%.
6: Hoeveel geduld beleggers nog gaan hebben met Alphabet en al die miljarden uitgaven, bespreken we deze aflevering.
8: Hebben we het ook over Tesla? Dat zag de autoverkopen stijgen en het aandeel dalen.
9: Tesla shares also coming under pressure in after-hours trade, sliding over 4%. The EV maker saw net income fall 5%.
8: Topman Elon Musk zet vol in op zelfrijdende auto's en robots. Waarom dat beleggers zenuwachtig maakt, hoor je zo.
6: Hoor je ook over Unilever? Dat breekt een belofte.
8: Alphabet en Tesla trekken de Amerikaanse beurzen in het rood. En in Amsterdam is het niet veel beter. De AEX sloot 1,3% lager op 1087 punten. Grootste daler, dat is Besi. Dat gaat ruim 7% onderuit. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Goed dat je er bent.
10: Goedenavond, heren.
6: Ja, en de vaste BNR-luisteraar had het vastgemerkt. Alle uitzendkrachten van BNR Beurs zijn vandaag opgeroepen om alle vakantiegangers van andere programma's te vervangen. Maxime zat vanochtend, Jochem presenteerde Zaken doen en Jelle deed de avondspits. Nou, Donner en ik houden het BNR Beursschip varende vandaag. Samen met Mark natuurlijk, dus super fijn dat je er bent. En dat is maar goed ook, want er kwamen heel veel cijfers vandaag. Vooral bedrijfscijfers en ook een rentebesluit. De ECB laat de rente ongemoeid, dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. Dus ja, laten we dan maar naar die bedrijfscijfers gaan, Donner.
8: Ja, te beginnen met Alberts, dat maakt onderdelen voor bedrijven in de bouw, industrie en chipsector, met ASML als één van de klanten. En het keerde afgelopen kwartaal terug in die AEX, iets waar topman Stefan Simonetta erg blij mee is.
11: I'm quite pleased that we are back to the AEX. I think it's a good recognition about our performance of positioning in the industry, and we are proud to be among the top company in the Netherlands.
8: Nou, blijdschap alom dus. De cijfers dan. Omzet kwam uit op 1,6 miljard euro. Bijna identiek aan het tweede kwartaal een jaar geleden. Verder steeg de operationele winst en ook de marge ging wat omhoog. Maar een knallende terugkeer, nou, dat zou ik het dan weer niet willen noemen.
6: Gaan we naar EasyJet. De winst daar gaat fors onderuit door de gestegen brandstofkosten. En er kwam ook minder geld binnen omdat er minder gevlogen werd. Drukte samen de winst met, hou je vast, 70%. Toch staat het aandeel hoger. Nu 1,3% sloot het. Dat stond nog wel ietsje hoger zelfs vandaag. Want dat verlies, ja, dat was eigenlijk al wel verwacht. Sterker nog, het was ietsje minder dan verwacht uiteindelijk. De vraag is wel wat voor invloed dat verlies gaat hebben op die overnamestrijd waar EasyJet nog altijd in verwikkeld is.
12: Ja, dat is wel spannend inderdaad. Door naar Bezi, dat profiteert nog steeds volop van al die AI-gekte. Ik heb de hoogtepunten voor je en ik zou zeggen, stoer in me vast. De omzet kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 250 miljoen euro. Een stijging van bijna 70% jaar op jaar. De winst dan, 89 miljoen euro. Een stijging van 177%. En de chipmachinemaker uit Duiven verwacht dat die stijgende lijn ook in het derde kwartaal van dit jaar doorzet. Mark, opnieuw keurige cijfers. Zelfs beter dan analisten hadden verwacht. Toch daalde het aandeel vandaag flink. Waar maken beleggers zich nou zo'n zorgen over?
13: Nou, ik denk dat het niet aan de cijfers heeft gelegen en ook niet aan de outlook voor het komende kwartaal. Want die was, zoals je zegt, met een omzetverwachting die wederom met 10-15% zal stijgen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook gewoon eigenlijk prima te noemen. Ook het orderboek was zeer sterk en solide. En daarvan zeggen ze dat ze het in Q3 die lijn hebben doorgetrokken tot nu toe. Dus aan de cijfers kan het niet liggen. Ik denk eerder dat het toch te maken heeft inderdaad met de, ja, wat ik gisteravond zag van Alphabet, Google en met Tesla. En ook vandaag dan met de olieprijs die door de $100 ging. De Brent, omdat het natuurlijk in de Golf van Hormuz of Straat van Hormuz dat nog steeds aan het escalerende hand lijkt. Ik denk dat per saldo dat allemaal bij elkaar, dat dat toegeleid heeft dat tech-sentiment een klein beetje vandaag een tikkie kreeg.
12: Ja, en dan wil ik het ook nog even hebben over hybrid bonding. Daar ontkom je niet aan bij Besi. Afgelopen maanden verschenen er twee rapporten met de boodschap dat de industrie nog een tijd lang niet voor die techniek van Besi zal gaan kiezen. Iets waar topman Richard Blickman zich eigenlijk helemaal geen zorgen over maakt.
14: Waar zijn die rapportjes op gericht? Met name wanneer is dat kantelpunt bij geheugenchips? En dat is wat wij ieder kwartaal zeggen. Waanzinnig spannend. Gaat dat nu gebeuren of duurt het nog iets langer? Maar het gaat gebeuren, dat is een zekerheid.
12: Ja, het gaat gebeuren dus. Hij lijkt zich niet echt zorgen te maken. Beleggers wel, want het aandeel daalde na het verschijnen van die rapporten flink. Overdrijven beleggers nou? Of is Blickman wellicht ook gewoon iets te nonchalant, denk jij?
13: Nou, kijk, hij heeft, qua geheugenchipproducent heeft hij gelijk. Die zijn alle drie, dus Hynix, Samsung en Micron, hybrid bonding volledig aan het testen. Dus dat is het kantelpunt waar hij het over heeft. Is dat in 2027 het tweede kwartaal of komt het in het vierde kwartaal? Dat is natuurlijk nu de vraag. Waar de vertraging met name aan zit, aan de kant van Logic, dan moet je denken aan TSMC en aan Intel met name. En dan met name Intel, die is bezig met zijn Clearwater Forest chip, de zogenaamde Xeon 6. Dat is een chip voor de datacenters. Die wordt geproduceerd op de nieuwe 18A-fabriek met hybrid bonding. En het lijkt alsof daar wel een verschuiving naar achteren aan het plaatsvinden is, waardoor de uitrol langzamer is van die chip, maar daardoor ook het bestellen van de hybrid bonding tools van Besi een kleine vertraging oploopt. Dus die combinatie zorgt ervoor dat waarschijnlijk aan de logic kant het allemaal ietsje langzamer binnenkomt dan gedacht, maar het gaat wel binnenkomen.
6: Iets anders dan bedrijfscijfers dan. Het belang van de Nederlandse staat in ABN AMRO. Dat is weer een stukje kleiner geworden. In april had de overheid nog 25% in handen. En nu is dat 20,5%. Meldt de directeur van de stichting die dat belang namens de Nederlandse staat beheert, NLFI. En volgens die stichting heeft de laatste 4,5% zo'n 2,5 miljard euro opgeleverd. Nou, onze huiseconoom Han de Jong, die heeft de rekenmachine erbij gepakt en rekende even voor wat dat voor jou en mij, de belastingbetaler dus, nou heeft opgeleverd.
15: De beurswaarde van ABN AMRO is op het ogenblik 31 miljard, dus een 20% daarvan is 6. Laten we nou eens zeggen dat ze ongeveer 14 of 15 miljard al ontvangen hebben. Dan komen ze met die 6 miljard, als ze daartegen kunnen verkopen, komen ze precies op die 21 uit die ze aanvankelijk betaald hebben. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ze er zonder verlies, zonder winst uitspringen.
12: Ja, hier heb je wel een rekenmachine voor nodig.
6: Ja, nou, die heeft hij bij de hand gelukkig. Dat zit in zijn basispakket. Maar goed, de samenvatting van zijn berekening. We zijn geen stuiver opgeschoten met die investering. En dan is die berekening ook nog eens gebaseerd op de koers van ABN AMRO van nu. Nou, die is natuurlijk hard opgelopen de laatste paar maanden. Wil de staat nog een beetje cashen op die laatste 20,5%... dan moet het dus waarschijnlijk niet al te lang gaan wachten met verkopen. Toch is dat precies dat voorlopig wel wat de Nederlandse staat gaat doen, zegt de stichting NLFI. Ze zijn voorlopig niet van plan om dat belang nog verder af te bouwen.
12: Nou, dan even door naar Unilever. Dat komt een belofte van de Nederlandse overheid niet na. De afgesplitste voedingstak van het bedrijf krijgt namelijk geen beursnotering in Nederland. Iets wat Unilever wel had beloofd toen het in 2020 naar Londen vertrok. De voedingsdivisie is vanaf volgend jaar in handen van het Amerikaanse McCormick. Dat heeft een hoofdnotering in New York, maar kiest voor een tweede notering aan de London Stock Exchange. De Nederlandse overheid en Euronext hebben volgens het FD hard gelobbyd voor een Nederlandse notering. Zo zou de premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen zelfs om tafel zijn gegaan met de topman van McCormick. Maar ja, missie gefaald dus.
6: Nog even naar Commerzbank dan en die overname, want die lijkt er nu echt aan te komen. Commerzbank is lekker eigen aandelen, is lekker aandelen van Unicrediet is lekker aandelen inkopen van Commerzbank. En ze zijn ermee goed op weg. Ze hebben inmiddels meer dan 48% in handen, bijna de meerderheid dus. En volgens CEO Andrea Orcel van Unicrediet komt de echte overname nu echt dichtbij.
16: We think now potentially Q4, maybe later. At that point everybody, I think, is expecting that we would wait for May for the AGM. That is not correct. We, like many other things, we could easily call an EGM at a month's notice and accelerate our movement.
6: Volgend kwartaal kan het dus al zover zijn. Zodra ook de toezichthouders akkoord zijn, wil Orcel haast gaan maken met die echte overname. Al hoopt hij voor die tijd wel de ruzie met de Duitse overheid en de Duitse vakbonden bij te leggen. Die zijn altijd veel tegen deze overname geweest. Hoewel bondskanselier Friedrich Merz van Duitsland zijn verzet vorige week al wel een beetje afzwakte. En ook de directie van Commerzbank zelf is zeker geen voorstander van deze overname. Maar volgens Bloomberg gaan de CEO's van allebei de banken begin augustus toch weer praten met elkaar.
12: Tesla wil snel en veel geld investeren in hun robots en zelfrijdende taxis. Een operatie die topman Elon Musk doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Waar die vergelijking vandaan komt, hoor je zo.
6: Eerst een alfabet. Kwartaal op kwartaal kwamen er emmers AI-investeringen bij. En meestal vonden beleggers dat prima, maar nu trappen ze toch op de rem.
9: Alphabet shares sank as the Google parent company hiked its capex outlook for the year up to as high as $205 billion as it continues to build out its AI infrastructure.
6: Het aandeel staat voorbij de 6%, bijna 7% lager op dit moment. Alphabet verhoogt zijn investeringen voor dit jaar naar $205 miljard. Een gigantisch bedrag. Is dat ook de reden dat het aandeel zo hard daalt, Mark?
13: Ja, ik denk dat het wel zeker mee te maken heeft. Omdat dit was ook het eerste kwartaal waardoor ze een negatieve vrije kasstroom genereerden van zo'n 6 miljard in Q2. Ik denk dat dit jaar en waarschijnlijk de komende kwartalen dat gebruikelijk gaat zijn voor sommige hyperscalers. En dat we pas in 2027 dan weer positieve vrije kasstroom wellicht gaan zien. Maar wat ook niet hielp was dat een groot gedeelte van de winst bij Alphabet kwam uit het herwaarderen van hun investeringsbelangen in met name SpaceX en Anthropic. Dat was een bedrag van in totaal $99 miljard... waarmee ze een positieve herwaardering deden qua mark-to-market. En als je dan kijkt naar de winst per aandeel, die werd gerapporteerd op $9.11 voor het tweede kwartaal. Maar als je die bijzondere herwaarderingen eruit haalde, dan bleef er maar iets minder dan $3, $2.85 van over. En dat was ook iets beneden de verwachting. Dus het was zowel de winstontwikkeling als die enorme capex programma's die het sentiment bepaalden vandaag.
6: Ja, tech-giganten die afgestraft worden door die AI-investeringen, dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien. Meta, Microsoft, Amazon, dat soort bedrijven. Alphabet kwam er meestal wel redelijk mee weg, volgens mij. Is die tijd dan ook wel weer een beetje voorbij bij dat bedrijf?
13: Nou, ik denk dat het toch ook weer tijdelijk is. Want je ziet ook, als je kijkt naar de ontwikkeling, dan was met name Google Cloud, die groeit echt tegen de klippen op. 82% in dit laatste kwartaal. Hun datacenter business, zeg maar. En dat is ook deels die TPU-chips van hun die dat faciliteren. Dat is harder dan dat Microsoft Azure, die groeit met zo'n 40%. Of een Amazon AWS, die groeit met zo'n 20%. Dus eigenlijk zie je wel dat de investering die ze 2 jaar geleden hebben gedaan, toen er ook al heel veel scepticis was over die megalomane capex-investeringen bij Alphabet, dat het nu wel tot resultaat leidt in de zin van dat er nu echt behoorlijk groei wordt versneld. Dus ja, we kunnen nu opnieuw gewoon sceptisch zijn voor dit soort investeringen, maar wellicht dat we over 2 jaar toch weer terugkijken op deze periode, dat we begrijpen waarom ze het nu doen.
12: Ja, flinke investeringsdrift dus. Hè. Dat heeft ook weer een resultaat dat de vrije kaststroom afgelopen kwartaal negatief uitkwam. Kwam neer op een min van $5.9 miljard. Een jaar geleden was dat nog een plus van $25 miljard. Gaan we die negatieve cashflows nou ook de komende kwartalen vaker zien?
13: Ja, ik denk dat we dat de komende 3-4 kwartalen dat terug gaat komen. En dat heeft natuurlijk ook impact op de aandeleninkoopprogramma's, de share buybacks die we eigenlijk waar we gewoon mee zijn geraakt de afgelopen jaren. Dus die worden al eventjes op nul gezet. Ja, dat heeft natuurlijk allemaal uiteindelijk een negatieve invloed op de capital allocation. Dus de dividenden plus share buybacks die we als aandeelhouders mogen ontvangen. Ja, en daar moesten beleggers zich ook weer even op inspelen, zeg maar, of inzetten. Dus uiteindelijk die resultaatontwikkeling bij Google Cloud, die is fantastisch. Beter dan verwacht. Bij de advertising business, wat natuurlijk de bread and butter van Google is, daar viel het wat tegen, zowel qua marges als qua groei. Want je praat erover een groei van 14, 15, terwijl we wel iets hoger gewend waren bij Google. En ook daar liep de marge terug van 36 naar 34%. Van 45 naar 42%, waardoor de totale marge van 36 naar 34 ging. Ja, dat waren allemaal factoren die in combinatie met die hoge capex en het feit dat de olieprijs door het dak ging op die escalatie in de golf, dat het negatief werd ontvangen, dit bericht.
17: Ja, en dan gaan ze dit jaar ook nog allerlei extra aandelen uitgeven. Dat moet dan $89 miljard in het laadje brengen. Moet ik dat dan ook zien als een soort troefkaart om de pijn van die leeggeroofde kas wat te verzachten?
13: Ja, kijk, dat helpt natuurlijk uiteindelijk om de balans wat in balans te houden. Dat niet de rentedragende schuld te hard oploopt. Want die kan je wel natuurlijk laten oplopen met tientallen miljarden, maar die moet je dan toch weer in 2027 of 2028 terug gaan laten lopen met positieve vrije kaststroom. Nou, ik denk dat dat op zich wel in de pipeline zit. Maar op korte termijn wil je natuurlijk niet dat je balans te veel verslechtert, omdat je toch ook in een soort concurrentiestrijd verwikkeld bent met een aantal andere partijen op hyperscaler gebied. En in de hele AI, zeg maar, substack, waar zij natuurlijk ook een rol willen blijven spelen. En Gemini loopt wel wat achter, moet ik zeggen, bij Anthropic Claude en bij OpenAI en bij ChatGPT. Dus ook daar zullen ze nog wel de nodige zeilen moeten bijzetten om daarbij te blijven.
6: Ja, dan de resultaten zelf. 22% meer omzet kwam er binnen, boven verwachting. Maar de echte cash cow was de cloud tak. Ja, 82% meer omzet. Het zijn echt onvoorstelbare cijfers. Is dat waar nog steeds de grootste groei zit ook op lange termijn?
13: Ja, denk ik wel. Want uiteindelijk is dit nog lang niet klaar, die groei. De investeringen, die 205 miljard die ze dan dit jaar willen gaan doen, dat zal grotendeels ook in de datacenters, in de cloud worden geïnvesteerd. Uiteindelijk denk ik dat die groei nog fors zal doorzetten. En als je daar kijkt, de marges die daar worden gerealiseerd, als ik de afgelopen 4-5 kwartalen terugga, Q2 vorig jaar was die 21%, in Q3 24%, toen 30% in het vierde kwartaal, 33% in het eerste kwartaal en nu 36% in het tweede kwartaal. Dus je ziet echt wel dat de cloud business de grote motor is binnen Alphabet Google momenteel. En ook waarschijnlijk de reden waarom ze zich zo comfortabel voelen om dit soort bedragen te investeren.
17: Ik vond ook nog wel interessant wat de CFO te zeggen had. Die zei namelijk dat de vraag naar al die AI-toepassingen van Google eigenlijk de investeringen overtreft. Nou vraag ik me meteen af, kun je eigenlijk nog wel op de rem trappen als je dat wil, als er zoveel behoefte is aan jouw AI-toepassingen?
13: Moeilijk denk ik, want veel AI-workloads staan eigenlijk nog maar aan het begin. Hè. Veel bedrijven moeten hun AI-transformatie nog starten. Dus er is eigenlijk geen plafond nog zichtbaar voor in totaal wat AI gaat doen qua implementaties en acceptaties. Dus ik denk dat dat echt wel nog zal doorgaan de komende kwartalen en dat we nog lang niet aan het einde zijn van deze investeringsgolf.
6: Ja, volgende week ook cijfers. Microsoft, Meta en Amazon komen er dan aan. Ik zei het al, meestal bij die bedrijven zijn we wel een beetje gewend dat beleggers hoge investeringen afstraffen. Wat verwacht je van die cijfers en van de reactie daarop?
13: Ja, de lat ligt nu een stuk hoger natuurlijk. En ik denk dat hoge investeringen uiteindelijk prima zijn. Nogmaals, wat ik zei, 2-3 jaar geleden waren we ook heel sceptisch over de toen hoge investeringen van de hyperscalers. Maar inmiddels weten we dus dat dat inmiddels een veel hoger rendement oplevert qua marges en qua groei. Want je praat over tientallen miljarden die nog eens een keer dan met 40 of tot bij Google zelfs met 80% groeien. En zolang de omzet groeien, marges laten zien dat AI geld oplevert, is dat prima. Maar zodra de markt gaat zien dat zeg maar de ROI op dit soort investeringen terugvalt, of dat die marges niet verder kunnen groeien, ja, dan denk ik dat de jury echt oud is, zoals het heet. En dat we dan gaan kijken of het om nog stand houdt.
2: BNR Beurs.
6: En we blijven nog even bij AI-uitgaven. Ook bij Tesla drukt het flink op de cijfers. De omzet steeg juist, maar door al die AI-investeringen daalde de winst met 5% jaar op jaar. En Tesla heeft nog een ander probleem. De auto's gaan steeds vaker in de uitverkoop.
18: This is not an AI investment story. This is a story in the base business. And the base business, I think, is giving hints that the product lineup is older, it's dated. In order to move that product, you've got to discount it. That hits the bottom line, and that's exactly, I think, what we're seeing here in these earnings.
6: Ja, en het enthousiasme van Elon Musk heeft het alleen niet gelegen. Die was razend enthousiast, vooral over het tempo waarmee Tesla geld uitgeeft en bouwt aan verschillende projecten. Kom je weer terug bij die AI-investeringen dus. Dat deed hem zelfs denken aan de Tweede Wereldoorlog.
19: I don't think there's ever been a company that's done this at this scale. But maybe proportionately back in when Henry Ford did the Model T or something like that. But then World War II when companies were making, it had to sort of scale up weapons production. But I think probably this is the fastest industrial scale-up. Since World War II in America.
17: Ja, als je dan zo enthousiast bent, misschien moet je dan of een goede microfoon uitvinden of er eentje aanschaffen.
6: Een microfoon uit de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Ook bij Tesla een negatieve kaststroom afgelopen kwartaal door al die investeringen. Mark, wat vind jij? Zijn die mega-investeringen bij Tesla wel gerechtvaardigd?
13: Nou, alleen als Tesla echt een AI en een humanoid robot bedrijf wordt, blijft het vooral een autofabrikant, dan is het denk ik moeilijk te rechtvaardigen om op deze basis en op dit tempo door te gaan. Dus ja, Musk zet echt in op humanoid robots, dat moet het gaan doen. Dus ja, dat is natuurlijk vooral nu nog een belofte. Maar hij is niet voor niks natuurlijk een visionair. Dus we gaan zien in hoeverre dit plannetje gaat vliegen.
6: Ja, moet dat wel bij Tesla eigenlijk? Want als je naar de cijfers kijkt, die Tesla autoverkopen, daar zit het probleem eigenlijk niet eens echt. Ja, los van het feit dat ze dan misschien wat vaker met korting de deur uitgaan. Hij heeft nu een AI-bedrijf, SpaceX. Is dat niet leuk voor al zijn gekke hobby's? Breng het lekker daaronder.
13: Ja, dat is wel een scenario waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Kijk, de automarkt wordt met de Chinese concurrentie steeds competitiever en kent in feitelijk lage marges. Dus de echte waardecreatie voor Tesla moet komen uiteindelijk uit de robottaxis en uit die Optimus humanoid robot en AI-software. Maar ik kan me ook heel goed een scenario voorstellen dat met die hele dure SpaceX-aandelen, alhoewel ze zijn vandaag wat minder duur dan een paar weken geleden, maar nog steeds kwam multiples vrij dure aandelen, dat je daar ook natuurlijk onder die totale holding van Musk, dat je misschien uiteindelijk wel Tesla ook een stukje onder kunt schuiven. En dan kun je natuurlijk zowel met xAI en met alle andere initiatieven bij SpaceX, zou je dit heel goed kunnen samenvoegen. En dan, dat zou ook een soort koninklijke exit zijn voor Musk, om met opgeheven hoofd een beetje afscheid te nemen van Tesla.
6: Ja, het aandeel gaat fors onderuit, voorbij de 14% op dit moment. Hoe kijk jij naar die klap, naar die val? Hoe duid je dat? Zijn het dan toch de Musk-fanboys die blijven en de mensen die Tesla als autobedrijf zien, die denken, nou, op deze manier hoeft het van mij niet?
13: Nou, het is natuurlijk altijd een continue strijd geweest. Musk die natuurlijk claimde dat het veel meer is dan een autobedrijf, een technologiebedrijf. Toch de critici die zeggen van ja, uiteindelijk produceren ze gewoon auto's. En dat doen de Chinezen ook tegen goedkopere prijzen. En met meer technologie. Dus, en die concurrentie wordt alleen maar heviger, met natuurlijk wel tientallen, misschien wel honderden de Chinese automerken. Dus ja, uiteindelijk komt deze klap omdat uiteindelijk de resultaten, zelfs met creatieve accounting, niet laten zien waar beleggers op of analisten hadden gehoopt. En vooral die robottaxi in Optimus, dat blijft natuurlijk iets voor iets in de toekomst. Hè, dat we over een paar jaar pas de vruchten van kunnen gaan zien als dat allemaal gaat lukken. Dus daar zit een ander risico aan. En ik denk dat dat nu zich vertaalt in die lagere koers. Maar misschien dat die lagere koers nu wel Musk tot actie dwingt om met SpaceX een stapje richting Tesla te wagen.
17: Nou, zelfrijdende auto's, robots of normale auto's is dus waar het een beetje het geld vandaan moet komen. Andere tak van sport is dat wegvallen van die verkoop van uitstootrechten aan autobedrijven. Dat leverde ongeveer per kwartaal zo'n $500 miljoen op. Nou, daar was afgelopen kwartaal nog een kleine $150 miljoen van over. Is dat nou iets wat echt pijn doet bij Tesla? Hebben ze daar ook een antwoord voor nodig?
13: Nou goed, dat is iets waar natuurlijk in de moeilijke tijden, zeker in het verleden, die EV credits, met name in Californië, waar ze een hoop mee creatief konden wegpoetsen, zeg maar. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker naarmate er alle concurrerende Amerikaanse automerken ook met EV-auto's komen. Waardoor ze gewoon minder aan die EV credits kunnen verdienen. Dus dan moeten ze het echt met eigen operaties doen, met de auto verkopen en nou ja, met alle andere, de solar panels en de energieopslag en nou goed, met de toekomstige loterijbriefjes dan in robottaxis en
17: die AI-software. En die abonnementjes voor self-driving wellicht?
13: Ja, nou goed, dat is natuurlijk. Daar lopen ze wel mee achter qua aantal steden, als ik het vergelijk met Google Waymo. Dus ook dat is uiteindelijk een loterijbriefje. Wat maar moet blijken of dat het winnende loterijbriefje gaat zijn, of dat het een van de vele briefjes is die je uiteindelijk kunt verscheuren als loterijhouder. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat Tesla heel goed moet nadenken of het zeg maar zelfstandig wil blijven, of dat ze niet beter onder de SpaceX holding deels geschoven kunnen worden, zodat Elon Musk het allemaal kan samenvoegen.
2: BNR Beurs.
6: Blikken we even een blik op Wall Street. Werpen we even een blik op Wall Street, waar Tesla en Alphabet ook daar de beurs omlaag trekken. Dow Jones staat een procentje in de min. De S&P 500 1,2% in de min. De Nasdaq, waar die techfondsen natuurlijk genoteerd staan, 2,1% in de min. Intel wil ik nog even noemen, want na de bel komen die nog met cijfers. Beleggers zijn een beetje voorzichtig, wachten af wat die cijfers gaan brengen. Staat 1,4% in de min ook.
17: Dan wil ik het nog even hebben over de soap uit Hollywood. Het is tijd voor
20: Die Warner Brothers Update. Die Warner Brothers Update.
17: Ja, in deze Warner Brothers update durf ik wel te spreken van een plot twist. De Europese Unie keurt de overname van Warner Brothers door Paramount namelijk goed. Volgens de EU blijft er na de overname voldoende concurrentie over. Maar er zijn wel zorgen over de distributie van films. Dat komt vooral door een joint venture van Paramount en collega studio Universal. Samen leveren zij ontzettend veel films aan bioscopen. En met de titels van Warner Brothers daar ook nog eens bij zou het volgens de EU wel heel veel worden. Om de zorgen daarover weg te nemen zegt Paramount 13 maanden na de overname uit dat fusiebedrijf te stappen. Nou, daar gaat de EU dus mee akkoord. En dus lijkt die overname weer een stapje dichterbij. Nou, dan zit deze beursdag er weer op. Tijd om alvast een blik te werpen op die van morgen. Cijfers, cijfers, cijfers. Laten we beginnen in Nederland. Bouwbedrijf Heijmans doet de boeken open. Maar ik wil toch vooral even een lichtje schijnen op Signify. Het voormalige Philips Lighting heeft het lastig en ziet de omzet al kwartaal op kwartaal dalen. Daarom presenteerde het verlichtingsbedrijf onlangs een nieuwe strategie. Het gaat 180 miljoen euro besparen en 900 mensen ontslaan om de financiële situatie wat te verbeteren. En het kwam met een pittige boodschap. Het gaat een stuk minder winst uitkeren aan beleggers. Pijnlijk, want snijden in dividend is het laatste dat je als bedrijf wilt doen. Alles om de kosten te besparen dus. We gaan in deze halfjaarrapportage dus vooral zien of het bij Signify al een beetje de goede kant op gaat. Nog even naar een andere kostenbesparingsoperatie, namelijk bij autobouwer Volkswagen. Het aandeel daalde dit jaar al ruim 30%, omdat de winst daalt, de concurrentie toeneemt en ook de kosten stijgen. Daarom wordt er flink gesneden in de kosten en staan er tot wel 100.000 banen op de tocht. Ook in Duitsland dus kijken of die kostenbesparingen de vruchten afwerpen.
6: Dit was de BNR Beurs van maandag 23 juli. Het ging over Alphabet, het ging over Tesla. En Mark Langeveld van het Antaudus AI Tech Fund was daar dan weer om daar duiding bij te geven. Dank dat je er was.
13: Oké, graag gedaan, jongens.
17: Ja, en jij bedankt dat je weer luisterde. Dat kun je trouwens elke dag doen, hier op BNR of in je favoriete podcast-app bijvoorbeeld.
6: We beginnen met morgen, dus tot dan.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Onze verzorgingsstaat. Een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt meer druk op te staan. Dat zie je ook duidelijk nu aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag die daaronder hangt is: wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarvoor praat ik de hele week al met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, kort gezegd de SER, oftewel de belangrijkste adviesraad van de Nederlandse regering en het parlement op het gebied van sociaal-economisch beleid. De raad brengt werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen bij elkaar maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ja. Van harte welkom terug bij de Big Five. We hebben afgesproken om te tutoyeren. En ik zeg over de SER een beetje hoe dat in elkaar zit. En volgens mij hebben jullie een totaal nieuwe samenstelling.
5: Ja, het is best een spannende tijd. 1 april is er een nieuwe raadsperiode begonnen. Dat betekent dat we redelijk veel nieuwe vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben. Maar zeker zo spannend is dat het dagelijks bestuur van de SER, dat bestaat uit de voorzitters van de branches, dus VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, FNV, CNV, vakcentrale professionals. En een heel groot deel van de voorzitters is net aangetreden. Dus mijn dagelijks bestuur is ook nieuw. En een kabinet dat ook net zit en een minderheidskabinet is. Dus het is een spannende tijd in de polder.
4: Ja, maar het is misschien ook wel juist het mooie moment om ook een vernieuwing te geven aan dingen die heel lang stil liggen.
5: Nou, kijk, we staan voor hele grote vraagstukken. En ik merk, ik heb ook iedereen al bij elkaar gehad natuurlijk in de afgelopen tijd, dat er veel ambitie is. En dat, dat de nieuwe voorzitters natuurlijk ook iets willen bereiken. Ze willen wel doorbraken in de Nederlandse economie, zorgen dat het verdienvermogen weer versterkt, dat we de sociale zekerheid op orde houden, al die grote dingen. Dus ja, er ligt ook zeker een kans om dat met elkaar verder te brengen.
4: Ja, de gasten zitten ook deels vertegenwoordigd in deze week, hè, want ik heb Hans Spekman morgen en Koen van Oostrum ben ik mee begonnen. En jij bent natuurlijk ook onderdeel van die polder. Je zegt het is spannend. We hebben nu de discussie rond de sociale zekerheid. Merk je die spanning daar ook in terug?
5: Nou, het is natuurlijk, het is zeker spannend, omdat het gaat nogal ergens over. Hè. Het gaat over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dus waar hebben we de banen in de toekomst voor in? Waar verdienen we ons geld mee? En welk sociaal vangnet hoort daar dan bij als je niet mee kunt komen op die arbeidsmarkt? Dat gaat over iedereen in onze samenleving. Dus ja, dat is heel spannend. En het is ook logisch dat iedereen daar zijn belang ook in behartigt op dit moment.
4: Ja, en dan zie je dat de polder weer heel erg belangrijk is. Moet die polder weer gereanimeerd worden? Of werkt die uitstekend? En ik zie nu een lach op het gezicht.
5: Ja, nee, kijk, het poldermodel, dat is natuurlijk al heel oud. En dat moet altijd meebewegen in de tijd. Het is eigenlijk wel heel bijzonder. Wij hebben afgelopen jaar het 75-jarig bestaan van de SER gevierd. Dat gaat dus terug naar de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Het is een heel bijzonder verhaal, want de Duitse bezetter die heeft dus in de oorlog zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezet in het gijzelaarskamp Beekvliet in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Dan moet je denken aan politici, wetenschappers, CEO's. Even voor het beeld van de luisteraar. Mensen als Willem Drees, onze latere premier, de Kwaai, hebben daar gevangen gezeten. Ook Frits Philips, de CEO. Nico Tinbergen, de Nobelprijswinnaar. En deze mensen hadden in dat kamp ze konden met relatief wat vrijheid. Ze konden met elkaar praten, boeken lezen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze waren weliswaar gevangen. De Duitsers hebben er ook een aantal gefusilleerd op het moment dat in de Nederlandse samenleving verzet ontstond. Dus er was wel degelijk dreiging. Maar in dat kamp hebben deze mensen met elkaar gedacht van hoe moet Nederland er nu na de bevrijding uitzien? Hoe zorgen we ervoor dat de polarisatie niet toeneemt? Dat welvaart voor iedereen binnen bereik is? Dat we er samen de schouders onder zetten? En daar is een week na de oorlog de Stichting van de Arbeid uit voortgekomen en opgericht. En een paar jaar later de Sociaal-Economische Raad. Dus wij zijn ervoor om juist die verschillen te overbruggen, om weer doorbraken te bereiken naar de toekomst. En ik voel mij hartstikke geïnspireerd door die opdracht die we eigenlijk vanuit de wederopbouwperiode hebben meegekregen.
4: Dit is toch ongelooflijk, hè? Dit verhaal is totaal onderbelicht.
5: Ja, ik ben er echt verrast door dat bijna niemand dit weet. En ook als je de namen noemt van de mensen die daar gevangen gezeten hebben, ja, dan gaat het heel erg leven. Want natuurlijk kennen we die allemaal, maar ook de oprichters van onze politieke partijen. Oud-burgemeester Oud van Rotterdam heeft er gevangen gezeten. Ja, ik kan nog even doorgaan. Door de jaren heen, dus niet allemaal tegelijkertijd, hebben daar zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezeten. En daar moeten we ons toch door laten inspireren voor deze tijd. Het is een tijdsgevricht waarin de vraagstukken groot zijn. Vraagstukken van ongelijkheid, bedrijvigheid die op het spel staat, onze welvaart. Ja, we zullen er echt samen de schouders onder moeten zetten in ons land.
4: En dan is het mooi om daar lessen te leren uit die tijd. En je noemde ergens ook dat daar afscheid werd genomen van polarisatie eigenlijk. Hè? Zo'n woord wat nu ook weer ontzettend levend is. Is dat, als we het hebben over de verzorgingsstaat, misschien ook wel de grootste dreiging van die verzorgingsstaat, dat we polarisatie hebben?
5: Ja want ook destijds begonnen ze met hun verschillen. Het was natuurlijk de tijd van de verzuiling en ook gepolariseerde standpunten over hoe het leven eruit moest zien. Maar wat ze daar ontdekten, dat was dat er eigenlijk meer was dat hen verbond aan elkaar. Namelijk sociale rechtvaardigheid. Dat iedereen mee moet kunnen komen in de samenleving. Dat we een veilige samenleving willen hebben. En vandaag is dat niet anders. Ik zou eigenlijk ook wel, wij spreken de Tweede Kamer, het gesprek breed aan willen gaan. Er moeten toch een aantal uitgangspunten voor onze economie zijn die we van links tot rechts allemaal met elkaar delen. Want dat is namelijk onze gezamenlijke welvaart, dat iedereen daarin mee kan komen. En dan zijn er nog genoeg onderwerpen waar we waarschijnlijk over verschillen. En of er meer geld naar sociale zekerheid moet of iets anders. Maar het feit alleen al dat wij allemaal een sterke economie willen, waar we banen aan ontlenen, waar we een sterk verdienvermogen aan ontlenen en ook een goed sociaal vangnet bij hoort, ik zou zeggen, dat is een hele sterke basis om samen het gesprek op aan te gaan.
4: Dat hoort bij elkaar. Je kan geen economische groei hebben zonder een sterke sociale staat.
5: Wat we wel eens zeggen is van als je een world-class industry wil zijn, dus echt wereldklasse economie, dan heb je ook een world-class society, dus een sterke samenleving nodig met een goed opgeleide beroepsbevolking, dus een goed onderwijssysteem, met een vangnet voor mensen die even niet mee kunnen komen, maar ook een sociale zekerheid die helpt als jij van baan naar baan moet en een andere opleiding om dat voor elkaar te boksen. Mm-hmm. Dat hoort dus bij elkaar. Dus een sterke economie zorgt ook voor het menselijk kapitaal dat daarbij nodig is.
4: En maak je je daar zorgen over? over als je kijkt waar we op dit moment met elkaar staan?
5: Nou, het glas is bij mij altijd ook half vol. Dus ik zie ongelooflijk veel kansen voor Nederland om dit de komende tijd goed te doen. Maar dan moeten we een aantal dingen wel beter gaan doen. Om je een voorbeeldje te geven. Ik vind dat wij het leven lang ontwikkelen. Dus gewoonweg dat mensen ook tijdens hun werkende leven goed toegang hebben tot om- en bijscholing op momenten dat dat nodig is. Dat hebben we gewoon niet goed genoeg geregeld. De arbeidsmarkt van de toekomst, dat is er eentje waarin sneller bewegingen plaats zullen vinden. Mensen zullen op een gegeven moment ook zien dat bijvoorbeeld AI hun werk doet veranderen.
4: Ja.
5: Nou, dat kan betekenen dat je zegt, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Of dat je zegt, nee, ik moet bepaalde skills, bepaalde vaardigheden bij leren. Ja, dat moet er dan wel zijn. Nou, dat is zo'n voorbeeld waarbij ik zeg, het is niet goed genoeg geregeld in ons land, maar we hebben de kans om dit in de komende jaren, daar roep ik ook het kabinet toe op, ja, deze kabinetsperiode, om daar forse stappen te zetten.
4: Ja, is het moeilijk om draagvlak te vinden voor dit soort grote maatschappelijke vraagstukken? Want jullie hebben natuurlijk heel veel adviesrapporten liggen.
5: Nou, ik denk dat we hier, zeg maar, over het belang hiervan het wel vrij snel eens zullen zijn met elkaar. Maar we kunnen natuurlijk iedere euro maar één keer uitgeven. Dus het is natuurlijk wel zo dat er politiek keuzes moet maken. Maar daar zeg ik dan wel bij, als het gaat om investeren in onze economie, in onze arbeidsmarkt, dan gaat voor een deel toch ook echt de kost voor de baat uit. We zullen publiek en privaat meer moeten investeren in onze economie. Als we dat publiek niet doen, dus bijvoorbeeld in leven lang ontwikkelen, in goede zorg, ja, dan wordt het ook voor bedrijven minder aantrekkelijk om in de Nederlandse economie te investeren. Want waarom is het aantrekkelijk om in Nederland je bedrijf te hebben als je ervan op aan kunt dat er een goed opgeleide beroepsbevolking is, dat er, als er iets aan de hand is qua ziekte of arbeidsongeschiktheid, dat het goed geregeld is, en niet onbelangrijk, als je kijkt naar de afgelopen periode, een overheid die stabiel beleid voert, die niet iedere 2-3 jaar andere regels stelt, die op een weer steeds weer anders met jojo-beleid
4: omgaat. Ja.
5: Kijk, dat weerhoudt bedrijven van investeren.
4: Nou ja, en natuurlijk dus ook een overheid die niet polariseert, hè? Want we begonnen net met die fantastische, ja, ook pijnlijke begingeschiedenis van de SER, maar er zat ook weer dat positivisme in van we gaan het anders doen, we gaan die polarisatie overbruggen, en die heb je dus wel nodig, dat moet je kunnen doorbreken om dit ook voor elkaar te krijgen en ook nieuwsgierig te zijn naar de ander en het andere perspectief. Is dat ook nu, ik weet dat je niet veel kan zeggen over het actuele thema sociale zekerheid, maar is dat nu ook de rol die jullie spelen als SER om daar bruggen te bouwen en uit die polarisatie te komen?
5: Ja, ik zou daar volmondig ja op willen zeggen. Zo zie ik de rol zeker van de SER, ook van de Stichting van de Arbeid. Wat wij elke dag doen is de partijen bij elkaar brengen. Het hangt natuurlijk ook op mensen die elkaar moeten vertrouwen. Dus het is heel belangrijk dat werkgevers en werknemers voorlieden nu met elkaar in gesprek zijn, zodat er vertrouwen ontstaat. En eigenlijk nog veel belangrijker dat wij tegen elkaar zeggen, we lopen samen op de komende jaren, ook als het moeilijk wordt, en ook met de politiek samen.
6: De Big Five. Diana Matroos.
4: Mijn gast vandaag is Kim Putters. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, oftewel kort gezegd de SER. Daarnaast ben je trouwens nog zoveel meer. Je bent ook nog bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Voormalig Eerste Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. En we kennen jou natuurlijk ook nog, omdat je jarenlang aan het hoofd hebt gestaan van het Sociaal Cultureel Planbureau.
5: Ja.
4: En toen ik aanschoof vanochtend bij mijn collega Bas van Werven om aan te kondigen dat jij kwam, zei hij, de meest invloedrijke Nederlander. Want dat draag je toch nog steeds met je mee, omdat je steeds bovenaan die lijstjes stond.
5: Ja, dat lijstje, dat blijft jou volgen. Volgens mij is hij daarna ook niet meer verschenen.
4: Nee,
5: hij
4: is gestopt.
5: Volgens mij is de Volkskrant ermee gestopt. Dus ja, maar het klopt.
4: Nou, dan ben je gewoon voor de rest van je leven de meest invloedrijke Nederlander. We hebben het deze week over de verzorgingsstaat. En we hebben al een beetje de link gelegd, ook met polarisatie als grote dreiging ook van die verzorgingsstaat. En hoe belangrijk het is om dat sociale gezicht en het economische gezicht bij elkaar te brengen. Toch iets dieper ingaan op die verzorgingsstaat. Je hebt ook een leerstoel bekleed in het verleden die daar mee te maken had. Misschien eerst even een persoonlijke vraag. Wat betekent de verzorgingsstaat voor jou persoonlijk?
5: Oh, dat is een mooie vraag. Voor mij persoonlijk, maar ik ben natuurlijk ook een kind. Letterlijk, ik ben in de polder geboren en getogen in een land... Waarin het vanzelfsprekend was dat we goed onderwijs konden genieten. Dat als er iets aan de hand is, dat je ook bij een arts terecht kunt... of dat er een vangnet is. En dat je, als je hard werkt, ook een goede plek op de arbeidsmarkt kunt vinden. En als ik dat bij elkaar optel, dan is dat een samenleving waarin... brede welvaart, de welvaart voor iedereen toegankelijk is. En ik denk dat de verzorgingsstaat speelt daar een onmisbare rol in. Dus een sterke economie en een sterke verzorgingsstaat... die geven mensen kansen in het leven.
4: Ja.
5: En dat is denk ik toch in de kern waar we het met elkaar voor doen. Dat we een land zijn waarin je goed kunt ondernemen... maar waarin je ook een goed leven hebt als je werknemer bent.
4: Ja,
5: of ZZP'er.
4: Maar ja, en dat je ook gewoon goede zorg kan krijgen... op het moment dat er iets met je gezondheid is. Hè? Dat hoort er allemaal, het is heel breed, goed onderwijs. Heb je daar zelf kansen door gekregen... die jou naar die belangrijke posities allemaal
5: Zeker.
4: Hebben gebracht?
5: Zeker. Ja, wat ik me goed herinner is dat... ik kom uit de schippersfamilie, dat misschien wel vaker over gehad. En in ieder geval een familie waarin het niet vanzelfsprekend was... om te gaan studeren aan de universiteit. Maar ik wist wel dat ik wilde iets anders. Overigens vind ik het varen prachtig. Hè, dus ik heb mijn hart bij de binnenvaart liggen. Maar het is niet mijn vak. En doordat er een goed systeem van studiefinanciering was... en ik in combinatie met een baantje daarbij... dat ook voor elkaar kon krijgen, ben ik gaan studeren. En voor mij is dat onderdeel van die verzorgingsstaat... die mij ook heeft geholpen door een goed systeem... van financiering en onderwijs om een stap verder te zetten.
4: Ja,
5: en dat is ook de verzorgingsstaat.
4: Ja, en als je dan kijkt, moeten we ervoor strijden nu, vind je?
5: In deze tijd moeten we wel alles ook weer opnieuw doordenken. Want de economie verandert snel. Dus wat zijn nou de sectoren waarin de banen van de toekomst liggen? Dat heeft consequenties voor in welke opleidingen wil je investeren? Wat is de onderzoeksagenda? Nou, we hebben recent het rapport van Peter Wennink gehad. Daar is veel over gesproken. Hij geeft in dat rapport aan... we zullen een paar keuzes moeten maken voor sectoren waar we groot in willen zijn. En dat zit natuurlijk deels op AI, quantum, biotech. Dat betekent wel iets voor ons onderwijssysteem. Maar ook voor mensen die daar misschien niet in mee kunnen komen. Dus dan moet je ook weer nadenken over welk sociaal vangnet hoort daarbij die economie van de toekomst.
4: Mm-hmm.
5: Dus het is een ingewikkelde tijd, omdat er zoveel verandert. Maar daardoor, in antwoord op je vraag, staat er ook veel op het spel... als je een samenleving wil blijven die ook een beschaafde samenleving is... en waarin mensen nog steeds kansen krijgen... ongeacht hun afkomst of opleiding.
4: Ja, want de mensen die naar BNR luisteren... die hebben het over het algemeen best goed, hè? Dus ik zit ook een beetje met de luisteraar... die nu met ons meeluistert mee te denken. En er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het belangrijk vinden... dat we een sterkere samenleving hebben. Maar misschien ben je er gewoon ook niet echt mee bezig. Met jou gaat het goed.
5: Ja, maar het kan je dus ook overkomen. Laat ik een voorbeeld geven. Alle ontwikkelingen rond AI en digitalisering. Nou, er gaan heel veel verhalen de ronde... over wat dat nou eigenlijk voor impact zal hebben op ons leven, op ons werk. Nou, wij hebben gezegd, we weten één ding zeker. Er zal een aantal banen waarschijnlijk verdwijnen, overgenomen worden door AI. Maar nog veel waarschijnlijker is dat voor bijna... iedereen het werk veranderen zal.
4: Ja.
5: Intensiteit, kwaliteit, momenten waarop je werkt. De plekken waarop je werkt. Nou, als je dat nou weet, dan moet je met elkaar gaan nadenken... wat voor vaardigheden en skills hebben we eigenlijk nodig. Want niet iedereen kan vanzelfsprekend... met alle geavanceerde systemen omgaan. Dit heeft dus grote consequenties voor wat ik daarnet noemde... het leven lang ontwikkelen. Dat beperkt zich niet tot het diploma zoals je zo ongeveer 20, 22 bent. Nee, dit is ook van belang als je... bent, want dan moet je nog even op de arbeidsmarkt. En bovendien, niet alleen op de arbeidsmarkt... je wil ook in de samenleving mee blijven komen. Dus die hele ontwikkeling van AI heeft grote consequenties... voor waar investeren bedrijven in... maar ook grote consequenties voor hoe richten we de verzorgingsstaat in.
4: Ja, en welke skills zijn dan belangrijk die we gaan ontwikkelen met z'n allen?
5: Exact, ja, en dat zijn er natuurlijk... Kijk, dat is niet alleen maar technisch, want ik vind dat ook vaak een denkfout... die gemaakt wordt, alsof zo'n technologische innovatie... vooral gaat over de systeem... en welke knoppen je in moet drukken. Het is ook sociale innovatie. Het is namelijk gewoon op heel veel werkvloeren ook een cultuurverandering. Hoe willen wij samen met die technologie omgaan? Wat betekent dat voor samenwerking in een team? Tot en met hoe ga je roosteren? Wie er wanneer wat doet? Dus het is ook een gedrags- en cultuurverandering. En in mijn ogen zullen we dus ook vanuit die sociaal-wetenschappelijk en gedragskant veel meer die technologische ontwikkelingen moeten begeleiden en ondersteunen.
4: Ja, en zijn er dan ideeën? Hebben jullie ideeën hoe we dat dan moeten doen? Hoe moet je eigenlijk, want er zijn ook werkgevers nu aan het luisteren die misschien hier iets mee kunnen.
5: Ja, het mooie aan de Sociaal-Economische Raad is, de meeste mensen zullen ons kennen van de adviezen die we aan de overheid geven, de akkoorden die gesloten worden. Maar het mooie aan de Sociaal-Economische Raad is, de meeste mensen zullen ons kennen van de adviezen

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Laat ik ook een compliment en een waardering aan het mbo uitspreken. Als je ziet wat er in het afgelopen 15 jaar aan ontwikkelingen zijn geweest in samenwerking tussen het bedrijfsleven en de mbo-instellingen in ons land, dan is dat geweldig wat er gebeurt. Ik was een paar weken geleden op een heel grote bijeenkomst waar heel veel opleiders en bestuurders in het mbo en het bedrijfsleven samen waren. En dan zie je hoeveel innovatieve nieuwe dingen er gebeuren. En niet alleen in het klaslokaal, want dat is dan de kern van de verandering in het onderwijs voor een belangrijk deel. Het vindt ook op de werkvloer. Coaching on the job. Voor heel veel jonge mensen is het niet per se een oplossing om weer op school te gaan zitten, maar wel om van ouderen bijvoorbeeld op de werkvloer te leren hoe je bepaalde technieken toepast. Nou, ditzelfde moet eigenlijk ook in het hoger onderwijs een boost krijgen. Dus ook universiteiten, die zullen de komende periode veel meer werk moeten maken van wat kunnen wij betekenen voor werknemers die al een aantal jaren op de arbeidsmarkt hun carrière aan het invullen zijn, maar die toch weer even terug moeten om te leren en bij te leren. En ook universiteiten kunnen daarbij op de werkvloer veel meer betekenen. Dus ja, hier is het onderwijs een onmisbare schakel.
4: Ja, en als ik eigenlijk tussen de regels door bij je lees, dan zijn we natuurlijk heel erg geënt op, we moeten steeds meer een beter cv hebben. Hè? En ook in die studie zit dat heel erg groot. Je moet hoger opgeleid zijn. Dat is dan heel erg belangrijk. Terwijl als je naar de skills van de toekomst kijkt, precies, liggen die misschien veel meer op menselijke waarden?
3: Ja, we moeten dat beeld moeten we. Ik zeg niet corrigeren, want opleiden en verder willen komen in leren blijft belangrijk voor iedereen. Voor letterlijk de emancipatie gewoon van de mens. Hè, dus jezelf ontwikkelen. Maar dat hoeft niet altijd steeds hoger in termen van onderwijs te zijn. Het kan ook betekenen dat je skills bijleert. Sterker nog, ik vind ook dat wij veel meer de mens tegenover ons moeten zien. Want als je een goed gesprek hebt met je leidinggevende, dan zou die leidinggevende ook geïnteresseerd moeten zijn. God, wat doe jij eigenlijk bij die sportvereniging? Of wat doe jij in een bestuur van een andere club. Mensen die doen ook heel veel vaardigheden, soms ook in hun vrije tijd op, die ze meenemen naar de werkvloer. En wat kan betekenen dat iemand ineens een heel groot organisatietalent blijkt
4: dus
3: te zijn.
4: Dus we moeten eigenlijk onze gesprekken op de werkvloer veel meer verrijken. Het is eendimensionaal.
3: Ja, dat vind ik wel. Dus een diploma zegt niet alles. Verbreedt het met wat mensen nog meer met zich meebrengen. Maar ik blijf wel ook een pleidooi houden dat het voor de ontwikkeling van mensen ongelooflijk belangrijk kan blijven om ook een volgende stap in een onderwijscarrière te zetten.
4: Straks ga ik verder praten met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, over bedrijven die Nederland inruilen voor andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, vanwege een gebrek aan durfkapitaal. En hoe belangrijk het ook in het kader van onze verzorgingsstaat is om daar aan te werken. Blijf luisteren.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met 5 topgasten over onze verzorgingsstaat en hoe we die in de toekomst veilig moeten stellen en dat het ook belangrijk is voor onze economie. Het staat niet los van elkaar. Morgen zal ik er ook over spreken met Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV, over de pittige gesprekken die deze zomer over onze sociale zekerheid gevoerd moeten worden. De polder moet echt aan de slag. En vandaag spreek ik met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Natuurlijk ook onderdeel van die polder.
8: Zeker.
7: Het is moeilijk om inhoudelijk op die sociale zekerheid in te gaan. Maar spelen jullie echt een regierenrol hierin? Of meer op de achtergrond? Hoe zorg je dat die polder de komende zomer goed aan de slag kan?
8: Ja. Nou, op dit moment praten vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar om te kijken hoe ze met het kabinet in gesprek zouden kunnen gaan. Maar wij hebben als Sociaal-Economische Raad ook in de afgelopen paar jaren flink wat bouwstenen neergelegd. We hebben al gezamenlijk dus met werkgevers en werknemers voorstellen gedaan om de arbeidsproductiviteit in ons land te vergroten. Om te kijken hoe je mantelzorg en werk beter combineren kunt. Hoe de industrie kan verduurzamen, leven lang ontwikkelen. Dus er liggen allerlei bouwstenen waarvan ik ervan overtuigd ben dat die ook de komende tijd in die gesprekken een rol spelen. En inderdaad, ook ik persoonlijk, ik praat natuurlijk met iedereen om te kijken hoe kunnen we op een goede manier de volgende stappen zetten. Dus ook als Sociaal-Economische Raad zijn wij natuurlijk in het gesprek de achtergrond altijd betrokken. Maar op dit moment praten vooral de vakbonden en werkgeversorganisaties.
7: Ja, maar op een gegeven moment kan het misschien zijn dat jullie meer de voorgrond gaan pakken op het moment dat ze er niet uitkomen.
8: Nou, dan kijk, het belangrijke is dat de Sociaal-Economische Raad altijd beschikbaar is om dit land verder te brengen. Dus op het moment dat werkgevers en vakbonden en ook de overheid, het kabinet, dat van belang vinden, dan sta ik klaar.
7: Ja, oké, we gaan dat volgen hoe dat allemaal uitpakt. Waar we dit half uur over gaan hebben is nog strategische autonomie. Je noemde net ook al eventjes het rapport van Wennink, hè, want jullie hebben ook een belangrijk stuk geschreven, welke investeringen er nodig zijn. Volgens mij was dat eind mei, hè, dat jullie met een stuk naar buiten zijn gekomen waar ook al iets zat over dat leven lang ontwikkelen en hoe je met AI moet omgaan. Hè. Ja. Dat zijn belangrijke bouwstenen en eigenlijk heb je in het eerste half uur uitgelegd, die economie en die arbeidsmarkt kan je niet loszien van de verzorgingsstaat. Hè. Het sociale gezicht is in alles belangrijk om als land te kunnen floreren. Als je dan naar de strategische autonomie kijkt, hoe belangrijk is die daar dan bij?
8: Ja, die is ongelooflijk belangrijk. Kijk, Nederland, het is misschien toch ook goed om even te onderstrepen. Nederland is natuurlijk heel erg afhankelijk van de Europese Unie qua economie. Maar we behoren ook tot de top 5 landen binnen de EU die het meest afhankelijk is van landen buiten de Europese Unie. En dan wil je, zeker gegeven alle geopolitieke ontwikkelingen, natuurlijk niet afhankelijk zijn van grondstoffen in landen waar je niet van afhankelijk wilt zijn. En daar zijn er een aantal op dit moment. Dus ja, wij moeten heel erg goed nadenken hoe we bijvoorbeeld naar een circulaire economie gaan, zodat we die zaken die we in ons land hebben kunnen hergebruiken en minder afhankelijk worden van die andere landen waar we niet van afhankelijk willen worden. We zullen de energietransitie moeten versnellen, zodat we op een andere manier met onze energiebronnen omgaan. Dat is dus niet alleen maar goed voor de klimaatverandering, de opwarming van de aarde, maar het is ook goed voor onze portemonnee, de stijgende energieprijzen en de strategische autonomie. Dus ja, het is heel belangrijk.
7: Ja, en we benoemen dit ook elke keer weer. Zie je al dat het in gang komt? Want het is best wel moeilijk om dit echt, denk ik, nou ja, aan de gang te krijgen.
8: Ja, maar niet snel genoeg. Dus ja, ik zie dat als het bijvoorbeeld gaat om circulaire economie en die energietransitie, en dat ook het huidige kabinet sterke ambities heeft om dit te versnellen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel echt meer zowel publieke als private investeringen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus we hebben ook de gezamenlijkheid met het bedrijfsleven nodig om te zeggen, we gaan in nieuwe, schone technologie investeren. We gaan ervoor zorgen dat we die afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen echt terugdringen. Dus ja, de start is gemaakt. Maar we zullen daar echt een tandje bij moeten doen als we naar die nieuwe economie van de toekomst toe.
7: Ja, en welke blokkades zie je dan waarom dat dan toch niet gebeurt?
8: Nou, laten we hopen dat het in de komende weken lukt om het stikstofslot eraf te krijgen. Dus ik hoop van harte dat we weer versnelling aan kunnen brengen in vergunningverleningen. Dat gaat niet alleen de landbouw aan, maar ook de industrie, de woningbouw en alles wat belangrijk is om onze economie en verzorgingsstaat draaiende te houden. Dus dat is wel het eerste wat er in mij opkomt bij die vraag. Maar vervolgens willen we natuurlijk ook dat de wetenschap, de bedrijven en de onderwijsinstellingen ook meters maken om die innovatie sneller op de markt te krijgen. En dan heb je bijvoorbeeld ook weer, noem maar wat, risicokapitaal nodig. Dus ook vertrouwen in start-ups, in bedrijven die de goede dingen doen, ook als het gaat om de energietransitie, en die je versneld verder wil brengen. En daar moeten we ook meer open zijn naar mogelijkheden om dat te financieren. Dus het hangt allemaal samen. Maar laat ik in deze weken wel die vergunningverlening en de stikstofproblematiek even noemen, want die zet onze economie wel op slot.
7: Echt al heel erg lang.
8: En
7: ben je dan nu hoopvol dat gaat lukken?
8: Ja. Ik keer het eigenlijk om. Het moet. Want we staan anders echt stil. En in stilstaan in de huidige wereld is echt achteruitgang. Want het betekent dat we de boot op verschillende terreinen missen. Dus op het moment dat bedrijven niet kunnen investeren, heeft het gevolgen voor de woningbouw, heeft het gevolgen voor de banen die op het spel komen te staan.
7: Maar dus dit is al heel lang zo, hè? Dat we dit ook
8: op een gegeven moment raakt de rek eruit.
7: Ja.
8: Dus wij zijn natuurlijk een sterke economie. We hebben heel wat buffers en we kunnen veel opvangen. Maar daar gaat de rek natuurlijk ook een keertje uit. Dus En wat ik eigenlijk nog positiever vind, ik merk in al mijn werkbezoeken en de voorzitters van de sociale partners en hun collega's die ik spreek, ik merk ook enthousiasme om aan de slag te willen. Wij willen niet stil. Wij zijn niet een land van ondernemers die stil willen staan. Dus we willen zo graag groeien, uitbreiden, duurzaam zijn. Want dat is groei. Ja. Groei betekent niet per se ten koste van onze leefomgeving. We hebben heel veel slimme mensen in ons land en instituten die juist ook die duurzame ontwikkeling verder willen brengen. Maar ook dat is ingewikkeld als je geen vergunning krijgt voor je bedrijf.
7: Ja, tegelijkertijd, ik merk dat positivisme ook. En dat is ook ontzettend belangrijk. En die nieuwe wind die er waait, die voel je ook. Tegelijkertijd merk je aan het minderheidskabinet, dat was natuurlijk ook een nieuwe wind. Hè, echt een nieuw kabinet waar ook wel vertrouwen in was. En dat vertrouwen zie je alweer afnemen. Zijn we daarin te cynisch?
8: Je mag best naar de politiek kijken of men doet of een begin maakt te doen met wat men beloofd heeft. Dus laat ik daarmee beginnen. Dat is niet raar. Maar daar voeg ik wel iets aan toe. We zijn wel echt allemaal aan zet, mensen. We zitten in een tijd waarin we niet alleen naar de politiek kunnen kijken om de koers te bepalen. Dat moet ook het bedrijfsleven meedoen. Dus we zullen ook vanuit de private kant moeten willen investeren. We zullen ook zelf, als we op de werkvloer aanzien komen dat misschien de karakter van het werk door AI of andere technologie verandert, zullen we ook zelf de stap moeten zetten om misschien wat bij te leren of om te kijken van wat is mijn perspectief op de arbeidsmarkt. Dus het is wel echt nodig dat we gezamenlijk de schouders hieronder zetten en niet alleen maar naar het kabinet kijken. Maar ja, er is zelf een keuze gemaakt voor een minderheidskabinet. Dus de politiek zal ook zijn best moeten doen om dat maatschappelijk draagvlak dan te mobiliseren.
7: Ja, ja. Maar je zegt ook, we moeten het met z'n allen doen. En als je dan weer de verzorgingsstaat pakt, als je kijkt door de historie heen, zijn we steeds meer naar een participatiesamenleving toegegaan. En dat is ook in het kader waarom jij deze opmerking maakt?
8: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar van werk naar werk, of reïntegratie naar ziekte, of het leven lang ontwikkelen, waar we al over gesproken hebben. Dat zijn allemaal onderdelen van hoe je, ja, ook zeg maar sociale zekerheid en arbeidsmarkt en onderwijs, ja, samen op moet laten lopen. Dan moeten we natuurlijk er nog veel tijdiger bij zijn dat mensen niet aan de kant komen te staan. Ik denk dat sommige mensen bij sociale zekerheid een associatie van uitkeringen hebben. Dat hoort daar natuurlijk ook bij voor mensen die echt niet mee kunnen komen. Maar wat de komende tijd ontzettend belangrijk is, is dat we voorkomen dat mensen aan de kant komen staan. Dat we veel tijdiger over van werk naar werk trajecten nadenken. We hebben in dit land regionale werkcentra in ontwikkeling. Het kabinet wil daar ook een volgende stap in zetten. Ja, die kunnen bedrijven, maar ook werknemers helpen om tijdig een keuze te maken voor jouw volgende stap op de arbeidsmarkt. En niet pas als je baan echt op het spel staat. En dat is zeg maar ook een belangrijk onderdeel van hoe dit moet gaan werken de komende tijd. Want de veranderingen gaan razendsnel.
7: Ja. En dus moeten we ook een beetje wennen dat we in een andere tijd zitten misschien. Want we denken eigenlijk, nou, de overheid lost wel zaken op. En we hebben misschien nog niet het besef, ook als arbeidsmarkt, dus als bedrijven, dat wij hier meer moeten gaan acteren. Want dat hoor ik jou ook een beetje oproepen.
8: Ja, ik denk dat het beseffen wel is. Ik denk dat door de bank genomen ondernemers zich heel verantwoordelijk voelen voor hun personeel en ook voor tijdige scholing en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk wel beperkingen. Je ziet dat niet altijd bekend is van welke regelingen men gebruik kan maken. We hebben het in dit land ongelooflijk ingewikkeld gemaakt aan administratieve last en bureaucratie. Ook in de sociale zekerheid en ook richting opleidingen. Dus het moet toegankelijker. Als het gaat om het MKB, denk dat goed is om te zeggen. Ja, even voor de beeldvorming, maar de meeste kleine bedrijven hebben natuurlijk niet een HR-afdeling.
7: Nee.
8: En iemand die de hele dag bezig is om innovaties te verkennen en te experimenteren.
7: We gaan nu een paar luisteraars heel blij worden, ja, dat je dit zegt.
8: Ja, want in het MKB moet iedereen alles tegelijkertijd doen. Dus wat wij dan kunnen doen als Sociaal-Economische Raad, maar daar hebben we ook overheden of brancheorganisaties zoals MKB Nederland, wij kunnen natuurlijk wel helpen, platforms bieden om goede praktijken zichtbaar te maken, te helpen waar je dan op een regeling waar je gebruik van kunt maken, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren en niet het wiel zelf uit hoeven te vinden. Daar zijn wij druk mee bezig. En dit moeten we nog veel beter doen, want anders dan zien ook ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer.
7: Nee, je ziet natuurlijk ook, ik vind het ook prachtig dat je altijd mooie anekdotes hebt. Je ziet ontzettend veel mensen, je ziet ook heel veel bedrijven en de mensen die daarachter toch ook mooie dingen bewerkstelligen. Is er een bedrijf wat je hebt gezien en de mensen daarachter die echt iets bijzonders doen als het gaat om de uitdagingen waar we nu voor staan?
8: Ja, nou, gistermiddag, dit is echt waar, want anders heb je weer zo'n verhaal van, nou, gisteren was ik daar, maar het is echt zo. Ik was gistermiddag.
7: Je hebt het druk, hè?
8: Ja, was ik op bezoek bij Tijmen van Zessen. Dat is een boer in Vijfheerenlanden. En zijn bedrijf, echt ongelooflijk fascinerend. Hij zit dus in het ingewikkelde gebied waar hij heel erg in spanning is. Wat gaat het kabinet beslissen over de stikstof? Maar hij heeft de stap vooruitgezet. Meer dan 800 zonnepanelen op al zijn bedrijfspanden gelegd. Hij werkt ongelooflijk duurzaam. Weet dat ook te verkopen. Naast zijn melkveeproductie heeft hij nu ook een energieproductie door al die zonnepanelen die hij op zijn dak heeft liggen. En ik vind dit echt een ondernemer die duurzaamheid, verdienvermogen, zorg voor dier en natuur weet te combineren in een toekomstbestendig verdienmodel. Maar, en daar komt de maar, ja, hij heeft nu wel ook een beetje de overheid nodig die zegt, ja, dit zijn het type ondernemers die we nodig hebben in ons land.
7: Dus hij is ook een beetje een lone wolf, een beetje eenzaam in zijn strijd?
8: Hij is een koploper. Ja. Het gebeurt in de agrarische sector, in de land- en tuinbouw, gebeurt er veel meer van dit soort mooie nieuwe ontwikkelingen dan we vaak weten. Want we horen vaak de problemen. Hij is koploper, maar er zijn er echt meer in de sector.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Een belangrijk onderwerp omdat we ook Nederland sterk willen maken voor de volgende generaties. Eerder deze week sprak ik met de kersverse voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, Koen van Oostrum. Hij is optimistisch over een deal rond de sociale zekerheid voor Prinsjesdag. Nou, luister het vooral even terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag is mijn gast Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En we hebben altijd de ketting vraag in deze uitzending. Gisteren sprak ik met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar jullie hebben volgens mij ook nog ooit met elkaar samengewerkt in de Eerste Kamer.
8: Zeker, we hebben een lange periode in de Eerste Kamer bijna letterlijk naast elkaar gezeten. Ja.
7: Zij heeft deze week, dus afgelopen maandag, heeft zij als commissie haar eindrapport na 4 jaar noest werken gepresenteerd en had deze vraag voor jou.
0: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart.
8: Ja, een hele mooie en belangrijke vraag. Allereerst natuurlijk toch schokkend om dit allemaal weer te lezen en te horen, terwijl we ook al heel lang weten dat er sprake is van discriminatie. En dus dat wil ik allereerst gezegd hebben.
7: Ja, ook vooral wat haar heel erg geschokt heeft, dat de overheid dus ook discrimineert.
8: Ja. Ik zou eigenlijk 2 dingen willen zeggen. Het eerste, waarom dit belangrijk is voor hoe we brede welvaart in ons land beleven. Brede welvaart gaat ook erover dat iedereen een eerlijke kans heeft om talenten te ontwikkelen, kans op een baan, op de arbeidsmarkt. En dat er geen onrechtvaardige, ongelijke behandeling bestaat. Dat is ook onderdeel, integraal onderdeel van brede welvaart. En dat betekent dat met deze constateringen we kunnen stellen dat die brede welvaart niet voor iedereen toegankelijk is en even rechtvaardig verdeeld is in onze samenleving. Dus ik vind dit ook echt een opdracht, niet alleen aan de overheid, maar ook aan het bedrijfsleven, om iedere keer weer je eigen frames, je eigen denkbeelden te toetsen en open te staan voor de ander. Ik denk echt dat hier een hele belangrijke boodschap voor ons allemaal in zit. Mm-hmm. Maar dat is het ene deel van brede welvaart. Het tweede wat ik zou willen zeggen, en dat weten we, vorig jaar hebben een aantal Amerikaanse wetenschappers de Nobelprijs voor de economie gewonnen, waaronder Acemoglu. Stellen dat voor de brede welvaart sterke instituties die eerlijk werken, die rechtvaardig uitwerken, die zijn onmisbaar. Dus we mopperen wel eens op onze instituties, en dit rapport laat ook zien dat dat terecht is. Maar waarom is het zo belangrijk dat onze instituties goed werken? Omdat ze onze mensen eerlijk en rechtvaardig moeten behandelen. Van ondernemer tot kind in de jeugdzorg. Mm-hmm, mm-hmm. En op het moment dat je dus constateert dat dat niet goed werkt, is er dus ook bij de instituties werk aan de winkel. Dus ik vind het ook om die reden een belangrijk signaal dat wij herstelwerkzaamheden te doen hebben in ons institutionele arrangement.
7: Ja, en wat kunnen jullie daar als SER? Want we praten nog even door, en toen was ook haar vraag ook aan jou van wat kan de SER hier uiteindelijk in doen?
8: Ja, volgens mij heel veel. Kijk, wij hebben binnen de SER ook tegen elkaar gezegd, als het gaat om de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, dan moet dat ook altijd plaatsvinden binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. De economie staat niet los van onze grondwet, van de kaders die we met elkaar hebben neergezet over hoe we met elkaar willen omgaan. Dus ook wij voelen de verantwoordelijkheid bij alles wat we doen. Of dat nu gaat over hoe het onderwijs zich moet ontwikkelen, mm-hmm. of het gaat over kansen op de arbeidsmarkt, zullen wij ons rekenschap van moeten geven of dat ook gebeurt binnen de afspraken die we daarover hebben. En elk bedrijf niet over de schreef gaan. Wij hebben bijvoorbeeld een hele discussie over arbeidsmigratie gehad. Nou, daar zijn ook echt misbruikgevallen. Ik kan niet zeggen of dat altijd op grond van discriminatie is, maar daar gebeuren dingen die niet volgens de Nederlandse wet kunnen. Zowel de bedrijven als de vakbonden zetten er samen de schouders onder. Dat hebben we met elkaar afgesproken om, ja, letterlijk, dat zijn hun woorden, de rotte appels, om ervoor te zorgen dat die niet door kunnen gaan met hun praktijken in de Nederlandse economie. Dat is een voorbeeld.
7: Ja, wat ik zo mooi vond ook aan dat rapport van de staatscommissie, dat eindrapport, is dat er heel breed is onderzocht. Hè? Want mensen hebben snel de afdronk dat het dan gaat over mensen met een migratieachtergrond, hè, waar dit rapport over gaat. Maar het is echt heel breed neergezet. Het gaat over leeftijdsdiscriminatie, het gaat over religie, het gaat over seksuele geaardheid. Al die zaken, ze hebben het heel breed neergezet. En soms betrap ik mezelf ook een beetje cynisme. Ik heb ook zelf voor diversiteit gestreden, voor culturele diversiteit. Ik heb vanavond weer een bijeenkomst. Hoe krijgen we vrouwen meer zichtbaar ook in de media? En tegelijkertijd zien we een soort tegenbeweging ook vanuit Amerika komen. Je ziet die manosfeer. Ja. Maar weet je, soms dan denk ik van, terwijl we zijn echt opgeschoten, hè? Als ik weer naar de grote lijnen. Maar help mij een beetje met mijn cynisme.
8: Nou, laat ik dit zeggen. Ik wil gewoon dat we jouw cynisme weten weg te duwen met hoop en met optimisme. En daar vind ik, moeten we hard voor werken. Voor jou en voor iedereen die dat cynisme voelt. Kijk, Nederland is een land van heel veel verschillende mensen. Dat zijn we altijd geweest. En we zullen met elkaar die samenleving vorm moeten geven. En daar past discriminatie dus niet bij. Dat kan niet en dat mag niet. En daar zullen we dus allemaal ons best voor moeten doen. En ik denk dat er hele grote kansen liggen om dat ook met elkaar te doen. En binnen de SER proberen wij dat echt. Wij hebben gezegd, als het gaat om ons economie, ons investeringsklimaat, dan is dat een sociale markteconomie. En ja, wij zien ook dat aandeelhouders van bedrijven vanuit bijvoorbeeld Amerika brieven krijgen van, nou kan het niet wat minder met dat diversiteitsbeleid. Ja. Maar wij hebben gezegd, nee, de Europese economie, en in ieder geval de Nederlandse economie, moet er een zijn waar diversiteit, inclusie, integraal onderdeel zijn van alles wat we doen. En als dat dan betekent dat sommigen dat niet leuk vinden, ja, dan moeten die hun consequenties daarvan trekken.
7: Ja, maar wat is nou de, hè, want ook, nou ja, Joyce Vester vertelde ook als voorzitter van die staatscommissie dat het, nou ja, allemaal een discriminatietoets, hè, kan je invoeren ook bij de overheid, maar dat het allemaal vrijblijvend is, omdat verplichtingen altijd, nou ja, niet echt goed werken in de Nederlandse samenleving. Maar dan, als het vrijblijvend is, ben ik ook zo bang dat het.
8: Nou ja, kijk, ik weet niet zo goed wat je, zeg maar, precies aan maatregelen, zeg maar, bijvoorbeeld van bovenaf ze moeten afkondigen. Wij werken bij de SER natuurlijk ook wat meer van onder. Wij helpen bedrijven, ik vertelde dat eerder, hoe ze aan een inclusieve werkomgeving kunnen werken. Dus we proberen veel meer met bedrijven samen te zeggen, hoe doe je dat in sollicitatieprocedures? Hoe zorg je ervoor dat in teams er respect en een goede bejegening naar elkaar is? Dus wij proberen veel meer met mensen samen te kijken, hoe kunnen we dat beter maken?
7: Nou ja, en misschien de koppeling die je eerder maakte, van heb wat meer het gesprek ook met elkaar op de werkvloer, los van alleen het werk. Wie ben je eigenlijk? Ja. Hè? Ik weet dat jij je ook heel erg inzet namens de SER voor mantelzorgers die een enorme druk hebben. Dat wordt vaak ook helemaal niet besproken op de werkvloer.
8: Ja, nee, dat is ook een goed voorbeeld. Wij hebben een aantal voorstellen gedaan waarop je werk en mantelzorg gewoon beter kunt combineren. Er zijn op dit moment 5 miljoen mensen in ons land die mantelzorg verlenen. En van die 5 miljoen doen 2 miljoen mensen dat in combinatie met een betaalde baan. Ik denk dat veel luisteraars het zullen herkennen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus dan heb je met elkaar afspraken nodig. Dan moet je elkaar af en toe ook op de werkvloer in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen, kunnen we het faciliteren dat je soms aan de randen van de dag of even afwezig kunt zijn, zodat je dit ook kunt doen.
7: Ja.
8: Daar zullen we met elkaar betere afspraken over moeten maken. Dat klopt.
7: Ja, ja, het is uiteindelijk allemaal menselijke maat. Hè? Ja, dat hoor ik door je hele verhaal heen. En dat is ook belangrijk voor onze economie. We hebben de kettingvraag nog voor morgen. Hans Spekman, sinds mei de voorzitter van vakbond FNV, een van de nieuwe gasten bij de SER ook. En ze zijn volop te horen nu rond de bezuinigingen en sociale zekerheid. De eerste stakingen zijn al aangekondigd. Wat zou je aan Hans Spekman willen vragen?
8: Ja, nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat dat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
7: En je blijft heel diplomatiek weg, hè, van die sociale zekerheid.
8: Nou, ik denk eigenlijk dat het die sociale zekerheid direct raakt. Want als we mensen niet mee kunnen nemen in die nieuwe economie, ja, dan zullen ze ook geconfronteerd worden met dat ze misschien andere vaardigheden moeten leren of een beroep moeten doen op een sociaal vangnet. Dus ik denk dat het heel direct zijn gesprekken met de werkgevers raakt op dit moment.
7: En wat mensen hoorden is dat even de microfoon ging eventjes een koppeltje duikelen. Ja, doet hij af en toe hier. Dat ligt niet aan jou. Dankjewel dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En luister zeker ook al onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Dat is de beste plek. En ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was het nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. Er is al bijna 2 miljoen euro opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. Amerika komt weer met nieuwe importheffingen voor 60 landen. Meerdere landen zijn er verbaasd over en boos. Voor producten uit de Europese Unie blijft het bij 10%. Dat was het tot vandaag ook al. Landen als Brazilië, Japan en China gaan naar 12,5%. Brazilië noemt de tarieven volledig willekeurig gekozen. In de voorronde van de Europa League heeft FC Twente gisteravond met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest, die Twente moet winnen om door te gaan. En in de voorronde van de Conference League heeft Ajax gewonnen van Vojvodina uit Servië. Het werd 4-1. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Vlak voordat de importheffingen van Donald Trump afliepen, heeft de Amerikaanse president nieuwe heffingen aangekondigd voor 60 landen. Vanwege dwangarbeid. We bespreken het zo met Amerika-correspondent Jan Postma in de podcast Ochtendnieuws.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
9: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Art Rooijakker.
5: Goedemorgen, tweede dag op rij dat ik hier mag staan. En dat op vrijdag, vrijdag 24 juli. Betekent ook dat het bijna weekend is. Nou, maar we hebben er nog gewoon een podcast vandaag die we eruit gaan persen met z'n tweeën, toch? Maxime van Meel, de podcast Ochtendnieuws.
10: Ja, en gisteren is het gelukt, dus vandaag gaat het ook weer lukken, toch? Zo werkt dat.
5: Zeker, er is in ieder geval, je denkt dan in de zomer is er niet veel te doen, maar er is veel nieuws vandaag.
10: Zeker.
5: Ja, dat gaan we allemaal doen.
10: Er vindt een grote stoelendans plaats in de Duitse regering. Naar aanleiding van het opstappen van Jens Spaan wordt er nu flink gewisseld met functies binnen het kabinet. En daar hoor je zo van onze correspondent Guy Hoeks over. En sommige mensen blijven zoeken naar de allerbeste baan, terwijl anderen juist stoppen zodra ze een functie vinden aan hun, die aan hun belangrijkste eisen voldoet. En nu toont onderzoek aan welke van die twee de beste manier is. Oh. En wat dat dan is, dat hoor je ook zo.
5: Jij weet dat al?
10: Ja, ik weet het al.
5: Oké, nou, we gaan erachter komen. We geven je ook inzicht in de dag die komt. Hier op BNR in Nederland en de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in de Verenigde Staten. Want Amerika voert nieuwe importheffingen in voor 60 landen, ook voor de Europese Unie. De heffingen van 10 en 12,5% ja, die werden al verwacht, want de tijdelijke heffingen van 10% die Trump eerder instelde, liepen zojuist namelijk af. We gaan naar onze correspondent in de VS, Jan Posma. Jan, hoe zit dat nou? De Trump-regering stelt deze heffingen in omdat landen niet genoeg doen tegen dwangarbeid?
11: Ja, de redenering van de Trump-regering is, deze handelspartners die doen niet genoeg om dat te voorkomen. Sommigen hebben wel regels daarvoor, anderen die hebben helemaal geen regels. Nou, de EU bijvoorbeeld, daarvan zeggen ze, die hebben wel een regel, maar die gaat pas eind volgend jaar in. Dus dat is te weinig. En Trumps handelsgezant, Jameson Greer, zeg maar de architect van dit geheel, die concludeert dan, ja, dat is eigenlijk oneerlijke concurrentie voor Amerikaanse arbeiders. En daarom nu deze straf. 10% voor Europa dus. Maar ook nog heel veel onduidelijkheid, want we weten nog niet precies of dit voor bepaalde producten bijvoorbeeld, of de uitzonderingen voor zijn. En ook hoe dit eerdere afspraken beïnvloedt. Maar een beetje onduidelijkheid vanuit het Witte Huis zijn we wel een beetje gewend inmiddels natuurlijk.
5: Ja, het is ook wel een gelegenheidsargument, Jan. Het draait toch helemaal niet om die dwangarbeid van de regering Trump, of wel?
11: Nee, dat is het helemaal niet inderdaad. Het is precies wat je zegt. Trump die zocht vooral voor een andere juridische onderbouwing. Eerder dit jaar zei het Hoogrechtshof, hè, die Liberation Day heffingen die Trump toen zo met veel bombardie instelde, dat mag helemaal niet. Toen zei Trump meteen al, ik ga andere manieren zoeken. Ik wil die heffingen alsnog. Hij vindt dat heel belangrijk. Voor hem is dit echt een belangrijk machtsmiddel ook, hè, wat hij kan gebruiken. En toen stelde hij dus tijdelijke importheffingen daarna in van 10%. Maar daar zat een houdbaarheidsdatum op. Nou, dat was vannacht. Dus nu dus een nieuwe onderbouwing. Maar als dat Hoogrechtshof niet eerder had gezegd dat het onwettig was, dan hadden wij het nu echt niet over dwangarbeid gehad. Andere etiketje, maar eigenlijk om hetzelfde voor elkaar te krijgen.
5: En hoe oud is de wet die ze deze keer hebben afgestoft? Dat kwam in 1974 of zo, of niet?
11: Ja, klopt. Ja, 50 jaar oud alweer. Tegen Canada was het eentje uit 1930. Dus op dat punt worden we steeds wat actueler.
5: Steeds recenter. En is het nu zo dat dit ook weer voor de rechter kan komen, of dat het congres hier nog iets tegen kan doen?
11: Nou, het kan allebei wel, maar het is allebei een beetje theoretisch. Want het wordt nu een stuk lastiger om dit aan te vechten, omdat er nu dus een onderbouwing is. Die Liberation Day heffingen, ja, die waren echt uit de lucht gegrepen. Dus dat was een stuk makkelijker. Maar nu zouden bijvoorbeeld wel Amerikaanse bedrijven weer naar de rechter kunnen stappen om dit aan te vechten. Moeten ze alleen wel een goede onderbouwing ook weer hebben om dit onderuit te halen. En voor het Amerikaanse congres geldt, die kunnen ook met een soort tegenmaatregel komen om dit weer ongedaan te maken, maar ja, ik denk niet dat daar meteen een meerderheid voor is. Er is echt wel kritiek op, van democraten natuurlijk, maar er zijn ook echt genoeg republikeinen die dit echt geen goed idee vinden, ook in een verkiezingsjaar, alleen die durven dat gewoon niet hardop te zeggen. Dus er zal weer wat gevochten worden, maar of het wat gaat opleveren, dat moet nog maar blijken.
5: En internationaal is er dan natuurlijk ook meteen zijn reacties. Ik zag vanuit Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, nou, alle staatshoofden zeggen dat ze niks begrijpen van die heffingen. Dat gaat niks uitmaken, toch, bij Trump?
11: Nee, dit is precies waar hij op rekent. Dit is eigenlijk precies wat hij ook tegen zijn eigen achterban nu kan zeggen. Hè? Kijk eens eventjes, ik vecht voor jullie en de wereld is boos op mij, dus ik doe mijn werk goed.
5: Ja, zo kun je het ook zien natuurlijk. Want wat vinden gewone Amerikanen van die heffingen?
11: Nou, ik moet wel zeggen, die achterban van hem, die staat overal achter wat hij doet, dus hier ook achter. Maar als je kijkt breder, er is echt wel een meerderheid van de Amerikanen die echt niet van die importheffingen houdt. Het hangt er een beetje vanaf welke peiling je pakt waar je op uitkomt. Maar meestal is het zo ongeveer 60% die tegen is. En maar iets van een derde, zo'n 30% die voor is. Dus dat is echt wel heel duidelijk. En ja, dat komt natuurlijk omdat al die prijzen, die extra heffingen, die worden doorberekend. Daar betalen die gewone Amerikanen zelf voor. Die hebben nu al last van heel dure boodschappen, hoge woonlasten. Je ziet hier de benzineprijzen ook weer flink stijgen door die oorlog in Iran. Dus het merendeel heeft hier eigenlijk helemaal geen zin in. En dat is ook wel iets waar Trump voor wordt gewaarschuwd door zijn eigen mensen. Van pas nou op, dit is een risico. We zitten in een verkiezingsjaar, in november weer verkiezingen. Maar ja, voor Trump is dit echt een halszaak. Hij vindt dit zo belangrijk dat hij dit ten koste van alles wil doorvoeren.
5: Ja, wat ook belangrijk is voor die verkiezingen, wordt continu aan elkaar geknoopt, is die oorlog in het Midden-Oosten, met name de gevolgen ervan, de benzineprijzen, ook in Amerika. Hij heeft er iets over gezegd, over de oorlog in het Midden-Oosten, in een interview met Axios, volgens mij, hè?
11: Ja, precies. Hij heeft eigenlijk de druk weer wat opgevoerd. Hij zegt, ik overweeg een grootschalige aanval. Groter dan ooit tevoren, dus ook groter dan Epic Fury. En ja, op typische Trump-wijze zegt hij van... ik sta op het punt om hierover een besluit te nemen. Het zegt de cliffhanger. Ja, we zijn er ook helemaal klaar voor. Maar dat besluit is nog niet genomen. En hij zegt ook, ja, Iran wil al wel onderhandelen. Dat is het probleem. Ze zijn alleen nog niet klaar voor een deal. Nou ja, Trump zegt ook al heel lang... het kan elk moment komen dat Iran toegeeft, gebeurt nog niet natuurlijk. En hij dreigt daar dan weer bij en zegt van... ja, ze hebben gewoon nog niet genoeg pijn geleden. Dus ja, dit is de taal die we van Trump kennen. Hij probeert ook de druk op te voeren voor Iran. Hij wil echt van deze oorlog af. Die is heel impopulair. De olieprijzen noemde je al, die gaan omhoog. Hij wil echt verder. En hij denkt daarbij dus ook aan die verkiezingen van november. Hij wil voor die tijd echt van deze oorlog af.
5: Maar toch opvallend dat het nog nodig is. Want ik kwam wat artikelen tegen met Trumps eigen uitspraken uit maart, april, mei, toen noemde hij in verschillende bewoordingen Iran militair totaal vernietigd. Nou, dat is niet helemaal waar, blijkbaar. De militaire operatie zou volgens hem zelf ook maar 4 tot 6 weken duren. Dat is nu een paar maanden geleden. En een einde is nog niet in zicht, toch, Jan?
11: Nee, zeker niet. Hij heeft gewoon geen... ja, ze zeggen hier dan, hij heeft een exit ramp, zoekt hij. Die heeft hij gewoon echt nog niet gevonden. En op dit moment wordt het probleem eigenlijk alleen maar groter... Hè, met die Straat van Hormuz. Nu ook de Rode Zee die erbij betrokken is. Dus ja, hij heeft echt een probleem. En hij heeft gewoon geen uitweg. En die woorden van hem... die worden hier ook regelmatig wel op de Amerikaanse televisie herhaald. Van, dit zou toch snel voorbij zijn. En waar zijn we nu? Trumps weerwoord is dan van, dit is nog geen Vietnam. Dit is nog geen Irak. Dit is nog geen Afghanistan. Het is nog veel korter dan dat. Dus wat is jullie probleem? Maar dat is natuurlijk niet wat de Amerikanen voelen.
5: Oké, dankjewel. Amerika-correspondent Jan Posma.
10: In Canada is een advocaat aangeklaagd omdat ze ChatGPT zou hebben gebruikt in een rechtszaak. Nou, mag je raden wat ze vervolgens in de daaropvolgende rechtszaak tegen haar heeft gedaan? Je hoort het over een kleine 15 minuten.
5: Zo vermoeden.
10: In de Duitse regering vindt een stoelendans plaats. We hadden het gisteren al over Thorsten Frey. Die is voorgedragen als de nieuwe fractievoorzitter van CDU-CSU. Hij volgt Jens Spaan op, die gedwongen moest aftreden... na een rel rond het draagmoederschap. En nu pakt bondskanselier Friedrich Merz die kans... om het volledige ploeg overhoop te gooien. Bij ons is Duitsland-correspondent Guy Hoeks. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Maxime.
10: Guy, er zijn dus meerdere posities die tegen wijzigingen aankijken. Vertel, wat gaat er allemaal veranderen?
12: Ja, vrijdag is een belangrijke dag voor bondskanselier Merz. Dat is vandaag, als je de Duitse media mag geloven. En bronnen ook hier in Berlijn. Jens Spaan is natuurlijk opgestapt als fractievoorzitter van de Duitse Christendemocraten. Wordt waarschijnlijk opgevolgd vandaag door Thorsten Frey. Dus dat is de rechterhand van Merz. Nou, en daarop volgend zijn nog 1, 2, 3, 4 positiewisselingen binnen de Duitse bondsregering.
10: Ja, best stevig. Wat gaat er dan allemaal opschuiven? Is het een kwestie van stoeltjes die doorschuiven? Of hoe ziet dat eruit?
12: Ja, dus Thorsten Frey, dus die is dus nu chef in het Bundeskanzleramt. Dus dat is het torentje van Berlijn. Die gaat de plaats maken, of althans, die gaat de plek innemen van Spaan. Zijn plek wordt weer ingenomen door Nina Waken, moet ik zeggen. Dus dat is de minister van Gezondheid. Dus dat is eigenlijk de oude plek van Spaan. In 2020 was dat. Waken wordt opgevolgd door Carsten Linneman waarschijnlijk. Nou, dat is de CDU-manager, de generaalsecretaris van die partij, Franziska Hoppermann. Volgt weer Linneman op. En dan heb je tot slot Philip Amthor. Dus dat is nu nog de staatssecretaris voor digitalisering. Die gaat Hoppermann waarschijnlijk opvolgen. Dus het is
5: klinkt ook een beetje als het wisselbeleid van die Duitse manschaft, Guy, zoals je het zo beschrijft.
12: Ja, maar nu gaan ze wel voor de overwinningen, Hart.
5: Okay.
12: Ik bedoel, die manschaft heeft natuurlijk... Ja, precies.
10: Ja, maar waarom die hele stoelendans? Kan Merz niet gewoon die functie van Spaan vervangen? Of was dit zo hoog nodig?
12: Nou, Merz is niet zo dik bezaaid. Zit niet zo dik bezaaid in mensen, in betrouwbare mensen, maar ook met bestuurlijke ervaring binnen de CDU. Dus het is voor hem belangrijk. Nu Spaan, die gevreesd werd, ook wel door Merz. Want anders had hij niet fractievoorzitter gemaakt. Om nu eigenlijk zijn vertrouwelingen gewoon wat dichter bij hem te krijgen. Nou, dat zag je natuurlijk ook wel met het afstemmen over bijvoorbeeld de benoeming van de rechter afgelopen jaar. Nou, Zijn fractie was ontzettend verdeeld daarover. Jens Spaan speelde daar een rol in. Bondskanselier Merz hoopt dus nu eigenlijk dat er rust binnen zijn partij terugkeert en binnen de coalitie met de SPD. En daar is die Thorsten Frey heel goed, of komt hij goed van pas eigenlijk, omdat dat een man is die ja, door alle partijen sympathiek en betrouwbaar wordt gevonden.
10: Maar jij zegt, hij neemt zijn vertrouwelingen wat dichter bij zich. Nou heeft hij al vaker de kritiek gekregen dat hij zich zou omringen met gelijkgestemde mensen. Ja, daar verandert hij dan dus niks in. Dat is niet zo goed voor zijn imago, denk ik dan, toch?
12: Ja, en vooral ook door mannen. Het is nog steeds een mannenbolwerk, dat CDU. Merz die weet dat hij gewoon eigenlijk meer vrouwen in zijn ministerploeg ook moet hebben. Maar dat blijft een beetje een puntje. En dat hangt samen met die betrouwbaarheid van de mensen om hem heen. Het ziet er op dit moment, het is natuurlijk reces in de Bondsdag. Maar er is genoeg werk aan de winkel voor Merz.
10: Ja, wat betekent dit voor hem als bondskanselier en voor de CDU-CSU? Dat dit hele carousel zeg maar plaatsvindt?
12: Nou, de bondsregering onder Merz heeft ontzettend veel kritiek gehad. Is ruim een jaar nu in ambt. Is veel te laat begonnen met de hervorming of de aankondigingen daarvan. Er zijn allerlei prangende dossiers hier in Duitsland waarmee niet nog langer gewacht kan worden. Nou, dus sinds april lijkt daar een beetje schot in te komen. En nu krijgt Merz eigenlijk de kans om de juiste mensen aan de juiste knoppen te zetten. Om na dat reces dus hier in Berlijn uit de startblokken te schieten. En dan heb ik het onder andere over digitalisering, bureaucratie, maar ook het omlaag brengen van die energiekosten, de personeelskosten. Want heel veel bedrijven klagen over dat het allemaal veel te duur is geworden hier in Duitsland. En dat gaat ten koste van de concurrentiepositie. Want Duitsland is natuurlijk een exportland. Nou, dat soort zaken, daarmee kan Merz nu eindelijk aan de slag, als hij die benoeming van Frey sowieso vandaag bekend maakt en misschien ook van die vier andere kandidaten om zich heen.
10: Ja, in september zijn er dan ook weer deelstaatverkiezingen. Hoe belangrijk is het dat hij voor die tijd alles op orde heeft? Is het zeg maar nu of nooit?
12: Ja, de CDU vindt die deelstaatverkiezingen natuurlijk ontzettend belangrijk. En dat is zeker ook een belangrijke graadmeter van hoe de bondsregering er op dit moment voor staat. Maar de AfD staat in deelstaten Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern op een voorsprong, op een grote voorsprong. In Sachsen-Anhalt zelfs rond de 40%, nou niet meer te achterhalen. En in Berlijn zijn er ook verkiezingen. En daar doet de AfD het ook heel goed. Dus dat is de belangrijkste uitdaging voor de CDU. En de vraag is of Merz dit in 6 weken tijd nog kan rechtbreien. Nou goed, het zijn deelstaatsverkiezingen en natuurlijk de stadsverkiezingen hier, of de verkiezingen van Berlijn. Dus die hebben niet direct impact op het functioneren van de bondsregering. Maar het geeft natuurlijk wel een signaal af. Want stel, radicaal rechts wint daar. Ja, wat doen dan de conservatieven en de sociaaldemocraten in Berlijn?
10: Ja, en wat denk jij, wat is jouw inschatting? Gaat dit wel zeg maar een positieve invloed hebben op de kansen van CDU, CSU voor die deelstaatverkiezingen?
12: Nou ja, het kan eigenlijk niet slechter, want Merz die staat er niet goed voor in de populariteitscijfers. Hè. Is nog impopulairder dan zijn voorganger Scholz. Dus het is al heel wat dat hij met die hervormingen aan de slag is gegaan met de ombouw van het pensioenstelsel bijvoorbeeld. Die moet hij nu doorzetten. Want hij moet eindelijk eens een keer naar economen gaan luisteren. Vinden die economen zelf hier. Dus niet voor de korte termijn kiezen, maar voor de lange termijn. Want Duitsland, de slapende reus, moet natuurlijk voorbereid worden op de toekomst als grootste economie van Europa.
10: Dankjewel, Duitsland-correspondent Guy Hoeks.
5: Een nieuwe beursdag staat op het punt van beginnen. Donald Bakker van BNR Beurs, je kent hem volgens mij wel, toch, Maxime?
10: Ja, die heb ik wel eens gezien.
5: Neemt de hoogtepunten met je door.
13: Cijfers, cijfers, cijfers. Laten we beginnen in Nederland. Bouwbedrijf Heijmans doet de boeken open. Maar ik wil toch vooral even een lichtje schijnen op Signify. Het voormalige Philips Lighting heeft het lastig en ziet de omzet al kwartaal op kwartaal dalen. Daarom presenteerde het verlichtingsbedrijf onlangs een nieuwe strategie. Het gaat 180 miljoen euro besparen en 900 mensen ontslaan om de financiële situatie wat te verbeteren. En het kwam met een pittige boodschap. Het gaat een stuk minder winst uitkeren aan beleggers. Pijnlijk, want snijden in dividend is het laatste dat je als bedrijf wil doen. Alles om de kosten te besparen dus. We gaan in deze halfjaarrapportage dus vooral zien of het bij Signify al een beetje de goede kant op gaat. Nog even naar een andere kostenbesparingsoperatie, namelijk bij autobouwer Volkswagen. Het aandeel daalde dit jaar al ruim 30% om...
14: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Die genoegen nemen met een functie die simpelweg goed genoeg is, aan de eisen, de basiseisen voldoet. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Bingham University.
2: Zou dat alleen voor banen gelden of ook voor bijvoorbeeld de liefde, om er iets te noemen?
1: Dat zou ik niet weten, hebben ze niet onderzocht. Okay. Maar goed, we gaan er wel over praten met Aaltje Vincent, sollicitatie- en loopbaanexpert. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uit onderzoek blijkt dat mensen die blijven zoeken naar de perfecte baan dus uiteindelijk vaak minder tevreden zijn. Is dat in de praktijk ook zo of blijft dit bij onderzoek?
3: Nou, dat zie ik in de praktijk ook. Hè. De perfecte baan, dat is iets wat iemand in zijn hoofd heeft. En ja, als je dus blijft zoeken naar de perfecte baan, dan ben je dus, dat is niet echt wijs. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Dat is dan niet een teken van carrièrewijsheid. Want je moet altijd incalculeren. A, iedere baan heeft nadelen. En B, je loopbaan is niet een spoorrail. Maar dat is een ontdekkingstocht, wat Art net ook zei. Je bent altijd bezig met de volgende loopbaanstap. Dus dat moet je incalculeren, ja, dat het altijd ook een tocht is die je loopt.
1: Ja, en is het iets dat ook vaak gebeurt, dat mensen inderdaad toch echt te lang doorzoeken naar de perfecte baan? Al helemaal bij startende mensen op de arbeidsmarkt kan ik me best voorstellen. Zie ik ook wel mensen om me heen die misschien toch heel lang aan het proberen zijn om maar echt zeg maar in de roos te schieten, terwijl ze misschien gewoon aan de slag moeten.
3: Nou ja, ze moeten natuurlijk aan de slag, ga ik vanuit. Dus ze zitten te zoeken naar de perfecte baan. En dat speelt zich dan allemaal af in hun hoofd. Dus als je dan ook gaat solliciteren door alleen maar een beetje te doomscrollen op vacaturesites. En je zit alleen maar te kijken van, deze vacature, ja, dat is niet. En dat is niet, dat is niet. Ja, dan zet je jezelf vast in de angst die je hebt. En zet je dus geen stap. Dus dan blijf je ook stilstaan. Dat gun ik niemand.
2: En gaat dit nou door alle generaties heen? Of is het iets van bijvoorbeeld mensen die net nieuw zijn op de arbeidsmarkt, waar dit meer speelt?
3: Nee, ik herken het ook wel door alle generaties heen. Want als je net nieuw bent, waar jullie het net over hadden, dan speelt het. Maar ook als je ouder bent en je hebt bijvoorbeeld een vast contract en je zit dan in de gouden kooi, mm-hmm. Ja, dan kom je ook niet in beweging. Dus ook voor die generaties geldt dat. Dat je dan een soort droom hebt van de perfecte baan en dat houdt je dan tegen om de stap te zetten.
1: Wat is voor veel mensen dan de grens tussen investeren in een mogelijke droombaan of verder zoeken?
3: Nou, in ieder geval moet je wijs zijn. Hè? Dus je moet voor jezelf weten, alleen zo'n vacaturetekst die ik online zie staan is niet genoeg. Ik moet echt meer weten. Je moet zo goed mogelijk geïnformeerd zijn, blijkt ook uit het onderzoek. En dan kan je gewoon een betere stap zetten. Dus dan kun je ook bouwen op je intuïtie. Hè? Intuïtie is gestolde werk- en levenservaring. Dus hoe meer informatie je zoekt, hoe beter je dat dan weer kunt combineren met alles wat je al weten en hoe sneller je dan ook echt dan ook met wijsheid kunt zeggen, ik zet de stap.
1: Dus er wordt eigenlijk voorafgaand aan het sollicitatiegesprek wordt de fout al gemaakt.
3: Ja, omdat ze dan te weinig weten. Dus en wat ik dus wil, is dat in ieder geval de cliënten die ik coach, is dat ze gaan praten met de mensen die dat werk nu al doen. Koffie drinken. Met de mensen die het werk nu al doen. Want dan hoor je ook uit de eerste hand hoe het is om daar te werken. En als het kan dus ook met het liefst op de werkplek zelf. En bijvoorbeeld van alle leden van de AWVN beloont 62% beloont dat huidige collega's nieuwe collega's aandragen. En zij staan dus al open dat je geïnformeerd wordt door de huidige collega's, het liefst ook op de werkplek. En dat is een veel en veel betere informatie waarop je je beslissing kunt baseren dan alleen een vacaturetekst.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat misschien als iemand die nog helemaal niet in zo'n bedrijf zit best wel ongemakkelijk is. Dat je dan bij zo'n bedrijf of bij zeg maar het soortgelijke in de kantine gaat hangen en een beetje gaat staan netwerken totdat je naar binnen hebt gekleed.
3: Nee, dat kan me voorstellen. Maar je kan natuurlijk niet in de kantine gaan hangen, want meestal moet je helemaal door een strenge receptie of zo. Wat wel kan is dat je dus kijkt in je eigen omgeving, wie ken ik die daar al werken? Of wie ken ik die weer mensen kennen die daar al werken? We hebben natuurlijk een fantastische LinkedIn, dat is één grote kaartenbak. Dus kun je ook kijken, daar kun je ook zien wie er nu al werken. Kun je ook hun profielen bestuderen, maar je kunt dus ook kijken.

0: maken, ken ik mensen die hen al kennen en dan via hen met deze mensen die er nu al werken in contact komen. En de ervaring leert dat mensen ontzettend graag over hun werk vertellen. En dat ze daarvoor openstaan.
1: Ja, toch even, hè, want mensen zijn dus soms op zoek naar een perfecte baan. Dat betekent ook dat je bang bent om een verkeerde keuze te maken. Hoe weet je nou of een baan goed genoeg is om ervoor te gaan? Bijvoorbeeld als je een keer moet invallen bij een ochtendprogramma.
0: Nou ja, je weet het nooit 100% zeker. En dat is ook wijsheid, hè? Dat je dat incalculeert. Je weet het nooit 100% zeker. Wat je wel zeker kunt weten is dat je zo goed mogelijk geïnformeerd bent. Dus jij had ook een keer eerder al, ik denk om 3 uur 's nachts op kunnen staan en dan naar BNR Studio kunnen rijden en dan een ochtendje mee kunnen draaien. En
2: ja, dat
0: is
2: dat
0: veel meer waardevoller informatie dan alleen een vacature tekst die gewoon getypt staat.
1: Nou, ik knoop het in mijn oren. Dank. Sollicitatie- en loopbaanexpert Aaltje Vincent.
3: En dan naar de kranten. Zo beginnen wij het Financiële Dagblad. Shell ontliep belasting door geen winst te maken op dienstverlening, koppen zij. Uit vertrouwelijke documentaire blijkt dat Shell voor interne diensten vanuit Nederland jarenlang geen winsttoeslag rekende, waardoor er hier geen winst werd gemaakt. Blijkt dan uit documenten die de stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen naar buiten heeft gebracht.
1: Dan de Volkskrant. De regering Trump zegt de dagvaardingen voor journalisten van de New York Times in te trekken. Justitie wilde de verslaggevers laten getuigen in een rechtszaak om te achterhalen wie de bronnen waren die informatie hebben gelekt naar de krant over veiligheidsproblemen met het door Qatar gedoneerde nieuwe Air Force One, dat presidentsvliegtuig. Maar een rechter heeft de regering nu op de vingers getikt.
3: Het Algemeen Dagblad nog. Huizenverkopers de dupe van strijd tussen makelaars en Funda, zo koppen ze. Klanten van Funda kunnen binnenkort rechtstreeks afrekenen bij de huizensite. De vereniging Eigen Huis is bang dat dit ervoor kan zorgen dat huizenverkopers hierdoor dubbel betalen bij de site en bij de makelaar.
1: Maar Frankrijk, halen we uit de Volkskrant, heeft een verzoek ingediend om zo snel mogelijk Europese blusvliegtuigen te ontvangen om de bosbranden te blussen. Vlakbij Bordeaux bijvoorbeeld zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Is er 2400 hectare verbrand. Intussen roept Spanje de noodtoestand uit in de regio Madrid om verschillende bosbranden.
3: Tot slot, het was een kwestie van tijd voordat dit zou gebeuren, maar het is nu toch echt gebeurd. In Canada is een advocaat geschorst omdat ze nogal veel kunstmatige intelligentie bleek te gebruiken bij haar rechtszaken. Begon in 2025, toen werd Mary Yunsok Lee erop betrapt dat ze af en toe wat aan ChatGPT bleek te hebben gevraagd. Ze had bepaalde bewijsstukken aangeleverd en toen de rechter daar dieper op in zou gaan, moest het hoge woord toch echt eruit. Die stukken die waren nep. Ja, verzonnen door ChatGPT.
1: Ja.
3: Het hoge woord. Ze zei vervolgens wel dat haar stagiair de verantwoordelijke was.
1: Tuurlijk, ja.
3: Die zou AI hebben gebruikt in de voorbereiding op de zaak. Mary zelf zou dat nooit doen. Ze was nogthans van de oude stempel. Ze had geen idee hoe ChatGPT, of waarschijnlijk in haar woorden ChatGTP, hoe dat bediend moest worden. Maar één probleem. De beste vrouw bleek helemaal geen stagiair te hebben.
1: Ook verzonnen.
3: Dus alsnog betrapt. Nou, vervolgens start een tuchtzaak tegen haar om te bewijzen dat ze daadwerkelijk af en toe een AI-model zou hebben ingeschakeld. Nou, wat doe je dan als aangeklaagde? In verweer. Old habits die hard, zeggen ze dan. Mevrouw Lee blijkt ook in die zaak toch weer in oude gewoontes te zijn vervallen. Want uiteindelijk werden de zoekgegevens van haar internetbrowser opgerakeld. En wat bleek daar? Ze was ook deze zaak weer bij goede oude ChatGPT aan gaan kloppen met de vraag: ik ben zo stom geweest om het te baseren op niet bestaande feiten en bronnen. Wat nu?
1: Nou ja,
3: je raadt het. Schuldig.
1: Ja.
3: Ze is 6 maanden geschorst en ze krijgt een boete van 10.000 Canadese dollars.
1: Intel kwam gisteravond na beurs met de cijfers over het tweede kwartaal en verbaasde vriend en vijand waarom dit AI-aandeel wel geliefd wordt door beleggers. Je hoort het zo.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
2: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
13: Je auto zelf verkopen of laten veilen? Maar moet je dat doen of niet? We bespreken het vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
15: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. We kunnen gelijk door naar de flitsers. Op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 244,9. En op de A28 vanuit Assen naar Zwolle staat een camera bij 160,6.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was het nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. Er is al bijna 2 miljoen euro opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. Amerika komt weer met nieuwe importheffingen voor 60 landen. Meerdere landen zijn er verbaasd over en boos. Voor producten uit de Europese Unie blijft het bij 10%. Dat was het tot vandaag ook al. Landen als Brazilië, Japan en China gaan naar 12,5%. Brazilië noemt de tarieven volledig willekeurig gekozen. In de voorronde van de Europa League heeft FC Twente gisteravond met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest, die Twente moet winnen om door te gaan. En in de voorronde van de Conference League heeft Ajax gewonnen van Vojvodina uit Servië. Het werd 4-1. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Intel kwam gisteravond na beurs met cijfers over het tweede kwartaal en verbaast vriend en vijand. Een AI-deal dat geliefd wordt door beleggers. Je hoort er zo meteen meer over.
19: Europa is van Picasso. India is van mij.
20: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
22: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
18: Goedemorgen, 6:30 is het alweer geweest op vrijdag 24 juli. We gaan een beetje naar zomers weer toe, Maxime van Mil. Dus dat is al een mooi beginnetje. En we gaan ook een vrolijk half uur hebben, of niet?
3: Iets minder vrolijk. Shell heeft jarenlang minder belasting betaald door geen winsttoeslag te rekenen.
18: Shell misschien wel vrolijk van.
3: Dat wel. Hoe dat kon gebeuren, dat hoor je zo. En de Formule 1 die staat aan het begin. Ik ben veel te ver vooruit aan het werk. Nee, we gaan het hebben over bloggers in Rusland die de oorlog steunen. Ooit werd die door Moskou gekoesterd, maar nu lijkt die liefde bekoeld.
18: Yeah.
3: En we vragen ons af hoe het is afgelopen met een rechtszaak tussen de Nederlandse carnavalsband en ABBA.
18: Okay,
3: nou, ja, en de rest is dan voor nog over een uur. Dus ja. Dat mag,
18: ik blijf wel bij de carnaval hangen, hartstikke goed. We beginnen bij Intel. Want de chipmaker zag sinds 2011 niet zo'n grote omzetstijging. 25% ten opzichte van een jaar terug. De omzet van Intel komt uit op, hou je vast, ruim 26 miljard dollar. Bij ons is Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hart.
18: Het is een flinke omzetstijging dus. Waar komt het allemaal vandaan, het geld?
0: Ja, dat komt eigenlijk van twee afdelingen. Je hebt Intel Products en die maakt chips voor PC's. En de andere afdeling die maakt chips voor datacentra. En allebei deden ze het goed. Ze zijn ongeveer, de chips voor PC's is iets groter. Die groeide van 1% in het eerste kwartaal naar 13% in het tweede kwartaal. En dat kwam vooral door een nieuwe chip, Panther Lake heet die. En die wordt gemaakt op een heel specifiek productieproces, 18A. Ja, daar hoor je wel eens van bij Intel, dat is allemaal een beetje specifiek. Maar dat is in ieder geval de nieuwste chip met hele dunne lijntjes. En die heeft behoorlijk succes in die AI-PC-chips voor laptops en PC's dus. En dat was niet alleen de volume was heel erg goed, maar ook de prijs van die chips is veel hoger. Dus ja, dat werkt ook aan de mix. Ja. Voor de productmix. En als je kijkt naar de datacentra, waar natuurlijk iedereen het over heeft, hè, AI. Mm-hmm. Daar was de groei echt extreem, 60%. Dat ging van 24% in het eerste kwartaal naar meer dan 60% in het tweede kwartaal. En dat heeft te maken met het gebruik van AI. Aanvankelijk werd AI, werd voornamelijk de chips die daarvoor werden gebruikt werden, dat waren die zogenaamde GPU's, die grafische kaarten. Mm-hmm. Die waren vooral goed voor het trainen van AI. Maar nu zie je een verschuiving dat AI steeds meer gebruikt wordt. Inference noemen ze dat. En vooral wat veel gebruikt wordt is die agents, AI-agents. En daar heb je geen grafische kaarten voor nodig, geen GPU's. Maar de chips van Intel, de CPU's. Daar is enorm veel vraag naar. Ze hebben daar een speciale processor voor, die heet Xeon. En daar valt de vraag niet aan te slepen. En dat is ook een dure chip. Dus ja, het is vooral dus volume en prijs wat het zo goed doet.
3: En maar die CPU's, daar waren ze vroeger echt heer en meester in. Dat is een tijdje ook minder geweest. Toen was geloof ik ook AMD-concurrent daar vrij groot in. Maar ook op dat vlak van die CPU's is Intel nu helemaal terug.
0: Nou, helemaal terug. Ze maken daar een enorme inhaalslag. Kijk, het grote probleem was dat AMD zijn chips liet maken bij TSMC. En Intel maakten ze zelf. Ja. Maar ja, daar waren ze niet zo goed in. Maar je ziet nu, over het tweede kwartaal, dat ze daar toch echt een flinke slag maken. Dus inderdaad, ze komen behoorlijk terug ten opzichte van AMD.
18: Ja, onderaan de streep boekt Intel wel netto verlies, volgens mij. Hè? Waar komt dat dan door?
0: Ja, dat was dus niet een kleintje, hoor. Dat was een 11 miljard verlies. En dat zat vooral in de post rente en overige zaken. Ja. Daar boekten ze een verlies van 12,5 miljard. Dat is echt verschrikkelijk veel geld. Maar het is vooral een technisch verhaal. Het is een beetje moeilijk om dat te vatten. Omdat de koers van Intel zo enorm gestegen is. Mm-hmm. En ze een belang hebben geplaatst bij de overheid. Moet die enorme koerswinst die moet bij Intel geboekt worden als een verlies. Dus ja, daar kijkt echt helemaal niemand naar. Iedereen kijkt naar de non-GAAP-cijfers, zoals dat heet. Ja. Dus dit is meer een boekhoudkundige truc. En het is absoluut geen cash. Dus dat is eigenlijk niet zo relevant.
18: Nee, want je zou denken, als je dan een omzet hebt van 16 miljard... en een netto-verlies van 11 miljard, dat klinkt zo zorgelijk.
0: Ja, nee, dat klinkt heel zorgelijk. Maar nee, dat is het niet. Daar kijkt echt niemand naar. Het is echt een boekhoudkundige truc. Die komt dus doordat ze die 10% aan de Amerikaanse overheid hebben gegeven. En dan moet, ja, is een beetje raar, maar Intel moet dat dan als een verlies boeken.
3: Ja. Ja. Ze hebben dus die foundry-tak, hè, waar ze chips maken voor andere bedrijven. Die printen zij dan. Daar zeggen ze, we krijgen best wel veel toezeggingen door techreuzen. Dus dan denk ik aan Nvidia, Apple, SpaceX, Google. Ja. Hoe staat het met die afdeling? Doet het ook goed? Of is dat nog een beetje een toekomstverhaal?
0: Nou, die had een behoorlijke omzetgroei, moest ik zeggen. Van 32% jaar op jaar, 7% kwartaal op kwartaal. En zij zeiden de echte externe omzet. Hè. Kijk, een heel groot gedeelte van die foundry wordt gevuld door productie voor Intel. Maar ze hadden daar bijna 300 miljoen omzet aan een externe klant. En dat is niet duidelijk wie dat was. Maar als je kijkt wat de berichtgeving zo ongeveer was, dan is er een vrij sterke kans dat Google was.
3: Okay.
0: En ja, daar zit er toch wel veel hoop in. Ik bedoel, die fabriek heeft nog wel een flinke ondercapaciteit hoor. Ze maakten nog altijd een verlies van 2,1 miljard. Ietsjes minder dan die 2,5 miljard in het eerste kwartaal. Maar ja, daar is echt hoop dat er meer klanten binnenkomen. Ja. Er is, ja, het is wel heel goed. Kijk, je hebt om die foundry echt goed te vullen, heb je vertrouwen nodig. Dat ze echt ook met een goed productieproces hebben, met weinig uitval. Hoge yield heet dat dan, hè. Ja. En ja, daar moet je klanten voor hebben. Dus nu kunnen ze in ieder geval draaien, ook voor klanten. En dan kunnen ze zien dat de klanten tevreden zijn. En dan ja, is er bijvoorbeeld ook een behoorlijke kans dat Nvidia ook klant gaat worden bij Intel. Maar ja, dat is allemaal nog wel heel moeilijk hoor. Want de meeste zijn klant bij TSMC. En om van de ene klant naar de fabriek naar de andere fabriek te gaan, dat doe je niet echt makkelijk. Dat zijn hele ingewikkelde processen. Het heeft heel veel te maken met vertrouwen. Dus daar moeten ze echt nog wel een flinke slag maken. Maar ja, echt goed nieuws daar, dat daar klanten zijn en dat er 300 miljoen omzet is geboekt.
18: Jos, dat aandeel Intel is in een jaar tijd gestegen met ruim 320%.
0: Ja, het gaat hard. Ik volg die markt al een tijdje en ja, ik sta er niet meer zo van te kijken. Want dat gaat, als het in de chipmarkt hard gaat, dan gaat het ook echt keihard.
3: Maar hoe stabiel is dit dan? Want ja, goed, als je hard stijgt, dan kun je ook vrij je hard weer naar beneden zakken.
0: Nee, het is wel stabiel, denk ik, hoor. Kijk, een van de dingen die er was, is dat met die hele AI-hype, zou je het kunnen noemen. Het is niet echt een hype, maar gewoon die enorme groei van AI. Toen kreeg eerst alle aandacht Nvidia. Alle aandacht ging naar de GPU's. Een specifiek soort chip. En uiteindelijk nu met het gebruik van AI, in die AI agents, is er veel meer vraag gekomen naar CPU's. Want die GPU's van Nvidia, ja, die kunnen heel veel dingen die een agent kan, een website openen, een betaling regelen, dat kunnen die GPU's niet. Daar heb je CPU's voor nodig. En aanvankelijk was het zo van, op elke GPU ongeveer, op elke 8 GPU's ongeveer 1 CPU. Maar nu ziet het er wel naar uit dat je op elke GPU ook 1 CPU nodig hebt. Dus ja, dat is vooral eigenlijk in het afgelopen tweede kwartaal gebeurd, dat ineens iedereen zag van, oh, dat gaat er keihard, die vraag naar CPU's. Dat heeft echt iedereen verrast. En toen is ook die enorme koerssprong van Intel gekomen. Ja. Dus ik denk dat dit echt wel blijft, hoor. Je zag bijvoorbeeld ook vorige week Liza Su, de topvrouw van AMD, ook zeggen dat die markt voor CPU's in de komende jaren geen 120 miljard, maar 220 miljard wordt.
18: Ja, dus,
0: nee, dat is echt wel duurzaam.
18: Gaan we het ook nog over de Nederlandse aspect hiervan hebben. Want we hoorden bij de kwartaalcijfers van ASML dat Intel als eerste hun allermodernste machine op productieschaal in gebruik neemt. Heeft Intel daar ook nog wat over gezegd? Hoeveel gaat het ze opleveren? Werkt die machine al naar verwachting?
0: Nee, daar hebben ze niet zo heel specifiek over gezegd. Nou, Art, het is nog vroeg. Ik heb ook nog niet de hele conference call doorgelezen.
18: Ah, Jos, kom op.
3: Voor maar, de beursopening is dat wel belangrijk, Jos.
0: Ja, ja, precies. Maar ja, ik heb ook nog een leven.
18: Ik snap het. En,
0: nee, maar ze hebben daar wel iets over gezegd, inderdaad. Dat ze dat op de high-NA machines van ASML draaien. Maar ja, dat ligt ook wel vaak heel gevoelig. Ze zeggen daar, ze geven daar nooit al te veel details voor. Maar het is natuurlijk voor ASML heel erg goed dat die Panther Lake voor een deel, een aantal van die lagen waar die chip uit is opgebouwd, met de machines van ASML draait. En dat ze daar dus ook ervaring mee krijgen en dat ze dus gaan zien van dat die machine goed werkt.
18: Oké, dankjewel Jos Verstegen. Aan de koffie zou ik zeggen nu.
0: Gaan we doen.
18: Oké, analist van Insing en Gillissen.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Ja, nu we toch op de Nederlandse beurs zijn aangekomen, blijven we toch nog even. Meerdere partijen zouden namelijk interesse hebben gehad in een overname van Arcadis. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Een van de kandidaten, de Canadese branchegenoot WSP. Volgens ingewijden heeft WSP het afgelopen jaar ook met adviseurs gesproken en hebben ze zelfs aan een bod gewerkt. WSP zou volgens bronnen een logische kandidaat zijn, omdat het bedrijf met overname kosten kan besparen en de omzet kan verhogen. Ook grote private equity bedrijven zouden bezig zijn geweest met een bod op het architectenbureau. Volgens bronnen ligt de marktwaarde van het Nederlandse advies- en ingenieursbureau op zo'n 3,2 miljard euro. Als reactie op het nieuws steeg de koers van Arcadis met ruim 11,5%. De handel in het aandeel moest zelfs even worden stopgezet, omdat de koers zo hard steeg in één keer toen het nieuws naar buiten kwam. Tegenover Reuters wil een woordvoerder van Arcadis niet reageren. En ook de CEO van WSP die weigerde dat.
18: En dan de regering Trump gaat de dagvaardingen voor 5 journalisten van de New York Times intrekken. Justitie wilde de verslaggevers laten getuigen in een rechtszaak. Het doel was om te achterhalen wie hun bronnen waren die informatie hadden gelekt in de krant over veiligheidsproblemen met die nieuwe Air Force One. Weet je wel, dat cadeautje van Qatar aan Trump. De rechter vindt dat het dagvaarden van de journalisten de wet, ik citeer nu, op zijn kop zet. De advocaten van de regering kondigden aan op hun besluit terug te komen en de dagvaarding in te trekken. En die journalisten van de krant die onthulden dus dat Trump de NAVO-top in Ankara begin deze maand verliet in zijn Air Force One. Dat zou hij hebben gedaan omdat de Secret Service de veiligheid van het nieuwe toestel niet kon garanderen. Zo zou het vliegtuig bijvoorbeeld anti-raketsystemen missen. En vlak voordat het artikel werd gepubliceerd heeft een FBI-agent aangeklopt bij de krant. Hij probeerde nog de publicatie te voorkomen. Hij wilde ook weten wie de bron was. Volgens de FBI ging het om een kwestie van nationale veiligheid. Maar toch werd dat artikel gepubliceerd. En de Binnenlandse Veiligheidsdienst is toen een onderzoek begonnen naar het lek. En de krant onthulde later dat de FBI bel- en chatgeschiedenis van de verslaggevers had opgevraagd. Best vergaand, kun je zeggen. De krant besloot de dagvaarding met de rechter aan te vechten. En de Amerikaanse grondwet schrijft namelijk voor dat justitie de pers alleen als laatste redmiddel kan dagvaarden. En dat is dus niet als eerste stap, zoals nu gebeurt.
15: Omgekeerd.
18: Dan gaan we naar de files of geen files. Ik weet het niet. Dennis Mooij, vertel het eens.
15: Geen files. Het is vakantietijd en vrijdagmiddag is ook nog eens een keer. Of vrijdagochtend is ook nog eens traditioneel een ochtend zonder ochtendspits. Nou, dat bij elkaar opgeteld resulteert in geen files nu. Op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen staat wel een flitscamera bij 244,9. En op de A28 Assen-Zwolle bij 160,6.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
8: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
23: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
3: Russische pro-oorlogbloggers werden in eerste instantie gekoesterd door het Kremlin, maar inmiddels is die liefde nogal bekoeld. Door hun steeds negatiever wordende berichtgeving over de oorlog worden de bloggers nu zelfs actief vervolgd. Bij ons is Dennis van Vliet, journalist bij Platform Raam en auteur van het artikel dat hierover gaat. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
3: Ja, voorheen waren die bloggers dus nog vrijwel uitsluitend positief over de oorlog. Tegenwoordig is er steeds vaker een negatief verslag dat online wordt geslingerd over de Russische prestaties op het slagveld. Wat is er veranderd bij die bloggers? Zijn zij toch ook een beetje van mening veranderd?
24: Ze zijn niet zozeer van mening veranderd. Ze zijn nog steeds pro-oorlog. Ze hebben een hekel aan Oekraïne. Maar wat veranderd is, ze zien nu ook wat er gebeurt. Het gaat niet goed met Rusland. Elke dag zijn er bijna aanvallen op Rusland zelf ook. Dat was aan het begin van de oorlog natuurlijk nog ondenkbaar. En dat verwijt ze, dat verwijt leggen ze echt bij Rusland zelf, bij de legerleiding. Het Russische volk vinden ze niet genoeg pro-oorlog. Die zouden eigenlijk meer vrijwillig naar het front moeten gaan. En eigenlijk, maar dat is gevaarlijk om dat te zeggen, ze vinden het ook wel de schuld van Poetin. Dat vinden ze eigenlijk een zwakke leider.
3: Ja, maar dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar op camera gaat zeggen, lijkt me. Maar ze zijn dus wel toch wel nog steeds vrij pro-oorlog. Ze willen dat mensen nog steeds naar het front gaan. Ik kan me niet voorstellen dat het mensen aantrekt als je gaat zeggen dat je waarschijnlijk gelijk aan flarden wordt geschoten daar.
24: Dat trekt ze niet aan. Ze hebben ook aan populariteit verloren sinds het begin van de oorlog. Het zijn eigenlijk ultranationalisten, ultranationalistische burgerjournalisten zou je het kunnen noemen. Vanaf dag 1 begonnen ze alles te schrijven over de oorlog. En aanvankelijk met succes. Het waren een beetje de aanjagers van de oorlog. Ze zamelden ook spullen in voor het leger. Maar naarmate het langer duurde die oorlog en meer slachtoffers eiste, haakte hun publiek af en kregen ze ook problemen met de autoriteiten. En zeker nadat er eentje echt openlijk kritiek begon te leveren op Poetin. Dat was, hij is ook bekend in Nederland, Igor Girkin, een van de MH17-daders. Die zei, Poetin is gewoon een lafaard. Die kan zijn oorlog niet managen. Nou, die is toen opgepakt, in de cel gegooid. En je zou denken, dat is een soort waarschuwing naar de anderen. Maar dat gebeurde niet, want eigenlijk vanaf toen, 2004, begon de kritiek juist aan te zwellen. En dat zag je afgelopen week. Ja, 3 van die bloggers zijn opgepakt. Dat is echt een ongekend aantal sinds het begin van de oorlog. In 1 week, of in 1 maand.
18: Waar worden ze voor opgepakt dan? Wat is het argument om ze op te pakken?
24: Ja, dat heet dan het extremisme, wordt dat genoemd. Of bijvoorbeeld het ontheiligen, het in een kwaad daglig stellen van het Russische leger. Dat is ook een strafartikel in Rusland. Daarvoor krijgen ze kritiek. En ja, het zit Kremlin echt soort... ze zitten echt in de weg. Bijvoorbeeld, je ziet nu ook de aanslagen in Rusland. Laatst weer op het warenhuis in Wildberries. 3 stuks achter elkaar. Ja, daar schrijven ze ook over. Ze laten beelden zien. Terwijl de lijn van de Russische staatstelevisie is, van het Kremlin, eigenlijk geen aandacht aan besteden. Het valt mee, niks aan de hand hier. Dus het is echt een doorn in het oog aan het worden langzamerhand. En ja, het Kremlin weet daar niet. Ja, ze kunnen ze oppakken, maar dat hebben ze natuurlijk al geprobeerd met die Girkin, wat ik zeg. En er zijn er meer bijgekomen. Maar ja, die toon wordt toch steeds feller. Dus ja, het is toch wel echt een bondgenoot die ze kwijtgeraakt zijn voor Poetin erbij. Want ja, in het begin van de oorlog werden ze zelfs nog uitgenodigd door Poetin. Ze kregen onderscheidingen, maar ja, die verhoudingen zijn echt totaal anders geworden.
3: Ja, want ze mochten ook zelfs aanvankelijk nog wel enigszins kritisch zijn. Waardoor zijn ze dan nu toch ineens strenger gaan optreden vanuit het Kremlin? Is dat echt puur omdat het misschien een beetje te heftig wordt hoe kritisch ze zijn?
24: Ja, daar komt het wel op neer. Ze zijn te kritisch geworden. En je zou kunnen zeggen, misschien ook omdat ze eerlijk verslag doen. Ze schrijven op wat er gebeurt, dat er kritiek is. En ja, zolang het goed gaat, is dat natuurlijk geen probleem. Maar ja, dat zijn ze. Ze schrijven nu ook op en ze laten ook zien met al die beelden die vervolgens worden gedeeld in het Westen. Kijk, er staat een warenhuis in brand. Dat is echt eigenlijk, dat staat lijnrecht tegenover de lijn die het Kremlin verwacht. Alles gaat goed en we zijn aan de winnende hand. Het is heel moeilijk om dat te managen. Wat wel geprobeerd is, er is een verbod gekomen op Telegram in Rusland. Officieel, je kan de app nog wel gewoon gebruiken, maar moet je via VPN-service en dergelijke werken. Dus daardoor hebben ze wel wat volgers verloren. En ja, maar het grotere gevaar schuilt ervoor in al dat die volgers, dat zijn eigenlijk ook ultranationalisten, mensen die eigenlijk voor meer oorlog zijn. Het allergrootste gevaar voor het Kremlin schuilt er toch in dat die zich op een of andere manier gaan verenigen. En ja, dan toch een soort van opstand of een partij beginnen of iets dergelijks. En ja, dat is het laatste wat het Kremlin wil.
18: Ja, de gemiddelde Rus, wordt die hierdoor beïnvloed? Ik bedoel, waren die bloggers, hadden die een groot publiek achter zich?
24: Er zijn bloggers die hebben, de grootste 20, 25 van die ultranationalistische bloggers, die hebben een publiek, ja, dan spreek je over kanaal met 100.000 volgers, 200.000 volgers. Dus ja, die hebben wel een publiek. Lezen veel Russen die? Nee, ongeveer 10-15% van de Russen die identificeert zich als Z, hè, dus aanhanger van de oorlog. Dus het is een kleine groep, ja, of een kleine groep, het is nog steeds een relatief grote groep. Maar ja, die zijn een beetje geradicaliseerd, nog verder geradicaliseerd geraakt. En ze hebben eigenlijk al wat vertrouwen verloren in het leger, in Poetin. En tegelijkertijd zijn ze wel voor oorlog, maar dan echt een all-in-oorlog. En ook het liefst tegen het Westen en meteen naar Polen. Maar ze beseffen ook, ja, met dit huidige regime en met dit huidige leger gaan we niet redden. Dus ja, het is een soort één grote klaagmuur geworden, om het zo maar te zeggen.
3: Ja. Dank u wel. Dennis van Vliet, journalist bij Platform Raam.
2: Hoe is het nu met...
18: Ja, in de ochtendspits hoor je natuurlijk het belangrijkste nieuws van de dag. Maar tussendoor komen ook regelmatig verhalen voorbij die er net even anders zijn. Verrassend, opmerkelijk, gewoon bijzonder. Te bijzonder zelfs, om snel te vergeten. Met sommige daarvan denken wij hier dan, hoe is het nou eigenlijk afgelopen? En daarom blikken we deze week rond dit tijdstip terug op een aantal opvallende verhalen van het afgelopen jaar. Met die hele simpele vraag, hoe loopt het af? En vandaag hebben we het over kapotte kachels en ABBA. Er zit een verband tussen, Maxime.
3: Ja, want carnavalsband De Kapotte Kachels die had meer dan 1 miljoen streams op Spotify met het nummer Dikke Pens. In het begin, je hoort hem nog niet helemaal.
18: Nee, nog niet helemaal. Ja, het klinkt wel heel carnavalsgezellig.
3: Ja, het moet een... moet een hit van ABBA dus zijn. Oh. Ze werden op verzoek van Universal van Spotify gehaald, want het zou namelijk veel inbreuk maken op het auteursrecht, omdat het te veel leek op... Net even een andere toonsoort.
18: Ja.
3: Het is een beetje zoeken. Maar ze kwamen te veel overheen. En Dikke Pants, Take a Chance. Dat
18: Dikke Pants, Take a Chance, Johnny Walker. Ja,
3: dat,
18: okay.
3: Dat is de grap.
18: Ja.
3: Uiteindelijk startten de kapotte kachels een crowdfundingcampagne om ABBA voor de rechter te krijgen. En dat lukte. Op 17 juni stonden beide bands lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank.
18: Ja.
3: Eén met, denk ik,
18: Dikke Pants.
3: Van die wijde broeken aan. Okay. En de ander met zo'n grote carnavalstoeter.
18: Ja. Ja.
3: Er was een schikkingsmogelijkheid. Daar wilden de kapotte kachels gebruik van maken. Maar Universal, ABBA, dus stonden daar niet voor open, vertelt Sander Ottens van de kapotte kachels.
6: Nu is het wachten op de uitspraak van de rechter, die als het goed is op 29 juli plaats gaat vinden. Al zei de rechter zelf en onze advocaat ook wel dat dat wel een optimistische planning was. Dus het zou kunnen dat dat nog wel verlaat gaat worden. Maar we zonder tegenbericht hopen we op 29 juli een brief in de bus te krijgen.
3: Ja, dat zou dus al bijna zover kunnen zijn. De Brabantse carnavalsband had in ieder geval niet verwacht dat Universal een schikking zou afwijzen.
6: Omdat Universal en ABBA nu het risico gaan nemen dat er een rechter een uitspraak in ons voordeel gaat doen. En dan heb je jurisprudentie. En dan, los van het feit dat zij dan verliezen als zeg maar grootste uitgever ter wereld van een paar gasten uit Brabant. Dat het ook voor eens en voor altijd duidelijk is dat dit dus wel mag. Hadden wij niet verwacht dat zij dat risico zouden nemen. En dat we uiteindelijk alsnog helemaal op het eind van de rit nog wel tot de schikking zou komen. Want als het tot de schikking zou komen, hoeft de rechter er geen uitspraak over te doen. En dan komt het niet in de boeken. En nu gaat het links of rechtsom wel heel veel betekenen.
3: Ja, Sander van de kapotte kachels, die vindt het dan ook heel wrang dat ABBA deze rechtszaak doorzet tegen Dikke Pants.
6: Wij hebben Björn en Benny als mede-auteurs bij ons nummer gezet, zodat een gedeelte van de streaminginkomsten naar Björn en Benny zouden gaan. Omdat wij parodiëren een nummer van ABBA. Zij hebben dat geschreven, dus zij verdienen daar ook geld voor. Nou moet je je voorstellen, op een miljoen streams vang je 3.000 tot 4.000 euro. Zegt dat daarvan de helft naar Björn en Benny is gegaan. Het geld kan niet de reden zijn waarom ze dit doen. En wij hebben sterk het vermoeden dat als wij hun niet op hadden gegeven als mede-auteurs, dat er geen hanen had gekraaid en daar zij er nooit achter waren gekomen, dat het nummer nou nog online had gestaan. En dat voelt wel wrang, want wij hebben het eigenlijk in die zin netjes proberen te regelen. En daar worden we nu voor gestraft. En er staan heel veel nummers van ABBA online die het niet netjes geregeld hebben. Die komen niet bij hun in de mailbox. Is het prima. Dus ja, dat voelt wel wrang. En los daarvan, wat zijn wij voor ABBA? Op welke manier zijn wij een bedreiging voor hun? Op welke manier halen wij brood van hun plank? Op welke manier geven wij hun een slechte naam? Ja, ik kan het niet verzinnen.
3: Ik ben wel een beetje jaloers, Art. Hij mag Björn en Benny zeggen.
18: Hij wel, hè.
3: Het is een first name basis. Grote vraag richting komende woensdag is dus natuurlijk, gaan de kapotte kachels winnen?
18: Want komende woensdag is het zo.
3: Dan is het 29 juli. Dan komt Dikke Pants straks weer terug op Spotify. Dat is ook de vraag. De Brabantse carnavalsband, die heeft er dan toch wel weer vertrouwen in.
6: Volgens ons gaat de zaak over, is het een parodie of niet? En als het een parodie is, dan valt die in een uitzondering van het auteursrecht in Nederland. En op die gronden denken wij dat wij in Nederland ons nummer weer op de streamingdiensten mogen hebben. Daar hebben we best een goed gevoel bij. Alleen zo'n rechter heeft een behoorlijk goede pokerface. Is ook maar goed open dat ze werk. Dus het blijft, we hebben niks aan zijn gezicht van tevoren kunnen zien dat we denken, oh, dit is kat en bakkie. Maar als we gewoon puur de feiten bekijken, dan staan we er goed op. Dus zeg 60-40 voor de kapotte kachels en René van Rooij.
18: Ik hoor wel de volgende hit van de kapotte kachels wel. Kat en bakkie. Of parodie of niet. Ja, een van de twee.
3: Dat zou zomaar kunnen.
18: Kijk, gezellig.
3: Ja, Sander van de kapotte kachels dus. Ze zeggen eigenlijk, take a chance en we gaan het volgende week zien. We blijven het volgen volgende week.
18: De tijdelijke importheffingen die president Trump aan een heleboel landen oplegde, liepen een uur geleden af, maar dan zijn er weer nieuwe heffingen. We bespreken het zo met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Jochem Visser.
15: Straks trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. En daarna spreek ik met Matthijs Tettero, topman van Temper. Ik vraag hem wat er gebeurt als de Hoge Raad oordeelt dat de medewerkers op zijn platform toch uitzetkrachten zijn. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
10: Nu in de BNR-app.
3: 13e nacht op rij aanvallen tussen VS en Iran. Klaar met bruggen, Europeanen mogen meebeslissen over nieuwe eurobiljetten. En op zoek naar de perfecte baan, te veel blijven zoeken, en dat kan juist tegen je werken. Dat en meer lees je in de BNR-app.
18: Gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Ja, ik kan wel naar de files vragen, maar die zijn er volgens mij niet, Dennis. Dus hoe is het met jouw vakantieplannen?
15: Nee, op dit moment staan er nog geen files. We kunnen gelijk door naar het rijtje flitsers. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij 16,7. A28 Zwolle Assen bij 153,6. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je bijvoorbeeld wordt betrapt terwijl je achter het stuur zit te appen, krijg je behalve een boete ook 1 strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. En wie 6 van die punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden en aangepakt. Jonge motorrijders waren vorig jaar opnieuw vaker betrokken bij zware ongelukken. Bij motorongelukken waarbij een dode viel, had de jongere in 1 op de 3 gevallen er iets mee te maken. Dat was een jaar eerder nog 1 op de 4. Het ministerie zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Een maand na de aardbevingen in Venezuela is op Giro 5125 bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Het geld is bedoeld voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000... maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Verschillende landen zijn boos over de nieuwe importheffingen van Amerika. President Trump heeft ze aan 60 landen opgelegd. Voor producten uit de Europese Unie is de heffing 10% en voor de andere landen 12,5%. Landen als Nieuw-Zeeland en Japan zijn teleurgesteld en Australië noemt de heffing volledig onterecht. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn er al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In Amerika was het een rode beursdag gisteren. De Dow Jones 1% eraf, de S&P 500 1,2% in de min en de Nasdaq 2,2% eraf na de cijfers van Alphabet en Tesla die tegenvielen. Qua investeringen was dat. In Azië staan de beurzen ook allemaal in het rood in het vervolg. Nikkei 3% in de min, Hang Seng 1,2%, Shanghai ook 1,2% en Kospi die verliest zelfs 5,4%. De olieprijs is vandaag weer verder gestegen. Onzekerheid over de oliehandel neemt toe sinds de aanvallen van Houthis op tankers in de Rode Zee deze week. De prijs van Brentolie komt weer boven de $100 uit. Met een stijging van 0,3% staat die momenteel op $100,4 per vat. Al het beursnieuws volg je natuurlijk bij BNR. Bij BNR Beurs bijvoorbeeld, in de nieuwsuitzendingen ook en in de BNR-app.
18: De tijdelijke importheffingen die president Trump aan een heleboel landen oplegde, liepen een uur geleden af, maar er zijn alweer nieuwe heffingen. We gaan het zo bespreken.
12: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
13: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
12: Obli, meer rust, meer rendement.
25: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
9: 10,
14: er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
19: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
14: Dus we zijn nog niet verloren.
25: Want daarvoor luister je de grote techshow.
19: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
14: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
9: And lift off.
20: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
21: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
22: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
21: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
26: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
18: Goedemorgen, 5 over 7 op deze vrijdag 24 juli. Naast mij zit Maxime van Mil. Heb je last van je maag of wordt er hier verbouwd in het pad?
3: Er wordt verbouwd, ja. Okay, ja, het klinkt niet goed. Nee.
18: We hebben wat herrie op de achtergrond, maar we gaan gewoon een half uur vullen. Waar gaan we het allemaal over hebben?
3: Nu heb ik het wel goed. We gaan het over Shell hebben. Die heeft jarenlang minder belasting betaald door geen winsttoeslag te rekenen. En hoe dat kon gebeuren, dat hoor je zo. En de Formule 1 staat aan het begin van het weekend in Hongarije. Dat is de laatste voor de zomerstop. En niet alleen op de baan gebeurt er veel. Dat bespreken we zometeen met Mark Koensen.
18: Oké, maar we beginnen bij de Amerikaanse heffingen. Want het Witte Huis heeft een nieuwe manier gevonden om heffingen in te voeren op zijn belangrijkste handelspartners. Die tijdelijke importheffingen van 10% die de Amerikaanse president Donald Trump aan een hoop landen oplegde, liepen, wat is het, een uur geleden af. Maar het Witte Huis heeft een nieuwe wettelijke grondslag gevonden voor een volgende set heffingen. Landen zouden een heffing tussen de 10 en 12,5% kunnen ontvangen vanwege oneerlijke handelspraktijken, dwangarbeid ook bijvoorbeeld. De EU staat ook op die lijst. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
18: Ja, we gaan eens kijken wat nou die wettelijke grondslag is. Laten we luisteren naar de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer. Die heeft het over de grondslag voor het opleggen van de heffingen. Die is veranderd.
28: The specific authorities this administration is using have changed, but the trade strategy has not. We are committed to continuing to use tariffs and to negotiate deals to support the reindustrialization of our economy, protect American workers and increase their wages and shrink our trade deficit.
18: Ja, Steven Brakman, wat is nu de grondslag voor die nieuwe heffingen?
27: Ja, de grondslag is om te kijken of Amerikaanse producten op een derde markt, een markt waar ze naartoe exporteren, of die nadeel hebben van oneerlijke handelspraktijken van die landen. Nou ja, hij verwijst bijvoorbeeld naar Canada. Amerikaanse producten worden slechter behandeld dan producten uit de Europese Unie. Dat klopt, omdat Canada heffing heeft ingesteld in de richting van de VS. Maar dit zou ook een reden kunnen zijn, hè? Gedwongen arbeid. Dat zorgt dat producten goedkoop zijn. Nou, Amerika die heeft op zichzelf best strenge wetgeving in die richting. Dus import van producten die met gedwongen arbeid worden gemaakt, dat mag niet. Andere landen die zijn daar wat flexibeler in. En dat is een kostennadeel voor Amerikaanse bedrijven. Dus daar wijst Greer nu op en Trump. Ja, goed, het is een wat geforceerde reden die nu aangehaald wordt. Trump die zoekt naar een wettelijke basis voor de heffingen die hij invoert. Nou, tot nu toe, het grootste deel van die heffingen hebben die basis niet. En dat is voor hem nadelig, want dan moet hij die heffingen terugbetalen. Nou, dat bleek al met die uitspraak van het Hoge Gerechtshof, begin van dit jaar. Die heffingen van de afgelopen 5 maanden, die zijn ook waarschijnlijk niet grondwettelijk. Daar lopen rechtszaken. En die moet hij waarschijnlijk ook terugbetalen. Dus hij zoekt nu naar een manier om toch heffingen te kunnen invoeren, want dat is het favoriete instrument van Trump. Ja, nou ja, dit is wellicht een manier om ze er wel door te krijgen. Ja. En zijn wettelijke basis te geven.
18: Het is een wet uit 1974 die ervoor gebruikt, volgens mij. Ik zag een reactie van de Europese buitenlandschef Kaya Kallas. En zij zegt, nou ja, als je onze arbeidswetgeving vergelijkt met die van de VS, we hebben betaalde vakanties, uitstekende arbeidsomstandigheden voor onze werknemers. Het slaat dus eigenlijk nergens op, citeer ik haar.
27: Ja, maar dat waar Trump op wijst is iets anders. Dus hij zegt van producten die worden geïmporteerd, hè, Europa die importeert ook producten. Als die gemaakt worden met goedkope arbeid uit het buitenland, ja, dan zijn ze goedkoper dan producten die Amerikanen willen verkopen in Europa. Nou, en dat klopt. En Europa doet daar trouwens wat aan, hè. Dus volgend jaar, ik geloof in de tweede helft van volgend jaar, worden maatregelen actief dat ook Europa iets gaat doen aan de invoer van producten die met gedwongen arbeid worden gemaakt. Dus daar moeten bedrijven nu op letten. In de praktijk is dat heel lastig. Dus je moet dan al je toeleveranciers controleren of de arbeidsomstandigheden er goed zijn. Mm. Maar goed, als daar wat aan gebeurt, is dat op zichzelf prima. Ook al sleept Trump in dit geval die arbeidsomstandigheden een beetje met de haren bij. Het is een wat geforceerde redenering van hem. Maar op zichzelf goed dat er wat gebeurt aan dit type arbeid.
14: Ja, het gaat natuurlijk ook om die heffingen. Hè. De een of de andere manier moeten ze er komen, wil Donald Trump. Waarom wil hij zo graag die heffingen doordrukken?
27: Ja, het is een favoriet instrument van hem. Hij wil landen kunnen straffen op het moment dat iets hem niet zint. Nou, dat kan te maken hebben met handel, hè. Wat James Greer net noemde, het tekort op de lopende rekening. Dat vindt Amerika heel vervelend, of vooral Trump vindt dat heel vervelend. Maar dat komt omdat Amerika op de grote voet leeft. Er moet iets worden gedaan aan oneerlijke handelspraktijken. Maar ook andere dingen zijn belangrijk. Dus denk aan de reactie in de richting van Brazilië, toen zijn vriend Bolsonaro voor de rechter moest verschijnen. Ja, dan wordt Brazilië ineens getroffen door een extreem hoge heffing van 50%, omdat Bolsonaro, een van zijn vrienden, voor de rechter moet verschijnen. Dus hij wil eigenlijk een instrument hebben wat hij direct kan inzetten om straf te kunnen uitdelen. En dan wordt er zogenaamd een wettelijke basis gezocht om dat te kunnen doen. Ja. Dus het is een favoriet instrument. Hij kan het met een pennenstreek invoeren en daarom vindt hij het zo aantrekkelijk.
3: Maar hij heeft nu dus gewoon weer een nieuwe reden gevonden om nieuwe heffingen in te voeren. Hoe vaak kan hij dit trucje nog blijven herhalen en zeggen, nou, als deze dan weer aflopen, dan voer ik weer op een ander vlak weer nieuwe heffingen in op andere basis?
27: Dat is beperkt. Dus hij heeft heffingen op aluminium en staal. Dat mag omdat aluminium en staal strategische producten zijn. Hè. Denk aan de defensieindustrie. Die heeft staal en aluminium nodig. Nou, het is belangrijk dat je dat zelf in huis hebt. Nou ja, dat wordt geaccepteerd, ook door de rechtbank. Maar de hoeveelheid wettelijke om te zoeken naar een wettelijke basis, ja, die mogelijkheden die raken nu al snel uitgeput. Dit is er één van, die strategische belangen, dat is er één. Als Amerika slechter behandeld wordt op een derde markt, de andere landen, is er ook één. Maar dat moet je dan van geval tot geval bekijken. En dat is een hoop administratief gedoe. Ja. Maar het goede is, zeg maar, in dit geval om even terug te komen op de heffingen die nu worden ingevoerd, is dat er iets aan arbeidsomstandigheden wordt gedaan, aan mondiale arbeidsomstandigheden. Nou ja, dat lijkt mij heel goed. Ja. En het tweede wat eigenlijk heel goed is, bij al dit gedoe en al die chaos die Trump creëert, is dat hij blijkbaar toch zoekt naar een wettelijke basis. Dus ook de regering Trump realiseert zich dat de president niet zomaar alles kan doen, maar dat er toch een wettelijke grondslag moet zijn om iets te doen. En in dit geval gaat het dan over die invoertarieven.
14: Ja, we leven nu inmiddels een jaar zo'n beetje in een wereld waarin heffingen een rol spelen. Er is veel voor gewaarschuwd door deskundigen, door economen, door politici voor de desastreuze economische effecten. Als we de balans eens opmaken na een jaar, doet het inderdaad veel pijn aan de wereldeconomie? Is de schade een beetje uitgebleven?
27: Nou, het valt mee. Dus toen Trump begon, hè, Liberation Day, 2 april vorig jaar, toen waren de verwachtingen eigenlijk dat de inflatie in de VS enorm zou toenemen. Dat er grote klappen zouden worden uitgedeeld aan de wereldhandel. Nou, dat valt mee. Dus heel veel landen hebben alternatieve kanalen gevonden, hè, alternatieve afzetmarkten. Denk aan China. Die verkoopt nu minder in de Verenigde Staten, maar wel in Europa. En met de inflatie valt het eigenlijk ook wel mee. De inflatie in de Verenigde Staten, hè, daar hebben we het dan over. Invoer in de Verenigde Staten wordt duurder. Die inflatie is wel toegenomen, maar niet in die mate wat verwacht werd. En dat komt deels omdat Amerikaanse importeurs naar goedkopere alternatieven zijn gaan zoeken. Dus er waren hele hoge heffingen in de richting van China. Dus wat gebeurde er? Dat er geïmporteerd werd uit Singapore en Vietnam. En die producten waren in ieder geval goedkoper dan uit China. Dus er zijn alternatieve kanalen gevonden.
14: Ja, dus dat die prijzen omhoog zijn gegaan, die inflatie in Amerika, dat effect valt mee of tegen, maar hoe je er naar kijkt natuurlijk. Dus de Amerikaanse consumenten hebben er niet zoveel last van.
27: Ze hebben er wel last van. Het is een dubbel whammy, om het zo maar te zeggen. Ze hebben last van die invoertarieven, dus de prijzen nemen wel degelijk toe door die heffingen. Maar wat er nu bij komt, is natuurlijk de oliecrisis die op dit moment gaande is. Ja, en dat hakt er ook stevig in. Dus gecombineerd zal de inflatie zeker gaan toenemen. Niet alleen in de Verenigde Staten, waar het ietsje extra toeneemt door die heffingen, maar ook door de gestegen energieprijzen.
0: Dankjewel, Steven Brakman, hoogleraar internationale economie van de Rijksuniversiteit Groningen.
3: Ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov die weigert om vicepremier in de nieuwe regering te worden. Dat aanbod kreeg hij van president Volodymyr Zelensky een paar dagen nadat hij was ontslagen. Zelensky ontsloeg Fedorov, maar daarna volgden dagenlang hevige protesten en dus besloot Zelensky hem een baan aan te bieden als vicepremier. Maar ja, dat wil hij dus niet, want Fedorov die wordt gezien als de architect van de Oekraïense militaire innovatie en hij wil alleen terugkomen op zijn oude post als minister van Defensie. Zegt hij. Want hij denkt dat alleen de president, de commandant en de minister van Defensie de oorlog kunnen vormgeven. Geen enkele andere rol heeft volgens hem voldoende autoriteit om corruptie te bestrijden en de strijdkrachten om te vormen. Binnen het Oekraïense militaire leiderschap woedt een hevig conflict. Eergisteren ontsloeg Zelensky de hoogste bevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten ook, Oleksandr Sirski. Sirski werd door veel mensen gezien als het boegbeeld van inefficiëntie en van corrupte militaire leiding. Fedorov stond dan juist aan de basis van razendsnelle technologische ontwikkelingen. Naar verluid raakten de twee in conflict nadat Sirski fondsen blokkeerde voor de ontwikkeling van drones. Zelensky koos in eerste instantie de kant van Sirski, maar nu heeft hij Sirski alsnog ontslagen en nu worstelt Zelensky dus met de enorme steun die Fedorov krijgt. Dat had hij kennelijk dan weer onderschat.
0: Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, is al iets van een file te melden?
15: Nee, er staan op dit moment geen files, maar flitsers zijn er wel gemeld bij Flitsmeister. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij 16,7. A28 Zwolle-Assen bij 153,6. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Olie- en gasconcern Shell heeft in Nederland jarenlang belasting ontdoken door voor ondersteunende diensten aan dochterbedrijven in het buitenland geen winst te rekenen. Daardoor hoeft het bedrijf in Nederland namelijk geen winstbelasting te betalen. Dat blijkt allemaal uit nieuwe documenten die Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen deze week naar buiten heeft gebracht. Bij ons is Jan van Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
4: Dag.
3: Om het even heel helder te krijgen, hoe heeft Shell dit nou precies aangepakt? Wat hebben ze precies gedaan?
4: Nou, ze hebben op papier de winst op nul gezet. Dus er zit in Nederland een hele belangrijke serviceorganisatie. Ik hoor u zeggen ondersteunende diensten. Maar ja, het zijn hele belangrijke diensten. Waaronder de technische diensten, strategische adviesdiensten, R&D, innovatie gebeurt allemaal vanuit Nederland voor dochtermaatschappijen van Shell over de hele wereld. Op grond van fiscale regelgeving moet je daarvoor een zakelijke prijs rekenen. Alleen Shell heeft alleen maar de kostprijs doorberekend, waardoor dus geen winst in Nederland is verantwoord.
3: Ja, en hoeveel belasting gaat het dan, wat ze hiermee hebben ontlopen?
4: Ja, Sumitomo die heeft berekeningen gemaakt. Die is teruggegaan tot 2002. Maar ik denk dat het al in de jaren 70, 80 zo gebeurd zou kunnen zijn. Maar Sumitomo heeft een berekening gemaakt van misgelopen belastingopbrengst in Nederland. Dat loopt in de miljard. Maar dat is een hele conservatieve schatting. Omdat de winstmarge daar erg laag is ingeschat. Dus misschien is het wel veel meer dan die miljard.
3: Ja, is het ook een beetje al enigszins bekend hoe lang ze dit al doen?
4: Nou ja, ik denk dat het historisch zo gegroeid is. Hè? Ja. De Shell bestaat al heel erg lang. Dus ik denk na de Tweede Wereldoorlog dat er gewoon op die diensten nooit een winstmarge is verantwoord. Terwijl je dat natuurlijk wel zou doen als je die diensten zou verlenen. Niet aan je eigen werkmaatschappij, hè, maar aan een derde. Hè? Dus eigenlijk is het onzakelijk. Alleen we kunnen niet zo ver terug in de tijd. Maar het zou me niks verbazen dat het historisch gewoon zo gegroeid is. En dus decennia al plaatsvindt.
0: En het mag dit of mag het niet? Is het ontwijking? Is het ontduiking? Wat is dit?
4: Nee. Dit is echt door de ondergrens heen zakken van wat acceptabel is. Dus ja, dit mag niet. Hoewel het erop lijkt, en ik kan me ook voorstellen dat de Belastingdienst heeft ingestemd. Maar ja, dat blijft toch een raadsel waarom de Belastingdienst hier aan mee zou hebben gewerkt.
3: Ja, want hoe kan dit gebeuren? Shell is beursgenoteerd, moet transparant zijn over heel veel van dit soort zaken. Hoe kan dan dat dit niet naar boven is gekomen eerder?
4: Ja, ik kan alleen maar een beetje speculeren. Misschien is de Belastingdienst dat olie- en gasteam toch een beetje geïmponeerd door Shell. Een heel groot bedrijf. Het is belangrijk voor Nederland. Misschien hebben ze gewoon meegewerkt met Shell vanwege ons vestigingsklimaat. We wilden Shell natuurlijk altijd accommoderen. En dat begrijp ik ook wel. Maar ja, om dan de winst illegaal op nul te zetten, dat is natuurlijk een iets te vergaande vorm van accommoderen.
3: Ja, kan het ook zijn dat andere bedrijven dit doen? Want er zijn wel meer bedrijven die klachten hebben gehad over het vestigingsklimaat, die groot zijn in Nederland.
4: Ja, nou, er zit natuurlijk, ik zou zeggen, transfer pricing is geen exacte wetenschap. Dus een bedrijf heeft al veel speelruimte. Je kan best meedenken met een bedrijf, zodat ze ook niet aanlopen tegen dubbele belastingheffing. Het lijkt me ook erg verstandig dat de Belastingdienst dat doet en zich niet altijd, niet altijd het onderste uit de kan wil hebben. Zoals je in andere landen wel ziet. Maar ik denk, ik hoop toch echt dat Shell een uitzondering is, ook door zijn bedrijfsmodel. Het hangt een beetje af van het bedrijfsmodel, of je een gecentraliseerde serviceorganisatie hebt in Nederland die diensten verleent. En wij weten het bedrijfsmodel van Philips en Heineken en andere multinationals niet. Mm-hmm. Omdat we daar de stukken niet van hebben. Dus het hangt ook een beetje af van de transacties die je doet of de belasting.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Misschien daar nu prioriteit aan geeft. Vanaf 2018 heeft de Belastingdienst ingegrepen. En zijn ze op een deel van... Dus eigenlijk bijna al 10 jaar terug. Mm-hmm. Dus een deel van de diensten... Daar moet Shell nu wel een winstopslag op rekenen. Maar ik denk nog niet op alle diensten. Ik weet het niet. Dat is echt een glazen bol.
2: Dan moet u misschien maar van weg blijven dan. Jan van der Streek, dank. Hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden.
1: Dat is niet mijn competentie.
2: Nee, dat snap ik. Nee,
1: sorry,
2: nee.
1: Dat zegt u?
2: Ik zei dank voor het gesprek. Jan van der Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden.
3: Formule 1 update.
4: Maar wordt weer gereisd dit weekend.
2: Ben jij Formule 1 fan of niet?
4: Ja, ik was het ooit. Nu een beetje. Maar ik zou moeten kijken, want het is hartstikke spannend dit jaar. En nu strijken ze neer in Budapest, Hongarije. Spannend, want dit is de laatste wedstrijd voor de zomerstop. En na de zomerstop kan er dan altijd veel weer veranderen. Dan komen er grote updates aan. En daarna was het spektakel voor de allerlaatste keer los in Zandvoort. En we nemen de highlights door met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. Goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
4: Mark Koensen die volgt het wel nog iedere dag. Budapest, wat voor circuit is dat? Wordt het een spektakel? Wordt het een rustige ronde en allemaal achter elkaar aanrijden? Hoe ziet dat eruit?
5: Nou, het is eigenlijk een beetje een raar baantje van oorsprong. 40 jaar geleden voor het eerst gereden. Dat was toen achter het toenmalige IJzeren Gordijn. Dat was eigenlijk heel erg bijzonder. Daar had het Formule 1 nog nooit gereden. Toen werd het een beetje gezien, noemen wij nou het sport een Mickey Mouse baantje. Heel veel bochten, niet zoveel rechte stukken, een beetje krap. Een soort, noem het maar een Monaco zonder gebouwen eromheen. Maar gaandeweg heeft dat circuit toch wel een hele eigen karakter gekregen. Het is ook wel eens aangepast in het verleden. En het staat toch altijd wel garant voor hele leuke, spannende races. Je kunt er eigenlijk toch best wel inhalen tegenwoordig. En het zit heel compact bij elkaar. Het is er bloedheet, ook nog eens een keer. Dus nee, het is een baan waar al veel op mogelijk is. En zeker dit jaar met die nieuwe half-elektrische auto's... waardoor dat inhalen en dat energiesparen in één keer heel belangrijk geworden is... zou dat in Budapest wel eens heel spannend kunnen worden. Het wordt er sowieso bloedheet. Het ligt in een soort... kom, het lijkt wel een soort amfitheater. Dus het is een circuit waar je echt leuke races mag verwachten tegenwoordig.
4: Ja, ik kan me een paar jaar terug herinneren dat er in de eerste bocht toen enorme chaos was. Waar uiteindelijk een totaal onverwachte winnaar uit de bus kwam. Naast dit circuit gebeurt er ook veel. Want Verstappen zou verschillende ogen gesprekken hebben gehad. Om misschien toch wat andere plekken dan Red Bull aan te doen na al die jaren. Bij Red Bull. Is er al een update over nadat hij vorige week een goede race heeft gehad in Spa?
5: Ja, nou, dat zal zeker geholpen hebben bij het willen besluiten. Want dat wil hij echt wel. Hè. Zijn loyaliteit aan Red Bull, die heeft hij al vaak genoeg getoond. Hij heeft ook gewoon een contract. Daar kan hij dan onderuit door vanwege de prestatieclausules die daar, zoals elke topcoureur dat heeft, erin staan. Dat betekent eigenlijk gewoon als je naar een bepaalde hoeveelheid races niet een bepaalde positie in het kampioenschap hebt, aantoonbaar ook wel door het achterblijven van het team en de auto, dan kun je onder zo'n contract uit. Nou, dat zal bij hem zeker ook het geval zijn. Daar komen die discussies ook vandaan, die in de laatste plaats met elk ander team hem ook wel wil hebben natuurlijk. Maar daar zit ook wel een beetje de kneep, want die andere teams die zijn eigenlijk allemaal al voorzien. Er wordt dan gesproken over McLaren, die zouden dan interesse hebben. Nou, Formule 1 zijn wel gekkere dingen gebeurd. Maar ik heb echt wel oprecht de indruk dat ze er gewoon uit willen komen met Red Bull. Ze gewoon willen blijven. En je zei het zelf al, het was best een bemoedigende race vorige week in België. Dat zal zeker helpen, want wat Verstappen gewoon wil is op zijn minst de indruk, de zekerheid heb je nooit, dat hij bij een team zit wat de boel weer op de rit kan krijgen. Praat je wel over volgend jaar hoor. Ja. Maar waar ze stappen kunnen gaan zetten, waardoor hij gewoon weer mee kan doen om de wereldtitel. Dus het zal de komende tijd, en dan praat je eigenlijk ook al bijna over, Zandvoort, Monza, nazomer. Ja, daar zal hij echt knopen door moeten hakken. En dan is elke race die vertrouwen wekt, waarin hij een auto heeft waar hij mee kan doen vooraan, die zal helpen bij de beslissing om gewoon bij Red Bull te blijven.
4: Ja, ook bij Mercedes wordt er naast de baan achter de schermen nogal wat geroddeld. Daar horen we geluiden dat Antonelli misschien wordt voorgetrokken. Is dat zo?
5: Nou ja, die trekt zichzelf eigenlijk gewoon voor. Hè.
4: Dat, zo kan het ook.
5: Het is wel het leukste verhaal van de... Ja, hij doet het gewoon.

0: Het allerbest. Dat is wel het leuke verhaal eigenlijk, tussen aanhalingstekens, van wat er naast die baan gebeurt. Dat zie je altijd. Als een team een voorsprong neemt, in dit geval Mercedes, ja, dan weten die twee rijders, dit is mijn kans om wereldkampioen te worden. Dat is voor Russell de eerste keer sinds jaren, want die doet al heel lang mee, dat hij eindelijk een keer mee kan doen om de wereldtitel. Of zou mee kunnen doen. Kun je al toen hij rijdt pas 2 jaar. Dus dat gaat allemaal heel erg snel. En ja, je merkt gewoon die frustratie bij Russell dat hij het niet voor elkaar krijgt. Ja. Antonelli heeft zich echt bewezen als de veruit snelste coureur, meest complete coureur. Echt heel erg vroeg in zijn carrière piekt hij al. Fantastisch. Ja, en bij Russell lukt het gewoon allemaal even niet. Ja, dan ligt het aan de auto, dan ligt het aan de regels, dan ligt het aan iedereen behalve hemzelf. Maar ja, dan hoor je die frustratie van iemand die jarenlang heeft moeten wachten op een auto waarmee hij vooraan mee kan doen en kampioen kan worden. En dan wordt hij met diezelfde auto elk weekend zo'n beetje op zijn oren. Dus dat geeft heel veel spanning. En dat gaat een keer escaleren. En dat kan zomaar, je zegt het zelf, die eerste bocht in Hongarije zondag het geval zijn, dat die twee op elkaar klappen. Maar nee, voorlopig is die jonge Italiaan, 19 jaar is die pas, op weg naar de wereldtitel. Alleen, het is nog ver te gaan. We zitten op de helft van het seizoen. Ja. Veel punten kunnen nog verdeeld worden. Maar Mercedes, ja, die moet heel goed die twee mensen managen achter de schermen. Want dat blijft raar in de Formule 1. Dat je teamgenoot is ook je grootste tegenstander. Dus ja, een interessante situatie.
1: En na de zomerstop, want daar kijken we nu tegenaan, gaan daar dan nog veel veranderingen komen? Misschien mogelijke verschuivingen? Misschien dat Russell daar dan toch wel weer zijn kans kan pakken?
0: Nou ja, dat zou zomaar aankomende zondag al kunnen zijn. Hè. Kijk, blijft een mechanische sport. Mercedes heeft ook al wat defecten gehad. Je kunt zelf ook een fouten maken. Hij heeft nu 50 punten achterstand op Antonelli. Wint hij zondag en valt Antonelli uit, dan verklein je die afstand al met de helft. Dus dan heb je dat momentum alweer een beetje terug. Zelf zie ik het niet zo snel gebeuren. Ik denk dat Antonelli, ondanks zijn leeftijd, die eigenlijk degene zou moeten zijn die de fouten maakt en die het mentaal lastig heeft, zich presenteert als echt een hele complete kampioen. Dus nee, die heeft de wind echt in de zeilen. Alleen, ja, het grappige is, we hebben het ook vorig jaar gezien met Max Verstappen, die heel lang geen kans meer maakte op die wereldtitel. En toch aan het eind van de rit een van de grote kandidaten was. Het kan altijd. En zondag is dan weer een nieuw hoofdstukje in een top. Dat is wel heel spannend seizoen.
1: Nou, toch reden dat ik weer eens ga kijken, denk ik. Dankjewel. Mark Koens, hoofdredacteur van GP Magazine.
2: Na ruim 20 jaar krijgen de eurobiljetten een nieuw uiterlijk. Het leuke is, via een online enquête kun jij aangeven welke serie het mooist is. En daar wordt nu naar geluisterd ook door de Europese Centrale Bank. We gaan het zo bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur. Of in je podcast-app.
7: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
8: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu
13: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
15: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
16: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Jochem Visser.
17: Straks trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. En daarna spreek ik met Matthijs Tettero, topman van Temper. Ik vraag hem wat er gebeurt als de Hoge Raad oordeelt dat de medewerkers op zijn platform toch uitzetkrachten zijn. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR
19: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Aan de oostgrens begint het vast te lopen op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. En voor de Duitse grens staat 2 kilometer. En dat kost je nu 10 minuten extra. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 244,9. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij 16,7. En de A28 Zwolle-Assen bij 153,6.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je bijvoorbeeld wordt betrapt terwijl je achter het stuur zit te appen, krijg je behalve een boete ook 1 strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. En wie 6 van die punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden en aangepakt. Jonge motorrijders waren vorig jaar opnieuw vaker betrokken bij zware ongelukken. Bij motorongelukken waarbij een dode viel, had een jongere in 1 op de 3 gevallen er iets mee te maken. Dat was een jaar eerder nog 1 op de 4. Het ministerie zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Een maand na de aardbevingen in Venezuela is op Giro 5125 bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Het geld is bedoeld voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Verschillende landen zijn boos over de nieuwe importheffingen van Amerika. President Trump heeft ze aan 60 landen opgelegd. Voor producten uit de Europese Unie is de heffing 10% en voor de andere landen 12,5%. Landen als Nieuw-Zeeland en Japan zijn teleurgesteld en Australië noemt de heffing volledig onterecht. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn er al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Na ruim 20 jaar krijgen de eurobiljetten een nieuw uiterlijk. We kunnen zelf aangeven wat we het mooiste vinden in een online enquête. Ik ga het zo bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
22: 52 min 40.
23: 12 natuurlijk.
22: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
23: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
24: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
22: In 12 weken leren rekenen?
23: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
26: kozijnen. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
27: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
0: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
2: Het is vrijdag, ik zit hier met Maxime van Meel. Het is 7:55. We zijn lekker bezig zo in de ochtend met z'n tweeën. Wat gaan we het komende half uur doen?
1: We gaan hopen dat de boorinstallatie hierboven niet door de dak komt.
2: Dat wordt verbouwd bij BNR.
1: En we gaan het zo meteen hebben over een tweede poging voor het jaarlijkse correspondence dinner dat opnieuw zal worden gehouden nadat een aanslagpoging op Trump eerder roet in het eten gooide. Wat kunnen we daarvan verwachten? Dat bespreken we zo met Amerika-deskundige Diederik Brink. En je krijgt het laatste nieuws uit de techwereld van collega Stijn Goossens.
2: Ja, maar we beginnen met de eurobiljetten, want na ruim 20 jaar krijgen die biljetten, die vrij saai zijn ook natuurlijk, een nieuw uiterlijk. De Europese Centrale Bank heeft de definitieve ontwerpvoorstellen gepresenteerd. Vraagt ook om jouw mening. Via een online enquête kunnen inwoners van de eurozone nu namelijk al aangeven welke serie ze het mooiste vinden. Leuk is dat er een Nederlands ontwerper trouwens een van de kansheppers is om de uiteindelijke biljetten te mogen maken. Anne de Jong, goedemorgen, onze huiseconoom.
3: Goedemorgen, Art.
2: Hi. Eerst toch een nieuw ontwerp voor biljetten. Terwijl er wordt er steeds minder met contant geld betaald. Waarom hebben we het eigenlijk nodig, die nieuwe biljetten?
3: Nou, dat is natuurlijk zo. Hè. We betalen steeds minder met bankbiljetten en ook munten. Dat verschilt wel enorm per land. Ik heb eventjes de cijfers opgezocht. Maar er zijn ook nog landen in de eurozone waar nog wel 70% van de betalingen met fysiek geld gebeurt. Hè. Bij ons is dat
2: vooral,
3: veel lager. Ja, nou, ook landen als Malta, Slovenië. Maar in Duitsland ook is het verschil tussen Duitsland en Nederland is natuurlijk opmerkelijk. Ja. En laten we ook niet vergeten dat onze overheid die raadt aan om een noodpakket in huis te hebben. En een onderdeel daarvan is ook fysiek geld. Dus bankbiljetten, ze zullen denk ik nooit helemaal verdwijnen.
2: Ja, dus we hebben nieuwe ontwerpen nodig. Is dat gewoon net zoals een nieuw behangetje in je huis? Dat je denkt, nou, ik ben wel weer toe aan iets fris. Of heeft het ook een reden?
3: Nou, dat is een reden. En laten we ons neus daar niet over ophalen. Maar er zijn nog wel andere redenen te bedenken. Ten eerste, de technieken verbeteren. De materialen die je kunt gebruiken verbeteren. Dus dat kan aanleiding zijn om er eens goed naar te kijken. Maar het belangrijkste is waarschijnlijk dat we willen natuurlijk niet dat ons geld makkelijk na te maken is. En hoe langer een biljet bestaat in zijn oude vorm, ja, ik neem aan dat het dan voor mensen die van kwade zin zijn, wordt het makkelijker. Dus die beveiligingselementen die moeten worden geüpdate. De biljetten die we nu hebben, die stammen natuurlijk oorspronkelijk uit 2002. Maar die hebben wel eigenlijk vanaf 2013 een soort facelift gekregen. Toen zijn er wel nieuwe beveiligingselementen aan toegevoegd. Maar nu gaan we echt helemaal over naar een totaal nieuw ontwerp.
2: En dan komen er dus ook nieuwe beveiligingsmaatregelen. Die veranderen dan denk ik ook. Wat moet ik aan denken? Ja. Andere handtekeningen, watermerken? Wat is het bijvoorbeeld?
3: Nou ja, dingen zoals watermerken. Ik kan me herinneren een aantal jaar geleden toen ik naar Australië ging. Toen waren ze daar erg opgewonden over. Die hebben hun papieren geld is een beetje plasticachtig. Ja. En die hebben ook van die. Ja, je kunt er doorheen kijken.
2: Ja.
3: Dat zijn althans op sommige plekken. Dus dat zijn van die beveiligingselementen. Ja, je noemt een handtekening. Dat komt omdat ik daar iets over zei tegen onze collega die dit item voorbereidde.
2: Ja, dat klopt.
3: In de voorbespreking.
2: Ja, daar zit ik nu aan te hengelen. Want jij wil die handtekening van Lagarde, daar ben je niet zo'n fan van, hè?
3: Nou, weet je, heel veel mensen weten dat niet eens, hè, dat er een handtekening op een biljet staat. Maar een bankbiljet is eigenlijk gewoon een schuldbewijs uitgegeven door de centrale bank. En als jij een schuldbewijs hebt, dan is het wel fijn natuurlijk dat iemand die schuld aan jou heeft, dat die er ook voor tekent. Dus daarom staat er op onze bankbiljetten keurig een handtekening van de president van de ECB. Mm-hmm. En als je portemonnee kijkt, als je nog biljetten hebt, dan zul je zien dat sommige biljetten, daar staat de handtekening van Lagarde op. Maar je komt ook nog Draghi's tegen. Mm-hmm. Dus van Mario Draghi. Mm-hmm. Ik ben, dat is geen geheim, ik ben niet zo enthousiast over Christine Lagarde als ECB-president. Dus ja, wat ik doe is heel nerdy hoor. Maar normale mensen die rangschikken de biljetten. De vijfjes bij de vijfjes, de tientjes bij de tientjes, et cetera.
2: Maar
3: ik rangschik ze. Ja, ik maak ook een onderscheid tussen Lagardes en Draghi's. En als ik dan geld uitgeef,
1: ja,
3: dan
1: moet eerst de Lagardes weg. Ja,
3: ja precies. Ja, ja. Ja, niet doorvertellen hoor, want het is wel heel erg nerdy.
2: Ja, okay.
1: Maar kost dat veel geld, zo'n nieuwe biljetten invoeren? Lijkt me best een operatie.
3: Dat durf ik je niet te zeggen. Dat is zeker een operatie. Maar weet je, het is natuurlijk het geldsysteem. Ja, ik denk dat die kosten toch. Ja, nou ja, laat ik zeggen. Ik denk dat we met z'n allen die kosten wel kunnen dragen. Als je nou. Ik raad wel mensen dat aan hoor. Het is heel leuk om eventjes naar die ontwerpen te gaan kijken. Die staan gewoon op de website van de ECB. Er zijn tien reeksen. En kennelijk, op het ogenblik hebben we. Ja, op de oude biljetten staan als thema's deuren, ramen en bruggen. Ja. En we gaan naar personen en vogels. En dan, je kunt ze dus allemaal bekijken. Dat heb ik vanochtend ook gedaan. Het een spreekt mij wat meer aan dan de ander. En toen dacht ik, hey, ik ga die survey invullen. Mm-hmm. Dus ik klikte daarop. En toen duurde het even voordat dat systeem reageerde. Dus ik dacht, ik word kennelijk een beetje gecheckt of ik wel mijn mening mag geven.
2: Niet de lelijke dingen van Lagarde hebt gezegd.
3: Ja, nou, daar was ik bang voor. Ja. En jawel hoor, ik kreeg de melding, this survey is temporarily unavailable.
2: Ja, zie je. Nou, ik heb er ook naar gekeken. Ik kon het gewoon invullen, dus ik vermoed dat er toch iets speelt aan jouw kant.
3: Ik zal boete gaan doen.
2: Ja. Wel, het is wel opvallend, want inderdaad, we gaan van de bruggen en gebouwen en ramen. Van de bruggen en de ramen naar gebouwen en vogels. Dus wie weet krijgen we. Jij kent die nog wel, Han, de snip wel terug.
3: Wij hadden natuurlijk in Nederland. Die guldensbiljetten die werden ook af en toe eens geüpdate. Mm-hmm. En ja, die snip die was toch prachtig.
2: Absoluut.
3: En die vuurtoren, kun je die nog herinneren, Arts?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, wat dat betreft hebben we echt saai geld gekregen met die euro's.
3: Ja, vreselijk. Ja. Ja, nee, wij hadden prachtig mooie biljetten. En ik moet wel zeggen, zo mooi als wij hadden, worden deze nieuwe ook weer niet.
2: Nee.
3: Maar ja, mensen moeten maar eens gaan kijken. Weet je, ik hou persoonlijk van felle kleuren. En ik vind vogeltjes eigenlijk leuker dan die personen. Dus.
2: Jouw voorkeur is bekend. Ik zal het voor je invullen, Han. Want ik weet niet of jij er nog tussen komt daar bij de ECB.
3: Nou, dat denk ik niet.
2: Nee. Dankjewel, Han de Jong, huiseconom bij BNR.
1: Wij krijgen Beethoven.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Waar andere Benjamin Franklin krijgen in Amerika, krijgen wij Beethoven misschien wel. Dat is toch mooi?
2: Ja.
1: Goed, we gaan naar Spanje. Gisteravond heeft het land de noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege uitslaande bosbranden. De president van de regio Madrid deed gisteren rond 22:00 s'avonds de oproep aan de nationale regering voor die nieuwe maatregel. Om middernacht besloot het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de noodsituatie in Madrid en Avila een nationale prioriteit moest worden, zoals meldt de Spaanse krant El País. De Spaanse regering die wil met de maatregel zorgen dat er versneld mensen en materiaal worden ingezet om branden te bestrijden. Het is slechts de tweede keer in de geschiedenis van Spanje dat er een noodtoestand op dit niveau wordt afgekondigd.
2: Ja, in Frankrijk woeden er ook nog altijd bosbranden. Het land heeft de EU om hulp gevraagd voor het blussen van de branden, liet president Macron weten via het medium X. Langs de kust bij Bordeaux en de plaats Lège-Cap-Ferret is de situatie kritiek. Zo'n 20.000 mensen zijn in die regio al geëvacueerd. Ruim 4800 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De omstandigheden zijn daar catastrofaal, zeggen brandweerlieden tegen Franse media. Ook vandaag worden er in een regio weer temperaturen van rond de 39 graden verwacht. Er zijn ook op andere plekken in Frankrijk branden in de regio tussen Nice en Marseille bijvoorbeeld. En volgens Macron kan Frankrijk rekenen op hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Er komen dan middelen als vliegtuigen, helikopters om te ondersteunen in het blussen van de branden.
1: Maar dat is mooi bij de ANWB. Geen files.
6: Ja, correct. Er staan op dit moment geen files. Maar er wordt wel geflitst op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 244,9. En op de A28 Zwolle richting Assen bij 153,6.
20: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: Vanavond is er een tweede poging voor het jaarlijkse Correspondents Dinner in Washington. Het beroemde diner van journalisten met president Donald Trump werd eerder afgelast na een poging tot een aanslag op Trump. Ondertussen noemt de directeur van de Amerikaanse Secret Service de dreiging ongekend hoog. We bespreken het met de Amerika-deskundige Diederik Brink. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: De directeur van de Secret Service zegt dus, de dreiging is ongekend hoog. Hoe zal de vorige schietpartij een rol gaan spelen bij dit diner?
7: Nou, ze hebben natuurlijk alle maatregelen genomen om te zorgen dat de president veilig is. Alleen de vorige keer bleek dat niet alleen de president, maar ook de vicepresident en de speaker of the house aanwezig zijn. Nou, de speaker en de vicepresident zijn de twee opvolgers in de lijn van het presidentschap. Dus mocht er iets met de president gebeuren, dan neemt eerst de vicepresident en daarna neemt de speaker het over. Dus je zou kunnen zeggen dat je het wel heel erg ingewikkeld maakt door al die drie mensen tegelijk aanwezig te laten zijn. Daarom is bijvoorbeeld ook bij een hele belangrijke speech, zoals de inauguratie of bij de State of the Union, blijft er altijd iemand in die lijn van opvolging, blijft achter op een geheime locatie. Dat is de designated survivor, om te zorgen dat hij het over kan nemen. Je kunt je nu voorstellen dat vanwege die hoge dreiging dat misschien de vicepresident of de speaker gewoon niet komen.
1: Ja, dus nu kunnen we, wat kunnen we nu verder dan van die bijeenkomst verwachten? Want vorige keer werd het eigenlijk heel snel afgelast. Het kwam haast niet van de grond daar.
7: Nee, en eigenlijk was het toen al een beladen sessie. Want Donald Trump heeft in zijn eerste termijn, al die 4 jaren, geen enkele keer heeft hij dit jaarlijkse diner bijgewoond. Dus het was al een hele bijzondere, omdat Donald Trump had gezegd, ik wil dit keer wel komen. Nou, vervolgens gaat het dan ook niet door een veiligheidsincident, maar er was nog een andere laag. Het is eigenlijk bedoeld om 1 keer per jaar als, je kunt bijna zeggen als collega's, de Witte Huis-correspondenten plus de president, en vaak aangevuld met een heleboel celebrities, om even op elkaar te toasten, op een goede samenwerking, op een respectvolle dialoog. Maar daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. Nee. Donald Trump heeft de afgelopen periode vrouwelijke journalisten voor varkentjes uitgemaakt. Hij heeft gezegd dat journalisten tuig van de richel zijn. Zelfs na de mislukte diner van de vorige keer heeft hij bijvoorbeeld dagvaardigingen laten uitgaan naar journalisten van de New York Times. Die hadden bericht dat zijn nieuwe Air Force One helemaal niet veilig waren. Dus waar ga je nou eigenlijk op toosten dan?
1: Ja, is het de kans dan dus groot dat hij ook nu weer toch zegt, oké, dan ben ik er dus maar niet bij? Want als die relatie toch niet goed is, waar begin je dan aan?
7: Het is Donald Trump die heeft gezegd, ik wil dit keer wel komen. Alleen je kunt je wel voorstellen dat op dit actuele moment er een escalatie is in de oorlog met Iran. En dat was ook de reden waarom hij bijvoorbeeld niet bij het huwelijk van zijn oudste zoon aanwezig kon zijn. Het kan best zijn dat hij op het laatste moment afzegt, omdat hij veel te druk is met de situatie in het Midden-Oosten. Maar hij heeft, vreemd genoeg, wel in het verleden gezegd, ik ben er gewoon weer bij.
8: Ja, het Correspondents' Dinner is door de jaren heen, dat was voorheen een plek waar ook goede grappen werden gemaakt, waar geroast werd door politici, door comedians.
7: Kijk, de bedoeling was eigenlijk dat er 2 hele belangrijke speeches waren. De eerste was door de president zelf. En dat is eigenlijk de bedoeling dat je door een speechwriter een heleboel goede grappen hebt voorbereid. En dan het liefste over jezelf. Nou, wie dat ontzettend goed kon, was president George W. Bush. Die heeft hele harde grappen over zichzelf gemaakt. Die heeft ook wel eens het woord gegeven aan de First Lady, Laura Bush, die grappen over hem heeft gemaakt. Nou, dat is eigenlijk wel een knipoog waarmee je ook jezelf eventjes relativeert. En daarna is de bedoeling dat er een komiek komt die eigenlijk over iedereen die daar zit harde grappen maakt. En dan kun je zeggen, het is een net even wat beleefdere versie van een roast. Ja. En dat was eigenlijk de ontspannen sfeer waarop ze 1 keer per jaar het glas heffen en het toast uitbrengen. Daar zal dit keer geen sprake van zijn.
8: Het was niet alleen zelfkritiek. In 2011 stond Barack Obama toen als president op het podium en toen roaste hij Donald Trump, de huidige president. Dat zou van alles in werking hebben gezet. Laten we nog 1 keer luisteren.
9: Donald Trump is here tonight. Now I know that he's taken some flack lately. No one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac?
8: Obama toen grappen over Donald Trump, die zich druk maakte om zijn birth certificate, inderdaad, bracht behoorlijk wat teweeg. En dat zou zelfs de brandstof zijn geweest voor Trump om politiek actief te worden, zeggen sommigen.
7: Dat wordt inderdaad wel beweerd. Kijk, Obama had iets met hem af te rekenen, omdat Trump zich voormalig voornamelijk manifesteerde als iemand die zei: ik betwijfel of Barack Obama ook daadwerkelijk in Amerika als staatsburger geboren is, en daarna eigenlijk de hele legitimiteit van zijn presidentschap probeerde onderuit te halen. Dat wordt door heel veel critici gezien als een hele racistische manier om het ondermijnen van de eerste zwarte president. En dit was eigenlijk Obama's eerste kans om hem recht in zijn gezicht even van repliek te dienen. Maar Donald Trump, als je de beelden terugkijkt, je kunt al die video's op YouTube ziet, zat daar met een stalen gezicht, geen glimlachje te zien. Ook in die brede glimlach die we nu nog van hem kennen. Het schijnt wel heel erg wat met hem te hebben gedaan, dat hij daar zo hard door de president werd geroast. En het gerucht gaat dat hij toen bedacht: ik krijg jou nog wel. Volgend jaar zit ik op die stoel.
1: Dankjewel, Amerika-deskundige Diederik Brink.
20: Tech Update.
8: Stijn Goossen, tech-redacteur. Goed je te zien hier. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Art. Leuk dat je hierbij bent.
8: Ja, nou, soms zien we elkaar hier als ik dan even kon vertellen wat er in de Big Five zit. Maar nu mag ik jou vragen wat jij als tech-update hebt.
4: Ja, zeker. En we beginnen bij de VS en China. Die hebben namelijk gezamenlijk een statement gemaakt over AI. En dan denk je, de VS samen met China. En dan hebben ze ook nog eens een voorkeur voor een van die AI-ontwikkelingen, namelijk open source. En het gaat hier over 21 landen bij elkaar. De APEC-landen te verwisselen met OPEC Plus. Dat gaat over olie. Dit zijn de APEC-landen, de Asia-Pacific Economic Corporation. 21 landen waar dus Australië, Canada, Rusland, Vietnam en Japan ook in zitten. Maar dus ook de VS en China. En het gaat over de economische samenwerking in de regio rond de Stille Oceaan. Nou, een bijzondere set aan landen dus ook om gezamenlijk een statement te maken rond AI. Het gaat nu om het Chengdu-statement, gemaakt in China dus. Waarin al deze 21 landen oproepen om meer te investeren in dus open source modellen, AI-modellen. Dat zijn dus AI-modellen die je gemakkelijk kan checken op hoe de data getraind is, hoe die getraind is, die je ook zelf kan hosten op je eigen server. En daarmee ben je dus ook minder afhankelijk van grotere bedrijven.
8: We gaan het ook nog over ChatGPT hebben, of zoals Maxime al zei, zoals door sommigen wordt genoemd. Hoe was het ook weer, Maxime?
1: ChatGPT.
8: Zoals noemen mijn ouders.
4: Ik wil nog heel veel blijven bij die open source modellen eerst, voordat we daar naar gaan. Want juist in China zijn ze heel goed met die open source modellen. Dat kan je bijvoorbeeld zien met DeepSeek. Dat vorige of 2 jaar geleden alweer uitkwam. En dit jaar nu Kimi K3. Wat uitkomt, waar toch hoge ogen over gegooid worden. En waarmee ook de gevestigde orde in de VS wordt uitgedaagd. Maar er zijn ook wel overeenkomsten tussen China en de VS. De landen willen namelijk allebei ook al meer controle krijgen over AI-modellen. En dat staat dan weer haaks een beetje op die open source-gedachte. Want dat gaat juist over: het moet open en vrij te gebruiken zijn, autonoom zijn. En nu gaat het steeds meer over controle door overheden. Nou, die 21 landen die hangen dan ook voorwaarden aan al die AI-modellen. Ze willen bijvoorbeeld alleen AI-modellen steunen die veilig zijn, waarbij de data beschermd is en die intellectueel eigendom respecteren. Nou, daar kunnen we denk ik met z'n allen wel achter staan. Maar opmerkelijk is natuurlijk dat China en de VS hier samen een statement over naar buiten brengen. Maar je ziet wel de laatste tijd die landen wat dichter naar elkaar toe trekken als het gaat over AI. Zo gaat er in september ook nog een topoverleg zijn tussen Xi Jinping en Trump over AI. Dan komt Xi Jinping ook naar het Witte Huis toe. En dan wordt er dus ook een heel top overleg gepland rond AI. En dan zal open source waarschijnlijk ook wel weer aan bod komen.
1: Dan die ChatGPT, hè?
8: Ja, precies. Daar wilde ik al naartoe. Maar dat gaat in de VS nu ook gezondheidsadvies geven, begrijp ik. Heb je grote claims bij, zoals bijna altijd, heeft Sam Altman dat.
4: Opmerkelijk, ja. Hier, het gaat over de baas rond ChatGPT Health. Die zegt: wij zijn beter in het redeneren dan artsen dat zijn. Nou, dat vind ik toch opmerkelijk. Dat werd later wel een beetje gedownplayed door een collega weer van die persoon. Die zei: er blijkt uit onderzoek dat we even goed zijn, even goed klinisch kunnen redeneren als artsen. Desondanks vind ik het toch wel gevaarlijk om zomaar al je gezondheidsdata aan ChatGPT te geven. Want dat is wat ChatGPT Health wil. Dat
1: Johan Buurik bellen.
4: Dit is dus een specifiek platform wat ChatGPT uitrolt. In de VS tot nu toe in ieder geval.
8: En daarin moet je al je gezondheidsgegevens lekker aan ChatGPT geven.
4: Waar je letterlijk je medische informatie aan het platform geeft en dan kan die je adviseren. Ja. Nou, dat is best wel risicovol, want ook als je je eigen symptomen gaat googelt, dan ga je uiteindelijk gewoon dood. Ja. Dat hoeft niet altijd zo te zijn.
8: Vrij snel ook meestal.
4: Ja, precies. En het gaat ook over hoe interpreteer je die adviezen, en daar heb je gewoon een arts voor nodig. Die kan je dat uitleggen. Hoe moet je met de symptomen omgaan, met die adviezen omgaan. Dus ik raad je echt af om zomaar al je data erin te gooien. Gelukkig nu alleen in de VS dus uitgerold. Wat ik wel opmerkelijk vind, wat wel goed is, wat hij kan, is ChatGPT Health kan je ook helpen bij het voorbereiden van je doktersbezoeken. Het kan je helpen bij het beter begrijpen van medische adviezen die je dokter geeft. Of medicijnadviezen onthouden en goed aan je uitleggen. En daar zie ik wel veel potentie van AI. Dus bijvoorbeeld zoals ik nu een smartwatch om heb die mijn gezondheidsdata meet. Als ChatGPT me daar kan helpen, zou ik op zich wel zeggen, daar zit een toekomst in. Voor nu kijk ik het nog even aan hoe het in de VS gaat lopen.
8: Stijn, ik op vrijdag als ik hier dan sta, ja, hè, om te vertellen wat er in de Big Five zit, dan kom jij daarna altijd met de schaal van hebben.
4: Jij kijkt altijd heel geïnteresseerd altijd, naar alles wat ik dan naast me heb liggen.
8: Ik vind het altijd fascinerend. Dan zorg ik ook dat ik zo kort mogelijk aan het woord ben, zodat jij echt vol de ruimte daarvoor hebt. Dus dit is mijn droommoment wat er straks gaat gebeuren om, wat is het, 10 voor 10? Dan heb je een nieuwe gadget.
4: Wil je al weten wat ik mee heb?
8: Wil ik het al weten? Ja, dat mag jij beslissen eigenlijk. Ja,
4: ik heb deze week 3 vouwbare telefoons mee. Het is een beetje de week van Samsung's nieuwe vouwbare smartphones. En ook Apple komt in september mogelijk met een opvouwbare iPhone. Zou je er een willen kopen?
8: Ik heb geen idee. Daar ga je me straks
4: dat gaan we zo meteen bespreken. En dan gaan we ze ranken op welke soort vouwtelefoon het beste is.
8: Oké, dankjewel. Stijn Goossens.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
8: Vlak voordat de importheffingen van Trump afliepen, heeft de Amerikaanse president nieuwe heffingen aangekondigd voor 60 landen. Vanwege, hou je vast, dwangarbeid. We bespreken het zo met onze Amerika-correspondent Jan Posma.
5: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
11: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
5: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
16: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
28: In de Friday Move gaat het over tv.
29: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
28: Politiek. Ja.
30: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
28: En ik ben er ook.
29: Dat is toch heerlijk.
28: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: Nu in de BNR-app.
1: Benzineprijzen op weg naar nieuw record. De regio Sint-Petersburg getroffen door Oekraïense drones. En bondskanselier Merz voert grote stoelendans uit in regeringsploeg. Dat en meer lees je in de BNR-app.
8: Dan naar de ANWB, Dennis Mooi. Nog steeds rustig op de weg, zeker.
6: Ja, dat klopt. Er staat maar 1 file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang nu 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt aan een camera op de A7 van Horen naar Heerenveen bij 71,7. Op de A9 ook maar Amstelveen bij 56,7. En op de A30 Barneveld-Ede staan ze bij 16,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het versturen van nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten komt steeds meer voor om mensen op te lichten. Met AI worden neprekeningen nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen, schrijft de Telegraaf. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met een motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was dat nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. Verkeershufters zijn een groot probleem. En daarom komt er iets nieuws om veel plegers aan te pakken. Een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt. Bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. Een maand na de aardbeving in Venezuela is op Giro 5125 bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Geld is voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het is de laatste dag van de Vierdaagse en daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke, door militairen gebouwde brug. Gisteren was de zwaarste wandeldag en er doen nog ruim 42.000 lopers aan de tocht mee. Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. En dan nu het weer van Weer Online. Dag begint bewolkt bij een graad of 20 en later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het was een rode dag op Wall Street gisteren. De Dow Jones 1% in de min. De S&P 500 1,2% in de min. En de Nasdaq 2,2% eraf na cijfers van grote techbedrijven. In Azië wordt dat ook voortgezet. Dat rode gedrag. Nikkei 3% omlaag. De Hang Seng 1,4%. De Shanghai-beurs ook 1,4% in de min. En de Kospi 5,4% eraf. De olieprijs die is vandaag weer verder gestegen. De onzekerheid over de oliehandel neemt toe sinds de aanvallen van Houthis op tankers in de Rode Zee deze week. De prijs van een vat Brentolie komt vandaag weer boven de $100 uit. $100,4 per vat. Dat is 0,4% stijging momenteel. Alle beursnieuws volg je natuurlijk bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app.
0: En vlak voordat de importheffingen van Donald Trump afliepen, heeft de Amerikaanse president nieuwe heffingen aangekondigd voor 60 landen, ook voor de Europese Unie, vanwege dwangarbeid. Jawel, we bespreken het zo met onze Amerika-correspondent Jan Posma.
2: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
0: Maxime van Meel, we zitten hier nog steeds. Het is 8:04 op, wat is het, vrijdag 24 juli, laatste dag voor het weekend. Heb je grootste plannen eigenlijk?
1: Ik ga festival.
0: Ik kan het eigenlijk over het komende half uur, Maxime.
1: Oh, voor het komende half uur. Oké, nou goed. Dan zijn de plannen iets kleiner, maar toch, het is toch prachtig. We gaan het hebben over een stoelendans in het kabinet van de Duitse Friedrich Merz. Die grijpt een wisseling in zijn kabinet aan voor een hele reeks meer. En nog nooit eerder was het voor augustus al zo vaak zo warm. En hoe dat kan en wat de gevolgen volgen daarvan zijn, dat hoor je ook zo.
0: Wat voor festival trouwens?
1: Ja, gewoon een leuke technofestival.
0: Oké.
1: Nee, jij wilde alleen over dit half uur weten. Dat ga ik ook niet meer vertellen.
0: We gaan beginnen over Amerika, want dat voert nieuwe importheffingen in voor 60 landen, ook voor de Europese Unie. 10%, 12,5% heffingen, die werden al verwacht, want de tijdelijke heffingen van 10% die Donald Trump eerder instelde liepen zojuist vanochtend namelijk af.
8: Volgens Amerika-correspondent Jan Posma ziet het Witte Huis deze heffingen als een straf voor onder meer Europa, omdat we niet voldoende doen tegen dwangarbeid.
4: De redenering van de Trump-regering is, deze handelspartners die doen niet genoeg om dat te voorkomen. Sommigen hebben wel regels daarvoor, anderen hebben helemaal geen regels. Nou, de EU bijvoorbeeld, daarvan zeggen ze, die hebben wel een regel, maar die gaat pas eind volgend jaar in, dus dat is te weinig. En Trumps handelsgezant, Jameson Greer, zeg maar de architect van dit geheel, die concludeert dan, ja, dat is eigenlijk oneerlijke concurrentie voor Amerikaanse arbeiders, en daarom nu deze straf, 10% voor Europa. Dus, maar ook nog heel veel onduidelijkheid, want we weten nog niet precies of dit voor bepaalde producten bijvoorbeeld, of er uitzonderingen voor zijn. En ook hoe dit eerdere afspraken beïnvloedt. Maar een beetje onduidelijkheid vanuit het Witte Huis zijn we wel een beetje gewend inmiddels natuurlijk.
8: Ja, het is ook wel een gelegenheidsargument, Jan. Het draait toch helemaal niet om die dwangarbeid van de regering Trump, of wel?
4: Nee, dat is het helemaal niet inderdaad. Het is precies wat je zegt. Trump die zocht vooral voor een andere juridische onderbouwing. Eerder dit jaar zei het Hoogrechtshof, hè, die Liberation Day heffingen die Trump toen zo met veel bombardie instelde, dat mag helemaal niet. Toen zei Trump meteen al, ik ga andere manieren zoeken. Ik wil die heffingen alsnog. Hij vindt dat heel belangrijk. Voor hem is dit echt een belangrijk machtsmiddel ook, hè, wat hij kan gebruiken. En toen stelde hij dus tijdelijke importheffingen daarna in van 10%. Maar daar zat een houdbaarheidsdatum op. Nou, dat was vannacht. Dus nu dus een nieuwe onderbouwing. Maar als dat Hoogrechtshof niet eerder had gezegd dat het onwettig was, dan hadden wij het nu echt niet over dwangarbeid gehad. Andere etiketje, maar eigenlijk om hetzelfde voor elkaar te krijgen.
8: En hoe oud is de wet die ze deze keer hebben afgestoft? Toen kwam ze in 1974 of zo, of niet?
4: Ja, klopt. Ja, 50 jaar oud alweer. Tegen Canada was het eentje uit 1930. Dus op dat punt worden we steeds wat actueler.
8: Steeds recenter. En is het nu zo dat dit ook weer voor de rechter kan komen, of dat het congres hier nog iets tegen kan doen?
4: Nou, het kan allebei wel, maar het is allebei een beetje theoretisch, want het wordt nu een stuk lastiger om dit aan te vechten, omdat er nu dus een onderbouwing is. Die Liberation Day heffingen, ja, die waren echt uit de lucht gegrepen, dus dat was een stuk makkelijker. Maar nu zouden bijvoorbeeld wel Amerikaanse bedrijven weer naar de rechter kunnen stappen om dit aan te vechten. Moeten ze alleen wel een goede onderbouwing ook weer hebben om dit onderuit te halen. En voor het Amerikaanse congres geldt, die kunnen ook met een soort tegenmaatregel komen om dit weer ongedaan te maken, maar ja, ik denk niet dat daar meteen een meerderheid voor is. Er is echt wel kritiek op, van democraten natuurlijk, maar er zijn ook echt genoeg republikeinen die dit echt geen goed idee vinden, ook in een verkiezingsjaar, alleen die durven dat gewoon niet hardop te zeggen. Dus er zal weer wat gevochten worden, maar of het wat gaat opleveren, dat moet nog maar blijken.
8: Nee, en internationaal is er dan natuurlijk ook meteen zijn reacties. Ik zag vanuit Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, nou, alle staatshoofden zeggen dat ze niks begrijpen van die heffingen. Dat gaat niks uitmaken, toch, bij Trump?
4: Nee, dit is precies waar hij op rekent. Dit is eigenlijk precies wat hij ook tegen zijn eigen achterban nu kan zeggen. Hè? Kijk eens eventjes, ik vecht voor jullie en de wereld is boos op mij, dus ik doe mijn werk goed.
8: Ja, zo kun je het ook zien natuurlijk. Wat vinden gewone Amerikanen van die heffingen?
4: Nou, ik moet wel zeggen, die achterban van hem, die staat overal achter wat hij doet, dus hier ook achter. Maar als je kijkt breder, er is echt wel een meerderheid van de Amerikanen die echt niet van die importheffingen houdt. Het hangt er een beetje vanaf welke peiling je pakt waar je op uitkomt, maar meestal is het zo ongeveer 60% die tegen is, en maar iets van een derde, zo'n 30% die voor is. Dus dat is echt wel heel duidelijk. En ja, dat komt natuurlijk omdat al die prijzen, die extra heffingen, die worden doorberekend. Daar betalen die gewone Amerikanen zelf voor. Die hebben nu al last van heel dure boodschappen, hoge woonlasten. Je ziet hier de benzineprijzen ook weer flink stijgen door die oorlog in Iran. Dus het merendeel heeft hier eigenlijk helemaal geen zin in. En dat is ook wel iets waar Trump voor wordt gewaarschuwd door zijn eigen mensen. Van pas nou op, dit is een risico. We zitten in een verkiezingsjaar, in november weer verkiezingen. Maar voor Trump is dit echt een halszaak. Hij vindt dit zo belangrijk dat hij dit ten koste van alles wil doorvoeren.
8: Ja, wat ook belangrijk is voor die verkiezingen, wordt continu aan elkaar geknoopt, is die oorlog in het Midden-Oosten, met name de gevolgen ervan, de benzineprijzen, ook in Amerika. Hij heeft er iets over gezegd, over de oorlog in het Midden-Oosten, in een interview met Axios, volgens mij, hè?
4: Ja, precies. Hij heeft eigenlijk de druk weer wat opgevoerd. Hij zegt, ik overweeg een grootschalige aanval, groter dan ooit tevoren, dus ook groter dan Epic Fury. Op typische Trump-wijze zegt hij van, ik sta op het punt om hierover een besluit te nemen. Het zegt de cliffhanger. Ja, we zijn er ook helemaal klaar voor, maar dat besluit is nog niet genomen. En hij zegt ook, ja, Iran wil al wel onderhandelen. Dat is het probleem. Ze zijn alleen nog niet klaar voor een deal. Nou ja, Trump zegt ook al heel lang, het kan elk moment komen dat Iran toegeeft heeft. Gebeurt nog niet natuurlijk. En hij dreigt daar dan weer bij en zegt van ja, ze hebben gewoon nog niet genoeg pijn geleden. Dus ja, dit is de taal die we van Trump kennen. Hij probeert ook de druk op te voeren voor Iran. Hij wil echt van deze oorlog af. Die is heel impopulair. De olieprijzen noemde hij al, die gaan omhoog. Hij wil echt verder. En hij denkt daarbij dus ook aan die verkiezingen van november. Hij wil voor die tijd echt van deze oorlog af.
8: Maar toch opvallend dat het nog nodig is. Want ik kwam wat artikelen tegen met Trumps eigen uitspraken uit maart, april, mei. Toen noemde hij in verschillende bewoordingen Iran militair totaal vernietigd. Nou, dat is niet helemaal waar, blijkbaar. De militaire operatie zou volgens hem zelf ook maar 4 tot 6 weken duren. Dat is nu een paar maanden geleden. En een einde is nog niet in zicht, toch, Jan?
4: Nee, zeker niet.

0: Daar, hij heeft gewoon geen, ja, zo zeg je dan, hij heeft een exit ramp, zoekt hij. Die heeft hij gewoon echt nog niet gevonden. En op dit moment wordt het probleem eigenlijk alleen maar groter, hè, met die Straat van Hormuz. Nu ook de Rode Zee die erbij betrokken is. Dus ja, hij heeft echt een probleem en hij heeft gewoon geen uitweg. En die woorden van hem, die worden hier ook regelmatig wel op de Amerikaanse televisie herhaald. Van dit zou toch snel voorbij zijn en waar zijn we nu? Trumps weerwoord is dan van dit is nog geen Vietnam, dit is nog geen Irak, dit is nog geen Afghanistan. Het is nog veel korter dan dat, dus wat is jullie probleem? Maar dat is natuurlijk niet wat de Amerikanen voelen.
1: Ja, dat zei Amerika-correspondent Jan Posma.
2: Dan wat anders. Huizenverkopers kunnen zomaar eens de dupe worden van de strijd tussen makelaars en Funda. Daarvoor waarschuwt Vereniging Eigen Huis in het AD. Funda kondigde eerder deze maand nieuwe pakketten aan voor de huizensite. Daarin komt ook de mogelijkheid dat klanten vanaf 16 september direct bij de site kunnen afrekenen. En dat kan ervoor zorgen dat huiseigenaren die hun huis via de site willen verkopen straks dubbel gaan betalen. Voorheen liepen de kosten voor een advertentie op Funda volledig via de makelaar. Maar de vereniging Eigen Huis vraagt zich af of makelaars hun tarieven wel evenredig gaan verlagen als klanten die kosten rechtstreeks aan Funda betalen. Daarnaast worden de pakketten die Funda aanbiedt ook een stuk duurder. Het duurste pakket gaat binnenkort zo'n €538 kosten. Terwijl het meest uitgebreide pakket nu nog €235 kost.
1: Oh.
2: Ja, een flinke verhoging dus. De vereniging Eigen Huis ziet sowieso veel haken en ogen aan Funda en het hele platform. De vereniging stelt de vraag of de site wel echt dient in het belang van huizenverkopers en zoekers, of dat het vooral toch een verdienmodel is voor makelaars. Stevige aantijging. Volgens woordvoerders van Funda en makelaarsvereniging NVM hoeven klanten zich geen zorgen te maken over dubbele kosten. De transparantie zou juist vergroot worden omdat de factuur beter wordt gespecificeerd. Funda gaat dus niks veranderen aan de nieuwe opzet. Is de conclusie.
1: Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe staat het ervoor?
3: Er staan een paar files nu. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. En door de werkzaamheden in de Wijkertunnel is de A9 al een tijd lang in beide richtingen dicht. En daardoor loopt het vast op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Voor het knooppunt IJmuiden heb je een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 68,7. Op de A7 van Den Hoeven naar Horen bij 41,8. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
6: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
7: No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones.
2: In de Duitse regering vindt een stoelendans plaats. We hadden het gisteren al over Thorsten Frey. Die is voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter van CDU-CSU. Hij volgde Jens Spaan op, die gedwongen moest aftreden na een rel rond het draagmoederschap. En nu gooit bondskanselier Friedrich Merz zijn ploeg overhoop, nu dat de kans zich voordoet. Duitsland-correspondent Guy Hoeks die praat ons bij over de wijzigingen die gaan plaatsvinden in die Duitse bondsregering.
8: Jens Spaan is natuurlijk opgestapt als fractievoorzitter van de Duitse Christendemocraten. Wordt waarschijnlijk opgevolgd vandaag door Thorsten Frey. Dus dat is de rechterhand van Merz. Daarop volgend zijn nog 1, 2, 3, 4 positiewisselingen binnen de Duitse bondsregering.
2: Best stevig. Wat gaat er dan allemaal opschuiven? Is het een kwestie van stoeltjes die doorschuiven? Of hoe ziet dat eruit?
8: Ja, dus Thorsten Frey, dus die is dus nu chef in het Bundeskanzleramt. Dus dat is het torentje van Berlijn. Die gaat de plaats maken, of althans, die gaat de plek innemen van Spaan. Zijn plek wordt weer ingenomen door Nina Waken, moet ik zeggen. Dus dat is de minister van Gezondheid. Dus dat is eigenlijk de oude plek van Spaan. In 2020 was dat. Waken wordt opgevolgd door Karsten Linneman waarschijnlijk. Nou, dat is de CDU-manager, de generaalsecretaris van die partij, Franziska Hopperman. Volgt weer Linneman op. En dan heb je tot slot Philip Amthor. Dus dat is nu nog de staatssecretaris voor digitalisering. Die gaat Hopperman waarschijnlijk opvolgen. Dus het is
1: klinkt ook een beetje als het wisselbeleid van die Duitse manschaft, Guy, zoals je het zo beschrijft.
8: Ja, maar nu gaan ze wel voor de overwinningen hard.
1: Okay.
8: Ik bedoel,
1: anders dan het WK
8: die
1: zijn.
8: Manschaft heeft natuurlijk. Ja, precies.
2: Ja, maar waarom die hele stoelendans? Kan Merz niet gewoon die functie van Spaan vervangen? Of was dit zo hoog nodig?
8: Nou, Merz is niet zo dik bezaaid, zit niet zo dik bezaaid in mensen, in betrouwbare mensen, maar ook met bestuurlijke ervaring binnen de CDU. Dus het is voor hem belangrijk, nu Spaan, die gevreesd werd ook wel door Merz, want anders had hij niet fractievoorzitter gemaakt, om nu eigenlijk zijn vertrouwelingen gewoon wat dichter bij hem te krijgen. Nou, dat zag je natuurlijk ook wel met het afstemmen over bijvoorbeeld de benoeming van de rechter afgelopen jaar. Nou, zijn fractie was ontzettend verdeeld daarover. Jens Spaan speelde daar een rol in. Bondskanselier Merz hoopt dus nu eigenlijk dat er rust binnen zijn partij terugkeert en binnen de coalitie met de SPD. En daar is die Thorsten Vrij heel goed, of komt hij goed van pas eigenlijk, omdat dat een man is die, ja, door alle partijen sympathiek en betrouwbaar wordt gevonden.
2: Maar jij zegt, hij neemt zijn vertrouwelingen wat dichter bij zich. Nou heeft hij al vaker de kritiek gekregen dat hij zich zou omringen met gelijkgestemde mensen. Ja, daar verandert hij dan dus niks in. Dat is niet zo goed voor zijn imago, denk ik dan, toch?
8: Ja, en vooral ook door mannen. Het is nog steeds een mannenbolwerk, dat CDU. Merz die weet dat hij gewoon eigenlijk meer vrouwen in zijn ministerploeg ook moet hebben. Maar dat blijft een beetje een puntje. En dat hangt samen met die betrouwbaarheid van de mensen om hem heen. Het ziet er op dit moment, het is natuurlijk reces in de Bondsdag. Maar er is genoeg werk aan de winkel voor Merz.
2: Ja, wat betekent dit voor hem als bondskanselier en voor de CDU-CSU? Dat dit hele carousel, zeg maar, plaatsvindt?
8: Nou, de bondsregering onder Merz heeft ontzettend veel kritiek gehad. Is ruim een jaar nu in ambt. Is veel te laat begonnen met de hervorming of de aankondigingen daarvan. Er zijn allerlei prangende dossiers hier in Duitsland waarmee niet nog langer gewacht kan worden. Nou, dus sinds april lijkt daar een beetje schot in te komen. En nu krijgt Merz eigenlijk de kans om de juiste mensen aan de juiste knoppen te zetten. Na dat reces dus hier in Berlijn uit de startblokken te schieten. En dan heb ik het onder andere over digitalisering, bureaucratie, maar ook het omlaag brengen van die energiekosten, de personeelskosten. Want heel veel bedrijven klagen over dat het allemaal veel te duur is geworden hier in Duitsland. En dat gaat ten koste van de concurrentiepositie. Want Duitsland is natuurlijk een exportland. Nou, dat soort zaken, daarmee kan Merz nu eindelijk aan de slag, als hij die benoeming van Vrij sowieso vandaag bekend maakt en misschien ook van die vier andere kandidaten om zich heen.
2: Ja, in september zijn er dan ook weer deelstaatverkiezingen. Hoe belangrijk is het dat hij voor die tijd alles op orde heeft? Is het zeg maar nu of nooit?
8: Ja, de CDU vindt die deelstaatverkiezingen natuurlijk ontzettend belangrijk. En dat is zeker ook een belangrijke graadmeter van hoe de bondsregering er op dit moment voor staat. Maar de AfD staat in deelstaten Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern op een voorsprong, op een grote voorsprong. In Sachsen-Anhalt zelfs rond de 40%, nou niet meer te achterhalen. En in Berlijn zijn er ook verkiezingen. En daar doet de AfD het ook heel goed. Dus dat is de belangrijkste uitdaging voor de CDU. En de vraag is of Merz dit in 6 weken tijd nog kan rechtbreien. Nou goed, het zijn deelstaatsverkiezingen en natuurlijk de stadsverkiezingen hier, of de verkiezingen van Berlijn. Dus die hebben niet direct impact op het functioneren van de bondsregering. Maar het geeft natuurlijk wel een signaal af. Want stel, radicaal rechts wint daar. Ja, wat doen dan de conservatieven en de sociaaldemocraten in Berlijn?
2: Ja, en wat denk jij, wat is jouw inschatting? Gaat dit wel, zeg maar, een positieve invloed hebben op de kansen van CDU, CSU voor die deelstaatverkiezingen?
8: Nou ja, het kan eigenlijk niet slechter, want Merz die staat er niet goed voor in de populariteitscijfers. Hè. Is nog impopulairder dan zijn voorganger Scholz. Het is al heel wat dat hij met die hervormingen aan de slag is gegaan met ja, met de ombouw van het pensioenstelsel bijvoorbeeld. Ja, die moet hij nu doorzetten. Want hij moet eindelijk eens een keer naar economen gaan luisteren. Vinden die economen zelf hier. Dus niet voor de korte termijn kiezen, maar voor de lange termijn. Want Duitsland, de slapende reus, moet natuurlijk voorbereid worden op de toekomst als grootste economie van Europa.
2: Al dus Duitsland-correspondent Guy Hoeks.
1: Je bent misschien nog maar net uitgepufft.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. In

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: 20 graden, waarvan 3 boven 30 graden. En met name in het zuiden van het land levert dat op dit moment de ene regionale naar de andere regionale hittegolf op. Als je landelijk kijkt, dan gaat het iets minder hard. In de beeld is er pas 1 gemeten.
2: Nou ja, dus in het zuiden het is wat warmer in het zuiden. Brabant-Limburg.
1: Ja. Klopt, het zuiden zit wat dichter bij het hittegebied dat dit jaar dus vooral boven Frankrijk en Spanje ligt. Ja. Daar komt de hete lucht steeds als eerste binnen en halen ze het snelst het criterium. Ja, dat blijkt in de noordelijke helft van het land toch net wat lastiger
2: te gaan. Heeft mijn moeder die in de regio Eindhoven woont toch gelijk. Die snapt sowieso niet wat ik in Amsterdam doe. En dan is het hier nog kouder ook, zegt ze altijd. Maar dat klopt dus.
1: Ja, dat klopt zeker. Er is een vrij groot verschil dit jaar zelfs tussen het zuiden van het land en de noordelijke helft. Als je mensen nu in de noordelijke helft van Nederland vraagt hoe ze de zomer vinden, dan vinden ze het allemaal wel meevallen. Daar is alles ook nog groen en heeft het nog een paar keer geregend. Terwijl in het zuiden en zuidwesten van het land is alles bruin en daar ja, is het steeds veel warmer dan in de rest van het land.
3: Ja, is het nog goed dat we het nog steeds zo snel al een hittegolf noemen? Als we, ja, het is klimaatverandering. Maar goed, we leven dus in een warmere wereld. Moet het misschien niet later dan een hittegolf worden? Ja goed, wij Nederlanders zijn goed in klagen, dus we kunnen snel al zeggen, poeh, wat is warm.
1: Nou ja, je zou inderdaad het criterium op een bepaald moment kunnen aanpassen. Maar daar is het KNMI heel voorzichtig mee. Omdat je het liefst zo goed mogelijk met het verleden wilt blijven vergelijken. Het criterium komt al van heel lang geleden. En ja, de vergelijking is op zich goed. Aan de andere kant weten we dat ons klimaat in transitie is. Het wordt steeds warmer. Dus ja, er zal op tijd van duur misschien wel een moment komen dat we de hele zomer in hittegolf zitten. En dat is dan denk ik wel het moment waarop je het criterium toch gaat aanpassen. En meer laat aansluiten bij wat er op dat moment heel bijzonder is. Dat doen ze in andere landen in Zuid-Europa nu ook al. Daar laten ze de hittegolf afhangen van het aantal dagen waarop de temperaturen echt extreem en uitzonderlijk hoog zijn vergeleken met het verleden.
2: Ja, hoe zorgelijk is het dat dit nu de vierde hittegolf waarschijnlijk dus gaat worden voordat augustus überhaupt al is begonnen?
1: Nou ja, ik vind het wel zorgelijk. Er zijn ook heel veel mensen die zich er helemaal geen zorgen over maken. Dat is het verhaal rond klimaatverandering. Ja, vroeger dachten we er nog over na dat we dat konden stoppen. Dat gaat nu niet meer. Het is volop bezig. En wat ik zei, een klimaat in transitie zal steeds nieuwe records opleveren. En ook steeds meer hittegolven. Dus in die zin ja, sta ik er ook een beetje ambivalent tegenover. Het is logisch. We weten dat het gebeurt.
2: Er gaat ook nog wel meer komen deze zomer, denk ik. Want augustus moet nog kort beginnen.
1: Ja, ik denk dat het in augustus ook nog wel doorgaat. En misschien zelfs nog wel in een deel van september. Ja, als je eenmaal in de warmste zomer ooit verzeild bent geraakt, dan kan het haast niet anders. Hè? Of er volgt nog meer. We zijn maar net halverwege, zullen we maar zeggen. Dus ja, de helft komt nog.
3: En hoe zit het dan? Want de komende jaren gaat het alleen nog maar erger worden. Dus de komende jaren zitten we aan een soort aaneengeschakelde hittegolf.
1: Ja, die kant gaat het wel op. Dat is in andere delen van Europa en met name naar het zuiden toe is dat al het geval. Dus daar hebben ze de criteria ook aangepast. Nou ja, gisteren werd ook bekend dat bij toegenomen warmte ook veel meer verdamping hoort. Dus ja, je gaat in de zomers steeds meer naar een aaneengesloten periode van en warmte en droogte toe. En dat is iets, daar zullen we ons op moeten voorbereiden en ook toe moeten verhouden.
3: En is dat ook in Nederland? Ook in Nederland, ja. Dus.
1: Ja.
2: Hoe warm wordt het nou volgende week, denk je? Reinhard?
1: Ik denk dat we uiteindelijk op de warmste plekken, en dat zal dit keer ook weer in het zuiden van het land zijn, zo tussen de 35 en de 40 graden gaan uitkomen. En dat is heel erg warm. Dat weten we van de hittegolf aan het einde van juni. Ja, dat was niet prettig. Nee. Dus daar moeten we ons op voorbereiden.
2: We gaan een korte broek weer uit de kast halen.
1: Precies.
3: Ja, discussie weer.
2: Ja. Reinhard van der Born, meteoroloog van weerverteller.nl. Dankjewel.
3: We moeten nog even naar China, waar een bruidspaar met het fantastische idee kwam om trouwfoto's te maken in een prachtige waas van miserregen.
2: Mooi, mooi.
3: Alleen ja, het regende niet. Oh. En miserregen is natuurlijk ook een vrij specifiek scenario, dus erop wachten, ja, dat heeft ook geen zin. Dus al een oplossing, de brandweer inschakelen. Ze zetten een grote brandweerwagen net buiten het shot van de fotograaf neer, die een soort douche boven hun hoofd houdt, om vervolgens prachtig dat druppeltjeseffect over hen heen te sprenkelen. Ja, heel romantisch. Nou, top. Trouwjurk aan bij de bruid.

0: prachtig sprankelend pak aan bij de bruidegom. Onder die sproeier en gaan. Alleen loopt het toch net even wat anders af. Ja, want...
1: Wat gebeurt hier?
0: Ja, in plaats van dat daar een heel rustig miezertje naar beneden wordt gesprenkeld, draait de bestuurder van die brandweerwagen per ongeluk die kraan volledig open. Waardoor het bruidspaar een volle 8 seconden compleet gebombardeerd wordt met water. En het mooie is, het was natuurlijk een shoot voor de trouwfoto's.
1: Schitterende foto's.
0: Dus alles staat op camera. En kunnen we zeggen, gelukkig hebben we de foto's nog.
1: Intel kwam gisteravond na beurs met de cijfers over het tweede kwartaal. Verbaast vriend en vijand. Waarom dit AI-aandeel wel geliefd wordt door beleggers, hoor je zo meteen.
2: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
3: Europe is going in some bad directions.
4: Maar voor hoe lang nog?
5: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
6: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
7: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
5: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
10: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
12: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
14: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. BNR
15: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat alleen file aan de oostgrens op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 naar Amsterdam bij 10,2. A13 naar Rotterdam bij 6,9. En op de A28 Zwolle Assen bij 153,6.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het versturen van nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten komt steeds meer voor om mensen op te lichten. Met AI worden neprekeningen nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen, schrijft de Telegraaf. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met de motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was dat nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. Verkeershufters zijn een groot probleem. En daarom komt er iets nieuws om veelplegers aan te pakken. Een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt. Bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. Een maand na de aardbeving in Venezuela is op Giro 5125 bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Geld is voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het is de laatste dag van de Vierdaagse en daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke, door militairen gebouwde brug. Gisteren was de zwaarste wandeldag en er doen nog ruim 42.000 lopers aan de tocht mee. Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. En dan nu het weer van Weer Online. Dag begint bewolkt bij een graad of 20 en later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Intel kwam gisteravond na beurs met de cijfers over het tweede kwartaal. Verbaast vriend en vijand. Waarom dit AI-aandeel wel geliefd wordt door beleggers, hoor je zo meteen.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
18: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Vrijdag 24 juli, het is 8:55. En Maxime van Mil en ik gaan er weer een half uur van maken vandaag. Met wat allemaal, Maxime?
0: Ja, we hebben het laatste nieuws over de oorlog in het Midden-Oosten. We gaan alvast vooruitblikken naar de opening van de beurs over een klein half uurtje. En we krijgen het laatste nieuws ook uit de autowereld van collega Jorn Lucas. Veel te doen.
1: We beginnen met chipmaker Intel. Die zag sinds 2011 niet zo'n grote omzetstijging. 25% ten opzichte van een jaar terug. De omzet van Intel komt uit voor ruim $26 miljard. Heeft alles te maken met een specifieke chip die Intel maakt voor PC's. Volgens Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen, speelden naast het productieproces ook nog twee andere factoren een rol bij de omzetstijging.
21: Dat was niet alleen, het volume was heel erg goed, maar ook de prijs van die chips is veel hoger. Dus ja, dat werkt ook aan de mix. Ja. Voor de productmix. En als je kijkt naar de datacentra, waar natuurlijk iedereen het over heeft, hè, AI. Mm-hmm. Daar was de groei echt extreem. 60%. Dat ging van 24% in het eerste kwartaal naar meer dan 60% in het tweede kwartaal. En dat heeft te maken met het gebruik van AI. Aanvankelijk werd AI, voornamelijk de chips die daarvoor werden gebruikt werden, dat waren die zogenaamde GPU's, hè, die grafische kaarten. Mm-hmm. Die waren vooral goed voor het trainen van AI. Maar nu zie je een verschuiving dat AI steeds meer gebruikt wordt. Inference noemen ze dat. En vooral wat veel gebruikt wordt is die agents, AI-agents. En daar heb je geen grafische kaarten voor nodig, geen GPU's. Maar de chips van Intel, de CPU's. En daar is enorm veel vraag naar. Ze hebben daar een speciale processor voor, die heet Xeon. En daar valt de vraag niet aan te slepen. En dat is ook een dure chip. Dus ja, het is vooral dus volume en prijs wat het zo goed doet.
1: Ja, onderaan de streep boekt Intel wel netto verlies volgens mij. Hè? Waar komt dat dan door?
21: Ja, dat was dus niet een kleintje hoor. Dat was een 11 miljard verlies. En dat zat vooral in de post rente en overige zaken. Ja. Daar boekten ze een verlies van 12,5 miljard. Dat is echt verschrikkelijk veel geld. Maar het is vooral een technisch verhaal. Het is een beetje moeilijk om dat te vatten. Omdat de koers van Intel zo enorm gestegen is. Mm-hmm. En ze een belang hebben geplaatst bij de overheid, moet die enorme koerswinst die moet bij Intel geboekt worden als een verlies. Dus ja, daar kijkt echt helemaal niemand naar. Iedereen kijkt naar de non-GAAP-cijfers, zoals dat heet. Ja. Dus dit is meer een boekhoudkundige truc. En het is absoluut geen cash. Dus dat is eigenlijk niet zo relevant.
1: Nee, want je zou denken, als je dan een omzet hebt van 16 miljard en een nettoverlies van 11 miljard, klinkt zo zorgelijk.
21: Ja, nee, dat klinkt heel zorgelijk. Maar nee, dat is het niet. Daar kijkt echt niemand naar. Het is echt een boekhoudkundige truc. Die komt dus doordat ze die 10% aan de Amerikaanse overheid hebben gegeven. En dan is een beetje raar, maar Intel moet dat dan als een verlies boeken.
0: Ja. Ze hebben dus die foundry-tak, waar ze chips maken voor andere bedrijven. Die printen zij dan. Daar zeggen ze, we krijgen best wel veel toezeggingen door techreuzen. Dus dan denk ik aan Nvidia, Apple, SpaceX, Google. Ja. Hoe staat het met die afdeling? Doet het ook goed? Of is dat nog een beetje een toekomstverhaal?
21: Nou, die had een behoorlijke omzetgroei, moest ik zeggen. Van 32% jaar op jaar, 7% kwartaal op kwartaal. En zij zeiden de echte externe omzet. Hè. Kijk, een heel groot gedeelte van die foundry wordt gevuld door productie voor Intel. Maar ze hadden daar bijna 300 miljoen omzet aan een externe klant. En dat is niet duidelijk wie dat was. Maar als je kijkt wat de berichtgeving zo ongeveer was, dan is er een vrij sterke kans dat dat Google was.
0: Okay.
21: En ja, daar zitten we toch wel veel hoop in. Ik bedoel, die fabriek heeft nog wel een flinke ondercapaciteit hoor. Ze maakten nog altijd een verlies van 2,1 miljard. Ietsjes minder dan die 2,5 miljard in het eerste kwartaal. Maar ja, daar is echt hoop dat er meer klanten binnenkomen. Er is, het is wel heel goed. Kijk, je hebt om die foundry echt goed te vullen, heb je vertrouwen nodig. Dat ze echt ook met een goed productieproces hebben, met weinig uitval. Hoge yield heet dat dan. Hè. Daar moet je klanten voor hebben. Dus nu kunnen ze in ieder geval draaien, ook voor klanten. En dan kunnen ze zien van dat klanten tevreden zijn. En dan is bijvoorbeeld ook een behoorlijke kans dat Nvidia ook klant gaat worden bij Intel. Maar dat is allemaal nog wel heel moeilijk hoor. Want de meeste zijn klant bij TSMC. En om van de ene klant naar de fabriek naar de andere fabriek te gaan, dat doe je niet echt makkelijk. Dat zijn hele ingewikkelde processen. Het heeft heel veel te maken met vertrouwen. Dus daar moeten ze echt nog wel een flinke slag maken. Maar ja, echt goed nieuws daar, dat daar klanten bij zijn en dat er 300 miljoen omzet is geboekt.
2: Jos, dat aandeel Intel is in een jaar tijd gestegen met ruim 320%.
21: Ja, het gaat hard. Ik volg die markt al een tijdje en ik sta er niet meer zo van te kijken. Want dat gaat, als het in de chipmarkt hard gaat, dan gaat het ook echt keihard.
0: Maar hoe stabiel is dit dan? Want als je hard stijgt, dan kun je ook vrij hard weer naar beneden zakken.
21: Nee, het is wel stabiel, denk ik, hoor. Kijk, een van de dingen die er was, is dat met die hele AI-hype, zou je het kunnen noemen. Het is niet echt een hype, maar gewoon die enorme groei van AI. Toen kreeg eerst alle aandacht Nvidia. Alle aandacht ging naar de GPU's, hè, een specifiek soort chip. En uiteindelijk nu met het gebruik van AI, in die AI agents, is er veel meer vraag gekomen naar CPU's. Want die GPU's van Nvidia, die kunnen heel veel dingen die een agent kan, een website openen, een betaling regelen, dat kunnen die GPU's niet. Daar heb je CPU's voor nodig. En aanvankelijk was het zo van, op elke GPU ongeveer, op elke 8 GPU's ongeveer 1 CPU. Maar nu ziet het er wel naar uit dat je op elke GPU ook 1 CPU nodig hebt. Dus ja, dat is vooral eigenlijk in het afgelopen tweede kwartaal gebeurd, dat ineens iedereen zag van, oh, dat gaat er keihard, die vraag naar CPU's. Dat heeft echt iedereen verrast. En toen is ook die enorme koersprong van Intel gekomen. Dus ik denk dat dit echt wel blijft, hoor. Je zag bijvoorbeeld ook vorige week Liza Su, de topvrouw van AMD, ook zeggen dat die markt voor CPU's in de komende jaren geen 120 miljard, maar 220 miljard wordt.
2: Gaan we het ook nog over de Nederlandse aspect hiervan hebben. Want we horen bij de kwartaalcijfers van ASML dat Intel als eerste hun allermodernste machine op productieschaal in gebruik neemt. Heeft Intel daar ook nog wat over gezegd? Hoeveel gaat het ze opleveren? Werkt die machine al naar verwachting?
21: Nee, daar hebben ze niet zo heel specifiek over gezegd. Nou, Art, het is nog vroeg. Ik heb ook nog niet de hele conference call doorgelezen.
2: Jos, kom op.
0: Voor maar, de beursopening is dat wel belangrijk, Jos.
21: Ja, ja precies. Maar, ja, ik heb ook nog een leven.
2: Ik snap het. En,
21: nee, maar ze hebben daar wel iets over gezegd inderdaad. Dat ze dat op de high-NA machines van ASML draaien. Maar dat ligt ook wel vaak heel gevoelig. Ze zeggen daar, ze geven daar nooit al te veel details voor. Maar het is natuurlijk voor ASML heel erg goed dat die Panther Lake voor een deel, een aantal van die lagen waar die chip uit is opgebouwd, met de machines van ASML draait. En dat ze daar dus ook ervaring mee krijgen en dat ze dus gaan zien van dat die machine goed werkt.
2: Analist bij Insinger Gillissen, Jos Versteeg.
3: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
0: De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is de 13e nacht op rij dat het geweld in de regio weer oplaait. Dat meldt de Amerikaanse Central Commando, CENTCOM, op X. Het Iraanse persbureau Tasnim meldt dat daar 4 dodelijke slachtoffers bij zijn gevallen. Amerika zegt dat de aanvallen zijn gericht op het verminderen van de dreigingen van de Iraanse revolutionaire garde voor de handelsvaart. De aanvallen waren gericht op commandocentra, opslagplaatsen voor drones en maritieme capaciteiten. In totaal hebben de aanvallen meer dan 2 uur geduurd. In Iran zelf waarschuwen verschillende Iraanse leiders de verdere Amerikaanse aanvallen dat ze kunnen leiden tot vergeldingsacties tegen de golfstaten. Vannacht activeerde Kuwait de luchtverdediging al door de dreiging van naderende Iraanse raketten en drones.
2: Ook economisch gezien voert Amerika de druk op Iran op. Donald Trump kondigde op Truth Social aan dat bevroren Iraanse tegoeden gebruikt worden om de schade aan schepen en lading te vergoeden. Die is ontstaan door aanvallen in en rond de Persische Golf. Volgens Trump is dat een eerlijke en rechtvaardige handelswijze. Met een felle reactie van Teheran als gevolg. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi noemt het plan een gevaarlijk precedent en waarschuwt dat deze stap in strijd is met internationaal recht. Toch houdt Iran de deur open voor diplomatie, kiertje. Een hoge Iraanse diplomatieke functionaris zegt tegen Al Jazeera dat via bemiddelaars nog altijd berichten worden uitgewisseld met de VS. Volgens de bron staat diplomatie wel al sterk onder druk door de Amerikaanse aanvallen. Maar Iran zegt ondanks alles alle opties open te houden.
0: Dan verder nieuws uit de VS. Een veiligheidsagent van vicepresident J.D. Vance is tijdelijk geschorst. Hij heeft namelijk informatie gelekt aan de pers die Vance liever niet naar buiten zag komen. Zo meldt CNN. De Secret Service agent zou aan nieuwsmedium MS Now hebben verteld hoe de familie van Vance een helikopter van de overheid gebruikte voor privézaken. Zo wilde Vance de helikopter inzetten om zijn zoon op tijd naar golfles te brengen. Ja, die zal toch te laat zijn. Ja. Die vlucht ging toen niet door vanwege het weer. Maar toen MS Now het verhaal over de Second Family publiceerde, hebben ze een later geplande vlucht naar de golfles toch ook maar geschrapt. Daarnaast gebruikte Vance de helikopter ook om de huizenmarkt in Virginia te verkennen. Daar moesten Secret Service agenten regelmatig last minute komen opdraven, ondanks vrije dagen of vakantie. Officieel zijn er geen geschreven regels over waar die vicepresident zijn helikopter voor mag gebruiken en waarvoor niet. Maar het moreel kompas van de overheid verwacht toch dat hij privétripjes zoveel mogelijk vermijdt. En als je met de auto naar de golfles kan, dan zou dat ook wel prettig zijn. Zijn veiligheidsteam is dan ook bepaald niet te spreken over het vlieggedrag van Vance. Pence en Harris zouden zoiets nooit hebben gedaan, zo zegt de agent tegen MS Now. Zoals je kan verwachten is een vlucht met de helikopter dan ook een stuk duurder dan gewoon de auto pakken.
2: Dat idee had ik wel.
0: Geschat dat zo'n een uur vliegen zo'n $16,000 tot $24,000 aan belasting
2: gaat kosten. Daarom lukt de mijne meestal ook aan de grond.
0: Dus, kijk, golven is wel vaak al een dure sport, maar precies, zo wordt het wel heel erg duur. Ja. Welke agent er heeft gelekt over die privétripjes en wat zijn straf hiervoor gaat zijn, dat is niet bekend, maar de vlieggewoontes van Vans bij de pers liggen wordt hem niet in dank afgenomen.
2: Dan gaan we naar de ANWB. Dennis Mooi.
15: Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je tussen Eurmond en Maastricht Airport een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En er staat ook file op de A12 richting Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. Flitsmeister meldt een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,9.
16: Blik op de beurs.
0: Over een kwartier opent de beurs en daarom kijken we even vooruit met een van onze analisten. En vandaag is dat Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Mees Pierson, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe opent de AIX zo meteen? Is het rood zoals Wall Street en Azië ook al is?
6: Ja, maar niet zo erg rood. Ongeveer 0,3% in de min op 1079 punten lijkt de AIX te openen.
0: Welk aandeel gaat belangrijk zijn vandaag?
6: Nou, er zijn 2 Nederlandse bedrijven die met cijfers zijn gekomen. Dat zijn Heijmans en Signify. En eigenlijk die cijfers van Heijmans zijn best wel goed. Omzet is beter dan verwacht. Ook het orderboek is zeer goed gevuld. De marge verbeterde zich. En ook, is ook beter dan verwacht. Moet nog wel zich verbeteren om aan de doelstellingen voor het eind van het jaar te gaan voldoen. Maar over het algemeen is het de tweede helft van het jaar voor Heijmans beter dan de eerste helft. En daarbij herhaalde het bouwbedrijf zijn vooruitzichten voor 2026. Ja, en daarnaast Signify, ja, die zit toch wel in een andere markt. Heeft het lastig. Cijfers zijn een beetje. Misschien worden beleggers daar niet heel enthousiast van. De omzet was nog
5: nog wel in lijn met de verwachting. Vergelijkbare omzet zelfs iets beter. Maar de marge, waar dat bij Heijmans dus een pluspunt is, is dat bij Signify eigenlijk iets negatiefs, lager dan verwacht. En er moet nog echt heel wat gebeuren. In het tweede jaar helft willen ze hun doelstellingen behalen. Want ook Signify herhaalt eigenlijk zijn vooruitzichten voor de tweede jaar helft. En als je nog naar die marge kijkt, dan vooral in de consumentenmarkt, dan is die marge historisch laag. Dus het bedrijf zegt wel dat de implementatie van de nieuwe strategie goed gaat. Maar ja, de lichtmarkt blijft uitdagend, weinig groei.
0: Ja, nou hebben we ook net cijfers van Intel besproken. Gaan die goede cijfers nog voor wat beweging zorgen bij de chipfondsen?
5: Ja, nou, de chipfondsen zijn natuurlijk extreem bewegelijk de afgelopen weken. En we zien op zich wel gewoon goede cijfers. Maar er is natuurlijk ook heel veel te doen om alle kapitaaluitgaven van de grote techjongens, dus de hyperscalers. En eigenlijk laten ook die cijfers deze week zien dat gewoon doorgaat. En dan, ja, wat wel belangrijk is voor beleggers om in de gaten te houden, zijn de rentes. Want we hebben natuurlijk niet alleen het hele Iran-conflict en dat energieprijzen omhoog gaan, wat inflatie opdrijft. Maar de Amerikaanse 10-jaarsrente is gisteren door de 4,7% gegaan en lijkt uit te breken. En dat spelen eigenlijk ook die kapitaaluitgaven spelen daarin mee, want daardoor gaan de vrije kasstromen omlaag en daardoor moeten eigenlijk die bedrijven voorlopig nog schuld blijven uitgeven. Dus dan heb je en hogere rentes doordat inflatie toeneemt, maar ook gewoon omdat er nog heel veel vraag naar schuld in de markt gaat. Ja, en dan vragen beleggers ook een hogere rente. En dat is uiteindelijk hoge rente is niet gunstig voor obligaties. Maar te hoge rente kan ook vervelend zijn voor aandelen. Dus ondanks dat die cijfers van die chippers, ook van Nederlandse chippers, heel goed zijn, speelt dat allemaal wel mee op de achtergrond.
0: Ja, en ook nog op macrovlak dan dus ook nog producentenvertrouwen in juli, dat ook met die rente mee gaat spelen.
5: Ja, nou daar zit eigenlijk, die worden vandaag voorlopige vertrouwensindicatoren over juli inderdaad. En ja, verbetering wordt verwacht zowel in de EU als in de VS. Maar de aandacht zal vooral uitgaan ook onderliggend hoe de prijsontwikkelingen gaat. Want dat is ook weer inflatie bepalend en hoe de centrale banken daarop gaan reageren, inderdaad.
0: Dankjewel. Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO.
2: De criminele bendes bestoken Nederlanders met overtuigende nepfacturen. Het naam van Infomedics. Ken je wel het bedrijf? Bijna iedereen krijgt zo wel facturen via Infomedics van je dokter, je tandarts, je mondhygiënist, je diëtist, noem maar op en zo. Die facturen worden vaak met AI gemaakt, lezen we in de Financiële Telegraaf. Vorig jaar kreeg Infomedics nog maar enkele tientallen meldingen over nepfacturen. Dit jaar hebben ze er al meer dan 20.000 gehad. 20.000 meldingen.
0: Stijging.
2: Ja, precies. En de financiële schade is ook best groot. Bedragen in de nepmails lopen op tot €160. Het opvallende is, die nepfacturen zijn echt best wel identiek aan de echte zorgfacturen van Infomedics. Ik zei het al, die komen dus vooral uit de medische branche natuurlijk. 80% van alle tandartsrekeningen bijvoorbeeld. En wat zit er nou achter? Nou, het zijn criminele bendes uit India, Roemenië en Peru. Ze worden gemaakt met kunstmatige intelligentie, die nepfacturen. Bijvoorbeeld de software DALL-E. Ook de beeldgenerator van ChatGPT is dat. Dus sommige facturen lijken heel echt. Soms zijn er trouwens ook al flinke AI-blunders te zien. Denk een bedrijfsnaam die verkeerd wordt gespeld. Infomedic in plaats van Infomedics bijvoorbeeld. Maar Sander Kuijer van Infomedics zegt dat hij vreest dat dit het nieuwe normaal wordt. Dus mocht je nou ergens over twijfelen, bezoek dan gewoon de website en dan zie je precies welke rekeningen je nog moet betalen, zegt hij.
0: Dan naar de film van Christopher Nolan, The Odyssey. Die heeft in het
2: eerste gezien?
0: Weekend... Nee, nog niet. Ik moet nog gaan, maar ik wil wel echt heel graag. Ja. Ja, die heeft in het eerste weekend, daar zijn heel veel mensen naartoe gegaan, want het heeft zo'n $264 miljoen opgeleverd.
2: Die Nederlandse cameraman, hè?
0: Ja, oh, is dat weer Hoyte van Hoytema?
2: Ja.
0: Maar de Zweedse eigenaren van een vikingschip, dat te zien is in de film, die zijn niet zo blij. En ze voelen zich vergeten. De filmmakers hebben het schip namelijk beschadigd teruggebracht na de opnames. En de reparatiekosten, die zijn nog steeds niet betaald. Het schip is een replica van een vikingschip dat rond het jaar 1040 gebouwd zou zijn. Die replica die heeft veel vaartochten gemaakt, maar tijdens de opnames heeft het schip dus veel schade opgelopen, met een resulterende factuur voor gemaakte reparatiekosten rond de $6.000. De eigenaar van het schip, een Zweedse non-profit organisatie is dat, die heeft een factuur gestuurd naar Universal voor de gebruikte materialen en voor die reparatie. Er is niets gerekend voor het aantal uren dat er gewerkt is. Een jaar later zijn we nu en zegt de organisatie nog steeds niets te hebben ontvangen. Dus ja, nu die 260 miljoen binnen is van dat eerste weekend, dan hoop je toch dat die $6,000 snel betaald is.
2: Als jij nou gaat, dan kunnen ze van dat kaartje ook alweer eens in die 6.000.
0: Ja, goed, dat is wel een klein deel, maar het helpt. Alle kleine beetjes helpen.
2: Precies, precies.
7: Auto-update.
2: Met vandaag collega Joran Lucas. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Art.
2: Verkeershufters die krijgen strafpunten van de politie, begrijp ik. Vertel eens.
9: Ja, dat is een nieuw systeem waaraan wordt gewerkt om inderdaad die hardnekkige verkeersovertreders aan te pakken. RTL Nieuws meldt dat, die op basis van bronnen bij politie, OM en het ministerie van Justitie. Bedoeld in principe om alle verkeersdeelnemers beter in de gaten, maar eigenlijk vooral gericht om in dat bredere beeld die veelplegers inderdaad, om een breed beeld te krijgen en hen gerichter aan te pakken. Moet je denken aan appen achter het stuur, geen gordel dragen, krijg je 1 strafpunt naast de boete die je krijgt. Dus het komt bovenop die boete. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed of zonder rijbewijs, dat soort dingen allemaal, 2 of 3 punten. Mm-hmm. Als je wordt geflitst, dan krijg je geen punten. Dat telt dan weer niet mee. Maar als je dus in 1 jaar 6 strafpunten verzamelt, dan kom je officieel, word je gekenmerkt als een veelpleger. Dan kom je op een speciale lijst te staan. En dan breekt de echte ellende voor je aan. Een beetje een beeld te geven, veelplegers. Het zou gaan ongeveer 30.000 mensen. Vaak jonge mannen, vaak ook al vaker veroordeeld. Problematische schulden, geldboetes hebben dan ook helemaal geen zin meer. En nu gaan ze kijken of met zo'n puntensysteem, of je die veelplegers een beetje het grote bus kan krijgen. En dus beter controleren. En misschien gaat zo'n puntensysteem werken. We moeten het zien. Het is vooralsnog berichtgeving. Het is wel bevestigd. Maar hoe het verder uitgewerkt gaat worden, dat is nog onduidelijk.
0: Wouter, Meindert of Nout? Wie van de 3 gaat als eerste zo'n punt hebben, denk je?
9: Daar ga ik me niet aan begeven, Maxime.
0: Jammer. Ik had toch gehoopt, hè? Je Nout voor de bus zou gooien.
9: Nee, zeker niet.
2: Nee. Hey, in de VS wordt er onderzoek gedaan naar de veiligheid van deurgrepen.
9: Ja, het gaat inderdaad om de Amerikaanse Verkeersveiligheidsautorisatie, de NHTSA. Die komt met nieuwe regels als het gaat om die deurgrepen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Tesla's, het zijn dan van die verzonken deurgrepen die automatisch naar buiten komen met een sensor. Als je een ongeluk hebt gehad, is het maar de vraag of die deurgreep ook naar buiten komen, of die deuren weer kunnen openen. Dat is ook meerdere keren gebeurd. Dat mensen een ongeluk hebben gehad. Dat hebben overleefd, maar vervolgens is de auto in brand gevlogen. En vervolgens dus konden ze er niet uit. En dus toch dramatische gevolgen. Dat is Bloomberg meldt dat het gaat om 15 dodelijke slachtoffers. Ik weet niet in wat voor een tijd. Maar goed, te vaak. En dus wordt daar nu onderzoek naar gedaan om te kijken of daar nieuwe regels voor kunnen komen. Dat je eigenlijk in alle gevallen altijd de deur kan openen. China heeft daar al regels voor. Die gaan volgend jaar in. Dat is het eerste land ter wereld die zegt deuren moeten niet automatisch of met een elektrisch systeem opengemaakt kunnen worden. Nee, gewoon mechanisch. Moet het altijd doen. Dat vind ik wel opvallend. China zegt gewoon, we gaan het per 1 januari 2027 invoeren. De Amerikanen verwachten het niet voor 2030 dit geregeld te kunnen hebben. Dus nog even een paar jaar wachten. Maar duidelijk is wel dat er een bepaalde noodzaak is. Want het is natuurlijk best wel tragisch dat als jij in je elektrische auto zit met hele fancy deurgrepen.
2: Gewoon een knopje. Je wil gewoon een knopje.
9: Ja, een knopje. Ja, gewoon een knopje. Knopjes zijn altijd beter.
2: Ja, die zitten niet in Tesla's. Het is niet de reden waarom Frankrijk tegen toelating van Tesla's is op Europese wegen, of wel?
9: Nee, dat is ook weer een andere reden. En Tesla's mogen wel, maar dan niet met dat systeem FSD, die full self-driving systeem. Nederland mag dat wel, hè? Dus de RDW hebben we daar uitgebreid over gesproken. Nederland was de eerste, die hebben er ook allemaal afspraken over gemaakt met Tesla. België zegt, oké, kom maar door, Denemarken, Estland ook. En Frankrijk zegt nu, non, gaan we niet doen. Er zijn allerlei zorgen over te hard rijden, de aandacht van bestuurders. Ze hebben allerlei zorgen. En eigenlijk is Frankrijk nu het eerste EU-land die zegt, dit gaan we niet in mee. Tesla, topman Musk, is uiteraard boos. Hij gaat wel een beetje ver met zijn argumentatie, vind ik. Hij zegt, het uitstellen van de goedkeuring van FSD gaat mensenlevens kosten. Dat lijkt me iets wat overdreven. Ik denk vooral dat die deurgrepen, dat kost pas mensenlevens. En FSD, als je het allemaal heel goed in de gaten houdt wat de RDW gewoon doet. België zegt ook gewoon, kom maar door, we gaan testen. natuurlijk heel nadrukkelijk in de gaten gehouden. Die hier zeggen dat dit mensenlevens gaat kosten, dat lijkt me wat overdreven.
2: Ja. Er zijn mensen die ervan dromen, hè, van een Porsche, daarin te mogen scheuren over de snelwegen. Ja. Maar je kan nu een hele andere Porsche kopen.
9: Nou, dat is even de vraag. Je weet, een kleine context, het gaat niet lekker met Porsche. Hè. Bij Volkswagen sneuvelen mensen, dat is het moederbedrijf van Porsche. Bij Porsche zelf, 20% van het medewerkersbestand eruit. Minder modellen, minder modelvarianten misschien. Maar er zijn gelekte patenten dat Porsche toch met iets nieuws bezig is. Iets wat je ook totaal niet verwacht, namelijk een Mai-Dorser. Volgens mij is het ook wel een combine genoemd. Zo'n enorm apparaat waarmee een tarweveld bijvoorbeeld kaal kan plukken. Weet je gek. Maar goed, heel gek is ook niet, want landbouw is niet geheel nieuw terrein voor Porsche. In de jaren 50 en 60 maakten ze ook al tractoren onder de merknaam Porsche Diesel. Mm-hmm. En ze hebben eerst ook wel een grapje gemaakt over een elektrische tractor die ze op de markt zouden brengen. Dat was een 1 april grap. Dus dit is, en je moet hier ook geen carrière switch of een nieuwe markt voor bedenken. Nee, waarschijnlijk hebben ze gewoon in opdracht van een andere fabrikant hebben ze techniek ontwikkeld om een speciaal nieuwe Mai-Dorser te ontwikkelen. Een hybride systeem. Anders dan handig. En dat gaan ze dus weer verkopen aan een fabrikant die daar wel thuis in is.
2: Kan
9: dus
2: wel tot grappige
9: Porsche. Ja, zeker.
2: Grappige verwarring leiden dat je Porsche achter de tractor hangt. Dat je dan toch even moet denken welke van de twee je pakt.
9: Prachtig toch? Ja, klinkt hoe dan ook leuk. Ja,
2: wat ga je vanmiddag? Wat is er te horen in de Nationale Autoshow vanmiddag?
9: Nou, we gaan het onder meer hebben over de vraag of je wel of niet je auto zou moeten laten veilen. Dat is de cliffhanger die ik heb gekregen van de redactie van de Autoshow. Okay. En hoe dat verder verhaal in elkaar zit, hoor je vanmiddag om 3:00.
2: Hartstikke goed, dankjewel Jorn.
8: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Tijdelijke importheffingen die president Trump aan een heleboel landen oplegde liepen een uur geleden af. Maar er zijn alweer nieuwe heffingen. We spreken het zo met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
22: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
23: Europa is van Picasso. India is van mij.
24: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
25: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
26: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
27: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
30: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
31: Nu in de BNR-app.
0: Van bondgenoot tot staatsgevaar zet bloggers steeds vaker achter de tralies. Bondskanselier Merz voert grote stoelendans uit in regeringsploeg. En op zoek naar de perfecte baan, te veel blijven zoeken. En dat kan juist tegen je werken. Dat en meer lees je in de BNR-app.
2: Het is 9:01. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, hoe staat het ervoor in Limburg?
32: Daar heb je nu een kwartier vertraging op de A2, de richting van Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport staat 5 kilometer file. Er heeft een auto met pech gestaan. De linkerrijstrook was daar dicht, maar is nu weer vrijgegeven. A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam voor de Heinoordtunnel. 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4. Rotterdam-Den Haag bij 55,1. En de A13 naar Rotterdam bij 6,9.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf.
1: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten klaagt over een explosie aan nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De benden zitten in India en Roemenië. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. Bij Eefde blijven de sluizen dan dicht. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. Ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het Twentekanaal. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor automobilisten die zich niks aantrekken van boetes en zich blijven misdragen. Het is volgens RTL Nieuws de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, moet bijvoorbeeld een cursus volgen. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen. En er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met de motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. Een jaar eerder was er nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. Op Schiphol waren het winterse weer en de oorlog in het Midden-Oosten goed te merken. In de eerste helft van dit jaar had de luchthaven te maken met 223.000 vluchten. Dat is ruim 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel zaten de vliegtuigen van en na Schiphol voller. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen, met maximaal van 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, de Ajax die is net geopend in de min. Dat is minder gezellig. 0,3% gaat eraf, dus niet mega veel. De grootste stijgers eerst, dat is Wolters Kluwer en Relix. Wolters Kluwer 2,1% erbij. Relix staat op een procentje in de plus. En daaronder Warehouses de Pauw met 1%. En de negatieve kant 3,8% bij Besi eraf. En ook bij ASM International verliezen ze 1%. Dat is in navolging denk ik nog van de Nasdaq gisteren, die flink in de min is gesloten. Dan naar de midcap, die staat ligt in de plus. Toch wat negatiefs daar. De cijfers van Signify die zijn binnengekomen. Ze maakten minder winst. En dat is terug te zien in de koers. Daar gaat een kleine 5% van af. En dan ook nog Heijmans. Daar kwamen ook cijfers van binnen. Dat staat 4% in de plus. Dat is omdat Heijmans de omzet opvoert. Dus goed nieuws daar. Alle beursnieuws volg je natuurlijk bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app.
2: De tijdelijke importheffingen die president Trump aan een heleboel landen oplegde, liepen vanochtend af. Maar er zijn alweer nieuwe heffingen. We bespreken het zo met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
2: Ja, op deze vrijdag 24 juli, 4 minuten over 9. Maxime, we hebben nog een uurtje te gaan in deze prachtshow. En het komende half uur gaan we best wel wat bespreken.
0: Ja, zeker. En we moeten genieten van dat laatste uurtje nog, hè? En dan gaan we het weekend in daarna. Ja. Dan nemen wij weer tijdelijk afscheid van elkaar.
2: Ja, maar dat, jij kan je verdriet verdrinken op het festival wat je dit weekend gaat vieren.
0: Inderdaad. En gelukkig hebben we nu nog genoeg te doen samen. Eerst straks een korte terugblik op de start van de beursdag in Amsterdam. En we hebben het over Russische pro-oorlog bloggers. Die worden steeds kritischer en Moskou weet niet helemaal wat ze daaraan moeten doen.
2: Nee, we beginnen in het Witte Huis, want er is een nieuwe manier gevonden om heffingen in te voeren op de belangrijkste handelspartners. Die tijdelijke importheffingen van 10% die de Amerikaanse president Donald Trump aan een hoop landen oplegde, liepen namelijk vanochtend af. Maar ze hebben een nieuwe wettelijke grondslag gevonden in het Witte Huis voor een volgende set heffingen. Landen zouden een heffing tussen de 10 en 12,5% kunnen ontvangen vanwege oneerlijke handelspraktijken. Ook de EU staat op die lijst. De Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer zegt dat de wettelijke grondslag voor het opleggen van de heffingen is veranderd.
5: The specific authorities this administration is using have changed, but the trade strategy has not. We are committed to continuing to use tariffs and to negotiate deals to support the reindustrialization of our economy, protect American workers and increase their wages and shrink our trade deficit.
2: Hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Steven Brakman, legt uit wat nou precies de aanleiding is van deze nieuwe heffingen.
6: De grondslag is om te kijken of Amerikaanse producten op een derde markt, een markt waar ze naartoe exporteren, of die nadeel hebben van oneerlijke handelspraktijken van die landen. Nou ja, hij verwijst bijvoorbeeld naar Canada. Amerikaanse producten worden slechter behandeld dan producten uit de Europese Unie. Dat klopt, omdat Canada heffing heeft ingesteld in de richting van de VS. Maar dit zou ook een reden kunnen zijn, hè? Gedwongen arbeid. Dat zorgt dat producten goedkoop zijn. Nou, Amerika die heeft op zichzelf best strenge wetgeving in die richting. Dus import van producten die met gedwongen arbeid worden gemaakt, dat mag niet. Andere landen die zijn daar wat flexibeler in. En dat is een kostennadeel voor Amerikaanse bedrijven. Dus daar wijst de Greer nu op en Trump. Ja, het is een wat geforceerde reden die nu aangehaald wordt. Trump die zoekt naar een wettelijke basis voor de heffingen die hij invoert. Nou, tot nu toe, het grootste deel van die heffingen hebben die basis niet. En dat is voor hem nadelig, want dan moet hij die heffingen terugbetalen. Nou, dat bleek al met die uitspraak van het Hoge Gerechtshof, begin van dit jaar. Die heffingen van de afgelopen 5 maanden, die zijn ook waarschijnlijk niet grondwettelijk. Daar lopen rechtszaken. En die moet hij waarschijnlijk ook terugbetalen. Dus hij zoekt nu naar een manier om toch heffingen te kunnen invoeren, want dat is het favoriete instrument van Trump. Ja, dit is wellicht een manier om ze er wel door te krijgen. Ja. En zijn wettelijke basis te geven.
2: Het is een wet uit 1974 die hij ervoor gebruikt, volgens mij. Ik zag een reactie van de Europese buitenlandschef Kaya Kallas. En zij zegt, nou ja, als je onze arbeidswetgeving vergelijkt met die van de VS, we hebben betaalde vakanties, uitstekende arbeidsomstandigheden voor onze werknemers. Het slaat dus eigenlijk nergens op, citeer ik haar.
6: Ja, maar dat waar Trump op wijst is iets anders. Dus hij zegt van producten die worden geïmporteerd, hè, Europa die importeert ook producten. Als die gemaakt worden met goedkope arbeid uit het buitenland, ja, dan zijn ze goedkoper dan producten die Amerikanen willen verkopen in Europa. Nou, en dat klopt. En Europa doet daar trouwens wat aan, hè. Dus volgend jaar, ik geloof in de tweede helft van volgend jaar, worden maatregelen actief dat ook Europa iets gaat doen aan de invoer van producten die met gedwongen arbeid worden gemaakt. Dus daar moeten bedrijven nu op letten. In de praktijk is dat heel lastig. Dus je moet dan al je toeleveranciers controleren of de arbeidsomstandigheden er goed zijn. Maar goed, als daar wat aan gebeurt, is dat op zichzelf prima. Ook al sleept Trump in dit geval die arbeidsomstandigheden een beetje met de haren bij. Het is een wat geforceerde redenering van hem. Maar op zichzelf goed dat er wat gebeurt aan dit type arbeid.
2: Ja, het gaat natuurlijk ook om die heffingen. Hè. De een of de andere manier moeten ze er komen, wil Donald Trump. Waarom wil hij zo graag die heffingen doordrukken?
6: Ja, het is een favoriet instrument van hem. Hij wil landen kunnen straffen op het moment dat iets hem niet zint. Nou, dat kan te maken hebben met handel, hè. Wat James Greer net noemde, het tekort op de lopende rekening. Dat vindt Amerika heel vervelend, of vooral Trump vindt dat heel vervelend. Maar dat komt omdat Amerika op de grote voet leeft. Er moet iets worden gedaan aan oneerlijke handelspraktijken. Maar ook andere dingen zijn belangrijk. Dus denk aan de reactie in de richting van Brazilië, toen zijn vriend Bolsonaro voor de rechter moest verschijnen. Ja, dan wordt Brazilië ineens getroffen door een extreem hoge heffing van 50%, omdat Bolsonaro, een van zijn vrienden, voor de rechter moet verschijnen. Dus hij wil eigenlijk een instrument hebben wat hij direct kan inzetten om straf te kunnen uitdelen.
32: En, nou ja,
6: en dan wordt er zogenaamd een wettelijke basis gezocht om dat te kunnen doen. Ja. Dus het is een favoriet instrument. Hij kan het met een pennenstreek invoeren en daarom vindt hij het zo aantrekkelijk.
32: Maar hij heeft nu dus gewoon weer een nieuwe reden gevonden om nieuwe heffingen in te voeren. Hoe vaak kan hij dit trucje nog blijven herhalen en zeggen, nou, als deze dan weer aflopen, dan voer ik weer op een ander vlak weer nieuwe heffingen in op andere basis?
6: Dat is beperkt. Dus hij heeft heffingen op aluminium en staal. Dat mag omdat aluminium en staal strategische producten zijn. Hè. Denk aan de defensieindustrie. Die heeft staal en aluminium nodig. Nou, het is belangrijk dat je dat zelf in huis hebt. Nou ja, dat wordt geaccepteerd, ook door de rechtbank. Maar de hoeveelheid wettelijke... om te zoeken naar een wettelijke basis... en die mogelijkheden die raken nu al snel uitgeput. Dit is er één van, die strategische belangen, dat is er één. Als Amerika slechter behandeld wordt op een derde markt, in andere landen is er ook één. Maar dat moet je dan van geval tot geval bekijken. En dat is een hoop administratief gedoe. Ja. Maar het goede is, zeg maar, in dit geval, om even terug te komen op de heffingen die nu worden ingevoerd, is dat er iets aan arbeidsomstandigheden wordt gedaan, aan mondiale arbeidsomstandigheden. Nou ja, dat lijkt mij heel goed. Ja. En het tweede wat eigenlijk heel goed is, bij al dit gedoe en al die chaos die Trump creëert, is dat hij blijkbaar toch zoekt naar een wettelijke basis. Dus ook de regering Trump realiseert zich dat de president niet zomaar alles kan doen, maar dat er toch een wettelijke grondslag moet zijn om iets te doen. En in dit geval gaat het dan over die invoertarieven.
2: Ja, we leven nu inmiddels een jaar zo'n beetje in een wereld waarin heffingen een rol spelen. Er is veel voor gewaarschuwd door deskundigen, door economen, door politici voor de desastreuze economische effecten. Als we de balans eens opmaken na een jaar, doet het inderdaad veel pijn aan de wereldeconomie? Is de schade een beetje uitgebleven?
6: Nou, het valt mee. Dus toen Trump begon, Liberation Day, 2 april vorig jaar, toen waren de verwachtingen eigenlijk dat de inflatie in de VS enorm zou toenemen, dat er grote klappen zouden worden uitgedeeld aan de wereldhandel. Nou, dat valt mee. Dus heel veel landen hebben alternatieve kanalen gevonden, alternatieve afzetmarkten. Denk aan China, die verkoopt nu minder in de Verenigde Staten, maar wel in Europa. En met de inflatie valt het eigenlijk ook wel mee. De inflatie in de Verenigde Staten, daar hebben we het dan over. Invoer in de Verenigde Staten wordt duurder. Die inflatie is wel toegenomen, maar niet in die mate wat verwacht werd. En dat komt deels omdat Amerikaanse importeurs naar goedkopere alternatieven zijn gaan zoeken. Dus er waren hele hoge heffingen in de richting van China. Dus wat gebeurde er? Dat er geïmporteerd werd uit Singapore en Vietnam. En die producten waren in ieder geval goedkoper dan uit China. Dus er zijn alternatieve kanalen gevonden.
2: Ja, dus dat die prijzen omhoog zijn gegaan, die inflatie in Amerika, dat effect valt mee of tegen. Maar hoe je er naar kijkt natuurlijk. Dus de Amerikaanse consumenten hebben er niet zoveel last van.
6: Ze hebben er wel last van. Het is een dubbel whammy, om het zo maar te zeggen. Ze hebben last van die invoertarieven. Dus de prijzen nemen wel degelijk toe door die heffingen. Maar wat er nu bij komt, is natuurlijk de oliecrisis die op dit moment gaande is. Ja, en dat hakt er ook stevig in. Dus gecombineerd zal de inflatie zeker gaan toenemen. Niet alleen in de Verenigde Staten, waar het ietsje extra toeneemt door die heffingen, maar ook door de gestegen energieprijzen.
2: Ja, al dus hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Steven Brakman.
0: Dennis Mooij bij de ANWB. Veel vertraging op de A29.
32: Ja, vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam staat het zo goed als stil over 8 kilometer voor de Heinenoordtunnel. De tunnel was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Nou, die is vlot uit de rij gehaald. En in de file die daardoor is ontstaan, is een auto stilgevallen. Linkerrijstrook is dicht vlak voor de tunnel en dat kost je nu minstens 3 kwartier extra. Flitsmeister meldt aan een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,9. En de A28 Zwolle-Assen bij 153,6.
7: Blik op de beurs.
0: Ja, eens kijken hoe het ervoor staat op de AEX. De grootste, die staat in de plus trouwens ondertussen 0,01%. Dus we zijn teruggetrokken naar het niveau waar we gisteren het hebben achtergelaten. De grootste stijgers zijn Relix en Wolters Kluwer. Die krijgen er zo'n 3% bij. En de dalers, ja, de chipfondsen, die staan daar dan toch weer tussen. ASML 0,4%, ASM International 0,8% en BC -2% zelfs. Dat na een slechte dag op de techbeurzen in Amerika gisteren. Maar het echte spektakel dat vindt plaats op de Midcap in Amsterdam. Want daar staat Arcadis nu 6% in de plus. Nou, gisteren kwam naar buiten dat er een overnamebod was gedaan door een andere partij, WSP, een Canadees bedrijf. En nu laat Arcadis weten dat ze ondertussen dat bod hebben afgewezen en een tweede bod hebben ontvangen. Dat eerste bod zou 48,5 euro per aandeel zijn geweest. Nou, ondertussen is het zoeken zoeken naar een prijs bij Arcadis. Opende zelfs even 10% in de plus en staat nu 5% in de plus. Dus het is een beetje kijken wat beleggers daar nou precies mee willen. In de min dan staat Signify en Heijmans. Die kwamen allebei met cijfers. Bij Heijmans is het een verhaal van wel meer omzet, maar minder verkochte woningen. En dat valt dus negatief, gaat 1,8% vanaf. En bij Signify, daar daalt de winst en daar gaat 2% vanaf. Dus Heijmans, daar zei onze analist Ralf Wessels nog het volgende over. Hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO.
8: Omzet is beter dan verwacht. Ook het orderboek is zeer goed gevuld. De marge verbeterde zich. En is ook beter dan verwacht. Moet nog wel zich verbeteren om aan de doelstellingen voor het eind van het jaar te gaan voldoen. Maar over het algemeen is het de tweede helft van het jaar voor Heijmans beter dan de eerste helft. En daarbij herhaalde het bouwbedrijf zijn vooruitzichten voor 2026.
0: Ja, en dat wordt dus toch niet helemaal als voldoende gezien op de beurs. Want er gaat een 1,5% vanaf.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: En Russische pro-oorlogbloggers werden in eerste instantie gekoesterd door het Kremlin. Inmiddels is de liefde nogal bekoeld. Door een steeds negatievere wordende berichtgeving over de oorlog worden de bloggers nu zelfs actief vervolgd. Dennis van Vliet, journalist bij Platform Raam, auteur van het artikel dat hierover gaat, legt uit wat er precies is veranderd.
16: Ze zijn niet zozeer van mening veranderd. Ze zijn nog steeds pro-oorlog. Ze hebben een hekel aan Oekraïne. Maar wat veranderd is, ze zien nu ook wat er gebeurt. Het gaat niet goed met Rusland. Elke dag zijn er bijna aanvallen op Rusland zelf ook. Dat was aan het begin van de oorlog natuurlijk nog ondenkbaar. En dat verwijt ze, dat verwijt leggen ze echt bij Rusland zelf, bij de legerleiding. Het Russische volk vinden ze niet genoeg pro-oorlog. Die zouden eigenlijk meer vrijwillig naar het front moeten gaan. En eigenlijk, maar dat is gevaarlijk om dat te zeggen, ze vinden ook wel de schuld van Poetin. Dat vinden ze eigenlijk een zwakke leider.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar op camera gaat zeggen, lijkt me. Maar ze zijn dus wel, toch wel nog steeds vrij pro-oorlog. Ze willen dat mensen nog steeds naar het front gaan. Ik kan me niet voorstellen dat het mensen aantrekt als je gaat zeggen dat je waarschijnlijk gelijk aan flarden wordt geschoten daar.
16: Dat trekt ze niet aan. Ze hebben ook aan populariteit verloren sinds het begin van de oorlog. Het zijn eigenlijk ultranationalisten, ultranationalistische burgerjournalisten zou je het kunnen noemen. Vanaf dag 1 begonnen ze alles te schrijven over de oorlog. En aanvankelijk met succes. Het waren een beetje de aanjagers van de oorlog. Ze zamelden ook spullen in voor het leger. Maar naarmate het langer duurde die oorlog en meer slachtoffers eiste, haakte hun publiek af en kregen ze ook problemen met de autoriteiten. En zeker nadat er eentje echt openlijk kritiek begon te leveren op Poetin. Dat was, hij is ook bekend in Nederland, Igor Girkin, een van de MH17-daders. Die zei, Poetin is gewoon een lafaard, die kan zijn oorlog niet managen. Die is toen opgepakt, in de cel gegooid. En je zou denken, dat is een soort waarschuwing naar de anderen. Maar dat gebeurde niet, want eigenlijk vanaf toen, 2004, begon de kritiek juist aan te zwellen. En dat zag je afgelopen week. Drie van die bloggers zijn opgepakt. Dat is echt een ongekend aantal sinds het begin van de oorlog. In één week of in één maand.
2: Waar worden ze voor opgepakt dan? Wat is het argument om ze op te pakken?
16: Dat heet dan het extremisme, wordt dat genoemd. Of bijvoorbeeld het ontheiligen, het in een kwaad daglicht stellen van het Russische leger. Dat is ook een strafartikel in Rusland. Daarvoor krijgen ze kritiek. En het zit Kremlin echt soort. Ze zitten echt in de weg. Bijvoorbeeld, je ziet nu ook de aanslagen in Rusland, laatst weer op het warenhuis in Wildberries, drie stuks achter elkaar. Daar schrijven ze ook over. Ze laten beelden zien, terwijl de lijn van de Russische staatstelevisie is, van het Kremlin, eigenlijk geen aandacht aan besteden. Het valt mee, niks aan de hand hier. Dus het is echt een doorn in het oog aan het worden langzamerhand. En het Kremlin weet daar niet. Ze kunnen ze oppakken, maar dat hebben ze natuurlijk al geprobeerd met die Girkin, wat ik zeg. En er zijn er meer bijgekomen. Maar die toon wordt toch steeds feller. Dus het is toch wel echt een bondgenoot die ze kwijtgeraakt zijn voor Poetin erbij. In het begin van de oorlog werden ze zelfs nog uitgenodigd door Poetin. Ze kregen onderscheidingen. Maar die verhoudingen zijn echt totaal anders geworden.
0: Ja, want ze mochten ook zelfs aanvankelijk nog wel enigszins kritisch zijn. Waardoor zijn ze dan nu toch ineens strenger gaan optreden vanuit het Kremlin. Is dat echt puur omdat het misschien een beetje te heftig wordt hoe kritisch ze zijn?
16: Ja, daar komt het wel op neer. Ze zijn te kritisch geworden. En je zou kunnen zeggen, misschien ook omdat ze eerlijk verslag doen... Ze schrijven op wat er gebeurt, dat er kritiek is. En ja, zolang het goed gaat, is dat natuurlijk geen probleem. Maar ja, dat zijn ze. Ze schrijven nu ook op en ze laten ook zien met al die beelden die vervolgens worden gedeeld in het Westen. Kijk, er staat een warenhuis in brand. Dat is echt eigenlijk. Dat staat lijnrecht tegenover de lijn die het Kremlin verwacht. Alles gaat goed en we zijn aan de winnende hand. Het is heel moeilijk om dat te managen. Wat wel geprobeerd is. Er is een verbod gekomen op Telegram in Rusland. Officieel, je kan de app nog wel gewoon gebruiken. Maar moet je via VPN-servers en dergelijke werken. Dus daardoor hebben ze wel wat volgers verloren. En ja, maar het grotere gevaar schuilt ervoor in al dat die volgers, dat zijn eigenlijk ook ultranationalisten, mensen die eigenlijk voor meer oorlog zijn. Het allergrootste gevaar voor het Kremlin schuilt er toch in dat die zich op een of andere manier gaan verenigen. En ja, dan toch een soort van opstand of een partij beginnen of iets dergelijks. En ja, dat is het laatste wat het Kremlin wil.
2: Ja, de gemiddelde Rus, wordt die hierdoor beïnvloed? Ik bedoel, waren die bloggers, hadden die een groot publiek achter zich?
16: Er zijn bloggers die hebben de grootste 20, 25 van die ultranationalistische bloggers, die hebben een publiek. Ja, dan spreek je over een kanaal met 100.000 volgers, 200.000 volgers. Dus ja, die hebben wel een publiek. Lezen veel Russen die? Nee. Ongeveer 10-15% van de Russen die identificeert zich als Z, hè, dus aanhanger van de oorlog. Dus het is een kleine groep, ja, of een kleine groep. Het is nog steeds een relatief grote groep. Maar ja, die zijn een beetje geradicaliseerd. Dus het is een kleine groep. Ja, of een kleine groep. Het is nog steeds een.

0: om zo maar te zeggen.
1: Nou, je hoorde Dennis van Vliet, journalist bij Platform Raam.
2: In de ochtendspits hoor je natuurlijk het belangrijkste nieuws van de dag. Maar tussendoor komen ook regelmatig verhalen voorbij die toch net even anders zijn. En verrassend, opmerkelijk of gewoon te bijzonder om snel te vergeten. En bij sommige daarvan denk je dan toch later, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Dus blikken we deze week terug op een paar opvallende verhalen uit het afgelopen jaar. Met de simpele vraag, inderdaad, hoe loopt het af? En vandaag hebben we het over de kapotte kachels en ABBA. Ja, kapotte kachels, dat is een carnavalsband. Niet echt een kapotte kachel bij ABBA. Maar die hadden 1 miljoen streams, meer dan 1 miljoen op Spotify, met hun nummer Dikke Pants. Ver weg zou je misschien de link kunnen leggen. Want Dikke Pants werd op verzoek van Universal van Spotify gehaald, omdat het nummer namelijk inbreuk maakte op het auteursrecht en te veel leek op het volgende. Wel flink voor carnaval.
1: Ja, Dikke Pants, Take a Chance.
2: Met de Hoenpapa Band er doorheen.
1: Dikke Pants,
2: En Dikke Pants, Take a Chance natuurlijk. Uiteindelijk startte de kapotte kachels een crowdfundingcampagne om ABBA voor de rechter te krijgen en dat nummer dus terug op Spotify te krijgen. En dat lukte. Op 17 juni stonden beide bands lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank in Utrecht. Er was een schikkingsmogelijkheid, daar wilden de kapotte kachels gebruik van maken. Maar Universal en dus ABBA stonden daar niet voor open, vertelt Sander Ottens van de kapotte kachels.
3: Nu is het wachten op de uitspraak van de rechter, die als het goed is op 29 juli plaats gaat vinden. Al zei de rechter zelf en onze advocaat ook wel dat dat wel een optimistische planning was. Dus het zou kunnen dat dat nog wel verlaat gaat worden, maar we zonder tegenbericht hopen we op 29 juli een brief in de bus te krijgen.
2: Ja, afwachten dus. De Brabantse carnavalsband had in ieder geval niet verwacht dat Universal een schikking zou afwijzen.
3: Omdat Universal en ABBA nu het risico gaan nemen dat er een rechter een uitspraak in ons voordeel gaat doen. En dan heb je jurisprudentie. En dan, los van het feit dat zij dan verliezen als zeg maar grootste uitgever ter wereld van een paar gasten uit Brabant. Dat het ook voor eens en voor altijd duidelijk is dat dit dus wel mag. Hadden wij niet verwacht dat zij dat risico zouden nemen. En dat we uiteindelijk alsnog helemaal op het eind van de rit nog wel tot de schikking zou komen. Want als het tot de schikking zou komen, hoeft de rechter er geen uitspraak over te doen. En dan komt het niet in de boeken. En nu gaat het links of rechtsom wel heel veel betekenen.
2: Ja, geen schikking dus. En Sander van de kapotte kachels vindt dat ook heel wrang dat ABBA deze rechtszaak doorzet tegen hun liefde Dikke Pants.
3: Wij hebben Björn en Benny als mede-auteurs bij ons nummer gezet, zodat een gedeelte van de streaminginkomsten naar Björn en Benny zouden gaan. Omdat wij parodiëren een nummer van ABBA. Zij hebben dat geschreven, dus zij verdienen daar ook geld voor. Nou moet je je voorstellen, op 1 miljoen streams vang je 3.000 tot 4.000 euro. Zegt dat daarvan de helft naar Björn en Benny is gegaan. Het geld kan niet de reden zijn waarom ze dit doen. En wij hebben sterk het vermoeden dat als wij hun niet op hadden gegeven als mede-auteurs, dat er geen hanen had gekraaid en dat zij er nooit achter waren gekomen, dat het nummer nou nog online had gestaan. En dat voelt wel wrang, want wij hebben het eigenlijk in die zin netjes proberen te regelen. En daar worden we nu voor gestraft. En er staan heel veel nummers van ABBA online die het niet netjes geregeld hebben. Die komen niet bij hun in de mailbox. Is het prima. Dus daar voelt wel wrang. En los daarvan, wat zijn wij voor ABBA? Op welke manier zijn wij een bedreiging voor hun? Op welke manier halen wij brood van hun plank? Op welke manier geven wij hun een slechte naam? Ja, ik kan het niet verzinnen.
2: Ja, de gedachte is dus, als zij Björn en Benny niet op die plaat als auteurs hadden gezet, dan hadden ze misschien überhaupt niet gezien dat dit nummer bestond.
1: Of het zijn grote carnavalsfans, Björn en Benny.
2: Dat zou ook zomaar kunnen, dat ze in hun vrije tijd in Breda staan te zwaaien in, wat is het, februari, maart. Een grote vraag richting volgende week woensdag is natuurlijk, gaan ze winnen, die kapotte kachels? Komt Dikke Pants straks weer terug op Spotify? De carnavalsband heeft er in ieder geval zelf wel vertrouwen in.
3: Volgens ons gaat de zaak over, is het een parodie of niet? En als het een parodie is, dan valt die in een uitzondering van het auteursrecht in Nederland. En op die gronden denken wij...

0: dat wij in Nederland ons nummer weer op de streamingdiensten mogen hebben. Daar hebben we best een goed gevoel bij. Alleen zo'n rechter heeft een behoorlijk goede pokerface. Is ook maar goed te hopen dat ze werken. Dus het blijft, ja, we hebben niks aan zijn gezicht van tevoren kunnen zien. Dat we denken, oh, dit is kat en bakkie. Maar als we gewoon puur de feiten bekijken, dan staan we er goed op. Dus zeg 60-40 voor de kapotte kakkers en René Verhooy.
1: Ja, laten we voor Sander in ieder geval hopen dat hij het goed inschat. We blijven het volgen volgende week woensdag. En misschien dus ietsje later als die brief van de rechtbank later komt.
2: Een parodie of niet? Ja, na ruim 20 jaar krijgen de eurobiljetten een nieuw uiterlijk. Het leuke is, via een online enquête kun jij aangeven welke serie je het mooist vindt. We gaan zo bespreken wat de voorkeur is van onze huiseconoom Han de Jong.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Voorzitter.
5: Dank
6: voor
1: de. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
7: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
8: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
8: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek.
13: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
11: En ik ben er ook.
12: Dat is toch heerlijk.
11: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: BNR Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt een kwartier vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En een uur extra ben je kwijt op de A29. Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Er staat 9 kilometer door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A4 naar Amsterdam bij 21,4. En de A13 naar Rotterdam bij 6,9.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten klaagt over een explosie aan nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De bendes zitten in India en Roemenië. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. Bij Eefde blijven de sluizen dan dicht. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. Ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het Twentekanaal. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor automobilisten die zich niks aantrekken van boetes en zich blijven misdragen. Het is volgens RTL Nieuws de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, moet bijvoorbeeld een cursus volgen. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met de motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. Een jaar eerder was er nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. Op Schiphol waren het winterse weer en de oorlog in het Midden-Oosten goed te merken. In de eerste helft van dit jaar had de luchthaven te maken met 223.000 vluchten. Dat is ruim 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel zaten de vliegtuigen van en na Schiphol voller. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen, met maximaal van 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Na ruim 20 jaar krijgen de eurobiljetten een nieuw uiterlijk. Het leuke is, via een online enquête kun je zelf aangeven, kunnen we allemaal doen, welke serie het mooiste is. Gaan ze nog gaan luisteren ook bij de Europese Centrale Bank als het goed is. En we gaan het zo bespreken. Han de Jong, onze huiseconoom, heeft ook wel een voorkeur, denk ik.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Het is vrijdag 24 juli, 3:30. Maxime, dat betekent ook dat we aan ons laatste half uur samen bezig zijn. We hebben 2 dagen ingevallen hier in de ochtend.
3: Ja.
2: Ben je toe in slaap?
3: Ja, dat wel. Maar dat is altijd mijn ochtend. Hè. Dat moet je niet vragen aan degene die BNR Burg maakt om half 7
2: van
3: avonds.
2: Iwan en Bas, hoor, die dat elke dag doen hier. Respect.
3: Ik zou niet weten hoe ze het doen.
2: Net als voor die redactie die het programma maakt. Maar dat is zijde. Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
3: Nou, Stijn die kwam hier net al binnen aankondigen dat hij met de tech-update straks de schaal van hebben heeft. En dat hij 3 vouwtelefoons van Samsung mee heeft genomen.
2: Nou, we
3: hebben
2: dus
3: heel veel te bespreken. En dat we dus allebei een top 3 moeten gaan samenstellen. Dat dus straks in de schaal van hebben.
2: Oké. Okay. We gaan het hebben over de eurobiljetten. Want na ruim 20 jaar krijgen ze die toch een beetje vale biljetten. Dat het zijn een nieuw uiterlijk. De Europese Centrale Bank heeft de definitieve ontwerpvoorstellen gepresenteerd. En vraagt ook om onze mening. Via een online enquête kunnen inwoners van de eurozone vanaf nu aangeven welke series het mooist vinden. Kun je gewoon op de site doen van de Europese Centrale Bank. Een Nederlandse ontwerper is een van de kanshebbers trouwens om de uiteindelijke biljetten te mogen maken. En we hebben hier in Nederland natuurlijk nog amper biljetten op zak. Heb je betaald er nog contant, Maxime?
3: Nee.
2: Andere Europese landen wordt er nog wel volop gebruik gemaakt van contant geld, zegt onze huiseconoom Han de Jong.
4: We betalen steeds minder met bankbiljetten en ook munten. Dat verschilt wel enorm per land. Ik heb eventjes de cijfers opgezocht, maar er zijn ook nog landen in de eurozone waar nog wel 70% van de betalingen met fysiek geld gebeurt. Bij ons is dat
2: vooral,
4: veel lager. Ja, nou, ook landen als Malta, Slovenië. Mm. Maar in Duitsland ook is het verschil tussen Duitsland en Nederland is natuurlijk opmerkelijk.
2: Ja.
4: En laten we ook niet vergeten dat onze overheid die raadt aan om een noodpakket in huis te hebben. En een onderdeel daarvan is ook fysiek geld. Dus bankbiljetten, ze zullen denk ik nooit helemaal verdwijnen.
2: Ja, dus we hebben nieuwe ontwerpen nodig. Is dat gewoon net zoals een nieuw behangetje in je huis, dat je denkt, nou, ik ben alweer toe aan iets fris, of heeft het ook een reden?
4: Nou, dat is een reden. En laten we ons neus daar niet voor over ophalen. Maar er zijn nog wel andere redenen te bedenken. Ten eerste, de technieken verbeteren, de materialen die je kunt gebruiken verbeteren. Dus dat kan aanleiding zijn om er eens goed naar te kijken. Maar het belangrijkste is waarschijnlijk dat we willen natuurlijk niet dat ons geld makkelijk na te maken is. En hoe langer een biljet bestaat in zijn oude vorm, ja, ik neem aan dat het dan voor mensen die van kwade zin zijn, wordt het makkelijker. Dus die beveiligingselementen die moeten worden geüpdate. De biljetten die we nu hebben, die stammen natuurlijk oorspronkelijk uit 2002. Maar die hebben wel eigenlijk vanaf 2013 een soort facelift gekregen. Toen zijn er wel nieuwe beveiligingselementen aan toegevoegd. Maar nu gaan we echt helemaal over naar een totaal nieuw ontwerp.
2: En dan komen er dus ook nieuwe beveiligingsmaatregelen. Die veranderen dan denk ik ook. Wat moet ik aan denken? Ja. Andere handtekeningen, watermerken? Wat is het bijvoorbeeld?
4: Nou ja, dingen zoals watermerken. Ik kan me herinneren een aantal jaar geleden toen ik naar Australië ging. Toen waren ze daar erg opgewonden over. Die hebben hun papieren geld is een beetje plasticachtig. Ja. En die hebben ook van die. Ja, je kunt er doorheen kijken.
2: Ja.
4: Dat zijn althans op sommige plekken. Dus dat zijn van die beveiligingselementen. Ja, je noemt een handtekening. Dat komt omdat ik daar iets over zei tegen onze collega die dit item voorbereidde in de voorbespreking.
2: Ja, daar zit ik nu aan te hengelen. Want jij wil die handtekening van Lagarde, daar ben je niet zo fan van, hè?
4: Nou, weet je, heel veel mensen weten dat niet eens, hè, dat er een handtekening op een biljet staat. Maar een bankbiljet is eigenlijk gewoon een schuldbewijs uitgegeven door de centrale bank. En als jij een schuldbewijs hebt, dan is het wel fijn natuurlijk dat iemand die schuld aan jou heeft, dat die er ook voor tekent. Dus daarom staat er op onze bankbiljetten keurig een handtekening van de president van de ECB. Mm-hmm. En als je je portemonnee kijkt, als je nog biljetten hebt, dan zul je zien dat sommige biljetten, daar staat de handtekening van Lagarde op. Maar je komt ook nog Draghi's tegen. Mm-hmm. Dus van Mario Draghi. Mm-hmm. Ik ben, dat is geen geheim, ik ben niet zo enthousiast over Christine Lagarde als ECB-president. Dus ja, wat ik doe is heel nerdy hoor. Maar normale mensen die rangschikken de biljetten. De vijfjes bij de vijfjes, de tientjes bij de tientjes, et cetera. Maar ik rangschik ze. Ja, ik maak ook een onderscheid tussen Lagardes en Draghi's. En als ik dan geld uitgeef...
3: Ja, dan moet eerst de Lagardes weg. Ja,
4: ja precies, ja. Ja. Ja, niet doorvertellen hoor, want het is wel heel erg nerdy.
2: Ja, okay.
3: Maar kost dat veel geld, zo'n nieuwe biljetten invoeren? Lijkt me best een operatie.
4: Dat durf ik je niet te zeggen. Dat is zeker een operatie. Maar weet je, het is natuurlijk het geldsysteem. Ja, ik denk dat die kosten toch... Ja, nou ja, laat ik zeggen. Ik denk dat we met z'n allen die kosten wel kunnen dragen. Als je nou, ik raad wel mensen dat aan, hoor. Het is heel leuk om eventjes naar die ontwerpen te gaan kijken. Die staan gewoon op de website van de ECB. Er zijn tien reeksen. En kennelijk, op het ogenblik hebben we... Ja, op de oude biljetten staan als thema's deuren, ramen en bruggen. Ja. En we gaan naar personen en vogels. En dan, ja, je kunt ze dus allemaal bekijken. Dat heb ik vanochtend ook gedaan. Het een spreekt mij wat meer aan dan de ander. En toen dacht ik, hey, ik ga die survey invullen. Mm-hmm. Dus ik klikte daarop. En toen duurde het even voordat dat systeem reageerde. Dus ik dacht, ik word kennelijk een beetje gecheckt... of ik wel mijn mening mag geven.
2: Niet de lelijke dingen van Lagarde hebt gezegd.
4: Ja, nou, daar was ik bang voor. Ja. En jawel hoor, ik kreeg de melding... This survey is temporarily unavailable.
2: Nou, dat zei huiseconoom Han de Jong.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Vanavond is er een tweede poging voor het jaarlijkse Correspondents Dinner in Washington. Het beroemde diner van journalisten met president Donald Trump werd eerder afgelast na een poging tot een aanslag op Trump. Ondertussen noemt de directeur van de Amerikaanse Secret Service de dreiging ongekend hoog. Volgens Amerika-deskundige Diederik Brink worden er dit jaar geen risico's meer genomen. Zo zouden de opvolgers van Trump dit jaar waarschijnlijk afwezig zijn, terwijl zij bij het vorige diner wel aanwezig waren.
5: Ze hebben natuurlijk alle maatregelen genomen om te zorgen dat de president veilig is. Alleen de vorige keer bleek dat niet alleen de president, maar ook de vicepresident en de Speaker of the House aanwezig zijn. Nou, de Speaker en de vicepresident zijn de twee opvolgers in de lijn van het presidentschap. Dus mocht er iets met de president gebeuren, dan neemt eerst de vicepresident en daarna neemt de speaker het over. Dus je zou kunnen zeggen dat je het wel heel erg ingewikkeld maakt door al die drie mensen tegelijk aanwezig te laten zijn. Daarom is bijvoorbeeld ook bij een hele belangrijke speech, zoals de inauguratie of bij de State of the Union, blijft er altijd iemand in die lijn van opvolging, blijft achter op een geheime locatie. Dat is de designated survivor, om te zorgen dat hij het over kan nemen. Je kunt je nu voorstellen dat vanwege die hoge dreiging dat misschien de vicepresident of de speaker gewoon niet komen.
3: Ja, dus nu kunnen we, wat kunnen we nu verder dan van die bijeenkomst verwachten? Want vorige keer werd het eigenlijk heel snel afgelast. Het kwam haast niet van de grond daar.
5: Nee, en eigenlijk was het toen al een beladen sessie. Want Donald Trump heeft in zijn eerste termijn, al die 4 jaren, geen enkele keer heeft hij dit jaarlijkse diner bijgewoond. Dus nou ja, het was al een hele bijzondere, omdat Donald Trump had gezegd, ik wil dit keer wel komen. Nou, vervolgens gaat het dan ook niet door een veiligheidsincident, maar er was nog een andere laag. Het is eigenlijk bedoeld om 1 keer per jaar als, je kunt bijna zeggen, als collega's, de Witte Huis-correspondenten, plus de president, en vaak aangevuld met een heleboel celebrities, om even op elkaar te toasten, op een goede samenwerking, op een respectvolle dialoog. Maar daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. Nee. Donald Trump heeft de afgelopen periode vrouwelijke journalisten voor varkentjes uitgemaakt. Hij heeft gezegd dat journalisten tuig van de richel zijn. Zelfs na de mislukte diner van de vorige keer heeft hij bijvoorbeeld dagvaardigingen laten uitgaan naar journalisten van de New York Times. Die hadden bericht dat ze nieuwe Air Force One helemaal niet veilig waren. Dus waar ga je nou eigenlijk op toosten dan?
3: Ja, is het de kans dan dus groot dat hij ook nu weer toch zegt, oké, dan ben ik er dus maar niet bij? Want als die relatie toch niet goed is, waar begin je dan aan?
5: Het is Donald Trump die heeft gezegd, ik wil dit keer wel komen. Alleen je kunt je wel voorstellen dat op dit actuele moment er een escalatie is in de oorlog met Iran. En dat was ook de reden waarom hij bijvoorbeeld niet bij het huwelijk van zijn oudste zoon aanwezig kon zijn. Het kan best zijn dat hij op het laatste moment afzegt, omdat hij veel te druk is met de situatie in het Midden-Oosten. Maar hij heeft, vreemd genoeg, wel in het verleden gezegd, ik ben er gewoon weer bij.
2: Ja, het Correspondence Dinner is door de jaren heen, dat was voorheen een plek waar ook goede grappen werden gemaakt, waar geroast werd door politici, door comedians.
5: Nou ja, kijk, de bedoeling was eigenlijk dat er twee hele belangrijke speeches waren. De eerste was door de president zelf. En dat is eigenlijk de bedoeling dat je door een speechwriter een heleboel goede grappen hebt voorbereid. En dan het liefste over jezelf. Nou, wie dat ontzettend goed kon, was president George W. Bush. Die heeft hele harde grappen over zichzelf gemaakt. Die heeft ook wel eens het woord gegeven aan de First Lady, Laura Bush, die grappen over hem heeft gemaakt. Nou, dat is eigenlijk wel een knipoog waarmee je ook jezelf eventjes relativeert. En daarna is de bedoeling dat er een komiek komt die eigenlijk over iedereen die daar zit harde grappen maakt. En dan kun je zeggen, het is een net even wat beleefdere versie van een roast. Ja. En dat was eigenlijk de ontspannen sfeer waarop ze één keer per jaar het glas heffen en het toast uitbrengen. Daar zal dit keer geen sprake van zijn.
3: Dus Amerika-deskundige Diederik Brink.
2: Dan voor de laatste keer deze ochtend naar Dennis Mooij bij de ANWB. De meeste vertraging was op de A50, toch Dennis?
6: Nee, op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je 20 minuten extra nodig voor de Heinenoordtunnel. Ze zijn daar bezig met het bergen van een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt dan camera's langs de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 10,5. De A9 naar Alkmaar bij 27,4. En de A13 naar Rotterdam bij 6,9.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
8: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
9: No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones.
3: Straks de Big Five, Art.
2: Ja, precies.
3: Ben je er al klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, gelukkig.
3: Ja, het is zomer, dus deze week hoor je tussen 10 en 11 het beste van de Big Five van dit jaar tot nu toe. Ja, kennelijk zit jij er niet bij, nee. Want het is Diana Matroos.
2: De hele week al, ik heb mijn plek.
3: Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV. Deze week de Big Five van de verzorging staat onder druk. In het coalitieakkoord staan er flinke bezuinigingen op de sociale zekerheid. Nou, FNV kreeg al een deel van tafel, maar wil meer. Waar liggen de pijnpunten en waar kunnen de vakbonden water bij de wijn doen? En waar vinden de vakbonden en de werkgeversorganisaties elkaar? Dat hoor je allemaal om 10 uur. En misschien, Art, dat jij dan volgende week weer aan de beurt
2: bent. Ik weet het niet. Het is het beste van de Big Five.
3: Ja, jij hebt gewoon vakantie natuurlijk.
2: Ja, precies.
3: Ja, goed, we gaan het zien.
2: Schiphol heeft in de eerste helft van het jaar ruim 9000 vluchten minder verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. Lijkt lang geleden, maar aan het begin van dit jaar werden duizenden vluchten geannuleerd door het winterse weer. En daarna volgden de beperkingen van het vliegverkeer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het aantal vluchten van en naar Schiphol daalde in de eerste 6 maanden van dit jaar met 4% naar ruim 220.000 vliegtuigbewegingen. Vliegtuigen zelf zaten wel voller, het gemiddelde aantal reizigers nam namelijk toe. En ondanks het feit dat er minder vluchten werden verwerkt, namen de inkomsten van Schiphol ook toe. Netto resultaat steeg in het eerste halfjaar naar 207 miljoen euro. 6 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er staat wel weer een negatieve kasstroom naar investeringen tegenover van ruim 460 miljoen euro. De luchthaven steekt honderden miljoenen euro's in het verbeteren van de kwaliteit van de luchthaven. In de eerste helft van het jaar deden ze een recordbedrag in investeringen, 801 miljoen euro.
1: Tech Update.
2: En met Stijn Goossens, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Art. Ja,
2: normaal sta ik hier rond dit tijdstip dan bij Bas en Iwan meestal te vertellen over wat er in de Big Five te horen is. En dan heb jij een funky nieuwe gadget bij.
10: Ik kijk heel jaloers naar links, naar wat ik allemaal voor gadgets heb liggen hier.
2: Ik ben nog steeds onder de indruk van een gadget die je een paar weken geleden had met een automatische ramenlapper.
10: Ja.
3: Sorry, ik heb gisteren tegen dat raam aangestaan, hij is nu weer vies.
10: Ja, ik zal hem morgen weer, maandag weer meenemen. Oh nee, ben ik op vakantie. Nee, helaas. Nee.
2: Deze keer heb je het heel anders, 3 nieuwe vouwtelefoons.
10: Ja, ter waarde van, ga ik zo meteen uitleggen. Behoorlijk wat nieuwe dingetjes inderdaad. Deze week 3 nieuwe Samsung-telefoons aangekondigd door Samsung. En deze schaal van hebben wil ik dan ook een beetje speciaal omdopen tot Ranking the Foldables.
2: Ja.
10: Want ja, het zijn dan 3 verschillende soorten vouwtelefoons. Ik heb ze hier vast. Ze hebben ook alle 3 een compleet andere gebruik. Wat je ermee kan doen, zeg maar. Andere doelgroep ook. Het zijn wel echt alle 3 ontiegelijk dure toestellen. Oh ja? Helaas. Maar ook Apple komt waarschijnlijk eind dit jaar, met een vouwbare iPhone.
11: De schaal van hebben.
10: Oh ja, die waren we nog even vergeten, die schaal van hebben, de jingle. Nou, nu zijn we echt begonnen. Nou, Samsung hoopt dus dat de vouwtelefoon dit jaar eindelijk mainstream gaat worden. Dus ja. Ik denk, ja, het wordt tijd om dan eens te gaan kiezen. Wat vinden wij dan het fijnste model als we dan een vouwtelefoon moeten gaan kiezen?
2: Ja, maar voor alle duidelijkheid, een vouwtelefoon is niet dat je hem helemaal zo kan opfrommelen, maar dat je hem gewoon open kan doen, ja, hè? In
10: dit
2: tweeën
10: geval kan je hem openklappen of dichtklappen en dan heb je een groter scherm aan de binnenkant.
2: Ja,
10: heel
2: dat
10: goed
2: is
10: dat je dat nog even duidelijk maakt. Het zijn dus 3 verschillende modellen. In prijs oplopend ga ik ze bespreken. En dan gaan we zo meteen met z'n allen een soort top 3 maken van welke wij dan het fijnst vinden.
2: Oké, nou laten we beginnen dan dus met het goedkoopste model. Dus ook de kleinste, neem ik aan dan, of niet?
10: Zeker, ja. Dit is de Flip 8, het kleinste modelletje inderdaad. En deze is misschien nog het meest uniek van de 3 modellen. En dat komt omdat de Flip 8, ja, heeft het idee, dit is eigenlijk een normale telefoon als je hem uitgeklapt hebt. Maar je kan hem dichtklappen. Mm-hmm. En dan zit er hier aan de voorkant nog een klein schermpje dat je ook weer helemaal kan gebruiken. En dit model bestond al wat langer. Samsung maakt al 7 jaar vouwtelefoons. Deze bestaat denk ik al een jaar of 5. Maar het nieuwe aan dit model is dat dit voorscherm eindelijk, dit kleine voorscherm, eindelijk een beetje normaal te gebruiken is. Je kan hier eindelijk een beetje alle soorten apps op gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan YouTube of de internetbrowser.
2: Dan heb je een heel groot scherm en dan ga je YouTube op een heel klein scherm zitten kijken.
10: Nou ja, veel mensen gebruiken deze ook omdat ze wat minder op dat grote scherm willen zitten om wat minder afgeleid te raken. Ik ga hem even aan je geven, dan kan je even mee spelen. Doelgroep van deze persoon is dus, van deze telefoons zijn dus mensen die een compacte smartphone willen, gericht op mensen die ook wel van content creatie houden.
2: Maar meteen
10: op social media zitten. Influencers die hier vaak ook mee rondlopen. En de prijs van dit toestel is vanaf €1300. En dit is dan de goedkoopste van de 3, hè?
2: Ja. Maar is het zo'n dure techniek dan om die telefoons te kunnen vouwen?
10: Ja, dat zou je kunnen stellen. Dat het op dit moment nog best wel duur is om zo'n model te maken. Hè, die dan op kan vouwen. Er zit een scherm in dus wat op dicht kan vouwen. Maakt hem ook nog wat breekbaarder natuurlijk. Er zit er nu wel al 7 jaar aan innovatie in. Waardoor ze wel echt al steeds meer voelen als een degelijk stuk smartphone. Mm. En dat is ook vooral zichtbaar bij dit tweede model. Dit is de Fold 8.
2: Een stukje groter.
10: Ja, een stukje groter.
2: Wat meer, dan deze is vierkant, die is rechthoekig.
10: Ja, en opvallend in dit model. Het is eigenlijk het nieuwe model dat Samsung aangekondigd heeft. Want ze hadden altijd al de Flip en de Fold. Alleen deze Fold heeft een compleet nieuw ontwerp. Een beetje paspoortformaat. Ja. Dat is een beetje het grootte van het scherm.
2: Ja.
10: Maar het is ook wel een beetje een ongebruikelijk formaat scherm. Want het is een 10x16 volgens mij formaat. En als je deze openklapt, dan krijg je ineens een heel mooi 4x3 formaat scherm.
2: Zoals televisie vroeger was.
10: 7,6 inch, zoals televisie vroeger was. Maar dus wel een beetje in een tablet formaatje. Dit is de lichtste foldable die Samsung heeft op dit moment. Hij is super licht en dun.
2: Ja, hij is lichter
10: heel
2: dan die kleine inderdaad. Ja,
3: ik ben nu al fan.
10: Ik vind het een heel toegankelijke smartphone.
2: Maar dat ligt ook aan de prijs, hè? Hoe toegankelijk die is.
10: Ja,
2: toch?
10: Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. De doelgroep van deze foldable, die Fold 8, dus is mensen die echt mediaconsumptie doen. Die extra lang Netflix films kijken. Veel op YouTube, TikTok, Instagram zitten. Instagram heeft de app ook helemaal speciaal aangepast op dit schermformaat.
2: Oh ja?
10: Ik moet zeggen, verticale beeld, dus op TikTok en de shorts en zo, dat is een beetje wennen, want het is toch weer net weer anders. Verticaal was juist op onze normale schermformaat aangepast.
2: Ja.
10: En niet alle apps zijn hier even goed nog op aangepast. Ik denk dat dat een kwestie van tijd is. De verwachting is dat de iPhone ook dit, de vouwbare iPhone ook dit schermformaat gaat
2: dit
10: krijgen.
2: Dus als je hem zeg maar dicht hebt, dan is hij kleiner dan een gewone, het is wat breder dan een gewone telefoon, maar iets minder lang.
10: Ja, hoe vind je hem vasthouden?
2: Ik vind hem een beetje te breed.
10: Ja, hij voelt wat ongemakkelijk breed in je hand. Hè?
2: Ja. Misschien
10: dus
2: heb ik
10: ben heel benieuwd
2: handjes.
10: Hoe dat gaat zijn als meer modellen en smartphones dit gaan krijgen. Of we daar dan gewend aan raken of niet. Samsung levert ook de schermen voor de iPhone. En die weet dus dat dit waarschijnlijk het formaat is wat de iPhone Fold ook gaat krijgen.
2: Dus dit is dan een vooruitblikje.
10: Die wilden hem een beetje voor zijn inderdaad. Prijs van dit model, €2000.
2: Zo.
10: Vanaf €2000 tot €2200 als je meer opslag wil. De vraag is hoe duur de iPhone dan nog gaat zijn. Die kan er nog weer boven gaan zitten zelfs.
3: Ja, 5000 euro wordt er.
10: Over geld gesproken, dan het duurste model wat ik in mijn hand heb. Dit is de Volt 8 Ultra.
2: Volt 8 Ultra, ja.
10: Het is een hele mond vol. Dit is een wat langwerpiger scherm.
2: Ja, het is een grote telefoon als je nog niet eens hebt uitgeklapt.
10: Ja, precies.
2: Eigenlijk zijn het toch gewoon uitklaptelefoons in plaats van vouwtelefoons?
3: Ja, vast in je broekzak?
10: Ja, dit past bij sommige mensen nog in een broekzak, bij anderen niet. Dat is maar net. Maar als hij uitgevouwen is, is het wel echt een... Moet hij wel aangaan. Een heel mooi groot schermpje. Oh ja. Doel van dit model is de doelgroep zijn mensen die juist van productiviteit houden. Het idee is dat je hier twee apps naast elkaar heel mooi kan gebruiken.
2: Dat kan
10: ook. Het scherm is speciaal gemaakt zodat twee apps mooi naast elkaar kunnen staan. En hij heeft dus nu de naam Ultra gekregen. Mm-hmm. Dit is juist het wat de reguliere Fold 7 ooit was. Dit model is, zo zag de allereerste Fold er ook uit.
2: Ja.
10: Maar hij heeft nu de Ultra gekregen. Hij is ook meteen 100 euro duurder geworden. Hij heeft een iets betere camera en iets betere batterij, nou, hij is weer wat dunner en lichter geworden. Maar ik vind dit toch een, ja, het qua scherm, dat langwerpige formaat, vind ik toch ook wel een beetje ongemakkelijk dat het zo lang is. Hij ligt wel wat lekkerder in de hand weer dan die brede die je net had.
2: Maar het is wel alsof je hiermee, als je hiermee in de bus of de trein zit, een beetje alsof je een klein televisietoestel bij je hebt als je hem openklapt.
10: Ik ken mensen die deze dus echt al jaren hebben en hier super blij mee zijn. Er ook echt heel veel hun werk ook mee doen. Er mailtjes op typen, je kan er heel goed boeken op lezen. Dat kan overigens op die nieuwe Fold 8 natuurlijk ook.
2: Ja.
10: En je krijgt hier dus wel de ultra camera's ook bij. Dus goede camera's en een goede batterijduur. Maar je betaal je wel geld voor vanaf 2200 euro. En als je met een terabyte opslag wil, 2800 euro. Dat zijn nog eens prijzen.
2: Ja, maar
10: ik heb ze je nu alle drie laten zien, Art.
2: Ja.
10: Dan moet je toch een keuze
2: een top drie
10: maken. Een top drie. Op nummer drie, welke vind jij het minst interessant van deze telefoons?
2: Nou, die allerkleinste.
10: Ja, dat heb ik ook.
2: Die pakt mij het minste.
10: Dit is een beetje te normaal of zo misschien.
3: Dat kleine scherm, ja, waar ga je het voor gebruiken?
10: Flip 8, misschien ook niet voor ons. Misschien voor mensen die hem graag in een handtas of zo, of een kleine broekzak hebben.
2: Ja, dan zou het toch handig zijn voor Maxime.
3: Maar ik twijfel ook, hoor. Want ik vind die langwerpige, grotere, die vind ik ook een beetje... Ja. Dat ik denk, ja, waarom...
2: En dan hebben wij denk ik dezelfde nummer één, Maxime.
3: Waarom zou je hem nou, zeg maar... Ja, en dan heb je zo'n vierkant scherm als je hem openklapt. Dat vind ik dus irritant, want ja, een vierkant scherm heb je eigenlijk nooit iets aan.
10: Als je daar naar een video kijkt, heb je weer hele grote zwarte balken erop.
3: Ja, precies.
10: Dit is dus precies de reden dat dus die nieuwe Fold 8 nu is... met dus een 4x3 scherm, waarbij je die zwarte balken veel minder hebt.
2: Nee, dus we gaan voor de Fold 8,
10: De Fold 8 op nummer 1.
2: Ja, dat is ook het formaat wat Apple gaat hanteren,
10: waarschijnlijk,
2: zeg jij.
10: Waarschijnlijk wel, ja. Als die überhaupt uit gaat komen in september, dat weten we natuurlijk nog niet. En dit is ook een beetje mijn eindstand. Dat nummer 1 toch het meest toegankelijk is uiteindelijk die lichte, dunne Fold 8.
3: Dat zijn we het allemaal eens met elkaar,
10: ja,
3: jongen.
10: Nou, dit Samsung
2: heeft het weekend in.
10: Ja, maar
3: die andere twee kun je dus...
10: Dan is de vraag nog überhaupt, willen we een vouwtelefoon?
2: Nou, precies, want daar wil ik het antwoord op.
10: En dan gaan we naar de prijs kijken. Ja. En dan is het dus 2000 euro voor een smartphone echt heel veel geld.
2: Ja.
10: En Samsung is ervan overtuigd dat dit de mainstream gaat worden. Zeker als de iPhone straks komt. Iedereen gaat hiermee lopen. Ik denk, als je een telefoon uitbrengt van 2000 euro, gaat dat nooit de mainstream worden. Ja. Dit is echt een toestel wat heel veel mensen gewoon nog niet willen hebben. Het zit vol met AI-functies. Hartstikke leuk. Je krijgt er 5 terabyte gratis opslag voor een half jaar mee. Google AI Pro abonnementen werken ze ook mee samen met Gemini.
2: Maar dit wordt de mainstream. Van die uitklapbare telefoons, opvouwbare telefoons.
10: Ik
3: kan me wel goed voorstellen, al helemaal dus met dat formaat wat we allemaal het mooiste vinden. Een beetje zo dat klapblokformaatje, het paspoort. Als je hem dat openklapt, dan heb je nog, als je een artikel of zo wil lezen, dan is het heel prettig. Dan heb je heel veel breedte. Je kan er ook een brede video op kijken.
10: Ja.
3: Bij de rest denk ik altijd, ja, waar ga je dat extra scherm nou voor gebruiken?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, misschien ook om minder op je telefoon te zitten. Dat zou ik ook wel waarderen.
3: Ja, we weten allemaal dat die telefoonmakers dat ook niet per se
2: hebben. Ik ben altijd wel bang dat als ze zeggen, dit wordt het nieuwe normaal. Dat als ik nu dan zeg, kan ik me niet voorstellen, dat ik dan ben zoals die mensen uit het filmpje van Frans Bromet hier achter het Centraal Station.
10: De smartphone, dat wordt
2: 25 jaar geleden die inderdaad zei, ik heb geen smartphone nodig. Ja. Dus misschien zeg ik nu wel, nee, zo uitvouwbaar scherm. Ik moet er niet aan denken.
10: Dit zei Samsung, zegt Samsung al 7 jaar natuurlijk.
2: Okay,
10: en het duurt ook al 7 jaar.
2: Ja.
10: En mijn eindconclusie hierbij is toch, ooit zeiden ze ook nog van, hij is breekbaar. Dat trouwens is ook opgelost, want op zich zijn ze nu een stuk steviger. En je ziet dat gat, de vouw in het midden ook niet meer. Mijn conclusie is nog altijd, als hij niet onder de 1500 euro is, dan gaat het nooit mainstream worden. Dus zeg ik niet, wil ik hebben, maar prima om te hebben.
2: Prima om te hebben.
10: En dan mag je zelf bepalen welke foldable voor jou het meest relevant is.
2: Oké, okay. Dus op de prijs na ben je eigenlijk wel enthousiast?
10: Ja, het zijn gewoon goede smartphones. Daar ligt het niet meer aan. Dat is fijn.
2: Dankjewel, Stijn Goossens.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Tot slot dan nog, in de techhoek blijvende. Het was een kwestie van tijd voordat dit zou gebeuren. In Canada is een advocaat geschorst omdat ze nogal veel kunstmatige intelligentie bleek te gebruiken bij haar rechtszaken die ze moesten verdedigen. Het begon in 2025. Toen werd Mary Hyun-suk Lee erop betrapt dat ze af en toe wat aan ChatGPT had gevraagd. Ze had bepaalde bewijsstukken aangeleverd en toen de rechter daar dieper op in wilde gaan, toen moest het hoge woord er toch echt uit dat die stukken hartstikke nep waren. Ze waren verzonnen door chat. Ja, of ja, het hoge woord dus. Ze zei vervolgens ook dat haar stagiair de verantwoordelijke was. Die zou AI hebben gebruikt in de voorbereiding op de zaak. Mary zou dat zelf natuurlijk nooit doen. Ze was van de oude stempel. Ze had geen idee hoe ze ChatGPT zou moeten bedienen. Maar één probleem. De beste vrouw die bleek helemaal geen stagiair te hebben gehad. Dus ze was het wel degelijk zelf en ze werd alsnog betrapt. Nou, vervolgens start een tuchtzaak tegen haar om te bewijzen dat ze daadwerkelijk af en toe een AI-model zou hebben ingeschakeld. En dan is de vraag, wat doe je als aangeklaagde in verweer? Maar het blijkt dat ze toch ook vrij snel in oude gewoontes verviel, die mevrouw Lee. Want ook in die zaak heeft ze uiteindelijk toe moeten geven. Haar zoekgegevens van haar internetbrowser die zijn opgerakeld. En daaruit werd toch wel duidelijk dat ze ook voor deze zaak opnieuw naar goede oude meneer ChatGPT was gegaan. Deze keer met de vraag, ik ben zo stom geweest om het te baseren op niet bestaande bronnen. Wat moet ik nu? Ja, ja. Ik word aangeklaagd. Nou, je raadt het, ze is schuldig bevonden. Ze is 6 maanden geschorst en ze krijgt een boete van $10,000.
2: Zo. En dit was de ochtendspits van vandaag, ja. Maxime. Ja, zometeen hoor je dus de Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Diana Matroos gaat in gesprek met Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV. En Maxime, dankjewel voor vandaag gisteren.
3: Jij bedankt voor vandaag en gisteren, ja, ook.
2: Na Peppi Kokkie, Bassie Adiraan is er een nieuw duo geboren, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, wie weet. Ja,
2: aanstaande maandag is de ochtendspits er weer. Maar dan zonder ons, dan is Iman Verrips gewoon weer terug. Ik kan me voorstellen dat iedereen opgelucht ademhaalt.
3: Met eindelijk, Juna kwaliteit.
2: Naast hem, precies. Voor nu een fijne dag, alvast een goed weekend. Maandag gewoon weer luisteren.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
12: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Jochem Visser.
14: Straks trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. En daarna spreek ik met Matthijs Tettero, topman van Temper. Ik vraag hem wat er gebeurt als de Hoge Raad oordeelt dat de medewerkers op zijn platform toch uitzetkrachten zijn. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: Nu in de BNR-app.
3: Nieuwe Amerikaanse heffingen hebben hetzelfde doel, maar een ander etiket. Intel presteert beter dan verwacht, sterk tweede kwartaal. En Merz voert grote stoelendans uit in regeringsploeg. Dat en meer lees je in de BNR-app.
2: Gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooi. Dennis, is er nu nog ergens vertraging?
6: Zeker, er staat ruim 40 kilometer file nu. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar een kwartier vertraging. A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder doe je er ook een kwartier langer over. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug. En op de A73 Nijmegen-Venlo tussen Beuningen en Malden is het op onthoud ook een kwartier. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 Almere-Utrecht bij 112,1 en op de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen op de Amsterdamse Wallen zou hebben uitgebuit. De pooiers lokten de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze veel geld konden verdienen. Maar eenmaal hier werden ze bedreigd en moesten ze het verdiende geld inleveren. In de zaak zitten 7 mannen vast. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niets aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatracers en harde muziek. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. Ook in het zuiden, tussen Nice en Marseille, woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. De FME, de Organisatie voor Technologische Bedrijven in Nederland, heeft geen goed woord over voor de Amerikaanse importheffingen. Vannacht kondigde president Trump aan dat de heffing voor producten uit de EU 10% blijft. FME noemt de importheffing schadelijk en onrechtvaardig en roept Brussel op zich ertegen te verzetten. De eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Ronald van Dort was op de eerste dag van de Vierdaagse ook als eerste binnen. De eerste wandelaar die over de Via Gladiola de Vierdaagse afrondt, wordt over een half uur verwacht. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Maxima 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: In het coalitieakkoord staan flinke bezuinigingen op de sociale zekerheid. FNV-voorzitter Hans Spekman kreeg al een deel van tafel, maar hij wil meer. Dat besprak ik eerder dit jaar met hem in BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk.
21: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
22: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl.
22: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Wil je weten wat er speelt
26: en of waarom?
25: In de BNR-app
26: lees je ook de laatste artikelen.
25: Download de BNR-app
26: en blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
20: Onze verzorgingsstaat. Een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De grote vraag is nu, wat willen we voor samenleving met elkaar? Wetende dat Nederland natuurlijk ook is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat. En wie betaalt de prijs? Daarover praat ik al de hele week. We hebben in totaal 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. En we sluiten de week af met een speciale gast die cruciaal is als het over de verzorgingsstaat gaat en specifiek nu de sociale zekerheid. Is namelijk Hans Spekman. Sinds mei de voorzitter van vakbond FNV. Eerder was hij partijvoorzitter van de Partij, Partij van de Arbeid. Tweede Kamerlid, wethouder en gemeenteraadslid namens die partij. En ook was hij jarenlang directeur van het Jeugdeducatiefonds totdat hij overstapte naar FNV. Van harte welkom.
0: Ja, nou, ik vind het leuk om hier te zijn.
20: Nou, mooi. Ik ook, want er gebeurt nogal veel rond de WW, WIA en natuurlijk ook de AOW. Verhoging in leeftijd die van tafel is. Gaan we straks uitgebreid over praten. Maar ik vind het ook mooi om even stil te staan bij al die verschillende rollen die je al hebt gehad. En waarmee je voor de samenleving ook hebt ingezet. Wat is jouw drive om dat te doen?
0: Een diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel waar ik mee ben opgevoed met de paplepel eigenlijk. En dat je zeg maar altijd probeert het leven beter te maken voor mensen die door pech net aan de kant zijn komen te staan. Dus als raadslid was ik al bezig met de hoeveelheid dak- en thuislozen in mijn stad Utrecht. En later kon ik dat doorpakken als fractievoorzitter en als wethouder. En kon ik toch 1200 mensen die in hun eigen poep en pies liepen, verslaafd waren, wat me deed denken aan mijn zus, kon ik allemaal huisvesten. Binnen 5 jaar had ik ze allemaal onder dak. En hadden ze weer een leven en nam de verslaving ook af. Want als je gewoon stabiel woont, heb je minder te gebruiken. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk altijd oog gehad voor die groepen. Voor kinderen waarvan ik wilde, ja, die moeten ook kunnen voetballen als er thuis geen geld is. Ook dat deed ik als wethouder. Dan wilde ik eigenlijk dat zo'n jochie bij mij in de straat ook met een scheve schouder liep van een te zware voetbaltas op de jonge leeftijd. Ja, dat soort beelden werk ik vanuit. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Dus ja. Dat heb ik bij het Jeugdeducatiefonds gedaan. Dat heb ik als voorzitter van de Partij van de Arbeid gedaan. En dat doe ik nu.
20: Ja, was je als kind al zo dat je heel erg bezig was om op te komen voor onrecht en hè, voor de mensen die al laag gewoon raken?
0: Nou ja, bij ons thuis was dat gewoon heel normaal. Dus er werd heel veel en actief gediscussieerd bij ons aan tafel met de zussen en mijn moeder en mij. Mijn vader was natuurlijk overleden toen ik 1 was. Dus ik weet nog de eerste keer dat Muriel, mijn vrouw, nog steeds mijn vrouw, toen 1989 kwam ze voor het eerst bij ons thuis in de familie.
20: Ja.
0: Toen hoorde ze zo'n discussie en toen dacht ze, dat komt niet meer goed tussen die in die familie. Maar dat was normaal bij ons. We waren altijd fel op de bal, maar altijd weer op de zaak. En dat ging toch uiteindelijk over rechtvaardigheid voor mensen. Ja.
20: En jouw moeder, was die daarin heel
0: belangrijk?
20: Zeker.
0: Ja, mijn moeder die was ook echt wel fanatiek. Die was meer een luisteraar. Dus sommige mensen hebben het vermogen om, ook als ze het zelf zwaar hebben, toch heel veel mensen die het misschien nog zwaarder hebben of ellendig hebben, om zich heen te verzamelen. En wat zij dan deed, ze zette thee en koffie. Ze zat aan de ronde tafel en ze luisterde naar al die andere verhalen van al die andere vrouwen. En ik was natuurlijk een ukkepuk,
20: ja.
0: Dus ik luisterde mee. En zij heeft, dat heb ik ook meegemaakt, een keertje een PvdA uit haar huis gezet. Dat vond ze een salonsocialist. Ze zei, je komt bij mij niet meer binnen. Dus ja, ze was veel fanatiek. Ze heeft zelf, had ze eigenlijk nooit de kans gekregen om de lagere school af te maken, want ze moest werken op het land. Zij is van 1920, ik ben een nakomeling. Maar ze heeft zichzelf onderwezen, boeken gelezen, Vrije Volk. Dat had ze helemaal op om te lezen van zijn krant van toen. Dus zij geloofde erg in vooruitgangsgeloof. Ze had een tweelingbroer, die vond ze maar een beetje dom, want die verdiepte zich niet in de politiek, niet in de wereld erbuiten. En dat moest toch wel. Dus
20: spraken jullie dan ook over de verzorgingsstaat? Leefde
0: Zeker.
20: Dat?
0: Ja, niet alleen het woord verzorgingsstaat, maar wel de sociale zekerheid in de breedte. En ik vond het inderdaad, als jongetje krijg je toch mee wat je moeder spannend vindt en je zussen. Dus ik vond dat heel spannend. Wordt het nou Den Uyl of wordt het Wiegel?
20: Ja, ja.
0: Ondanks dat ik het nog niet helemaal begreep, omdat er heel veel politieke gesprekken waren bij ons thuis.
20: Ja, en als we hebben deze Big Five gedoopt tot de verzorgingsstaat. Ja. Waarom is het belangrijk om ervoor te vechten?
0: Nou ja, omdat het ook ons land maakt. En zorgt dat mensen die misschien net iets minder hebben, ook nog een onderdeel zijn van onze samenleving. Ik weet nog het eerste verhaal wat mijn moeder vertelde over haar vader, die voor het eerst van Drees kreeg, zo noemde zij het. Ja, die kreeg toen geld van Drees en toen waren ze naar Rotterdam gegaan om een pak te kopen. Dat is overigens niet in de genen gaan zitten van mij. Maar die gingen naar Rotterdam toe om een pak te kopen met de bus, de hele reis. Toen bleek het geld toch te weinig om een pak te kopen. Maar het was het geld krijgen en dan niet meer op oudere leeftijd door hoeven te werken, maar gewoon uiteindelijk geld hebben om te bestaan, dat is wel heel belangrijk. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die net ziek worden. Ik heb heel veel zieken meegemaakt. Ja, als je er dan net naast komt te staan, dat is al niet heel leuk. Maar dan is het wel fijn dat je niet gelijk, als je een huis hebt, dat je dat op moet eten. En dat je helemaal in de schulden gaat komen, maar dat je door kan leven. Of als je eventjes de WW hebt, dat het ook fijn is. Mijn moeder was een kind van een veldarbeider. Als het een druppel regende, had hij geen baan. En dus ook dat gezin met die 8 kinderen niet. Ja, dat betekent iets voor de ontwikkelingskansen van die kinderen.
20: Ja.
0: Naar die tijd verlang ik niet terug.
20: Nee,
0: dat
20: nee.
0: is juist mij meegegeven dat we die verzorgingsstaat nodig hebben om een soort met stabiel land te hebben waar iedereen kansen krijgt.
20: Ja, en nou ja, dat delen wij met elkaar. Ik ben zelf in armoede opgegroeid. Omdat ik een, nou ja, je noemde je zus ja. hè, met een verslaving. Mijn vader had een harddrugsverslaving. En dat hele gezin, hè, want vaak gebeurt het bij eentje,
0: Zeker.
20: Gaat er iets mis. En dan wordt zo'n heel gezin ja. daar in meegetrokken. En ja, dan zei dat wij ook die verzorgingsstaat. Zit ik nu hier en ben ik ja. hoog opgeleid? Heb ik gewoon een goed leven kunnen ja, neerzetten?
0: Wij zoals bij ons ook, met een enorme vooruitgangsdrijf was er altijd in onze familie. Bij al mijn zussen ook. Het is niet voor iedereen zo gelukt, zeg maar.
20: Mm-hmm.
0: Want een van mijn zussen is ook verslaafd geraakt. Maar wij zijn ook in armoede opgegroeid. En die vooruitgangsdrijf samen met de passie van mijn moeder, die heeft dat gezin omhoog geduwd eigenlijk.
20: Ja. En heb je dan nu het gevoel dat de verzorgingsstaat onder druk staat?
0: Ja, die staat zeer onder druk. Omdat ook het vertrouwen van mensen in is de overheid er nog voor mij onder druk staat. Dus daarboven zit ook een laag. Dus als ik bij het Jeugdeducatiefonds scholen bezocht en ik sprak daar met moeders, dan was eigenlijk de overheid niet meer te vertrouwen en was de vijand. Want die haalt kinderen weg met de toeslagenaffaire. Als je als moeder wisselende inkomsten hebt met meerdere ZZP-banen, of meerdere flexbanen, zit je je boterhammen bij elkaar te sparen. En je mist één baan, ja, durf dan maar eens een toeslag aan te vragen. Of als je onder de bijstand zakt, ja, kan je dan wel bijstand aanvragen. Want dan ben je er ook een maand weer net boven geweest. Dus het is, de overheid is vijandig geworden ten opzichte van een deel van de Nederlandse samenleving. En dat vind ik wel heel verdrietig. Want dat zijn dezelfde moeders die ook met hun kinderen zijn weggevlucht, soms van een gewelddadige man, en niet in een officiële huurwoning mm-hmm. wonen, maar in een afhankelijke onderhuurconstructie. Nou ja, en die spanning in de samenleving, die wordt steeds groter voor een bepaalde groep. Ik noem dat de schaduwwereld. En die is ondertussen best groot geworden. Want er zijn heel veel mensen die tegenwoordig in Nederland worstelen met baan en bestaan. Maar wie die het vertrouwen eigenlijk in de overheid niet meer hebben, dat de overheid er ook voor hen is.
20: Ja, en dat zeg je dus eigenlijk, dat vertrouwen, dat is al een heel belangrijk deel van die verzorgingsstaat.
0: Zeker.
20: En dan heb je natuurlijk nog al die onderdelen daaronder, ja. waaronder dus ook de sociale zekerheid, waar nu veel
0: cruciaal is.
20: Die cruciaal is en waar nu discussie over wordt gevoerd, ook in de polder. Je noemde dat jeugdeducatiefonds, daar heb je 8 jaar gezeten. Volgens mij vond je het best moeilijk om daarmee te stoppen.
0: Heel moeilijk,
20: ja. Ja.
0: Ik heb ze gisteren nog even bezocht. Ik had beloofd aan een aantal kinderklassen van een school uit Rotterdam dat ik ze zou ontvangen bij het Jeugdeducatiefonds. Dus ik ben gisteren even teruggegaan om die kinderen allemaal te ontvangen. Die waren met de juffen allemaal naar Utrecht toegekomen. Ja, dat was geweldig. En dan zie je ook bij die kinderen, er zit enorm veel gretigheid, maar ook veel verdriet en pijn. Dus ze willen allemaal, er zijn allemaal kinderen ook bij van de leerlingenraad. Maar als je dan hoort dat ze niet op straat durven te spelen en wat de gevaarlijke situaties zijn, hoe vaak er iemand wordt neergestoken bij hun in de straat, hoe moeilijk het is om aan schoolspullen te komen en die te kunnen betalen. Ja, al die kinderen die willen zo graag, maar worstelen. En
20: ja.
0: ik zie dan ook weer moeders en vaders die hun best doen. Soms lukt het niet. Soms zullen jij en ik ook denken, kom op zeg, moeder of vader. Maar de meesten die doen echt hun stinkende best, willen ook het beste voor hun kind, maar hebben het niet.
20: Nee, en wat raakt je daar dan het meeste in?
0: Ik zie in die kinderen mezelf, mijn eigen gretigheid, soms mijn eigen boosheid, die ik ook voelde als jong jongetje. Want ik was nooit gewelddadig naar andere mensen toe, maar ik sloeg mijn hand stukken tegen de muur, zeg maar, als ik echt nijdig was. Dus ik heb een paar keer mijn pink gebroken als jong jongetje. En dat zie ik dan toch terug in die kinderen. En de een is dan expressief, zeg maar, explosief naar buiten, en de ander zie je introvert zijn. Dat is net zo erg.
20: Ja.
0: Want het is ook fijn als je het eruit kan gooien. Ik bedoel, het was niet fijn voor mijn pink, maar ik was het wel kwijt.
20: Ja, en we zijn.
0: En bij sommigen gaat het gewoon onder je huid zitten en word je heel een stil muisje van.
20: Ja, ja, en dat is net zo erg. Dat vind ik
0: zeker.
20: Heel goed. Dat
0: en ik
20: je
0: zie gewoon dat er potentie is bij die kinderen. Maar die potentie wordt niet gehinderd door hun verstand of door hun wil om vooruit te komen, maar gewoon door wat de samenleving ze biedt.
20: Ja, en dus als je zegt die verzorging staat onder druk, is dat deze kinderen, hoe mooi en geweldig land wij met elkaar hebben, hè, het is in andere landen veel slechter geregeld, moeten we ook zeggen. Maar die kinderen kwamen meer in de verdrukking ook.
0: Ja, zeker. Omdat je ziet gewoon dat kinderen die opgroeien met minder geld thuis, die doen het ook minder goed op school. Het ligt dus niet aan het verstand van die kinderen. En daarvoor is ook 32% van de kinderen met een laag inkomen krijgt HAVO-VWO-advies. En van de rijke kinderen ongeveer 68%.
20: Ja.
0: 68%, sorry.
20: Ja, ja.
0: En dan verspillen we ook economische potentie.
20: Diana Matroos. Sorry, ik was iets te gretig om de cue te geven voor de jingle. Maar ja. Ze hebben je kunnen verstaan. Zullen we het eens even lekker over de polder hebben?
0: Ja.
20: Want jullie zijn lekker actief. Je zou kunnen zeggen, sommige mensen zeggen de polder loopt vast. Anderen zeggen hij leeft als nooit tevoren. We komen er wel achter hoe jij erin staat. Want we hebben het over de discussie rond de sociale zekerheid. In het coalitieakkoord stonden een aantal zaken. En een belangrijk was die ruim 6,5 miljard bezuiniging. En dan heb je het over over de AOW-leeftijd verhogen. Dan heb je het over de WW en de WIA om daar op te korten. Minder lange WW-periode en 20% ongeveer van die WIA eraf. Dat is heel even grof samengevat. Nou is er al een deel van tafel. En dat is natuurlijk die verhoging van die AOW-leeftijd. Is dat al het Spekman-effect?
0: Nou, het was een ontzettend stomme fout van het kabinet. Dus dat ligt niet alleen aan mij. Ik denk dat iedereen in de samenleving, heel veel mensen althans in de samenleving, vonden dat dat een hele stomme fout was en dat ze dat moesten herstellen. Zag je ook in de Kamerdebatten overigens.
20: Ja.
0: Waar ze deksel op de neus kregen.
20: Nou ja, je zag het misschien ook aan de nieuwe voorman van VNO-NCW, Koen van Oostrum, die natuurlijk ook zei, laten we dit niet doen, want de afspraak is afspraak.
0: Ja, maar VNO zat natuurlijk ook toen bij de afspraak die is gemaakt en die zijn trouw.
20: Ja.
0: En ik vind het echt stomzinnig en verkeerd dat het kabinet dat in de haast vergeten is. Dat ze dit hebben opgeschreven.
20: Ja,
0: maar
20: hoe kijk je ernaar? Zou het ook een soort troef kunnen zijn? Want ik heb er eerder deze week ook met de gasten over gesproken. Dat het een beetje onduidelijk is waarom ze dat op die manier hebben gedaan. Ja, er moet ergens geld vandaan komen. Dat heeft natuurlijk met onze defensieuitgaven te maken. Maar dat je zo'n eigenlijk stomme inzet doet, zou misschien ook achter de schermen een soort, nou, dan zetten we hoog in en dan kunnen we die in ieder geval weggeven, die AOW-leeftijd.
0: Ik weet niet, dat zou nog sprake zijn van een tactiek en een strategie.
20: Ja.
0: Ik vrees dat het gewoon pure dommigheid is.
20: Echt waar?
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dat er gewoon de hoeveelheid historie. Ja, dat weet ik wel.
20: Ja.
0: Maar ook slimme mensen zijn soms ontzettend dom. Dus er zat natuurlijk heel weinig historische kennis aan tafel over het pensioenakkoord. En heel weinig mensen nog met gevoel hoe moeilijk dat bevochten is, ook in de polder.
20: Nou, ik bedoel, zelfs ik heb het meegekregen.
0: Zeker, zeker. Ja, maar als je dan in zo'n onderhandeling zit en je wil allemaal net klaar zijn voor de lokale verkiezingen, want die kwamen eraan, in die haast, samen met weinig kennis, dan doe je dat soort dingen te snel.
20: Ja.
0: En als het een strategie is, is het een hele domme strategie, want ze worden nu aan alle kanten gewantrouwd. Dus mijn leden van de FNV, ja, die hebben nu echt wel behoorlijk veel wantrouwen naar het kabinet toe. En dat snap ik ook heel goed. Want dan hebben ze een afspraak gemaakt met het kabinet, dat is toch, en met de polder. Dat vonden ze heel moeilijk. Dus mijn leden hebben heel veel moeite gehad om dat akkoord überhaupt te sluiten. Dat heeft veel pijn gedaan, ook bij leden. En dan op zo'n manier gaan ze ermee om. Dus welke afspraken kan je eigenlijk maken met zo'n kabinet die überhaupt zoiets op tafel ligt? Dus dat wantrouwen,
20: dat moet nu hersteld worden.
0: Is heel
20: worden.
0: Diep, zeker.
20: Ja, ja.
0: En dat gaat niet zo, maar ook al omdat daarna komt het getover met geld. Want dan gaat dat hele AOW-verhaal gaat niet door. Maar dat bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
20: Ja.
0: Dat is daar niet weggehaald. Er is niet gezegd dat gaat naar een andere begroting. Of we gaan toestaan dat we als Nederland de defensieuitgaven, zeg maar, net zoals heel veel andere Europese landen, boven die 3% laten uitkomen. Want dat mag.
20: Ja.
0: Dus heel veel andere landen hebben daarvoor gekozen.
20: Ja. En denk je dat daar dan misschien toch nog ruimte zit? Om toch, hè, want dit moeten we even belangrijk benoemen. Die defensieuitgaven zijn uiteindelijk de reden dat dit ergens moet het geld vandaan komen. Misschien en nog even terug. Want we hebben natuurlijk toen over die NAVO-norm gesproken. En we hadden de NAVO-top. En iedereen was hilarisch daar ook. Of hilarisch, gewoon helemaal bevlogen daarmee bezig. Hebben we toen te weinig hierover gehad?
0: Over dat vond ik toen van wel.
20: Ja.
0: Ik snap dat de wereld is veranderd, die is onrustig, onveiliger geworden. En dat we ons daar ook ons eigen deel moeten doen, dat vind ik volstrekt begrijpelijk. Daartegenover is, daar wordt wel erg makkelijk over gesproken, terwijl niet wordt bedacht hoe betalen we het en wat blijft er dan eigenlijk over van het land wat we zijn. Want twee andere grote posten die er nou eenmaal zijn in Nederland is de sociale zekerheid. AOW is daar het grootste deel van. En het tweede deel is de zorg.
20: Ja.
0: En ook dat vinden wij belangrijk met z'n allen.
20: Mm-hmm.
0: En ook dat staat nu onder druk. Dus ik snap het niet. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat Nederland niet hetzelfde heeft gedaan dan andere landen. En dat is zeggen, nou, die defensieuitgaven, die extra uitgaven die nu nodig zijn. En sommigen zullen dat nog betwisten, maar ik betwist het op zichzelf niet. zet die dan buiten die 3%-norm, want dan heb je gewoon marge. En dan had je die hele bezuiniging niet nodig gehad. Maar hier zit gewoon politiek achter, denk ik. Omdat er gewoon ook ideologie is, bijvoorbeeld aan de rechterkant van de VVD, om de verzorgingsstaat steeds kleiner te maken. Dat is omdat er gewoon ook ideologie is, bijvoorbeeld aan de rechterkant van de VVD, om de verzorging.

0: roeling, is ze weer gaan werken. Want ze, ja, ze hield van haar werk, ze hield van de klas, ze hield van de kinderen. En toen kreeg ze weer een hersenbloeding. En nu staat ze er al een tijd naast. En als ze niet de WIA had gehad, als de maatregelen van het kabinet waren doorgevoerd, dan had ze nu moeten weggaan uit haar huis in Amsterdam. Dat is de harde realiteit. Want dat scheelt voor haar minimaal €870 per maand.
1: Zo, dat is echt een gigantisch bedrag.
0: Ja, dat hakt erin. Dat echt,
1: ja, dan kan je inderdaad niet in je huis.
0: Ja, want het raakt niet alleen de mensen die al weinig hebben, maar het raakt ook gewoon normale middeninkomens.
1: Ja. En deze verhalen.
0: En de gemakzucht dan, dat vind ik vooral irritant. Dus ik vind als ik dan zo'n VVD-Kamerlid hoor zeggen, ja, dan moeten mensen, die gaan dan beter hun best doen. Ja, die vrouw die doet ontzettend haar best. Ja. Die wil niks liever dan weer voor de klas staan met kinderen. Want dat is haar passie, haar hart.
1: Ja, en ik ken die mensen ook. Dit zijn geen incidenten. Dit is gaat echt om een grote groep. Maar er is ook een groep die profiteert.
0: Ja, maar dat weet ik niet of dat bij de WW zo is. En of dat bij de WIA zo is. Kijk, er is altijd, zeker toen ik jong was, in de jaren 80... was er een boekje kwam uit Lof der Luiheid. Dat was ook met torenhoge jeugdwerkloosheid. Deze tijd is wel anders. Dus ik merk, ook bij het jeugdrecreatiefonds, waar ik in mijn eentje begon, maar met 80 mensen eindigde, dat heel veel mensen die er ook even naast komen te staan, ook wel eens bij het jeugdrecreatiefonds, toch heel graag weer beginnen met werken.
1: Ja.
0: Zijn er weinig die de kantjes ervan aflopen.
1: Maar we hebben nu enorme personeelstekorten. Dus je zou kunnen zeggen, je kan best wel makkelijk weer aan het werk. Dus...
0: Maar dan moet de werkgever je ook een kans geven als je net iets hebt. Dus ik vanuit het jeugdrecreatiefonds was ik ook werkgever.
1: Ja.
0: En als ik wist dat een vrouw zwanger was, zei ik, je moet je niet gehinderd voelen, solliciteer nou ook voor die andere functie. Want als je dat kan, dan is dat toch goed. Laat je nou niet jezelf terugwerpen, omdat je dan denkt, maar is dat dan niet lastig?
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk mag een werkgever er helemaal niet naar vragen. Maar voor vrouwen zelf is het soms een hindernis om opwaarts te solliciteren. En wat je ook zag, is soms als er bijvoorbeeld iets in de familie gebeurt met een kindje, waar het erg slecht mee gaat, die heel veel zorg nodig hebt, is dat ze zich ook schuldig voelen. Maar die willen wel graag werken. Maar ja, ik gaf ze dan als werkgever juist de ruimte om even voor de kind te zijn.
1: Ja.
0: Dat vind ik belangrijk.
1: Ja.
0: Dus je ziet die profiteurs niet.
1: Je zegt, als ze er zijn, is het een kleine groep.
0: Ja, of als geen groep die rechtvaardigt dat je zo rücksichtloos bezuinigt op die sociale zekerheid. Want er zijn ook heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld 30 jaar bij een metaalfabriek gewerkt, bij hetzelfde bedrijf.
1: Mm-hmm.
0: En dan van de een op de andere dag gaat dat bedrijf van kast naar Hongarije toe, omdat daar de aandeelhouders net goedkopere werknemers kunnen krijgen. Het is helemaal geen familiebedrijf meer. Ja, die man die heeft dan 30 jaar hetzelfde werk gedaan, zo'n beetje, nu hè.
1: Mm-hmm.
0: En vervolgens zit niemand op hem te wachten, want hij is al boven de 60. Ik bedoel, die groep is er ook.
1: Tuurlijk.
0: En dan kan je zeggen, ja, dan moeten we eerder in die mensen investeren. Ben ik het allemaal mee eens.
1: Ja.
0: Maar dan begin je aan die kant, dan begin je niet met het korten van de uitkering. En dat gebeurt nu.
1: Ja.
0: En dat vind ik verkeerd.
1: Ja, en nu zie je dan toch dat er heel veel van tafel hebben. We hebben die AOW-leeftijd.
0: Ja.
1: Kan die trouwens nog ergens met een U-bochtconstructie weer terugkomen?
0: Alles kan met een U-bochtconstructie terugkomen. Daar ben ik dus ook zo voorzichtig mee. Omdat het geld staat gewoon op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de begrotingsregel van het kabinet is, wat wordt weggehaald van een begroting, moet door diezelfde begroting worden opgelost.
1: Hm.
0: Ja, dus er staat nog steeds €6,8 miljard open op de begroting van SZW.
1: En is dat ook waarom? Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, goh, het kabinet is heel stom begonnen, hè, met dit hele verhaal, de coalitie.
0: Ja.
1: Door met die AOW-leeftijd. Nou, die hebben ze helemaal van tafel. En ze hebben ook gezegd, we gaan echt ook anders naar deze zaken kijken. Dus dat was natuurlijk ook wel een behoorlijke opening, waarvan Koen van Oosterma ook zei, ja, dat is jammer bij het Katshuis dat die opening niet is gepakt en hè, dat jullie als bond daar toch niet in mee willen gaan.
0: Ja, ik snap Koen wel dat hij dat jammer vindt. Hij komt ook op voor het ondernemersbelang. En ik heb overigens in de verste verte geen conflict met Koen. Maar wel met het kabinet, want ik laat me niet blij maken met een cadeautje die al was. Want het pensioenakkoord was al. En dat was helemaal niet makkelijk voor onze leden ook, maar die was al. Dus dat je dat dan van tafel had, ja, je zou het eens moeten durven om het niet te doen. Maar dat je dan het geld notabene nog wel laat ronken op de begroting van SZW en het probleem van SZW laat staan. En aan alle kanten verder niks mag vertellen over de houdbaarheid of buiten het EMU-saldo. Ja, dat vind ik echt stomzinnig. En dat pakken we gewoon ook niet als bond.
1: Nee, dus het gaat echt om dat bedrag dat maar blijft staan. Dat moet gewoon van tafel.
0: Zeker.
1: En dan zijn jullie wel, want volgens mij delen jullie de analyse wel over de WIA. Hè, dat daar veel te lange wachtlijsten zijn. Ja. En dat met verzekeringsartsen niet goed geregeld is.
0: We lagen zelfs al voor. voorstellen vanuit de polder. Hè, want dit is natuurlijk ook in de serie van de polder. Mm-hmm. Ik weet niet of Kim Putters er iets over gezegd heeft, maar er lag al een advies.

0: advies van de SER alleen al lang om de WIA te verbeteren. Daar heeft het kabinet geen snars aan gedaan. Hadden ze ook op kunnen nemen in het regeerakkoord. Daar stond alleen in, als je het wil verbeteren, waar de polder vol was, dus de SER, en onderdeel daarvan zijn de werkgevers en de werknemers, dan moet je juist wat geld toevoegen bij het begin. Want er is een groot probleem met artsen.
1: Ja, en hoe gaat het dan nu verder de komende maanden? Er moet voor augustus moet er een akkoord liggen. Ik ga er zo meteen over verder praten met Hans Spekman, de voorzitter van FNV.
2: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
3: Europe is going in some bad directions.
4: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
9: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
11: of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
9: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: BNR Verkeer.
14: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 100 kilometer file. Het wordt langzaam drukker op de wegen. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht. Een kwartier extra tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dat komt door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor het Hellegatsplein heb je 25 minuten vertraging. En 20 minuten extra ben je kwijt op de A73... vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Kuik. Flitsmeister meldt een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,9... en op de A20 naar Gouda bij 31,1.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen op de Amsterdamse Wallen zou hebben uitgebuit. De pooiers lokten de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze veel geld konden verdienen. Maar eenmaal hier werden ze bedreigd en moesten ze het verdiende geld inleveren. In de zaak zitten 7 mannen vast. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niets aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatracers en harde muziek. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. Ook in het zuiden, tussen Nice en Marseille, woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. De FME, de Organisatie voor Technologische Bedrijven in Nederland, heeft geen goed woord over voor de Amerikaanse importheffingen. Vannacht kondigde president Trump aan dat de heffing voor producten uit de EU 10% blijft. FME noemt de importheffing schadelijk en onrechtvaardig en roept Brussel op zich ertegen te verzetten. De eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Ronald van Dort was op de eerste dag van de Vierdaagse ook als eerste binnen. De eerste wandelaar die over de Via Gladiola de Vierdaagse afrondt, wordt over een 30 minuten verwacht. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen, maxima 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het kabinet haalde al de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd van tafel. Maar omdat de WW en de WIA nog niet van tafel zijn, zijn er stakingen aangekondigd. Wanneer gaan de vakbonden wel water bij de wijn doen? Dat besprak ik eerder dit jaar met FNV-voorzitter Hans Spekman in BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Eerder deze week sprak ik met Koen van Oostrum, de kersverse voorzitter van VNO-NCW, over hoe economische groei de verzorgingsstaat moet redden en ook dus die discussie rond sociale zekerheid. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag is mijn gast FNV-voorzitter Hans Spekman en het komend half uur wil ik in ieder geval graag nog met je bespreken hoe het verder gaat met de polderonderhandeling rond die sociale zekerheid en wat jullie strategie daar ook bij is. We weten al van een staking, misschien komen er meer, maar misschien eerst even die opmerking van Koen van Oostrum, of opmerking, dit is echt een verhaal wat hij elke keer vertelt. Uiteindelijk moeten we het zoeken in die economische groei. Dat gaat ruimte bieden waardoor wij dat probleem met die sociale zekerheid niet meer hebben. Hoe kijk je daarnaar?
0: Nee, maar daar ben ik een bondgenoot van Koen. Als wij het natuurlijk economisch goed doen, dan is dat goed voor de verzorgingsstaat. En zo heb ik altijd geredeneerd. Ik bedoel, we begonnen dit gesprek met mijn verleden als wethouder. En ik kon het goed vinden met de VVD-wethouder, omdat ik hem alle ruimte gaf om voor een economisch bloeiende stad, Utrecht, en we zijn ook gaan bloeien. En dat de opbrengsten ervan die binnenkwam in de belastingen, ja, die kon ik gebruiken om die dak- en thuislozen gewoon menselijk te behandelen, in plaats van op straat te laten leven. Dus zo'n connectie zie ik heel erg voor me. Dat moet volgens mij op landelijk niveau ook kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van die netcongestie. Beetje suf woord, maar ja, in Utrecht kan nu niemand meer zeg maar van het gas af. Want niemand krijgt meer een vergunning ervoor, want het zit vol. Als dat niet vol zit, heel veel mensen willen het graag, ja, dan zit er heel veel werkgelegenheid aan vast. En werkgelegenheid betekent dat we weer rijker worden met elkaar. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel van dat soort zaken die volgens mij prima kunnen. Kijk naar de bouw die zo en zo is stilgevallen in Nederland. Mm-hmm. Dus een aantal van dat soort dingen geloof ik in. Wat ik alleen niet geloof is die economische theorie die ik echt verkeerd vind. En dat is de economische theorie dat je alleen maar economische groei krijgt als je mensen afknijpt. En dat is de theorie die de VVD aanhing in die debatten.
1: Ja, ja.
0: Ik hoop dat we met
1: maar
0: Koen,
1: niet VNO-NCW, dat nee, heb ik niet van Koen van Oostrum
0: nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Dus, en dat vind ik ook fijn.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat ik met Koen de gesprekken kan blijven voeren over aan de ene kant versterken van de economie, wat goed is voor de werkgelegenheid, goed is voor onze toekomstige groei, goed is ook voor het land wat we willen zijn morgen. En tegelijkertijd zeg maar de verzorgingsstaat eerbiedigen als belangrijke gever van zekerheid voor mensen. En dat houdt ook het land stabiel.
1: Ja.
0: Een stabiel land is ook weer goed voor de werkgelegenheidsgroei.
1: Ja. Volgens mij klikt het wel tussen jullie, tussen jou en Koen.
0: Ja, we zijn totaal anders, maar ik kan het heel prima met hem vinden.
1: Ja. Had je vooraf, want jullie hebben natuurlijk, het begonnen met een etentje, maar jullie zullen intussen vaker met elkaar gesproken hebben.
0: We zijn een keer in een cafeetje geweest.
1: Cafeetje?
0: Heel gezellig.
1: Ja, dat was, want eerst jullie begonnen in Utrecht, zijn jullie daarna naar Amsterdam gegaan?
0: Nee, in Utrecht heb ik een cafeetje.
1: Oh, cafeetje
0: dus
1: gezeten.
0: Hebben echt in Utrecht, vertrouwde grond voor mij natuurlijk, maar hebben we eerst etentje en we zijn ook nog naar een café geweest.
1: En dacht je eerst, nou, ik moet het even zien met, want hij wordt ook vaak de vastgoedmiljonair genoemd. Wat ik zelf heel irritant vind.
0: Ja, maar ik ga
1: heb
0: nooit
1: ik toch weer gezegd? Soort... Sorry, Koen.
0: Ja, maar ik ga nooit af op dat soort woorden. Sommige mensen die gekgierend rijk zijn, snap ik niet wat ze ermee moeten. Maar ik gun het ze van harte. Ik heb nooit iemand wat misgund. Ik vind het alleen belangrijk dat je het zelf hebt verdiend.
1: Ja.
0: Dus ik vond Van Zeumeren vind ik ook altijd een geweldige vent in Utrecht. Die heeft het gewoon zelf verdiend.
1: Ja.
0: Ik vind het een beetje
1: vervelend.
0: Hij is vervelend.
1: Ook zelf meten, Koen. Ja.
0: Zeker. En ik vind het alleen een beetje vervelend als je je ondernemer noemt, terwijl je bent gewoon bankdirecteur.
1: Ja.
0: En dan ben je gewoon zetbaas van de aandeelhouders. Dat noem ik geen ondernemer.
1: Ja.
0: Dus er zijn ook mensen die noemen zich ondernemer, maar zijn het in mijn ogen niet.
1: Oké. Nou, zullen een paar maar mensen nu gevoelig... Koen zit goed bij jou. Hoe belangrijk is dat?
0: Ik denk dat de persoonlijke band tussen mensen belangrijk is. Want dan ga je je iets meer in de ander verdiepen en kijken of je ergens ruimte ziet om tot oplossingen te komen. Ik denk dat de persoonlijke band altijd belangrijk is.
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk ook meegemaakt dat ik wel eens deel uitmaakte van een kabinet. Het was met Bos Balkenende, waar de persoonlijke verhoudingen bepaald niet zo goed waren. Ja, dat breekt altijd op.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat persoonlijke verhoudingen, dat je daar zelf ook je best voor moet doen, maar dat dat ook uitmaakt.
1: Ja, dus daar zit het goed. Maar als je kijkt naar de persoonlijke verhouding met het kabinet, dan proef je aan alles dat dat niet goed zit.
0: Nee, en ook niet in het kabinet onderling. Vind ik ook dat het niet goed zit. Want dat was ook de lange teksten die worden opgenomen aan de brief op basis van ons ultimatum. Hè, want we doen een ultimatum en dat moet in een brief.
1: Je moet ook een ultimatum stellen.
0: Ja,
1: dat is
0: zeker.
1: Geloof ik de juridische onderbouwing voor een staking.
0: Ja, voor een politieke staking. En daar kreeg je een antwoord op. Maar de passages over het geld, die waren zo lang. Dan weet je al, daar hebben ze heel lang over gesteggeld. En waarschijnlijk staat er niks. En dat was ook zo.
1: Ja.
0: Dus het is een hele lange passage die vooral zegt dat ze het heel moeilijk vinden om iets op papier te zetten. Wat is een ja of een nee?
1: Nee, en het is natuurlijk ook een minderheidskabinet. Nee. En dat is natuurlijk wel ook in jullie voordeel. Want jullie kunnen optrekken met pro ook daarin, toch?
0: Ja, nee, we trekken met iedereen op die de sociale zekerheid natuurlijk aan het hart gaat.
1: Ja.
0: En daar is een meerderheid in de Kamer die ons daarin steunt.
1: Ja.
0: En zij hebben bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar zeker niet in de Eerste Kamer, want daar hebben ze een schamele 22 zetels. Dus uiteindelijk zullen ze toch moeten buigen en niet ijzerheinig vasthouden aan de dingen die ze al hebben bedacht. En daar lijkt het iedere keer op. Hè. Dus ze willen wel kleine dingetjes bewegen, maar niet het grote.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ze hebben toch maar...
1: Nou ja, grote, je kan wel zeggen van dat grote is natuurlijk wel die AOW-leeftijd.
0: Nee, sorry. En daar ben ik het niet mee eens, want dat hadden ze nooit moeten voorstellen.
1: Ja.
0: En sterker nog, ze hebben eigenlijk maar de helft gegeven. Ze hebben alleen de woorden gegeven dat ze dat van tafel halen, dat ze daar niet meer in de wet komen. Maar het bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
1: Ja, en daar zit de pijn, hè?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Omdat uiteindelijk komt het dan uit de lengte of de breedte.
1: Ja.
0: Ja, ga je dan erbij.
1: Want als het daar staat en een kabinet valt, dan weet je, dan staat het er.
0: Zeker.
1: En dat is
0: en
1: de reden die je
0: het volgende kabinet gelijk weer die opgave om dat te doen.
1: Ja. Nou ben ik even... want we hebben het debat in de Kamer gezien. Wat vond je trouwens van dat debat in de Kamer?
0: Ja, daar is niks door veranderd.
1: Ja.
0: Ik vond alleen de opmerking van de Tweede Kamerlid van de VVD vond ik pijnlijk. Maar dat vind ik gewoon omdat ik kan niet tegen denigrerend zijn.
1: Welke opmerking bedoel je dan?
0: Over, dan gaan mensen beter hun best doen.
1: Ja, dat deel.
0: Dat vind ik gewoon echt denigrerend en verkeerd.
1: Mm-hmm.
0: Gaat uit van een totaal verwrongen mensbeeld. En ik zei ook, dat lijkt wel alsof de VVD of deze mevrouw weer terug verlangt naar lijfeigenen. Want dat is gewoon wat je dan doet. Dan doe je hetzelfde als wat mijn familie in de oude tijd meemaakte. Dat je gewoon met de pet in de hand moest vragen om de boer om werk. En als het even regende, dan had je geen werk meer. En daarna moest je weer met de pet in de hand terugkomen. Ja, zo'n wereld en zo'n land wil ik niet.
1: Mm-hmm.
0: En dat wil niemand bij de FNV. En ik ben ervan overtuigd, heel veel mensen in het land ook niet. Dus dat vond ik
1: Nee, want dat hoor je ook uit het verhaal van Koen van Oostrum. Hè? En hij is natuurlijk nu snurkend VVD-lid, hè, zoals dat heet. Maar die staat ook niet achter zo'n beleid. Hè? Je moet natuurlijk gewoon een sterk Nederland hebben, ook sociaal gezien. En dat was ook wat Kim Putters heel duidelijk uitlegde. Die sterke economie gaat alleen maar samen als je ook sociaal sterk bent. Dus daar lijkt wel consensus over. Wie moet er nou een eerste stap gaan zetten?
0: Het kabinet.
1: Ja.
0: Wij zetten hem niet. Het kabinet moet hem echt zetten. En die moeten hem zetten op een vertrouwenwekkende manier. En dat betekent dat dat geld wat als bezuiniging is ingeboekt op de begroting van sociale zaken, moet er vanaf.
1: Ja, en daarom hebben jullie dus nu, omdat er nog geen beweging is, die staking aangekondigd. Hè?
0: Omdat
1: openbaar
0: het heel veel mensen raakt. Hè? Dus het kan iedereen, het kan je kind overkomen, het kan je tante overkomen, het kan jezelf overkomen. Iedereen kan er ineens naast komen te staan omdat er iets overkomt. Ik had een andere man aan de lijn, heb ik lang gesproken, die had twee wakkere hersenoperaties gehad. Lijkt me super eng.
1: Ja.
0: Die man die had ook tot zijn 25ste gewerkt, maar toen kreeg hij ineens kanker. En hij is nu 37 en hij heeft nog steeds dat hij iedere keer geopereerd moet worden. Ook hij woont nog in dat huis dankzij de Via. Ja. En ik weet, dat kost de samenleving dan iets. Maar laten we alsjeblieft die man dat gunnen. Dat hij dan
1: nee,
0: dat
1: en dit heeft. Soort verhalen raken natuurlijk ook. Terwijl
0: maar die zijn
1: dat,
0: er veel.
1: Dat heb je natuurlijk met elk verhaal. Hè. Als het dan voor de gezondheid zorgt, dan heb je. Maar je kan niet eindeloos dingen blijven oplossen. Ook niet
0: zeker,
1: in de gezondheid.
0: Het is ook niet eindeloos. Dus het beeld wat het kabinet heeft gezegd over de houdbaarheid was het tweede waar ik pissig over was.
1: Mm-hmm.
0: Want het kabinet zei ja, maar de sociale zekerheid moet houdbaar blijven. Maar we geven nu laagte record uit aan van het bruto binnenlands product aan de sociale zekerheid. Met 2,1%. Nog nooit zo laag geweest. Dus we doen het echt voortreffelijk. En er zijn sommige mensen die gaan er heel snel uit. En andere mensen blijven er wat langer in.
1: Ja, maar wat moeten we dan met die werkelijkheid van die defensieuitgaven? Want uiteindelijk moeten we dit als samenleving ook gewoon met elkaar dragen. En de pijn ook voelen daarvan,
0: nou ja,
1: toch?
0: Er zijn heel veel keuzes die mogelijk zijn. Eén is de economie versterken. Laten ze daar een beetje vaart mee maken. Ik bedoel, in
1: wat Koen zegt, ja.
0: Ja, maar die netcongestie zit in Utrecht al heel lang op slot.
1: Ja.
0: En dat is stom. En het kabinet doet er geen fluitenkruid aan, helemaal niks. Het tweede is stikstof, daar moeten ze dan mee komen. En derde is, je kan ervoor kiezen om deels buiten de hekken te plaatsen en een Europa toestemming te vragen voor een iets groter begrotingstekort, wat heel veel Europese landen hebben gedaan. En je kan iets doen aan de vermogensverdeling. Daar is Koen het overigens niet helemaal mee eens.
1: Nee, want dat wou ik net zeggen, daar dus gaat de opening niet komen. Nee, dat zeg jij natuurlijk een paar keer.
0: Maar het is wel een keuze die je ook kan maken. En nu wordt het eenzijdig.
1: Maar jij noemt hem eigenlijk gewoon om het palet te geven, maar jij snapt ook dat dat niet met Koen gaat lukken.
0: Nee,
1: in
0: dat,
1: de
0: weet,
1: polder,
0: ik. Dat weet ik. Maar kijk, net zoals de keuze voor de hypotheekrenteaftrek, doet veel meer op de houdbaarheidsgetallen, wat de VVD zo belangrijk vindt, dan de AOW.
1: Mm-hmm.
0: Veel meer.
1: Ja.
0: En toch zitten ze op de AOW te drukken voor de houdbaarheid en niet op het hypotheekrente. En voor mij mag dat, maar wees wel eerlijk en zeg dan dat het niet alleen om de houdbaarheid gaat, maar ook om gewoon die sociale zekerheid te verkleinen en Nederland zeg maar af te halen van de verzorgingsstaat die we zijn.
1: Na de Big Five kun je weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
20: Nou, we beginnen met het bedrijvenpanel over de kwestie René Derksen, de tussenpersoon die asielzoekers liet huisvesten voor het Centraal Overleg Opvang Asiel. En die krijgt een claim van 185 miljoen euro aan zijn broek van dat COA, zoals het wordt genoemd. Hij organiseert dat met Bob van der Valk. Lange kwestie natuurlijk die al speelt. Maar de hamvraag is nu ook een beetje, wat wist het COA wanneer? En wat vinden we nou eigenlijk van René Derksen als ondernemer? En daarnaast is mijn hoofdgast Matthijs Tettero van Temper. En dat flexibele werkplatform dat ligt flink in de clinch met de vakbonden en gaat nu naar de Hoge Raad. Om de kwestie, goh, zijn het nou ZZP'ers of zijn het uitzenders? En het resultaat daarvan en maakt nogal uit. Dus ik ga hem ook vragen hoe ze zich daarop voorbereiden als het de ene of de andere kant opvalt.
21: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ze kwam deze week met haar eindrapport. En een van de conclusies is, de overheid discrimineert. En dat is structureel. En daarmee is de verzorgingsstaat er dus niet voor iedereen. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met FNV-voorzitter Hans Spekman. Heeft dit rapportje op een bepaalde manier nog geschokt? We weten natuurlijk bij de toeslagenaffaire.
0: Nee, en dat is misschien wel sombermakend dat het me niet schokt.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk. Nee, ik zie gewoon dat voor heel veel mensen de overheid de vijand is. En dat heeft soms te maken met je afkomst. En soms met je levenssituatie en je inkomen. En soms zeg maar dat je door niemand wordt gesteund als je in elkaar wordt gerost door je man.
1: Ja.
0: Dus er zijn heel veel mensen die waar de overheid er niet meer voor hen is.
1: Ja.
0: Dat is heel verdrietig.
1: Verdrietig. We hebben de kettingvraag. Ik sprak eerder met SER-voorzitter Kim Putters, die natuurlijk ook een rol heeft bij deze onderhandelingen. En hij wilde dit graag van jou weten.
22: Nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
0: Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus ik vind het een heel belangrijk thema, omdat het is een ontwikkeling die je niet meer stopt, die alleen maar doorgaat en steeds sneller gaat. Er zitten twee kanten aan. Je krijgt een ander type werkgelegenheid. Dus hoe zorg je dat mensen die misschien hierdoor hun baan verliezen, dat die naar een nieuwe baan toe gaan. Maar het tweede thema, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat hoe hou je welzeggenschap van mensen over hun werk in stand? Want die wordt ook steeds kleiner. Mm-hmm. Want je merkt dat er steeds meer bedrijven beginnen te werken met algoritmes. En in China gaat dat nog steeds veel verder. Want dan kijken ze ook naar welke kant kijken de ogen op. Let je wel goed op je werk. Dus de zeggenschap van mensen op hun werk, over hun werk, is ook heel belangrijk. Dat je mensen niet steeds kleiner maakt en allemaal afhankelijk maakt van algoritmes. Waarvan we hebben geleerd, lees het rapport van Joyce Sylvester, dat dat soms wel echt heel slecht is.
1: Ja, ja, zeker. Zeker. Zij zeggen ook, de overheid moet daar toch op een bepaalde manier mee stoppen.
0: Zeker.
1: Dat dus over de kettingvraag. Uiteindelijk moet de Polen flink aan de slag. Hè? Dat wordt geen rustige zomer voor jou. De minister Veilbrief verwacht dat jullie voor de zomer weer aan tafel zitten. Gaat dat lukken, denk je?
0: Ik weet het niet. Dat ligt echt volledig aan de minister.
1: Ja.
0: Hij weet wat belangrijk is voor ons. Dat is namelijk het voldoen van het ultimatum. Daar hoor ik nog helemaal geen positieve geluiden over. Dus vooralsnog zie ik daar nog geen opening van de kant van het kabinet.
1: Ja.
0: En voor de rest blijven wij wel praten met de werkgevers, want daar hebben wij geen conflict mee. Maar de werkgevers halen niet de bezuiniging van tafel. Dat moet toch echt het kabinet doen?
1: Ja, en is er dan ergens ook waar jullie water bij de wijn willen doen? Want we eten altijd in de polder. De polder kan ook ons stabiliteit geven, wat zo belangrijk is voor Nederland. Want dingen liggen nu stil. En dan krijgen we straks een staking om onze oren. Waarvan jullie ook zeggen, we doen het liever niet. Maar we zien geen andere keuze om het toch te doen. Waar gaan jullie nou water bij de wijn?
0: Overigens, iemand die zelf staakt, die vindt dat ook niet leuk. Hè? Want die levert salaris in, die levert pensioenpremies in, maar die doet dat voor een hoger belang.
1: Ja.
0: En voor al die mensen die die kent. Soms ook voor hemzelf, maar soms ook voor mensen verder weg. Dus het is gewoon een solidariteitsstaking.
1: Ja, ja, zeker. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel leden, maar dat is niet heel Nederland. Hè? Nee. Dus je moet ook het draagvlak in de samenleving wel overeind houden. Ja. En VNO-NCW is hier ook niet blij mee.
0: Nee, dat weet ik. Dat realiseer ik me ook heel goed. Nee, niemand zal er blij mee zijn, maar het kabinet komt niet in beweging. Dus hebben wij geen ander middel dan dat.
1: Gaan jullie dan meer staken ook nog?
0: Zou kunnen. Dus als het kabinet niet beweegt.
1: Dat zeg je al een tijdje, zou kunnen.
0: Ja, maar dat is ook zo. Dus ja, het is
1: maar wanneer
0: niet...
1: komt dan het moment dat je zegt, want we werken toe naar augustus.
0: Ja.
1: We zitten nu in juni al. Jullie hebben dit al een tijdje gezegd. Dan heb je 1 staking aangekondigd.
0: Ja. Nou ja, in staking. De hele week is acties. Dus de week zeg maar van 24 juni. Dan is dat staking op het spoor, streekvervoer en busvervoer.
1: Ja.
0: Maar er zijn meer stakingen. Die hele week zijn meer stakingen. Het is een hele actieweek met allemaal manifestaties. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen. Dus dat gaat gebeuren. Maar het zou kunnen dat er daarna doorgestaakt gaat worden. Ja, dat hangt helemaal af van het kabinet. Dus daar voel ik mezelf ook
1: maar
0: niet...
1: Maar er komen geen stakingen voor 24 juni nog?
0: Nee, dat zal daarna zijn. Dus dit is de grote actieweek. Er zitten nu nog wat leuke acties, zeg maar. Ook in ziekenhuizen zijn er leuke acties geweest. Solidariteitsbetuigingen zijn er geweest. Maar de grote acties zijn in die week. En het zou kunnen dat het daarna nog niet is opgelost. Ja, dan gaat het gewoon door.
1: Ja,
0: onze leden zijn echt getergd. Allereerst al door...
1: En trouwens CNV ook, hè? Want ik bedoel,
0: zeker,
1: we praten nu...
0: Zeker, en de VCP, alle drie de bonden, we trekken gemeenschappelijk op, zeker.
1: Ja, je zit op één lijn.
0: Nee, en ondertussen praten wij wel door, praat ik door met de werkgevers gewoon. Want dat
1: maar
0: is prima.
1: Waar gaat dat
0: en ik
1: dan
0: hoop,
1: over? Waar gaat dat gesprek dan over?
0: Kijk, als wij de oplossing vinden om de economie te versterken zonder rechten af te brokkelen, dan hebben we het antwoord gevonden. En daar moeten we ergens proberen het antwoord te zoeken.
1: Dus jullie zeggen van het kabinet is aan zet, maar eigenlijk gaan jullie nu met z'n tweeën.
0: Ja.
1: En met de hele achterban erbij. Hè, maar
0: als we het verdienvermogen van Nederland weten te vergroten zonder rechten af te knabbelen, dan hebben we een oplossing gevonden. En tegelijkertijd praten wij altijd over verbetering in de WIA. Sterker nog, dat hadden we in de SER al gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus Kim Putters had daarvan kunnen getuigen. Alleen onze conclusie van de werkgevers en de werknemers was, daar moet geld bij, want er heeft heel veel achterstallig onderhoud.
1: Mm-hmm.
0: En met al die keuringsartsen die er niet zijn waar het mis is gegaan, zitten mensen gewoon daar ook tot hun eigen frustratie vast.
1: Ja.
0: Maar dat los je niet op met een bezuiniging. En dat is ook een les die ik heb geleerd. Want ik heb natuurlijk vele verantwoordelijkheden gehad in mijn leven. Ik heb ook wel eens de fout gemaakt. Als voorzitter weliswaar, dus ik zat een beetje op afstand, dat wij bezuinigden op de jeugdzorg en tegelijkertijd het stelsel wilden veranderen. Nou, dat is één grote flop geworden.
1: Ja, dus je zegt, ik ben wel bereid om het stelsel te veranderen. Daar voel ik voor. Maar dat bedrag, zolang dat bedrag niet, als het kleiner wordt gemaakt, dat bedrag. Ook niet?
0: Nee, dat moet dan logisch uitkomen dat door die veranderingen van de WIA, dat je dan uiteindelijk besparingen haalt. Dat kan. Maar wel in die volgorde. Dus je gaat het eerst verbeteren, zoals je hebt ook afgesproken met elkaar in het overleg met de SER. Eerst maar eens dat waarmaken en dan kijken of er dan geld over schiet. Dat is iets anders nog dan bij de WW. Want bij de WW is feitelijk gewoon geen probleem. Heel veel mensen stromen snel uit. Maar wat je krijgt met de voorstellen van het kabinet is dat jonge mensen nauwelijks meer WW-recht opbouwen. Mm-hmm. En die vrouwen die ik een aantal keer heb benoemd die bij die scholen tegenkom met flexwerk, die bouwen helemaal niks meer op. Nee. Terwijl als ik nou één groep het ook nog eens gun dat zij die WW-recht opbouwen, is het die groep, want die gaat nu al de vernieling in.
1: Ja, dus ook als het gaat over die verkorting van de WW, van 24 naar 12 maanden, als er nou wordt gezegd van 24 naar 20 maanden. Ik bedoel, kan je op die manier kijken? Het is gewoon, het moet hard 24 maanden blijven.
0: Ja, maar daar zit ook nog achter dat er feitelijk geen probleem is met die laagste percentage ooit wat we uitgeven aan het bruto binnenlands product.
1: Ja.
0: Daar komt geen erkenning voor. Ze doen iedere keer alsof het niet houdbaar is. Maar dat is gewoon een leugen.
1: Ja, maar waar zou de water bij de wijn wel bij jullie kunnen zitten dan?
0: Nou ja, daar ben ik toch bijvoorbeeld bij het verbeteren inhoudelijk van die WIA. Dat hebben wij ook al iedere keer bepleit.
1: Ja.
0: En ik hoef geen water in de wijn te doen om een bedrag wat ze al niet op de begroting bij SZW hadden moeten zetten voor die AOW-verhoging.
1: Dat gaat sowieso niet doen. Dus is nu, als ik ook een beetje naar Koen goed geluisterd heb en wat jij nu ook zegt, is dat jullie een plan gaan maken met die economische groei en dat er dan naar Elke Heijnen wordt gekeken om toch wat anders...
0: Zeker, en dat kan ook makkelijk. Dat doen heel veel andere Europese landen ook.
1: Ja. Maar je zegt de geluiden in het kabinet zijn nog niet zo wat je
0: hoort.
1: Nee,
0: maar dat is... Ik ben daar niet verantwoordelijk voor.
1: Nee.
0: Ik hoef niet hun ellende op te ruimen.
1: Nou ja, wel verantwoordelijk dat de polder ook rust brengt in de samenleving.
0: Maar dat wil ik, maar niet ten koste van iedere prijs. Wij zijn geen slagvee.
1: Ja.
0: En ik zeker niet.
1: Ja. Dus ben je dan hoopvol dat het in augustus rond gaat komen?
0: Het kan, als de wil er is, kan. Is veel oplosbaar in ons land.
1: Ja.
0: Zeker met de traditie die we in ons land hebben. Maar de kabinet moet de beweging maken. Die moeten eerst maar eens onderling gaan vechten.
1: Ja. En zou ook nog een uitkomst kunnen zijn dat we dus toch anders met die defensie omgaan, dat we toch anders naar die NAVO-norm gaan kijken?
0: NAVO-norm weet ik niet. Ik denk dat dat breed draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Je kan het wel deels buiten hekken plaatsen. En dat het nou het geld daar over de balk loopt, dat geloof ik wel. Want daarvoor gaan nu gelukkig al die alarmcentrale dingen, die worden ook onderhouden door Defensie. Want ze hebben daar natuurlijk geld over, ze kunnen denk ik nauwelijks wegzetten.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat er iets moest bij Defensie, dat betwijfelen we niet.
1: Nee.
0: Alleen... Zeg maar
1: je zou wel een ander tempo misschien kunnen doen.
0: Ander tempo kan, maar je kan ook buiten de hekken plaatsen.
1: Ja.
0: Zoals in heel veel andere landen, juist een beetje technisch.
1: Nee. We hebben nog een kettingvraag naar volgende week. Want dan gaan we naar een ander thema toe. Mijn collega Art Rooijakkers presenteert een Big Five over het nieuwe winkelen met de komst van de TikTok-shop. Hij gaat praten als eerste gast met Liam Choa, oprichter van marketingbureau Go Spooky. Wat zou jouw vraag zijn aan Liam?
0: Ja, ik vind innovatieve bedrijven vind ik altijd heel gaaf en heel mooi. Maar ze zitten natuurlijk in een hele duistere wereld ook, waar soms mensen, vooral jonge meiden op dit moment, helemaal gek worden gemaakt met hoeveel laagjes ze op zijn huid moeten smeren. Dus hoe zorg je nou dat hij met zijn concept al die andere influencers een beetje wegdrukt? Dat zou wel goed zijn.
1: En misschien ook iets aan het vapen doen, hè? Want dat is natuurlijk
0: aan het
1: ook
0: vapen doen,
1: wordt heel erg gepromoot.
0: Ja, aan het vapen wat gepromoot wordt op TikTok. Maar ook al die laagjes, hoe je eruit moet zien. Wanneer je als meisje nog wel mag bestaan en wanneer eigenlijk niet. Jongens maken elkaar er helemaal gek. Dus, en hij zit daar op diezelfde media. Hij doet dat natuurlijk verantwoord. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat verantwoorde dominanter wordt? En dat verkeerde eigenlijk geleidelijk aan steeds minder invloedrijk.
1: Mooie vraag. Jij krijgt dus een drukke zomer. Geniet je er ook ergens van?
0: Ja, ik heb nog steeds vaste hoop omdat ik ook 3 weken op de camping zit.
1: Oh ja?
0: Zeker.
1: Ja. En hoe zorg je dat je fit blijft bij al die onderhandelingen en mentaal sterk?
0: Ja, in mijn hoofd ben ik eigenlijk ongeknakt altijd gebleven. Dus
1: knap,
0: als
1: hoor.
0: Mijn hoofd sterk is, dan gaat het allemaal wel.
1: Oké, we gaan het met interesse volgen. En ik wil je danken voor alle inzichten in het afgelopen uur. Voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman.
0: Heel graag gedaan.
1: Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, daar vind je alles op een rij. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: luisteren in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
24: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
23: Obli. Meer rust, meer rendement.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
27: In de BNR-app.
28: Arcadis bevestigt overnamebod WSP en noemt het ongevraagd. Netbeheer Nederland overspoelt met aanvragen. 5 keer zoveel huishoudens en bedrijven op de wachtlijst. En voor 5e keer op rij vallen Oekraïnse drones Russische pakhuizen van Wildberries aan. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB met Dennis Mooi. Dennis, hoe is het op de weg?
29: Nou, je hebt vooral vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda. In de Drechttunnel is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. De rechte tunnelbuis is dicht en dat kost je nu 25 minuten extra. Vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant kan je ook de route over de A29 kiezen. Dan wordt er geflitst op de A6 Joure-Lelystad bij 282,7. Op de A13 naar Rotterdam bij 6,9. En op de A27 Almere-Utrecht bij 112,1.
4: Dit is BNR. BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor de kust van Zuidwest-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop, bij Bordeaux, breiden de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. Bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Ze moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit, die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken. En dat doen ze via een pontonbrug die Defensie speciaal voor de Vierdaagse aanlegt. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niks aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatraces en harde muziek. Het nieuwe album van de Rolling Stones doet het goed in Amerika. Daar is Foreign Tongues op de eerste plaats binnengekomen in de Billboard albumlijst. En het is de eerste keer in het 35-jarig bestaan van die lijst dat de Stones op 1 staan. En ook in ons land kwam een nieuwe plaat binnen op de eerste plek van de album top 100. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen, maxima 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: De VS voert opnieuw importheffingen in voor 60 landen... en ook de Europese Unie ontkomt dit keer niet. En het Centraal Overleg Opvang Asiel eist ruim 180 miljoen euro... van ondernemer René Derksen in een conflict over de hotelopvang van asielzoekers. Ik bespreek het allemaal met het bedrijfspanel van BNR Zaken doen.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Je auto zelf verkopen of laten veilen? Maar moet je dat doen of niet? We bespreken het vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
28: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over hoe AI het ondernemers misschien wel te makkelijk maakt in het bedrijvenpanel. Vanaf 12 uur bespreek ik macro-economisch nieuws met Arna Boot. En om 12:30 spreek ik Matthijs Tettero, CEO van uitzendbureau Temper. Maar nu eerst het economisch nieuws van de dag. Het Witte Huis heeft een nieuwe manier gevonden om heffingen van 10 tot 12,5% in te voeren. Vannacht liepen de tijdelijke handelsheffingen af. Die werden door het Amerikaanse Hoge Rechtshof onwettig verklaard vanwege het misbruik van de noodwet. Daarom zocht de Amerikaanse regering naar een andere juridische grondslag om weer heffingen in te voeren. Het doel van de heffingen blijft wel hetzelfde, zegt de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer.
13: The specific authorities this administration is using have changed, but the trade strategy has not. We are committed to continuing to use tariffs and to negotiate deals to support the reindustrialization of our economy, protect American workers and increase their wages and shrink our trade deficit.
28: En daarom grijpt het Witte Huis nu naar een 50 jaar oude handelswet. Landen zouden te weinig doen om de import van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd tegen te gaan. Ja, ook uit Europa. Volgens Greer wordt de Amerikaanse markt hierdoor blootgesteld aan oneerlijke concurrentie. De EU wordt geraakt, net als het VK, Mexico, Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Volgens Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is deze redenering toch vooral een gelegenheidsargument.
14: Trump die zoekt naar een wettelijke basis voor de heffingen die hij invoert. Nou, tot nu toe, het grootste deel van die heffingen hebben die basis niet. En dat is voor hem nadelig, want dan moet hij die heffingen terugbetalen. Nou, dat bleek al met die uitspraak van het Hoge Gerechtshof, begin van dit jaar. Die heffingen van de afgelopen 5 maanden, die zijn ook waarschijnlijk niet grondwettelijk. Daar lopen nu rechtszaken. En die moet hij waarschijnlijk ook terugbetalen. Dus hij zoekt nu naar een manier om toch heffingen te kunnen invoeren. Want dat is het favoriete instrument van Trump. Nou ja, dit is wellicht een manier om ze er wel door te krijgen. En zijn wettelijke basis te geven.
28: En Amerika-correspondent Jan Posma beaamt dat.
17: Als dat Hoge Rechtshof niet eerder had gezegd dat het onwettig was, dan hadden wij het nu echt niet over dwangarbeid gehad. Ander etiketje, maar eigenlijk om hetzelfde voor elkaar te krijgen.
28: Ondertussen staat de Ajax op 1090 punten, 3/10 in de plus. En om 11:30 hoor je meer van onze beursnerd.
18: Bedrijvenpanel.
28: Een onderneming starten is een stuk makkelijker geworden met AI. En natuurlijk levert dat ook weer stemmen op die daar niet bepaald blij mee zijn. En het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers eist ruim 180 miljoen euro van tussenpersoon René Derksen. Een van de hoogste schadeclaims van een overheidsorgaan tegen een bedrijf ooit. Dat en meer ga ik bespreken in het bedrijvenpanel met Monique Ansink, directeur en eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. Ja. En Daan Werdepol, oprichter en CEO van Peerby. Welkom allebei.
30: Dankjewel. Ja, leuk.
28: En even die importheffingen waar ik het net over had. Die oude liepen vandaag af en verrassing, de tarieven blijven alleen nu op een andere grond. Hadden jullie hier al rekening mee gehouden? Maakt het wat uit voor jullie?
31: Volgens mij heb ik nog nooit last gehad van een importheffing binnen mijn bedrijf.
28: Een deelplatform heeft er niet zoveel last van in Nederland.
30: Nee.
32: Ja, wij hebben natuurlijk altijd last van heffingen.
28: En productielocatie in Vietnam.
32: Dus, maar ja, we zijn vanuit Europa, hebben we daar heel veel werk aan besteed om free trade in te zetten. En we hebben ook een free trade agreement met Vietnam. Dus wij hebben geen last meer van invoerrechten. En dat je invoerrechten gebruikt om deze misstanden te verbeteren, vind ik op zich een heel goed goed idee. Dat zou ik de Europese Unie ook toewensen. Maar ja, wat Trump nu roept. Degene als wij Amerikanen bij ons in de fabriek krijgen, omdat ze ook graag bij ons willen kopen in Vietnam, zijn zij degene die het meest druk op de prijs. En zij veroorzaken daarmee juist misstanden met arbeid en dergelijke. Dus ik zou eerst maar eens hun eigen gedrag verbeteren. En dan gaan roep toeteren. Maar ja, we kennen Trump. Dus ik luister eigenlijk niet eens meer naar deze man. Ik word er een beetje moe van.
0: En boter op het hoofd, zeg jij. Lever je nog aan de VS?
32: Nee, we leveren sowieso niet aan de VS. Want daar zijn de product liability claims zo bizar hoog. Dat is bijna onmogelijk om je daarvoor te verzekeren. En ik slaap gewoon liever goed. En daarom leveren wij niet aan de Verenigde Staten. Dat hebben we besloten.
0: Het is een mooi cirkeltje dan. Grotere claimcultuur daar. Vervolgens iedereen afpersen. Ja. En dan dwangarbeid inroepen tegen de EU notabene.
32: Precies. Ja. Nou ja, dus, echt die man, ik weet niet. Weg met hem.
0: Laten we maar eens naar Nederland gaan dan. Ja. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, oftewel het COA, heeft een schadeclaim van ruim 180 miljoen euro neergelegd bij ondernemer René Derksen. Dat meldt het FD. De ondernemer is al 2 jaar verdachte in een fraudezaak over asielopvang die hij dan regelde in hotels, waaronder Van der Valk. Derksen kon zich door de deal met het COA ruim 40 miljoen euro dividend uitkeren. En daarnaast is het COA ook nog op zoek naar 100 miljoen euro van zijn partnernetwerk, begrijp ik. Vereist enige aanloop? Hebben jullie deze kwestie een beetje gevolgd?
32: Ja.
0: Ja. Oké, en wat vonden jullie ervan?
32: Nou ja, het is natuurlijk een ingewikkelde kwestie. En ik denk dat uiteindelijk de rechtbank hier een oordeel over moet gaan vellen. En ik vertrouw op het Nederlands rechtssysteem dat daar een goede uitkomst uitkomt. En ja, ik ben geen rechter. Ik heb alleen wel een gevoel erbij natuurlijk. En het zit natuurlijk ook altijd weer twee kanten aan de zaak. Dus ja, ik vind ook dat je daar altijd naar moet kijken. Dus mijn eerste grote vraag is, oké, hoe heeft de COA inkopen gedaan? Als wij inkopen doen, dan vergelijken we altijd 3 partijen... met elkaar. En ja, normaal hoort natuurlijk een overheidsinstelling een aanbesteding te doen. Ja, als het allemaal niet gebeurd is en er is in snelheid gehandeld, dan vind ik dat ook onverstandig. Het is wel ons belastinggeld waar dus nu mee wordt betaald.
0: Wat het COA terug wil vorderen, ja.
32: Ja, maar goed, die hebben ook uiteindelijk het besluit genomen om dan bizar hoge kamerprijs, want ik geloof als je het uitrekent dat je iets op €300 per nacht kwam. Nou, dat vind ik nogal een heel hoge prijs, want dat is echt een super chic hotel.
31: Ja, precies. Als je een beetje goed zoekt, kun je in Amsterdam ook voor 5 sterren in een 5-sterren hotel overnachten daarvoor.
32: Precies, dat. En dus dat is de ene kant van het verhaal. Hoe goed hebben zij de inkoop gedaan? En hoe goed hebben ze op ons geld gelet? En aan de andere kant het verhaal van hem natuurlijk.
0: Laten we hem dan eens gaan uitpakken, want de korte versie is: het COA zat in 2022 met de handen in het haar. Er kwamen allemaal Oekraïnse vluchtelingen op ons af. René Derksen en Bob van der Valk die sloten een verbondje. Dat werd bekend ook toen de Van der Valks daar interne ruzie over gingen maken. Zij werden tussenpersoon eigenlijk voor, nou, onder andere Van der Valk, maar ook andere hotels, verdienden dan weer de winst die zij daarmee opstreken. En vervolgens kwam die deal, die ook voor andere hotels gold, ook weer op straat te liggen. En nou zijn we dus hier eigenlijk. Laten we erbij vermelden dat Bob van der Valk, die deze deal samen met René Derksen sloot, ook nog onderwerp is van onderzoek natuurlijk.
32: Ja.
0: En het COA dat zegt nu in een schriftelijke reactie hierover: ja, het gaat om een geschil over de uitvoering van de opdracht door de onderneming van Derksen en de beëindiging van de huurovereenkomsten. Dus wat speelt hier nou eigenlijk echt volgens jullie? Jij noemde al 2 kanten.
32: Ja, nou ja, aan de ene kant is de inkoop. Kijk, en ik denk als je aan de inkoopkant zit en je moet dus €320 per nacht afrekenen, terwijl normaal bij een dergelijk hotel is de kamerprijs per nacht misschien €90, dan zou ik al achter mijn oor krabben als inkoper. Dus ik denk dat aan de inkoopkant, ook door de snelheid misschien, daar ook miscalculatie is geweest. Want hoezo zou je zo'n hoog bedrag gaan uitgeven van ons belastinggeld? Dus dat is al een punt. En aan de andere kant, ja, ik vind ook, je hebt ook iets te doen met ethisch zaken doen. Profiteren van een situatie als deze zou ik zelf ook heel lastig vinden. Daar zou ik niet als ondernemer van kunnen slapen. Want je weet dat het niet goed is. En als je dan zo'n groot bedrag als dividend kan uitkeren, ja, dan weet je ook wel dat het niet zuiver koffie is. Niet
31: hij
32: ethisch.
31: Zegt ergens in een interview, zegt hij van, ja, ik heb ze geen pistool op het hoofd gehouden voor dit tarief. Mm-hmm. Maar kom zeg, inderdaad, wat was het, 42 miljoen heeft hij zichzelf uitgekeerd.
32: Ja.
31: Dan moet je je gaan realiseren van, misschien ben ik de boel wel een beetje aan het oplichten hier.
32: Ja.
31: Zelfs als het binnen de wet allemaal oké is. Dus ik vind het, ja,
0: want er was geen aanbesteding uitgeschreven, daar moeten we het zo over hebben. Maar even over hem dan, want René Derksen had al een uitzendbureau waarmee een omzet maakte van 70 miljoen per jaar, plus een heel netwerk waarmee die administratie kon regelen. En hij zag gewoon een kans toen die oorlog in Oekraïne uitbrak, zei hij. Hij toonde zich zelfs een beetje trots. Hij zei van, ja, ik had rondgereden en alvast opvanglocaties gescout, hotels bekeken. Ja. En daar rolde dan ook later die deal met Van der Valk uit, toen het COA hem via Binnenlandse Zaken daarheen stuurde eigenlijk. Dus hoe laakbaar vinden jullie zijn handelen nou?
31: Ja, en toen en in het interview noemt hij het, zegt hij dan, en toen begon het spelletje.
32: Ja.
31: Dus alleen al het woord spelletje, denk ik van ja, ik heb al niks met tussenpersonen, moet ik je ook zeggen. Ik denk ja, oké, dus er is een dienstverlener die iets doet wat nodig is. Er is iemand die heeft dat nodig. En daar ga je voor honderden miljoenen tussen zitten. Ik vind dat al op. Ik ben al niet van de tussenpersoon. Ik denk, ga weg, weet je, of doe het één keer. Of vraag één keer een fee voor de introductie. Maar niet dit. En dan in die contracten was dan ook nog een soort van beding dat ze niet direct met elkaar contact mochten opnemen. Mm-hmm. Dus ja. Het is allemaal. Ik vind, als je waarde alleen maar zit in dat je contractueel het beschermt dat iemand niet om je heen mag. Vind ik het heel lelijk. Ja.
0: De zaak die kwam ook in een stroomversnelling, doordat er conflict ontstond onder de Van der Valks eigenlijk. Want die vonden er ook wat van, eigenlijk wat jij net zegt. En omdat die deal met het bedrijf van Derksen op straat kwam te liggen, toen had een juridisch medewerker van het COA een foutje gemaakt. Naar hotels had hij wat opgestuurd.
31: Ja.
0: Toen wisten wij het ook allemaal. Ja. En het FD.
31: Ik dacht eerst nog, het COA heeft zelf onderzoek gedaan en is hier achtergekomen. Maar dat was zelfs niet aan de hand. Het was gewoon een verkeerde e-mail.
0: Dat is best een puntje, want pas nadat de fiat binnenviel bij Derksen, besloot het COA om zelf rechtstreeks deals te gaan sluiten natuurlijk. Dus heeft het COA hier zitten slapen volgens jullie?
32: Nou ja, COA, maar ook van de minister die daarboven staat. Die zou hier toch ook, tenminste dat verwacht ik van de minister, dat je zeker met zo'n deal, en zeker als het zo noodzakelijk is en iedereen staat met de rug tegen de muur en er komt zo'n stroom van vluchtelingen, dan moet je daar bovenop zitten, ook als minister. En het is belastinggeld, hè? Daar moet je ontzettend zorgvuldig mee omgaan. Ja. En dat gevoel krijg ik hier niet van. Maar ja, ik hoop dat de rechter dit goed onderzoekt en daar een uitspraak over doet. Maar ook wat jij net ook zei, als je dus zoveel verdient aan een deal waar je eigenlijk ook zo weinig risico oploopt, ja, dan weet je al dat dat niet klopt. En daar zou je eigenlijk al vanuit je eigen gevoel moeten zeggen, nee, zo gaan we niet met elkaar om. En zeker ook niet over de rug van oorlogsvluchtelingen. Ik bedoel, dat voelt helemaal niet oké. Ja.
0: Dat maakt het optisch nog mooier allemaal, inderdaad.
31: Ik wil echt eigenlijk ook nog één ding toevoegen, want waar ik nu zo bang voor ben, want ik merk als sociaal ondernemer dat ik heel vaak, als ik zaken doe met gemeenten en met overheden, ze heel bang zijn van, ja, nee, je gaat toch niet heel veel winst maken, hè? Of je rijdt zo meteen toch niet in een Ferrari van ons geld. Hè? En wij maken echt nauwelijks. We komen net uit de kosten vaak voor wat we doen, zeg maar. Ja. En dus ze zijn bij ons heel erg aan het opletten en heel erg op hun hoede. Dus ik zou zeggen, ga nou niet ook nog bij de kleine ondernemers, de kleine impact ondernemers, nog beter op het geld letten, omdat er een paar van deze boeven zijn. Maar word poundwise en doe maar even penny foolish. Dan gaat bij de grote bedragen goed opletten.
0: Ja.
31: En niet bij de kleine nog strenger worden. Want ik ben bang dat dat dan weer de les is. En dat we zo meteen echte ondernemers nog meer dwars gaan zitten. Dat moet ook niet.
32: Nou ja, ik zou inderdaad willen zeggen, ook, ik zie eigenlijk nu al een nieuwe case komen in het kader van de defensie. Daarvan denkt ook iedereen dat het nu ineens allemaal moet gebeuren. En ik weet zeker dat daar ook dit soort dingen nu aan de hand zijn. Dus onder die druk.
0: Heb je ook voorbeelden daarvan, als je dat zeker weet?
32: Nou nee, nog geen voorbeelden, maar ik bedoel, misschien zitten we hier over 2 jaar over zo'n case te praten.
0: Ik nodig je uit.
32: Ja, precies. Maar dat zou ik ook als disclaimer willen zeggen van jongens, neem de tijd en denk goed na. En roep ook hulp in van andere ondernemers, maak een adviesraad. Dan komt er veel betere deal uit. Ga dat nou niet allemaal op je eigen houtje zitten doen. En ga zorgvuldig om met het belastinggeld van de Nederlanders.
0: Dan toch nog even de reactie van het COA, want die zeiden tegen het FD een tijdje geleden alweer, er was geen aanbesteding nodig, omdat er een uitzondering voor huurdeals zou gelden. En juristen die betwijfelden dat dan weer in het FD, omdat de hele winst wel werd gemaakt op alle aanvullende diensten. Oftewel dat partnernetwerk enzovoort, die je normaal dus wel aanbesteedt als je asielzoekers in hotels gaat opvangen. Ja. Er was eigenlijk wel een aanbesteding nodig, als ik jullie zo hoor.
32: Zeker, en ik vind de minister is gewoon hier verantwoordelijk voor. Dus die staat erboven. Dus ik vind dat die hierin betrokken moet worden. Oud-minister.
0: En het gaat ook niet alleen om Derksen, want er is 44 miljoen euro dividend betaald natuurlijk. Er zijn Lamborghinis, Ferraris aangeschaft, wat dan niet meer. Voor zover het uitzendbureau van Derksen dat zelf niet heeft opgeleverd natuurlijk, dat weten we niet. Maar je hebt ook nog 100 miljoen euro richting het partnernetwerk van hem dat diensten levert. Dus nog niet bekend of COA of de Fiat daar ook mee bezig zijn. Maar wat zouden jullie die partners nu aanraden als die zitten te luisteren?
32: Ja, ik zou toch je conclusies trekken en ook even bij jezelf te raden gaan. Kan ik hier gewoon met droge ogen naar kijken? Voel ik me hier senang bij? Kan ik ermee slapen? Of voel ik dat ik eigenlijk niet goed gehandeld heb? Dan kan je misschien beter zelf al aan de bel trekken en het oplossen dan dat je straks voor het hekje staat in de rechtbank, ja, en het vonnis over je heen krijgt.
31: Is dit een redelijke marge of was dit een mondkapjesdeal?
32: Ja,
0: ja, dat is de grote vraag volgens mij. Volgens mij hebben we gezien de claim het antwoord al een beetje gezien van het in ieder geval.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: En we zitten midden in het bedrijvenpanel. Vandaag met Monique Ansink, directeur en eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Daan Weddepol, oprichter en CEO van Peerby. En ondernemen is een stuk makkelijker geworden sinds AI zo wijdverbreid is. Even een platformpje vibecoden, domeinnaam registreren. Hop, je bent ondernemer. Althans, dan lijk je ondernemer, volgens hoogleraar ondernemerschap aan Vlerick Business School, Yannick Dillen. Hij schrijft in het FD dat AI zogeheten mooi weer ondernemers creëert, die alleen presteren als alles meezit. En voor we ingaan op de kwestie, hadden jullie gehoord van Vlerick Business School in Gent? Wat eigenlijk een soort Nijenrode-achtige positie bekleedt?
32: Nee, ik had er nog niet van gehoord.
0: Ja. Oké, ik moet eerlijk bekennen, ik was er nog niet zo heel bekend mee. Nijenrode, oké, daar wist ik wat van. Maar is het een soortgelijke?
31: Ja, volgens mij wel. Ja, ik heb zelfs een keer gesproken op een van de events, volgens mij.
0: Oké,
31: ja.
32: Nou, leuk.
0: Ja. Ook een mooie aanbesteding.
31: Ja.
0: Wat vonden jullie van zijn kritiek?
31: Zal ik beginnen?
32: Ja,
31: ik vind, kijk, AI is volgens mij een geweldig nieuw gereedschap voor ondernemers. En ja, er zijn altijd mensen die denken dat je makkelijk geld kan verdienen. En dan andere mensen die daarop inspelen met allemaal mooi weerverhalen. Het was eerst dropshipping en nu zou het dan AI zijn. Maar het ondernemer zelf, uiteindelijk moet je inderdaad zelf gaan ondernemen. Ik denk niet dat er nu mooi weer ondernemers komen die het voor de wind gaat met AI en die het dan niet meer aankunnen als het opeens een succes wordt. Ik denk dat het gewoon een hele mooie, dat het veld waar gezaaid wordt, zeg maar, groter wordt. En dat daar hopelijk meer bloemen opkomen. En ja, daar zal ook heel veel sterven. De meeste start-ups redden het niet. Maar je kan gewoon veel sneller itereren en merken, is er vraag naar. En je kan nu in een dag een prototype neerzetten waar je anders waarschijnlijk een maand mee bezig was en €50.000 aan ontwikkelkosten. En nu kun je dat zelf even testen en aan een klant voorleggen om te zien, is dit wat? Dus ja, ik vind het, als ondernemer vind ik het geweldig.
0: Wat jij, Monique?
32: Ja, zeker. Kijk, ik zie AI ook als, of AI, als een nieuwe collega eigenlijk. En die collega kan heel veel en heel snel. En daar maken we ook gebruik van. En de kosten gaan daardoor inderdaad naar beneden. Ik bedoel, als je ziet, gisteren hadden we het er ook over met de foto's die wij gebruiken voor onze spanbanden. Ja, normaal moesten we van alles halen bij de gamma om dan een scène na te bouwen en foto's maken. Ja, dat is gewoon nu in 2 minuten gedaan. Ja, dat is geweldig. En ook onze mensen in Vietnam, die zijn echt intelligent, hebben allemaal hoge opleiding gehad, maar het vertalen van hun ideeën vanuit Vietnamees naar het Engels was best lastig. Maar nu door AI maken ze echt de beste mails en sluiten ze hele goede deals.
0: Okay.
32: Dus ik vind het wel echt heel mooi om te zien. Alleen om een heel bedrijf ermee te runnen zonder menselijke, de menselijke maat daarin lijkt me nog lastig. Maar ja, misschien zijn wij wel oude economiedenkers, ik weet het niet.
0: Nou ja, dan is de volgende vraag. Kijk, jullie gebruiken dus voor vormgeving, ja, voor vertaling enzovoort enzovoort. Maar wordt er ook al gevibecode op de productielocatie of voor de websites enzovoort?
31: Oh, zeker.
0: Ja?
31: Ja, dat, wij gebruiken AI heel intensief voor alles. Ja, mm-hmm. Ja, voor het programmeren, voor het doen van onderzoek naar klanten, voor customer support. Bij ons wordt de telefoon opgenomen door AI.
0: Oh god, ik zou het niemand aan willen doen. Maar dan nou, klinkt die een beetje goed?
31: Ja, ze klinkt heel goed.
0: Oh, ze, en, okay.
31: Ik moet je
0: het
31: eerlijk zeggen,
0: heeft een naam, dames en heren.
31: Ja, Lisa, onze AI, is, kijk, je zet het af tegen een soort van de ideale mens. Hè? Ja. Van, een AI kan nooit wat de ideale mens kan. Maar ik zal je zeggen, wij hadden een externe telefoonopneemprovider. Ja, daar zaten niet altijd de meest gemotiveerde mensen. En Lisa heeft er altijd zin in. Ja. Lisa kan ook meer, want die heeft toegang tot onze systemen. En dat hadden zij niet. Dus zij kon alleen maar dingen doorgeven. Ja. Dus ja, nee, ja soms spreekt ze dingen een beetje gek uit. Maar ze doet het vaak beter dan onze oude telefoonsupport.
32: En Lisa heeft ook nooit hoofdpijn.
31: Ze heeft nooit hoofdpijn, ze is nooit ziek.
0: Ja. En krijgen we dan even terug naar de kritiek van Dylan. Want hij heeft natuurlijk vooral over nieuwe ondernemers die makkelijk denken te kunnen ondernemen. En ik kreeg een beetje het idee dat Dylan, als hoogleraar ondernemerschap, naar zijn studenten keek en dat hij eens praatte over dropshipping eerst. Hè, en vervolgens over software as a service, even een platformpje maken, met alle respect voor Peerby overigens. En nu dan nog over nog makkelijkere versies van dat soort ondernemingen, maar dan door AI in elkaar gezet. Dus nu ken ik jullie als die andere lichting, oude economische denkers.
32: Ja, klopt.
0: Gezien jullie ondernemen, maar is dat nou een zorgelijk fenomeen of niet, dat nu kennelijk mogelijk is?
32: Ja, kijk, waar ik dan bang voor ben, maar misschien denk ik ook wel dan te negatief, is dat er toch, AI maakt toch ook fouten. Dat zien wij wel. Want ik bedoel, AI weet dus echt nog steeds niet alles. En is nog niet goed genoeg geïnformeerd. Maar dat gaat natuurlijk ook snel veranderen.
0: Ik vond Fable aardig goed, maar dan moet je wel even wachten. En kost tokens by the pound, wat dat betreft. Ja,
32: dus je kan er denk ik nog niet helemaal op vertrouwen. En ook denk ik, ja, er komt meer bij kijken bij een onderneming dan alleen maar in en verkoop. Je moet ook zorgen dat als je nog überhaupt mensen hebt, dat je die natuurlijk ook goed verzorgt. Je moet misschien eens spreken met financiers. Ja, als dat allemaal overgenomen kan worden door AI, wie weet. En dan hebben wij als mens geen toegevoegde waarde meer. Ik weet niet, misschien is dat over 50 jaar het geval. Of misschien wel eerder, 30 jaar. Ik zou het niet weten, maar ik zie wel hoe handig het is al voor ons. Dus het oude economiebedrijf, die kan er ook al heel erg van profiteren. Maar ja.
31: Waarde gaat verschuiven. Dus het is nu zo makkelijk inderdaad om nieuwe software te maken, dat als jij als ondernemer of als bedrijf, als jouw enige toegevoegde waarde was dat jij software kon maken, maar je had daarbij eigenlijk niet iets anders, dan was dat tot nu toe. Als jouw enige toegevoegde waarde was dat jij software kon maken, maar niet, je

0: 100 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop, bij Bordeaux, breiden de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. Bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Ze moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit, die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken. En dat doen ze via een pontonbrug die Defensie speciaal voor de vierdaagse aanlegt. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niks aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatraces en harde muziek. Het nieuwe album van de Rolling Stones doet het goed in Amerika. Daar is Foreign Tongues op de eerste plaats binnengekomen in de Billboard albumlijst. En het is de eerste keer in het 35-jarig bestaan van die lijst dat de Stones op 1 staan. En ook in ons land kwam een nieuwe plaat binnen op de eerste plek van de albumtop 100. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Maxima 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En zo meteen bespreek ik met onze beursnerd of er gereageerd wordt op de nieuwe importheffingen van Trump. En heb je veel onnodig verzuim in je bedrijf? Heb je wel eens moeite met het slikken van vitaminepillen? Daar willen onze pitchers van vandaag wat aan doen. Dus je hoort ze zo hun bedrijf aanprijzen in BNR Zaken doen.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast,
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon rolluiken.
5: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
1: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Er staan al 2 startende ondernemers klaar om te pitchen. Maar eerst even naar een analyse van de financiële markten.
11: Beursnerd.
1: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, dat is Sam van Zuilen. Sam, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Jochem.
1: De Ajax, waar staat hij?
12: Staat nu op 1090 punten, een stijging van 0,3%. Even kijken, vooral CVC Capital, ArcelorMittal en Relex, die springen er bovenuit. En KPN, WDP en Besi, die trekken het dan weer een beetje naar beneden. Daarmee lijkt de Ajax niet echt te reageren op de nieuwe Amerikaanse heffingen. We zijn ook wel wat gewend ondertussen. Het is niet een nieuwe Liberation Day of zo.
1: Niet bepaald, nee.
12: Dus wat mij betreft houden we dat ook kort, zodat we het kunnen hebben over spaghetti, bier, traditiegetrouw. Kunnen we het ook even hebben over AI, als je dat wil. En we zien wel hoe ver we komen. Maar we moeten beginnen met de grootste stijger op het Damrak. En dat is op het moment Arcadis.
1: En Arcadis doet mee aan de rubriek ongevraagde overnames.
12: Precies, voor de tweede keer al. Het advies- en ingenieursbureau bevestigt dat branchegenoot WSP Global aast op een overname. En ik zou het zelf niet beter kunnen omschrijven dan hoe Arcadis dat doet. Het heeft een tweede ongevraagd, voorwaardelijk en niet bindend bod ontvangen.
1: Men zegt nee.
12: Nee, dat willen we niet. Het eerste bod is ook unaniem verworpen. Dit tweede bod nog niet, want ze zijn natuurlijk verplicht om daar eventjes naar te kijken. In eerste instantie bood WSP 48,50 per aandeel. Nu is het 51,5 per aandeel. Daardoor stijgt Arcadis met ruim 10% op de beurs. Ze moeten ook wel reageren, want Reuters die kreeg er gisteren al wind van. En door speculatie nam het aandeel een vlucht.
1: Niet de eerste keer. Nee. En dan gaan we even naar het andere uiterste, namelijk de miljarden die verbranden op de Nasdaq. Hoeveel is er precies aan waarde verloren gisteren?
12: De Magnificent Seven verloor gisteren bijna $797 miljard. Een daling van in totaal 4,8%. De grootste daling sinds Liberation Day. Kunnen we het weer eventjes noemen.

0: En er waren vooral Alphabet en Tesla debet aan met hun cijfers. De cijfers van Alphabet waren op zich positief, maar de cashflow was door die enorme uitgaven voor het eerst negatief sinds het een publiek verhandelbaar bedrijf is. En in de woorden van Musk, het is een CAPEX-jaar, dus het is een kapitaaluitgavenjaar. En dat zijn natuurlijk allemaal investeringen in AI, waarvan we niet precies weten wat we daar later uit gaan halen. En daar zijn
1: heel veel datacenters en cloudcapaciteit.
0: Ja, precies. Maar ja, wat betekent dat voor Meta als ze dat ook meteen weer doorverkopen?
1: Ja.
0: Dus we weten het nog niet precies. Over de gehele linie verloor Tesla 15%, Alphabet 7,1%, Amazon 4,6%, Meta 3,5% en Microsoft 2,2%. En Via noem ik ook eventjes, want we hebben het over de Magnificent Seven. Die verloor 1,6%, maar het is ook een beetje een vreemde eend in de bijt voor dit rijtje specifiek, want dan hebben we het meer over AI-infrastructuur dan over AI-investeringen in software.
1: En daarom verloor Apple ook maar 1,3%, want de capex daar zijn niet 205 zoals bij Alphabet, maar gewoon iets van 12, 14 dit jaar, als ik het goed heb gelezen.
0: En zo hebben we de gehele Magnificent Seven in één keer doorgenomen.
1: En in het verlengde hiervan moeten we het nog heel even hebben over spaghetti, hoor
0: ik. Ja, zeker. Het FT, de Financial Times, die omschrijft de stortvloed aan nieuwe ETF's als een soort spaghetti-kanon. Halverwege dit jaar zijn er nu ruim 1000 nieuwe ETF's gelanceerd in de US. Bijna net zoveel als een heel 2025. En dat komt natuurlijk omdat beleggen weer ontzettend sexy is geworden. Nu al die AI-winsten over de gehele linie, hè, niet gisteren, ongelooflijk goed zijn geweest. Maar ja, die overvloed aan opties zorgt natuurlijk ook voor veel volatiliteit. Dat hebben we recent gezien in Korea. Vandaar dat de nieuwe ETF's en zeker de single stock triple leverage SK Hynix volgers sinds kort geweerd worden.
1: Met geleend geld in je ETF.
0: Met geleend geld onder andere. Dus nou ja, dan weet je dat het niet meer gezond is. Een leuk voorbeeld daarvan is, even kijken, en dat haalde de Financial Times ook aan, Corgi Funds, dus de hond. En die biedt ETF's aan als de Coffee and Energy Drinks ETF, Buy Now, Pay Later en War Machine ETF's aan. En ik zag ook de Sports and Betting and Gambling ETF. Dus ik weet niet precies waar het allemaal heen gaat. Ze hebben er nu 180 en er zitten er nog 360 in de pijplijn. Ter vergelijking, BlackRock biedt er nu 488 aan. Dus dat laat wel zien dat dit eigenlijk nergens meer over gaat. En zo'n Corgi manager zegt dan wel tegen de FT dat ze erkennen dat niet iedere ETF een succes gaat zijn. En dat voelt voor mij een beetje als een garantie tot de deur, kerel, verkoper.
1: Dat is het ook wat dat betreft. En inmiddels zijn er meer ETF's dan aandelen. Want je kan elk idee en elke emotie die iemand heeft verpakken in een pakketje. Dus
0: ja,
1: goed.
0: Precies. Maar ik vind het toch heel gek als je dat dan zelf zegt. Want als verkoper zou je toch denken, ik heb in ieder geval vertrouwen in mijn eigen producten. Maar dat je er dan 500 in één keer op de markt brengt en zegt, ik weet eigenlijk niet welke goed zijn en welke niet. Het maakt de markt alleen maar onoverzichtelijk. Zeker als je nu wil beginnen met beleggen en je weet niet met welke ETF's je wil beginnen. Deze meuk maakt het voor beginners alleen maar moeilijker.
1: Heel veel dank voor deze strenge uitleg, Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag. Wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: Zaken doen. Pitch.
1: En elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is het de beurt aan Sabine Bakkum van Vits All en Jamie Faber van Club Elante. En ook aangeschoven is Tom van Wijk, managing director bij InnoFest. Hij zal de start-ups beoordelen en van advies voorzien. Welkom allemaal.
3: Dankjewel.
1: En Sabine, jij begint met de pitch. Jouw 60 seconden gaan nu in. Heel veel plezier.
3: Dankjewel. Vits All is de datagedreven oplossing die zich richt om organisaties te helpen verzuim te begrijpen, te meten, maar ook duurzaam te verlagen. Als voormalig topsporter was ik altijd bezig met het zoeken van balans in het dagelijks leven om zo goed mogelijk en gezond mogelijk te presteren. En dit is nu wat we vertaald hebben binnen de aanpak van Vits All. Wat wij zien in de organisatie en in de praktijk is dat mensen de motor zijn van de organisatie. En als onnodig verzuim ontstaat, raakt dat ook het hele bedrijf. Er zijn natuurlijk ontzettend veel kosten die erbij gepaard gaan, maar er komt ook veel meer werkdruk te liggen op collega's. En je ziet vaak dat het verzuim er altijd een beetje insluipt. En wat we zien nadat we dit 15.000 keer hebben gevalideerd, ons onderzoek en ons product, in samenwerking met TNO, is dat 36% van de medewerkers van een organisatie binnen een risicoprofiel valt. Dat wil niet zeggen dat deze meteen uitvallen, maar dat je nu nog op tijd bent om mensen de juiste begeleiding te bieden om onnodig verzuim te voorkomen. Dit is precies waar Vits All goed in is. En mocht je hiermee struggelen, neem dan contact op.
1: En daar zijn we dan weer. Net iets meer dan 60 seconden, maar we staan het maar weer toe. Tom, wat vond je van de pitch?
4: Nou, het is best wel een duidelijk verhaal.
3: Dankjewel.
4: En ik denk ook, ik ben zelf ook werkgever, dus ik weet hoe belangrijk het is om mensen goed vitaal te houden. Ik denk dat het ook bij goed werkgeverschap hoort om, daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, want 36% van jouw mensen zit in een risicoprofiel, dat je het even weet.
4: Kijk, ja. Daar gaan we. Kijk. Je hebt de cijfers op orde. Ja.
3: Ja, zeker.
1: Kun je nog even wat meer uitleggen, Sabine, van hoe je dit precies aanpakt? Want voor de helderheid, jullie zijn geen geregistreerde Arbo-dienst.
3: Nee, klopt. We werken wel veel samen met Arbo-dienst. En wat je vaak ziet is dat wij eigenlijk een preventief deel zijn wat betreft gezondheid meten, duurzaam inzetbaarheid meten binnen een organisatie. En het verzuim daadwerkelijk begeleiden wordt ook vaak gedaan door een Arbo-dienst. Je ziet wel echt een verschuiving binnen Arbo-dienst dat ze meer preventief ook aan de slag gaan.
1: Ja, dat wordt een nieuwe focus, hè?
3: Ja. Precies, ja, ja. En ons onderzoek wordt nu ook erkend als bijvoorbeeld een PMO, preventief medisch onderzoek, of een PSA. Dan kijk je meer naar psychisch arbeidsbelastingstuk. En dat soort thema's komen heel veel binnen Arbo-diensten voor. Dus die connectie zien we zeker binnen Arbo-diensten. Ja.
1: En ik zie bij de klanten heel veel organisaties die zich al bezighouden met vitaliteit en dergelijke. Voor vrouwen, voor mannen, voor betere slaap. Waar komt dat eigenlijk door? Dat jullie al die klanten al hebben weten te schaken?
3: Wij hebben het onderzoek, dus eigenlijk de software, is nu meer dan 15.000 keer gevalideerd.
1: Wat betekent dat precies?
3: Nou ja, dat is dus in samenwerking met TNO is er een onderzoek opgezet. Dat is de duurzaam inzetbaarheidsindex, die wordt gemeten. En je moet natuurlijk ontzettend veel valideren. Nou, daar weet jij natuurlijk ontzettend veel van. Voordat je de juiste product market fit te pakken hebt. Dus hoe kan je impact maken op een organisatie als je eigenlijk niet goed weet hoe de organisaties eruit zien, welke sectoren er allemaal zijn. Je kan niet zomaar wat zeggen. En dat is ook al waar de kracht ligt van Fitsal. Wij meten data gedreven en wetenschappelijk onderbouwd, zodat je ook de juiste expertise kan aanbieden.
1: En zo breng je die risicoprofielen in kaart.
3: Exact.
1: En kun je daar vervolgens een profiel voor. Oké.
3: Ja.
1: En dan even hoe je al die informatie ophaalt, al die redenen voor verzuim. Hoe doe je dat precies?
3: Je kan het eigenlijk. We werken in drie verschillende fases. Fase 1 is eigenlijk het definiëren van verzuim. Dus wij worden wel eens gebeld door een organisatie. Ja, ons verzuim is 8%. Ja, wat betekent die 8% nou precies dan? Mm-hmm. Waar komt het vandaan? Is het werkdruk? Is het niet werkgerelateerd? Dat gaan we als eerste onderzoeken.
1: Dat doe je met vragenlijsten?
3: Nee, dit is in principe een stuk consultie met onze experts. Dus daar komen allerlei mensen bij kijken binnen ons team die echt in gesprek gaan en gaan definiëren wat het nou betekent. En vervolgens komt onze software bij kijken. Dus dat is de vragenlijst die is opgesteld in samenwerking met TNO. En hier gaan we echt inzichtelijk maken, goh, wat is de duurzame inzetbaarheid? We kunnen verzuim gaan voorspellen aan de hand van die risicoprofielen. En vervolgens is fase 3 eigenlijk echt een beleid vormen om gericht een aanpak binnen de organisatie uit te rollen die echt helpt om verzuim te stabiliseren en te reduceren.
1: En daar werk je ook samen met Arbo-diensten. Jullie hebben daar een heel netwerk voor en dergelijke.
3: Ja, ja, ja.
1: Ik las iets over massages die wel eens geregeld zijn.
3: Ja, klopt. Ja, dus wij werken samen met een providerboog van meer dan 500 experts. En daar zitten inderdaad ook masseurs tussen. Maar ook diëtisten, psychologen, coaches. En dit zijn eigenlijk allerlei interventies die we inzetten om duurzame inzetbaarheid te begeleiden. En uiteindelijk dus verzuim te voorkomen.
1: Wat ik nog miste op de website was een getalletje van er zijn zoveel minder ziekmeldingen en het verzuim is zoveel gereduceerd per. Nu snap ik dat misschien per sector of per bedrijf kan verschillen allemaal.
3: Ja, het verschilt echt heel erg. Ja.
1: Maar heb je daar ook onderzoek naar gedaan? Dat er door jullie systeem bewezen minder ziekmeldingen zijn?
3: Zeker, zeker. We hebben bijvoorbeeld bij een onderwijsgroep wat je ziet is, hoe ik het beter kan vertellen, een stuk aandacht zorgt al heel vaak voor minder verzuim.
1: Mm-hmm.
3: En dat wil niet zeggen van, oh, de werkgever loopt even langs, hey, hoe gaat het, en loopt weer door. Nee, dat is echt even aandacht geven van, hoe sta je er eigenlijk voor, en een veilige omgeving creëren waardoor mensen over hun leven kunnen praten en over hun werkleven. Werk-privé-balans is natuurlijk ontzettend belangrijk. En leuk dat je over die masseurs begon, want bijvoorbeeld binnen een organisatie was het verzuim 12%. Dat is natuurlijk onwijs hoog. En wat we nu zien is dat een organisatie bijvoorbeeld met 10% failliet kan gaan. Dus dat is echt wel een serieus getal. Dus hier moest iets gebeuren. Dus nadat we het hadden gemeten, werd eigenlijk inzichtelijk gemaakt van, joh, er wordt hier heel weinig pauze genomen. Er zijn fysieke klachten rondom schouders en nek. En toen dachten wij, we gaan hier masseurs inzetten. Dus dat hebben we toen gedaan. En toen is eigenlijk het verzuim gereduceerd. Eigenlijk meteen al na 3 maanden. Door het stuk aandacht. Omdat, je praat toch ook met een masseur en dat is de expertise en de interventie op dat moment die passend was.
1: Dan nog heel even kort, ik heb nog een minuutje voor een verdienmodel.
3: Ja.
1: Want je hebt die 3 fasen die je aanbiedt. Hè? Je moet een soort intake hebben en uiteindelijk ook naar je netwerk van experts refereren.
3: Ja. Ja.
1: Wat vangen jullie daar eigenlijk voor, om het prozaïs te zeggen?
3: Die vraag krijgen we natuurlijk altijd. In principe is de eerste fase een stuk consultancy. Dat is echt met experts komen wij op locatie om het verzuim dus te definiëren. Vervolgens zetten wij ons onderzoek uit. Dat is eigenlijk een bedrag per medewerker, per jaar of per maand. Ligt er ook aan hoe groot het onderzoek uitgezet moet worden.
1: Mm-hmm.
3: En
1: dat klinkt wel aardig. Enterprise, B2B.
3: Dit is zeker B2B, ja, zeker. En daarna is het eigenlijk het feit dat wij dus de interventies inzetten en daar vangen wij enkel commissies over, omdat de expertise ligt dan binnen de experts, binnen ons providerboog.
1: Helder. Ja. Nou, dan krijg je straks een eindoordeel, maar eerst gaan we naar Jamie Faber van Club Elante.
5: Hallo.
1: Ben je er klaar voor?
5: Ja, ik denk het.
1: Nou, dan gaan jouw 60 seconden nu in.
5: Nou ja, ik ben Elante begonnen. Mijn vader die kreeg de ziekte ALS. En het is eigenlijk een idee wat ontstaan is uit de situatie. Dus hij kreeg ALS als een spierziekte en hij kon daardoor niet meer slikken. Ik dacht op dat moment van waarom is er geen andere manier om vitamines tot je te krijgen anders dan poeders of pillen? Dat ben ik gaan onderzoeken. En ook met allemaal artsen in Duitsland en artsen in Zwitserland. En zo ben ik op spreevitamines gekomen. En spreevitamines die komen binnen via je mondvlies. Dus die worden de absorptievermogen is ook gewoon 98%. Mm-hmm. En toen dacht ik in eerste instantie, oké, ik wil gewoon ook rustig aan online beginnen met spreevitamines. Maar toen kwamen in één keer alle drogisten over heel de wereld. Dus we zijn in september gestart en we liggen al in heel veel landen. En ik mag, weet niet of ik namen mag noemen van...
1: Laten we het daar maar eens over gaan hebben. Maar dat was in ieder geval het einde van je pitch bij deze. Ja. Even één ding voor we verder gaan. Want jij ligt dus bij de Ethos onder andere.
5: En Kruidvat, ja.
1: Oké, en Kruidvat en dergelijke. Nou, nu zie ik wel dat er ook andere vormen van vitaminepillen waren die je met sprays kan toedienen, om het maar even prozaïs te zeggen. Ja. Nutura vitaminesprays, die ken jij waarschijnlijk wel. Die bestaan al sinds de 90's of zo. Ja. Die staan op niet minder dan 2 specifieke websites voor dat merk. Er is Better You, er is zelfs de Holland & Barrett heeft nog een eigen product.
5: Ja.
1: Waarom wil jij daarmee concurreren?
5: Omdat ik nog steeds vind dat het nog helemaal niet duidelijk is. Mm-hmm. Ik denk zeg maar dat deze nieuwe manier van ondernemen, het zichtbaarheid en de manier hoe wij het aanpakken, en ook de breed, het is gewoon een heel brede assortiment wat we hebben. Dat hebben zij zeg maar niet. En ik wil hem gewoon helemaal anders insteken.
1: Nutura heeft toch echt een heel regenboogscala aan allerlei verschillende. Je kan zink, je kan ijzer, je kan alle vitamines krijgen die wel. Toch? Ik bedoel, dat is toch een beetje een verwijt wat dan niet klopt, of wel?
5: Sorry?
1: Dat is toch een verwijt dat dan niet klopt richting Nutura?
5: Nee, wij hebben een breder, sowieso breder assortiment. Okay. Ja. En wij hebben, het zijn hele fijne, ze zijn lekkerder. Dus kijk, het punt is, je hebt natuurlijk vitamine gummies. Ja. Daar moesten we ook allemaal aan wennen. Dat zit vol met gelatine, vulmiddelen en er zit bijna geen vitamine in. Maar je leert ook je kinderen om te snoepen en dat soort. En wij hebben hele fijne fruitige smaakjes, waardoor het gewoon heel prettig wordt. Ik ben er ook achter gekomen, bijna 70% van de mensen moeite hebben met pillen slikken. Mm. En bij ouderen ligt het zelfs op 90%.
1: De use case is duidelijk voor een vitaminespray. Ja,
5: maar we hadden nog helemaal geen categorie in de drogisterijen. We hebben gummies, we hebben pillen, we hebben poeders, maar er was nog geen spreekcategorie. Dus we moesten gaan naar de Kruidvat en naar de Ethos en nog naar allemaal anderen. Die moesten gewoon een hele nieuwe categorie openen voor ons.
1: En hoe heb je de receptuur eigenlijk ontwikkeld? Want jij ging naar Duitsland, Zwitserland en dat soort dingen. Ik bedoel, er waren al producten. Doe jij wat anders?
5: Ja, nee, ja, alles is sowieso bij ons alles vegan en allemaal op natuurbasis en waterbasis.
1: Oké. Maar voor de rest, is er één manier om moet je nog heel veel doen met een vitamine om hem spreebaar te maken?
5: Ja, of? Daar zitten goede formules aan, want anders loopt het spreetje vast. Ja, dan hebben we een probleem. Dan krijgen we het weer terug.
1: Oké, en waar wordt dit allemaal geproduceerd?
5: Zwitserland.
1: Alright. En is dat een moeilijk contract om te regelen? Of heb je daar de fabriek een beetje ruimte in kunnen regelen en klaar?
5: Ja, nou ja, het is een hele kleine fabriek. En we zijn nu bezig met de fabriek ook te kopen.
1: Mm-hmm. En de vitamines die je verkoopt, zijn dat officieel eigenlijk medicijnen? Moet je overal nog goedgekeurd worden en dergelijke?
5: Ja, en dan denk je, we wonen in een EU. Maar elk land heeft zijn eigen...
1: 27 lidstaten. Ja,
5: elk land heeft zijn eigen wetten en regelgeving. Ja. Dus daar zit bij ons ook... Het duurt gewoon soms heel lang om te kunnen leveren.
1: En nu bestaan jullie minder dan een jaar, als ik het goed heb.
5: September.
1: En hoe ga je dan die concurrentiestrijd aan eigenlijk? Want jij zegt, ik ga naar Ethos, want daar liggen Nutura en die andere merken allemaal niet. Begrijp ik dan al. Dus jij zegt, ik ga die winkels, dat is jouw retail is jouw strategie. Ja. En dan per land Europa aflopen?
5: We gaan nu naar, denk rond de 20 landen. Mm-hmm. En we hebben ook al de hele Emiraten, alle landen in de Emiraten.
1: En waar ben je dan hier naar op zoek in dit programma? Naamsbekendheid
5: en ik wil ook ALS awareness.
1: Voor jouw vader?
5: Ja.
1: Bij deze. En die investeerders, is dit begonnen met eigen geld? Was dit mom, dad en a few friends? Of was dit een venture capital firma die zei dit wil ik wel?
5: Nee, mijn vader was overleden. En toen ben ik eigenlijk naar een distributeur gegaan en hem om hulp gevraagd. Want ik wist dat hij de contacten had om in de drogisten te komen. En dan denk ik, met een order, met een geschreven order, is het heel makkelijk om geld binnen te halen.
1: Mm-hmm. En waar droom je nou nog van? Want ik las iets over Amerika.
5: Ja, nou, de Dwayne The Rock en Johnson.
1: Dwayne The Rock Johnson, jawel. Bekend
5: Kevin
1: van films
5: Hart
1: als Jumanji.
5: En Mark Wahlberg, die gingen dus een ALS Bucket Challenge doen. Dus ik heb ze allemaal een DM gestuurd. En, want er is een NFL-player, Chris Johnson, hij heeft nu ALS. En ze hebben gereageerd, dus we gaan vette dingen doen in Amerika.
1: Jouw droom was om in Target te liggen ooit. Ja. En Walmart ook, neem ik aan.
5: Allebei.
1: Oh, het hele retail-landschap daar.
5: Ja,
1: toch even mooi, 340 miljoen mensen.
5: Okay. Doe maar.
1: Helder. Nou, heel veel dank. Dan gaan we nu naar het eindoordeel van onze Tom van Wijk.
4: Right. Met wie gaan we starten?
1: Laten we beginnen met Sabine.
4: Ja. Ja, ik vind het een hele mooie oplossing. Wat ik zei, van ja, elke werkgever hiermee te maken. Volgens mij is jullie pricing strategy eigenlijk van kostenverlagend.
6: Klopt.
4: Dan ben ik ook heel benieuwd van wanneer kun je dat ook echt bewijzen eigenlijk voor een organisatie.
6: Mm-hmm.
4: Ik denk dat dat een manier is belangrijk is om echt binnen te komen.
6: Ja.
4: Het was mij nog een beetje onduidelijk van is het nou een programma, is het software of er zijn wel verschillende fases in.
6: Ja.
4: Dat zou ik als organisatie fijn vinden om dat scherp te krijgen. En ook is het voor een grotere organisatie juist bijvoorbeeld 50 plus werknemers of kleiner ook beschikbaar. En het lijkt mij denk ik een hele sterke case. Omdat we in Nederland hebben al heel veel natuurlijk opvang ook geregeld voor als mensen uitvallen. Maar in het buitenland is dat soms veel minder goed geregeld. Dus ik zie daar heel veel potentie, maar ook in landen bijvoorbeeld de US, om daar te gaan schalen.
6: Ja.
4: En als het in Nederland lukt met zulke goede opvang, dan denk ik dat dat een hele goede proof of concept en validatie is om dan te kunnen schalen in landen waar het minder goed geregeld is.
6: Dank je.
1: Ja. Zowel de werkwijze nog even een beetje uitleggen, maar dat klinkt als een positief eindoordeel.
6: Zeker.
1: Voor Sabine Bakkum van Wits All.
6: Dankjewel.
1: En dan jouw oordeel over Jamie Faber van Club Eland, of in ieder geval over de vitaminesprays.
4: Ja, nou ja, ik denk ook een heel mooi product, want het is denk ik heel veel empathie ook en dat helpt. Natuurlijk is de doelgroep ALS is misschien zijn er heel veel mensen, maar dat is misschien niet uiteindelijk degene waar jij schaalbaar kan maken. Maar er zijn denk ik een hele hoop mensen die inderdaad moeite hebben met medicijnen slikken daarin. Denk ik dat je nu op een hele goede wave zit, inderdaad, ook omdat ALS altijd wel in de belangstelling staat. En het is blijkbaar wordt het al heel goed opgepikt. Dus je hebt al een markt gecreëerd, dus dat gaat goed. Volgens mij is het een premium product, zoals je ook aangaf. Vraag ik me af in welk rijtje dan in het vak dat ik het zou gaan pakken als ik wat minder te besteden heb.
1: 25 euro, begreep ik toch?
5: Nee, 18,95.
1: 18,95.
5: Ja, ik daarin, heb een kortingscode hoor, voor je.
4: En daarom om het kop boven de maaiveld uit te steken, misschien met al die concurrentie-deus met supplementen, maar die zal moordend zijn, is het misschien helpvol om echt een focus targetgroep aan te snijden, om daar echt binnen te komen, om zo je strategie te doen om nog sneller te kunnen groeien en dan world domination in de vitaminesprays.
1: Nou, dank allebei voor jullie komst. Sabine Bakkum van Wits All en Jamie Faber van Club Elante. En ook heel veel dank aan onze beoordelaar Tom van Wijk, Managing Director bij InnoFest. Wil jij ook komen pitchen en is je bedrijf niet meer dan 3 jaar oud? Dat is een regel. Mail dan naar zaken@bnr.nl. En wil je meer pitches van enthousiaste ondernemers horen? Zoek pitches dan op in je podcast-app.
2: Het MKB praat mee.
1: En huishoudens die al last hebben van energiearmoede krijgen het steeds zwaarder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS en onderzoeksinstituut TNO zien dat 6% van alle huishoudens in Nederland de energierekening niet kunnen betalen. Ook voor ondernemers met hoge energiekosten wordt het steeds zwaarder om winst te maken. En daarom ga ik erover praten met Marijke Vuyck, voorzitter van MKB Nederland. Welkom.
7: Hoi, goedemorgen.
1: Is dit nieuws over toenemende energiearmoede 1-op-1 door te trekken naar uw leden?
7: Ja, zeker. Nou, iedereen verbruikt energie. Je had net over huishoudens, maar bedrijven natuurlijk zeker ook.
1: Ja.
7: En het verschilt wel heel erg per sector. Want bijvoorbeeld de transportsector, die natuurlijk te maken heeft met hogere brandstofprijzen op dit moment, die worden harder geraakt. En de sectoren die meer energie verbruiken, denk aan bijvoorbeeld bakkers.
1: En nu las ik deze week in het FD dat ING zei, ja, kijk, consumenten zien wel hogere energiekosten, maar uiteindelijk is dat als deel van hun totale kosten toch een veel kleinere schok dan het in 2022 was, want hun lonen zijn ook gestegen. Betekent dat een dubbele klap voor ondernemers? Of betekent dat ook dat daar ook de inkomsten wat zijn gestegen en komt de klap nu dus toch nog iets minder hard aan dan in 2022?
7: Nee, zeker niet inderdaad. Voor bedrijven is dat inderdaad net anders. En dat hebben we inderdaad sinds 2022 zien we dat al. Want toen stegen de prijzen harder nog voor energie dan dat ze nu doen. Maar wat we dus zien in de afgelopen jaren is dat aan de kostenkant het steeds harder stijgt. Zeker in verhouding met de omzetkant. En dat betekent dat de marges steeds meer onder druk komen te staan. En dat zie je dus nu weer. Want nu zie je dus weer inderdaad dat de energiekosten stijgen. Maar er stijgt natuurlijk veel meer. Want we hebben een hogere inflatie. Inderdaad, arbeid is duurder geworden. Dus aan de kostenkant is alles veel duurder geworden. En aan de omzetkant, er zit wel een stijging. Maar niet zo'n hoge stijging als dat aan de kostenkant gestegen is.
1: De consument heeft het dus ietsjes makkelijker op te vangen dan het bedrijf, hoor ik al. De ECB die liet gisteren weten dat de energieprijzen het komende jaar nog hoog blijven door de oorlog in Iran. Wat betekent dat? Wat hoort u daarvan over ondernemers? Hoe bereiden zij zich voor?
7: Ja, ondernemers zijn hier wel heel erg bewust mee bezig. En het is altijd een combinatie. Dus aan de ene kant is het investeren in verduurzamen. Dus in zuinigere apparatuur, zuinigere machines. Waardoor je natuurlijk kan besparen. Waardoor je minder afhankelijk bent van de energieprijzen. Aan de andere kant zijn er ook soms praktische belemmeringen. Want stel je voor, je wil als bedrijf van het gas af en je wil een grotere aansluiting voor energie, dan krijg je die niet altijd vanwege netcongestie. Ja. Dus het is niet altijd heel makkelijk. En niet iedereen kan volledig verduurzamen. Maar we zien wel veel ondernemers heel bewust mee bezig zijn.
1: En hebben jullie daar ook advies voor leden die toch het water aan de lippen komt te staan als de marge nog een procentje omlaag gaat?
7: Ja, nou, wat ik het meest zorgwekkend vind, en dat zijn nu de recente cijfers over 2025 die de accountants nu ook naar buiten gebracht hebben, is dat je ziet dat ondernemers zich steeds meer zorgen hierom maken. En dat leidt ertoe dat ondernemers minder bereid zijn om te investeren. Ja. En die investeringen die zijn nodig voor de economische groei. En als we dan zien dat nu de investeringen bij het MKB teruggezakt zijn naar 1% in 2025, dat is echt wel zorgwekkend laag. Dus ik denk dat we er vooral voor moeten zorgen dat de politiek hier natuurlijk heel veel oog voor heeft, dat de basis qua fiscaliteit moet gewoon op orde zijn. Het moet interessanter worden om te ondernemen. Het moet ook interessanter worden om te investeren. En dan hopelijk krijgen ondernemers weer het vertrouwen terug, waardoor er meer geïnvesteerd wordt.
1: Niet de eerste keer dat er over een wispelturige overheid wordt gepraat in dit programma. Heel veel dank, Marijke Vuyck, voorzitter van MKB Nederland. En wil jij als MKB'ers nou ook mee kunnen praten over het nieuws? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: En deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en natuurlijk in de BNR-app. En straks neem ik al het macro-economische nieuws door met Arnoud Boot. Blijf luisteren.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun.
8: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
11: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
13: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
14: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
13: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
14: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
15: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Nu in de BNR-app.
1: Brussel is niet onder de indruk van Trumps heffingen. Roemenië haalt voor het eerst een drone neer in eigen luchtruim. En het Twentekanaal is vanaf morgen dicht om schade door aanhoudende droogte te voorkomen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB met Annemieke Bosgaard. Annemieke, het weekend is al begonnen op de weg.
16: Ja, dat klopt. Het is al vroeg druk. Met name ten zuiden van Rotterdam en rond Nijmegen. Je hebt vertraging op de A16, Rotterdam richting Breda. In de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor is je vertraging een half uur. Je kan omrijden via de Heijenoordtunnel en knooppunt Sabina over de A15, de A29, de A59 en de A17. Verder oponthoud aan de grens op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een half uur langer over. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Kuik 15 kilometer file met 40 minuten vertraging. En op de A325, Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file met een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A13, Den Haag richting Rotterdam, bij hectometerpaal 6,8. En op de A27, Almere naar Utrecht, bij 112,1.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis en daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. In de eerste maanden van het jaar hadden ze veel meer overnachtingen vergeleken met een jaar eerder. Volgens een campingplatform waren er 6,6 miljoen overnachtingen. Dat is een plus van dik 20%. En ook het aantal kampeerders steeg in de eerste 5 maanden. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de derde keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met Russische raketten. En dat is opmerkelijk. Meestal wordt de stad 's nachts aangevallen. Er zijn explosies te horen en de burgemeester heeft inwoners opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Over slachtoffers en schade aan gebouwen is nog niks bekend. Jürgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok naar de uitschakeling van Duitsland op het WK. Als trainer won Klopp met Liverpool de landstitel en de Champions League. En Pep Guardiola wordt geen bondscoach van Italië. Hij bedankt voor de eer, meldt Voetbal International. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Temper vecht bij de Hoge Raad voor het voortbestaan van zijn platformmodel. Wat betekent de juridische strijd met de vakbonden voor het bedrijf en voor de toekomst van flexibel werk? En Arnoud Boot kijkt naar onze output per werkuur, oftewel de productiviteit. En dat kan wel eens een positief gesprek worden. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
18: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
19: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
21: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
1: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Matthijs Tettero, topman van Temper. Maar nu eerst.
8: Macro, met Boot.
1: Elke dag neem ik het economische nieuws door, ook op vrijdag. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
22: Jochem, goedemiddag.
1: Wij moeten praten over de productiviteit, vaak grof gedefinieerd als output per werkuur. Jarenlang hoorde ik in dit programma dat die maar mondjesmaat groeide, die productiviteit in Nederland. Vorig jaar steeg in Nederland harder dan in 20 jaar tijd met 2,4%. En sinds 10 juli is er een productiviteitsraad van de Sociaal-Economische Raad. Toch wel een van de belangrijkste adviseurs van ons land. Waarom?
0: Ja, Jochem, die vraag waarom is, kan ik zelf ook moeilijk beantwoorden. En waarom kan ik die moeilijk beantwoorden? Productiviteit is onvoorstelbaar belangrijk natuurlijk. Want in een land wat druk bezet is, zoals Nederland, we komen handen tekort. Iedereen eigenlijk is aan het werk. Is de enige manier om echt stappen vooruit te zetten, is en welvaart verder te verhogen, is te zorgen dat je eigenlijk per uur, per werkend uur, meer kunt doen. En dat is dus een wezen waar productiviteit over gaat. Maar dan jouw vraag is een ingewikkelde vraag. Hebben we daar een productiviteitsraad voor nodig? Het is natuurlijk weer toch een beetje de moderne oplossing. De moderne oplossing is dat we elke keer nieuwe organen creëren. Dat is schijnbaar de zucht waar we in zitten, elke keer een nieuw orgaan. En je zei net, kijk productiviteit in Nederland. Nederland op zichzelf doet het geweldig goed. Hè? Als je over wat langere periodes kijkt, we zijn een heel welvarend land. Productiviteit ligt hoog, maar als je naar de afgelopen jaren kijkt, en met name als je vergelijkt met de Verenigde Staten, of juist echt vergelijkt met de Verenigde Staten, ja, er zijn disruptive innovations. Er zijn nieuw type bedrijven die op een andere manier de maatschappij benaderen. He, alle big tech waar we het vaak over hebben. En de grote vraag is, in die vaart van veranderingen, hoe kan Nederland daar beter in meegaan, ondanks het feit dat we eigenlijk het beste jongetje van de klas in Europa zijn.
1: En wat is daarop jouw antwoord? Want vorig jaar steeg je dus voor het eerst harder dan in 20 jaar. Maar dat kwam vooral omdat we minder uren werkten in totaal. En omdat het effect van het dichte gaskraan eindelijk die cijfers niet meer tegenhield, begreep ik. Dus was dat nou een gelukje of niet?
0: Ja, kijk, cijfers, jaar op jaar cijfers.
1: Dagkoersen, jaar op zegt Arnoud Boot.
0: Ja, nee, je kunt het niet goed meten. Je kunt het niet goed meten. Dus op het moment dat je wat het Engels begrip is, labor hoarding hebt. En labor hoarding betekent in Nederland dat als er weinig mensen zijn, wil je die mensen die je hebt hoe dan ook vasthouden. Want als je ze laat gaan, kun je ze bijna niet meer terugkrijgen. Nou ja, dat op zichzelf heeft een negatief effect op productiviteit. En daar hadden we even last van. En op het moment dat je ze wel laat gaan, ja, dat heeft dan meteen een positief effect op productiviteit. Laat gewoon productiviteit noemen. Ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk, ja, dat, er is niks veranderd. Dus in zekere zin is dat dan geen. Daar kun je niet enthousiast van worden, nog kun je daar verdrietig van worden. Waar zit het als het over productiviteit gaat in de moderne tijd? Dan gaat het over ondernemerschap. Dan gaat het over een dynamische maatschappij. Dan gaat het over een x-aantal onder ons die dag en nacht gaan doorwerken om eens een succes te maken. Dus het gaat over een hele dynamische samenleving. Het gaat eigenlijk over wat je in de Verenigde Staten ziet, in een hele beperkte groep, hè, want we hebben het eigenlijk over die tech. Dat is een hele beperkte groep. Mm-hmm. Het is vaak de tweede generatie immigranten die uit Oost-Europa kwamen. En de tweede generatie, de eerste generatie heeft zijn kinderen geprobeerd in de vaart der volkeren mee te krijgen. En die generatie heeft een ambitie die overloopt. Dus daar gaat het om. Ja, en als het daarom gaat, begrijp je ook dat ik wat minder enthousiast ben met het telkens creëren van een nieuw orgaan en daar weer op zich hele verstandige bestuurders inzetten. Nou, maar daar moeten we het niet van hebben.
1: Nou, daar wil ik het even over hebben, nog kort. Want jij las een redactioneel commentaar net, FD, over de SER, zei jij eerder tegen mij. Daar staan twee dingen. Het was volgens het FD te lang stil rond de SER überhaupt. Maar, stond er ook bij, nieuwe voorzitter Pauline van der Meer-Mohr doet tenminste wel iets. Dus wat is nou jouw afdronk bij deze nieuwe productiviteitsraad?
0: Nou kijk, Paulien van der Meer-Mohr is de voorzitter van de nieuw aangestelde productiviteitsraad.
1: Ja.
0: Ja? En zij was daarvoor voorzitter van een monitoringcommissie corporate governance. Om toch even voor de luisteraars, om even aan te geven dat we in Nederland die bestuurders maar een beetje doorschuiven. Van commissie naar commissie. Ja. Dat is niet ten nadele van Paulien. Hè? Ook iedereen die in deze productiviteitsraad zit, dat zijn verstandige mensen. Ja? Dus het gaat hier niet om een discussie over of mensen verstandig zijn of dat we idioten ergens in commissie zetten. Dat doen wij in Nederland
1: maar
0: niet.
1: Maar we schuiven ze wel te vaak door in adviesraadjes en commissietjes. Dat hoor ik wel van jou.
0: Dat doen we absoluut. En als je het dan eventjes noemt, de Sociale Economische Raad. Daar staat Paulien helemaal los van. Mm-hmm. Paulien van der Meer-Moor. De Sociale Economische Raad werd in het Financieel Dagblad commentaar verweten in slaap gevallen te zijn. En dat vond ik een wat gemakkelijke kritiek. Het was veel voor de hand liggende natuurlijk geweest dat het kabinet had gezegd, de Sociale Economische Raad, wat verhouding werknemers, werkgevers, onafhankelijke kroonleden. Als het kabinet had gezegd, het is de Sociale Economische Raad die in dermate belangrijk, en even ter achter de komma, ik ben er ook 10 jaar kroonlid van geweest, et cetera. Ik hou van polderorganen, maar je moet ze effectief houden. Maar ik kan je vertellen, in welk polderorgaan ik ook zit, op het moment dat ik er zit, is er wel leven. Want we zetten er mensen in die bereid zijn hun mond open te doen. Het was natuurlijk veel voor de hand liggender geweest als de Sociale Economische Raad de opdracht had gekregen, hoe krijgen we nu, ondanks de poldercultuur in Nederland, hoe krijgen we die extra dynamiek waar het om gaat? Dat is de Sociale Economische Raad. Maar als ik in de Staatskrant kijk, waar de Productiviteitsraad wordt geïntroduceerd, en in de toelichting van het kabinet daarop, dan wordt niet alleen de Sociale Economische Raad genoemd als iets waarmee samengewerkt moet worden. Er wordt ook de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid genoemd. De WRR.
1: Ja.
0: En als je het over de WRR hebt, dan heb je het niet over bestaande belangen. Dan heb je het over een zevental raadsleden, heet het geval van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid, die komen uit allerlei delen van de samenleving, hebben geen belangen en worden geacht het beste van Nederland te doen en met allerlei voorstellen te komen. Maar ook die Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid is eigenlijk gepasseerd waar het buitengewoon goed had kunnen liggen. En dan misschien nog even ten derde. We hebben ook Centraal Planbureau.
1: Maar wel kort, Arnoud, want ik moet een keer afsluiten.
0: Okay, en het Centraal Planbureau heeft een jaarlijkse meting van productiviteit. En ook die wordt eigenlijk geparkeerd, want we hebben nu een nieuwe raad. Dus ik zou echt willen afsluiten met het volgende. Ga nou niet de hele tijd bestuurders benoemen in die organen. De monitoring commissie Corporate Governance, waar ik die zo straks even noemde, die allerlei eisen stelt aan ondernemingen om goed bestuur te leveren. In mijn optiek was het vaak ook een anti-productiviteitsraad. Allerlei eisen op ondernemingen. Het woord innovatie en het woord ondernemerschap kwam nooit voor. En we hebben nu dezelfde mensen eigenlijk gezet in de productiviteitsraad. Dus Nederland gaat aan de slag. We hebben een dynamische maatschappij nodig. Hoe krijg je mensen actief?
1: Helder. Arnoud Boot, heel erg veel dank. Ook erg actief. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic.
3: Blik op de wereld.
1: En de Europese Unie verwacht dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen in lijn zijn met de bestaande afspraken. De regering Trump kondigde vannacht nieuwe importheffingen van 10% aan vanwege beschuldigingen van dwangarbeid. Bij ons is buitenlandredacteur Luc de Klerk. Welkom weer.
5: Hey Jochem.
1: Weet de EU wel zeker dat deze nieuwe heffingen van Trump geen problemen opleveren voor het bestaande akkoord?
5: Nou, de commissie is best stellig in de reactie. En als je dan de officiële Amerikaanse teksten erop naast laat, dan kun je daar uiteindelijk ergens lezen dat specifiek voor producten vanuit de Europese Unie, waarvoor een heffing geldt die gelijk is of hoger dan 10%, deze heffingen niet gelden. Nou, vorig jaar heeft Ursula von der Leyen natuurlijk handjeklap gedaan met Trump op zijn Schotse golfbaan. Yep. Die deal zijn we het Turnberry-akkoord gaan noemen, naar die Schotse plaats. En in dat akkoord is 15% afgesproken voor de meeste producten. Hoger dus dan die nieuwe heffingen. En daarom gaat de commissie ervan uit, en ik denk dus mede op basis van dat zinnetje in die Amerikaanse verklaring, dat Europa geen probleem heeft. En in deze tekst zitten ook weer allerlei uitzonderingen voor producten uit Europa die vooral niet in Amerika worden gemaakt. En en dus dan zonder heffingen geïmporteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld allerlei producten die gemaakt zijn van kurk. Dat komt vooral uit Portugal. Maar ook bepaald soort zijde, bepaalde soort metalen. En iets wat Trump denk ik dan heel mooi vindt en ook maar goedkoop wil inkopen. Allerlei bling-bling. Dus er staat specifiek parels, diamanten, robijnen, saffieren en smaragden. Er staat ook nog minder specifiek edelstenen, anders dan diamanten. Dus goed, het zijn uiteindelijk dus wel nieuwe heffingen, maar ze zullen als het goed is dan uiteindelijk niet echt een impact hebben op de bestaande afspraken van de EU, denkt Brussel. En dan kunnen we natuurlijk nog steeds wel alles vinden van die bestaande afspraken die er zijn. Maar goed, die zijn
4: helder,
5: er nou
4: maar. Maar kijk, dan denk ik vervolgens, is dit het laatste wat we gaan horen vanuit Washington over heffingen?
5: Nee, ja, waarschijnlijk niet. Jameson Greer, de architect van het handelsbeleid van Trump, heeft eerder al gezegd dat los van deze heffingen, vanwege dus dat dwangarbeid, er nog andere onderzoeken zullen lopen of volgen. Hij heeft het dan al specifiek gehad over de prijzen van farmaceuten in Duitsland en Frankrijk.
4: Ze zijn nog op zoek naar redenen voor nieuwe tarieven.
5: Ja, precies. Er wordt ook nog gekeken naar overcapaciteit om als argument te gebruiken voor heffingen. Dus Europa kan zijn borst daarvoor nog wel gaan natmaken. En volgens mij zijn ze in Brussel achter de schermen ook wel van bewust dat er dus zomaar weer iets nieuws kan komen vanuit Washington. Dus ook dat dit echt niet het laatste is wat we gaan horen. En gisteren hadden we nog de twee boetes van de Europese Commissie voor Google. En dat is ook wel interessant hierin, omdat Trump gruwelt van dit soort boetes tegen Amerikaanse bedrijven. Google houdt zich niet aan de Digital Markets Act van de EU. Doordat ze zijn eigen diensten voortrekken in de zoekmachines en appmakers niet de mogelijkheid geven om te wijzen op andere appstores. Daarvoor kwamen twee boetes van in totaal 890 miljoen euro.
4: Procentje van de jaaromzet, geloof ik.
5: Precies. En in Brussel keek men toch een beetje angstig naar wat dat dan voor vandaag zou betekenen. Als in we wisten dat de VS met nieuwe heffingen zou komen. En als je dan als EU net dat vuurtje bij Trump weer wat aanwakkert. Dat hij misschien wel meteen weer met nieuwere heffingen voor de EU zou komen om ze te straffen vanwege die boete tegen Google. Want Trump heeft daar namelijk ook al eerder mee eens gedreigd.
4: Maar het was misschien ongelukkige timing. Maar Jameson Greer, die heeft dit wel aangehaald. Die heeft gezegd, ja, dit is een anticompetitief handelsklimaat. En wat voor woorden en synoniemen daarvan er allemaal niet werden gebruikt. Trump zelf heeft het hier nog helemaal niet over gehad, toch?
5: Nee, Trump zelf dus niet. Maar Greer inderdaad wel. Hij zegt dat die actie van de EU een serieus risico vormt voor de transatlantische stabiliteit met betrekking tot handel. Hmm. Nou ja, de Amerikanen hebben toch ook echt zelf die stabiliteit de Atlantische Oceaan ingekieperd, zou ik dan zeggen. En in dat statement zegt Greer ook formeel dat de Amerikanen nog het probleem met, tussen aanhalingstekens, met die Digital Markets Act proberen te verhelpen door een constructieve dialoog. Maar ja, die is dus ook al eerder wel eens gedreigd met heffingen. En deze week hebben Republikeinse congresleden de president nog gevraagd om terug te slaan richting dat digitale beleid van de Europese Unie. Want zij noemen dat discriminerend. En de heffingen van 50% die Canada deze week kreeg van Amerika, die gaan uit van een soort juridische basis over oneerlijke handelspraktijken. Dus misschien dat ze daar dan dit ook wel weer onder zouden kunnen laten vallen. Europa zegt, ja, je moet je gewoon aan onze regels houden als Google zijnde als je hier actief bent. Het maakt niet uit of je een Amerikaans bedrijf bent of een Europees bedrijf. En Teresa Ribera, de eurocommissaris die erover gaat, die zegt, de beste producten zouden succesvol moeten zijn omdat ze beter zijn en niet omdat ze eigendom zijn van het bedrijf dat dus de zoekmachine beheert. Mm. En ook hebben Europese consumenten het recht om door appontwikkelaars te worden verteld waar ze de beste aanbestedingen aanbiedingen krijgen.
4: Helder. Nou, we zullen de strijd zien voortduren en dan zullen we jou daar ongetwijfeld weer over horen. Ja. Heel veel dank, buitenlandredacteur Luc de Klerk. Wil je terugblikken op de wereld? Dan vind je alle afleveringen in je podcast-app.
7: De Zakenlunch.
4: En hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij zijn Matthijs Tettero, CEO van Temper. En Corné van Zijl van Cardano. Wie kent hem niet? Corné, jij ziet zowel in Europa als de VS stijgende rente. Wat is er allemaal aan de hand?
22: Nou, er is eigenlijk heel veel aan de hand. Eén hebben we net gehoord natuurlijk. De nieuwe discussie over importtarieven. Dat betekent dus dat heeft in principe een inflatieverhogend effect. Waardoor de centrale banken de rente zouden moeten verhogen.
4: Maar je ziet de effectieve rentes op obligaties oplopen, bedoel je?
22: Ja, oh, inderdaad. De 10-jarige rente op obligaties is nu in Duitsland het hoogste in de afgelopen 15 jaar. En dan ook in Amerika zie je de rente stijgen. En dat gaat toch wel een dingetje worden. Ook voor de aandelenmarkt, omdat het alternatief, obligaties, gewoon iedere keer een beetje aantrekkelijker wordt.
4: En is dat dan een functie van gestegen inflatieverwachtingen of ook de Duitse staat die wat meer uitgeeft?
22: Nou, je ziet dat de Franse rente nog wat meer stijgt. Maar goed, die geeft altijd meer uit dan verwacht. Ja, dus dat is maar...
4: Al 300 jaar of zo, ja.
22: Ja. Dat is ook een probleem in de Verenigde Staten. En daar zie je ook... Dat is natuurlijk wel een onderliggend structureel probleem. Maar nu zie je echt een cyclische factor. Dat die importtarieven discussie draagt bij aan de inflatieverwachtingen. Maar ook vooral natuurlijk de olieprijs. Hè. Olieprijs van boven de $100 betekent gewoon dat je inflatie een stuk hoger kan zetten. En dat betekent dus dat de centrale banken waarschijnlijk hun rente verder gaan verhogen. Meer dan we eerst hadden gedacht. Toen de vrede was, tussen aanhalingstekens, gingen al die inflatieverwachtingen naar beneden, zag je al die renteverhogingen uitgeprijsd worden. En nu is er zelfs weer een 40% kans op een rentestijging door de Fed in de komende vergadering. En dat is denk ik veel te hoog.
4: Dat is volgende week al.
22: Dat is volgende week al, ja, wow. Inderdaad.
4: Ja, want eerder was het in oktober 4%. Misschien. Ja.
22: Ja, dat was maar 4%. Dus, en ik denk niet dat ze de rente gaan verhogen. Maar je ziet wel dat gewoon het narratief, het verhaal erachter gewoon echt aan het veranderen is.
4: Ja, want ik hoor ook eigenlijk, ik sprak eerder Bert Colijn deze week hierover, die zei eigenlijk, ja, die ECB gaat nog niet verhogen, maar ze gaan nu wel steeds vaker waarschuwen. Wij zitten echt scherp op die bal, want die loonprijsspiraal, daar hebben we geen zin in, om het zomaar te zeggen. Want dan gaan mensen hun verwachtingen verhogen, gaan ze meer loon eisen, krijg je meer inflatie enzovoort.
22: Ja. Nou, en je ziet het al in de Verenigde Staten. Gisteren kwamen de looncijfers uit van per kwartaal. En zie je dat de onderste helft van de bevolking al gemiddeld een loonstijging van 4,9% heeft gekregen. Oh. Dat is boven de inflatie. En dan zie je dus dat langzaam wel echt een permanente factor in de economie gaat worden.
4: En jij zag ook nog een zekere overnamepoging. WSP Global die poogt het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis over te nemen. Meldde Reuters gisteren al, waarna de prijs natuurlijk op begon te lopen. Arcadis maakte vandaag bekend het eerste bod te negeren en een verbeterd bod te bestuderen. Ik zag vooral een hele grote nee van ze. Verrast dit jou?
22: Nee, het verrast me niet. Ik moet wel zeggen, WSP zei dat het een heel goedkoop bedrijf was. En eigenlijk is het niet eens zoveel goedkoper dan WSP zelf. WSP staat op 14,7 keer de winst en Arcadis op 13,2. Dat komt ook omdat WSP 10% de koers daalde en Arcadis in 10% de koers steeg.
4: En vandaag gaat het verder. Arcadis is niet op overnamepad zelf.
22: Nee, inderdaad. Okay. Dus, maar ik zou het wel heel erg jammer vinden. We zijn grondmeien ook kwijt. Dit is het oude Heidemeij. En die zou dan ook weggaan naar het buitenland. Dit is vind ik wel een van de pareltjes in de midcap. En met zijn moeilijke periode. En die heeft dus net een beetje achter de rug. En het zou heel erg jammer zijn als die van de beurs zou gaan.
4: Ja, flink gereorganiseerd. Alles weer in het gareel. En dan nu deze beloning erbovenop. Ja. Matthijs, bedrijven als Meta, TikTok en Snapchat, die krijgen tot april 2028 in de EU opnieuw het recht om beelden van seksueel kindermisbruik op te sporen en te melden, zo melden de Europese Hoge Raad. Jij wil het daarover hebben, waarom?
9: Ja, ik vind dat toch wel een opvallend bericht. Mm-hmm. Dat is aan de ene kant natuurlijk een heel krachtig signaal. Tegelijkertijd vind ik het ook wel een beetje een wassen neus. Want het is een vrijwillige mogelijkheid. Heel veel van die platforms die doen het ook al. En het echte hete hangijzer, namelijk de versleutelde berichten, daar is het nog niet op van toepassing.
4: Nee. Dus, maar dat is toch een hele moeilijke discussie. Want zou jij willen dat de overheden daarin kunnen kijken? Word je dan ook niet bang van een glijdende schaal?
9: Ja, zeker. Maar het is natuurlijk een heel interessant dilemma tussen veiligheid en privacy. En als het gaat om kindermisbruik, dat lijkt me een zwaarwegend belang waar je eerder grenzen aan privacy stelt dan andere dingen.
4: Ja, eens.
9: Dus ik volg dit met interesse.
4: Oké, en deze maatregel is tijdelijk, omdat er onrust is ontstaan over het permanente wetsvoorstel vanuit de Europese Commissie. Dat zou dan de mogelijkheid creëren om ook versleutelde berichten te controleren. Dus denk jij dat die er dan echt wel moet komen, of niet?
9: Ja, ik vind het een hele moeilijke. Want kijk, ik denk dat iedereen het over eens is. Als het succesvol lukt om kindermisbruik vast te stellen door deze vorm van surveillance, dan is iedereen het over eens dat het een goed ding is. Maar wat nou als je wel de activiteit uitvoert, maar je hebt geen hit?
4: Ja.
9: Daar gaat de schaal op bewegen.
4: Ja, we weten ook van witwasonderzoek bij banken dat je een gigantische rij aan non-hits krijgt en een paar hits. Een
9: soortgelijk vraagstuk.
4: Ja. Corné, we moeten eens even naar Rosmalen, want bouwonderneming Heijmans is vanochtend met cijfers naar buiten gekomen. Maar wat viel jou op?
22: Nou, het viel me op dat vooral het orderboek echt plus 34% is. Ruim boven de 4 miljard. En dat is echt een prachtcijfer. Dus, en dat geeft ook wel heel veel geruststelling dat het in de komende tijd is. Ik zag ook net dat ze klaagden over dat er veel te veel achterstallig onderhoud van infrastructuur is. Nou, dat is natuurlijk ook goed voor Heijmans. Het aantal gebouwde huizen viel trouwens wel wat tegen. Maar ja, dat is ook een breed beeld wat je dus ook bij Heijmans ziet. En het belangrijkste is wel dat ze marge gewoon heel mooi op peil houden. Ik heb nog even naar de marge gekeken. margeontwikkeling over de afgelopen 10 jaar bij Heijmans. Dat is gewoon één mooie stijgende lijn. Van echt dramatisch naar gemiddeld naar nu echt wel echt vrij hoog. Ja. Het komt er gewoon omdat bouwers anders in de wedstrijd zitten. Ik zeg altijd maar, vroeger hadden ze het Bob de Bouwer-syndroom. Kunnen we het maken? Nou en of. Het ging alleen maar het maken. De mooie plaatjes in het jaar verslagen.
4: Gefaalde projecten.
22: Ja, inderdaad. Geen risicobesef. En dat is nu echt helemaal omgedraaid. Ze willen er gewoon winst bij maken. Ze zijn er om winst te maken. En dat is zowel bij BAM als bij Heijmans echt wel gedraaid. En je ziet dat die marge zo structureel hoger is. En ik hoor ook bij Rijkswaterstaat dat ze daar enorm over klagen. Want dat betekent dus wel, ja, als zij meer winst maken, dan is iemand anders moet betalen. En dat zijn wij dus allemaal bij elkaar.
4: Ja, ik vind het. Heijmans is echt zo'n case. Dat werd bijna een waardeaandeel in de afgelopen 5 jaar of iets dergelijks. Maar als je dan naar het aandeel kijkt, zie je gewoon een rechte lijn omhoog eigenlijk. Up and to the right.
22: Ja, inderdaad. Vandaag gaat er dan even 2% vanaf. Maar het is zo'n enorme. Je komt van een hele lage basis. Ze maken simpelweg een betere omzet. Dus de omzet groeit, de winstmarge groeit en de waardering groeit. Dus je hebt 3 factoren die allemaal bijdragen aan die enorme koersstijging.
4: Ja, dat is wel bijzonder. Dit is het zoveelste aandeel wat hele goede cijfers laat zien en dan toch ietsjes down gaat.
22: Ja, deze maar goed, week. We hebben ook zo'n prachtige performance gehad. Dus wat dat betreft is dat wel dingen. Maar ik vind het is wel mooi, echt, als je 10 jaar geleden kijkt, denk je, die bouwers, dat wordt nooit wat. Dat is structureel een probleem. Ja. Hebben altijd te veel risico tegen te weinig rendement. En het is er wel gelukt om te draaien. Dat vind ik wel heel bijzonder.
4: Wat is de essentie van die draai eigenlijk? Gewoon beter reorganiseren en beter risicobeleid?
22: Gewoon het besef dat er toch eens een keer wat moet gaan gebeuren. En dat die bouwers elkaar aankeken en dachten van ja, als we hiermee doorgaan, dan maken we nooit winst.
4: En Matthijs, in de New York Times stelde journalist Amy Nietveld dat de ambitie van Gen Z'ers er heel anders uitziet dan dat van andere generaties. Ik hoor het wel vaker. Hoor het eigenlijk ook over mijn eigen generatie, de millennials. Omdat zij meer waarde zouden hechten aan vrije tijd en inkomen dan aan titels. Jij bent de baas van Temper, een werkplatform dat ook nog eens met jongeren werkt. Herken jij hier wat van?
10: Ja, uiteraard. Wat mij met name aanspreekt in dit opiniestuk is hoe treffend en beeldend die belevingswereld van de jonge generatie is beschreven. Het gaat ook uit van het vertrekpunt dat er enorm veel onzekerheid is. Geopolitiek, economisch, impact van tech. En de reflex van de jonge generatie is niet om met later bezig te zijn, maar met het hier en nu. En gewoon op basis van zelfbeschikking, autonomie.
4: En misschien een huis krijgen wat enigszins moeilijk is voor ze enzovoort.
10: Exact. Ja.
4: Helder. En Corné, ik moet toch nog even naar jouw cijfer van de week, want daar was ik wel heel benieuwd naar.
22: 1650 miljard. En dat is het bedrag wat Nikkei Asia heeft gevonden, wat de journalisten van Nikkei Asia hebben gevonden in de voetnoten als echte schulden van alle techbedrijven. Het is toch wel een serieus bedrag, 1650 miljard. Ik heb al vaker grote bedrijven, maar dit staat wel echt in de top 10. En dat is wel schokkend. Je ziet dat de ratio's daardoor significant verslechteren, maar ze waren best wel goed. Alleen voor een paar hele specifieke bedrijven zoals CoreWeave en Oracle en zo, die echt met de grote jongens willen meedoen. Maar ja, daar lukt het niet echt. Omdat ze gewoon te weinig goede cashflowbasis hebben. Dat hebben de Googles en Amazons voor deze wereld allemaal wel. Dus moeten ze heel veel lenen. En ook op dit soort, shady wil ik het niet noemen, maar allemaal via lease-constructies en zo. Ja, allemaal een beetje creatief is het.
4: De kern van het verhaal is, die grote techbedrijven die geven bakken met geld uit. Capex, de kapitaaluitgaven. Nou, we hoorden net van Alphabet gaat naar 205 miljard voor dit jaar. Maar dat wordt dan ook deels gedaan via dochterbedrijven, special purpose vehicles. En daardoor zien we het niet op hun balans staan.
22: Inderdaad.
4: En dus is dit verborgen schuld dan. Maar is het nou zo erg dat er is? Want je kan het er gewoon bij optellen en dan vervolgens zeggen, ja, maar ze hebben ook heel veel cashflow dus.
22: Ja,
4: nou ja, nou, die zorgen over of niet?
22: Die cashflow droogt ook wel een beetje op, hoor.
4: Okay.
22: Het is wel iets waar je gewoon echt rekening mee moet houden. Want ja, ze moeten nog heel veel geld uitgeven. Dus die cashflow blijft onder druk staan. Dus je ziet ook als je kijkt bij mijn collega's op de obligatiedesk, die zijn zo druk met al die tech-obligaties bezig. Ja. Want die hebben bakken met geld nodig. En eerst konden ze nog uit hun cashflow voldoen. Nou, die is nu opgedroogd en wordt zelfs negatief. En je ziet dat dus obligaties uitgeven. Sommigen geven zelfs wat aandelen uit. Alleen maar om dat geld bij elkaar te schrapen om die enorme investeringen te doen. En dat is niet erg, zolang je maar zeker weet dat die investeringen allemaal winstgevend zijn. En dat is de grote vraag.
4: Nou, we steken het in de cloud en dan zijn we nog maar even blij dat Alphabet 82% cloudwinst erbij had in het vorige kwartaal. Heel veel dank, Corné van Zijl van Cardano, voor je komst. En de AEX die staat ondertussen op 1088,7 punten. 2/10 in de plus. Grootste daler is KPN Koninklijke met 3,1% eraf. En zometeen praat ik verder met de topman van Temper over de toekomst van flexibel werk. En Temper zelf natuurlijk, want die heeft verdraaid veel te maken met het oordeel van de Hoge Raad. Tot zo.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
13: Europe is going in some bad directions.
23: Maar voor hoe lang nog?
24: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
25: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
26: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
24: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
27: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
28: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
27: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
29: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
30: Crayon kozijnen.
27: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
31: In de Friday Move gaat het over tv.
32: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
31: Politiek.
33: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
31: En ik ben er ook.
32: Dat is toch heerlijk.
31: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
34: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
35: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. In de Drechttunnel ging het mis. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. In de Drechttunnel ging het mis. Daardoor zijn

0: 150,6. En op de A28 Zwolle richting Assen bij 153,6.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis en daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. In de eerste maanden van het jaar hadden ze veel meer overnachtingen vergeleken met een jaar eerder. Volgens een campingplatform waren er 6,6 miljoen overnachtingen. Dat is een plus van dik 20%. En ook het aantal kampeerders steeg in de eerste 5 maanden. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de 3e keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met Russische raketten. En dat is opmerkelijk. Meestal wordt de stad 's nachts aangevallen. Er zijn explosies te horen en de burgemeester heeft inwoners opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Over slachtoffers en schade aan gebouwen is nog niks bekend. Jürgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok naar de uitschakeling van Duitsland op het WK. Als trainer won Klopp met Liverpool de landstitel en de Champions League. En Pep Guardiola wordt geen bondscoach van Italië. Hij bedankt voor de eer, meldt Voetbal International. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Werkplatform Temper bestaat al 10 jaar, maar toch blijft de toekomst ongewis. Zijn de werkenden op het flexplatform nou uitzendkrachten of ZZP'ers? Nou, daar gaat de Hoge Raad nog over beslissen, met grote gevolgen. Hoe je daarmee omgaat, hoor je zometeen in BNR Zaken doen.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Ik pak je vast.
7: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
8: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
7: Vandaag is er en morgen weten we niet.
8: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
3: Werkplatform Temper ligt al jaren overhoop met vakbonden FNV en CNV over de positie van de mensen die via het platform werken. Vorige maand oordeelde het gerechtshof dat Temper eigenlijk een uitzendbureau is, maar het bedrijf legt zich daar niet bij neer en stapt naar de Hoge Raad. Wat staat er voor Temper op het spel? Hoe bereidt het zich voor op het oordeel? En wat is eigenlijk de toekomst van het flexplatform, ongeacht die hele rechtsgang? Ik ga erover praten met Matthijs Tettero, CEO van Temper. Welkom.
10: Goedemiddag.
3: Matthijs, we werkten tot voor kort niet in hetzelfde gebouw, maar wel voor dezelfde groep, want je maakte afgelopen maand de overstap van Company Info naar Temper. Was je klaar met de FD Media Groep, die de eigenaar is van Company Info?
10: Ja en nee. Nee, FD Media Groep is een geweldig bedrijf waar ik ruim 12 jaar heb gewerkt. Ruim 9 jaar voor Company Info. Maar na zo'n lange tijd begint de smaak van de kauwgom op een gegeven moment een beetje af te vlakken. Mm. Dus ik was toe aan wat nieuws in B2B Tech. En ik ben verliefd geworden op Temper.
3: Waarom? Want je bent een tijd werkzaam geweest bij Boston Consulting Group. Toen kwam zo'n 11 jaar bij de FD Media Groep, / Company Info dus. Waarom gaat een consultant die zich daarna met bedrijvendata bezighoudt naar een digitaal prikbord voor klussen?
10: Ja, uiteindelijk is het ook Company Info is B2B Tech. Hè? Dus het zijn gewoon oplossingen, platformoplossingen die zakelijke professionals en ondernemers helpen om gewoon nog effectiever en succesvolle zaken te doen. Ja. Ook dat is Temper, ook dat is Company Info. En wat mij met name heel erg aanspreekt aan Temper is gewoon de maatschappelijke relevantie. Dat het in zo'n belangrijk zakelijk proces als het vinden

0: van vraag en aanbod naar arbeid, dat automatiseert op een hele gemakkelijke manier bij elkaar brengt. Dus die frictie die daar wordt weggenomen door een platform, dat spreekt mij heel erg aan.
1: En had je verwacht dat je meteen midden in zo'n juridisch dossier terecht zou komen?
0: Nou, ik wist uiteraard dat dit speelde. Ook ik heb me ingelezen en ook mijn eigen inschatting gemaakt. En dat mag geen verrassing zijn. Maar ook ik was wel verrast met wat het Hof vorige maand deed. Maar het was mij bekend. Ik wist dat er onrustig regulator vaarwater was.
1: Nou, dan gaan we daar zo meteen over dat vaarwater eens even goed praten. Maar voor we die hele rechtsgang bespreken en dergelijke, kun je uitleggen hoe Temper precies werkt? Want niet elke luisteraar weet dat.
0: Ja, dat doe ik heel graag. Nou ja, eigenlijk in het kort, Temper is een platform waar vraag en aanbod naar flexibel werk bij elkaar wordt gebracht. Op basis van een platform, dus het werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, staat altijd aan, biedt alle transparantie en controle voor zowel onze opdrachtgevers die gewoon werkenden kunnen vinden, en werkenden die kunnen reageren op klussen die opdrachtgevers daar plaatsen.
1: En waarom moet Temper eigenlijk een platformbedrijf voor free flex werk zijn, zoals jullie het noemen? Waarom moet het niet detachering of uitzenden of wat anders zijn, nog afgezien van wat de vakbonden daarvan vinden? Waarom is het deze vorm?
0: Ja, het zijn twee vormen overigens. Okay. Dus wij bieden zowel ZZP, freelance, als contractvorm aan via het platform.
1: Jullie hebben nog een dochterbedrijf inderdaad.
0: Een tweede tak van sport die we 2 jaar geleden zijn gestart is echt uitzenden.
1: Ja.
0: En dat kunnen we allemaal vanuit één platform op een hele schaalbare en gemakkelijke manier aanbieden. Mm-hmm. Dus we doen al meer. En op dit moment hebben we heel veel goede kansen en heel veel dingen te doen. Dus uitbreiden naar andere vormen is nu niet op de agenda. Ik sluit het niet uit naar de toekomst toe. Maar voor nu zijn dit de twee vormen waar we ons op richten.
1: En nu kan je rondgaan op de website. En dan zie je niet alleen blije studenten, maar ook nog altijd hospitality, oftewel horeca als eerste optie in het rijtje. Daar begon het ook met Temper 2016. Hoe is dat eigenlijk uitgebreid door de jaren heen? Want er zijn heel veel takken van sport bijgekomen natuurlijk.
0: Dus horeca en hotelwezen blijft een hele belangrijke sector voor ons. Maar we zijn hartstikke hard gegroeid de afgelopen jaren. We zijn ook hartstikke sterk in retail. Gewoon winkels die flexibel personeel nodig hebben. Logistiek, postbezorging en pakketjesbezorging. Er zijn echt wel een aantal hele grote sectoren bijgekomen.
1: En gebruiken alleen jongere mensen Temper of ook wel wat oudere mensen?
0: Zeker ook oudere mensen. Dus het is niet alleen maar jong qua leeftijd. Ze zijn wel altijd jong gestemd, zou ik zeggen.
1: Kun je daar percentage bij noemen?
0: Nou, ik denk dat het merendeel wat we denk ik Gen Z zouden noemen. Mm-hmm. Maar we hebben ook heel veel werkenden die gewoon al met pensioen zijn en het heel gaaf vinden om tijdens hun pensioen nog gewoon wat bij te klussen op een makkelijke manier.
1: En een gemiddelde werker bij Temper die heeft zo'n 8 tot 9 werkgevers via dat platform, begrijp ik. Maar hoe lang zijn ze eigenlijk dan gemiddeld aangesloten bij het platform? Want wat is de levensduur van een echt actief account?
0: Ja, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Het is voor mij ook pas week 7, maar ik denk
1: welkom.
0: Ik denk ergens tussen 2 en 2,5 jaar, gemiddeld genomen.
1: Okay, dus mensen doen het tijdens hun studententijd gaan dan door, bijvoorbeeld. Dat is dan een gemiddelde profiel.
0: Dat is één vorm, maar weet je, dat is natuurlijk het verraderlijk aan de gemiddelde. Er is natuurlijk een enorme spreiding achter.
1: Helder. Ja. En jullie systeem, dat werkt dan met ratings. Daar zit een kip-ei-geval in, want aan het begin heb je nog geen ratings. Schijnt het moeilijk te zijn om aan werk te komen. Hoe los je dat eigenlijk allemaal op?
0: Dat is natuurlijk een bekend probleem voor platforms die met ratings werken. Kijk, uiteindelijk is het aan de werkende zelf. Hè? Dus die, als die zich nieuw inschrijft in het platform en nog geen eerste klus heeft gehad, dan is dat een extra ondernemersuitdaging, zou ik haast willen zeggen, om heel gericht te kijken, hoe kom je aan je eerste job? Hoe kom je aan je eerste klus? Door bijvoorbeeld heel gecalculeerd wat lager te gaan zitten qua tarief, of juist te zoeken op klussen die wat langer openstaan. Je kan wat extra moeite doen in het uitbouwen van je profiel op het platform. Zeg maar, dingen die je normaal gesproken ook zou doen, buiten het platform om jezelf te positioneren en profileren, doe je daar ook.
1: En hoe controleer je dan of mensen wel de juiste ervaring of certificaten hebben om bepaald werk uit te voeren als Temper zijnde?
0: Ja, dus in het freelance model maken we dat gemakkelijk voor onze opdrachtgever, maar wij doen het niet, hè?
1: Okay.
0: De opdrachtgever houdt gewoon de eindverantwoordelijkheid om de check en de acceptatie te doen. Maar wij maken het wel makkelijk daar waar relevant dat een werkende certificaten kan uploaden, relevante vaardigheden. En uiteindelijk dat het ook voor de opdrachtgever makkelijk is om dat goed te checken.
1: Ja, Marktplaats moet natuurlijk wel een paar spelregels hebben. Waar houdt jullie verantwoordelijkheid dan eigenlijk op tussen die twee partijen als platform?
0: Wij bemiddelen in de transactie. Wij zijn geen contractpartner. Wij maken het makkelijk eigenlijk om gewoon dat wat je buiten een platform ook handmatig kan doen, om dat gewoon geautomatiseerd makkelijk via een platform te doen.
1: Helder. En dan wil ik eventjes doen wat jij van 10 kilometer afstand aan moet hebben zien komen, namelijk de cijfers. Want via jouw vorige werkgever, Company Info, zag ik bij Temper in 2024 een omzet van 16,7 miljoen euro. Wat is de stand van zaken nu? Wat voor jaaromzet mikken we op voor 2026?
0: Voor 2026 gaan we uit. Ik ga geen absolute getallen noemen, maar van meer dan double digit groei.
1: Meer dan double digit groei, dus dan gaan we naar de 20.
0: Ja, als we dat kunnen, ergens tussen de 15 en 20, dat is denk ik het streven.
1: Miljoen. En wat hou je daarvan over onderaan de streep?
0: We zijn gewoon gezond, winstgevend, duurzaam winstgevend. En we groeien hard. Mm-hmm. En daar laat ik nu even bij.
1: En waar is die omzet dan uit opgebouwd? Want ooit was er de vergoeding van werkenden van 1 euro per gewerkt uur. Daar zijn jullie 2019 mee gestopt. Dus hoe ziet dat er nu uit? Ik neem aan dat werkgevers en werknemenden iets betalen allebei.
0: Ja, dus opdrachtgevers, daar verdienen wij het.
1: Excuus.
0: Ja, dat maakt niet uit. Echt aan om dat te blijven verduidelijken.
1: Ja.
0: Daar verdienen wij ons geld aan. Dus die betalen, afhankelijk van in welke vorm ze zitten, een fee op de klus die hun werkende via het platform voor hun doen.
1: En hoe investeer je dan eigenlijk verder? Want wat is dan de opdracht / droom die jij meekreeg van aandeelhouders toen jij aan werd getrokken?
0: Ja. Nou, we zijn eigenlijk aan het bouwen langs drie sporen. Hè. Het eerste is wat wij noemen multimodel. Dus dat we met één platform meerdere modellen en contractuele vormen aanbieden. En dat op een hele goede, steeds betere manier doen. Op dit moment dus freelance en uitzend. Mm-hmm. Het tweede is internationaal expanderen. We zijn een aantal jaar geleden naar de UK gegaan. En dat groeit hartstikke goed. En we hebben enorme tractie. Nou, dat willen we verder uitbouwen. En op den duur ook gewoon heel gericht kijken van wat is het volgende land. En het derde spoor is, dat noemen we schaal. Gewoon zorgen dat ons platform in zoveel mogelijk zakelijke processen kan zitten. Dat we zoveel mogelijk klanten en ook kleine klanten op een geautomatiseerd kunnen koppelen aan het platform.
1: En als je dan nou moet beslissen waar je op inzet, wordt het dan het koppelen van meer sectoren, ook in die verschillende landen? Of is het ook gewoon het vergroten van de taart die je nu al bedient qua opdrachtgevers en opdrachtnemers?
0: Ja, ik ben een enorm groot pleitbezorger van meer focus. Dat is uitdagend bij Scaleup, dat heb ik ook bij Company Info gezien.
1: Maar zowel meer de bestaande taart.
0: Juist, ja. Daar waar we al goed in zijn, dat uitbouwen. En als we dat helemaal hebben gecornerd, dan de volgende stap zetten.
1: Nou, is dit niet een sector waarin de drempel ontzettend hoog is voor toetreding, kan ik me voorstellen. Ik zie nogal wat concurrenten in het bos die ook echt in dezelfde vijver vissen als jullie. Young Ones, StaffU, Ubaan, NowJobs. Als ik jou nou een toverstok gaf, hè, welke verdwenen dan morgen van de markt af?
0: Nee. Ja, het is natuurlijk
1: met mooie voorwaarden voor iedereen.
0: Nee, uiteraard. Maar ik ga echt uit van onze eigen kracht. En het mooie in ons model, in onze industrie, dat geldt overigens ook voor de concurrenten, maar er zit een netwerkeffect in. Hè? Dus hoe beter het jou lukt om vraag en aanbod in een bepaalde sector, in een bepaalde stad, in een bepaalde regio te matchen.
1: Jij hebt wel een slotgracht, zeg jij.
0: Hoe beter je erin wordt. Dus, en dat biedt voldoende mogelijkheden om uit te blijven bouwen op basis van gezonde concurrentie.
1: Maar netwerkeffect, dat hoor ik wel vaker van bezorgplatforms ook. Nou, die hebben elkaar uiteindelijk ook allemaal de tent uitgevochten en uiteindelijk verkoopt Jitse Groen. Oftewel Just Eat Takeaways, een tent toch goedkoper door dan erin is geïnvesteerd al die jaren. Is er ook zo'n consolidatieslag de endgame bij dit soort platforms? Of kunnen al jullie netwerkeffecten naast elkaar bestaan?
0: Wellicht. De tijd zal het uitwijzen. Ik denk dat wij de ambitie hebben om in de landen waar we actief zijn echt de markt helemaal te corneren. En dat we het netwerkeffect willen winnen en de winner takes all willen worden. Ja. Maar onderweg kan het zo zijn dat er een situatie is dat in bepaalde steden of bepaalde regio's er meerdere spelers een positie hebben.
1: Is het leuk om daar te concurreren? Ik bedoel, heb jij dat al in kaart gebracht? Heb jij bepaalde wapens waarmee jij Young Ones te lijf gaat? Ik noem maar een speler.
0: Ja, uiteraard. Het is week 7 en nogmaals. Dus ik ben ermee bezig. Maar een van de dingen dat wij dus en freelance en uitzenden in één platform op een naadloze manier aanbieden, dat is wel echt heel uniek hoe we dat doen.
1: Ja. Helder. En als ik nou eens de portfolio's van de venture capital en private equity bedrijven binnenstap die in deze sector actief zijn, hè? Jullie hebben ook aandeelhouders. Zie ik daar dan softwarebedrijven wiens waarderingen allemaal door de helft zijn gegaan in het voorgaande jaar, net als op de beurs het geval is?
0: Nee. Dus het mooie is dat ons businessmodel, wat wij doen, gewoon het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar werk, dat heeft een enorm krachtig schild tegen AI. En dit softwarebedrijf waar jij naar verwijst, die hebben vaak een softwareoplossing, een front-end, die je heel snel en makkelijk kan nabouwen.
1: Ja, dit zeggen SAP en Microsoft overigens ook, maar ik zie het niet in de publieke waarderingen terug.
0: Nee, ja. Maar wij zien toch echt dat schild er is. En dat we daardoor ook, natuurlijk moeten we goed kijken naar AI. En het risico op de lange termijn is dat het werk van onze werkenden wordt overgenomen. Mm. Maar het platform aan zich heeft een aantal hele stevige schilden er tegen.
1: En over aandeelhouders gesproken. Wie heeft er eigenlijk meer in de melk te brokkelen? De oude oprichters zoals Paul Egging en andere leidinggevenden uit die tijd van Temper, 2016, 2015. Of de venture capitalists zoals Slingshot, die jullie ook achter je hebben zitten.
0: Ja, er zitten dus twee grote PI-fondsen in, Slingshot en Python. En die hebben samen de meerderheid.
1: Oké, dus die zijn uiteindelijk de baas.
0: Zeker.
1: En nou wil ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Als de Hoge Raad beslist dat wij een uitzendbureau zijn, gaan we kopje onder. Of, nee hoor, Temper komt deze uitspraak hoe dan ook te boven.
0: Dat laatste.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Matthijs Tettero, CEO van Temper. En Matthijs, dit is natuurlijk het pièce de résistance, want vorige maand oordeelde het gerechtshof na een lange juridische strijd met de werknemersvakbonden FNV en CNV dat Temper een uitzendbureau is. Dat vinden jullie jezelf niet. Wat was jouw eerste reactie toen je dat hoorde?
0: ja, verrast. Misschien ook wel een beetje in shock van wow, wat gebeurt hier? Hoe kan
1: dit? De rechtbank Amsterdam had dat eerder anders geoordeeld.
0: Zeker, echt 180 graden anders. Mm-hmm. Dus dat was, we waren verrast en tegelijkertijd snel erin gedoken met onze juridische adviseurs. En vrij snel ook wel na goede zorgvuldige afweging de conclusie getrokken. Ja, we moeten in cassatie. Dit ziet er gewoon kansrijk uit om in cassatie te gaan.
1: En waarom ben jij ervan overtuigd dat de Hoge Raad uiteindelijk tot een andere conclusie kan komen?
0: Ja, ja, zonder te veel de techniek van de zaken te gaan. Want het is super complex.
1: Nou, dat lijkt me wel enigszins relevant natuurlijk. Ja, want daar gaat de Hoge Raad over beslissen.
0: Ja, maar geef aan als het te technisch wordt. Maar kijk, er zijn eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Eén is, wij zijn van mening dat je niet al die werkenden over één kam kan scheren. Mm-hmm. Als je gewoon kijkt, en dat zien we ook gewoon in hoe ze temper gebruiken. Wat voor werk ze doen, wanneer, via welke motieven. Of ze een aantal klussen continu naast elkaar combineren. Sommigen hebben een onderneming en doen klussen erbij. Sommigen hebben een dienstbetrekking en doen klussen erbij. Pensionado's die het gewoon leuk vinden om nog aan het werk te blijven. Er zijn zoveel verschillende smaken.
1: Je kan toch wel de overeenkomsten en verantwoordelijkheden van jouw platform versus beide opdrachtgevers en werkenden over één kam scheren?
0: Nee. Okay. Je moet echt kijken, en dat heeft ook de Hoge Raad in een belangrijk arrest van een aantal jaar geleden, het Deliveroo-arrest, gezegd. Je moet kijken naar de specifieke omstandigheden van het geval van de werkrelatie tussen een werkende en de opdrachtgever. Er zijn 9 verschillende criteria en gezichtspunten, daar moet je naar kijken. Dus dat is inhoudelijk ook het punt waarom wij denken dat wij niet als uitzender kunnen worden beoordeeld.
1: Ja, want het Hof, ik heb die uitspraak gelezen, die zei, ja, kijk, temper benadrukt heterogeniteit van de temperwerkers. Grote verschillen, 9 verschillende punten die jij nu noemt. Ja. Maar het Hof zegt heel simpel, dat staat niet in de weg van de bundelbaarheid van de vorderingen van de vakbonden. Want de werkwijze van temper met betrekking tot het platform staat hier centraal. Wat heb jij daarop te zeggen?
0: Ja, dat gaat tegen de aanwijzing en het arrest van de Hoge Raad zelf in. Die zegt dat je naar de individuele omstandigheden van de werkende moet kijken en de aard van de werkrelatie. Mm-hmm. Je kan niet over kam scheren.
1: Oké, maar even voor de helderheid. Werknemers op jullie platform, die zijn, neem ik aan, goedkoper dan degene die vergelijkbaar werk uitvoeren onder een uitzendovereenkomst.
0: Dat kan, dat is niet altijd zo. Kijk, uiteindelijk is het gewoon marktwerking, hè? Het is vraag en aanbod. En het kan zijn dat er tijdelijk voor een bepaalde rol overcapaciteit is. En dan gaan de tarieven omlaag. Mm-hmm. En het effect de andere kant op.
1: Maar pari passu, hetzelfde werk, andere overeenkomst, die zou beter uitkomen als uitzender, toch?
0: Typisch zie je dat als je puur kijkt naar de all-in tarieven die een werkende in het freelance model verdient ten opzichte van de bruto CAO-lonen, dat hoger ligt in het eerste geval. Maar dat is ook een premie die waar ook een bepaald risico voor moet worden gedragen en bepaalde verplichtingen bij de werkende zelf liggen.
1: Ja, ja. Nou, we hebben de FNV natuurlijk ook gesproken. Ze zeggen, een afwasser of vakkenvuller is helemaal geen ondernemer. En Temper benadrukt die zelfbeschikking heel erg en die heeft jarenlang bewust de grenzen van de wet opgezocht. Nogmaals, dat is een karakterisering van de FNV. Wat vind jij van die opmerkingen?
0: Ja, ik snap dat frame van die afwasser. Even voor de goede orde. Oh ja, wij doen ook werken af en toe inzetten voor afwasklussen. Overigens heel vaak ook op
1: manier. En ook koks en ook mensen achter de bar.
0: En die afwasser doet heel vaak via Temper of via andere platforms ook heel ander werk.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk gaat het gewoon over al die verschillende criteria die van belang zijn om te bepalen of het een dienstbetrekking is of ondernemerschap. Mm-hmm. Weet je, de aard.
1: Klinkt niet als een ondernemer als je altijd een andere baan heeft.
0: Wat zeg je?
1: Klinkt niet als een ondernemer als je altijd een andere baan heeft.
0: Nou, dat weet ik niet. Als je elke keer weer opnieuw moet werken voor je inkomen, de onzekerheid moet aangaan, tegen verschillende tarieven moet werken, wel willen werken, maar geen werk kunnen vinden.
1: Yeah.
0: Weet je, daar zit heel veel. Het is een onzeker leven.
1: Oké. Dus even helder, hè. Overgrote deel jongere krachten. Goedkoper dan degene die vergelijkbaar werk doen. A priori in ieder geval.
0: Niet altijd.
1: Voor vraag en aanbod. Oké. Waarbij de opdrachtgever bepaalt wat er gebeurt. Ze krijgen eigenlijk enkel een opzegtermijn, deze werkende. En moeten ook komen. Waarbij Temper zegt, pas op voordat je onderhandelt op het platform.
0: Nee, wacht even. Ze moeten niet komen, hè?
1: Er is een opzegtermijn, toch? Als je daar niet aan houdt. Dan...
0: En ze hebben in het freelance model hebben ze ook de mogelijkheid om zichzelf vrij te laten vervangen.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: en ze mogen shift ook weigeren.
1: En als dat niet lukt, dan?
0: Als ze zich niet kunnen laten vervangen. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de freelancer.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, als je inderdaad die opdracht aangaat en ook instemt met de voorwaarden die je overeenkomt met de opdrachtgever, heb je ook wel het recht om jezelf te laten vervangen als je niet kan of niet wil. Als dat niet lukt, dan heb je in ieder geval een nare ervaring tussen opdrachtgever en freelancer te pakken.
1: Maar zijn dit dan mensen die autonoom zijn?
0: Zeker.
1: Een gemiddeld uurloon van €20,78 vorig jaar? Daar zou je als ondernemer je eigen sociale zekerheid van moeten betalen. Nog afgezien van het feit dat de helft helemaal geen KVK-inschrijving heeft.
0: Nogmaals, het zijn bewuste bijverdieners. Hè? Dus heel vaak moet je niet alleen naar deze inkomenscapaciteit kijken voor de vraag, kunnen ze voldoende hun eigen zekerheid opbouwen? Ze doen dit part-time, het zijn bewuste bijverdieners. En nogmaals, laten we niet te veel naar gemiddeldes kijken, want dat is ook wel een beetje verraderlijk.
1: Dat begrijp ik enigszins, maar we kijken Tempers argument in de kern ervan, als ik jullie goed begrijp, is zelfbeschikking en ondernemerschap.
0: Zeker.
1: Maar ik kan toch moeilijk spreken van een ondernemer die €20,78 betaalt zonder enige sociale zekerheid af te kunnen sluiten. Ik bedoel, welke twee werelden leef ik nou? India of Nederland?
0: Nee, de hoogte van de tarief is één van de dingen waar je naar moet kijken. Maar je moet ook oppassen voor een soort van elitair ondernemersbegrip. Hè? Dat je alleen maar kan ondernemen als je heel erg veel verdient. Ik bedoel, en ook
1: tenminste sociale zekerheid betalen, want dat is een ondernemer natuurlijk. Ja, nee, maar voor
0: ook,
1: jezelf.
0: Ook andersom, ook een interim manager die voor één vaste opdrachtgever €110 per uur werkt. Dat is de andersom redenering. Ja, die kan ook gewoon een dienstbetrekking hebben, terwijl die zich voordoet als een ondernemer. Het gaat om de concrete omstandigheden van het geval waar je naar moet kijken.
1: Nou, dan zei jij net, dat vond ik belangrijk, niet te veel letten op gemiddelde. En de FNV zegt dat jullie influencers bewust hebben ingezet om te vertellen dat dit werk belangrijk is voor de werkenden via jullie platform. Dus dat gaat er dan om dat mensen zich konden aansluiten bij die claim. Daar zijn wat cijfers over. Kun je mij hier meer over vertellen?
0: Nou ja, het is natuurlijk zo dat ook de bonden campagne hebben gevoerd om de werkenden van ons te mobiliseren voor die hele collectieve claim.
1: Dus jullie hebben daadwerkelijk influencers ingezet om daar tegen
0: campagne te voeren? Wij hebben, en dat moesten we ook wel, en dat is ook door de rechtbank beoordeeld, dat we dat gewoon netjes binnen de kaders hebben gedaan.
1: Ja, dat kan ook gewoon.
0: Zeker, hebben wij inderdaad de middelen ingezet via de kanalen waar onze groep zich in beweegt. Ja. En dat klopt, ja.
1: En dan zegt Temper, ja, er zijn 15.000 werkenden die hebben gezegd dat ze zich niet willen aansluiten bij die claim. Dat is niet bepaald een gemiddelde, of wel?
0: Dat is zeker geen gemiddelde, nee.
1: Nee, want het totaal aantal mensen op wie de claim ziet is 61.000,
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Dus wat moet ik dan met die getallen? Want kijk, er zijn volgens het Hof 117 mensen die zich wel aansloten bij die claim. En dan zeggen ze erbij, de overgrote meerderheid koos helemaal niet om hier vanaf te zien. Dus hoe moet ik die 15.000 nou duiden?
0: Ja, dat vind ik een verraderlijke uitleg. Want als je dat even doordenkt, dan zou dat ook kunnen leiden tot het feit, als je bijvoorbeeld een stemming hebt, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, als mensen zich onthouden van een stem, dan stemmen ze voor. Dat is natuurlijk de wereld op z'n kop.
1: Opt-in, opt-out. Maar jij zegt 15.000, nee, dat telt toch zwaarder dan 61.000 in totaal.
0: Ja. Het lijkt me niet dat ik dat moet uitleggen.
1: Helder. Er ligt nu ook een wetsvoorstel waarbij mensen onder ongeveer €38 per uur makkelijker aanspraak kunnen maken op een arbeidsovereenkomst. Maakt dat de toekomst van jullie model eigenlijk ingewikkelder, nog afgezien van deze uitspraak?
0: Nee. Even voor de goede orde. Hè. Dus het is inderdaad een rechtsvermoeden, zoals dat technisch heet. Dat onder de €38 er wordt uitgegaan van werknemerschap.
1: Terecht
0: en het is dan aan de opdrachtgever of werkgever om te bewijzen dat het andersom is.
1: Mm-hmm.
0: Het is geen grens, geen tariefgrens. Het is wel belangrijk om dat even te benadrukken. Want er gaan best wel veel cowboyverhalen in de ronde. En kijk, wij juichen dit toe. Hè, dat met name kwetsbare werkenden, waar het risico is op uitbuiting, dat die gewoon worden beschermd. Dat die een zetje in de rug krijgen om ook gewoon daar waar het kan hun recht te halen. En als ze gewoon recht hebben als werknemer op bepaalde extra toeslagen, extra zekerheden, dan juichen we dat van harte toe. Tegelijkertijd zeg ik er ook bij, dit is gelukkig voor ons niet zo heel relevant.
1: Vanwege het gemiddelde uurloon op Temper.
0: Nee. Tempers kiezen er bewust voor om via de freelance constructie te werken. We informeren hun daar ook continu volledig over wat het ook betekent, welke verplichtingen je zelf op de hals haalt. Ze werken vaak dus gemiddeld voor 9 verschillende opdrachtgevers. Ze doen het met volle verstand, naar eer en geweten weten ze dat ze in de freelance constructie werken.
1: Nou, jullie gaan nu in cassatie in deze strijd met de vakbonden op naar de Hoge Raad. Wat zijn de gevolgen voor Temper als de juridische strijd wordt verloren?
0: Als de juridische strijd wordt verloren, waar we overigens natuurlijk niet van uitgaan, maar we bereiden ons er ook op voor.
1: Laat ik hopen dat jullie er niet van
0: uitgaan.
1: Zeker
0: niet. Nee. We bereiden ons uiteraard ook op dat scenario voor. En ja, dat bedoel, het is nog wat dat betreft heet van de naald. Dus we hebben gelukkig ook nu de tijd om met de cassatie en de tijd die we daarmee kopen, om ook dat scenario verder aan te kleden en uit te denken.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat zou uiteindelijk gewoon tot een gecontroleerde stoppen met het freelance model kunnen leiden. Maar het goede nieuws is wel dat we nu al laten zien dat het platform ook andere contractvormen aan kan en dat we daar hard in groeien.
1: Ja, want er is wel een uitzendtak onder Temper, waarvan het FD overigens Vilijn schreef dat het er wel op leek alsof er rekening werd gehouden met de rechtszaak. Jij zei daarop nee, we wilden gewoon een compleet aanbod. En wij zijn niet religieus dat het per se altijd ZZP moet zijn.
0: Dat klopt.
1: Dat vond ik een opvallende uitspraak van jou.
0: Ja, nee. Dat is, kijk, wij zien in eerste instantie ook gewoon de kans in de markt om ons platform nog meer te schalen en te laten groeien in die segmenten waar onze opdrachtgevers en werken ook gewoon in een uitzendconstructie willen werken.
1: Ja.
0: En tuurlijk, het helpt ook aan diversificeren en risicospreiding. Dat zullen we ook niet onder stoelen of banken steken. Maar het eerste leidmotief om dit te doen is ook gewoon de kans die we in de markt zien. Niet alleen in Nederland, maar ook in de UK en eventueel in andere landen in de toekomst.
1: En als jullie verliezen, dan krijg je een gigantische bak kosten. De fiscus wil misgelopen premies en belastingen zien. Die €1 per gewerkt uur tussen 2016 en 2019 komt dan op tafel. Er zijn mensen die zich nog melden voor de claim bij de vakbonden natuurlijk. Dat kan aardig in de miljoenen lopen.
0: daar wil ik niet te veel op vooruit lopen. Uiteraard kijken we daar goed naar. Maar daar wil ik niet te veel op vooruit lopen. Voor ons is het meest belangrijk dat we nu in cassatie gaan en dat we echt de overtuiging hebben dat we enorm goede kansen hebben om de cassatie te winnen. En ja, tegelijkertijd bereiden we ons ook voor op het wat minder leuke scenario.
1: Helder, en daar hebben jullie ook al de andere tak voor klaarstaan. Zeg, hoe verlopen de gesprekken met de vakbonden nu? Want je kan ook zeggen tegen de Hoge Raad, nou, we zijn eruit gekomen met z'n tweeën. Is daar enige mogelijkheid op?
0: Wellicht. Als ik het een beetje inschat nu over hoe de posities liggen, denk ik dat dat een long shot is. Maar uiteraard proberen wij het gesprek constructief aan te gaan met de vakbonden. Dat loopt in deze fase nog via de advocaten. Advocaat tot advocaat. Maar ik hoop dat daar wat beweging kan komen. Maar zover is het nog niet.
1: Nou, ik hoor de sfeer nog niet heel goed komen, maar ik wens je alle sterkte erbij en met de Hoge Raad. Dank. Matthijs Tettero, topman van Temper. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld een gesprek met Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. En zometeen in Onder Curatoren. Wat moet er gebeuren voordat een juridisch gevecht over fraude uitmondt in een miljoenenschikking? Blijf luisteren naar BNR Zaken Doen.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
7: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: In de BNR-app.
1: TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen, concludeert de Europese Commissie. Schiphol ziet het aantal vluchten dalen, maar de vliegtuigen zijn wel voller en de winst hoger. En nieuwe eurobiljetten kunnen niet tippen aan iconische Nederlandse guldens, vindt BNR's huiseconoom Han de Jong. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB met Annemieke Bosgaard. Annemieke, hoe staat het ervoor op de weg?
10: Het is druk onderweg. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Met name in het midden van het land en ten zuiden van Rotterdam. Zo ging het mis op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord is de weg dicht. Je kan omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Dan ongeluk op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzeoord ging het mis. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda is in de Drechttunnel ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via de Heijenoordtunnel over de A29. Dat is alsnog voordeliger, maar er staat ook een file op de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Numansdorp heb je nog een kwartier vertraging. En tot slot drukte rondom Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. Onder andere op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En flits Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. En op de A22 Beverwijk richting Velzen bij 14,7.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught, maar sinds vanmorgen zit hij in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel op de afdeling intensief toezicht, meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Bijna een jaar geleden stak een man uit Gouda zijn iets oudere broer dood en het OM wil dat hij daarvoor 8 jaar de cel ingaat en tbs krijgt. De man heeft een stoornis en hij dacht dat zijn broer hem probeerde het gesticht in te krijgen, zegt het OM. De verdachte moet razend zijn geweest. Hij stak en sneed zijn broer meer dan 100 keer. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de 3e keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. De brancheorganisatie van binnenvaartschippers noemt het vervelend dat het Twentekanaal vanaf morgenmiddag dichtgaat. Door de droogte staat het water zo laag dat schade kan ontstaan aan waterkeringen, bodem en natuur. Het Twentekanaal is belangrijk voor de binnenvaart omdat omvaren veel tijd kost en er weinig alternatieven zijn. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En dan gaan we zo meteen terug naar de internetbubbel. Want was er bij het oppompen van de omzet van glasvezelbedrijf KPN Quest nou sprake van fraude of niet? Je hoort het zo in Onder Curatoren.
13: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
1: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. We sluiten dit programma af met de serie en podcast Onder Curatoren. Je gaat luisteren naar de 8e aflevering over glasvezelbedrijf KPN Quest, een joint venture tussen KPN en het Amerikaanse Quest. Het ging naar de beurs in 1999, toen de internetzeebel werd opgeblazen. Groeide uit tot een miljardenbedrijf op de beurs, maar dat duurde helaas niet lang. Waarom het bedrijf uit elkaar spatte en of er nu wel of geen accountantsfraude in het spel was, dat hoor je nu.
17: En zij zeiden het was alles of niets. Je moest gewoon de dominante speler zijn en worden en gewoon nog harder graven en nog meer uitgeven om vervolgens eigenlijk je naar voren te vechten en een van de survivors te zijn. En die discussie die werd gevoerd. Wij voegden daaraan toe dat naar buiten toe de prestaties van de onderneming mooier leken voorgesteld dan wij dachten dat dat werkelijk was.
18: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En vandaag gaat het over een bedrijf dat ontstond in de internetzeepel en uiteindelijk ook met een enorme klap uiteenspatte. Ja, ik schat zo in, Elisa, het moet lang geleden zijn dat jij nog geen journalist was toen dit allemaal speelde.
19: Nou ja, ik was aan het begin van die zogeheten dotcom-bubbel wel hoofdredacteur van de schoolkrant. Maar ik hield me daar meer bezig met het verzinnen van horoscopen dan met grote Nederlandse bedrijven. Maar wat deed jij eigenlijk in die tijd?
18: Nou, wij delen die geschiedenis, want ik heb zelfs met een aantal anderen een schoolkrant opgericht. Dus eerste journalistieke wapenfeiten denk ik dan van ons allebei.
19: Ja, en later, toen ik echt mijn eerste journalistieke wapenfeiten meemaakte, dat was bij het FD. Daar werkte ik toen als bijbaantje in mijn studietijd. Ja, toen hoorde ik van alle oudere heren daar bij het Financiële Dagblad wel heel veel over die internetbubbel. En dan hadden ze het natuurlijk over bedrijven die werden opgeblazen tijdens die zeepbeltijd en ook weer leegliepen. Zoals bijvoorbeeld natuurlijk...
18: Oh, de onvermijdelijke Nina Brink. Duim omhoog, beursnotering, kan niet kapot.
19: World Online, ja, World dat was Online. Natuurlijk echt... ik denk dat iedereen dat beeld toch wel voor zich ziet die iets van die tijd heeft meegekregen. Die beursgang werd natuurlijk een drama. Maar dit andere grote bedrijf, wat ook helemaal kapot is gegaan, dat is natuurlijk KPN Quest. Een glasvezelbedrijf dat vanaf 1999 groeide als kool tot een beurswaarde van 4 miljard. Maar toen ging het helemaal mis. En wat voor bedrijf KPN Quest was en wat er misging, dat kunnen we misschien het beste vragen aan onze gast van vandaag. Zeker deze keer, want nogmaals, wij waren bezig met schoolkranten. En die gast van vandaag, dat is Marcel Wind, partner bij Wind Legrand Leeuwenburg Advocaten. Van harte welkom.
20: Dankjewel.
19: Ja, het faillissement van KPN Quest, dit hele avontuur dat speelde tussen 1999 en 2002, voelt het soms een beetje alsof je echt diep de historie induikt als je hierover vertelt aan mensen?
20: Ja, het is natuurlijk een hele tijd geleden. Nou, meer dan 20 jaar. Ik beschouw het een beetje als het begin van de nieuwe tijd en het einde van de oude tijd. Het einde van de tijd waarin de maakindustrie domineerde en de overgang naar de tijd van data, bits en glasvezelcommunicatie.
19: Ja, de vraag is dan natuurlijk, wat was KPN Quest eigenlijk voor een bedrijf?
20: Ja, het was een beursgenoteerd bedrijf. Het was een AEX-fonds, dus top 25 in de beurs. Het was een joint venture vennootschap tussen Quest en KPN, maar in zichzelf dus ook alweer een heel groot bedrijf. En het was een bedrijf dat vooral telecomdiensten aanbood en dan in het bijzonder datatransport via de glasvezelkabel.
19: Maar dat was helemaal in het begin, voor mijn gevoel, van de internettijd. Dus toen was het ook wel een beetje een cowboytijd misschien.
20: Ja, het was een wilde tijd. Althans, er waren ondernemers, met name in Amerika, die als wild of ruig bekend stonden. Maar goed, dit waren twee wel gevestigde telecombedrijven die inspeelden op de, en dachten in te spelen op de behoefte aan uitbreiding van datacapaciteit.
18: Dus en hadden zij een even groot belang in dat bedrijf, in die joint venture?
20: Ja, vrijwel. Er was natuurlijk een stukje genoteerd. En er was zij hadden beide een overwegend aandeel, waarbij Quest wel iets meer zeggenschap had en ook iets meer aandeel, maar ook wat meer commissarissen.
19: Jij kwam pas later bij dit faillissement. Heb jij KPN Quest voor die tijd wel gevolgd, of was dat echt alleen in de krant?
20: Ja, dat was toch vooral in de krant eigenlijk. En zelfs in de looptijd van het faillissement was ik een waarnemer van veel hectiek bij ons kantoor, het toenmalig kantoor, in de gang.
19: Oké, dus het was toen in hetzelfde kantoor wel dat faillissement werd behandeld?
20: Ja, mijn compagnon Eddie Meijer en ik die zaten één of twee kamers van elkaar. En zijn kamer was toch zeker in de eerste jaren wel het episch centrum van de afwikkeling en het verder nemen van dit faillissement.
19: Die surseance, want daar begon het mee, die was op 23 mei 2002. 31 mei ging KPN Quest failliet. Hoe kwam het dat jij pas in 2006 betrokken bent geraakt als curator?
20: Ja, dat heeft eigenlijk een wat verdrietige achtergrond. In die zin dat de mede-compagnon of de mede-curator, eigenlijk misschien wel de hoofdcurator in dat faillissement, Jan van Apeldoorn, op enig moment ziek werd. En zo ziek dat hij zijn belangrijke taken moest neerleggen. En een daarvan was de behandeling of het verder behandelen van dit faillissement.
19: En toen ben jij toen gevraagd om het over te nemen?
20: Ja, ik ben regelmatig curator. Dus ik ben gevraagd van in te stappen en mee te doen. Hè, en eigenlijk het een stuk van de afwikkeling voor mijn rekening te nemen.
19: En hoe is dat om zo een paar jaar later, dus in 2006, dus 4 jaar na het faillissement, om dan in te stappen? Hoe pak je dat dan aan?
20: Ja, in het begin denk ik toch een beetje als een vlieg op de muur. In die zin dat je natuurlijk niet kan gaan stilzitten, maar wel zo goed moet kunnen luisteren, denk ik, als zo'n fly on the wall, omdat er al een hele hoop loopt. En er ook al een hele hoop mensen van hoge kwaliteit betrokken zijn bij het faillissement. Zowel op dat moment in Amerika als in Nederland. Rechters die toezicht hielden, als gezegd de mede-curator en flinke teams die daaronder lagen. En die al bezig waren met hun werkzaamheden. Dus ik heb vooral in het begin geluisterd naar een overdracht door Eddie Meijer en later nog een keer door Jan van Apeldoorn. En vervolgens ben ik bij de verschillende overleggen aangeschoven en heb ik gewoon dat gedaan wat bewoog.
0: Maar als je er vanaf dag 1 bij betrokken bent, dan is een van je belangrijke eerstere taken praten met de bestuurders, met mensen die betrokken zijn geweest direct bij dat faillissement. Jij kwam 4 jaar later, er was al een hoop gepasseerd. Heeft het dan nog zin om met bestuurders te praten of is dat een gepasseerd station?
20: Nou, dat heeft dan op zichzelf niet meer zoveel zin en ook niet meer zoveel noodzaak. In die zin dat er wel nog een achtergrondenonderzoek liep en ook nog flink geprocedeerd werd, waarvoor feiten moesten worden verzameld. En daar is op zichzelf de voorlichting door de directie en de commissarissen belangrijk. En die contacten zijn er ook wel geweest, maar zeg ik erbij, er was in de tijd dat ik aanschoof ook al best een wat verharde situatie. Want in 2004 was er een zeer pittige dagvaarding uitgebracht door de curatoren in Amerika, met flink wat beschuldigingen aan het adres van deze en gene. Dus heel veel openheid van geest in de zin van we zijn ons nog aan het oriënteren of we zoeken naar de feiten en de achtergronden. Dat station was eigenlijk voorbij. En dus aan de andere kant was daar ook niet meer zoveel bereidheid toe. Dus als dat moest, dan ging dat gewapende hand.
19: Dus Jack McMaster heb jij nooit ontmoet?
20: Nee, ik heb alleen de verhalen gehoord dat hij met een baseball bat en een bal en een grote handschoen als bij wijze van motivatie door de gangen liep om management by walking around te demonstreren. Maar ik heb hem zelf nooit gezien.
19: En je begint dan natuurlijk ook, als je daar dan wordt ingevlogen, te reconstrueren van, ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Wat is er gebeurd bij KPN Quest? Hè, in die tijd dat het nog niet failliet was. Wat deden ze en waardoor ging het mis?
20: Nou ja, KPN Quest is eigenlijk een verzamelgebouw van een aantal al bestaande telecomproviders. En heeft dus eigenlijk die diensten voortgezet. Vanaf 1999, in 2000, 2001 en de eerste bijna anderhalve kwartaal van 2002. Dus ze erfden eigenlijk een bestaand netwerk en een bestaand telecombedrijf. In aanvulling daarop is men gaan expanderen. De gedachte was om eigenlijk alle grote steden van Europa met elkaar te verbinden via glasvezel. Daarvoor sleuven in de grond te graven en kabels te leggen, die kabels te belichten en via het knipperen van licht door glasvezel berichten heen te zenden die dan uitgepakt werden in feite op datacenters en die daar konden worden uitgelezen.
19: dus eigenlijk ja, de toekomst vormgeven, toch? De digitale toekomst.
20: Ja, je zou zeggen, dat is toch de toekomst. We zijn denk ik allemaal het laatste 2 jaar wel eens benaderd door een bedrijf dat vond dat we nu toch echt op de glasvezel moesten worden aangesloten. Dit was natuurlijk dan 22 jaar geleden, of langer geleden. Het bedrijfsplan van KPN Quest, voor zover wij dat konden beoordelen, was in hoge mate gekopieerd van dat van Quest. Dus dat wat Quest in de jaren daarvoor had gedaan, rolde zij in feite niet zo vreemd uit naar Europa via Amsterdam. En de gedachte was, en dan komen we bij de bijzonderheid van het faillissement, denk ik. De gedachte was dat daar dus heel veel geld voor nodig was. Zodat er enorme leningen zijn aangetrokken van nou wel 1,6 miljard... en nog een banklening van meer dan 200 miljoen. Er is een beursgang geweest. Ze hadden niet alle aandelen meer, maar een groot gedeelte. Die beursgang is ook succesvol geweest. Die heeft dus geld opgeleverd. En de gedachte was om met de opbrengst van die beursgang en die leningen en de verkoop van niet aangelichte kabels in de grond aan concurrenten, dus door eigenlijk eerder te graven dan een ander, om een belangrijk deel van die aanlegkosten terug te verdienen. En daarnaast zou het communicatiebedrijf, wat er al was, heel hard moeten gaan groeien. En als dat allemaal lukte, dan zou het bedrijf prima verder kunnen worden genomen en zouden die aanlegkosten dus ook kunnen worden gedelgd.
19: En was dat een goede aanname?
20: Nou, dat leek misschien in de tijd wel een goede. Als gezegd, dat was al een keer gedaan. Het is wel zo dat er in onze waarneming, zeg ik dan daarbij, sindsdien een aantal technologische ontwikkelingen waren. Onder andere werd er dus niet alleen door KPN Quest, maar ook door vele anderen gegraven.
19: Het was een soort concurrentiestrijd.
20: Ja, er was een soort enorme strijd in de grond. Daarnaast werden ook die kabels aangelegd. En dan kon daar niet één of een veelvoud van 56, waar het geloof ik kleine draadjes, doorheen. Maar via prismatechniek en andere technieken, eigenlijk via kleurenspectrum, kon er op een gegeven moment bijna oneindig veel data door een kabel. En dat gebeurde in onze waarneming. Als gezegd, die theorie die wij hadden is nooit getest. Maar in onze waarneming gebeurde dat eigenlijk terwijl men bezig was.
19: Dus eigenlijk de kabels die men aan het leggen was, die hadden een veel grotere capaciteit dan eerder werd gedacht.
20: Ja, dus je zou zeggen, dan zijn we nu een rijk mens. Maar dan dachten er meer. Dus er was ontstond een heel fors aanbod van dit soort capaciteit. En zoveel aanbod dat er bijvoorbeeld ook nauwelijks vraag was naar die zogenaamde dark fiber. Naar die kabels in de grond die nog niet waren aangelegd. Terwijl die dark fiber, in onze waarneming en in een aantal prospectus en in een aantal andere stukken geuit, waren die terugverdienmogelijkheden via verkoop van dark fiber cruciaal voor het welslagen van het hele plan.
0: Was dit te voorzien? Of is men ingehaald door de techniek, door de tijd?
20: Dat is een goede vraag. Ik denk onze stelling was, je had op een gegeven moment je niveau van investeringen en uitgaven moeten aanpassen. En zij zeiden, het was alles of niets. Je moest gewoon de dominante speler zijn en worden en gewoon nog harder graven en nog meer uitgeven om vervolgens eigenlijk je naar voren te vechten en een van de survivors te zijn. En die discussie die werd gevoerd. Wij voegden daaraan toe dat naar buiten toe de prestaties van de onderneming mooier leken voorgesteld dan wij dachten dat dat werkelijk was. Omdat er een aantal verkooptransacties van data voor de toekomst, dus bijvoorbeeld de mogelijkheid om tussen Kopenhagen en Berlijn in de komende 20 jaar data te versturen, dat werd gepresenteerd als een verkoop en als omzet die in dat kwartaal zou mogen worden verantwoord.
19: En werden die kosten dan ook in datzelfde kwartaal verantwoord? Die kosten die dus voor die hele looptijd zouden gelden?
20: Ja, kosten waren natuurlijk beperkt. Ook omdat er zoveel aanbod was. Maar er werd inderdaad ook geactiveerd dat wat men verwierf. En er werd dus als omzet genomen dat wat men verkocht.
19: Maar voor de hele looptijd?
20: Voor de hele looptijd. Terwijl je dat... En wij zeiden van ja, we hebben toen op een gegeven moment... daar specialisten bij gehaald. Onder andere van het bedrijf Stratix, kan ik me herinneren. En die hebben we ons laten uitleggen wat nou datatransport is via de kabel. En die zeiden van nou, het is eigenlijk het knipperen heel snel met een zaklamp. Met miljoenen keren per seconde. En aan de andere kant wordt dat als een soort code opgevangen. En dat is eigenlijk het transport. Dus wij beschouwden, als gezegd, dat is die zaak is later geschikt. Wij beschouwden dit als een dienst over tijd. Dus als een dienst die je in de tijd zou moeten verantwoorden en niet als een verkoop. Daar werd van gezegd van nou, maar dat was niet ongebruikelijk dat zo gebeurde. En er waren ook, was ook accounting guidance uit Amerika die aangaf dat dit de manier was om het te verantwoorden, of in ieder geval mogelijk was om het te verantwoorden. In ieder geval is het zo dat door de enorme omzetgroei, die dus voor de helft bestond uit dit soort verkooptransacties, een stuk of 52 vanaf het begin, dat de beurs en de bedrijven heel jubelend waren. Want het waren niet heel gestaag groeiende bedrijven, maar dus zeer exponentieel groeiende bedrijven.
19: Maar het klinkt toch in mijn oren dan alsof je een omzet die je eigenlijk pas gaat behalen over een hele lange periode alvast naar voren haalt en alvast boekt. Ja, dat klinkt toch krom. Dat klinkt toch als een realiteit die toch niet helemaal klopt.
20: Ja. Nou ja, dan heb ik het voor de radio mooi verteld. Maar, en dat was ook onze stelling, dat dit de vraag was of dat wel zo kon en of dat niet gespreid had moeten worden. En als je dat zou spreiden, dan zag je ook een heel ander beeld. Want natuurlijk kwamen er wel omzet, dan kwam de omzet van de eerste 2-3 verkopen al in 2000 en 2001 terug, maar steeds maar 1/20ste. Van dat bedrag. Dus dat zou dan veel bescheidenere cijfers hebben opgeleverd en misschien dan ook veel bescheidenere schuldniveaus.
0: Maar de accountingregels, als ik jou goed beluister, gaven KPN Quest gelijk, of in ieder geval de mogelijkheid om het zo te administreren.
20: Ja, zij verwezen naar bronnen die wat hem betreft gezaghebbend waren op dat punt. En die zeiden van nou, dit doen we zo. Als wij daar dieper naar keken, dan zeiden onze specialisten en adviseurs van ja, maar die bronnen zijn eigenlijk beter geschikt om de verwerking van dark fiber transacties te verwerken. Dus transacties van kabels in de grond.
0: Maar bronnen, er zijn toch regels, wetten waar je aan hoort te houden? Of raak ik nu aan een snaar die we moeten bewaren? Of waar het helemaal om draait?
20: Nee, ik denk dat je dat goed ziet. Ik denk dat er allerlei relevante regels zijn. Maar je ziet vaker in de geschiedenis dat bedrijven ervoor kiezen om op een bepaalde manier omzet of gegevens te verwerken. En dat daar later van gezegd wordt van ja, dat had je niet mogen doen. En dat waren wij dus die partij die zeiden van dat had je anders moeten doen. En terwijl je dat anders had gedaan, had je dan ook je bedrijfsvoering moeten aanpassen. Dat is eigenlijk onze stelling geweest. En dat is eigenlijk de inzet van een procedure geweest in Nederland uiteindelijk. En
19: ja, daar komen we zo denk ik op. Maar nog even, deze manier van omzet boeken, is dat nu nog gebruikelijk? Want we spreken nu over 20 jaar geleden. Ben je het sindsdien nog wel eens tegengekomen?
20: Nee, dus dit soort indefeasible rights of use. Je zou kunnen zeggen, voor beide posities is wat te zeggen. Hè? Indefeasible en right of use, dus gebruiksrecht. Maar die IRU's, die ben ik niet meer tegengekomen. En toen wij terugkijkend in 2008, 9, 10 de diepte ingingen met een aantal onderzoeken, was onze waarneming dat al de bedrijven die toen betrokken waren in dat soort transacties, en die in onze waarneming ook soms alleen bereid waren om een dienst af te nemen als ze er ook weer op gelijke termen eentje zouden kunnen verkopen, dat die daar intussen allemaal mee waren gestopt.
19: Wil je weten wat er direct na het faillissement van KPN Quest gebeurde? En waarom de curatoren eerst een rechtszaak begonnen in Amerika en pas later in Nederland? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app en luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dank je wel voor het luisteren.
1: Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag is Thomas van Zijl er weer. Wees gerust voor alle vaste luisteraars en een heel fijn weekend.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
22: The Gradometer.
23: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
24: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
21: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
25: Ik open de vergadering.
26: Ja, voorzitter.
27: Ja, dank voorzitter.
28: Voorzitter.
27: Dank
28: voor
29: de elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur. Of in je podcast-app.
30: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
31: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
30: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
32: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
33: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
32: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
34: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
32: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
35: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
36: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
37: BNR Verkeer.
38: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat nu 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Het staat goed stil. Een uur vertraging komt natuurlijk omdat de A27 dicht is. En er is veel verkeer onderweg op weg naar vakantie. Of bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg nog steeds dicht bij Bergen op Zoom Noord. 3 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal via de A59, A17, A58. En dat is al een omrijroute vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Drechttunnel een ongeluk met 3 vrachtwagens. 1 tunnelbuis is maar vrij. 11 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. Ook een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden gaat dus via de Heinenoordtunnel. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een half uur vertraging tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. 7 kilometer file. En de A325 naar Arnhem richting Duitsland grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file en 25 minuten vertraging.
39: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught, maar sinds vanmorgen zit hij in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel op de afdeling intensief toezicht, meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Bijna een jaar geleden stak een man uit Gouda zijn iets oudere broer dood en het OM wil dat hij daarvoor 8 jaar de cel ingaat en TBS krijgt. De man heeft een stoornis en hij dacht dat zijn broer hem probeerde het gesticht in te krijgen, zegt het OM. De verdachte moet razend zijn geweest. Hij stak en sneed zijn broer meer dan 100 keer. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de 3e keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de

0: af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
2: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
1: Obly, meer rust, meer rendement.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
4: onlineveilingmeester.nl.
1: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obly.nl.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
8: Op een dag belden ze me op en zeiden ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben.
9: En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie.
8: Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt.
10: Je gaat luisteren naar een verhaal over twee compagnons. Samen bouwen ze een miljoenenbedrijf. Maar achter dat succes groeit ook iets anders. Verschillen in visie, in tempo, in wat je nog leuk vindt. En dan volgt het onvermijdelijke. Het gesprek over een exit. Dit is De Deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Nadia van der Vlies van Nonons. En wat zij precies doen, dat legt ze zelf even uit.
8: Nonons is een bedrijf dat mensen leert regie nemen over werk en leven. En dat doen we door leiderschapstrainingen te ontwikkelen. Maar we geven ook coachopleidingen en 1-op-1 coaching.
10: En de wortels van dit bedrijf liggen bij Anne, hè? Tot voor kort jouw compagnon.
8: Ja, precies. Anne heeft het bedrijf gestart 20 jaar geleden ongeveer. Begon ze met dit idee. En 15 jaar geleden begon ze echt. In eerste instantie met coachopleidingen. Omdat ze dacht, dat moet een stuk beter, praktischer en helderder kunnen. En dat kan beter dan de rest dat nu doet.
10: En hoe ben jij daar dan uiteindelijk ingerold?
8: Nou, ik zat in haar tweede opleidingsgroep. Want ik was al 15 jaar leidinggevende. En ik dacht, waarom krijg ik sommige mensen nou voor geen meter aan de praat? Dus ik dacht, als ik een coachopleiding ga volgen, dan leer ik dat. En dat leerde ik niet, want ik leerde echt coachen. En dat betekent dat de ander zelf moet willen voor je met diegene aan de slag kan. Maar ik raakte wel helemaal gegrepen door het coachvak en door wat Anne mij leerde. En we werden een beetje verliefd op elkaar en zo begonnen wij samen te werken.
9: En dat is behoorlijk gegroeid, toch? Kun je ons een beetje meenemen in de omvang van je bedrijf?
8: En nou, op dit moment doen we zo'n 6 miljoen omzet. Werken we met 30 vaste mensen en 25 freelancers in heel Nederland. Omdat we dus door het hele land trainingen maken.
10: En als je dan samen een bedrijf runt, dan is er altijd een soort van rolverdeling. Al dan niet gaat die vanzelf, al dan niet elkaar opgelegd. Hoe is dat, hoe was dat bij jullie?
8: Nou, toen we begonnen had Anne een secretaresse. En dus waren we met z'n drieën, Chantal, Anne en ik. En toen is eigenlijk vrij automatisch de rolverdeling ontstaan. Dat Anne wordt elke dag wakker met een nieuw idee, een nieuw boek, een nieuwe theorie of een theorie die aangescherpt kan worden. En ik luister naar haar ideeën en ik denk dan, kan ik daar wat mee? Geloof ik erin? Zie ik er doelgroep in? Kan ik het vermarkten en verkopen? En dan ga ik dat doen. Dus in het begin deden we alles 50-50. En hoe langer we samenwerkten, hoe meer Anne echt op die productontwikkeling kon gaan zitten. En op het maken van nieuwe dingen en innovaties. En ik eigenlijk steeds meer de rest ging zorgen dat het er komt.
10: Je legt het uit alsof zij had 101 ideeën. En jij moest dan vervolgens gaan uitvogelen hoe jullie dat in de praktijk gingen brengen.
8: Nou, daar dacht ze ook over mee hoor. Ze is heel pragmatisch. Dus niet alleen een uitvinder, maar ook iemand die wel meedenkt over de uitvoering. Alleen, zij is heel snel weer terug naar de inhoud. En ik ben meer iemand die dan denkt, hoe betrek ik hier mensen bij? Hoe gaan we dit in een brochure gieten? Hoe kunnen we hier bedrijven voor enthousiasmeren? Dus dat vervolgstuk, dat vind ik heel leuk. En zij is dan met haar hoofd alweer aan het kijken of het idee nog een tikje beter kan.
10: Echt ook vanuit haar psychologische achtergrond natuurlijk. Ja. Dat ging op een gegeven moment een beetje schuren.
8: Nou ja, wat er ging schuren is dat Nonons een steeds groter bedrijf werd. Dus er moet meer vergaderd worden, meer overlegd. Er moet ook soms iets langer over iets worden nagedacht. En dat vond Anne bij vlagen wel vermoeiend worden. Want die denkt gewoon, ik heb iets verzonnen, kan je het gewoon niet

0: morgen gaan doen. En nu moet ik zeggen, nou, dan moeten we even met het MT bespreken. Moeten in de projectplanning, moeten kijken of er ruimte is op de site en nou ja, in de agenda. En dat vond zij jammer, maar ook kreeg ze een nieuwe passie, namelijk relatiecoaching en liefdesstellen helpen. En daar wilde ze al haar tijd aan kunnen geven. En dat paste niet helemaal binnen het Nonons portfolio. Omdat leiderschapsontwikkeling voelt echt als een heel andere tak van sport dan relatiecoaching. Dus toen besloten we uit elkaar te gaan.
1: Ja, en daar gaat deze aflevering ook over. David, even een vraag aan jou. Maak jij het regelmatig mee dat jij wordt ingeschakeld door twee compagnons, van wie één eruit wil stappen en de ander de aandelen wil overnemen?
2: Ik word echt heel regelmatig, ik denk minimaal één keer in de maand, misschien wel vaker gebeld, niet per se door twee compagnons, maar door een ondernemer die een issue heeft met een compagnon of met een investeerder. Dit gebeurt echt ongelooflijk veel.
1: En wat zijn dat dan voor vragen die je krijgt?
2: Nou, eigenlijk precies wat Nadia zegt. Dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook zo ervaren. Je hebt gewoon een verschil in hoe je werkt, hoe je denkt, hoe je misschien ook je bedrijf wil runnen. En dat is eigenlijk best logisch, want het is een beetje een flauw cliché, maar het is echt net een huwelijk. Je werkt iedere dag samen, het is super intensief. Het is niet gek, vind ik, dat je als een compagnon een bepaalde houdbaarheid hebt. Ik heb op een gegeven moment mijn compagnon gezegd, want het was best een lastig gesprek, die wilde graag door, maar ik wilde mijn eigen plan gaan uitvoeren. Van, ik zei, ik denk dat onze allerbeste tijd eerder achter ons ligt dan voor ons. En ik denk dat het voor mij in ieder geval plat slaat.
1: En hoe reageerde hij daarop?
2: Nou, in beginsel, ik heb hem overigens gebeld van tevoren, mag ik dit vertellen? We zijn nog steeds, het was een oud collega en een vriend en gelukkig nog steeds.
1: Rutger Prent, hè? Daar hebben we het over.
2: Ja, inderdaad, nou, je kent hem goed. In beginsel was dat heel erg lastig, omdat hij zoiets had, wij kunnen samen verder. En wat jij wil gaan doen met fusies en overnames, waar deze podcast ook over gaat, dat kunnen we ook samen doen in de context van wat we met GoFast Forward deden, namelijk ondernemers helpen schalen. Alleen ik wilde meer vrijheid, dus dat waren lastige gesprekken. Maar uiteindelijk deze zin planten wel het zaadje van, ja, misschien is dat wel een punt. En hebben we gewoon iets moois gedaan waar we trots op kunnen zijn, maar moeten we nu onze eigen weg gaan.
1: En dan toch nog even die telefoontjes die jij ongeveer eens in de maand krijgt.
2: Ja.
1: Die gaan dan over, dan vragen ondernemers jou om advies.
2: Ja, nou, dat is zo'n context van, joh, helemaal niet vaak ruzie of zo, maar meer van, ik merk dat de dynamiek wat verandert. Kunnen we daar eens over sparren? En dat zijn vaak hele lastige trajecten.
1: Bij jullie, je gaf het al aan, Nadia, begon dat gaandeweg ook een beetje te schuren. Dan komt er wellicht ook zo'n moment waarop je weet, hey, dit lukt misschien niet meer samen. Waren er specifieke momenten waarop dat besef bij jou binnenkwam?
0: Nou, een paar jaar geleden heeft Anne een keer gezegd dat ze sommige aspecten van haar werk niet meer zo leuk vond. En dat had ze daarvoor wel eens gezegd, maar dat had ik eigenlijk allemaal vakkundig genegeerd. Dus een paar jaar geleden zaten we in een gesprek en toen dacht ik ineens, shit, ze meent het echt serieus.
1: Want, wat zei ze toen?
0: Nou, toen gaf ze aan dat ze best wel veel zaken vermoeiend en spannend vond aan de grootte van ons bedrijf. En dat had ik daarvoor gewoon niet zo serieus genomen.
1: De dus, operaties, sales, ja, marketing.
0: Maar ook dingen moeten afstemmen en wat meer rekening houden met een groter bedrijf waar dingen door grotere processen en systemen heen moeten. Maar op een dag belde ze me op en zei ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben. En toen was het wel duidelijk dat zij al besloten had eigenlijk van, dit moeten we anders gaan doen.
1: Ja, daar is geen woord Spaans aan. Dan weet je ongeveer wel hoe laat het is.
0: Ja, behalve dat ik nog wel 2 weken in een soort ontkenningsstand heb rondgelopen. We gingen dit aan twee collega's vertellen en toen liep ik naar buiten. Zei ik, maar ze gaat niet echt weg. Ze gaat gewoon iets meer afstand nemen. En toen pakte ze me vast op de gang en zei ze, lieverd, ik ga wel echt eruit. Toen dacht ik, oh, heb ik toch nog een beetje recht gebreid in mijn hoofd, die boodschap waarvan jij zei, er zit geen Spaans tussen. Mijn hoofd had er blijkbaar toch iets zachtere versie van gemaakt.
2: Het klinkt als heel hecht, hè? Is het echt ook een vriendschap? Zie je dat zo?
0: Nou ja, wij zijn wel echt, ik zie het wel echt als een vriendschap die is ontstaan. Dat waren wij niet. Zij was mijn opleider en ik cursist en we gingen samenwerken en dat beviel goed. Maar ja, in de loop der jaren, wat jij net ook al zei, je spreekt elkaar elke dag. We weten zoveel van elkaar. En dan zitten wij natuurlijk ook in een vakgebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus wij weten ook echt, we Ja, je leren kent, mensen om
1: je kent jezelf
0: bewust,
1: door en door.
0: Ja, we kennen ook onszelf door en door, maar zijn ook gewend om altijd op zoek te gaan naar nieuwsgierige vragen als je iemand niet begrijpt. Dus als je even strijd hebt of je bent het niet eens, om meer vragen te stellen dan te gaan zenden. Dus we zijn heel erg gewend om elkaar op te zoeken en meer van elkaar te willen weten. Dus in de loop der jaren voelt dat zeker als een vriendschap.
1: Ja. En nu ken jij David ook een beetje. We hadden het net over David die dan af en toe wordt gebeld door ondernemers. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
2: Ik ben betrokken bij Scale-up Company. En daar zijn we destijds mee gefuseerd. Dus ik heb daar nog een rol en ben een heel klein aandeelhouder. En Nadia is nog steeds klant van Scale-up Company. Ah, okay. Dus op evenementen kom ik haar dan tegen.
1: Toen heb jij David ook om advies gevraagd?
0: Nou, eigenlijk heel beperkt. Ik heb één keer gebeld en gezegd, hoe moeten we dit doen? En toen gaf David wat tips en daar hebben we niet helemaal naar geluisterd.
1: Want wat vertelde jij haar, David?
2: Nou, mag je zelf vertellen.
1: Ja?
0: Nou, Anne en ik hadden bedacht dat we het zonder adviseurs wilden doen.
1: Oh.
0: Omdat we vrienden willen blijven. Dus ons voornaamste doel was uit elkaar gaan op een manier dat we elkaar de rest van ons leven kunnen blijven zien. En dat we allebei ons goed voelen bij de deal. En onze ervaring is wel dat als je allebei je laat adviseren, dat je sneller tegenover elkaar komt te staan. Dus dat wilden wij absoluut niet.
1: Is dat zo, David? Want ik kan me juist voorstellen dat als je het over lastige dingen gaat hebben, dat zeg jij ook regelmatig, dan laat je dat over aan je adviseur.
2: Ja, maar ik ben het hier ook wel mee eens. Omdat het hangt ook heel erg af van de adviseurs, maar ook van de karakters van de mensen zelf. Er ligt het risico natuurlijk dat je, dat je juist verder van elkaar komt te staan. Omdat je adviseur zegt, let daarop, let daarop, let daarop. Dus als je er zelf uit kon komen, is dat natuurlijk heel prettig. Maar wat ik toen tegen Nadia heb gezegd, kijk, die materie is nieuw. Wat ga je doen met nog uit te keren dividenden die in het bedrijf zitten? Zelfs zit nog 4 ton geld in wat je als dividend kunt uitkeren. En de aandelenverhouding verandert. Wat doe je daar dan mee? Of wat doe je met winstlopend boekjaar? Dus je ontkomt er niet aan om alvast na te denken over dat soort rekensommetjes. En dat was mijn advies, van laat daar even naar kijken, dat je een zogenaamde cash and debt free berekening maakt van je bedrijf.
1: En toen zei jij cash and debt free berekening?
0: Ja, dat zei ik.
1: Er ging meteen een lichtje branden?
0: Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Ik krijg een totale error, omdat ik denk van wat een moeilijk ingewikkelde woorden. Dus ik heb wel iets aan de accountant daarover gevraagd, maar daarna heb ik het ook laten liggen.
1: Want David, wat betekent het?
2: Ja, in het kort betekent het dat je een soort rekensom maakt waarbij je de bezittingen, de cash van het bedrijf enerzijds verrekent met de schulden die er zijn. Dit is even de meest simplistische uitleg. Zodat je daar tot een, dat heet, aandeelhouderswaarde komt. He, want even voor het voorbeeld, stel je vindt je bedrijf 2 miljoen waard als bedrijf, de machinekamer, maar je hebt 1 miljoen schuld bij de bank. Dan is je bedrijf dus per saldo 1 miljoen waard. En waarom ik het nuttig vind om hier voorafgaand aan zo'n traject naar te kijken, is omdat ik voer het liefst onderhandelingen in één keer over alles. Dus stel je komt eerst tot een deal en je moet vervolgens die som nog maken, kom je mogelijk weer tegenover elkaar te staan. Dus daarom zou ik het liever vooraf doen.
0: Nou, zo ging het een beetje. Ja. Want ik heb die berekening niet laten maken, omdat ik dacht, we hebben helemaal geen schuld, dat zal allemaal wel meevallen. Dus Anne en ik hebben een deal gemaakt. En toen bleek inderdaad vlak voor we tot de closing kwamen dat we nog een berekening te maken hadden. En dat is uiteindelijk goed afgelopen, maar ik had misschien toch iets beter moeten luisteren.

0: Het komt dus wel eens voor. Ondernemers die een exit-traject ingaan zonder adviseur. Nadia en haar compagnon kiezen hiervoor omdat ze hun vriendschap koste wat kost willen behouden. Oké, maar hoe ga je dan vervolgens verder? Hoe begin je zo'n proces en de gesprekken die je voert? Waar gaan die eigenlijk over?
1: Over een soort van, wat voor bedrag heb jij in je hoofd? Wat wil je nog wel doen? Waar wil je niet meer mee bemoeien? Wat wil jij zelf kunnen doen? Maar ook, wat doen we met het intellectueel eigendom van bijvoorbeeld onze boeken, lesmaterialen, methodieken?
0: Geaccrediteerd waren die?
1: Geaccrediteerde coachopleidingen. Dus dat is echt wat waard. Maar ook bijna alles wat wij maken is verzonnen door Anne. Dus heel veel boeken zijn door haar geschreven. Heel veel methodieken, modellen zijn door haar verzonnen. Maar ja, het zijn gesprekken geweest. Soms waren ze heel emotioneel en soms heel moeilijk. En soms waren ze heel hard en zakelijk. Dat is eigenlijk het hele jaar door een beetje alle kanten opgegaan.
0: Maar ik vraag me dan toch af, hoe doe je dat? Want je hebt geen adviseur.
1: Nee.
0: Ga je dan elke week donderdagochtend om 10:00 van 10 tot 12 in de agenda plannen om met elkaar het over dingen te hebben?
1: Nou, gelukkig hoefde het niet zo vaak. Anne woont bij mij in de straat, dus ik fietste dan naar haar toe.
0: Compagnons, vriendinnen en ook nog buurtbewoners.
1: Ja, dat is toeval, maar dat is een lang verhaal.
2: Ik weet het meer om het goed te regelen.
1: Maar het was niet zo frequent. Ik denk dat we een keer of 4, 5 bij elkaar zijn geweest. En dan, soms moesten we daarna even bijkomen. Soms moesten we een paar dagen later even bellen of appen om het weer goed te maken. Maar
0: even dan toch terug, want hoe bepaal je dan zo'n agenda? Je gaat bij elkaar zitten, je zet een kop koffie, je drinkt een kop thee. En dan, wie begint het gesprek? Waar ga je het over hebben?
1: Ja, nou, we hebben het in het begin over de financiële deal gehad en daarna over de andere randvoorwaarden, zoals het gebruik nog van materialen, van pand, van wat we gingen doen met de boeken, maar ook ons beider concurrentiebeding, hoe zich dat tot elkaar verhield, wat kon zij nog doen, wat kon ik nog doen, hoe gaan we in de toekomst samenwerken. Dus eigenlijk kwam er gewoon steeds weer een nieuw onderwerp bij. Als we er eentje af hadden, dan konden we het nu over de volgende gaan hebben. En op een gegeven moment is de accountant natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst gaan maken. En dan komen er ook weer een paar vragen naar boven van, hebben jullie daar al over nagedacht? Heb je daar al iets over besloten? Dus zo ging het eigenlijk stap voor stap.
0: En dat allemaal zonder adviseur. Kom jij dat in de praktijk vaak tegen, David?
2: Ja, ik zie dat natuurlijk wel vaker. En het heeft eigenlijk altijd een beetje een vergelijkbaar proces in mijn ervaring. Het begint ermee dat die situatie ontstaat, hè, dat je mogelijk uit elkaar wil, of één van de twee. En dan wordt er eigenlijk 9 van de 10 keer altijd meteen gezegd, maar daar komen wij wel uit. Want we gaan jaren terug, en we zijn vrienden, en we zijn professioneel, geen probleem. En dan 9 van de 10 keer, het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie. Eigenlijk altijd. En dan wordt het toch ineens spannend. En dan kan het heel erg lastig zijn om nog tot elkaar te komen. Dus als dit goed is gelukt, het is bijna nooit zo dat dit heel makkelijk is, want er komen veel emoties bij kijken. Maar dan mag je heel blij zijn met die afloop, want veel ondernemers, compagnons, struikelen hierover.
1: Ja, ik denk dan dat het geheim echt is dat wij altijd elkaars kant van de zaak bekijken. Dus als Anne boos werd of verdrietig, dan kon ik daarvan schrikken. En dat deed ook wel met mijn emoties. Maar daarna gaan we altijd bedenken van, ja, hoe zit jij in elkaar? Hoe zit ik in elkaar? Wat weet ik van jou? Hoe is dit bedoeld? Wat waren jouw intenties? Want heel vaak is natuurlijk wat je zegt niet precies wat je bedoelt, of niet waar je het over moet hebben. En we hebben elkaar gewoon steeds weer opgezocht en steeds weer geprobeerd elkaar beter te begrijpen, waarom je in bepaalde dingen wat harder bent, of waarom je op bepaalde strepen wel blijft staan.
0: Maar dan toch die emotionele momenten. Waar gaat het dan over? Is dat de waardebepaling? Is dat, wat is een geaccrediteerde cursus waard?
1: Eigenlijk niet eens daarover. Ik denk bijvoorbeeld, we kregen het over het concurrentiebeding. En dan gingen de emoties meer over dat je allebei vrijheid wil hebben en je niet beknot wil worden, maar je ook je eigen kant wil beschermen.
0: Ja, even dus concurrentiebeding, David.
2: Ja, dat is een bepaling waarin je afspreekt dat je gedurende een bepaalde periode niet exact deze werkzaamheden kunt uitvoeren.
0: Bij een andere werkgever, of zelf?
1: Of zelf,
2: waarschijnlijk in deze context, ja.
0: Ook belangrijk natuurlijk. En hoe gingen jullie daar dan mee om? Ik bedoel, is er iemand wel eens met slaande deuren weggegaan?
1: Nou, niet met slaande deuren, maar we hebben wel eens
0: met tranen?
1: Ja. En ook wel eens boos. Ja. Ik sla niet mijn deuren, maar Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest. Maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van... maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt. Kijk, ik wil natuurlijk met het bedrijf kunnen doen wat ik wil... eigenlijk zonder verantwoording af te leggen. Dat voelt het lekkerst. Maar je voelt ook aan, als je mijn Anne blijft aandeelhouder... dat dat niet kan. Anne wil kunnen doen met haar nieuwe bedrijf wat zij wil doen... en zich niet beperkt voelen. En ik wil Nona ons beschermen dat ze niet precies hetzelfde naast ons gaat zetten. Dus als je... vaak in het begin van zo'n gesprek kan je heftig reageren... omdat je het idee hebt van, maar begrijp je niet dat ik vrijheid wil? En als je dus langer doorpraat en vraagt, wat bedoel je dan precies? Waar ben je dan bang voor? Wat zou je graag willen doen? Wat zie je jezelf over een paar jaar doen? Waar zouden we ruzie over kunnen krijgen? Dan kwamen wij telkens gelukkig weer op hetzelfde pad uit. Dus dan vonden we elkaar weer. En soms... ter plekke en soms een paar dagen later. Want soms moet je zelf ook iets even laten bezinken.
0: Tijd even het werk laten doen.
2: In sommige gevallen, dat is ook mijn persoonlijke ervaring... het is net alsof de een het soms uitmaakt met de ander. Dus het vertrekpunt van gesprekken kan zijn... dat iemand zich heel erg afgewezen voelt en dat super klote vindt.
0: Wel eens meegemaakt?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, ik zie veel betekenend kijken.
0: Ja, ik ook. Ach, macht. Dat is, goed, daar gaan we het niet over hebben.
2: Precies omgekeerd dan.
0: Ja precies. Ja. Zij wilde niet verder.
1: Nee, maar dit is wel wat David aanhaalt heel terecht. Onder Anne en mijn scheiding zitten ook onze eigen oude blauwe plekken en pijnen. En ik heb ook een thema in de steek gelaten voelen. Dus zij laat mij niet echt in de steek. Maar als er in sommige gesprekken emoties mee gaan spelen... kan ik me wel ineens in de steek gelaten voelen. En zij weet dat van mij. En zij wil mij heel graag niet in de steek laten. Daarom heeft ze denk ik ook misschien ook nogal gerekt, dit besluit. Dus
0: dit gaat dus ook over oud zeer.
1: Maar ook dingen waar zij helemaal geen bal mee te maken heeft. Als in, zeg maar, dat ik daar een blauwe plek op heb, daar kan zij niks aan doen. Dat is allemaal van voor haar tijd. Maar het is dus wel heel goed, in ons geval, als je heel veel van elkaar weet... en je kent elkaar echt heel goed... en je bent bereid echt naar te kijken van wat zit daar nou achter... dan kan je elkaar begrijpen, ook als je een beetje kinderachtig reageert.
0: Ondertussen, terwijl jullie met elkaar in gesprek zijn... over een overname van de aandelen... Moet de business ook gewoon nog gerund worden.
1: Ja, dat vond ik echt heel lijp. Want dan kwam ik soort van... had ik soort van mijn tranen gedroogd van een heel lastig gesprek. En dan zat ik 2 minuten later in een call over... voelde natuurlijk als iets heel arbitrairs. Was waarschijnlijk voor mijn collega's belangrijk. Ja. Dan dacht ik wel, voelde ik me echt een groot gespleten persoonlijkheid. Van ik zat net nog... En dan moet ik nu weer hier zitten. Ja, dat was bij vlagen wel heel moeilijk. Wat dat betreft kan je beter, wat jij zegt, elke week... misschien op vrijdagmiddag aan het eind van de dag afspreken. Maar wij hadden het... Ja, het moest gewoon af en toe tussendoor.
2: Hoe lang heeft het geduurd?
1: Ja, gevoelsmatig lang. Maar volgens mij zijn we in januari begonnen met praten... en waren we na 3 meetings, waren we eigenlijk in maart... op 90% wel klaar.
0: Het is toch bizar dat je dat met elkaar kunt doen... zonder adviseurs in zo'n korte periode.
2: Zij zijn, denk ik, ook professionals... Natuurlijk, en misschien, maar dat is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak... misschien dat vrouwen hier
0: zat ik ook aan te denken namelijk.
2: Gewoon beter in zijn dan mannen en ook misschien minder last hebben...
0: van hun ego.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat wij, ook wel eens eerder over ons geheim... ook toen we het bedrijf samen runden, hebben gezegd... wij zijn egoloos, dus het maakt ons niet uit... wie er op de cover van een boek staat, wie er op een podium staat... wie de credits krijgt. Wij hebben altijd gewoon onwijs veel lol in ons bedrijf. Anne weet supergoed waar ik goed in ben. Ik weet heel goed waar je haar het beste kan laten shinen. En wij hebben het altijd gewoon heel leuk gevonden als de ander shined. En nooit het gevoel gehad van we moeten concurreren... of ik wil een bepaalde taak, of ik wil daar met mijn naam op. Dat maakt ons gewoon allebei geen bal uit.
0: Nee.
1: En ik heb wel het idee dat dat ego-stuk natuurlijk in heel veel ruzies meespeelt. Of het nou op een scheiding is of een zakelijke scheiding.
0: Ja, David, zo kan het dus ook.
2: Ja, nee, ik vind het eigenlijk tekstboek. En ik denk heel verstandig om in dit geval het zonder adviseurs...
0: En de relatie inmiddels, want hoe lang... dit is allemaal redelijk recent gebeurd.
1: Ja, heel recent.
0: En
1: maar we gingen
0: jullie komen
1: week
0: nog steeds bij elkaar op verjaardagen?
1: Ja, we gaan uit eten met onze mannen... en dan kunnen we tot 2 uur 's nachts in de bar huilen, lachen... en heel, met heel veel plezier en vooral dankbaarheid terugkijken op die 10 jaar samen.
0: Dit is toch echt wel heel bijzonder, David.
2: Ja, dit is misschien niet een volledige uitzondering... maar ik denk dat dit vaker anders gaat dan zoals het hier ging. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk om te horen.
0: Want kom jij dus ook situaties tegen waarbij zo'n traject is afgerond en de compagnons elkaar toch niet meer zo aardig vinden als eerst, ja?
2: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak zelfs.
2: Ja, dat gebeurt gewoon heel vaak, ja. Ja, echt regelmatig.
0: Ja, maar wat kunnen we hier dan van opsteken? Ik bedoel, wat moet je vooral wel en wat moet je vooral niet doen om dat te voorkomen?
2: Nou, kijk, stel dat je wel een adviseur of een mediator nodig hebt. Dat is soms zo, als de gesprekken niet zo soepel gaan... of je dat gewoon niet zo goed kunt zoals deze dames dat wel kunnen. Dan is mijn advies wel eens geweest om 1 adviseur te laten optreden namens allebei. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Dan heb je niet dat adviseurs elkaar willen gaan outsmart en je steeds verder uit elkaar komt te zijn. Je hebt een klankbord waarmee je kunt zeggen, joh, dit is even in vertrouwen tussen ons, maar neem dat mee in je gesprekken met mijn compagnon. En ik kan iemand de puzzel samen met jullie en voor jullie leggen. En dat vind ik, denk ik, handiger dan als je allebei met een adviseur aankomt.
0: Dus één adviseur gebruiken?
2: Ja, één iemand die namens beide...
0: Een soort mediator eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk ben je dan een soort mediator. Ja,
0: heb je dat wel eens gedaan?
2: Ja, dat heb ik best wel een paar keer gedaan, ja.
0: Ja. En duren dat soort trajecten dan langer of korter dan wat Nadia net zegt? Een maand of drie?
2: Nou, maand of drie is best wel... laten we zeggen, ik heb dit in mijn leven, laten we zeggen, 5 keer gedaan. En ik denk dat dat 3 keer binnen de 3 maanden was en 2 keer misschien net iets langer. Maar dat zijn geen jarenlange trajecten.
0: Nee, het is over het algemeen misschien net in die zin, omdat je ook dus geen boekenonderzoek hoeft te doen. Cijfermatig iets simpeler.
2: Vind ik wel, ja. Ja.
0: Wat is jouw tip uiteindelijk, nu jij dit helemaal hebt afgerond?
1: Ja, ik denk eigenlijk wat wij mensen in de trainingen die wij geven ook leren. Je moet jezelf gewoon goed kennen en bereid zijn naar jezelf te kijken. En soms denken, waarom reageerde ik zo heftig of zo kinderachtig? Wat zit daaronder? En heel erg bereid zijn om de ander echt te willen begrijpen. Dus niet met je boze, kritische blik naar de ander te kijken, maar met een milde, nieuwsgierige blik. En echt te bedenken, ja, wat maakt dat jij hier heftig op reageert, of dat jij dit punt heel principieel belangrijk vindt. Zodat je kan steeds kiest om die verbinding weer op te zoeken.
0: En dat zei Nadia van der Vlies over toch wel de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
13: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot 5:00 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil. Over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn 2 rijstroken dicht, nog 30 minuten ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam, Bergen op Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen Knoop het Ressen en Nijmegen. 30 minuten vertraging in 3 kilometer file.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de dodelijke schietpartij deze week in Nijmegen is het nodige vooraf gegaan, zegt burgemeester Bruls. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Volgens zijn familie was het zinloos geweld, maar dat spreekt Bruls tegen. De dader loopt nog vrij rond en die is niet zomaar gaan schieten, zegt hij. Hackers hebben toegeslagen bij ijsstadion Tialf in Heerenveen. Ze willen geld zien en in ruil daarvoor gaan de computers van het slot en worden gestolen gegevens niet op internet gezet. We zijn in gesprek met de cybercriminelen, zegt Tialf. Achter de hack zit een groep die eerder bij Nederlandse bedrijven toesloeg. Het OM gaat in hoger beroep in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. Vorige week werd de man uit Duitsland vrijgesproken omdat er geen keihard bewijs was dat hij onvoldoende had opgelet en haar daardoor had aangereden. Nabestaanden van Tamar zijn opgelucht en hopen dat de zaak nu echt goed wordt onderzocht. Een liter diesel kost nu langs de snelweg iets meer dan een liter benzine, meldt United Consumers. Door de oorlog in het Midden-Oosten loopt de prijs van diesel al langer hard op. Vanuit het Midden-Oosten wordt meer diesel geïmporteerd dan benzine. Langs de snelweg kost een liter diesel nu bijna €2,64. Om de bosbranden te bestrijden krijgen Frankrijk en Spanje een aantal blusvliegtuigen. Een speciale dienst van de Europese Unie die helpt bij noodgevallen heeft dat geregeld. De vliegtuigen en helikopters komen uit onder meer Griekenland, Italië en Portugal. Begin deze maand stuurde de EU ook al blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
16: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
17: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
1: Studio Den Haag van vrijdag 24 juli in het jaar 2026. Ik ben Mark Beekhuis en naast mij zit Leendert Beekman. Ik zeg ineens onze voor- en achternaam, dat doe ik eigenlijk nooit.
19: Nee,
1: nee.
19: Want nou, ik denk weten mensen dat ik Beekman heet.
1: Onze trouwe luisteraars eigenlijk weten wie wij zijn. En in elke zomer dan geven we onszelf altijd een soort opdracht. Bijvoorbeeld, hoe werken spindokters nou eigenlijk tijdens een verkiezingscampagne? Dat was vorige zomer. We hebben ook wel eens allerlei politicologen laten kijken naar wat er nou precies allemaal gebeurt. Dit jaar doen we het met de mensen van BNR zelf. We hebben heel veel deskundigen op zoek naar de vraag wat nou eigenlijk de politieke kwesties zijn die onder allerlei politieke besluiten liggen die vaak helemaal niet benoemd worden. Wiens belangen er wel of niet gehoord worden. Wat eerlijk is en wie dat dan bepaalt, bijvoorbeeld. Vorige week hebben we natuurlijk uitgebreid gesproken over de defensie en de alle zaken die daarmee te maken hebben. Vandaag gaan we kijken naar de economie. En dan hebben we natuurlijk in de uitzending Han de Jong. Welkom.
20: Dankjewel, Mark.
1: Met iets heel leuks. Wij praten altijd met z'n allen in de studio. Een hele enkele keer hebben we iemand met een lijnverbinding met geluid. Jij bent de eerste die bij ons ook in video in beeld is.
20: Oh, nou, primeur. Leuk.
1: Ja, je woont in Ierland, dus de woonwerktijd was waarschijnlijk gewoon net iets te ver.
20: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, ja. Ik weet niet, misschien iets van 1,5 uur vliegen, denk ik. Dat is eigenlijk als je gewoon een beetje een file hebt in een doordeweekse dag. Doen wij dat elke dag. Maar heel fijn dat je erbij bent. Waar we denk ik over moeten hebben, maar misschien kan Leendert mij daar ook meteen een beetje bij helpen, is wat nou eerlijk begroten is, of dat bestaat.
19: Ja, we gaan daar geen antwoord op geven natuurlijk.
1: Nee,
19: en geen oplossingen.
1: Maar wel waar de kwestie dan over gaat. Misschien dat praktische zaken zoals box 3.
19: Gaan we ook nog bespreken.
1: De opstelling van onze minister van Financiën die alleen maar wil bezuinigen en nooit wil uitgeven.
19: Maar de fundamentele kwestie hier is, en daar zullen we wel snel naartoe gaan, is het kabinet wil dat de economie gaat groeien met 1,5% minimaal. Want anders kunnen we onze verzorgingsstaat niet betalen. En er liggen nogal wat kwesties. Hè. We moeten ook defensie moeten we nog geld voor krijgen. De vraag is alleen, hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we dat op een eerlijke manier doen?
1: En dan meteen ook, is het kennelijk zoveel belangrijker dan de verzorgingsstaat,
2: dat we daar offers voor willen brengen.
19: Dat is de vraag. Ja, toch? Willen we daar offers voor brengen? En op welke manier dan?
2: Oké. Okay. Han, als jij het, als we je gewoon heel plomp verloren, gewoon in, zo van de hoge duikplank in het zwembad gooien, in het diepe. Wat zijn de vragen waar de politiek altijd mee bezig is, die nooit benoemd worden?
20: Nou ja, jij hebt het woord eerlijk al in de mond genoemd.
2: Ja, en,
20: ik moet eerlijk zeggen, ik erger mij daar vaak aan. Niet dat jij dat woord gebruikt, hoor. Maar dat woord eerlijk in de politiek zo vaak gebruikt wordt. Want dat is natuurlijk een heel subjectief begrip. Mm-hmm. Dat vergeten mensen vaak. Ik denk dat Leendert het heel goed zegt. Hè. Om onze verzorgingsstaat in stand te houden, moeten we natuurlijk toch wel ook een klein beetje economische groei hebben. 1,5%, dat was vroeger helemaal niet zo ambitieus, maar inmiddels is dat al een hele uitdaging. Als je dan naar de omstandigheden kijkt, nou, dan zijn het toch wel uitdagende omstandigheden richting Prinsjesdag. Want het begrotingstekort, volgens de voorjaarsnota die in maart is uitgekomen, beloopt het begrotingstekort dit jaar 2,5% van het BBP en volgend jaar 2,9%. Dat mag niet over de 3%. Dus op voorhand is er eigenlijk per saldo eigenlijk helemaal geen begrotingsruimte om iets te gaan doen. Dat is punt 1. Punt 2 is, inmiddels op het moment dat wij spreken is de olieprijs alweer $100 per vat. En de Europese gasprijs meer dan €60 per megawattuur. Dat gaat ongetwijfeld de economische groei juist drukken. En dan hebben we, maar dat is meer jullie stijl natuurlijk, dan hebben we ook nog eens een keer een minderheidsregering die overal steun vandaan zal moeten halen. Dus die zaken, die combinatie maakt de omstandigheden wel buitengewoon uitdagend, ben ik bang.
2: Oké, jij ging meteen langs het begrotingstekort. Dat is natuurlijk een kernbegrip als je het in Den Haag hebt. Je kan ook zeggen, maakt ons dat uit, het begrotingstekort. Dat is ook maar een afspraak, dat geen 3% mag zijn. En de Fransen houden zich er nooit aan. Dus hoe belangrijk moeten we dat vinden als we het hierover hebben?
20: Nou ja, weet je, als wij enige geloofwaardigheid willen hebben in situaties in de toekomst, dat andere landen zich er niet aan houden en wij willen dat ze zich daar wel aan houden, ja, dan kunnen we natuurlijk moeilijk zeggen, wij lappen het aan onze laarzen zelf.
2: Ook, ja.
20: Ja.
2: Okay. Ja,
19: en de verwachtingen voor van de zomer, en dat we zeggen nu van de zomer, maar dat is over krap een maand. Dan gaat het kabinet praten rondom de augustusbesluitvorming. En dan zegt Mark altijd, je moet een normale mensentaal praten.
2: Het is voorbereiding voor Prinsjesdag.
19: Voor Prinsjesdag, ja. En het is nu wachten op 14 augustus. Dan komt de CMEF, het concept macro-economische verkenning van het CPB.
2: Dat is over 3 weken al.
19: Ja, en daarin kunnen we zien bijvoorbeeld de verwachting van het begrotingstekort. Maar ook de koopkrachtcijfers. En we weten dat het kabinet nu, want Han zegt al terecht, er moet genoeg politieke steun zijn, dat beseffen ze zich. En dat die koopkrachtplaatjes, maar ook wat doen we met een begrotingstekort, dat dat een belangrijke vraag is voor aankomende zomer. Omdat ze nu nog niet durven of nog niet willen. Want vorige week zei jij, Mark, we moeten misschien eens gaan vertellen dat we welvaart moeten inleveren op het moment dat we,
2: ja, ik citeerde mevrouw Kaag.
19: Mevrouw Kaag,
2: minister.
19: Ja, we moeten welvaart inleveren op het moment dat we willen investeren in de toekomst. En dan komt dat later weer terug, maar daar durven ze nog niet aan. Deze zomer gaan ze echt proberen om ervoor te zorgen dat die koopkrachtplaatjes er in ieder geval, zoals ze dat dan zeggen, netjes eruit zien voor iedereen. Armoede moet ook niet verder stijgen, de armoedecijfers. En dan is het moeten ze dus een keuze maken van waar leggen we dan de rekening neer? En dan krijg je wel, om even kort op de bocht te gaan, Han, een hele principiële keuze, omdat rechtse partijen namelijk zeggen, we moeten gaan bezuinigen of ombuigen, de overheid moet minder groot zijn. En de linkse partijen willen juist de lasten gaan verzwaren. Dus de belastingen gaan verhogen, vooral voor rijke en grote bedrijven. Ja, dat is de vraag die aankomende zomer voor ligt. Okay. Simpelweg, waar leggen we de rekening neer?
2: Is daar een objectief correct antwoord op, Han? Bezuinigen of niet?
20: Nou, ik denk dat de onderverdeling die Leendert geeft ja, dat bepaalt ook eigenlijk hoe mensen daarin zitten. Laat ik zeggen, economen aan de rechterkant, die denken vaak, hè, terecht of ten onrechte, maar dat is eigenlijk waar ze aan vasthouden, dat bij voortduring de lasten te verzwaren, dat uiteindelijk de economische groei drukt. En dat dus eigenlijk, ja, daarmee schiet je jezelf een beetje in de voet. Aan de linkerkant van het spectrum, ja, wordt dat eigenlijk niet zo gevolgd. En daarom zijn die, zeker ook onder de huidige omstandigheden, natuurlijk toch eerder geneigd om naar lastenverzwaringen te kijken dan naar uitgavenbeperkingen.
2: Ja, maar er zat een belangrijk woord in je zin. Er zat het woord denken in. De economen op rechts denken het ene, de economen op links denken het andere. Dit is een wetenschap, zou je denken, economie. Dus weten we inmiddels niet beter dan alleen maar, zeg maar, het onderbuikgevoel, wat ik hier ook meteen voel?
20: Ja, ik ben toch bang van niet. Ik denk van niet, Mark. Ja. Ja, kijk, weet je, economie is geen exacte wetenschap. En ja, wat je toch vaak wel ziet is dat economen van beide kanten met verhalen komen waaruit blijkt dat zij dan gelijk hebben. En ja, in my humble opinion is het toch in hoge mate een kwestie van een gevoel, een geloof, een mensbeeld, et cetera.
19: Mm-hmm. Je ziet toch dat, en als je nu kijkt naar de maatregelen zoals ze genomen worden door het kabinet Jetten, en we kijken ook even naar het rapport Wenning, ik denk dat we dat ook even moeten doen, toch Han? Dat je wel ziet dat dat langs de lijnen gaat van wat ook Wenning beschreef in zijn rapport.
2: En wat is de essentie daarvan volgens jou?
19: Nou, de essentie van wat hij zegt is dat je ook moet kijken in de economie welke sectoren je wel en niet belangrijk vindt. Hè, omdat we een oververhitte economie hebben. Ik zeg het even in mijn woorden, Han, verbeter me zo meteen als ik het verkeerd zeg. Hij zegt, kijk naar landbouw is een belangrijk punt. Waarvan hij zegt, dat moet een onsje minder. Maar ook de laagproductieve arbeid. Dan kijk je bijvoorbeeld naar de slachthuizen.
2: Ja, de hele
19: dat is een voorbeeld daarvan. De hele
2: BBB-beleid. Bij het grof vuil gezet.
19: Ja, en hij zegt ook in de kern, stop, kijk dat je minder gaat uitgeven. Dus dat je de begroting wat kleiner maakt. Hè, dat je dus echt naar ombuiging gaat kijken. Nou, wat zien we nou gebeuren? We hebben al een stikstofplan hebben we voorbij zien komen. Nou, dan komen we bij de boeren terecht. We zien dat Hans Vuilbrief bezig is om er toch voor te zorgen dat het lastiger wordt om, en dus de eerste stap om voor slachthuizen zomaar via uitzendbureau mensen aan het werk te zetten. Dat is een stap zoals ze dat zetten. En qua ombuigingen, ja, we hebben oneindige discussies gevoerd over de WW en de WIA bijvoorbeeld, maar we krijgen het ook nog op de zorg. Daar wordt ook naar gekeken. Dus ja, in grote lijnen, ik kijk nu ook even naar Han, zie ik wel Wenning doorwerken in het kabinetsbeleid tot nog toe.
20: Ja, nou, ik denk dat dat klopt. Ik moet ook wel zeggen dat mij dat ook niet verbaast, omdat dat rapport Wenning, dat heet wel rapport Wenning, hè, en alle respect. Maar ik zie daar toch wel heel veel in terug van wat het ministerie van Economische Zaken al langer denkt en zegt. En ja, wat Leen net zegt, hè, onze economie is oververhit. Dat vind ik op zich een lastige term. Omdat als je economie nauwelijks groeit, hoe kan die dan oververhit zijn? Maar wat hij bedoelt en wat hij dan wel terecht aangeeft natuurlijk is, dat wij eigenlijk onze productieve middelen wel volledig inzetten. Hè. De werkloosheid is heel erg laag. De ruimte is beperkt, et cetera. Dus dat klopt wel. En dat je dan moet kiezen, dat lijkt me logisch, dat je daar dan een bredere discussie over zou mogen voeren. Dat lijkt me toch ook wel nuttig. Want je moet natuurlijk toch onder alle omstandigheden wel proberen om het draagvlak te houden. En heel gemakkelijk zeggen, in de landbouw kan het wel wat minder. We hebben nu net eigenlijk de nieuwe stikstofplannen gepresenteerd gezien. En de reactie uit de boerengemeenschap is natuurlijk niet Nou, dat belooft niet allemaal rustig te blijven.
0: Nee.
19: Nee, maar de stikstofmaatregelen worden wel gezien als de sleutel naar de economie waar we naartoe willen. Want het idee is een beetje van, we hebben een paar grote problemen op te lossen. Ook om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven kan groeien. Dan hebben we het bijvoorbeeld over netcongestie. Maar we hebben ook ruimtegebrek hebben we. De infrastructuur moet verbeterd worden. En de stikstofknoop waar we nu in zitten wordt gezien als de eerste stap die gezet moet worden. Ook de woningbouw moet natuurlijk. Ik kan met zijn hoofd opzij gaan zitten. Maar dat wordt gezien als de eerste stap die gezet moet worden voordat ze met de andere grote vraagstukken aan de slag kunnen.
20: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Hè. Maar goed, wat mij dan verbaast aan die discussie, dat is dat er eigenlijk een fundamentelere discussie over het hele stikstofprobleem mogelijk is. Want er zijn natuurlijk ook allerlei gerespecteerde wetenschappers die de problematiek anders inschatten. En dan heb je dus allemaal van die verhalen van wij hebben een stikstofprobleem, maar 1 meter over de grens in Duitsland, waar de omstandigheden natuurlijk helemaal niet anders zijn, daar is dat probleem er opeens niet meer. Daar zijn ook allerlei grenzen heel anders. Hetzelfde geldt voor Denemarken, wat een heel grote agrarische sector heeft. Dan is er die hele discussie over dat hele stikstofbeleid, dat blijft gebaseerd op dat Aureus-model. Nou, daar vinden heel veel deskundigen ook van alles en nog wat van.
0: We gaan nog een heel uur over stikstof praten in de komende paar weken. Dus dit komt nog uitgebreid voorbij. Je noemde een paar andere zaken die wel ook met landbouw te maken hebben, Leendert. Waar boeren ook steeds helaas alle ballen op de boeren gaan worden. Want zij hebben namelijk het land waar we woonwijken willen neerzetten. Of datacenters. Dus op allerlei plekken. Of ze vervuilen ons grondwater en ons oppervlaktewater. Wat binnenkort vanuit Europa weer net zo moeilijk gemaakt wordt als stikstof. Dus op allerlei plekken gaan we daar problemen hebben. En als je minder boeren hebt, dan is dat misschien een deel van de oplossing voor wat meneer Wenning en het ministerie van Economische Zaken eigenlijk proberen te bereiken.
19: Dat duidelijk in zijn rapport. En dan hoeven we niet, hoe vul je dat stikstof, hoe ga je met dat stikstofprobleem om? Of vind je het een probleem? Het is gewoon een politieke keuze. Het gaat er nu even om, hoe kijkt het kabinet naar de, waarom moet dat nu opgelost worden?
0: Ja.
19: En dat is om ervoor te zorgen dat de netcongestie, de energietransitie, de woningbouw, de infrastructuur, ook de ruimte voor defensie die nodig is, het vergunnen van luchthavens. Zij zien dat als een eerste stap om dergelijke volgende stappen, grote doorbraken zoals ze dat dan noemen in het kabinet, mogelijk te maken.
0: Okay. Ik heb wel het idee, als ik jullie zo aanhoor, dat we hier iets te pakken hebben wat nooit besproken wordt, maar wat wel altijd onder het beleid aanwezig zit. Dat is namelijk de vraag of de overheid wel of niet moet sturen op wat voor economie en welke bedrijvigheid we moeten hebben. Als je hier met een VVD'er over praat, dan zegt hij, daar gaan we echt niet over. Dat is aan de markt. Als je hier met mensen op de milieukant van de Kamer praat, dan zeggen ze, wij moeten bepalen welke industrie in Nederland kan hebben, welke we willen hebben. Tata eruit, zonnepanelen erin, zal ik maar zeggen. Dat is iets waar niemand het buiten bij het Partij voor de Dieren ooit over heeft. Toch, Han?
20: Ja, dat is een heel goed punt, Mark. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel eens wat lichtelijk depressief van word. Want als ik het plaatje dan wat groter trek en naar het mondiale plaatje kijk, en dan beperk ik het eventjes tot 3 grote blokken. Amerika, China en Europa. Dan zou ik zeggen, wat de Amerikanen willen, dat is een verbetering van de levensstandaard van de eigen mensen. En dat doen ze door economische groei. En daarbij vertrouwen ze op economische vrijheid. De Chinezen die willen eigenlijk hetzelfde, maar die vertrouwen op centrale planning en aansturing. En wij hebben niet zoveel met economische groei. Wij gaan eigenlijk meer voor morele verheffing.
0: Ja.
20: En we vertrouwen de markt eigenlijk niet zo. En economische vrijheid zijn we ook niet zo van. Maar onze centrale sturing, dat verzandt meestal in in een enorme bureaucratie en uiteindelijk heel erg ineffectief.
0: Ja, dus, maar als ik hem positief zou formuleren, dan je zegt morele verheffing. Dat klinkt een beetje als een verwijt. Wij willen dat, dat we eerlijk en netjes en braaf en goed voor de mensen zijn. Je kan ook zeggen, nou, dat vind ik wat waard dat ik dat op die manier doe. En dat mag desnoods economische groei kosten. Want ik vind mijn principes vind ik de moeite.
20: Ja. Nee, dat is natuurlijk zo, hè. Ja, je hebt helemaal gelijk, hoor. Ik vind die morele verheffing, dat bij mij heeft dat een
0: wat negatieve... Bij jou negatieve... tegen haar ingestreken, ja.
20: Nou ja, goed, ik heb natuurlijk ook een moreel kompas.
0: Absoluut.
20: Maar ik hou er niet van als andere mensen hun morele kompas bij mij aan willen meten. En ik meet het ook bij andere mensen niet aan. Et cetera.
0: Ja.
20: En kijk, wat je dan wel moet realiseren, dat is, hè, als je dat dan vindt, hè, van nou ja, dat hoeven allemaal niet. Dan is wel bijvoorbeeld ook een vraag: wat voor soort economische en misschien ook wel politieke relaties kan ik dan en wil ik dan onderhouden met die andere blokken die er heel anders in zitten? En ja, ik denk wel eens dat. Misschien is de uiteindelijke conclusie dat je toch dan het liefst een soort autarkie zou willen hebben. Heel weinig economische relaties met die andere blokken. Maar dan moet je ook wel eerlijk zijn dat gewoon in levensstandaard een enorme prijs heeft.
0: Ja, maar zou het echt autarkie moeten opleveren? Ik bedoel, we zijn natuurlijk toch heel aardig in staat om de grote techbedrijven uit Amerika uit te leggen dat wij andere normen hebben dan zij en dat ze zich in Europa een beetje aan ons moeten aanpassen?
20: Ja, nou ja, dat kan natuurlijk. Hè. Dus zo extreem als ik het nou voor
0: zwart-wit helpt vaak met nadenken, niet. Absoluut.
20: Nou ja, maar je moet je realiseren dat als je dus zegt van nou, dit soort dingen, dat hoeft voor ons allemaal niet. Nou ja, daar hangt dan een prijskaartje aan. Hè. Ja. Dus als je zegt, al die economische ambities die Amerika en China hebben, die hebben wij veel minder. Dat is prima. Maar daar hangt dus een prijskaartje aan. En dat prijskaartje, dat ga je dus nu zien. Omdat je natuurlijk, als je niet groeit en je hebt wel allerlei ambities, dan kom je in de situatie zoals waar we nu in zitten. En die jullie eigenlijk hebben gedefinieerd als de vraag van waar leggen we de rekening neer.
0: Ja, gaan we zo nog even heel expliciet doen trouwens.
20: Ja. Dat gaat natuurlijk toch politieke en mogelijk ook sociale spanning opleveren.
0: Ja, en zou je hier misschien... we hebben gewoon een hele comfortabele positie in Europa. We hebben het van oudsher heel goed. Cultureel hebben we alles goed geregeld. We hebben een prachtige musea. Hele mooie pensioenen in niet alle Europese landen, maar in heel veel wel. Amerika, als je dan Bernard Hammelburg vraagt, is voor de helft een derde wereldland. Van China zullen de meeste mensen dat zelf wel invullen. Misschien kunnen wij ons ook gewoon permitteren om iets principiëler of moreler te zijn met voor hoe wij in het leven staan?
20: Nou ja, tot nu toe is dat gelukt. De vraag is of dat naar de toekomst toe blijft lukken. Ik heb onlangs eens heel erg in detail gekeken naar wat er gebeurt op de internationale automarkt. Er is op het ogenblik, dat is eigenlijk bij veel mensen wel bekend, maar er is een wereldwijde soort tsunami aan de gang van Chinese auto's. Daar zien we in Nederland een heel klein stukje van. Hè. Wij zien vooral elektrische auto's. Maar wereldwijd is het zo. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de export van China, wat auto's betreft, ze voeren nog altijd meer auto's uit met een verbrandingsmotor dan puur elektrische auto's. China heeft gewoon als strategie om de wereld, economische wereldmacht, technologisch te worden. Ze zijn heel erg hard op weg om dat te realiseren. Ik constateer dat ons verder in de verdrukking brengt. En dan kun je dus zeggen, tot nu toe hebben we het allemaal prima. Of dat allemaal houdbaar is de komende 10 of 20 jaar... dat lijkt mij de vraag.
0: Ervaringen uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst, zeggen ze dan in de commercial.
20: Precies.
0: Ja. Leendert, wat doet politiek Den Haag? Dat hele kleine, wat is het, vierkante kilometertje met die hele grote blik die Han net over de hele wereld heen uitstrooit?
19: Nou ja, Han noemt Europa nu. En we hebben het rapport Wenning gezien. En het rapport Wenning was heel erg gericht op de Nederlandse economie. We hebben ook het rapport Draghi hebben we gezien.
0: De Europese versie daarvan.
19: Ja, en Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever, die zegt, ja, dat rapport Draghi en dat rapport Wenning, als je daar... Ik moet even iemand anders citeren, hoor. Maar het lijkt net een logisch gevolg van Draghi richting Wenning. Maar hij zegt, ja, het is veel te nationalistisch. Wij moeten veel meer kijken hoe we kunnen zorgen dat we als Europa onze economie kunnen versterken. Want een klein landje als Nederland kan dat niet in zijn eentje doen. En zeker niet in de geopolitieke wereld waarin we nu leven, waarbij Han die twee machtsblokken, China en Amerika, al tegenover elkaar zet. Van wat is het antwoord nou van Europa op de grote machtsblokken? En daar zie je wel een hele duidelijke... ik denk dat je niet eens hoeft in te vullen welke partijen dat zijn, maar een scheidslijn in Den Haag van partijen die toch echt willen kijken naar hoe kunnen we in Europa iets voor elkaar krijgen. Met Volt natuurlijk voorop, Laurens Dassen, die eigenlijk voor alle problemen als oplossing
0: ziet. Dat is de eerste vraag die Europa, bij wat stelt. Kunnen we dit niet beter in Europa
19: regelen? Ja, maar ook D66 een progressief Nederland tegenwoordig. Maar ook de VVD kijkt steeds vaker naar Europa. Helemaal als het gaat bijvoorbeeld over defensie in industrie.
0: VVD deed dat altijd al. Alleen niet in Den Haag. Ja. Alleen in het buitenland deden ze dat.
19: Ja, maar we hebben natuurlijk ook de wat nationalistischere partijen. En zij willen veel meer kijken naar hoe beschermen we de Nederlandse economie, de Nederlandse belangen. Dat wringt. En dat zie je ook in Den Haag, zie je dat gebeuren.
0: Maar zeg je eigenlijk dat ze in Den Haag iets meer de mentaliteit van het dorp Moerdijk moeten hebben? Dat ze zeggen, oké, als het nodig is, dan heffen we ons dorp op voor het grotere goed van heel...
19: Je gaat nu in de oplossingen denken.
0: Oh god, daar hebben we een speciaal om mij daarvoor te behoeden. Een toetertje, wat eigenlijk al... ik had even zo snel niet door. Nee, maar is de manier van hoe je naar het probleem kijkt niet een deel van het probleem? Als ik hem niet als oplossing formuleer.
19: Hoe bedoel je dat dan?
0: Ja, ik bedoel eigenlijk dezelfde vraag die ik net stelde, maar toen moest ik dat toetertje van jou afzetten. In Moerdijk hebben ze op een gegeven moment gezegd, weet je, als Nederland het nodig heeft, heffen we gewoon ons dorp op.
19: Ja.
0: Wat echt heel altruïstisch is. Want dat bijna niemand zegt dat, weet je wat, hier is mijn huis, neem het, want dan kunnen we een industrieterrein vestigen. Maar is dat ook hoe we te veel naar Nederland en te weinig naar Europa kijken? Te veel naar Moerdijk en te weinig naar Nederland, om het even de andere schaal erop te zetten.
19: Nou ja, je zou natuurlijk, als je kijkt, bijvoorbeeld AI is een belangrijke pijler, hè? Ook voor Nederland en ook voor het Nederlands, ook in het Nederlandse beleid. Ja, dan kan je dat. Ja, hoe ga je dat als Nederland in je eentje? Hoe ga je opboksen tegen een grootmacht zoals Amerika? En daarbij kan je je toch afvragen van wat gaan we doen met dergelijk beleid? Gaan we dat helemaal bij Europa neerleggen? Of gaan we toch proberen om dat zelf te doen?
0: Ja, van ons
19: maar hier ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, maar we moeten deze gedachte heel even vasthouden. Want we gaan even wat reclame maken. En dan gaan we geld verdienen zodat we Han ook weer kunnen betalen. Dat is fijn. Dan gaan we
20: over... En jullie ook, toch?
19: Ja, wij zitten hier ook niet voor niks.
0: Oh, je zegt... Ik dacht, ik geef het allemaal aan Han. Maar ik ga daar helemaal niet over de begroting. We gaan wel over een paar minuten verder met Studio Den Haag. Met dus Han de Jong, de huiseconoom van BNR. Met Leendert en ik ben Mark in studio. Den Haag.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
21: Europe is going in some bad directions.
22: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
23: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
24: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
22: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
25: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
26: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
28: Dit is een boodschap van Sieren.
29: De maatschappij, dat ben jij.
30: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk. Met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
31: BNR Verkeer.
32: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten vertraging. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt dit onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht in de file. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda, een ongeluk eerder vandaag in de Drechttunnel zorgde voor veel vertraging. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum betekent dat nu nog een half uur vertraging. De A58 richting Bergen op Zoom, ook hier een ongeluk tussen Roosendaal-Oost en afrit Wouwse Plantage. De weg is weer vrij, maar rekent 10 minuten extra. Tot slot de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam doe je er 40 minuten langer over.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de dodelijke schietpartij deze week in Nijmegen is het nodige vooraf gegaan, zegt burgemeester Bruls. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Volgens zijn familie was het zinloos geweld, maar dat spreekt Bruls tegen. De dader loopt nog vrij rond en die is niet zomaar gaan schieten, zegt hij. Hackers hebben toegeslagen bij ijsstadion Tialf in Heerenveen. Ze willen geld zien en in ruil daarvoor gaan de computers van het slot en worden gestolen gegevens niet op internet gezet. We zijn in gesprek met de cybercriminelen, zegt Tialf. Achter de hack zit een groep die eerder bij Nederlandse bedrijven toesloeg. Het OM gaat in hoger beroep in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. Vorige week werd de man uit Duitsland vrijgesproken omdat er geen keihard bewijs was dat hij onvoldoende had opgelet en haar daardoor had aangereden. Nabestaanden van Tamar zijn opgelucht en hopen dat de zaak nu echt goed wordt onderzocht. Een liter diesel kost nu langs de snelweg iets meer dan een liter benzine, meldt United Consumers. Door de oorlog in het Midden-Oosten loopt de prijs van diesel al langer hard op. Vanuit het Midden-Oosten wordt meer diesel geïmporteerd dan benzine. Langs de snelweg kost een liter diesel nu bijna €2,64. Om de bosbranden te bestrijden krijgen Frankrijk en Spanje een aantal blusvliegtuigen. Een speciale dienst van de Europese Unie die helpt bij noodgevallen heeft dat geregeld. De vliegtuigen en helikopters komen uit onder meer Griekenland, Italië en Portugal. Begin deze maand stuurde de EU ook al blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan vorige naar Frankrijk en Portugal. En dan nu het weer van Weer Online.

0: www.rijksmonumenten.nl.
1: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
3: Gaan we weer. Deel 2 van Studio Den Haag. We zitten te filosoferen over alle politieke kwesties, de politieke afwegingen die onder al het economische en financiële beleid in Nederland vooral zitten. Hoewel we de laatste 10 minuten hebben het eigenlijk vooral gehad over Europa en over de hele wereld. En we kwamen tot de conclusie dat we misschien meer richting Volt en richting VVD moeten kijken, omdat die namelijk richting de Europese Unie kijken. Ik doe nu weer wat ik eigenlijk niet moet doen. Ja. Denken in termen van oplossingen. Dat proberen we te voorkomen. Want het gaat eigenlijk om juist niet het oplossen, maar de vraag die daarvoor ligt. Als ik me daar weer aan vergalopeer, dan hebben we altijd een toetertje klaarstaan om heel even te wakker te schudden dat we per ongeluk een oplossing hebben aangedragen. Han, jij bent van ons drieën waarschijnlijk de meest Europese. Want jij woont niet eens in Nederland. Je woont in een van de andere Europese staten. Grootste deel van de tijd. Zoals we het net zaten bespreken, moeten we eigenlijk alles wel Nederlands oplossen? Moeten we misschien meer naar Europa kijken?
4: Ja, goede vraag. Ik heb trouwens ook in België en in Duitsland gewoond. Dus,
3: nog veel Europeeser, ja.
4: Ja, zeker. Ja. En ik heb ook nog in mijn studententijd bij de Europese Commissie een half jaar stage gelopen. Dus, ik ken Brussel ook wel een klein beetje, maar dat is wel lang geleden. Maar jullie stellen eigenlijk de vraag. Dat rapport Wenning, of dat stelde Leendert eigenlijk. Dat rapport Wenning, dat is wel heel erg nationaal gericht.
5: Ja, Stefan de Vries zei dat, hè? En dat gaat eigenlijk Stefan de Vries, en dat gaat er eigenlijk daardoor in tegen het idee van het rapport Draghi. Waarbij toch gezegd wordt, we moeten meer naar de Europese economie kijken. Naar productiviteit in Europa. Naar de technologische innovaties. En hoe we dat als Europa kunnen versterken.
4: Oké. Weet je, ik ga daar grotendeels in mee, maar ik maak er toch 2 kanttekeningen bij. Ten eerste, denk je dat andere landen dat ook doen? Laat ik dat maar als een soort retorische vraag stellen. En het tweede is, je moet je natuurlijk ook wel realiseren dat alle landen vanuit een allemaal vanuit hun eigen uitgangspositie opereren. Wij hebben nou in Nederland toevallig wij hebben met onze chippers, ik denk dat in hoge mate toeval is geweest dat wij dat hebben. En uiteindelijk gaat het eigenlijk in belangrijke mate terug op het bedrijf Philips. En heel veel van die chipbedrijven die komen uiteindelijk voort uit het befaamde, maar niet meer bestaande NatLab van Philips in Eindhoven. Daarmee heeft onze industriële structuur ziet er heel anders uit dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar de automobielindustrie en de chemische industrie de belangrijkste sectoren zijn. En laat die nou allebei enorm onder druk staan. Weet je, helemaal eens dat wij dat we de wereld niet economisch kunnen verbeteren in ons eigen land alleen. En dat we naar Europa moeten kijken. Maar laten we ook niet vergeten dat wij in onze eigen economie toch heel specifieke belangen hebben, specifieke kenmerken hebben, waar we toch ook in ieder geval zuinig op moeten zijn. En laten we ook nadenken over hoe houden we dat zo?
3: Ja, je noemt dat NatLab van Philips, wat legendarisch is. Je had natuurlijk in Amerika een paar van dat soort laboratoria. Wij hadden NatLab en wat hebben ze allemaal niet gemaakt? Van e-paper, als je nu een Kindle koopt, of als je een cd-speler, of ongelooflijk veel dingen hebben ze daar ontwikkeld.
4: Ja, enorm.
3: Verlang je daar wel eens naar terug? Dat bedrijven gewoon dat zelf organiseerden, hun eigen laboratoria hadden en de innovatie gewoon oppakten en het deden?
4: Ja, absoluut.
3: Ik maak me bijna schuldig aan een oplossing. Dat is toch mooi. Tegenwoordig kijken bedrijven graag naar de overheid om te zeggen, is er niet nog ergens een innovatiesubsidie of zo?
4: Ja, dat is verschrikkelijk.
5: Dat gebeurt nu toch weer met de Nationale Investeringsinstelling. En daarbij wordt dan ook gekeken van er moet een brug geslagen worden tussen publieke en private financiers en financiering. Maar goed, als je een echt neoliberaal zou zijn, zou je zeggen, ja, dat moet je eigenlijk uit de markt moet je dat halen.
3: Ja, kleinere overheid. Dit moet niet door de overheid geregeld. Dat zou het VVD-standpunt moeten zijn. Hè? Ja,
5: en dan is nog de vraag van, maar hoe worden ze dan gefinancierd? En daar stuurt het kabinet.

0: net wel op, maar moeten ze meteen naar box 3?
1: Ja.
0: Want eigenlijk willen ze dus privaat kapitaal willen ze heel erg gaan stimuleren. Hè, zodat er meer durfkapitaal in de economie komt. En dan kijkt onze minister van Financiën, Eelco Heijnen, wel heel, heel duidelijk naar Europa toe. Omdat hij ervoor wil zorgen dat dat vanuit Europa simpeler gaat worden.
1: Oké, dan moet je heel even uitleggen. Want je gebruikt nu in een paar hele grote hinkstapsprongen allerlei mooie woorden die voor als je ingevoerd bent best wel betekenen.
0: Nou, ik zie Han de Jong ook knikken.
1: Als Han de Jong het wil uitleggen, vind ik dat ook prima.
2: Nou, ik weet niet helemaal precies waar Leendert op doelt. Maar het is natuurlijk duidelijk dat wij dat de bankenunie en de kapitaalmarktunie tegenwoordig heet dat, geloof ik. Ja, die naam verandert vaak. Maar dat, laat ik zeggen, de integratie van het financiële systeem en de integratie van financiële markten, dat vaak wordt gezien als een heel belangrijke stap in het proces om dit allemaal te verbeteren. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik mensen bij de ECB en ook politici hoor roepen, het feit dat wij geen kapitaalmarktunie hebben, dat is eigenlijk het grootste probleem.
0: Dat zegt Heijnen.
2: Ja, nou ja, niet alleen Heijnen, dat zeggen ze bij de ECB ook. En ook andere politici die dat wel zeggen. Ik vraag mij ook wel eens af van ja, is dat nou niet een soort schaamlab voor jezelf? Hè, omdat je de omstandigheden eigenlijk niet creëert, waardoor die bedrijven tot wasdom kunnen komen. En dan geef je maar de schuld aan het feit dat er geen kapitaalmarktunie is. Maar goed, ik denk dat die dingen zijn allemaal moeilijk te bewijzen. Maar dat natuurlijk een integratie van de financiële systemen binnen de Europese landen. En laten we dat maar dan zeggen. Een kapitaalmarktunie, of savings en investment union, geloof ik, noemen ze dat tegenwoordig. Dat zou zeker helpen. Of dat doorslaggevend is, hè, dat is een ander verhaal. En wat mij wel verbaast is dat veel politici en ook centrale bankiers het hier voortdurend over hebben. En eigenlijk al jaren. En als je dan vraagt, ja, maar wat doen jullie dan precies? Dan wordt het toch eigenlijk wel vrij snel vrij stil.
1: Wie hebben er voor- en nadelen bij zo'n kapitaalmarktunie? Gaat iedereen erop vooruit, van de melkboer tot en met de CEO van ASML? Of zijn daar landen die er bij opschieten? Of waar zit de politiek hieronder?
2: Het gaat natuurlijk vooral over regelgeving en toezicht. En iedereen vindt zijn eigen regelgeving en zijn eigen toezicht heel erg goed. We willen heel graag dat het overal in de Europese Unie hetzelfde wordt, maar dan het liefst zoals het nu bij ons is. En als 27 landen zo in de wedstrijd zitten, dan wordt het een moeizaam verhaal.
1: Maar dat geldt voor alles in de Europese Unie. Dat is altijd. We hebben net een paar maanden lang alle landen zien onderhandelen over sancties voor Rusland, waarvan iedereen met elkaar zegt, die moeten er komen. Maar welke?
2: Ja.
0: Ja, maar het idee is, want jij vroeg, gaat iedereen hier dan van profiteren? Ook de melkboer op de hoek?
1: Ja.
0: Ja, daar is het antwoord eigenlijk nee op. Want wat Heijnen namelijk wil met die kapitaalmarktunie is dat er geld beschikbaar komt voor bedrijven om te investeren. En dan heeft hij het vooral over start- en scale-ups, waar kapitaal naartoe moet om door te groeien. En die start- en scale-ups, dat zijn niet de MKB'ers op de hoek van de straat. Dan heeft hij het wel over de innovatieve bedrijven. En dan
1: moet je van je melkbedrijf moet je een scale-up weten te maken.
0: Ja, precies.
2: Ja, dan mag ik misschien daar toch aan toevoegen. Daar heeft Leendert natuurlijk helemaal gelijk in. Hè? Maar toch is het zo dat ook de melkboer op de hoek of de bakker op de hoek, die gaat uiteindelijk natuurlijk profiteren als door de komst van die kapitaalmarktunie onze economie beter gaat functioneren. Want dan gaat de koopkracht stijgen en dan krijgt hij meer klanten in zijn winkel. Maar goed, dat is dus wel heel erg indirect.
1: Ja, wat noemden ze dit in Amerika niet de trickle-down-theorie die uiteindelijk nooit gewerkt heeft tijdens de vorige financiële crisis?
2: Nou, oké. Dat ging eigenlijk vooral over, hè, als rijke mensen rijker worden, dan trickelt het ook wel down naar mensen die het minder gefortuneerd zijn. Maar uiteindelijk profiteert toch wel iedereen in een land ervan als het met het land als geheel economisch beter gaat. Dus als je dat trickle down wil noemen, dan prima.
1: Ja, oké, okay, ja. Nee, ik gebruik het niet voor niks. Een prikkelend woord. Je reageert er heel fijn op. Dat is fijn. Eens even denken. Laten we het eens hebben over belastingen. De belastingkwestie voor dit najaar zal box 3 weer zijn. Net als de vorige drie najaar, zeg ik even uit het hoofd. Misschien wel 4 inmiddels.
0: Ja, sinds 4,5 jaar, sinds het kerstarrest, zijn we over box 3 aan het praten.
1: Wat ligt daar op ons te wachten, Leendert?
0: Ja, dat is wel. De vraag is, hoe wil je het uitgelegd hebben?
1: Oké, box 3 is een belasting op het hebben van vermogen. Of eigenlijk op hoe je vermogen zich ontwikkelt. Want misschien is het groei of aanwassen. Dat is niet hetzelfde, ook al betekent het hetzelfde. Namelijk de winst die je gemaakt hebt of de winst die je zou kunnen maken omdat je wat je hebt meer waard geworden is.
0: En het kabinet wil toe naar vermogenswinst, gerealiseerde winst belasten. En er ligt nu een wet voor, dat moet een tijdelijke wet zijn. Maar ja goed, niks is zo permanent als iets tijdelijks in de politiek. Waarin op het beleggingsdeel in box 3, dus niet op woningen bijvoorbeeld of spaargeld, maar op het... Of spaargeld wel, maar op het beleggingsdeel wordt vermogensaanwas wordt belast. Dus dan wordt er gekeken naar hoeveel is het meer waard geworden. En zonder dat je het al gerealiseerd hebt door het uit te cashen, moet je toch belasting daarover betalen. En nou, daar wordt nu in Den Haag over gesproken. Want dat wordt gezien als iets wat zeer onwenselijk is.
1: Dat is toch een beetje wat er gebeurt met de WOZ, met mijn huis. Mijn huis wordt inmiddels op 2 keer zoveel ingeschat door de gemeente Amsterdam als waar ik het voor gekocht heb. En ik betaal alsof het 2 keer zoveel waard is geworden. Moeten we nog maar helemaal zien hoeveel mijn huis waard is op het moment dat ik het ooit een keer ga verkopen. Ja. Dat is dus dit mechanisme dat je uitgaat van een soort theoretische waarde. Dat bestaat toch gewoon?
0: Dat klopt. Maar nu is het wat, leuk, wat is de politieke vraag in box 3? En in box 3 weten we dat CDA en de VVD grote bezwaren hebben tegen vermogensaanwasbelasting. Dat
1: ligt nu wel voor. Gerealiseerde winst hebben.
0: Staatssecretaris Ehrenberg komt met een novelle om ervoor te zorgen dat de ergste pijn weggenomen wordt. Zo kan je bijvoorbeeld je verlies op een andere manier verrekenen. Mm-hmm. Ook met terugwerkende kracht. Maar... En dat wil ik wel graag bij hand neerleggen. In box 3 moet uiteindelijk 10 miljard opgehaald worden. Dat is, als je kijkt op de hele rijksbegroting en ook op wat er binnenkomt bij de ook aan belastingen, is dat natuurlijk niet het allergrootste bedrag. Want uiteindelijk zitten we nu op 450 miljard of zo.
1: De hele begroting van de overheid.
0: En toch is dit nu een heel groot politiek punt. En wordt het ook gebracht als iets wat... Onder andere ook innovatie in de weg zit. Hè? De vermogensaanwasbelasting zoals het nu wordt voorgesteld. Bedrijven uit Nederland jaagt. En daardoor ook slecht voor de economie zal zijn. Wat ik me dus afvraag is dat op het moment dat je eigenlijk zo'n gering bedrag ophaalt, of de gevolgen daarvan zo groot zijn als dat ze door sommigen nu worden voorgesteld.
2: Nou, het is natuurlijk wel. Het principe is natuurlijk aanzienlijk. Hè? Want stel je voor, hè, je hebt je geld gespaard en dat heb je belegd in aandelen. En de koersen stijgen daarvan. Daar moet je dan 36% belasting over gaan betalen, over die stijging. Ja, waar ga je dat van betalen? In heel veel gevallen zul je dat niet uit je lopende inkomsten kunnen doen. Dus dan zul je een deel van je aandelen moeten gaan verkopen om die belasting te kunnen betalen. Dat is gewoon een probleem. En als je dus aan de ene kant zegt, we moeten mensen stimuleren om meer geld te steken in start-ups en scale-ups en venture capital, et cetera. Dus we willen mensen stimuleren om meer risico te nemen. En aan de andere kant, of eigenlijk tegelijkertijd, zeg je, ja, maar dat is dan allemaal wel leuk en aardig. Maar als je daarmee dan succes hebt, dan gaan we je over de boekwinst belasting laten betalen. Waardoor je in heel veel gevallen gedwongen zult zijn om een deel van je bezit te gaan afstoten. Ik vind dat een beetje wringt.
1: Ja. Wat is daar het probleem mee? Want je had €100.000 en je hebt aandelen gekocht. En die aandelen zijn nu €140.000 geworden. Nou, nu heb je €40.000 heb je erbij gekregen. Dan zeggen we, 2/3 van dat bedrag, van die winst, mag je houden. Maar 1/3 vinden we belangrijk voor de aanleg van wegen, voor scholen, voor de investeringsklimaat, voor defensie, al die andere dingen die we met z'n allen zo verschrikkelijk belangrijk vinden. Dus draag iets bij. En dan moet je misschien een paar aandelen verkopen. Maar dat geeft niet, want die zijn heel veel meer waard geworden.
0: Ja, maar dan kijk je dus heel erg naar het belang van de belegger. Of tenminste, kijk heel erg naar de belegger.
1: De groep versus de individuele belegger.
0: Waar hand het over heeft, is dat je op het moment dat je als kabinet zegt dat je meer kapitaal, ook durfkapitaal in de economie wil hebben. En je wil dat mensen gaan investeren in die innovatieve bedrijven. Dat zijn vaak ook risicovolle investeringen. Dat op het moment dat dat succes oplevert, dat terwijl dat je dat nog niet, hè, want je wilt het geld er nog helemaal niet uit te halen. Mm-hmm. Dat je weer geld uit die bedrijven.
1: Ik snap de bezwaren wel, maar ik probeer nog even vanaf de andere kant te benaderen. Nou ja, want je wilt natuurlijk wel dat die start-up die je daar aan het bouwen bent, en die wordt een scale-up en die wordt daarna een enorm groot bedrijf, dat dan het niet eventjes op een goede dag, doordat de Russen zeggen, weet je wat, die is van ons, of we bombarderen hem plat. Dan wil je wel dat de defensie voor je georganiseerd is. Dus dat je daar dan aan bijdraagt.
2: Ja, maar wacht even. De discussie gaat denk ik niet zozeer over, althans op dit punt hoor, gaat niet zozeer over of wil ik überhaupt die belasting betalen over de winst op mijn vermogen. Maar waarop word ik nou eigenlijk belast? Word ik belast op boekwinst of word ik belast op feitelijk gerealiseerde winst? Op de lange termijn zal dat eigenlijk niet uitmaken. Je kunt je dus voorstellen dat als je wat eigenlijk in andere landen waar ze zo'n vermogenswinstbelasting hebben, eigenlijk in alle landen is heel gebruikelijk dat je pas wordt belast als je een bezit verkoopt en dus een winst realiseert, want dan genereer je cash waaruit je die belasting kunt betalen. Mm-hmm. Ik zeg dus helemaal niet dat mensen die tegen die belasting zijn zoals die nu wordt voorgesteld, dat die helemaal die belasting niet willen betalen. Maar het gaat er eigenlijk meer om van, ja, wanneer willen ze dan die belasting betalen? En ja, het lijkt logischer. En in de rest van de wereld is dat, voor zover ze dat hebben, is dat eigenlijk overal zo. Dat je pas die belasting betaalt op het moment dat je ook feitelijk winst realiseert.
1: Ja, en dan komen we bij een woord wat je heel vervelend vindt, namelijk eerlijkheid. Want je weet dat er bureautjes gaan ontstaan die je helpen om, als je dat systeem wat je hebt bepleit invoert, dat je de winst in plaats van het aanwas gaat belasten, die gaan helpen om die winst nooit te materialiseren en altijd te zorgen dat die op de een of andere manier binnen de context van iets wat niet belast is, blijft. Dat er hele mooie ontwijkingsconstructies ineens mogelijk worden.
2: Ja, nou ja, dat is zo. Hè. Dus als je dit dan allemaal, zoals het, dan wordt het heel technisch hoor, maar als je het allemaal binnen box 2 weet te houden, hè, als je zelf een bedrijf hebt, dan is dat mogelijk. Mijn mening doet er eigenlijk niet toe, maar ik zou zeggen, daar kun je hopelijk toch wel weer een oplossing voor vinden om dat soort routes af te snijden.
1: Oké, ja.
0: Maar box 3 wordt, dan gaan we even helemaal terug naar het begin van het verhaal, box 3 wordt deze zomer weer een probleem. Want die novelle die er moet komen, dus die aanpassing op de wet zoals die nu ligt, linksom of rechtsom gaat het kabinet geld kosten. Bijvoorbeeld die verliesverrekening, waar ik het net over had. Als je dat met 1 jaar terugwerkende kracht doet, dat is niet structureel, maar in de eerste jaren kost dat ongeveer 1 miljard per jaar. Omdat mensen minder belasting gaan afdragen.
1: Want ze gaan dat verrekenen. Dat is het voordeel voor de eigenaar.
0: Dat is dan wel eerlijker. Ja. Maar en hoe langer je dat wil doen, hè, als je het met 2 of 3 jaar wil doen, dan komt er weer een flink bedrag bij. Maar ze zullen van de zomer een oplossing moeten gaan vinden voor hoe gaan we om met het gat dat ontstaat doordat we een aanpassing maken op de box 3-wetgeving zoals het er nu ligt. En ze moeten er zelfs rekening mee houden dat de box 3-wet, zoals die er nu ligt, niet door de Eerste Kamer komt en dat je dus met de tegenbewijsregeling blijft zitten zoals die nu is.
1: Ja, wat een enorm ambtelijk monstrum is waar dagen en dagen per belastingbetaler aan gewerkt wordt.
0: Ja, en ook minder omdat het forfaitair is, maar er wordt in ieder geval van uitgegaan dat er daardoor minder belastinginkomsten in box 3 zullen zijn. Dat gaat tot 2,4 miljard is de inschatting.
1: Maar ja, dat 10 miljard valt wel mee, dus dan is 2,4 miljard
0: ja, maar dat is op de miljarden. Maar van de zomer moeten ze gaan praten over hoe gaan we nou de komende tijd ervoor zorgen dat we de boel betaalbaar houden. En dan moet er dus naar koopkracht gekeken worden, zoals ik al zei. Want deze zomer zal er toch echt gekeken worden. We willen geen koopkrachtminnetjes willen we zien.
1: Nee, sowieso niet.
0: Ja, en dan komen we terug bij de fundamentele vraag, hoe ga je dat dan vervolgens doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat op het moment dat je grote investeringen in de toekomst op defensie wil gaan doen, maar dat je ook, want we zien nu dat de Merwedebrug bijvoorbeeld dicht is en dat er gewoon te weinig geld is voor infrastructuur.
3: Ja, onderhoud in het noorden van Nederland is ook stilgelegd al.
0: Er zullen wensen zijn om daar ook iets mee te doen, maar er liggen grote opgaven liggen ervoor en daar zal geld voor nodig zijn. En dan kom je bij de fundamentele vraag voor van de zomer: waar ga je dan dat geld vandaan halen? En we gaan dus niet in oplossingen denken.
3: Ja.
0: Maar dan komt wel de ouderwetse links-rechts discussie komt op tafel te liggen. Waarbij nu, want er moet gekeken worden naar steun. Dat kan heel makkelijk eigenlijk over links. Want dan, als je in de Eerste Kamer ook steun voor de begrotingen wil hebben, dan ga je naar Pro kijken. Dan neem je Volt onder andere erbij. En dan ben je er. Partij voor de Dieren kan ook nog.
3: Zijn
0: zetels aan het tellen.
3: Komt heel dicht voor een oplossing.
0: Zij zullen eisen dat geld moet komen bij grote bedrijven en vermogenden. Dat wil het kabinet eigenlijk niet. En dan moeten ze naar rechts gaan kijken. En op rechts willen ze toch echt ervoor zorgen dat de lasten juist verlaagd gaan worden. Dus ook, en dat is een eis van jaar 21 bijvoorbeeld, de vrijheidsbijdrage van Henry Bontebal, waarbij er in box 1 wat gaat gebeuren in, ik meen de eerste schijf toch, Han? In de eerste belastingschijf die niet geïndexeerd gaat worden.
2: Jij weet het waarschijnlijk beter dan ik, maar ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ja, maar daar willen ze naar dan komt er een hele fundamentele vraag te liggen van hoe willen wij nou eigenlijk de boel gaan betalen? Is dat met een kleinere overheid of door de lasten te verhogen? En dat is echt een hele lastige.
1: Staatsschuld blijf ik altijd als derde optie.
0: Dat is we kunnen dat bespreken, maar dat is echt geen optie voor het kabinet.
1: We zitten heel erg los van de wereld te praten in dit hele gesprek. Ja. Maar je hebt toch altijd drie opties, Han. Je kan de uitgaven verlagen, de inkomsten verhogen of de schuld laten oplopen. En volgens mij zijn dat de enige drie opties.
2: Ja, dat is. Lijkt wel een econoom, Mark.
1: Ik probeer er altijd ver vanaf te blijven. Ja, doe jij dat maar.
2: Nee, nou, je hebt helemaal gelijk. Maar goed, ik was al begonnen, helemaal aan het begin van deze uitzending, met de cijfertjes. En die laten zien dat er eigenlijk geen budgettaire ruimte is. Hè, omdat in de voorjaarsnota voorgerekend staat dat het begrotingstekort in 2027 op 2,9% uitkomt. En dat betekent dat er eigenlijk geen ruimte is. Tenzij je zegt, daar trek ik me niks van aan. Hè, dan wordt het allemaal anders. Maar wat jullie net vrolijk riepen eigenlijk van bij die koopkrachtplaatjes, we willen geen minnetjes zien. Ja, jongens, maar als onze economie niet groeit en we willen wel allerlei extra uitgaven doen, plus er zit ook een aantal uitgavenposten waar een structureel stevige stijging in zit, zoals bij de zorg, et cetera. Dat kan niet zonder minnetjes bij bepaalde groepen wat betreft de koopkracht, ben ik bang.
1: Ja, maar dat betekent dat de rechtse partijen, waar Leendert net zei, die rechtse willen gewoon dat iedereen erop vooruit gaat. En de linkse partijen willen dat niet.
0: Ook,
1: die willen dat de arme mensen erop vooruit gaan, maar de rijke mensen en de grote bedrijven, die mogen best wat meer betalen, toch? Op rechts hebben ze dan moeten ze dan even de realiteitszin van Han de Jong terugluisteren?
0: Ja, dan moet ik dan naar Han de Jong kijken of dat.
2: Nou ja, goed, weet je, naar mijn realiteitszin luisteren, dat is sowieso aanbevelenswaardig.
1: Absoluut, elke ochtend.
2: Maar, Mark, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Precies. En het kan niet uit allebei komen. Dus ja, als je geen economische groei hebt en je wil allerlei extra uitgaven doen en je hebt een structurele stijging van sommige uitgaven, dan kan het niet dat bij je koopkrachtplaatjes uiteindelijk overal plusjes komen te staan. Dat
1: eigenlijk
2: gaat gewoon niet.
1: Heb je dan nu het hele begrotingsprobleem teruggebracht tot de vraag hoe maken we economische groei?
2: Nou ja, dat zou natuurlijk geweldig helpen. Als onze economie wat harder zou groeien, dat zou geweldig helpen. En daarom komt natuurlijk ook die verdraaide oorlog in Iran en die opgelopen en oplopende olie- en gasprijzen. Dat komt natuurlijk, dat komt eigenlijk altijd slecht uit.
1: Ja.
2: Maar dat komt nou wel heel erg slecht uit.
0: Ik ben het wel volledig met Han eens. En we hebben het in het begin ook al genoemd en vorige week ook. Sigrid Kaag zei al, en dat zegt Han eigenlijk ook, we moeten misschien nu welvaart inleveren.
1: Maar dan kom je bij de vraag, hoe verdelen we dat?
0: Dat klopt. Maar dat is een politieke vraag. En zouden we daarvoor aandragen.
2: Nou, mijn oplossing is, laten we dat eerlijk doen.
1: Ha.
0: En hier vind ik het wel heel interessant dat volgens mij... nu ga ik aan oplossingen denken. Maar
2: doe het voor één keer.
0: Ja, de boodschap, we zullen met z'n allen wat welvaart moeten inleveren... als we onze economie willen laten groeien. En in de toekomst kan je daar de vruchten van plukken. Die hoor ik niet vanuit Den Haag. En ik zou dat heel verfrissend vinden als een minister dat nu toch eens zou gaan zeggen.
1: Ik vind het mooie laatste woorden. Heb jij nog iets toe te voegen in de laatste halve minuut van deze podcast, Han?
2: Nou, eigenlijk niet. Hè. Mijn interventie van laten we dat eerlijk doen, dat was natuurlijk een beetje ironisch, omdat dat zo'n subjectief begrip is. Maar wat Leende daar zegt, daar kan ik het alleen maar ontzettend mee eens zijn. Politici die zouden bij alles wat ze zeggen helder moeten maken dat aan allerlei keuzes prijskaartjes hangen.
1: De economische keuzes kunnen misschien niet eerlijk, maar politici zouden dat wel kunnen zijn. Dat is denk ik wat je nu gezegd hebt, Han de Jong. Dank je wel. BNR's huiseconoom. We komen aan het einde van Studio Den Haag met Leendert. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er weer met weer een heel mooi groot onderwerp. En ik ben weer vergeten
0: woningbouw.
1: Wat we volgende week hebben. Woningbouw misschien wel. Of stikstof. Tot volgende week.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
6: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
7: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
6: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
5: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
7: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
5: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
7: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
8: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
8: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
4: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het is rond. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met België op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje. Van Bommel was eerst trainer bij PSV, het Duitse Wolfsburg en Antwerp. Veel blije gezichten in Nijmegen. Daar druppelen op de laatste dag van de Vierdaagse steeds meer wandelaars de finish over. Ze worden toegejuicht door familie en vrienden die rijen dik langs de kant staan. Rond de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn gisteravond op een festivalterrein 9 mensen opgepakt. Ze hadden wapens bij zich. Een oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke woningen aan daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. Max Verstappen is het Formule 1 weekend in Hongarije goed begonnen. Bij de eerste training voor de Grand Prix zette hij met zijn Red Bull de tweede tijd neer. Verstappen was een halve seconde langzamer dan Ferrari-rijder Charles Leclerc. Die was de snelste. Zijn teammaatje Lewis Hamilton reed de derde tijd. En twee flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen één grote brand geworden. Door de droogte en een harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn door de bosbranden nu ruim 60.000 mensen hun huis uitgehaald. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zometeen in de Nationale Autoshow.
16: Je auto laten veilen? Ja, het kan, ook in Nederland, maar zou je het moeten doen?
15: Ja, we bespreken dat zo met de collectibles en straks een Ferrari in de rijtest.
16: Oh, wat leuk.
15: Leuk, hè? Ja. Dus ik zou blijven luisteren als ik jou inderdaad was.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: Bij het verkopen van je auto denk je misschien niet direct aan een veiling.
16: Ja, nou ja, waarom niet, hè?
15: Het kan wel.
16: Maar moet je het dan ook doen? We spreken het straks met de autoveilingplatform The Collectibles, die je hier natuurlijk heel objectief adviseert dat je dat gewoon moet doen.
15: Ja, precies. Verder hoor je natuurlijk ook die rijimpressie in de Ferrari 296. Speciale.
16: De speciale. Ja, dat is een belangrijke toevoeging.
15: Ja, nou, zeker. Maar eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer de actieve Aeroblade. Die zitten op,
16: het is iedere week weer een verrassing wat we gaan behandelen. Nou, maar deze
15: nieuwe Porsche Cayenne Electric.
16: Ja.
15: Even eerst even uitleggen wat het is.
16: Oh, ik dacht dat we gingen zeggen dat ik dat wel wilde hebben. Want het zit namelijk op een Cayenne Turbo Electric. Ja, die wil ik wel.
15: Ja.
16: Nou, klaar? Oh, sorry. nee, het zijn in de achterbumper feitelijk aan de zijkant. Ja. Aeroblades die uitschuiven.
15: Ja,
16: op het moment dat je wat snelheid maakt. En daarmee maak je eigenlijk de achterzijde van de auto langer. En dat is goed voor de stroomlijn.
15: En dat is een voordeel bij elektrische auto's, daar kan dat makkelijker dan met een traditionele auto.
16: Ja, nee, op die plek, want het zit zeg maar echt maar op de hoeken.
15: Ja, ja.
16: Nee, dat kan ook bij andere auto's. Alleen, ja, weet je, elektrische auto's gewoon, ja, ze zijn zo efficiënt dat alles impact heeft, ja, als je het positief verwoordt. Of je zegt van ja, ze komen gewoon niet ver genoeg. Dus je moet alle trucken uit de kast trekken om de range goed te krijgen.
15: Ja, maar ja, nu is het natuurlijk ook weer een motortje in dat elektriciteit verbruikt.
16: Precies,
15: om die dingen naar buiten te duwen.
16: Nou, ik hoef het niet.
15: Het zorgt gewoon voor meer efficiëntie, betere stroomlijnen.
16: Beter.
15: Ja. Maar levert het ook echt wat op?
16: Zeker. Kijk, als je kijkt naar Cayenne.
15: Hoeveel kilometer?
16: Dat kan ik niet zeggen, want we hebben hem niet zonder die Aeroblades. Nee, wat ik wel kan zeggen, je hebt normaal de instapper. En als je niet met dezelfde accu, komt die gewoon verder dan de snelle versies. Want die zijn altijd zwaarder, hebben bredere banden, noem maar op. Bij de Cayenne Turbo en de Cayenne is dat eigenlijk precies andersom. Die Turbo komt net ietsje verder. En het is natuurlijk allemaal op details. Hè. Het is niet 200 kilometer verder. Maar hij komt echt verder. Dus het werkt echt. En met dit soort dingen ben ik wel benieuwd. En ik weet niet hoe ik dat een keer zou kunnen testen. Maar ik zou het eigenlijk wel willen doen. Is als je op hogere snelheid rijdt, wat dan het effect is. Wat je nu ziet, zeg maar, in de Duitse, met name Duitse automobielindustrie. Mm-hmm. Daar hebben ze de autobaan. Ja. Daar mag je best hard rijden.
2: Zeker.
16: Namelijk 130. En dat is alleen nog maar de adviessnelheid op heel veel plekken. En dan mag je gewoon zo hard rijden als je wil. Elektrische auto's veel vermogen. Dus die kunnen in principe best hard. Maar ze rijden dus ook wat hogere snelheid. Dus je ziet nu allerlei oplossingen om gewoon op hogere snelheid die efficiëntie omhoog te krijgen. Want dit is natuurlijk, ja, met 60 doet dit natuurlijk nog niet zoveel.
2: Nee.
16: Maar met 160 of met 260, wat die Cayenne Turbo Electric gewoon haalt, doet het wel veel.
2: Maar dan kun je ook verwachten dat actieve aerodynamica een steeds grotere rol gaat spelen bij elektrische auto's.
16: Ja, dat denk ik wel.
2: En dat dat ook doorcijpelt vanuit zo'n Cayenne naar de wat normalere auto's.
16: Ja, eigenlijk zeg maar, als je geen actieve aerodynamica hebt in een auto, dan ben je niet zo cool.
2: Nee.
16: En dat is niet helemaal waar, want ik kijk onze volgende gast aan. Die heeft een auto die heel cool is, maar die dus niet een uitklapspoiler heeft. Want die heeft namelijk een vaste spoiler, maar daar gaan we het zo misschien nog over hebben.
2: Ja. Maar voorlopig dus alleen in het luxe segment. Ja. En misschien dat later wat doorcijpelt.
16: Ja, nou, ik zou verwachten dat dit doorcijpelt, tenzij ze maar natuurlijk weer andere trucken verzinnen. Ja. Waardoor je dit ook zou kunnen opzetten. Bijvoorbeeld Mercedes AMG GT Concept XX. Dat is die auto die op Nardo in 24 uur was, 3700 kilometer.
2: Oranje ding.
16: Daar hadden ze ook weer oplossingen door stroom te zetten op bepaalde delen. Dus creëer zeg maar geladen deeltjes ook in de lucht. En daardoor verandert de aerodynamica. Dus heb je helemaal geen uitklapspoiler nodig, maar gewoon nee, die van mij heeft een elektronische spoiler. Dat kan natuurlijk ook. En misschien breekt dat wel door. Maar het is gunstig om gewoon iets te doen met die aerodynamica.
2: Dus, eindoordeel?
16: Hebben!
3: Ja! Wil ik hebben!
2: Ja hoor.
16: Ja, doe mij zo'n Cayenne Turbo Electric. Tom, als je luistert.
2: Precies. Deze zomer beantwoorden we trouwens ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast.
16: Ja, tenzij we ze niet leuk vinden, dan negeren we ze gewoon. Maar in principe behandelen we ze wel. En die Breek de Week podcast die verschijnt iedere woensdagochtend in onze podcastfeed. Dus abonneerbaar.
2: Zeker doen.
22: De Nationale Autoshow.
2: Ja, je auto verkopen via een veiling. Moet je dat nou doen of niet? En als je dat dan doet, waar moet je dan rekening mee houden? Hans Winter is manager en veilingmeester bij autoveilingplatform The Collectibles. Welkom, leuk dat je bent.
23: Ja, dankjewel.
2: Dan wil ik toch even weten welke auto je bij je hebt.
23: Met de vlotte 997.
2: Ah,
23: laat ik het gewoon zo zeggen.
2: Vlotte 997. Heb je ook niet zo'n vlotte 997's? Je hangt ook vooral van de bestuurder af, toch?
16: Ja, dat is ook. Hans is daar ook wel van. Nee, het is een 997 met tweewielaandrijving, maar er zitten wel twee van die funtjes op. Ja. Dus toch? Dan weten de kenners zouden genoeg moeten weten.
23: Die mogen nu raden wat het is.
2: Ja, precies. Ja. Heb je hem ook op een veiling gekocht?
23: Nee, niet. Oh. Nee. Ik heb hem gewoon.
16: Heb jij überhaupt wel zo'n auto op een veiling gekocht, Hans?
23: Jazeker. Uiteraard.
2: Maar vooral verkocht, vermoed ik zo.
23: Dat is mijn
2: weet. Want autoveilen, voor de luisteraars die misschien daar wat minder bekend mee zijn, die denken dat dat misschien echt voor klassieke auto's is en dergelijke. Maar het gebeurt dus ook voor de wat modernere auto's. Waarom zou iemand dit moeten overwegen?
23: Het is vooral voor ook een stukje gemak. Nee, wij kunnen op een hele efficiënte en snelle manier een auto vermarkten tegen marktconforme prijs. Dat is eigenlijk een beetje in het kort ons kunstje.
2: Ja, maar is elke auto geschikt?
23: In principe is iedere auto geschikt om te veilen. Bij de collectibles willen we natuurlijk graag auto's hebben die een beetje eruit springen.
16: Die een beetje collectible zijn.
23: En dat hoeft niet per se een hele dure te zijn, maar als hij al een mooi verhaal heeft of lage kilometerstand of eerste eigenaar.
2: Kun je daar een voorbeeld van geven? Van zo'n auto?
23: Het leukste voorbeeld vind ik nog steeds het Volkswagen T2-busje wat we verkocht hebben. Wat al 48 jaar in de familie was.
16: Oh ja.
23: Ja. En goed, dat veil je dan in opdracht van de twee dochters. Die daar toch best nog een beetje moeite mee hadden. Maar ja, konden er verder niks meer mee. Nee. Pa en ma, die kon er niet meer mee rijden. En hij moest een keer weg.
16: Ja.
23: En die hebben hem verkocht.
2: Ja, maar goed, zo'n T2, dat is nog wel echt wel behoorlijk collectible natuurlijk. Hè? Ja. Dat is ook niet zo'n hele gewone auto. Maar je hebt misschien ook wel wat, op het eerste gezicht, wat gewonere auto's die toch een heel mooi verhaal hebben.
23: Ja, daar hebben we natuurlijk best wel een paar van gehad. Moet ik eens even denken of er zo eentje te binnen schiet.
16: Nou, er zijn natuurlijk vanuit de collectie die Audi Brussel zijn natuurlijk een aantal auto's met eigenlijk geen kilometers. En dat waren, ik zit even te denken, wat is er op de collectibles? Maar toch ook gewoon zo'n Volkswagen Passat met zeg maar een soort van en een Seat Leon.
23: Met 23 kilometer.
16: Met 23, die is dan nieuw.
23: En zonder chassisnummer.
16: Ja, dat is wel fijn. Dus, maar goed, dan kan je gewoon een chassisnummer ergens van. Nee, oké, dat kan dus niet. Nee, maar dat soort auto's natuurlijk wel. En dat is natuurlijk soms natuurlijk echt jeugdsentimenten voor iemand. Dus,
23: dat gaat echt naar verzamelaars. Mensen die dat ooit hebben gehad. Ja. Of waar ze achterin op de achterbank gezeten hebben. Bij
16: gezeten. Mama. Ja. Sorry. Nee, ik bedacht iets anders. Meer pijp. Ja, dat sowieso. Welke auto's doen het goed op de collectibles? En waarom? We willen nu alle
23: eerst. Ja, kijk, dat zijn toch meestal de auto's die echt aanspreken. Dat zijn de AMG's, de BMW M-modellen, de Porsches. Eigenlijk alles tussen de 25 en 100.000 euro. Dat is gewoon goed te verkopen. Ja.
16: Maar je wil eigenlijk auto's nog erboven. Want de veiling is natuurlijk ook op commissiebasis. Dus dan hoe duurder, hoe beter.
23: Hoe duurder, hoe beter. Alleen je merkt wel dat op een gegeven moment is je commissie natuurlijk ook eindig.
16: Ja.
23: En daar moet je soms een beetje rekening mee houden. En soms gaat het hartstikke goed. En dan zijn we allemaal gelukkig.
16: Ja.
23: En soms moet je daar een klein beetje in toegeven om te zorgen dat je toch tot een transactie komt.
16: Ja.
23: En dat is wel ons doel, hè, om te zorgen dat je uiteindelijk werkt na een transactie. Om die auto te kunnen gunnen. Dat de nieuwe eigenaar blij is. En het doel heeft dat hij voor goede prijs die auto heeft. En de oude eigenaar.
16: Dat gaat toch vanzelf, Hans? Het is gewoon alles op internet. Het is toch het hele auto. Nee, ik weet dat het niet zo is. Maar nee,
23: het kunstje aan zich is niet heel ingewikkeld. Hè?
16: Nee.
23: Kijk, iemand meldt zijn auto aan. Wij zetten hem netjes online. En zorgen ervoor met een hele mooie beschrijving. Een hoop foto's. Dat die auto goed gepresenteerd wordt. En dan is het een kwestie van zorg dat je marketing goed voor elkaar hebt. Dus dat is veel Facebook, Google, Instagram.
2: Facebook ook nog echt?
23: Ja, nog steeds. Ja, daar halen we nog steeds veel bieders uit. En ook veel leads eigenlijk voor mensen die gewoon hun auto willen.
2: Grappig.
16: Ja.
23: En we zijn gewoon heel goed vindbaar op Google.
16: Yeah.
23: Dat merk je aan alles.
16: Ja. Yeah. Maar jij moet ook nog wel af en toe een beetje bemiddelen, toch? Dat je zegt van, joh, ik moet we komen net 50 euro tekort links en nog 50 euro rechts.
23: Het gaat meestal om iets meer dan 50 euro. Maar
16: nee, anders waren we er snel, hè?
23: Kijk, als een veiling is geëindigd, hè, op een gegeven moment heb je nog twee bieders over. En de laatste bieder, die wil misschien nog wel iets meer geven. Maar als er geen concurrentie meer is, dan houdt dat op.
16: Ja.
23: En dan stopt de veiling. En als hij dan nog net niet is waar hij wezen moet, maar die hoogste bieder misschien toch wel iets meer had willen geven, dan ga ik bellen. En dan vraag ik nog wat er nog mogelijk is.
16: Vaak wat is je laatste prijs?
23: Dat niet helemaal. Ja. Maar dat vraag ik dan aan de verkoper.
16: Ja.
23: Van wil je ook nog wat water bij de wijn doen? We hebben natuurlijk een stukje commissie waar we ook nog iets mee kunnen schuiven.
16: Ja.
23: En uiteindelijk verkopen we op die manier 85% van de auto's.
2: Maar een verkoper kan die verkoper ook altijd tegenhouden als niet de juiste prijs wordt.
23: Als het minimumbod niet wordt
2: gehaald. Nee, precies, als het minimumbod.
23: Als iemand gaat veilen, dan zijn ze meestal wel zover van we willen ook afscheid nemen van die auto.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze bepaalde verwachtingen hebben.
23: Ja, dat is daar heb ik het meeste werk aan.
2: Ja, je bent echt
23: manager van de verwachting.
2: Verwachtingmanagement guru. Ja,
23: dus, iemand heeft natuurlijk bepaalde prijzen gedacht voor zijn auto. En dat is natuurlijk altijd de mooiste en de beste die er is.
2: Ja.
23: Dat geloof ik meteen. Alleen je moet wel realistisch zijn en zorgen dat je die auto tegen de marktconforme prijs kunt wegzetten.
2: Maar hoe manage je dat dan? Hoe voorkom je die teleurstelling?
23: Door van tevoren duidelijke afspraken te maken wat wij denken dat die op gaat brengen.
16: Oh ja.
23: Als ze daarmee eens zijn, dan begin ik. Maar als iemand denkt dat zijn auto 70.000 euro waard is en ik denk 55, dan heeft het gewoon geen zin om eraan te brengen.
2: Nee.
23: Ja. Dan doen we het ook gewoon niet.
16: Nee. Veelt je al veel aan de voorkant weg op basis van vraagprijs wat ze in hun hoofd hebben?
23: Ja, daar gaat best wel wat afvalt, zeg maar.
16: Ja.
23: Ja. En soms snappen mensen het ook best wel. Alleen ze moeten ook voor zichzelf wel het gevoel hebben dat het natuurlijk een goede
16: prijs. Tegen mevrouw kunnen vertellen dat die auto echt een goed idee was geweest 10 jaar geleden.
23: Als het 10 jaar geleden is, is het meestal wel een goed idee geweest.
16: Ja.
23: Nee, want de meeste, in ons segment zijn al auto's die langzaam een prijs omhoog zijn gekropen, mits ze niet te veel gebruikt zijn. Maar op het moment dat je iemand hebt die een half jaar geleden een auto gekocht heeft, bij een dealer bijvoorbeeld met garantie en in ruil, noem maar op. Ja, dan wordt het vaak toch lastig.
16: Ja. Ja. Nee, is veilen voor iedereen een goed idee? Er zit best ook een beetje onzekerheid aan. Hè? Spannend.
23: Het is spannend. Hè. Het is ook een manier om in een korte termijn, hè, want wij veilen, pak een beetje, zijn we een tijd kwijt, tussen de 14 en 20 dagen ongeveer voor het hele traject. Hè, en dan is de transactie gedaan en dan heb je centjes op de bank.
2: Dat is echt snel.
23: Ja, dat is gewoon vlot.
2: Ja.
23: Hè? En als het allemaal loopt zoals het moet lopen, en dat is in de meeste gevallen gelukkig ook zo. En dan kun je gewoon op een vlotte manier je auto verkopen.
2: Ja.
23: En je hebt geen mensen aan de deur. Hè. Wij faciliteren daar heel mooi in door te zeggen, joh, je kan bij ons gewoon de auto bij ons in de lood zetten.
16: Ja. Je zegt we, want het is geleerd nu aan Porsche en op Gelderland van Mark Weg. De collectibles nu van Mark Weg. Hè, zo moet ik volgens mij zeggen.
2: Hmm.
16: En daar heb je natuurlijk gewoon ruimte ook.
23: Daar hebben we gewoon een ruimte waar we gewoon auto's kunnen opslaan.
16: Ja.
23: En je ziet dat daar steeds vaker gebruik van wordt gemaakt.
16: Ja.
23: Dat iemand zegt van, joh, weet je, ik heb afscheid genomen in mijn hoofd al van die auto. Ik kom bij neerzetten.
16: Hij moet nu weg van de oprit.
23: En dan regelen wij alles vanaf dat als iemand wil komen. Kijken tot de aflevering, dan het faciliteren.
16: Ja, totdat die echt start en zo. Hè, dat hebben we ook wel eens. Ja, ik rij ook wel eens met auto's van de collectibles, want jullie hebben gewoon gave auto's. Nee, dat is serieus.
23: Over het algemeen hebben we echt hele leuke auto's.
16: Doen wij dit ook. Hè. We maken af en toe video's van auto's van jullie. Maar er zit gewoon bucketlist materiaal dat ik denk, ja, die heb ik nog nooit in gereden. Ja, dat is leuk. En we hadden, ik zei, die startte niet. Dat was de BMW 850 CSI. Ik weet niet meer, was één van de accu's wel stuk volgens mij uiteindelijk, toch? Er
23: waren twee accu's stuk. En uiteindelijk bleek ook nog een kabelbreuk in te zitten. En dat hebben we toen moeten fixen. Ja. Toen is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Ja. Dus wat dat betreft.
16: Maar als je dan hebt inderdaad over auto's waarvan ik, oh, daar wil ik gewoon nog een keer in rijden. Dat was er één. En daarom dat ik ook zei, kijk, ga nou maar even fixen. Dan ga ik toch wel even rondje rijden.
23: Ja, want je zei, we hadden eerder een afspraak staan in dat voor de auto. Ja, klopt.
16: Is door de connectie met Mark Weg ook komt er dan ook meer Porsche, ook inruilers vanuit Porsche en Gelderland die hoek? Of
23: het aantal inruilers is beperkt.
16: Ja.
23: Wij willen ook snel doorstromen daar. En als er een goed handelsbod is, dan gaat die auto gewoon meteen door.
16: Ja.
23: Heel af en toe komen we daar gewoon niet mee weg.
16: Nee.
23: Weg komt er niet meer weg.
16: Weg komt er niet meer weg.
23: En dan, dan pak ik zo'n auto op en dan vind ik hem. En zeker als het iets apart is van een vreemd merk, dan willen we dan nog wel eens dat gewoon proberen via de veiling. En dat lukt over het algemeen ook.
16: Heb je een recente auto die jou enorm, die je verrast heeft qua respons?
23: Ik had een Westfield.
16: Ja.
23: Dat is natuurlijk eigenlijk een bouwpakket.
16: Ja.
23: Op een Lotus 7 geïnspireerde auto. Maar een hartstikke leuk ding. Er worden ook veel wedstrijden mee gereden.
16: Ja.
23: Die auto die bracht beduidend meer op dan wij, maar ook de eigenaar verwacht had.
16: Okay.
23: Dus, en dan krijg je uiteindelijk, waren er toch twee mensen die hem heel graag wilden hebben. En op een gegeven moment stopte dan. De Audi RS5 die jij zeg maar getest hebt, ook nog. Die cabriolet, die bracht ook meer op dan we verwacht hadden. Dus ja, zo zijn er af en toe wel auto's die ons verrassen.
2: Ja, in positieve zin.
23: Positieve zin.
2: In negatieve zin zal dat ook wel eens gebeuren.
23: Tuurlijk, gebeurt ook. En dan probeer je of in de naverkoop die auto nog te verkopen, of veilen hem een tweede keer.
2: Oh, ja.
23: Meestal lukt het dan wel.
2: Oh, ja,
23: sommige mensen vragen zich af, ja, dan weet toch iedereen wat die auto waard is. Maar als jij vandaag op zoek gaat naar een bepaald type auto, die gisteren afgelopen is, dan heb je die auto gemist. En dan is hij nu opeens voor jou wel actueel en zo nog heel veel andere. En dan zie je dat daar uiteindelijk toch het goede bedrag uitkomt.
2: Grappig. Jij loopt al heel lang mee, hè, in die autoveilingwereld.
23: Ja,
2: is er nou
23: niks anders.
2: Nee, precies. Hoe lang al?
23: Nou, in 93 ben ik begonnen met de verkoop gebruikt bij Beleaseplan. Heeft zoals een.
16: Waren dat ook veilingen toen al?
23: Wij deden dat in eerste instantie allemaal met inschrijving.
16: Ja.
23: En later deden
16: met een envelopje of zo? Moest je dan echt gewoon
23: Nee, dat ging nog met fax.
16: In dat papier en dan moest je gaan sorteren wie heeft het hoogste bod of niet?
23: Ja, maar dat deden we al met de fax. Dus iedereen haalde een lijst op met biedingen. En dan kwam dat met de fax binnen. En dan schreven we dat netjes uit op een groot stuk papier. En dan selecteerden we de hoogste bieder en dan werd die toegewezen.
16: Zo, jouw werk is zoveel makkelijker geworden met internet.
23: Ik heb dat in 96 denk ik toen voor het eerst geautomatiseerd. Toen moesten nog collega's moesten met een floppy en een computer naar een handelaar toe om uit te leggen hoe dat allemaal moest. En dan moest je via, ik weet niet eens hoe dat heet, via zo'n pieptoontje moest je dan inbellen.
0: Ja, ja.
23: En, dan kon, en, dan kon
16: en met een modem, en dan konden ze gewoon een stream inbellen.
23: Ja, zo ging dat.
16: Ik had heel snel al vroeg ISDN, had je dat niet bij. En veel snelle verbinding.
23: Ik ben daarna bij BVA terecht gekomen. En daar heb ik eigenlijk de autoafdeling weer opnieuw op de rit gezet. En tot wel een succes gebracht.
16: Ja. En nu mag je snoepjes veilen.
23: Nu mag ik snoepjes veilen.
16: Vind je dat ook leuk, zeg maar, dat het snoepjes zijn?
23: Ik vind twee aspecten uit mijn werk echt heel leuk. Dat is dat ik geen personeel heb. Dat ik het lekker in mijn eentje kan doen. Ja. En het soort auto's en met name het soort mensen wat daarbij hoort, is gewoon heel leuk.
0: Ja, maar wat voor soort mensen zijn dat toch een beetje paradijsvogels?
23: Nou, dat niet. Nou, soms wel, maar over het algemeen zijn het wel auto-enthousiasten.
16: Ja, ja, ja,
23: waar
16: precies,
23: je gewoon leuk mee kan praten over benzinemotoren vooral. En vermogen en snelheden en dat soort dingen.
16: Ja, wat is de laatste diesel die je geveild hebt? Zit te denken. Hebben we nog? Komen af en toe wel voorbij, volgens mij.
23: Ik weet niet of ik pas nog een diesel geveld heb.
16: Dat is lang geleden. Elektrisch? Ook nog
23: elektrisch
16: niet echt.
23: Hebben we wel wat geveld. Een Audi e-tron, een Taycan heb ik geveld. Een Cayenne was een hybrid.
16: Ja, een hybrid. Dat
23: ik heb nu een Panamera hybrid.
16: Dat is ook gewoon met benzine nog. Hoe is het veranderd, de veilingwereld? Even los van dat het vroeger met fax en zo ging. Er zijn nog meer veranderingen?
23: Nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel veilingen op dit moment. Ook in Nederland. En, wat dat betreft ook best wel wat concurrentie. En, wij onderscheiden ons toch nog, denk ik, door een stukje persoonlijke aanpak, de mogelijkheid van stalling. Ik denk dat ons tarief heel schappelijk is. En,
0: wat is jullie tarief?
23: Wij rekenen 10% op geld.
0: Okay.
23: En de kosten voor de verkoper beperken zich tot de foto's. En dat is €300 inclusief BTW. Dat lijkt een hoop geld, maar we hebben een aantal freelance fotografen die voor ons werken. En die zijn daar gewoon 4, 5, 6 uur mee bezig.
0: Ja.
23: He, met naartoe rijden, foto's maken, bewerken en alles erbij. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo gek.
0: Nee, het zijn ook echt wel hele mooie foto's. Ik zat net even op de site te kijken wat er op dit moment staat. Veel Porsche inderdaad.
23: Ja, staat op dit moment heel veel Porsche op, dat klopt. Ja, ja. Maar het is normaal gesproken is het...
0: Maar voor dit weer ook een Volkswagen Golf Cabrio.
23: Ja,
0: 1.8.
23: Een heel mooi origineel Nederlands autootje. Ja, klopt. Ja.
16: En dat is wel een voorbeeld van als die 200.000 kilometer heeft en al een paar keer schade, dan is het geen collectible, maar in principe zeg maar een bereikbare auto.
23: Een bereikbare auto.
0: En deze heeft 97.000 gereden.
23: Origineel Nederlands, eerste lakken, kloppende NAP.
0: Nice.
23: Niet 600 eigenaren gehad. Dan vinden wij dat bij ons past.
16: Het
23: hoeft niet per se een hele dure auto te zijn. Alleen het hele goedkope segment, daar kunnen wij eigenlijk niet zoveel mee.
16: Nee.
23: Als je auto's hebt in de prijsklasse van 7.000, 8.000 euro... dan zijn onze marketingkosten gaan eigenlijk al op aan de opbrengst. Hoe leuk de auto's ook kunnen zijn. Hè?
0: Ja. Hoe leuk de auto's ook kunnen zijn, zijn de kopers ook kritischer geworden in de loop der tijd?
23: Mensen kijken wel heel erg van, is het een eerste lakauto?
0: Ja.
23: Is die dealer onderhouden? Hoeveel eigenaren heeft hij gehad? Informatie is natuurlijk ook steeds toegankelijker van alles. Iedereen kan zelf al alles opzoeken. Iedereen kan een Carfax opvragen en dat soort dingen om zelf ook een beoordeling te maken van de auto. Wat me wel opvalt is dat er eigenlijk maar heel weinig mensen komen kijken.
0: Nou, en dat wou ik net vragen. Kopen ze het ongezien? Of komen ze ook nog wel eens een proefrijdje vragen? Moeten ze met de video? Een
16: vent koopt gewoon zijn auto ongezien,
23: 98%
16: toch?
23: 98% koopt ongezien, denk ik.
0: Nee, dan kijken ze misschien nog even het videootje van Wouter, als die er is.
23: Je hebt dat ook gedaan met jouw auto.
16: Ja, ik heb het ook gedaan,
23: Dat is toch goed bevallen?
16: Deze keer wel, ja. De volgende keer dat ik doe, wordt het ook een groot drama. Dat kan je er ongeveer uittekenen. Kijk, het is goed om te gaan kijken. En mijn het refereert ook aan de video's die ik maak voor de collectibles. Of ik van namens Autoblog voor de collectibles. Je snapt wat ik bedoel. Ik heb daar natuurlijk niet een oordeel over de auto. Ik ga er niet onder liggen en zeggen, ik zie dat deze links voor schade heeft gehad. Dus het is meer een beetje van, ook een documentaire over, over de auto. Hè. We hebben de laatste video...
2: Ja, maar ook over het model dan. Hè?
16: Ja, dus, Honda S2000. Ja. Wat zeg maar, epische auto, 9000 toeren, roadster. Ja. Nou, dit exemplaar was dan heel weinig kilometers. Nou, dat kan ik dan wel benoemen. En dat ik dat ook kon zien. Maar soms rijd ik ook in een auto. Denk ik, ja, ze zeggen 100.000 kilometer. Maar dat kan je soms niet goed beoordelen.
2: Loopt trouwens nog 4 dagen, die S200. 2000, sorry.
16: Ja, maar ze hebben het hard uitgezonden niet.
2: Nee, dat is waar. Maar hij staat nu op 27.500.
16: En die moet nog wel een beetje omhoog. Denk ik.
23: Ja, er moet nog wel het nodige gebeuren. Ja, maar dat maakt niet uit.
16: Maar dat gebeurt eigenlijk toch vaak ook...
2: De laatste dagen.
16: Veiling. Moet je gewoon de laatste 5 minuten inloggen en dan gaan meebieden? Of wat zien, zie jij dan gebeuren?
23: We zien steeds meer dat het een spelletje wordt van het laatste kwartier.
2: Dat dan eigenlijk pas iedereen...
23: Ja, niemand gaat zijn eigen prijs opdrijven. En dat snap ik ook heel goed. Mm-hmm. Heel soms hebben we dat een auto... Ja, daar gaan 2-3 bieders, die gaan er meteen volop. En die is eigenlijk 7 dagen voor sluiting is hij al waar die wezen moet.
2: Ja.
23: Maar meestal... Hè, en het klinkt misschien heel stom, ik zit nu 20 jaar ben ik met die veilingen bezig. En iedere keer denk ik, als het maar goed komt. En ja, dan het laatste half uurtje als ik dan achter mijn computer zit s'avonds. Want we sluiten meestal tussen 9 en of tussen 8 en 10 s'avonds. Ja, dan zie je gewoon dat er opeens iedereen wakker wordt en begint te bieden.
2: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
16: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
2: Zometeen in de Nationale Autoshow.
16: Ik ben speciaal met de trein naar Frankrijk gereisd. Ja, waarom naar Frankrijk? Om dan een Ferrari 296 speciale te testen.
2: Ja, daarvoor wil ik ook wel in de trein, denk ik. Iemand moet het doen.
16: Ja.
2: Ja, en je hoort Breek de Week, dus blijf luisteren.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Ik open de vergadering.
3: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
1: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
25: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
24: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
27: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
28: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
29: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
30: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam, want op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten extra omdat de rechterrijstrook dicht is. En hierdoor beland je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen. Door politieonderzoek na een ongeluk is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar verwachting duurt het onderzoek nog tot 7 uur vanavond.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
14: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Het is rond. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met België op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje. Van Bommel was eerst trainer bij PSV, het Duitse Wolfsburg en Antwerp. Veel blije gezichten in Nijmegen. Daar druppelen op de laatste dag van de Vierdaagse steeds meer wandelaars de finish over. Ze worden toegejuicht door familie en vrienden die rijen dik langs de kant staan. Rond de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn gisteravond op een festivalterrein 9 mensen opgepakt. Ze hadden wapens bij zich. Een oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke woningen aan daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. Max Verstappen is het Formule 1 weekend in Hongarije goed begonnen. Bij de eerste training voor de Grand Prix zette hij met zijn Red Bull de 2e tijd neer. Verstappen was 0,5 seconde langzamer dan Ferrari-rijder Charles Leclerc. Die was de snelste. Zijn teammaatje Lewis Hamilton reed de 3e tijd. En 2 flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen 1 grote brand geworden. Door de droogte en een harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. 10.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn door de bosbranden nu ruim 60.000 mensen hun huis uitgehaald. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zometeen in de Nationale Autoshow.
16: Ik ben speciaal met de trein naar Frankrijk gereisd. Ja, waarom naar Frankrijk? Om dan een Ferrari 296 speciale te testen.
2: Ja, daarvoor wil ik ook wel in de trein, denk ik. Ja, denk iemand ik moet het doen.
16: Ja.
2: Ja, en je hoort Breek de Week, dus blijf luisteren.
3: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praat
5: sterren gaat,
4: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR

0: Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
0: de rijimpressie.
1: Wouter test de Ferrari 296 Speciale.
2: Oh ja, jongens. Oh, wat gaat dit hard. Maar dat is echt maar een heel klein deel van het verhaal. Welkom aan boord van... ja, nee, dit is een hele speciale rijtest. En ik zal je straks ook uitleggen waarom. Omdat het niet alleen maar extra power, duurder, meer bijzonder, moeilijk aan te komen. Maar ook die rijervaring. Dit is een kleine spoiler naar de conclusie, denk ik, van de test al direct. Maar dit is de Ferrari 296 Speciale. In de bloedlijn van het bijzondere middenmotor Ferrari's. De volgende stap. Ik ben overigens Wouter Carson, dit is een autoblog.nl video. En vandaag rijden we door Frankrijk, Normandië, met een kanon. Ja, en dat, weet je, daarmee doe ik hem onrecht. Maar oh, wat gaat het hard. Het is ongelooflijk. Maar het is vooral ook, zeg maar, weet je, sommige auto's zijn meer dan de som der delen. En dat geldt voor deze auto. En de 296 kennen we, hè. Middenmotor, plug-in hybride aandrijflijn, bijzonder snel. Maar ja, we moesten wel afscheid nemen van de V8. Maar deze V6, de Piccolo V12, zo wil ze hem zelf noemen. Zo klinkt die ook wel een beetje. Hier, luister. En voor de 296 speciale hebben ze ook weer allerlei dingen. Ach, hoe tunneltje. Een soort haakse bocht erna, dus we kunnen niet al te gek doen. Maar ze hebben zoveel dingen aangepast. Hè. Ik hoop dat ik alles me kan herinneren om jullie te gaan vertellen. Maar lichter, meer vermogen, heftiger qua sturen. Maar vooral dat sturen, hè. Maar het hele pakket is wat men zo indrukwekkend vindt. Zo lekker. Plug-in hybride aandrijflijn. Klein accu'tje die heel snel weer oplaadt in de verschillende rijmodi die er zijn. Ik heb hem nu in, even kijken, qualifying. Dat is het allersnelst. Maar hij kan ook in race, hij kan ook in hybrid. En ik zou hem ook in een volledig elektrische stand kunnen zetten. Wat je dan? Voor de 296 speciale hebben ze veel dingen aangepast. En veel meer dan je wellicht zou verwachten. Omdat ze ook gewicht bij het motorblok hebben willen besparen. Dus als je alleen maar kijkt naar de rauwe cijfers en denkt... nou ja, hij heeft wat meer vermogen, maar eigenlijk valt het misschien een beetje tegen. Want dit is natuurlijk een V6 met twee turbo's. Dus schroef de turbodruk wat op en nou ja, je komt er al wel. Voor de 296 speciale... De vermogenswinst is nog wel een soort van bescheiden. Van 830 naar 880 pk. Dat is het gecombineerde systeemvermogen wat deze aandrijflijn heeft. En daarvan komt 180 pk maximaal van de elektrische aandrijflijn. Van de elektromotor die in de bak zit. Tussen de bak en de motor. Dat is overigens... alleen maar in de qualifying mode dat hij die laatste pk's ook vrijgeeft van de elektromotor. Dat is dan ook wel weer grappig en ook wel een beetje des vooruit. Van ja, je krijgt niet altijd alles. Dat heb je ook helemaal niet nodig. In die qualifying modus, dan komen die laatste 13 pk's vrij. En dan rij je dus eigenlijk ook altijd zeg maar met verbrandingsmotor... en die elektromotor gezamenlijk. Het is een relatief klein accu'tje. 7,3 kWh. Daarmee kan je 25 kilometer elektrisch rijden, mocht je dat willen. Dat kan ook wel. Maar ja, wil je dat? Ja, soms wel. Weet je, zeg maar, de straat uitrijden en niet de hele wijk makker maken, kan ik me voorstellen. En als je een beetje in de file aan het kruipen bent, kan ik me ook voorstellen. Maar die V6, ook die is aangepast. 700 pk. En dat is dus alleen die V6.

0: V6. De Piccolo V12, zoals ze hem noemen. En weer een stuk. Ja, een klein stuk. Alleen een beetje even laten luisteren. Het is hier een beetje nat, dus ik wil niet eens vol gas geven, want anders is het... want ja, alleen maar vermogen naar de achterwiel. Plus dat vermogen van die elektromotor. Dus dan kom je op een totaal van 880 pk. 880. Dat is echt heel veel. Sprinttijden dan. 7 seconden. 0 naar 200. 7 seconden 0 naar 200. En als je een zeg maar, huistuin- en keukenauto hebt, of een beetje hot hatch, zo rond die 7 seconden naar de 100. Het is tegenwoordig niet super snel meer, maar nog meer dan vlot. Topsnelheid dan. Meer dan 330 km per uur. Ja, voldoende. 0 naar 100. Ja, dan moeten we wel grip hebben. 2,8 seconden. Ah, het is vooral die tussenacceleraties. Het is allemaal echt heel rap. En ook echt agressief. Agressief met die bak. Hè. DCT-bak met 8 versnellingen. De elektromotor die... Waar de koppeldipjes zeg maar, als het ware invult. Ja, welke koppeldipjes zou je bijna zeggen? Maar die bak die schakelt ook nog sneller. Ze hebben overigens ook akoestisch iets gedaan. Als je opschakelt, ja, je hoort gewoon een ja, soort klap door de... Ah, het is moeilijk te omschrijven. Ik zou willen dat ik jullie allemaal een rondje mee zou kunnen nemen. Maar het is in die verschillende rijstanden merk je echt van... Oh ja, ze hebben het maximale uitgehaald. Echt gewoon gezorgd voor, joh, dit is... Ook qua beleving en zo. Zo'n lekkere, agressieve auto. Bijna soms ook een beetje te gek. Voor openbare wegen. Maar ja, dat is natuurlijk sowieso wel een beetje zo met de sportauto's van nu. Het gaat natuurlijk zo hard. En hij klinkt echt waanzinnig.
1: Ja, de Ferrari 296 Speciale, dit doen ze gewoon wel echt, echt, echt heel erg goed, hè, bij Ferrari.
2: Ja, echt, want ergens, weet je, als je rationeel denkt, ja, een beetje pk's extra, maar dat ding, weet je, een normale 296 is al belachelijk snel. Mm-hmm. Dus weet je, waar heb je het nog over? Een beetje gewicht eraf, maar gewoon het gevoel... Zo'n lekkere auto. En het mooie is, ik reed ooit met een 458 speciaal. En ik dacht, en meteen toen ik die 296 weer reed, dacht ik, ja, dit is dat DNA wat erin zit. Gewoon een auto die meteen met je praat. En waar je comfortabel in voelt om steeds een beetje harder te gaan rijden. En die af en toe zeg maar even laat merken van, oh ja, je bent nu ga je een beetje, hè, je bent me aan het tarten. Dus hij doet wat, maar niet meteen terugbijt. Zo'n echt geweldig goed.
1: En natuurlijk heel milieuvriendelijk.
2: Ja, plug-in hybride. Ja. Dan kan je geloof ik 16 kilometer elektrisch mee rijden of zo. Als je hem helemaal... Ja. Weet je, wat wel mooi is... Kijk, door die accu, door die elektromotor... kan je natuurlijk zeg maar, makkelijker het stilstand wegrijden... schakelmomenten ondersteunen en zo. Vooral dat moet je zien, dat de waarde is. En minder BPM op is ook fijn.
1: Ja, en in de schaal van hebben dan coupé of aperta?
2: Ik denk coupé vind ik wel heel mooi. Ja, ik ben allebei wel echt, maar echt... Ik letterlijk verliefd geworden op die auto. En dan kan je zeggen, ja, dat heb je met die dure dingen en zo. Nee, maar ik heb ook in een normale 296 gereden. En nu in die speciale reden dacht ik, oh, ik begrijp die auto ook beter. Het is alles net een beetje uitvergroot. Ja, echt heel erg goed.
1: Ja. Dure auto's, wat kost die?
2: Ja. Vanaf 425.000 euro. Oh ja. Dus ja, dit is ook gewoon lekker onbereikbaar. Dit schrijft namelijk natuurlijk ook weer niet heel erg af. En blijft een beetje te veel geld.
1: Precies. Ja. Video vind je natuurlijk weer terug op autoblog.nl of via YouTube. En het is nu tijd voor.
3: Voor welke auto zou je nier afstaan? Dat kun je ook.
2: Ja, dat is makkelijker. Dat stond niet legaal in Nederland. De vakanties gaat natuurlijk de familie mee. Dus dan wordt de gezinscontainer afgestoft. ja. Wat een hele prettige auto is.
4: Projectweek, we zijn er weer. We gaan de hele zomer door met leuke luisteraarsvragen. Die zijn echt heel erg leuk, hè, Meindert?
3: We hebben echt hele leuke luisteraars. Dat wil ik nog wel een keer benadrukken.
5: Ja, die vragen zijn ook zo leuk.
4: Ja.
1: Ga je nou cynisch lopen doen?
5: Nee, je hoort toch mijn enthousiasme?
1: Nee, dat hoor ik dus niet.
4: Dat hoor ik ook
1: dat
4: absoluut
1: niet. Rotterdamse
5: rare... Nee, ik kan heel goed acteren.
1: Oh, geweldig! Wat een leuke vraag.
4: We sloten vorige week af met de vraag die dan nu als eerste gaat komen.
5: Wel, is dat zo?
4: Ja, ja zeker. Wat ben je alweer vergeten? Je hebt een week de tijd gehad om erover na te denken. Ja. De vraag
1: is niet
4: was...
1: gelukt.
4: Nee, niet gelukt. Nee. Wel eerlijk van jullie. Met welke auto zou je het liefst een roadtrip door Europa willen maken? Vraag Bart. En dat vind ik een leuke vraag, want eigenlijk is dat wel iets dat je heel graag zou willen doen, maar vaak niet de tijd voor hebt. Of de kinderen en de vrouw moet ook mee.
1: Nee, dus... dat gaat niet. Met de auto die ik uitkies. En ik kan nu maar één auto uitkiezen. Want ik heb hem in november 2025 overgenomen van ene Karsen. W. Karsen. En ik heb gewoon eigenlijk nog niet heel veel tijd gehad om echt leuk met de 911 te rijden. Dus die zou ik wel heel graag een keertje mee willen nemen op een mooie roadtrip door Europa.
4: Wouter, hoe gaat dat voelen? Want heb jij dat al gedaan? Met die auto destijds?
2: Eigenlijk niet echt. Roadtrip, echt meerdere dagen. Echt heel veel kilometer. Ik heb er vooral ook gewoon dagelijks mee gereden. Ik ben er wel een paar keer mee op pad geweest. Wat verder weg. Maar niet per se roadtrip. Kijk, ik vind een roadtrip waarin je binnen één dag op bestemming bent, vind ik niet
1: zo leuk. Nee. Etappes.
2: Ja.
1: En je hebt natuurlijk wel een eindbestemming. Dat is gewoon weer thuis.
2: Ja,
4: uiteindelijk wel. Ja, nee, maar, ooit een keer weer.
1: Mooie, maar echt een mooi routeboek maken. Dat je echt een paar routes uitkiest. Hè, want je vertrekt toch vanuit Nederland. Of je moet hem ergens op een trein zetten of zo. Of een trailer.
2: Ja.
1: Maar in principe vertrek je vanuit Nederland. En dan ga je een paar mooie routes. Dan kom je natuurlijk zo snel toch wel ergens in de bergen, in de Alpen terecht. Om daar iets moois te doen.
4: En via Duitsland, Eifel.
1: Ja, Italië in uiteindelijk. Een paar mooie dorpjes bezoeken. Lekker eten.
4: Goedkope cappuccino.
1: Wat zeg je?
4: Goedkope cappuccino.
1: Ja.
2: Een goedkoop tanken.
1: Espressootje.
4: Ook lekker. Ja. Ook, ik zie het helemaal voor me.
1: Ja.
4: Ja. Wouter, heb jij ook een idee? Wat je...
1: Ik heb ook nog een alternatief, maar Wouter mag eerst.
2: Nee, ik zou ook mijn eigen auto kiezen. Kijk, ik ben op heel veel verschillende locaties met heel veel bijzondere auto's al geweest. En soms, met zeker regelmaat, denk ik van, dit zou ook wel heel gaaf zijn om met een eigen auto te doen. Hè?
1: Dat is
2: dus dat is zeker waar ik eigenlijk weinig aan toe kom. Omdat, weet je, de vakanties gaat natuurlijk de familie mee. Dus dan wordt de gezinscontainer afgestoft. En wat een hele prettige auto is. Maar ja, dat is toch wat anders dan inderdaad met je eigen, zeg maar, speeltje.
4: Ja.
2: Porsche 911 is voor mij ook het speeltje. Ik bedoel, ik rijd er ook dagelijks in, maar het is ook het speeltje.
1: Ja.
2: Dus dat zeker nog een keer doen. Maar ik weet ook zeker, als Anita Dekking dit hoort, zegt, ja, nou, ik nodig je elke keer uit en elke keer kan je niet. Ja, dat is ook een beetje de...
1: Dekking, je moet even uitleggen voor de luisteraars.
2: Voor de Dolph Dekking.
1: Ja.
4: Driving reizen, experience.
2: Rijtrainingen.
1: Dat zijn ook echt een hele mooie reizen.
2: Geweldige reizen. Ik bedoel, ik krijg niet eens betaald door haar. Maar ze nodigen wel elkaar uit voor allerlei dingen. Het komt er eigenlijk niet van, omdat, we dit doen, hè?
4: Werken.
2: Ocho, maar werken, ja. Nou, en als het dan later maar op de sterfbed
1: dus
2: ligt,
1: eigenlijk...
2: had ik maar meer gewerkt, dat zegt nooit iemand.
1: Maar we gaan nu de zomer in. Dat betekent altijd dat in september zo'n beetje, augustus het nieuwe seizoen start. Dus dit is het moment om plannen te maken voor het nieuwe seizoen van de Nationale Autoshow.
2: Ja.
1: Want ook in 2026, 2027... draaien wij gewoon weer lekker door.
2: Ja, als zeker. Het goed is, we mogen gewoon door. Ja. Ja. Ja, we hebben nog niet gehoord dat het niet zo is.
1: Nee, daarom. Dus we gaan ervan uit. Maar misschien kunnen we een mooie roadtrip gaan plannen. Moet nou het ook even mogen van de baas?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Maar hij is Mr. Mobility tegenwoordig bij BNR. Dus,
4: dat zal wel moeten, toch?
1: Ja, je moet wel alles experiencen. Natuurlijk.
2: Ja, jij moet dan met een elektrische auto. Wij kunnen gewoon met
1: de volgauto.
2: Misschien een elektrische zevenzitter. Want dan kan wel de hele familie mee.
4: Oh ja.
1: En dan zitten wij alvast in het hotel. Ja. Genieten van een heerlijk glaasje wijn. En dan is het nou nog ergens aan het laden.
4: Nou ja, ik weet weer waar ik sta. Leuk.
5: Ja, leuk. Nee.
4: Ik zat zelf te denken aan... Ik heb een zwak voor één auto al sinds ik eigenlijk met jullie werk.
1: De Volkswagen Up?
4: Nee, dat is al meer dan 15 jaar geleden natuurlijk dat we zijn gestart. Ja, zoiets, ja. Dat is de Jaguar F-Type.
1: Ja.
4: V8.
1: Begrijp ik wel.
5: Wel een V8?
4: Ja, de V8.
5: Geen V6?
4: Nou, vind ik ook lekker klinken.
5: Ja.
4: En eigenlijk wil je de roadster.
5: Ja. Ja. Ik ken er een die te koop komt, een rode. Ja.
1: Oh.
5: Ja.
4: Ja, nou, dat is niet per se mijn kleur.
5: Nee, een witte streep op de heeft hij. Dat is wel een gaaf
1: wat,
5: ding.
1: Heb je een indicatie?
5: Ik heb geen idee.
1: Oh.
5: Ik ga het vragen aan mijn collega Magie.
1: Nee, maar dit is natuurlijk wel interessant. Want je begint over de roadster. Ik had ook nog een alternatief in gedachten waar mij echt een hele leuke auto lijkt om een mooie roadtrip mee te maken. En dat is dan van Nederlandse bodem een Donkervoort.
4: Oké. Okay.
5: En dan moet er wel iemand met je bagage achteraan.
1: Ja.
5: Maar hij heeft iets meer bagageruimte tegenwoordig.
1: Oké, I will travel light.
5: Ja, ja.
1: Zwembroek mee.
5: Zwembroek mee. Je vrouw weigert, want die zegt, ja, ik kan... Waar moet ik mijn spullen laten? Ja. Nou, ik zou juist dan weer om familie mee te nemen, ga ik eigenlijk helemaal de andere kant op. En dan zou ik... We hebben net toevallig wat mensen van BMW gesproken. BMW M3 Touring.
1: Ja,
5: of een M5 Touring. Vind ik eigenlijk een M3 gaver. Gewoon altijd gevonden hoor. Dus die heeft niet met de huidige generatie te maken. Maar ja, als ik dan... als ik het fortuin heb, zeg maar letterlijk geluk en het geld om dat nog een keer binnen bereiken, zou heel gaaf vinden als je met zo'n ding gewoon lekker op zomervakantie en dan weet je, en dan plannen we de vakantie zo dat die altijd over de Duitse autobahn gaan op een strategisch moment.
1: Ja, want dit ging over een roadtrip door Europa.
4: Ja, nee, je kunt
1: natuurlijk ook een roadtrip door Amerika maken.
5: Ja.
4: Zuid-Amerika, je kunt overal naartoe.
1: Ja, maar dan heb je andere auto's voor nodig.
4: Ja, dat is waar.
5: Ik, door Amerika. Ja, echt gewoon een classic American Muscle.
1: Ja. Ja.
5: He, dus Ford Mustang, Camaro.
4: Camaro.
5: Overigens heb ik al een Mustang cabrio door Florida en naar de Keys en zo. Dus dat hebben we. Check, done that. Met mijn vrouw ook nog. Was toen nog niet mijn vrouw. Toen leefden we nog in zonde als zeg maar ongetrouwde partner. Dat heb ik natuurlijk nu gecorrigeerd, dus dat is heel goed. Dat was wel gaaf. Maar, ik moet zeggen, Florida is allemaal wel... het is zet de cruise control op, weet ik veel wat. Want je hoeft het stuur niet aan te raken. Nee. Want we gaan nog heel lang rechtdoor.
4: Ja. Zeker over die keys, inderdaad. Ja,
5: ja.
4: Ben ik ook
5: wel tof.
4: Ja,
5: wel gaaf om heen te rijden. Ja. Gaver om overheen te rijden dan om te zijn.
4: Zeker.
5: Op het puntje.
1: Ja, vind ik
4: maar,
1: ja.
4: Maar je moet het wel gedaan hebben als je daar bent geweest. Ja. Anders tel je ook niet mee. Hey, een kritische vraag.
5: Oh nee.
4: Worden de beste auto's nog gemaakt in Duitsland? En heeft de Europese auto-industrie de strijd met China verloren?
1: Eerst die eerste vraag. Ik ben toch geneigd te zeggen ja.
4: Dat ze wel nog steeds de beste auto's bouwen.
1: Ja.
5: Het hangt natuurlijk wel een beetje... We definieer beste auto, hè?
1: Waar dus, wij blij van worden.
5: Ja, nou dat wel. Mm-hmm. Ik denk dat ze daar nog steeds hoge ogen gooien. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel knap om met weinig budget een kleine auto te maken die toch heel goed is.
1: Ja, ja, absoluut.
5: Daar zijn ze in Duitsland tegenwoordig wat minder van.
1: Ja, nee, dat klopt. Komt wel weer een beetje terug.
5: Ja,
1: hè?
5: Kleine compacte elektrische auto's.
1: Ja.
5: Maar daar wil ik ook nog wel eens de discussie over aangaan of dat nou allemaal zo goed is. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon niet waar is. Dat ligt niet aan die Duitse kleine elektrische auto's, maar meer aan elektrische auto's met... Je hebt gewoon een ondergrens qua range.
1: Ja,
5: en anders
1: precies.
5: Is het gewoon een... Ja, is leuk, maar dan kan je net zo goed een bureau kopen. Dat is heel stellig. Nee, ik Duitsland wel echt extreem goed. Aan de andere kant, als je kijkt... recent reed ik weer eens in een Ferrari. En toen dacht ik, ja, er zijn heel veel dingen die ik kan zeggen... dat is niet handig, Ferrari. Maar qua beleving, snelheid, hoe het stuurt, hoe het rijdt... En ik ben natuurlijk een beetje een Porsche-man... want Ferrari kan ik niet betalen. Maar dan denk ik, ja, het is toch... Ferrari misschien toch nog even één tandje beter. Niet als geheel pakket, maar wel gewoon...
2: Ja, dat maar, bijna okay. ongrijpbare magische okay. gevoel wat ze in sommige auto's kwijt
3: maar
2: weten.
3: De vervolgvraag hierbij was, hè, want ik denk Ferrari is buiten categorie. Ja. En daar horen nog wel wat merken tussen. Nee? Ja, of nee, het een middle of the road.
2: Nee, ik zei net dat ik het niet kon betalen. Nee, precies. Dus, precies.
3: Maar de vervolgvraag is of de Europese auto-industrie de strijd met China heeft verloren. Hè? En dan ga je toch gewoon meer naar de massa-auto's. Niet naar de Ferraris, maar gewoon kijken naar de Mercedes, ja. de Volkswagens, de Audi's. En ga je dan die auto's met elkaar vergelijken? Dan vind ik tot nu toe de Chinese auto's die ik heb gereden, ben ik niet heel vaak echt dat ik er heel erg blij van word.
2: Nee.
3: Het is niet slecht vaak. Nou, soms ook echt wel. Gewoon ronduit slecht.
4: Maar we zijn niet bevooroordeeld. Dat we denken van het is niks, dus het wordt ook niks.
3: Nee, ik laat me graag verrassen, dat weet je.
4: Ja, nee, die ken ik.
3: nee, maar ik vind soms...
2: Ja, bevoordeeld, nee. Beoordeeld worden gewoon met zijn merites. Nou, was ik een paar maanden geleden met Volkswagen, wat een hartstikke Duits merk is, in China. Waarbij ik ook wel zag van, ja, wat doen die Chinezen? Het is gewoon een andere markt. Zij bouwen gewoon andere auto's. Die markt vraagt om andere auto's. En die auto's die passen eigenlijk helemaal niet heel goed in Europa. Nee. Dus ja,
3: er zijn ook wel uitzonderingen natuurlijk. Zijn, als je kijkt naar Lincoln Co.
2: Volvo.
3: Ja, nee, maar natuurlijk. Dat is, hoe Chinees is dat? Kun je dan afvragen.
2: Ja.
3: Maar officieel is Lincoln Co. wel een Chinees merk. Zeker bijvoorbeeld. Vind ik niet slecht.
2: Nee, niet slecht, maar ook niet... Weet je, ik heb in die 001 gereden. Wij hebben een tijdje geleden rijimpressie gehad. Ja. En volgens mij was dat ook wel zo'n... Ja, het is niet slecht. Het is misschien zelfs wel een beetje goed.
3: Ja.
2: Maar niet... Wauw. Oh, wat een heerlijk stuurgevoel. Wat bijzonder wat ze hiervan hebben gemaakt.
4: Nee, maar voor veel mensen is dat basis is gewoon goed. Dus als het goed is, is het goed.
3: Ja, helemaal goed. De vraag is...
4: Hebben we het verloren?
3: Ja. Dat is de vraag. Hebben we het verloren?
2: Niet van de Chinezen. Kijk, ik denk dat er... we hebben een deel verloren van Tesla.
3: Tesla. Ja.
2: Ja, als je gewoon kijkt naar... Weet je wel, met twee modellen, het volume wat zij draaien. Hè, wat ook... ik noem maar even een merk wat verder hartstikke succesvol is. Skoda. Maar Skoda had ook zeg maar het Tesla-model kunnen hebben. Gewoon heel lekker rammen, volume, grote auto's. Veel waar voor je geld, noem maar op. Dus dat is... en ook bijvoorbeeld Stellantis en zo zijn er ook wel meer merken. Ik denk, nou jongens, als jullie wat agressiever hadden geschakeld naar elektrische mobiliteit. Wat je denk ik zonder Elon Musk als een soort maniak. En ik bedoel dit positief hoor, maniak. Tesla heeft voortgeduwd naar een bepaalde... Dat lukt je niet bij andere merken. Maar ik denk dat we vooral van Tesla hebben verloren.
4: Tot zover Breekt de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
8: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer naar Nederland willen of kunnen investeren?
9: En daar kun je dan weer over discussiëren. Want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
8: Nee, omdat we weten het allemaal nog
9: niet. Er kunnen
8: nog
9: allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
2: Ja.
9: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aarts. Dat is een prima suggestie, want hij zegt niet, ik ga ze nu, verzinnen ze een sanctie.
10: Ja, geen McDonald's meer in Nederland.
9: Precies,
10: ja.
9: Ik haal alle McDonald's weg uit Nederland. Dus nee, het is een reactie waar je in ieder geval, die je constructief
8: die werkbaar is. Ja.
10: Nou, ik denk dat zijn reactie gematigd is, ook omdat de staatssecretaris heeft gezegd in haar verklaring dat dit niet gericht is tegen Amerikaanse bedrijven, maar dit is in het landsbelang van Nederland. En dat is natuurlijk een formulering waarmee de Amerikanen enigszins ontziet. Toevallig was dit een Amerikaans bedrijf, maar het had ook wel degelijk een Chinees of Russisch bedrijf kunnen zijn.
9: Ja, maar die vond ik dan wel weer lastig, Stefan.
7: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Your Upgrade Again.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Jochem Visser.
14: Collega Thomas van Zijl trapt de uitzending af met het Economenpanel. Daarna spreekt Thomas met topman Byron Bentley van zakelijk reisbureau Uniglobe Travel Agency. Zijn bedrijf is deze maand overgenomen door het Italiaanse Bizaway. Is die overname een noodgreep of juist een vlucht naar voren? Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Een Rotterdammer is opgepakt voor grootschalige sms-fraude, schrijft Rijnmond. Hij verstuurde in ruim een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Het kan zijn dat er nog meer mensen worden opgepakt. Vier GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt. Ze hebben hun beroepsgeheim geschonden in een zaak rond een oud-verpleger in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen kreeg door wat hij op de corona-afdeling meemaakte. Zij maakten daaruit op dat hij iets te maken had met de dood van patiënten en sloegen alarm, maar dat bleek onterecht. Reisorganisaties hebben maar weinig last van het aangescherpte reisadvies voor delen van het Midden-Oosten, meldt RTL. Door de onrust daar hadden veel mensen hun vakanties sowieso al ergens anders heen geboekt. Hierdoor hoeven de organisaties de reizigers niet om te boeken of terug te halen. Twee flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen één grote brand geworden. Door de droogte en harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn door de bosbranden nu ruim 60.000 mensen hun huis uitgehaald. En dat oud-PSV-trainer Mark van Bommel de nieuwe bondscoach is van België, vindt hij zelf een grote eer. Hij wil er alles aan doen om het Belgische volk trots te maken. Van Bommel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Zijn belangrijkste opdracht: zich met België plaatsen voor het EK en daar zo ver mogelijk komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
18: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
19: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
20: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
23: Major combat operations in Iran.
24: Hoe we de overige passagiers die daar nu nog zijn naar Nederland kunnen krijgen.
25: No a la guerra. Spanje zegt nee.
26: De weddenschappen staan open over wie de volgende nanomen zal zijn.
27: Wilfried Gené.
28: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zijn vandaag in Amsterdam. In de Harbour Club Oost. Je kan langskomen.
29: The best of the Friday Move.
28: Kan ook. Ja, ik zelf weet als ik erover na zit te denken. En als het in Amsterdam is, is meestal onze DJ er ook bij, Thomas Robson. Ja, die moet natuurlijk straks weer heel hard op zijn fiets verder ergens in Amsterdam. Weer een grote klus, hè? Maar altijd aanwezig hier bij deze uitzending. En Max Sterfstra is niemand minder dan mijn co-host van vandaag. Max, goeiedag.
30: Gezellig, Wilfred.
28: Ja, hoe kan ik jou het beste aankondigen, Max? Wat ben jij nu op dit moment?
30: Programmamaker bij BNNVARA, zou ik zeggen.
28: Groot talent ook volgens velen. En ik moet
30: dat zijn jouw woorden.
28: Nou ja, dat bij deze we graag voor je doen. Ja. Belangrijkste vraag aan het begin. Heb je al overgegeven?
30: Nee.
28: Nog niet?
30: Nee.
28: Kan gebeuren ook nog gedurende deze uitzending? Of denk je?
30: Nee. Nou, je weet niet. Ik had de afgelopen week wel een beetje last van mijn maag. Maar dat kwam vooral omdat ik iets verkeerds had gegeten. Maar je doelt natuurlijk op dat ik vroeger wel eens angst had om over te geven op live dingen. Maar dat is er helemaal uit, Wilfried, kan ik je vertellen.
28: Maar ben je soms achter de schermen toch nog wel eens een keer? Dat nou, met de slimste mensen?
30: Maar ja, maar dat is ook 2 jaar geleden inmiddels al. Die dingen gaan snel. Nee, het was vooral, ik had er vooral hele grote angst dat ik tijdens live dingen. Dus dat ik nu jou alleen moest laten hier. Omdat ik dan vanwege grote angst dat alles misging, dat ik dan weg zou moeten lopen.
28: Maar toen je vriendin ging voorstellen aan je vrienden, had je er ook last van? Rende je ook naar het toilet?
30: Ja, maar is ook 4 jaar geleden. Een therapeut kan veel doen, Wilfred, in korte
28: tijd. Heeft jou geholpen, die therapeut?
30: Ja, die heeft me geweldig geholpen, ja.
28: Ja.
30: Dat is gewoon, en die zegt dan, Max, je moet alles wat je eng vindt, moet je allemaal doen. Dus je moet overal ja op gaan zeggen.
28: Dus
30: en
28: dat is ook de reden waarom je hier zit?
30: Nou, dat is vooral omdat ik denk gezellig. En ik ben wel benieuwd hoe het is om hier een keer 2,5 uur lang op de radio een beetje mee te kletsen.
28: Ja.
30: Maar het zou wel, als ik hier nee tegen zou zeggen, vanwege een angst dat ik niet tegen live dingen zou kunnen, dan zou ik juist weer ja zeggen.
28: Juist, zo werkt het bij jou. Nee, ik was geïntrigeerd toen ik het allemaal zat te
30: lezen. Heb jij er nooit last van?
28: Van angst.
30: Dat je denkt, nou nee, dat live gevoel dat je denkt, als ik nu flauw val of als ik nu verkeerd
28: voel. Ik vind het juist het leukste wat er is. Als het niet live is, ben ik super slecht. Kan ik niks.
30: Maar het is ook leuk het live. Ja. Maar het is ook dat je denkt, ik kan ook wel eens hebben op live televisie dat ik denk, als ik nu een hele gekke bek trek of als ik iets raars zeg, bijna dwangmatig, dan ziet heel Nederland dat.
28: Ja, en?
30: Als ik mijn middelvinger naar je, dat is dan ook een soort angst om af te gaan, denk ik. Maar dat is er helemaal uit.
0: Je moet het omdraaien, Max. Ja. Je moet het, kijk, zoals ik ook tv maak, ik doe alles wat in me opkomt. Dus gisteren zei bijvoorbeeld het cybermannetje, je moet eigenlijk je telefoon op isolatiestand zetten. Dan pak ik gelijk mijn isolatie. En dan ga ik dan gewoon tijdens de uitzending live ga ik te kijken hoe werkt dat dan, weet je wel. Ja. Dus ik vind juist leuk. Live moet je gebruiken om alles te doen wat in je opkomt.
30: Maar dat is ook wel iets wat je, denk ik, moet ontwikkelen. Sommige mensen hebben dat echt vanaf het begin. Maar andere mensen denken wel, ik kan het goed als het niet live is. En nu moet ik het live doen. En mag ik geen fout maken? Want als ik een fout maak, zien mensen
0: dat. Fouten maken is goed. Ja, en als je een fout maakt, moet je toegeven dat je een fout maakt. Ik zeg vooral bij andere generatie presentatoren voor mij. En ook commentatoren. Dat als die een fout maakten, deden ze net of ze de fout niet gemaakt hadden.
30: Ja, exact.
0: Dat moet je niet doen.
30: Maar ik weet dat jij toevallig wel gevoelig kan zijn voor fouten. Want jij hebt ook weer eens gezegd dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een aankondiging doet van een gast bij Zolang het Leuk Is.
0: Ja?
30: En je doet die aankondiging verkeerd. Dat je dan meteen in je hoofd gaat zitten.
0: Nou ja,
30: dat je dan vervolgens 10 minuten lang denkt, ah, potverdikke me Wilfred.
0: Nou, ik heb het 1 keer gehad. Terug had ik er 1 keer last van.
30: Dus je bent er dan toch wel een beetje gevoelig voor?
0: Nou, klaarblijkelijk wel. Gelukkig ook. Anders zou ik bijna zeggen, ik ben geen mens meer.
30: Maar als ik jou begrijp, moet je juist dus fouten vieren.
0: Nou, je moet ze zeker niet wegstoppen. Je moet ze gewoon. En wat ik het leukste vind, als je echt een hele grote fout maakt die ook een hele zaal gelijk door heeft, om hem helemaal te gaan benoemen en hem dan ook weer te gaan gebruiken en dan later nog weer met opzet nog een keer in de fout mee te
30: gaan. Ja, exact.
0: Ja, ja. Nee, maar het leukste aan lijf is gewoon dat het is niet erg.
30: Nee,
0: het is gewoon echt niet erg.
30: Ja, behalve dat ik denk dus het is inderdaad niet erg. Behalve dat je echt beginnend bent en dan denk je wel, nou als dit nu 1 keer misgaat en het gaat goed mis, dan word je ook nooit meer uitgenodigd.
0: Als je maar talent hebt, als je maar weet dat je iets kan. En je kan dat volgens mij wel iets. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken.
30: Nee, dat doe ik inmiddels ook niet meer, Wilf.
0: Je hebt ook een beetje geluk nodig in het leven. Want ik hoor zojuist van jou toen ik binnenkwam dat ik hier waarschijnlijk niet had gezeten als jouw moeder destijds was aangenomen in Groningen bij de lokale omroep. Het ging tussen ons twee, hoor ik net.
30: Ja, dat is een mooi verhaal. Mijn moeder die kwam ook uit Groningen en die heeft gesolliciteerd bij Oog TV. Dat is de plek, Wilfred, waar jij groot bent geworden. En ik zei tegen haar, ik ga naar Wilfred toe bij BNR. Ze zei, oh, nou, grappig verhaal. Ik heb ooit gesolliciteerd voor Oog TV. Toen ging het tussen hem en tussen mij. Toen is Wilfred het geworden.
0: Heb ik nooit geweten, dit verhaal.
30: Nee, want jij kent haar ook niet. Maar zij kent jou natuurlijk wel, want ze heeft al met heel veel jaloezie gekeken naar potverdikke me die Wilfred, lukt het bij Oog TV? En langzamerhand ziet ze jou.
0: Dus elke keer als ik in beeld kom,
30: en
0: komt
30: elke avond op televisie.
0: Oh, een frustratie. Dat is zo lang heb je die lul weer en zo. Nee, en anders was ik er. Daar had zij waarschijnlijk ook gewoon vandaag een site gepresenteerd. Moet je nagaan.
30: Ja, nou ja, dat weet ik niet hoor.
0: Nee?
30: Ik zie wel dat ze het opneemt soms.
0: Vindt
30: ik zit
0: dan
30: op haar Ziggo. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit gevraagd, wat vind je van vandaag in site, man?
0: Kijk jij er wel eens naar?
30: Ik kijk het wel eens, ja.
0: En?
30: Ik vind het super goed gemaakt.
0: Oh.
30: Ja.
0: Maar eigenlijk elke dag weten we niet wat we gaan maken. Dat is een beetje lastig.
30: En dat is waarom ik het supergoed gemaakt vind. En ik vind, ja, jullie weten niet wat je gaat maken. Maar volgens mij hebben jullie een hele kleine redactie. En heeft jullie redactie onwijs veel beelden, foto's, materiaal
0: ingeladen. Die zijn er top in, ja.
30: Waarbij op het moment dat jij zegt, hebben we hier beeld van, kunnen we naar kijken, hebben ze altijd iets voor jou klaarstaan.
0: Ja,
30: dat is onderdeel van waarom het supergoed gemaakt is. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk het. Ik vind niet alles wat daarin wordt gezegd
0: ik
30: even leuk.
0: Niet.
30: Maar ik vind het qua programma en de manier waarop het wordt gemaakt, qua talkshow, vind ik, ja. Als je kijkt naar andere talkshows, veel mensen hebben ook geprobeerd jullie een beetje na te doen. Het lossen ervan, te kijken van wat gebeurt er als
0: we. Ja, Parlaat bijvoorbeeld, dat was een beetje.
30: Daar hebben we een periode, toen werkte ik ervoor niet. Toen was wel het idee van, laten we eens kijken wat er gebeurt.
0: Werkte je er niet voor duidelijkheid, maar ga door, ja.
30: Laten we eens even kijken, nou dat weet ik wel. Dat ze ging kijken wat zou er gebeuren als we alle gesprekken een beetje opknippen.
0: Nou ja, je zag dat ze het van tevoren bedacht hadden, dat ze opeens ergens weg zouden gaan. Maar ik weet zelf niet wat ik doe als ik daar zit. Ik ga er bij weg op, ik ga nu lekker weg, ik ga iets anders doen.
30: Ja.
0: Maar als je het van tevoren bedenkt, dan werkt het niet.
30: En daarom vind ik het ergens knap gemaakt. Omdat jij dus ieder moment, als jij het saai vindt, kan je dus iets anders aankaarten. En dat is best wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in Hilversum. Want dan moet je wel ook een bepaalde legacy hebben dat mensen je vertrouwen.
0: Ja, maar ik heb het eigenlijk wel altijd zo gedaan.
30: Ja, maar ik denk wel. Ja, heb je het echt altijd zo gedaan?
0: Nou, als ik nu terugkijk op mijn eigen.
30: Ook in de begintijd? Nee, dat geloof ik niet.
0: Nou, ik was altijd wel recalcitrant.
30: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de macht om wanneer jij wilt te zeggen, jongens, doe eens even het licht uit. Of te zeggen, of met je telefoon op tafel te kijken van wat kunnen we doen. Dat is ook iets
0: en
30: wat
0: ik deed dat bij Oog al, als ik heel eerlijk ben. En, daarom toen ik een band ging langsbrengen bij Studio Sport, bij Kees Jansma. En hij tegen mij zei, zou Heinze Bakker wel een keer naar kunnen kijken? Dat lijkt me geen goed idee. Toen zei hij, pardon? Ik zei, nee, ik denk als Heinze Bak hierna gaat kijken, dat hij me nooit gaat aannemen.
30: Omdat je te recalcitrant was? Of omdat je
0: nee, omdat er alleen maar gekke dingen gebeurden. Er viel ook een decor op en dan kwam een bal uit het plafond. En dan gebeurden de gekste dingen.
30: Ja.
0: Gewoon omdat ik disruptief destijds al en nog steeds gewoon het leukste vind wat er is.
30: Denk je dat dat uiteindelijk jou het meest heeft geholpen? Of dat het meest bij opgevallen bij mensen? Dat jij dat dus heel goed dat je een beetje kon ontregelen?
0: Dat zou kunnen, maar ja, wat gelet op mijn nogal lage likability, denk ik wel dat het andere wel een factor is geweest.
30: Nou, ik las dat Matthijs van Nieuwkerk het op zijn Substack, die schrijft dus nu van die columnpjes, ja. Die had jou genoemd als de meest ritmische talkshow-presentator van Nederland. Ben je het daarmee eens?
0: Dat vond ik wel mooi omschreven. Hij had het over een drummer, had hij het op een gegeven moment ook. En ja. Ik had inderdaad ook het ritme volgens hem wat wel oké was. Nou, dat is toch mooi. Is
30: ook vind je dat zelf ook van jezelf?
0: Of ik een goed ritme kan houden.
30: Ja.
0: Ja, ik denk wel dat ik redelijk ritme kan slaan. En ik probeer in alles wat ik doe, of het nou hier is, of in mijn podcast, of ook op tv, maar ook in het land, probeer ik altijd een ritme te maken wat opeens weer ontregeld wordt.
30: Ja, voel je ook dat we nu door moeten?
0: Nee, totaal niet.
30: Je
0: stapmaatje komt nu voorbij, of
30: ja,
0: niet?
30: Ja.
0: Jullie zijn onlangs dronken geworden samen, begrijp ik.
30: Nou, onlangs, dat was een tijdje geleden, bijna een jaar geleden. Niemand heeft dat verteld.
0: Ja, dat hoor ik toevallig.
30: Maar ik denk dat jij dat hebt verteld, Chris.
0: Ja, Chris, zonder microfoon kan je van alles tegen die mensen gaan zeggen. Maar dat hoort helemaal niemand. Dus Chris Segers is inmiddels aangeschoven.
30: Ja.
0: Die zei ook het een en ander. Maar ja, die zei, ja, ik was zo verschrikkelijk dronken dat ik niet eens meer wist hoe ik thuis kwam. Dat zei je toch, Chris?
1: Nou ja, zoiets, ja.
0: Ja, dat zei jij volgens mij, ja.
1: Nee, we waren op stap inderdaad afgelopen zomer.
30: Ja.
1: Een hele leuke avond.
30: Het was
1: bij jou thuisgeinig.
30: Bij mij thuisgeinig, ja.
0: Ja, het was gedronken.
30: Het was het afscheid van Chris bij 3 op reis. Ja. Dat was die avond.
0: En overgeven?
30: Nee, niet overgegeven.
1: Wel het stokje overgegeven eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
30: Spreekwoordelijk een stokje overgegeven.
0: Stokje overgegeven. Ja. Dat is beter dan dat je... Hè?
30: Ja, toch? Zeker.
0: Nee, ik kwam er even op, want ik schrok daarvan. Maar dus het is nu helemaal goed gewoon met je. Je hebt er geen last meer van.
30: Ja, maar toen was het ook wel goed met me. Alleen moest ik af en toe gewoon spugen van de spanning. Net zoals dat sommige mensen moeten gaan trillen van de spanning. Moest ik ervan spugen.
0: Oké. Heb jij daar last van gehad, Chris, in het verleden?
1: Op onverwachte momenten. Soms zou je... Juist denken dat je doet bij hoe meer mensen, hoe spannender het wordt.
0: Ja.
1: En ik heb het wel gehad, maar niet regelmatig. Dus het kwam eigenlijk soms bij verrassing. Ik weet nog dat ik een keer bij jou te gast was, een jaar of 8, 9 geleden. Ja, nee, misschien wel 10 jaar geleden. En toen begon ik heel erg te stotteren. En toen zei hij tegen mij, maar waarom stotter je? En dat komt dus ook op onverwachte momenten. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met vermoeidheid of spanning of iets dergelijks. En dat is hetzelfde, weet je wel, waar Max aan refereert. Dat je soms wordt overvallen door spanning. En dat kan gek genoeg zijn op momenten waar je het niet had verwacht. En ik heb wel eens gestaan voor een vol stadion of iets dergelijks. Dat je net als jij. En dat je opkomt en dat je nul spanning voelt. Omdat het misschien juist te groot is.
0: Ja,
1: en dat
0: staat je nergens op.
1: Ja, dan wordt het een soort van abstract.
0: Ja.
1: En dan heb ik er dus helemaal geen last van.
0: Ja.
1: Het is met name de verwachting die je zelf oplegt. Waardoor je
30: Dan zijn het ook meer nummertjes in de verte die je ziet. In plaats van mensen concreet voor je. Hier zit een mannetje of 20. Dit is dood.
0: Dit hakt erin. Ja. Deze mensen.
1: Finale Wie is de Mol? Over aantallen gesproken. Dat was een programma wat ik toen met Art Royakkers presenteerde. En... daar heb ik geen enkele seconde spanning voor gehad. Terwijl dat het programma is geweest wat ik volgens mij... Waar de meeste mensen naar zouden gaan kijken of ook hebben gekeken.
0: Omdat ik ook denk dat je het zo leuk vindt en vond. En dat vind je nog steeds volgens mij. En dat raakt je zo. Want als we over de Wie is de Mol gaan praten, dan gebeurt er iets met je. Dan ga je helemaal open. Dus zodra je iets doet wat je heel leuk vindt of goed kan, dan voel je die spanning eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Op het moment zoals, kijk, ik kan niet zo goed zingen. En dan moet ik wel eens een podium op denken. Ja, dit slaat eigenlijk als kut op Dirk wat ik hier nu ga doen. Maar dan voel je toch wel iets van,
30: vind je dat dan wel spannend?
0: Nou, ik vind het eerder schaamteloos wat ik doe.
30: Oh, ja.
0: Ja, dat gevoel. Ik voel een beetje
1: een
0: schaamtegevoel.
30: Heb jij meer spanning als programmamaker gehad, Chris, of ook tijdens je zangcarrière? Had je toen ook spanning?
0: Dat ging wel goed. We hebben het laatst erover gehad in de podcast. Was een prima carrière.
30: Ja, daarom van
1: carrière.
0: Ja.
1: Daar heb ik wel wat spanning gehad.
30: En als voetballer?
1: Ja. Nou ja, dat is wat ik net wilde vertellen. Ik voetbal op zaterdag. Gewoon, ik denk op het laagste niveau denkbaar. En ik ben eigenlijk nu alweer gespannen voor de wedstrijd van morgen. En het gaat helemaal nergens over. Want als je ons ziet voetballen, dan denk je maar, wacht even, is dit serieus? En toch ben ik nog steeds gespannen. En eigenlijk sta ik waarschijnlijk morgenochtend weer op met wat jij net zei. Een beetje pijn in mijn buik. Van, oh jee, ik moet vanmiddag voetballen. En ik weet dat het nergens over gaat. Het is het laatste niveau denkbaar. En toch ben ik dan weer gespannen.
30: Maar het is toch ook wel iets lekkers. Ik heb het idee dat als je dat een beetje als je motor ziet, een beetje goede spanning. Ik denk dat als je dat verliest in je leven, als je dat nergens meer voor hebt, wordt het ook heel saai. Als je dingen niet meer spannend vindt of bijzonder. Ik zou er echt heel blij mee zijn dat je elke zaterdagochtend nog een soort kinderlijk gevoel hebt in je buik. Van daar gaan we weer.
1: Ja, en het is het kinderlijke gevoel. Alleen het slaat nu door naar negatieve spanning. Het zit me echt in de weg. Ja.
30: Oh, je gaat er slechter van spelen?
1: Ik ga er ook slechter van spelen. Weet je waarom? Dat ik iets hoger in mijn adem kom, heb ik dus minder, uithangingsvermogen.
30: Huh?
1: Dus ik loop binnen 20 minuten loop ik tegen die muur op. En ja, dat is net niet handig, toch? Als je 90 minuten moet spelen.
30: Nee.
1: Dus nee, ja, het is heel grappig, want ik heb er jaren ook weer geen last van gehad. Maar ik ben een paar jaar geleden weer begonnen, zeg maar, op gewoon op competitieniveau.
0: En ze keken allemaal naar jou, want je had profvoetbal gespeeld natuurlijk. Dus
1: ja,
0: ook
1: misschien
0: wat.
1: Is het wel de druk die je... Oh, lekker. Dank je. Het is misschien wel de druk die je zelf oplegt. Van, het is niet dat iemand in het team iets verwacht. Want ja, we kunnen er allemaal geen reet van. Dus, weet je wel, dus het wordt niet verwacht van jou dat jij ineens heel, heel goed gaat lopen voetballen.
30: Ja, het ligt helemaal aan jezelf.
1: Absoluut.
0: Ja. Ja, ik herken het wel hoor. Want als ik het met tennissen doe in een dubbel, dan kan ik er ook mezelf zo opfokken. Dan wil ik gewoon. En als het dan niet gaat, kan ik heel boos worden ook. Dus, maar goed, waar gaat het eigenlijk over in dit leven? Hè?
1: Ja.
0: Maar niet te serieus nemen. Ik heb maar één leventje, zegt mijn collega van de Gijp altijd. Chris, je komt voor iets anders. Je komt voor Ramse Shaffi. Wat heb jij? Een klein koffietje? Wat is dit?
1: Ja, een espressootje. Ja,
0: wel een heel klein kopje is dat.
30: Ja, een ristrettootje.
0: Ik dacht eerst dat je gewoon een vingerdopje beet had. Maar het is dus wel.
1: Het is wel echt koffietje.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Ja, Ramses.
0: Ramses.
1: Ja.
0: Even kijken, jij kent Ramse Shaffi?
30: Zeker. Ja? Ja.
0: Je kent de muziek ook van Ramse
30: Ja, zing, vecht, hel, bid, lach, werk en bewonder is mijn favoriet, denk ik.
0: Oh,
30: daar hoor je van.

0: dans le reggae donc. Niet zonder ons, zo is het inderdaad. Dat nummer is helemaal afgemaakt. Hij heeft veel nummers gemaakt. Maar er zijn ook nummers niet afgemaakt, heb ik begrepen nu.
1: Klopt, en die zijn gevonden op oude cassettebandjes op de zolder van Lisbeth List. Ja. Gevonden door haar dochter. En die zijn tot ons gekomen. En daarmee zijn vier artiesten aan de slag gegaan om eigenlijk dat werk af te maken. Of tenminste die liedjes, die bedenksels, die probeersels meer. En je moet je voorstellen dat Ramses na een nacht stappen, wat hij nog vaker deed dan Max en ik. Dat deden praktisch elke avond. Dan kwam hij thuis en dan ging hij achter zijn vleugel zitten. Vaak op de derde weet in de Dwarsstraat. In die tijd moet ze allemaal hebben plaatsgevonden. Dus dan heb je het over jaren 70, 80. En dan ging hij daar probeersels maken. Of gewoon achter de piano gewoon wat spelen. Opnemen. En dat hoor je ook echt. Dat hij het op
0: even drukt echt zo'n cassette record in.
1: Echt, ja, geweldig. En dat hoor je gebeuren. En soms hoor je gesprekjes erbij.
2: Ja.
1: En die zijn dus gevonden. En toen hebben we het idee opgevat. Hoe mooi zou het zijn als daar met dat soort bedenksels nog iets wordt gedaan door vier grote artiesten uit Nederland. En die zijn ermee aan de slag gegaan.
0: Ja, grote artiesten. Claudia de Breij.
1: Ja. Zeg je
0: Akwasi.
1: Akwasi. Ongelooflijk creatief.
0: Ja, Weerdenburg en Karsoe.
1: Ja.
0: Ja. Die hebben heel uiteenlopend, als je het zo
2: hebben die hem afgemaakt of hebben die echt hun eigen draai eraan gegeven?
1: Eigen draai. Kijk, want je weet nooit hoe Ramses het af had willen maken.
0: Ja, maar dat hij zelf ook niet meer, toen destijds.
1: Nee, ook
0: Ronkat, ja.
1: Ja, maar het is wel ongelooflijk hoe ook Ramses zelfs in een staat van dronkenschap, hij was jarenlang verslaafd aan drank, hij is ook overleden aan Korsakoff, dat hij toch in die staat ontzettend veel moois heeft gemaakt. Ja. En ook ontzettend veel goede optredens nog steeds heeft gedaan. Maar deze liedjes, of deze bedenksels, aanzetten tot liedjes, onafgemaakte liedjes. Die vier artiesten die zijn ermee aan de slag gegaan om eigenlijk in het gedachtegoed van Ramses, of de manier waarop hij zou creëren, met hun eigen creatie aan de gang te gaan. Dus ze zijn allemaal afzonderlijk, heel erg persoonlijk geïnspireerd door de artiest Ramses, maar ook de mens Ramses. Als je Claudia vraagt naar wat zij heeft met Ramses, dan loopt ze helemaal leeg over wat voor een bijzondere invloed hij heeft gehad op haar als mens en als artiest.
2: Wat heb jij ermee?
1: Nou ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik ben een kind van de jaren 70. Dus ik kijk heel erg schuin heel even naar Wilfred. Die ook wel weet dat het in die tijd was Ramses veel in het nieuws. Als mens en ook als artiest. Sammy was dagelijks op de radio niet. Maar
2: was hij de allergrootste voor jullie?
0: Nou, ik heb het idee dat hij wel wat groter is geworden door de tijd heen. Is mijn gevoel.
1: Nee, ik denk dat hij was natuurlijk als acteur ook zeer succesvol in de jaren 60. Toen nog op Amsterdam. Gevierd acteur. Heel veel mooie stukken gespeeld. En als zanger heeft hij toch wel in de jaren 60 en 70 ook heel veel. Alleen op een gegeven moment, hij is bij de Bachman gegaan in de jaren 80.
0: Daar staat eigenlijk nog het meeste bij uit die periode.
1: Ja, mij ook.
0: Ja,
1: mij ook vanuit mijn jeugd.
0: Ja.
1: Maar dat vond ik ook, dat is wel een bijzondere tijd geweest. Want ik denk dat dat een periode is geweest waar hij in zich het beste heeft gevoeld fysiek. Omdat hij niet meer dronk ook.
0: Ja.
1: Of nauwelijks. En die periode daarna is met ups en downs gegaan. En de laatste fase van zijn leven. Hij heeft zelf, ik meen tot een week of twee voor zijn dood nog opgetreden. Dus hij heeft heel veel ups en downs gekend in zijn leven. Maar het is een bijzonder rijk leven aan ervaringen geweest. En het was een paradijsvogel. Het was een ongelooflijk paradijsvogel die heel veel moois heeft gemaakt. En heel veel mensen ook heeft geïnspireerd. Dus waaronder de vier artiesten.
0: Ja. En hoe gelukkig was die, denk je? Op een schaal van 0 tot 10?
1: Nou, hij was getraumatiseerd. Hij is ooit verlaten door zijn moeder. Zijn vader was sowieso niet in beeld. Maar hij is door zijn moeder ooit op de trein gezet naar Nederland. Vanuit Parijs heeft hij ook een mooi liedje over geschreven. En is hier eigenlijk in een gastgezin terechtgekomen. Of een pleeggezin. En dat is een trauma wat hij de rest van zijn leven heeft meegedragen. Hij heeft wel nog zijn moeder een aantal keer gezien. En nog wel hierna contact gehad. Maar dat trauma heeft ervoor gezorgd dat hij ook de mens is geworden die hij was. En dat was ook wel. Ja, er zit een hoop melancholie in. Weet je, er zit een heel hoop.
0: Moet je dan trauma's hebben om het te
2: Het is wel iets. Ik denk wel, uit ellende komt veel moois voort. Daar geloof ik wel in. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dingen hebben meegemaakt en daar iets creatiefs van maken.
0: Ja.
2: Vriend van mij zo laatst eigenlijk, hoe depressiever de artiest, hoe beter de muziek. Dat soort uitspraken zijn gevaarlijk. Maar ik denk wel dat het wel met elkaar te maken kan hebben. Dat als mensen ellende weten om te zetten in iets creatiefs. Of hun creativiteit kwijt kunnen als ze het moeilijk hebben. Dat er wel mooie dingen uit kunnen rollen.
0: Ja. Voor kijk, jezelf zat dat ook
2: of zo, weet je wel. Dat was ook een zeer traumatische man.
0: Zo.
2: Maar die wist dat in zijn stukjes en in zijn interviews altijd op een bepaalde manier mee te nemen. Waardoor hij wel als een van de grootste wordt gezien. En zoiets heeft Ramses Shaffi dus
0: ook. Een voorbeeld voor jou las ik. Klopt dat toch? Ja, dat vind je geweldig, Ischa, toch? Wat idee.
2: Ja, Ischa mij vind ik te gek, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik heel gezegd ook.
2: Is het ook een voorbeeld voor jou?
0: Ja, absoluut. Ja. Dat was heel bijzonder. Maar wat je zei, nogal getraumatiseerd.
2: Ja.
0: Ook als je dat boek IM leest van...
2: Ja,
3: Corny.
2: En Corny, dat is ook, daar is ook een serie over gemaakt. Toevallig ook van dezelfde maker die een serie heeft gemaakt van Ramses. Dus hij heeft ook een gevoel, denk ik. Ramses is, naar mijn idee, heb ik hem echt leren kennen door die serie waarin Maarten Heijmans hem speelde.
3: Ja.
2: Dus een gevoelige mannen met een trauma die creatieve dingen doen. Dus ook goed voor de serie.
0: En ook goed kon huilen. Dat gaat jou iets minder makkelijk af, hoor ik.
2: Huilen?
0: Ja, dat gaat je niet zo goed braaf de laatste tijd.
2: Nee. Hoe weet je dat nou weer?
0: Je hoort nog eens wat. Maar jij schijnt last te hebben van je hormonen. Je bent enorm...
2: Nou, ik zit gewoon een beetje op de testosteronpiek. Dus ik huil bijna niet meer nu.
0: Dat is zonde, hè?
2: Ja, dat vind ik wel jammer.
0: Je was
2: er, we gaan het straks ook over hebben. Komt ook iemand praten over voetballer. Dat ze, echte mannen huilen niet. Maar nee, dat is een ding dat op een gegeven moment... Ik was best wel gevoelig vroeger, maar nu, afgelopen 2 jaar, huil ik niet meer.
0: Dat is toch zonde? Kan jij veel huilen?
1: Sinds ik vader ben.
0: Oh,
1: dus, sinds het vaderschap voel ik me veel kwetsbaarder. En word ik eerder geraakt, inderdaad. En dat komt ook best wel onverwacht soms. Maar het is vaak van ontroering. Het is, en ik vind het ook een goede eigenschap. Want het zorgt dat emoties loskomen en als je het kwijt bent. Of als je er in ieder geval mee kan. Het kan ook heel erg opluchten. En het
0: heeft toch nog een Ramses? Die andere naam, ik vind ze best verrassend. Aquasi bijvoorbeeld. Wat heeft die met Ramses dan?
1: Aquasi heeft op de toneelschool in Maastricht zijn muziekdocent, zijn zangdocent, heeft hem geïntroduceerd. Ramses bij hem. Dus hij is geïnspireerd op de toneelschool toen.
0: Okay.
1: En is toen heel erg geraakt door zijn muziek en met name door zijn teksten. En dat zie je ook bij wat hij heeft gecreëerd. Het is ongelooflijk om hem aan het werk te zien. Hij is natuurlijk ongelooflijk druk ook met Omroep Zwart. En heeft zo ongelooflijk veel...
0: Ja, zijn die nog steeds bezig, zo Omroep Zwart? Ja?
1: Zo, me dunkt. Ja, zeker. Ja, maakt veel moois.
2: Dat heb je toch voorbij zien komen. Iedereen is in rep en roer omdat Zwart een serie gaat maken met Simone Wijmans.
0: Oké.
1: Nee, dat
2: bestaat. En ze doen het goed ook.
1: En ze doen het heel goed. En hij heeft een behoorlijk grote functie ook. Hij was van de week ook in Dublin voor overleg met EBU. Dus hij is een hele druk persoon. En toch wilde hij hier heel graag aan meedoen. Omdat het iets fantastisch voor hem is. Om eigenlijk ook een ode te geven aan het werk en het leven van Ramses. Nou, als je hem aan het werk ziet. Ik had hem natuurlijk nog nooit aan het werk gezien.
0: Nee.
1: Het is niet normaal. Hoe creatief. Hij heeft continu een boekje bij zich. En dan maakt hij aantekeningen voor teksten. En dan begint hij eigenlijk gewoon... ook wel te spitten. En dan begint hij gewoon te rappen. En dan begint hij te kijken. En hij heeft heel veel in het verleden hiphop gemaakt. En het is niet normaal wat hij kan. Het is zo. En wat hij heeft gemaakt. En dat is de kracht natuurlijk van dit programma. Dat er 4 verschillende artiesten zijn. Die allemaal hun eigen creaties hebben gemaakt. Die onderling ontzettend verschillend zijn. Dus het is heel rijk daaraan geworden.
0: Ja.
1: En wat Aquasi heeft gemaakt. Als ik kijk ernaar. Ik denk van het is zo knap. Het is zo bijzonder. En Claudia dan. Die daarnaast zit met haar liedje. Dan denk je van. Dat is allemaal gelijk raak. Want als zij begint te zingen, dan open je. Dan opent de ander. Die gave heeft zij. Karsu is fenomenaal als componist. Die zit achter de vleugel. Die heeft 5 muzikanten bij zich. En die weet precies elk akkoord, elke noot te raken. En zegt hoe het moet. Die is heel perfectionistisch. Maar daarmee haalt ze een niveau wat ook uniek is. En Marlijn Weerdenburg heeft in Amsterdam... de theaterschool gedaan, de Kleinkunstacademie. En dat zie je in alles wat ze doet. Ze creëert met Bertolf, haar vaste gitarist, een liedje... wat ook helemaal in lijn is met de kwetsbaarheid van Ramses.
2: Zit er een hit tussen?
1: Wat mij betreft zitten er 2 hits tussen.
2: Echt hits waarvan je denkt top 50?
1: Nou ja, dat zou je willen. Die het ook op de radio heel goed zouden kunnen doen. Ja. Alle 4 zijn ze me even dierbaar en zijn ze heel mooi. Maar qua hitpotentie zijn er 2 waarvan ik denk... Die hebben hitpotentie. Ja.
0: Ik heb de indruk dat je enthousiast bent, Chris.
1: Maar
0: dat voel ik een beetje.
1: Ja, dat ben ik. Maar dus dat ben ik ook graag...
0: Op 10 maart moeten mensen gewoon gaan kijken. Op NPO 2.
1: Aankomende dinsdag NPO 2. Ja.
0: 8:30.
1: Dat is hem.
0: Nou ja, prachtige tijd ook nog eens. Hè? Prime time, fantastisch.
1: Gelijkertijd op NPO 3 overigens, denk ik me nu op dinsdag, Break Free.
0: Oh,
1: hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Dat is dat nu je dat zegt, denk ik, oh jee, het staat precies tegenover elkaar.
0: Nee, dat is lekker handig. Nee,
1: dat is tegenover elkaar uitgesteld. Kijken kan ook, hè. En al het breakfree staat ook online.
0: Het slaat toch als kut op Dirk, als je eerlijk bent. Ik weet, wie programmeert dat nou? Ja, wat is dit voor onzin?
1: Mijn doopnaam is Dirk Wilfred.
0: Ja, dat wist ik natuurlijk niet, maar het voelt wel aan.
2: Dat slaat inderdaad helemaal nergens op.
1: Nou, maar ja, ze houden toch geen rekening met, in dit geval, met wie dat dan heeft gepresenteerd.
0: Nou, dat lijkt me toch wel. Nee, ik denk dat lijkt me van de eerste dingen waar je naar kijkt.
2: Daar is presenteert Chris en daar is Chris de... Je presenteert niet meer een break-free, de voice-over ben je toch?
1: Nee, wel. Ik presenteer.
2: Ja. Zit je er ook in?
1: Ja.
2: Oh, dat weet ik. Ik dacht dat je alleen voice-over was.
0: Daarom,
2: dan slaat het al helemaal nergens op.
1: Ik realiseer me nu pas dat het inderdaad dinsdag allebei samen...
0: NPO weg moeten door. Oh nee, dat zijn jullie natuurlijk. Sorry. Excuus daarvoor dat ik niet gezegd. Goed dat je er was, Chris.
1: Dankjewel.
0: Tot later.
3: The best of the Friday move.
4: De Friday move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
6: Europe is going in some bad directions.
7: Maar voor hoe lang nog?
8: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
9: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
10: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
8: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
13: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
14: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
13: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga Yorten op yort.nl.
15: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
17: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette zijn 3 rijstroken gesloten en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
21: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Een Rotterdammer is opgepakt voor grootschalige sms-fraude, schrijft Rijnmond. Hij verstuurde in ruim een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Het kan zijn dat er nog meer mensen worden opgepakt. 4 GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt. Ze hebben hun beroepsgeheim geschonden in een zaak rond een oud-verpleger in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen kreeg door wat hij op de corona-afdeling meemaakte. Zij maakten daaruit op dat hij iets te maken had met de dood van patiënten en sloegen alarm, maar dat bleek onterecht. Reisorganisaties hebben maar weinig last van het aangescherpte reisadvies voor delen van het Midden-Oosten, meldt RTL. Door de onrust daar hadden veel mensen hun vakanties sowieso al ergens anders heen geboekt. Hierdoor hoeven de organisaties de reizigers niet om te boeken of terug te halen. Twee flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen één grote brand geworden. Door de droogte en harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn door de bosbranden nu ruim 60.000 mensen hun huis uitgehaald. En dat oud-PSV-trainer Mark van Bommel de nieuwe bondscoach is van België, vindt hij zelf een grote eer. Hij wil er alles aan doen om het Belgische volk trots te maken. Van Bommel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Zijn belangrijkste opdracht: zich met België plaatsen voor het EK en daar zo ver mogelijk komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een... Dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de

0: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
1: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
2: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
1: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
2: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
1: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
2: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
6: Allereerst denk ik een groot compliment aan al die lokale partijen die inderdaad een hele goede uitslag hebben neergezet.
7: Er zouden militairen kunnen worden ingezet om de straat van Hormuz vrij te maken voor vrachtverkeer.
8: Nou, de opkomst is in ieder geval hoger dan 4 jaar geleden.
5: Wilfried Gené.
9: Met alweer een aflevering van The Friday Move. Vrijdag 20 maart. En we zitten vandaag in het barretje bij Bar American.

0: Tui Curaçao, mag ik dat noemen? Oh, ik heb het al genoemd. Heb ik Bridgefront eigenlijk al genoemd? Nou, dat heb ik nu bij deze ook genoemd. En naast u zit vandaag Joris Luijendijk. Joris, goed dat je er bent.
1: Dat vind ik ook.
0: Kijk je er tegenop, dit interview, het gesprek, of zeg je nou nee?
1: Nee, jullie hoofdgast had afgezegd. Dus ik werd gisteren gebeld, dus ik kon er helemaal geen tijd om er tegenop te zien.
0: Oh, want anders had je toch wel...
1: Ja, het had heel spannend om met jou natuurlijk in één ruimte te zijn. Kom je wel, bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, ik ben er toch.
1: Ja.
0: Dik op tijd ook.
1: Ja, de luisteraars weten dat niet. Maar jij kan gewoon letterlijk 18 seconden voordat het begon binnenstappen.
0: En wat is een beetje druk hier in de stad.
1: Ja, Amsterdam.
0: En er is brand ook, heb je dat gezien? Ja, er is een enorme brand gaande verderop. Ja, niet normaal. Ja. Zwarte wolken allemaal.
1: Ja, maar geen sirenes. Dus dan denk je van, oké, dat is geen aanslag.
0: Nee, dat al niet. Maar goed, dat zou zomaar kunnen. En daar komen we gelijk even op om met jou te spreken. We zitten in een derde wereldoorlog.
1: We
0: beginnen lekker luchtig, dames en heren. Goed dat we er zijn met z'n allen hier. Maar volgens Joris Luijendijk zitten we midden in een derde wereldoorlog.
1: Ja, waarbij je niet weet welke vorm die neemt. Want de Tweede Wereldoorlog was ook weer anders dan de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja. Maar dat vind jij dus wel, dat we daarin terecht zijn gekomen inmiddels?
1: Ja, ik vrees echt dat dat zo is, ja. Dat het wordt nooit meer zoals het was. Als Trump doet in een week meer dingen die niet kunnen dan alle vorige Amerikaanse presidenten in de afgelopen 100 jaar bij elkaar.
0: Ja.
1: En hij is gewoon 40% vindt hem nog steeds geweldig. Dus dat betekent hij kan wel wegvallen, maar die mensen gaan op zoek naar een nieuwe messias.
0: En misschien nog wel erger dan Trump.
1: Ja, competenter bijvoorbeeld. Dus we zijn echt onze bescherming kwijt en ze keren zich tegen ons. Denemarken heeft gewoon in Groenland zich voorbereid op een Amerikaanse invasie. En hoe ze de Amerikanen pijn konden doen. Ik was je maar dat 5 jaar geleden had gezegd. Dat...
0: Ze wilden het vliegveld opblazen, toch? Als dat moest gebeuren.
1: Ja, er moest van alles gebeuren. En dan zoveel mogelijk soldaten uit zoveel mogelijk landen. Zodat er heel veel landen ook doden zouden hebben. Zodat Amerika maximale schade zou lopen. En wat betreft reputatie. Nou, als je dat 5 jaar geleden had gezegd. Nou, trek dit nog 5 jaar door. Wat is er nu nog ondenkbaar? Zoals wat 5 jaar geleden ondenkbaar was.
0: Ja. Maar ondertussen zitten wij met z'n allen met de handjes voor de ogen te hopen dat onze grote broer zich weer gaat gedragen, zei je laatst, toch?
1: Dat gevoel heb je. Nou ja, we zijn vooral ontzettend bezig met wat de grote broer vandaag nog weer heeft gedaan. Terwijl we al onze energie zouden moeten steken in loskomen van de grote broer.
0: Ja.
1: Zodat we dus niet meer met samengeknepen billen hoeven te zitten. Wat doet hij vandaag weer?
0: Maar dat besef is er veel te weinig.
1: Het groeit iedere dag. Er zijn weinig mensen die tot de conclusie komen, het valt wel mee. En er zijn iedere dag mensen die tot de conclusie komen, oh shit, ik wilde er niet aan, maar het is echt zo. En iedereen heeft zijn eigen moment. Ik had het ook niet meteen door.
0: Nee, maar wat was jouw moment dan?
1: Nou, de bestorming van het Capitool op 6 januari. En dat ze vervolgens die bestormers, die dus gewoon erop uit waren om de spreker van het parlement op te hangen, dat ze die weer vrij lieten.
0: Ja.
1: Ja, toen dacht ik, oké, bij de Republikeinse Partij is er echt geen democratisch besef meer. En dat is echt, het is zo beangstigend. Want we hebben 80 jaar lang niet nagedacht, omdat de Amerikanen dat voor ons deden. Wij kunnen dit helemaal niet.
0: En rechtsstatelijk wordt eigenlijk dagelijks Amerika verder afgebroken, vind je?
1: Ja, ja. Ja, zeker. En ondertussen heb je de Russen en de Chinezen. Maar het lastige is voor Nederlanders die, zonder migratieachtergrond, is dat ze nog nooit voorgedaan hebben gezien hoe je reageert op een dreiging. Want er was 80 jaar geen dreiging.
0: Nee. Wel grappig, in een van die interviews die ik heb gelezen van jou, was je dus bij zo'n oefening. Waarbij ze dus zo'n situatie simuleren. Toch dat er iets aan de hand zou zijn.
1: Ja, dat hadden ze net gedaan, ja.
0: Ja. Ja,
1: en dat was
0: daar waren ook... ze heel tevreden over ook zelf.
1: Ja, we hebben dus veiligheidsregio's in Nederland. En dat is heel goed, die proberen zich in te stellen op rampen. En dat zou nu dan zijn dat de Russen de elektriciteit hier een paar dagen afgooien in de hoop dat dan wij Oekraïne in de steek laten. En toen hadden ze gezegd, het mooiste was nog wel dat tijdens de oefening niemand zich sociaal onveilig heeft gevoeld.
0: Ja.

0: stelde jij de vraag, maar wat nou als de drie belangrijkste mensen die erover gaan door de Russen...
1: Die ochtend dood in bed worden vermoord.
0: Ja, en die worden vermoord door de Russen en dan?
1: En dan? Heb je daar ook op getraind? Heb je getraind hoe je reageert als je je niet meer sociaal onveilig voelt? Dat moet je toch juist weten?
0: Ja.
1: En dus wat je ziet is dat mensen proberen te reageren op een oorlogssituatie met de procedures uit de vredestijd.
0: Oh ja, je zag het laatst ook met die oefening die ze volgens mij in Letland of Estland hadden gedaan. Met de Engelsen en ook de...
1: Ja, Litouwen. Ja. Ja. En ook is er nu ook weer met de marine geweest. Hadden ze dus een team gemaakt met NAVO-landen tegen NAVO-landen plus Oekraïners en hun drones.
0: Ja.
1: Hadden ze 5 rondes gespeeld, 5-0 voor de Oekraïners.
0: Ja.
1: Dus wij hebben wel ontzettend veel mooi speelgoed. Maar door die militaire revolutie in Oekraïne heb je aan heel veel van dat speelgoed niks meer. Dus we gaan nu ook tanks kopen die over jaren later pas klaar zijn. Terwijl ze over 6 maanden al verouderd zijn.
0: Ja.
1: Ik ben ook als je in Oekraïne ziet, die gaan daar echt door een soort militaire revolutie heen, zoals het buskruid. Dus die zeggen ook tegen je van, ja, kijk, wat jullie doen is, jullie maken hele mooie zwaarden en jullie trainen je paarden heel goed en jullie maken hele dikke kasteelmuren en wij hebben een kanon.
0: Mm. Ja. Maar dat maakt het wel verontrustend. Dat jij ook volgens mij zelf al zegt, als ik nu iets zeg in een interview, zeker op papier geschreven, dat kun je niet meer laten liggen. Want volgende week kan de situatie alweer totaal anders zijn. Dus dat geeft ook aan dat je je bijna niet op in kan stellen op dit moment.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat we gewoon onze defensie-industrie gewoon helemaal gaan omgooien. En dat we ons. Kijk, waar we nu mee bezig zijn, is hoeveel extra geld moet er naar defensie?
0: Ja.
1: Weet je, zo praten we niet over de dijken. Als we doorkrijgen dat de zeespiegel stijgt, dan zeggen we niet, oké, hoeveel geld moet er naar de dijken? We zeggen, wat is er nodig om de dijken zo hoog te maken dat we geen overstroming krijgen. En dan betalen we het.
0: Ja.
1: Maar met defensie zeggen we niet, wat is er nodig om Nederland veilig te krijgen, en dan betalen we het. Ze zeggen, oké, 3%, hoe geven we dat goed uit? Of het is de houding van hobbydieren in een kinderboerderij.
0: Mooi,
1: Nederlanders zijn hobbydieren in een kinderboerderij. Daar kunnen we niks aan doen na 80 jaar vrede. Maar het betekent dat we ons niks kunnen voorstellen bij een roofdier. En ze zien ze ook van, oké, moeten we dan, weet je wat, dan geven we gewoon dat stukje Oekraïne aan Rusland en dan zijn ze vast tevreden.
0: Ja.
1: Geven we dat aan China, is vast tevreden. Geven we extra geld aan Trump, is vast tevreden. Kan ik weer gaan nadenken over mijn vakantie met Tui? En die houding die moet er echt uit.
0: Ja.
1: Ja, jij denkt toch dat je naar Curaçao gaat met dat olieprijzen.
0: Maar jij denkt dat tegen die tijd niet meer gaat.
1: Ik weet het, die schade aan de olieinstallaties nu in de straat van Hormuz zijn echt enorm. En dat heeft allemaal tweede graadse effecten op bijvoorbeeld kunstmest.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee voedselprijzen. Dit wordt echt zo groot, man.
0: En dit gaat nog lang niet stoppen. Want ik spreek ook mensen die zeggen, ja, dit kan niet langer doorgaan. Er zal binnenkort wel een einde aan komen. Maar hoe ga je dit beëindigen dan?
1: Ja, en wat is de nieuwe situatie? Want als je trekt je terug, maar Iran controleert dan die straat.
0: Ja.
1: Dan is er voor altijd een andere situatie. Dus het is eigenlijk, Trump heeft de hele tijd een voordeel gehad van zijn onvoorspelbaarheid, omdat iedereen zich aan hem moest aanpassen. Maar hij is nu in een situatie gestapt waarin zijn onvoorspelbaarheid ervoor zorgt dat niemand hem helpt. En voor het eerst heeft hij nu hulp nodig. Ja, en als je de ene moment zegt, ik heb niemand nodig, en de andere moment, ik eis dat jullie komen helpen. Ja, dan zeggen mensen, dag. En dus het is wel goed, kijk, hoe irrationeler hij zich gedraagt, hoe moeilijker het wordt om hier het vol te houden dat de oude wereld er nog is waarin dat land ons beschermt. Of wil beschermen en ook kan beschermen. Dus het gaat nu nog heel erg over, wil Amerika ons wel beschermen, maar ze zijn zo snel bezig met het slopen van hun eigen infrastructuur, dat ze zich op een gegeven moment ons niet meer kunnen beschermen. Nou, en dan heb je Oekraïne natuurlijk, dat gewoon als Oekraïne valt en Rusland wordt de baas in Oekraïne, dan krijgen ze 30 miljoen mensen bij, maar ook al die technologie.
0: Die Oekraïners allemaal ontwikkeld hebben ook, ja.
1: Ja, dat is echt een eerste klas ramp. En wat de Russen hebben gedaan, ze hebben Tsjetsjenië kapot gemaakt en toen de rest van de Tsjetsjenen gedwongen om mee te vechten om Oost-Oekraïne te veroveren. Nu dwingen ze de Oost-Oekraïners om West-Oekraïne te veroveren. Hoe denk je dat dat verder gaat? Dus het is essentieel voor onze veiligheid dat wij die oorlog daar houden. Dat we die grens, dat het front daar blijft. En dat is voor mij dus ook de reden geweest om de journalistiek uit te gaan. Zodat ik ook fondsen kan werven.
0: Ja, daar ben je veel mee bezig.
1: Ja, echt. Omdat ik dus echt denk
0: voor robots met name, toch? Zei je.
1: Eerst generatoren voor aan het front, omdat het zo koud was. En dat is echt fantastisch. Dan kan je gewoon. Je hebt filmpjes gewoon van die commandanten daar aan het front. En van mensen die al 4 jaar met ze werken. En die zeggen, we hebben dit nodig, dit nodig, dit nodig. Kan je dat bij elkaar fundraisen? En nou, dat koop je dan in Duitsland of waar ook. En dat rijden naartoe. En binnen een week hebben ze het. En het hele ministerie van Defensie hier en daar sla je gewoon helemaal over. En nu gaat het om grondrobots. Want het is echt verschrikkelijk. Oekraïne heeft een enorm tekort aan mensen. En als er dus iemand daar ligt dood te gaan, dan gaan mensen toch risico's nemen om ze te redden. Als je naar een grondrobot kan sturen 's nachts, dan kan zo'n gewonde op die robot klimmen.
0: Ja.
1: En dan terug. En die dingen die zijn €7.000, die worden gemaakt in Oekraïne. Dus Oekraïnse economie heeft er ook heel veel aan. En daarvoor zijn we nu bezig. Vrienden van Oekraïne, DEAL. Dus DIEL. En wat echt heel mooi is, dat zie je niet op de website, maar je hebt heel regelmatig vermogende particulieren en ondernemers die zeggen van luister, dit is helemaal tussen ons, maar hier heb je een ton.
0: Oké. Okay. En dat hoeven ze niet naar buiten te brengen. Nee, dat doen ze dus puur voor dit gevoel.
1: Over het algemeen krijg je dus de ondernemers aan tafel zijn vaak van die half-racistische vastgoedmiljonairs. Mm. En daardoor zou je de indruk krijgen dat ondernemend Nederland vooral bestaat uit dat soort varkens. Maar je hebt ontzettend veel, ontzettend succesvolle ondernemers, maar die hangen dat niet aan de grote klok. Want als je aan de grote klok hangt dat je net 3 ton hebt gegeven voor dit soort robots, dan krijg je allemaal verzoeken voor allemaal dingen. Dat willen ze niet. Maar dus dat mensen dat weten, er is heel veel vrijgevigheid, maar die komt gewoon niet echt in de publieke opinie.
0: Maar er zijn veel ondernemers fascistische varkens eigenlijk.
1: Nee, ik zei niet fascistisch, ik zei racistisch.
0: Oh, racistisch.
1: Of semi-racistisch.
0: Ja, semi-racistische varkens.
1: Semi-racistische varkens. Ja. Niet veel. Degene die jullie aan televisie aan tafel zetten in die talkshows.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, die zijn goed voor de kijkcijfers.
0: Maar noem er eens een paar dan.
1: Noem er eens een paar. Hoe heet die gast ook alweer? Die dat conflict nu heeft met Volt. Met de lijsttrekker van Volt, Juliette Boersen. Dat is echt een nare gast.
0: Ik zit even in de zaal te kijken. Die heb ik ook even gemist, dat conflict. Maar dat kunnen we uitzoeken. Dan kunnen we zo terug. Maar dat is een racistisch varken.
1: Nou, hij is in ieder geval. Ik weet niet of het een vark is.
0: Wat twijfel je aan dan?
1: Nou ja, ik bedoel, ja, dan zou je de DNA moeten bekijken. Want het is natuurlijk anders dan van een mens.
0: Ja.
1: Maar hij is wel veroordeeld tegen discriminatie.
0: Oké. Okay. Punt op dreef. Slaap je nog goed, Joris?
1: Het is grappig dat je hier dus wel op ingaat. Weet je, bij dat andere zo van over de oorlog. Oh, dat is wel verontrustend en zo. Maar hier denk je, ik ga hier nog eventjes op door.
0: Nou ja, dit is het eerste wat ik nu van je hoor wat ik nog niet gelezen had. Dus ik heb alles gelezen wat je de laatste maanden hebt gezegd.
1: Dat is het gevaar van de voorbereidingen. Dat je eigenlijk door de kern heen gaat en dan op iets kleins gaat zitten.
0: Nee, maar ik vind dat de urgentie juist heel erg naar voren komt in het hele verhaal wat jij vertelt.
1: Ja.
0: Het feit dat ik er niet op inga, ik geef je juist de ruimte om de urgentie van de situatie te beschrijven.
1: Dat is heel goed. Ja.
0: En ik probeer daarmee ook aan te geven dat ik het juist daardoor enorm urgent vind om je die kant op te krijgen. Omdat het verhaal wat jij vertelt en ook het nog steeds gebrek aan besef van veel mensen.
1: Ja,
0: in Europa met name ook, want je bent ook veel in Brussel en daar proef je het ook lang niet altijd. Ja. Ik vind zo'n voorbeeld van zo'n oefening waar mensen ook nog wel eens heel tevreden na afloop zitten met z'n allen van nou, dat gaat lekker.
1: Ja,
0: dat ik denk van hoe is het mogelijk? Hoe is het echt mogelijk?
1: Ja. Maar ik ben zelf ook nog zo, hè? Dus ik leef ook nog eigenlijk alsof het niet zo is.
0: Ja.
1: En dus ik heb een noodpakket in huis en dat soort dingen. Zeg maar, heb ik me nou echt ingesteld op de mogelijkheid dat die elektriciteit eraf gaat door een Russische sabotageaanval en het niet na 3 dagen weer in orde komt, maar de 3 maanden?
0: Maar je vraagt in het kader, ik heb ook zo'n noodpakket. Er zit ook zo'n apparaatje in waarmee je water kan zuiveren.
1: Ja.
0: Ik heb er nog nooit naar gekeken hoe dat precies werkt. En tegen de tijd dat ik het zou moeten gaan doen, zou best wel kunnen zijn dat ik eigenlijk nog even op YouTube wilde kijken hoe het werkte. Maar dat kan dan niet meer.
1: Ja.
0: En hetzelfde geldt voor zo'n radiootje met zo'n schermpje erop. Ik kan beter eerst eens even kijken hoe die werkt. En hoe ik hem aan de praat kan krijgen en zo. Maar dat doe ik niet.
1: Ja, ik vind het dus zelfs. Zelfs als ik dus heb gepleit bij een lezing, bij een fundraiser of zoiets als hier, van laten we nou alert zijn. En ik kijk naar mijn eigen gedrag, dan zie ik dat ik nog steeds heel erg terug wil naar naar hoe de wereld was. Maar volgens mij is dat ook gewoon hoe de mens is. We schuiven al wel op, hè. Als je 2 jaar geleden voor dit soort dingen waarschuwde, toen de Russen ook al bezig waren, toen werd je helemaal niet serieus genomen.
0: Nee, maar dus bij Europeanen zijn mensen dat ze niks hoeven doen, dan doen ze het ook niet, toch?
1: Mensen zijn volgens mij zo.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, maar de Nederlanders hebben wel echt moeite, omdat wij hebben het zo lang al zo goed. Dat we gewoon,
0: ik kijk even naar al deze mensen, die hebben het echt hartstikke goed ook. Als je zit te kijken ook, dan zie je dat ook,
1: En wat is de grootste zorg van veel Nederlanders? Is waar gaan we volgend jaar met vakantie?
0: Ja. We kunnen nu niet naar Dubai, roept iedereen.
1: Als je het nou vergelijkt met bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Wij zijn 20% rijker. Ieder van ons is 20% rijker gemiddeld dan in Groot-Brittannië. 20% is ook onze wegen, onze straat, onze scholen, onze ziekenhuizen. Alles is 20% beter. Het is echt in een paradijs. En dan verlies je een soort alertheid. Ik snap het ook wel.
0: Ja.
1: En de Oekraïners die zeggen ook tegen mij van wij waren ook zoals jullie. We hebben echt tot de laatste dag gedacht. Nou, die Russen die gaan ons nog niet binnenvallen. Dat is nog nooit gebeurd op deze manier. Of al heel lang niet meer. Of, nee, dat zouden ze nooit doen. Zou niet in hun eigen belang zijn.
0: Zoals wij dachten dat Hitler in 45 of in 40 niet zou komen.
1: Ja, maar we hoeven toch geen luchtafweergeschut rond Rotterdam neer te zetten, man. De heer Hitler was laatst ook weer veel milder. En je zal zien, het is ook niet in zijn eigen belang om zomaar Rotterdam plat te gooien. Dat gaat toch niet doen. Is al nooit eerder gebeurd.
0: Nee.
1: Nou, op zo'n manier hoor je mensen die zeggen, ik zie geen Russische tanks in de straat. Ik ook niet, want het is nog nooit gebeurd. Maar dat wil niet zeggen, als iets nog nooit is gebeurd, dat het ook nog nooit gaat gebeuren, lieve mensen.
0: Al dus Joris Luijendijk.
2: The best of the Friday move.
0: Is dit een brandalarm? Nee, toch? Mag ik hopen? Of moeten we nu het pand verlaten met z'n allen? Ik kijk even naar de producer. Brandalarm of niet? Want daar zijn we weg met z'n allen. Nou, daar ga ik vanuit voor niet. Maar het zou kunnen zijn om even de urgentie van de hele situatie in Europa aan te geven. Zeker in Nederland. Valentijn van Hal, goed dat je er bent.
3: Ja.
0: Acteur.
3: Jawel.
0: Ja. En als je kon toveren als Harry Potter, dan zou je de situatie graag anders maken. Maar...
3: Ja, inderdaad. Ja, wat dat betreft is er weinig technologische ontwikkeling in de tovenaarsoorlogen, volgens mij. Dat is nog steeds gewoon alleen maar toverstokken. En dat gebeurt al eeuwen zo.
0: Ja. Grappig, want ik zat er net, toen jij ging zitten voordat dat we dit verhaal hadden afgerond, moest ik tegelijk aan denken. Soms zou je willen dat je kon toveren, hè? Maar ja. Dat zit er helaas niet in.
3: Inderdaad.
4: Amber Alert voor een rookmelding. Een grote brand in Amsterdam-West.
0: Een Amber Alert. Dat is die brand waar ik... Amber Alert is dat er iemand vermist is. NL Alert. Oké, een NL Alert voor die brand die we net beschreven. Die enorme...
1: deze soort luchtigheid over alerten is precies waar wij het net over hadden.
0: Ja,
4: wat is er aan de hand? Is er een kind verduid? Is er brand? Jeetje zeg. Nou, als we dadelijk maar naar het restaurant kunnen.
0: Nou, je hebt wel gelijk, ja. En we gaan over iets anders praten met Valentijn natuurlijk.
3: Ja, ik moet zo naar theater.
0: Die speelt de hoofdrol. Harry Potter.
3: Inderdaad.
0: Ja. En het schijnt, ik heb even recensies gelezen, dat het één groot spektakel is. Ja. Dat vinden de mensen belangrijk natuurlijk in een tijd als deze. Dat ze vertier nodig hebben.
3: Het is een waanzinnige productie. Het is zo'n totaalplaatje van alles bij elkaar. Het decor, de illusies is wel echt wat het heel uniek maakt. We hadden bij de première Hans Klok in de zaal. Die was ook vrij onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. Maar tegelijkertijd is het ook nog steeds een prachtig verhaal. Over familie en vriendschap en het verwerken van trauma's. Oorlogstrauma's, overigens. Dus het vader-zoonrelaties, familiebanden. Dus
0: En hoe hebben ze jou gecast uiteindelijk? Je had er een speciale onderbroek voor aan.
3: Blijft iedere keer maar terugkomen.
0: Ja, nee, maar dat vind ik een goed
3: verhaal. Heb ik per ongeluk een keer gezegd. Er werd op mij gevraagd van, heb jij rituelen voor audities? En je hebt zo weinig om je aan vast te houden. En audities zijn best een eng proces.
0: Ja.
3: Dus je houdt overal rekening mee. En dan trek je bepaalde sokken aan die je ooit geluk hebben gebracht. En dus ook van, welke onderbroek trek ik aan? Want ik had verder gewoon voor mezelf een heel kostuum bij elkaar verzameld. En toen was het, ik heb kleuren onderbroeken in precies in de verschillende huizen van Gryffindor en Ravenclaw en Zwadderig en Hufflepuff. Dus ik heb met iedere ronde heb ik een andere onderbroek aangedragen.
0: Ja, en dat heeft geholpen uiteindelijk.
3: Ja, blijkbaar.
0: Maar je bent al, ik zal niet zeggen op leeftijd, maar je bent al wat ouder. Wat was de criterium dan voor de jongen?
3: Het speelt zich 19 jaar later af. Dus het is 19 jaar na het laatste boek. Dus Harry is ondertussen ook een man van middelbare leeftijd.
0: Ja, en daar ben jij.
3: Ja, inderdaad. Dat is mijn gelukje geweest.
0: Ja.
3: Ik bedoel, ik zie nog steeds online comments bij foto's van mij. Van, het is wel een hele, Harry is wel erg oud geworden.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment kwetst het me toch iedere keer een heel klein beetje.
0: Toch wel?
3: Ja, het wordt
0: dat ik erover begin, is ook kwetsend eigenlijk.
3: Het is wel confronterend. Maar je krijgt dus, dan zie je vervolgens andere mensen uitleg geven. Nee, maar het is 19 jaar later, hij is nu de vader. Hij werkt voor het ministerie van Magie, bij het hoofd van het departement van Magische Wetshandhaving. Allemaal heel serieus. En hij brengt zijn kinderen dus naar de trein die aan hun schooltijd gaan beginnen.
0: Hebben jouw kinderen veel Harry Potter gelezen? Eigenlijk, joh. Ik achter.
1: Wij zaten helemaal in de piek. Wij woonden ook nog eens een keer in Londen. Ik was gisteren nog op King's Cross St. Pancras, waar de trein vertrekt. En waar dus ook altijd mensen staan. En we zijn naar Harry Potter Wereld geweest, die echt heel leuk is gemaakt. Niet zo'n geldtrekker, maar echt heel goed gedaan. Allemaal nerds die vertellen hoe ze die kostuums hebben gemaakt en die beest. Want je had toen niet zoveel computer-generated images. Dus dan moesten allemaal zo'n monster wat je ziet, is daar ook dan echt? Echt ontzettend leuk. Ja, het is, ik vind Groot-Brittannië op zijn allerbest, Harry Potter.
3: Ja, het voelt heel Brits, alles eraan.
1: Ja.
3: En het is wel leuk dat je dat stations noemt, want dat is voor onze voorstelling heel belangrijk. Want het toneelbeeld is heel erg op St. Pancras gebaseerd.
0: Ja.
3: Dus wij hebben ook zo'n filmpje gezien over hoe dat toneelbeeld is gecreëerd. En dat, daar kregen we allemaal gewoon kippenvel van. Er is dan die mensen die denken er zo precies over na. En het is bijna poëtisch hoe zij daar, welke teksten ze daarbij zoeken. Ze zijn langs allerlei stations gegaan, omdat die trein zo'n belangrijk startpunt is van de films en van de boeken. En dat is ons basisidee van de voorstelling.
1: Wat fantastisch.
0: En het is weer een nieuw verhaal, hè, voor de duidelijkheid. Dus het is niet een oud verhaal op het theater is gebracht, maar het echt heel een nieuw verhaal. Dus mensen worden helemaal verrast ook door het verhaal.
3: Nou ja, dat merk je dus ook, dat het niet alleen de illusies zijn die indruk maken, maar ook, ik heb het ook wel vaker gelezen, ook bij de oorspronkelijke cast, dat je merkt dat mensen ook gewoon heel enthousiast zijn. Wat gebeurt er nu? Wat is er nu aan de hand? En je merkt dat mensen die de voorstelling, die niet heel erg bekend zijn met Harry Potter, die gaan er heel erg mee. Maar je merkt ook aan de soort reacties als er een kleine referentie wordt gegeven. Alleen al Jari Sluiter, die speelt een Scorpius Malfides, die doet op een gegeven moment een lachje in de voorstelling. Ja, de kenners weten precies, dat is Ralph Fiennes lachje daar en daar. Dus ja, je merkt dat het op verschillende manieren communiceert met
1: me. Nou, veel kinderen lezen het boek gewoon 8 keer.
3: Ja.
1: Dus ik denk dat het ook heel geappelleerd is dat als je een boek leest als kind, voel je je soms best eenzaam. Want heel veel andere kinderen lezen geen boeken. En Harry Potter gaat ook over de eenzaamheid. Wanneer je meer van dat soort dingen houdt.
3: Ja.
1: Dus ik denk dat die eenzaamheid, want je onder een trap woont en dat op een gegeven moment een uil komt die jou wel ziet voor wie je bent. Dat heel erg de droom is van veel...
0: Maar spreek je uit ervaring dat je zelf ook eenzaam was als kind?
1: Ja, zeker. Dat was gewoon, het was zo ongewoon als je dus van boeken hield, graag nadacht, moeilijke woorden gebruikte, rechtvaardigheidsgevoel had en zo. Dat zijn allemaal geen dingen die je heel populair maken.
0: Nee. En hoe was dat om zo eenzaam te zijn dan?
1: Ik vond dat behoorlijk beroerd. Dus ik denk dat ik aan Harry Potter ook echt wel steun had gehad.
0: Als hij dat toen had geschreven, als hij was geschreven in die periode. Ja. Maar had je toen steun aan welke boeken dan?
1: Dus kijk, wat las ik allemaal? Ik las echt wel alles. Maar Arendsoog.
0: Ja.
1: Dat was echt gingen ze samen bidden en zo. Zo, wat was dat saai. Maar dat laatste herlezen. Ik dacht, hoe deed ik dat dan? Heel veel strips en zo. En,
0: maar Chameleon, Pietje Puk.
1: Dat vond ik allemaal...
0: Niks?
1: Vond ik allemaal saai. Wat las ik nou allemaal? Alles van Terlouw en Beckman.
0: Oh ja.
1: Dat soort dingen en zo.
3: Ja, Ter Beckman.
0: Dat was toch een Spijkerboek, was dat toch? Of niet, onder andere? Ja, fantastisch boek.
1: Nou, dat herlas ik laatst. En er echt in bladzijde 2 gaat er al een kind dood. En dat is gewoon, ze stappen gewoon over dat lijk heen en gaan verder.
0: Ja.
1: Dat ook mijn kind zei van, wat is dat nou voor een boek, man? En ik dacht, inderdaad, daar heb ik ook even overheen gelezen.
0: Ja. Wat wilde jij vroeger worden eigenlijk dan, toen je klein was?
1: Boer.
0: Boer?
1: Boer.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja. Het leek me geweldig op het land. En dan komt er iets uit wat gewoon waar mensen wat aan hebben. Waar je zelf van hebt en zo.
0: Oké. Okay. En jij wilde tovenaar worden, toch? Vroeger.
3: Ja, ik kwam... Wij hadden dan in, wat is het, groep 7 of 8. Hadden we zo'n verhaaltjeschrift. En dan kreeg je een opdracht. En dan was het op een gegeven moment inderdaad... Wat is je grootste wens? En mijn grootste wens... Ik heb het laatst teruggelezen. En er stond in, ik wil tovenaar worden.
0: En wat wilde je dan toveren?
3: Nou, de uitleg daarbij was gewoon... Omdat je dan alles kan zijn en alles kan doen wat je wil... Ik heb in het leven altijd wel moeilijk gevonden van kind af aan om te kiezen eigenlijk. En dat merkte ik op de toneelacademie eigenlijk ook. Omdat ik van allerlei verschillende dingen kon. En tijdens mijn studie daarvoor in de universiteit hetzelfde verhaal.
0: Dus, wat studeerde je dan?
3: Theaterwetenschappen. Ook nog taal- en cultuurstudies gedaan. Dat is helemaal een studie voor als je niet weet je moet kiezen. Want dan kun je...
0: Dat heeft Joris ook gedaan.
1: Nee, man.
3: Dan kun je uit de faculteit
1: letteren. Dat is nog vager.
3: Kun je uit de hele faculteit letteren je pakket samenstellen. Dus dat was voor mij de reden dat ik echt dacht van... ja, dan kun je dus gewoon worden wat je wil zijn. Nu kom ik erachter dat het ook gewoon acteren is.
0: Ja, dat is nu wat je wil zijn ook, acteur.
3: Ja.
0: Je bent ook dagvoorzitter, begreep ik? Je doet veel dingen nog steeds bij elkaar.
3: Ja, nu momenteel. We hadden het zo ongelooflijk druk. Het was 6 dagen per week. 10 weken lang keihard werken. Dus ik had er nu allemaal geen tijd voor. Maar ik heb altijd een soort feeling gehad met voor een groep mensen staan. En dat heb ik echt al vanaf mijn 4e of zo.
0: Wat brengt je dat dan?
3: Ik heb er heel vaak over nagedacht, gepsychologiseerd. En is dit vanwege aandacht? Is dit... Ik vind het echt gewoon heel leuk. Het is een heel... Ik vind het heel fijn. Een heel fijn gevoel. Ja, ik kan er van allerlei psychologische redenen bij gaan halen. Maar nee.
0: Je wilt gezien worden.
3: Ja. Ja, en ik voel me er heel erg bij op mijn gemak. Er zijn weinig momenten dat ik me gelukkiger voel dan als ik aan het performen ben. Terwijl het heeft ook iets engs. Ik bedoel, de eerste keer dat ik als stand-up comedian of als dagvoorzitter optrad, dacht ik echt van: oh, waarom doe ik me dit in godsnaam aan?
1: Ja. Liever voor een groep dan in een groep.
3: Daar heeft het mee te maken, ja. Het is ook een soort vorm van controle die je hebt, die je normaal gesproken niet hebt. Je hebt tijd om uit te praten, zonder dat iedereen doorheen begint te lullen.
0: En hoe is het dan met druk, nu je zo'n belangrijke grote rol hebt? Want dit is een grote, het speelt ook in Londen, New York, het is overal over de wereld te zien.
3: Ja.
0: En dan mag jij het in Nederland doen. Heeft dat een bepaalde druk, brengt dat met zich mee?
3: Het gekke aan deze voorstelling is, het is zo groot en het is zo veel. En er zit zoveel handelingen die je moet doen. Het
0: gaat niet alleen om Harry.
3: Nee, absoluut. Nee. Maar daardoor ben je eigenlijk met al dat soort dingen helemaal niet meer bezig. Je bent in ieder geval blij als je weer gewoon het juiste kostuum op het toneel staat. En nee, sowieso. Dit is echt dat vind ik er ook mooi aan. Het is een ensemblestuk. Dus het gaat om heel veel verschillende personages. De focus ligt heel erg bij de zoon van Drago, Albus Severus Potter. En de zoon dan van Draco, Scorpius Malfides. En die gaan met z'n tweeën naar school. En die sluiten een onverwachte vriendschap. En die proberen ook hun weg te vinden. Het gaat ook heel erg over verwachtingen van ouders en verwachtingen van kinderen. Hoe voldoe ik aan de verwachtingen van mijn ouders? Of hoe is het om de zoon te zijn van de bekendste tovenaar die op dat moment in leven is? Ja. Een beetje een soort Titus van Rijn-achtig verhaal wat dat betreft.
0: Heb je met deze rol die je nu hebt en het werk wat je nu doet de verwachtingen van je ouders ingelost of juist helemaal niet?
3: Nou, die waren wel ontzettend trots.
0: Ja?
3: Ja, die waren dus van de week bij de première. En dat, die waren daar heel erg gelukkig mee. Maar ook op het moment dat ik gebeld werd. En dat ik hun vervolgens belde om te vertellen dat ik die rol heb gekregen.
0: Ja. Dat ging. En er waren meer mensen trots als ik zo zit te kijken, of niet? Ja, ja toch?
3: Ja, ja, we zijn nu gewoon heel erg blij met hoe het tot nu toe ook wordt ontvangen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je zo extreem veel positiviteit krijgt van de reacties vanuit het publiek. Dat zie je op social media, maar nu ook dus zo'n beetje alle recensies.
0: Ja, die zijn fantastisch, recensies, ja.
3: Ja, dat is toch uiteindelijk. Kijk, je hoort het allemaal niet belangrijk. Maar tuurlijk is dat
0: belangrijk. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je tegenovergesteld is te bedenken dat het heel negatief was geweest.
3: Ja, nou ja, je wilt dat zoveel mogelijk mensen het ook gaan zien.
0: Ja.
3: Want het is echt iets wat een genre ook wat wij in Nederland eigenlijk niet kennen.
0: Nee.
3: Zeg maar deze.
0: En waar kun je het gaan zien als de mensen er naartoe willen?
3: In het Avondcircus Theater in Scheveningen.
0: En er zijn nog kaarten voor de komende tijd?
3: Ja, het is krap. Maar het loopt waanzinnig goed.
0: Ja.
3: Maar we hebben vast nog wel een plekje.
0: Okay.
3: Dus kom vooral kijken.
0: Van het even al goed om elkaar gesproken te hebben.
3: Ja, dank
0: je wel. Ik ben blij voor je. En ik zie dat iedereen blij is. Dus dat is het belangrijkste natuurlijk allemaal. Zo. Kun je nog één keer dat adres noemen van waar mensen geld kunnen doneren om Oekraïne te helpen?
1: Vrienden van Oekraïne. Deal, D-I-E-L. En die dingen, die grondrobots heten Targans.
0: Oké. Houden die er een tijdje in. Ja? Jongens, bedankt. Tot zo.
2: The best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
7: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
6: Obli. Meer rust, meer rendement.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
9: Maandag trapt Thomas van Zijl de uitzending af met het economenpanel over de schade van de recente hittegolf op de Nederlandse economie. Daarna spreekt Thomas met topman Byron Bentley van zakelijk reisbureau Uniglobe Alliance Travel. Het bedrijf is deze maand overgenomen door het Italiaanse Bizaway. Was dat een noodgreep of juist een vlucht naar voren? Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht. 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Eerder dan gedacht worden op de Merwedebrug bij Gorinchem boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Niet volgende week, maar al vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven. De brug is dicht voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. Maar lang niet alle truckers houden zich aan het verbod. In Berkel en Roderijs is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door de bestelbus van een collega, meldt Rijnmond. Dat gebeurde na een ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanrijdt ging er vandoor en wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Vierdaagse in Nijmegen loopt op zijn eind. Wandelaars die nog hun kruisje willen ophalen moeten over een uur zijn gefinished. Anders hebben ze al die wandelkilometers van de afgelopen dagen voor niks gemaakt. De allerjongste deelnemer in Nijmegen is een jongen van 11 en hij is al een poosje binnen. In Oekraïne is de regio rond de hoofdstad Kiev aangevallen met Russische raketten. Die kwamen neer op een oefenterrein van Defensie waar toen een wapenbeurs aan de gang was. Die mensen kwamen om het leven. Er loopt een onderzoek naar de organisator, want vanwege de oorlog zou zo'n evenement veel te gevaarlijk zijn. De waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht raakt nog een musical. Het gaat om de musical Anne Juliet, die in september in première zou gaan. Omdat de herstelwerkzaamheden in het theater langer duren dan gedacht, is de première een maand later. De musical Moulin Rouge werd door de waterschade helemaal afgelast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
20: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
22: Allereerst denk ik een groot compliment aan al die lokale partijen die inderdaad een hele goede uitslag hebben neergezet.
23: Er zouden militairen kunnen worden ingezet om de straat van Hormuz vrij te maken voor vrachtverkeer.
24: Nou, de opkomst is in ieder geval hoger dan 4 jaar geleden.

0: uitzending een keer overnemen. En toen zei hij, moet die DJ er dan ook bij? Ik zei, ja, die DJ die moet er ook bij. Er moet gewoon lekkere muziek bij. Er moet geen gezeik, hè? En jij vindt het er ook hartstikke werkelijk, Joris Luijendijk, die muziek?
1: Ja, ja, ja. Het geeft aan onze oude mannen toch een soort van vibe.
0: Oh, we zijn oude mannen? Ja?
1: Nou ja, ik dan.
0: Jij voelt je oud?
1: Ja, ja, nou ja, ik ben fysiek oud.
0: Ja, maar voel je ook oud? Dat is veel belangrijker.
1: 54. Nee, minder en minder. Ja,
0: of steeds raar. Minder. Ja. Je voelt je steeds jonger.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, en waar komt dat door?
1: Volgens mij omdat ik niet echt meer de dingen van mezelf moet. En dus, weet je, dit is het wel.
0: Dit is het?
1: Dit is het wel.
0: Dat wat je wilde heb je bereikt.
1: Het leven. Ja. Ja, maar dat bereik is niet meer zo belangrijk.
0: Nee, maar je hebt het ook bereikt, toch?
1: Ja, ja, dus volgens mij het grootste...
0: Het is nu uit te rollen.
1: Nee, het is meer dat als je helemaal succes hebt, weet je dat niks gaat oplossen.
0: Nee, het verandert niet veel.
1: En dat is een ontzettende hulp. Want dan denk je, dan hoef ik me daar dus ook niet meer zo ontzettend op te richten. Want het gaat toch niks oplossen.
0: Maar wat had succes in jouw hoofd moeten oplossen dan?
1: Ja, dus dat ik eigenlijk mezelf voelde zoals ik me nu voel. Dat ik dus een soort rust zou hebben. Waarbij ik fietste net zo door de stad. En toen dacht ik, ja, wat wil je nou nog meer dan dat het licht zo door de bomen valt?
0: Dat kun je ook echt toelaten.
1: Ja, dat is echt. Ik ben nu de dagboeken van Etty Hillesum aan het lezen. Ik weet niet of je ervan hebt gehoord. Dat is iemand die is in 43 vergast in Auschwitz. En die heeft een dagboek bijgehouden tussen 41 en 43. Een jonge vrouw van 27. En die beschrijft eigenlijk ook heel veel van dat soort momenten. En dat klinkt vreselijk zwaar. Maar ze laat echt zien hoe je... Ja, ik heb ook een beetje zo'n persoonlijkheid. Die zo helemaal heen en weer kan omdat het de wereld je zo raakt. En hoe vind je nou een evenwicht als de wereld je zo raakt? En op een of andere manier is het mij nu geschonken dat ik dat evenwicht heb gevonden.
0: Ja, wel fijn. Ik bedoel, zolang ik je nou ken inmiddels, weet ik hoe ontzettend het leven jou kan raken.
1: Ja.
0: En kan ik me daar soms ook over verbazen bij, maar dat weet jij.
1: Ja.
0: Omdat ik eigenlijk helemaal aan de andere kant van dat spectrum zit, volgens mij. Dus dat is best wel...
1: Ja, waarbij ik altijd denk van, zit er nou toch in Wilfred een soort Joris die er ook uit wil, maar het
0: zou
1: mag
0: best
1: niet.
0: Kunnen.
1: Of is het er gewoon niet? Dus ik weet het ook niet.
0: Maar ik stond dus gisteren, om jouw verhaal nog even af te maken, stond ik in de tuin. Bladeren te harken, wat echt ultiem was. De zon was prachtig, het was heel rustig. Ik heb een hele mooie tuin, was rustig bij. En ik kon alleen bedenken, ik had nu ook dit kunnen doen. Ik moet dat nog doen, ik zou dat ook nog moeten doen eigenlijk. Ja. En als ik nu nog wat sneller ga werken, dan heb ik dat ook nog straks de ruimte voor. Ja. Dus dan zit je geen moment in het moment.
1: Nee, precies. En
0: dat
1: heb
0: zonde.
1: Je kan het nou niet omdat je het zo druk hebt? Of zorg jij dat je het zo druk hebt, zodat dat moment niet ontstaat omdat je er ergens bang voor bent?
0: Dat laatste, denk ik. Maar ik sluit het niet uit. Amber Bransen, goed dat je er bent. Ik had bijna Amber gezegd.
2: Ja,
0: dat zegt iedereen, maar ik niet hoor.
2: Nee,
0: ik zeg Amber. Nee.
2: Jij doet dat niet.
0: En dat wist ik ook, dat het Amber Bransen was.
2: Ja, ja, heel goed.
0: Nee, want je bent hier vaker geweest natuurlijk, dus dat scheelt.
2: Ja, ja. Ja.
0: NOS ooit nu via Play.
2: Klopt.
0: Vind je het leuk?
2: Heel leuk.
0: Spijt van?
2: Ja, dat vroeg je de vorige keer ook.
0: Ja, ik blijf toch even vragen, ja.
2: Nog steeds geen spijt.
0: Nog
2: steeds geen spijt.
0: Ook niet de Max zo rijdt als een krant.
2: Nee, nou, Max rijdt niet zoals een krant. Zijn auto rijdt als een krant.
0: Ja, nou, daarbij Max dus ook, weet je wel. Die valt
2: en daar baalt hij ook heel erg van. Ja, dat is ook gewoon tegen natuurlijk als je een batterij moet opladen waar je gas wil geven. Dus ja, geef hem eens ongelijk.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Alleen ik begrijp dus dat die andere teams hier al 4 jaar mee bezig waren. Dat zij er gewoon niet goed op voorbereid zijn.
2: Nou, nee, ze zijn er wel goed op voorbereid. Maar als je een topteam bent, dan moet je echt tot het laatst doorontwikkelen onder de regels die dan gelden.
0: Ja.
2: Dus je kunt niet zeggen, zoals bijvoorbeeld een Alpine, die hebben al eigenlijk de handdoek in de ring gegooid vorig jaar heel vroeg. Want die zeiden, ja, we komen toch nergens met deze regels. Dus we gaan alvast ons richten op 26.
0: Okay.
2: Ja, en die hebben echt stappen gemaakt. Die zijn nog steeds niet op het niveau, ook niet van de Red Bull trouwens.
0: Nee.
2: Maar die hebben meer ruimte genomen om zich voor te bereiden. Dat
0: zit er wel goed in, hè? Amber?
2: Ik? Ja, dat is mijn werk.
0: Deskundig dit, hoor. Ja.
2: It's what I do.
0: Heb je nou ook nog als enige druk ervaren om hier aan te schuiven? Of zeg je, nee, dat voel ik helemaal niet?
2: Nee, altijd gezellig, toch?
0: Gewoon gezellig.
2: Ja, ik hoop dat het gezellig blijft.
0: Spanning of druk of dat je denkt van, oh jee.
2: Moet ik me druk maken?
0: Stel dat hij een gekke vraag gaat stellen. Of
2: nou, nu ga ik me zorgen maken.
0: Ja, nou ja, goed, dat wilde ik even weten van je. Wat voel je dat wel eens, die vorm van druk dan?
2: Ik denk dat het wel meevalt of zo. Inmiddels doe ik het ook al een tijd.
0: Ja, je bent, je doet het al zo lang.
2: Ik ben niet zo oud als Joris, grapje. Maar
0: het is pijnlijk wat je nou doet. Nee. Ik kan Joris weer een paar dagen last van hebben, terwijl hij zich steeds jonger voelt.
2: Ja, het is heel ingewikkeld.
1: Ik incasseer.
0: Wat is ingewikkeld?
2: Ja, dat ik dit nu weer naar boven breng.
0: Is dat nodig, vraag ik me af, Amber. Ja, dat heb jij niet nodig.
2: Nee, het is niet nodig.
0: Nee,
2: het is niet nodig.
1: Maar jij doet zelf een podcast over onder druk.
2: Ja.
0: Goeie brug, klopt. Dit.
2: Ja, goede brug. Ja, het heet ook Onderdruk, de podcast.
1: En je zei net, toen wij even konden praten, van wat het meest verrassende is, wat je tot nu toe is opgevallen in al die interviews met mensen langs hele andere velden als ze onder druk staan.
2: Ja. ik spreek heel veel verschillende mensen. Dus Eva Simons, wereldster natuurlijk. Fleur Jong, Paralympisch kampioene. Een uitvaartverzorger. Sjors Vreulich, bekende radioman. Die ja, burgemeester
0: is geworden. Gelijk 70 miljoen aan zijn broek had hangen toen.
2: Er is nogal wat gebeurd. Moest ja. een paar crisis Job, door. Ja. Een CEO die te maken heeft gehad met een MeToo-affaire in zijn bedrijf. Een zelfmoord van een medewerker. Maar ook bijvoorbeeld Anja van Ginhoven. De voormalig rechterhand van Sarina Wiegman. Mm-hmm. Bij de Britse voetbalvrouwen. En zij gaat er prat op. Zij zegt, je moet controleren wat je kunt controleren. Control your controllables. En dat is echt wel bijgebleven. Zo van, ja, we kunnen ons druk maken over heel veel dingen. Dat kan, dat is een keuze. Mm-hmm. Maar je kunt er ook gewoon van uitgaan dat er een aantal dingen zijn waar je je op voor kunt bereiden, maar dat het waarschijnlijk toch wel weer anders gaat. En als je niet zo rigide blijft vasthouden aan het plan, het masterplan, dan hoef je die stress ook niet te ervaren als het anders gaat.
0: Ja. Dat is eigenlijk precies wat Van Gaal altijd zegt. Je moet alles wat je kan controleren, daar moet je van uitsluiten dat het mis kan gaan. Als je dat tenminste hebt geregeld,
2: exact.
0: Dan kan je de rest alleen maar afwachten.
2: Dat is je voorbereiding.
1: Wat ik zo sterk vond van jou, wat je net zei. Zo van, als het dus anders gaat, dat je niet denkt dat het misgaat.
2: Exact. Het gaat anders. En als je dan kunt leunen op je ervaring, voorbereiding of systeem om je heen. Hè, mensen die veel meer weten dan jij of het veel beter kunnen. Maak daar gebruik van. Dat is helemaal oké. Dus zorg ervoor dat je zelf daaronder je weg hebt gevonden. Je systeem, je flow. Dat is belangrijk.
0: Waarmee deze podcast begon eigenlijk?
2: Omdat het is echt een passieproject. En ik zie natuurlijk in de Formule 1. Zie je de sport. Hè, mannen die heel hard op een gaspedaal moeten trappen.
0: Ja,
2: met een batterij. Ja. Moeten remmen. Er gebeurt van alles. Het is een fysieke sport. Het is een teamsport. Het is individueel. Er gebeurt van alles. Wordt van alles over geschreven. Maar het is ook heel erg mentaal. Hè. Wat gebeurt er nou in je hoofd als je Max Verstappen bent? Je wordt geconfronteerd met regels zoals nu bijvoorbeeld. En je auto gaat niet. Waar haal je je motivatie vandaan? Heb je wel motivatie nodig eigenlijk om door te blijven gaan? Wat doe je als je niet wegkomt bij de start? Maar het is sowieso ook in de mediawereld. Hè? Nou ja, we kennen het allemaal hier aan tafel. Als dat rode lampje aangaat, we moeten gaan. Maakt niet uit of jij slecht hebt geslapen, ruzie hebt met iemand, je niet lekker voelt. Je moet gaan, je moet presteren. En sommige mensen gaan daar heel lekker op, vinden dat ook fijn, zoeken dat op, en sommigen niet.
0: Nou, dan moet je het niet doen, vind ik altijd.
2: Nou, dat is dus het grappige. Dat moet je niet doen. Dat zeg je op zich juist. Maar ik spreek dus ook mensen. Bijvoorbeeld Anouk van der Weijden, tegenwoordig Anouk de Rijk, oud schaatser. Die ging helemaal stuk als ze een belangrijke wedstrijd moest schaatsen. Bij het OKT dat ze dan kotsend in de kleedkamer stond, omdat ze niet dat ijs op wilde en gewoon terug wilde naar haar hotel. En dan stond ze op het ijs en dan kwalificeerde ze zich. Dan lukte het haar toch, omdat die passie te groot was om dan te zeggen, dit is het me niet waard, ik doe het niet.
0: Ja, maar toch, moet wel een evenwicht in zitten. Ik heb met collega's gewerkt, die moesten presenteren. Die gingen soms middags al hun teksten, liepen dan al hardop lezend hun teksten voor door de studio. Die gingen niet, die konden niet eten, konden niks binnenkrijgen. Oh. Die stonden tot vlak voordat ze in beeld kwamen, stonden ze echt te trillen op hun benen.
2: Ja, dat is niet goed.
0: Dan zei ik, jongen, maar waarom doe je dit nog? Dit is toch helemaal niet leuk? Het moet toch ook al een beetje leuk zijn?
2: Nee, maar dat is ook heel belangrijk. Ja. Het moet leuk zijn en het moet gezond blijven.
0: Ja. En dan tijdens vergaderingen zeggen, nee, ik wil wel die presentatie, ik moet wel aan mijn airtime denken. Denk even aan mijn airtime. Die presentatie, dat is mijn airtime, weet je. Oh,
1: zo praten jullie erover.
0: Nee, dus zo praten sommige mensen erover. Het interesseert me echt niks.
1: Is er een verschil tussen echte spanning, dus er vallen doden als ik het verkeerd doe, en uiteindelijk kunstmatige spanning, oh jee, ik krijg geen medaille?
2: Ik denk voor je hoofd en je lijf niet. Dat denk ik niet. Want
0: je hebt nog niet met militairen of zo gezeten?
2: Nee, ik heb nog niet met een militair. Dat is nog
0: zo'n Marco Kroon bijvoorbeeld, die zou dat goed kunnen beoordelen.
2: Ja. Maar ik heb wel met een arts gesproken, een gynaecoloog, die ook getuige is van situaties waarbij een kindje overlijdt. Dat gaat ook over leven en dood.
0: Ja.
2: En hoe ga je daarmee om? En het gaat niet alleen om de dood van het kind en je eigen emotie, maar ook om de ouders natuurlijk en om je hele team. Je bent ook een leider van dat team daar. Maar hij voelt zich ontzettend verantwoordelijk. Maar Eva Simons bijvoorbeeld, popster, natuurlijk groot gemaakt door Ravish, grote hit met Will I Am, vele honderden miljoenen views op YouTube, raakt aan de drank en de drugs. En dan zou je zeggen, haar carrière gaat niet over leven en dood. Nee, maar die verslaving uiteindelijk wel. En dat vreselijke gedrag waar je dan in vervalt, wel.
0: Maar ja, misschien als ik het op Joris mag toepassen. Toen je bij The Guardian zat, heb je ook druk ervaren. Toch omdat je het gevoel had dat je in een andere cultuur terecht was gekomen waar je niet helemaal dezelfde was.
1: Ja, maar uiteindelijk, weet je, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Het is gewoon bungee jumpen. Het voelt allemaal wel kloten, maar uiteindelijk, je stort niet neer. Dan mislukt je. Maar bijvoorbeeld, als ik in Gaza in een gebied liep waar er een curfew was. En ik liep zo met zo'n persding, met mijn handen in de lucht. Wetend dat er een aantal scherpschutters mij gewoon rustig volgden. En als ik zou struikelen, dat ik met die onverwachte beweging waarschijnlijk voor mijn kop zou worden geschoten, want weten zij veel.
0: Ja.
1: Dat is wel een ander soort spanning.
0: Zo, dat kun je wel stellen,
2: Ongetwijfeld.
0: En hoe was dat?
1: Die is fucking verslavend.
0: Echt waar?
1: Ja, want je bent alleen nog maar in het heden. Dus het is echt, er is een heel goed boek over. War is a force that gives you meaning. Dat als je in een oorlogssituatie zit, daarom komen die militairen er zo moeilijk uit, ben je zo in leven. Je hele verleden is weg. Want je hele toekomst is weg. Nou, je verleden zit misschien pijn, je toekomst zit te zorgen. Allemaal weg. Je bent alleen maar in het heden. Verrukkelijk.
2: Ja?
1: Ja. Dat is heel gevaarlijk.
2: En hoe heb je dan, zeg maar, de omslag gemaakt toen je weer terug was in Nederland en dat achter je liet?
1: 3/4 jaar stuf gerookt en SimCity 2000 gespeeld.
2: Echt waar? Ben je ook in het moment?
1: Ja, maar als er een klap was, dan zat ik onder de tafel.
2: Ja?
1: Ja, echt PTSS-staartje. Ja, nee, het is totaal. Maar dat is ook een hele natuurlijke reactie op gevaar.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat ook, dat we ook onze veteranen die hier allemaal mee worstelen, vaak best wel weinig, zeg maar, eerbetoon brengen over wat zij voor offers brengen, ook een permanent in hun persoonlijkheid. Want zij hebben het veel erger dan ik.
2: Ja.
1: En dat is echt druk.
2: Ja. Ja. Nou, zeker. En ook de zorg voor de veteranen is dan ook heel belangrijk.
1: Echt leuk. Ik zou echt benieuwd zijn als jij inderdaad met je kennis die je nu hebt zo'n aantal van die militairen zou interviewen.
2: Nou, dat is een goeie.
0: Zijn er verder mensen of beroepen waarvan je heel graag een podcast zou willen maken?
2: Nou, de luchtverkeersleider is altijd een dat is een beroemde, zeg maar. Ja. En meer CEO's, denk ik. Die ene CEO die ik heb gesproken heeft dus echt meerdere crises met zijn bedrijf doorgemaakt. En dan, je hebt te zorgen voor je team, je eigen emotie. Je bent boos op de dader van die MeToo-affaire. Ja, alles liep door elkaar. Al toen ik hem sprak, zeg maar. En dan, hoe doe je dat? Hoe kom je dat te boven? En hij zei ook heel eerlijk, ik overwoog te stoppen. Gewoon helemaal dit achter me te laten. Ik wilde mijn handen ervan aftrekken. Ja, en hoe kom je eruit?
0: Ja, en dit is jouw hobbyproject, want je werk is gewoon Viaplay.
2: Ja.
0: Dit doe je er gewoon bij, zeg maar.
2: Ja, dit is mijn passieproject, noem ik het. Ja.
0: Nou, ik merk wel dat er heel veel passie in zit. De babbel vandaag, Emmer. Ja, je staat echt op je praatstoel.
2: Ja, joh.
0: Emmer, dat is goed.
2: Oh, goed
0: zo. Druk ervaar jij dus zelf eigenlijk bijna nooit. Daar komt het op neer.
2: Nee, valt wel mee. Als je me nu bijvoorbeeld het curling elftal, ik weet niet of dat, laat interviewen, dan denk ik wel.
0: Ik weet niet of er 11 bij curling bezig zijn, maar
2: daar gaat het dus al mis. Ja. Nee, dan zou ik wel wat druk ervaren. Ja. Verder gaat het goed.
0: Met een vrouwelijke collega, een fantastische vrouw, Marie-Carme Oudendijk. En toen deed ik het schansspringen. Maar ik had al heel lang dat schansspringen gedaan. Dat was voor een kleinere zender. Toen zei ze, ik neem het wel even over. En toen ging ze zitten en toen zei ze als eerste, even kijken welke tijd deze schansspringen gaat neerzetten. Het gaat om afstand. Ja, het kan gebeuren toch, weet je wel, dat soort dingen. Nee, maar dat maakt ook niet uit.
1: Wat is de grootste druk waaronder jij hebt gestaan?
2: Ik denk dat aan het begin van mijn carrière was. Ik ben bestuurskundige gestudeerd. Dus dan word je opgeleid met het idee. Nou, met het idee, dat is heel belangrijk. Media, belangrijk voor de democratie. Nou, ik kom als jong guppie bij de NOS. Heb 4 jaar daar radio gedaan en mocht tv gaan doen. Het NOS-journaal. En toen dacht ik, media, belangrijk voor de democratie. Stond ik daar dat ochtendjournaal te presenteren. En het gaat niet om mij. Dus ik dacht, ja, het maakt mij niet zo uit hoe ik eruit zie, hoe mijn haar zit. Maar ik moet dit wel goed doen. Ja. Dit is de fucking NOS. Ja, toen voelde
0: dit
2: ik
0: is
2: wel de NOS.
0: Oh, de NOS. Ja. Ik verstond
2: dus
0: iets anders.
2: Ik dacht, ik moet wel mijn best doen.
0: Ik vond het verkeerd, denk ik ook. Goed,
2: een grote eer was dat.
0: Ja, Amber, bedankt weer. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende. The best of the
0: Friday Move. Friday Move, vrijdag 20. Het is trouwens Nowruz voor de mensen die dat gemist hebben. Van om 15:46 is het Iraanse nieuwjaar begonnen. En ik kan me voorstellen dat voor mensen in Iran dit op dit moment een heel gek moment moet zijn geweest, zojuist.
1: Ja, en ik zou ook iedereen die luistert en die iemand kent uit die wortels heeft in Iran, vraag van, informeer eens hoe het met ze is. Ik hoor van heel veel Nederlandse Iraniërs die zeggen van, ik voel me zo geïsoleerd. Het is alsof het niemand
0: zegt een donder
1: kan. Jij zegt jouw vrouw ook, die heeft ook wortels daar. Hè?
0: Ja, die is Iraanse gewoon.
1: Ja. En dat ook echt heel Ja, ik kan me ook voorstellen vanuit een autochtone Nederlanders die denken van ik wil iemand er niet mee lastigvallen of misschien speelt het niet meer of zo. Maar informeer gewoon even. Ja. Hey, is het zwaar? Want het lijkt me wat. Als je daar familie hebt zitten en er vallen zoveel bommen en de communicatie valt weg. Je weet niet of ze nog leven.
0: Ja. Is heftig inderdaad. Maar heb je Nieuwroes, moet ik nog even tegen iedereen zeggen. Die zit te luisteren dan natuurlijk ook. Gelukkig nieuwjaar. Rick Engel, het is goed dat je er bent.
3: Ja, hallo.
1: Dat jij ook gelukkig nieuwjaar?
0: Ja. Gelukkig nieuwjaar. Het ging net over druk. Hoe heb jij de laatste jaren ervaren qua druk eigenlijk?
3: Verschillend. Sommige periodes heel druk.
0: Ja.
3: Ligt er een beetje aan of je bedoelt mentale druk of gewoon druk in de agenda?
0: Nou, mentale druk met name. De periode, laten we dat gelijk even afronden, hebben we dat ook weer gehad. Ja. Dat je te veel coronasteun had gekregen. Dat Willem van Oranje ging maar niet door. En er was heel veel gezeik omheen. En je mocht niet vertellen hoe het precies zat.
3: Klopt.
0: Hoe heb je dat toen ervaren als druk?
3: Nou, dat is wel zeg maar in de 30 jaar dat ik dit doe, was dat wel ongeveer het meest zware jaar. Wel. En vooral omdat niemand echt. Ja, nou, je weet hoe het werkt in de media. Dan op een gegeven moment gaat het een eigen leven leiden. En als je dan niet zeg maar je eigen verhaal kan vertellen. Dat, inmiddels is dat wel helder. Gewoon dat ik een partner had en die had het beslag gelegd op die. Op die corona gelden. En toen ben ik een proces begonnen. Maar als je een proces begint, kan je weer niet uiten. Dan anders gaat de boel failliet. Daarna heb ik een nieuwe investeerder gevonden. De jongens in Delft. Inmiddels is het ook gelukt. En ik heb toen zeg maar, al mijn aandelen overgedragen aan die nieuwe partij. In ruil voordat ook tegelijkertijd het beslag eraf ging. Al dat geld terugging naar het fonds.
0: Ja.
3: En een afbetaling voor de rest wat er nog is. En nu is alles keurig afbetaald. Alleen, ja, daar hoor je niet zo heel veel meer over. Maar...
1: Wat heb je over jezelf ontdekt in die tijd?
3: Nou, wat ik ontdekt heb, is eigenlijk... Ik was natuurlijk bezig met Willem van der Rooyen. Dat is iemand die ook gewoon... die zegt ook dat elke tegenslag brengt je ook weer dichter bij je doel. Nou, dat is wat ik wel letterlijk heb ervaren. Dat ik wel geleerd heb om niet op te geven. Dat, als ondernemer doe je dat sowieso niet zo snel. En een bepaalde veerkracht moeten hebben. En ook dingen van je af proberen te laten glijden. En wat ik ook ontdekt heb, is wat echt je vrienden zijn en ook familie, dat toch het allerbelangrijkste is die je dan om je heen hebt. En omdat het, ook collega's, mensen gaan toch heel snel mee in een bepaald verhaal. En dan ik zie je ook weer hoe opportunistisch onze wereld is. En dan kan dat dan ook weer, als het dan weer allemaal toch allemaal weer goed blijkt.
0: Ja, heb je nu heel veel vrienden weer?
3: Ik had gelukkig al heel veel vrienden, maar niet maar buiten de entertainmentwereld.
0: Ja.
3: Maar een aantal hele goede wel. Ja. Ook in de entertainment.
0: Maar je bent ook een aantal kwijtgeraakt.
3: Nou, ik ben niet kwijtgeraakt, maar wel andere, zeg maar, zelf een ander gevoel bij gekregen. Die op een andere plek staan. Zoals je, zeg maar, toch ringen van bomen hebt, heb je ook ringen van je vriendenkringen. Ja. Uiteindelijk is je vriendenkring maar heel klein.
0: Maar je lacht erbij, maar het zal niet altijd even lachen zijn geweest in die periode, lijkt mij, toch?
3: Zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Als je natuurlijk niet je...
0: En een prullenbak op ver getrapt.
3: Ja, dus zeker wel. En, maar als je niet je verhaal kan doen, is dat wel heel, heel erg frustrerend. Maar en tegelijkertijd had ik gewoon natuurlijk mijn eigen bedrijf, Rap Entertainment, met gelukkig een ongelooflijk fijne club.
0: Ja.
3: En daarmee maakten wij in die tussentijd ook nog steeds 3-4 producties. En alle theaters in het land, en alle directeuren waar ik mee te maken heb, die hebben wel altijd gelukkig achter mij gestaan. En ook altijd het verhaal. Daar kon ik het verhaal natuurlijk wel doen. Dus dat is gelukkig, daar heb ik gelukkig nog wel heel veel energie uitgehaald om te zorgen om het niet in een klein hoekje te gaan zitten. Zielig te zijn.
0: Nee, en nu heb je een nieuwe productie, gaan we over praten. Even het kleine ding, ben jij wel eens boos eigenlijk? Kan jij boos worden?
1: Ja.
0: Echt wel?
1: Ja hoor.
0: Meen je dat nou?
1: Ja.
0: Ik vind je altijd zo'n fijngevoelige,
1: dat is wanneer ik jou zie.
0: Oh, is dat het? Ja, maar je kan ook heel, heel boos zijn.
1: Ja, en ook echt hoe heet dat? Haatdragend. Dus
0: haatdragend ook?
3: Oh, ja, ook nog, ja.
1: Ook, ja.
0: Maar richting die varkens. We zijn nog niet uit welk varken het was trouwens.
1: Het is met name als ik inderdaad, als ik vind dat iemand mij echt tekort heeft gedaan, dan kan ik dat ongezond langer onthouden.
3: Ja, dit herken ik ook wel.
0: Twan Huis bijvoorbeeld? Hey, Twan Huis bijvoorbeeld?
1: Het is een goed voorbeeld.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat vind je nog steeds een lul.
3: Heb je daar moeite mee?
1: Ja.
0: Ja, die heeft hem gewoon genaaid toen een keer. Bij Buitenhof.
1: Ja.
0: Belachelijk was dat.
1: Oh, ja.
0: Met de Sylvana Simons en zo. Over de zeven vinkjes. Dat kon allemaal niet.
1: Ja.
0: Maar dat ging helemaal nergens over. En dat deed hij heel graag mee toen op dat moment. He? De man die zijn haar verft. Welke man verft haar? Nou, dat ben je toch niet goed, man. Hè? Mannen die haar verven slaat helemaal nergens op. He?
3: Nee.
0: Toch, jongens?
3: Nee, doe niet.
0: Jij doet het niet, zie je.
1: Nee, ik doe het niet.
0: Nee, ik ook niet.
3: Jij ook niet.
0: Dat is helemaal waar. Ik heb het vanochtend weer gedaan. Hartstikke goed. Rick, we gaan zo meteen praten over Sherlock Holmes. Tot zo.
3: Ja. The Best of the Friday Move.

0: Nieuwsradio.
1: Heb jij de BNR-app al? Download de app en blijf scherp.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Voorzitter,
5: ik
6: dank
5: wel.
7: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
8: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
14: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
15: of over de grootste beursgang aller tijden.
14: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
15: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
14: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
15: of in de BNR-app.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De files nemen af, het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden, zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree, 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Eerder dan gedacht worden op de Merwedebrug bij Gorinchem boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Niet volgende week, maar al vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven. De brug is dicht voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. Maar lang niet alle truckers houden zich aan het verbod. In Berkel en Rode Reis is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door de bestelbus van een collega, meldt Rijnmond. Dat gebeurde na een ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanrijdt ging er vandoor en wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Vierdaagse in Nijmegen loopt op zijn eind. Wandelaars die nog hun kruisje willen ophalen moeten over een uur zijn gefinished. Anders hebben ze al die wandelkilometers van de afgelopen dagen voor niks gemaakt. De allerjongste deelnemer in Nijmegen is een jongen van 11 en hij is al een poosje binnen. In Oekraïne is de regio rond de hoofdstad Kiev aangevallen met Russische raketten. Die kwamen neer op een oefenterrein van Defensie, waar toen een wapenbeurs aan de gang was. 10 mensen kwamen om het leven. Er loopt een onderzoek naar de organisator van raketten. Die kwamen neer op een oefenterrein van Defensie, waar toen een wapenbeurs aan de gang was.

0: en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease en houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
3: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: De Europese leiders pleiten voor een duurzame oplossing.
8: De voorwaarde dat de straat van Hormuz onmiddellijk open gaat.
9: Die motorbrandstoffen die zijn natuurlijk de grote boosdoener.
10: Is feitelijk het verlies van Trump en de overwinning van Iran.
11: Wilfried Genee.
12: Laatste uur alweer van deze uitzending van de Friday Move.
13: The best of the Friday Move.
12: Oh, oh, oh, wat zit hier de korte van onze eigen DJ? DJ Thomas Robson hier gewoon in het Novotel Amsterdam City Hotel. Daar kun je langskomen, heeft Leendert Beekman ook gedaan. En die heeft Songül Müdürk meegenomen, heb ik het zo goed gezegd?
14: Helemaal goed.
12: Ik gooi me zo in één keer uit. We waren al een beetje richting de afronding aan het gaan, hoewel je het nooit uitgesproken raakt over femicide, zolang het zo veel voorkomt in Nederland. Jij wilde nog een punt maken, begrepen?
15: Nou ja, dat was het, maar dat hebben we net al. Wat ik nog een punt over wilde maken, is over de strafmaat. En daar wil Sebastian het er ook over hebben. Want ook ik heb lekker eventjes in jullie verkiezingsprogramma gekeken, want jullie de afgelopen tijd gedaan hebben. Maar jullie zeggen eigenlijk, langer straffen heeft geen zin. Want je kijkt naar rehabilitatie, zorg dat iemand weer terug kan komen in de maatschappij. En ook hier weer, voor femicide zeg je eigenlijk wel, straf langer. Waarom nu wel? Waarom zou je dat nu ineens wel doen en bij andere misdrijven niet?
14: Ja, goede vraag. En daar heb ik zeker een antwoord op.
12: Toch wel?
14: Ja,
12: ik zie je denken nu namelijk.
14: Nou, als we het hebben over is straffen altijd effectief? Dan is mijn antwoord inderdaad nee. Want als je kijkt naar het aantal mensen dat uiteindelijk recidiveert, als je ze alleen maar straft en daarna niet de juiste begeleiding geeft om uiteindelijk op een normale manier terug de samenleving in te gaan, weet je, dan heb je eigenlijk je doel en je effecten gemist. En we zien ook dat de gevangenissen enorm vol zitten. Dus ja, daarom zeggen wij straffen is niet altijd de meest effectieve. Maar er is een reden waarom wij bij femicide zeggen, je moet opnieuw kijken naar die strafmaat. En je moet, zeker als het gaat om femicide, die niet meer zien als doodslag, maar eigenlijk lekker juridisch gekwalificeerde doodslag, oftewel de aangekondigde moord, waar je meer straf op kan geven. Waarom? Omdat je hem daarmee erkent. Het gaat mij erom dat wij het gaan erkennen, femicide. Want femicide kan ik niet in het wetboek van strafrecht opnemen, want het is moord. Moord is moord. Maar ik kan het wel opnemen als aangekondigde moord. En het andere voordeel is dat we al die rode vlaggen die Sebas net ook noemde mee gaan nemen, mee gaan wegen of mee laten wegen door de rechter als hij die strafmaat bepaalt. En politieagenten zeggen het ook tegen mij. Songül, dat is nodig, want dan kunnen we het meenemen in die opsporing.
12: Nou, dus een duidelijk antwoord, Leendert.
15: Ja, ja, maar je maakt wel. Ik
12: snap, nee, Leendert, we stoppen nu even mee. Want volgens mij wilde namelijk Sebas ook nog een voorbeeld geven. Dat wilde hij net ook al.
16: Dank je, Leendert. Nou, wat echt mij pijnlijk tegenviel. Ik had kort geleden een zitting hier in Amsterdam bij de rechtbank. En daar zat ik namens een vrouw die door een man op straat was mishandeld. Out of the blue in het verkeer, echt zwaar mishandeld. En ik zei tegen de rechter, ik vind dat u hem zwaarder moet straffen omdat hij als man een vrouw heeft geslagen. Nou, die advocaat die werd natuurlijk link van waar bemoei je je mee met de straf, et cetera. Nou, uiteindelijk deed de rechter uitspraak. En wat zei ze? Ze zei, Nee, dat doe ik niet vanwege het geslacht, maar wel omdat hij groter is dan zij en daardoor sterker dan zij. Toen dacht ik, wat is dat voor een kulredenering? Voor hetzelfde geld was zij sterker dan hij en was ze groter.

0: Dus ik merk al dat bij de rechterlijke macht niet dat gevoel zit van laten we die man-vrouw verhouding verdisconteren in de manier waarop we straffen. Dus ik denk dat de politiek in een memorie van toelichting keihard moet zeggen: als je als man een vrouw aanraakt, dan per definitie vinden we dat de strafmaat hoger moet. Want en dit is allemaal natuurlijk, we zijn allemaal in het station dat het al fout is gegaan, maar dat heeft ook effect op die huiselijk geweldzaken. Want dat mishandeling van een levensgezel, nou ja, in de praktijk staat er wel iets zwaardere straf op. Het is een apart lid van het artikel. Alleen, ja, de straffen zijn nog steeds vanuit de ogen van mijn cliënten lachwekkend. En ik denk, om pro, ik ben al gewend aan de naam,
1: ja,
0: om pro
1: het, ja,
0: een aanzet te geven. Ik ben tegen minimumstraffen. Je moet de rechters vrijheid geven. Maar als politiek kan je best wel zeggen: een mensenleven is mij minimaal 25 jaar cel als vergelding en generale preventie waard. En ik denk als je als politiek dat zegt, hardop, ook in de kamerstukken, dat rechters dat lezen, dat advocaten zeggen: hé, meneer de rechter, kijk eens, dit vindt de politiek ervan. Dat dus die strafmaat.
1: Zou dat een optie kunnen zijn?
2: Absoluut.
0: Ja? Gewoon uitspreken wat je mensenleven waard vindt.
2: Ja. Nee, maar we moeten hier echt iets mee. Het gebeurt elke dag. Fysieke, psychische mishandeling. We hebben overigens ook gepleit dat we psychisch geweld strafbaar willen gaan stellen. Omdat dat ook veelvuldig voorkomt. Ik weet dat het ingewikkeld is. Maar dat zijn allemaal manieren ook om te normeren. Ja. En daar pleit ik ook heel erg voor. En de suggestie van Sebas om dat bij de behandeling van zo'n wetsvoorstel mee te nemen. Om toch een signaal af te geven. Niet alleen richting de rechters, maar overigens ook richting de samenleving. Vind ik gewoon een hele belangrijke.
0: En die speciale rechtbank. Oranje Kamer of Kamer Geweld en Bescherming, whatever. Maar dat die rechters die daar zitten ook voelen wat een sluimerend proces dat is. En als ze een huiselijk geweldzaak hebben, dat ze dan ook op een hele andere manier ernaar kijken dan: oh, mishandeling, richtlijnen, €700. Oh nee, is een partner, taakstraf. Dat het niet, weet je, niet zo digitaal.
2: Ja, maar die specialistische rechtbanken, daar ben ik wel groot voorstander van.
1: Okay.
2: Rechtbanken die het civiele recht begrijpen, dan wel het strafrecht, dat die samen naar zo'n zaak gaan kijken. Want wat je nu ziet is, bijvoorbeeld bij omgang en gezag, dat vaak ook dat geweldsverleden niet altijd mee wordt gewogen bij omgang en gezagszaken. En dat moet ook anders, want je ziet dat vrouwen die uit een toxische relatie zijn gestapt nog jarenlang geterroriseerd kunnen worden door hun partner en daar heel veel leed van onder kunnen vinden.
1: We hebben heel veel tijd nu aan besteed, ook omdat we het echt een heel belangrijk onderwerp vinden.
0: Mag ik nog één punt maken over? En die contact- en locatieverboden, die leven nu bij de gratie dat een verdachte zich eraan houdt. Maar als een man zegt: jij gaat dood, dan laat hij zich niet weerhouden door een briefje waarop staat: je mag niet in de buurt komen.
1: Nee.
0: En ik denk dat daar echt maatregelen achter moeten. Van enkelbanden tot aan. Maar dat die er standaard komen, dat die maatregelen sneller op worden gelegd. Dat de politie
1: en dat blijft van haar lijfhuis. Kan ook geen kwaad, denk ik, hè? Zoiets. Blijft van haar lijfhuis.
0: Ga
1: jij er maar lekker in zitten, weet je wel, in plaats van die vrouwen. Maar goed, we hebben er heel veel aandacht aan besteed, omdat het gewoon een heel, heel belangrijk onderwerp is. Gebeurt er nog anders iets in Den Haag, of zeg je nou?
3: Ja, zeker wel. Want net was Dilan Jezoukus die deed de ministerraad en de persconferentie. En ze kon aankondigen dat het Nederlandse kabinet in ieder geval een voorbereiding doet, omdat als het mogelijk is, dat ook de Nederlandse defensie mee gaat helpen. Onder andere de Ruiter, het fregat Ruiter, om de straat van Hormuz veilig te houden.
1: Okay.
3: Nou, dus zover dat. Dus Nederland gaat niet aan de oorlog deelnemen, maar wel uiteindelijk aan een missie. Dus dat is nu het voornemen. Om die straat veilig te houden. En dat wordt natuurlijk niet net aangekondigd. Niet per ongeluk vlak voordat de minister-president met de koning en koningin bij Trump op visite gaat. Want ze hebben dus nu duidelijk daadwerkelijk iets in
1: de zak zitten. Dan liggen ze waarschijnlijk even in het buitenhuis.
3: Ja,
1: liggen
3: precies,
1: ze dan.
3: Ja.
1: Of in de tuin in een tentje. Dat moet je niet hebben.
3: Ja, dus dat is, dat is denk ik het grootste nieuws dat vandaag uit de ministerraad.
0: En niemand kan tegen straten veilig houden zijn.
3: Nee, maar de vraag is wel, dat werd ook aan Dilan Jezoukus dus gevraagd, van wanneer ga je daar nou wel en niet aan meedoen?
1: Zuinig.
3: Want het is natuurlijk op het moment dat hij helemaal veilig is, hoef je daar niet met een fregat te gaan varen. Dus er zitten altijd risico's zitten eraan op het moment dat je dat gaat doen. Ja, en daar zal de Kamer zich dan ook nog over moeten gaan buigen. Want dan moet er een artikel 100 brief
1: gaan. Pro is nog niet rond, als ik het zo zie.
2: Nee, maar kijk, de straat van Hormuz is gewoon belangrijk voor die gas en de olietoevoer. We zien al de effecten eigenlijk in heel Europa. Maar wat wel belangrijk is, is dat het staakt het vuren en dat bestand stand houdt. Ik denk dat we niet willen dat we straks in een oorlog worden meegesleurd waar we niet in willen belanden. En dat het allemaal wel onder internationale vlag gebeurt.
3: Ja, maar we moeten niet denken dat er volgende week al een Nederlands fregat daar vaart. Ten eerste zou of een mijnenveger zou er ook nog naartoe kunnen. Dat zal wel het duurt lang voordat zo'n schip daar is. En er moet een duurzaam bestand moeten zijn. Dus volgende week zijn er nog geen Nederlandse militairen in de straat.
0: En Leendert, en ik kijk niet het Tweede Kamerlid aan hoor, maar ik ga ervan uit dat men niet gaat zeuren als de minister onze mannen en vrouwen een hart onder de riem steekt.
3: Als ze daar naartoe vliegen. Ja, wij zaten daar 2 weken geleden met Dylan Jezukus over te praten. Ja. Als er weer een net iets te gelikt filmpje gaat komen, dan is dat weer wel het geval.
0: Dat is
3: volgens mij hebben ze daar iets van geleerd.
1: Ja. Ja. Nou, het kan iets goedkoper.
0: Ja, het kan altijd goedkoper. Ja, maar
1: het kan echt iets goedkoper.
0: Laat ik zo zeggen, vanuit mijn defensiegevoel vind ik, een minister moet gewoon naar onze mannen aan de grond kunnen.
1: Dat geeft ook echt een morale impuls.
0: Als de minister komt, dan betekent dat jouw missie belangrijk is. Dat betekent dat je gezien wordt.
1: Ja.
0: Ja, en nou ja, die 98.000 euro en er zijn wat onderdelen vervoerd. Ik vind dat gaat niet in verhouding.
3: Over onderdelen gesproken, die De Ruiter, daar kwam het AD nu weer achter.
1: Ja.
3: Heeft ook een kapot kanon op dat ding staan.
1: Dat is een soort gewoonte aan het worden bij ons.
0: Ja, maar dat hebben we wel zelf veroorzaakt.
3: Ja.
0: Door de bezuinigingen van de afgelopen decennia.
2: Er gaan nu miljarden naar Defensie, dus in die zin.
0: Maar ik ben pro, hè?
1: Luitenant-kolonel hier, hè? Zit hij gewoon aan tafel.
2: Je mag ook normaal pro zijn.
1: Ja, Son Gül, bedankt. Goed dat je er was. Dankjewel. Succes, ook zeker in je strijd tegen femicide. Ongelooflijk belangrijk. En jij ook, Leendert.
3: Ja, graag gedaan.
1: In al je strijden die je voert.
3: Ja, dankjewel.
1: The best of the Friday move. We zitten in het Novotel Amsterdam City Hotel. Enorm groot hotel is hem ook. Ik ben hier heel vaak langs gereden, maar ik wist niet dat het zo'n groot hotel was. Je komt naar binnen, je bent gewoon even de weg kwijt. Zo erg is het allemaal. Mick van Wede is aangeschoven. Lange tijd werkzaam geweest bij de Telegraaf. Nu een eigen platform ontwikkeld. Mick, waarom?
4: Hoi.
1: Een eigen platform, zag ik.
4: Ja, ik ben weg bij de Telegraaf, dus ik moest wat voor mezelf gaan doen. En,
1: maar moest je weg of wilde je weg?
4: Nou, ik wilde niet per se weg.
1: Je moest weg.
4: Ik dacht wel langere tijd na om al heel lang om voor mezelf te gaan beginnen.
1: Ja.
4: Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, laat ik het zo zeggen. En ik ben er met veel energie iets nieuws begonnen. En dat vind ik wel heel leuk.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Mensen kunnen ook doneren, zeg ik op dit. Ik heb even die opgezocht enzovoort.
4: Ja, er moeten wel knaken op tafel. Dus, ja.
1: En loopt dat dan een beetje ook? Hoe werkt dat dan?
4: Nou, we zijn 2 maanden geleden begonnen. En je moet helemaal van scratch af iets opbouwen. En we maken nu videoreportages, podcasts, ook gewoon verhalen. En qua views gaat het heel goed. We hebben een uitzending gemaakt over een onopgeloste moord in Noord-Nederland. Een kofferbakmoord, waar heel veel in de publiciteit over is geweest de laatste tijd. En dat werd, ik geloof, 65.000 keer bekeken in de week. En andere dingen, 100.000. Dus dat gaat allemaal prima. En we worden genoemd. En dat is iets wat tijd nodig heeft.
1: Ja, moet groeien.
4: Zeker.
1: En daar heb je de gelegenheid ook voor. Daar ben je toe in staat om het een tijdje uit te zitten om het te kunnen laten groeien.
4: Ja, nou ja, dat vooralsnog wel, ja. Maar we moeten uiteindelijk wel met verschillende manieren wel geld binnenhengelen. Dus,
1: Heb je hem al eens gezien?
0: Zeker, ik zie het langskomen. De snippets op Instagram. Samen met mijn collega.
4: Nancy Dekens. Samen met advocaat maken een podcast die erbij Crime Inside.
0: Ja, en nou, je weet, de markt voor crime is nog steeds enorm.
4: Ja.
1: Dus wat dat betreft moet er gewoon wel een markt voor zijn voor jou, denk ik.
4: Nee, zeker. Maar kijk, het is ook niet alleen Crime Station. Het is daarnaast ook, ik ben nog steeds bezig met documentaires maken, lezingen geven,
1: boeken schrijven.
4: Ja. Boeken is net uit. We zijn bezig met voor een streamer. En er komt een documentaire over de diamanten op Schiphol voor Videoland.
1: Okay.
4: Waar ik aan heb gewerkt met Scenery. En dat komt tegen de zomer aan. Dus er zijn volop andere dingen ook.
1: Gek fenomeen, hè? Want ik zat gisteren nog even met de jongens van de Oorlog-podcast. Rob de Wijk en Arend-Jan Boekenstein. Voor hun is het ook eigenlijk business. Er wordt enorm veel laag geluisterd. Eigenlijk is het heel gek dat misdaad en oorlog, dat voor heel veel mensen ook een vorm van business is. Het voelt heel dubbel eigenlijk.
0: Ja, maar dan kan je het journaal natuurlijk ook zo wegzetten. Ik bedoel, het is natuurlijk productie draaien. Hart van Nederland tot aan RTL Boulevard. Die moeten ook items hebben. Die willen elke dag een crime item. Ja, het is ook gewoon productie. Uiteindelijk als je het plat slaat.
4: Nou, maar ik snap wel wat Wilfred zegt. Want ik heb ook wel eens dat soms dan. Ik zag ook op een gegeven moment het moordspel en theater. Ja. Dingen over moord. Dat je denkt, hé, wacht even. Nabestaanden spreek je dan.
1: Ik
4: vind het wel heel ver gaan. Ja. Het wordt gewoon geëxploiteerd. Aan de andere kant, een jaar of 25 geleden was misdaad was echt vulgair. Het was wel erg als je een opsporing verzocht keek. En het was vooral iets van een panorama en sensatie. Maar je ziet het tegenwoordig, jullie hebben net over femicide gehad. Het raakt alle facetten van de maatschappij. En zeker met jeugdcriminaliteit, als je ziet wat er speelt. Het heeft een steeds grotere vat op de maatschappij. Het is meer dan alleen maar schiet een helikopternieuws.
1: Een heldenstatus voor sommige mensen. Voor de jeugd ook. Misdaad loont en verkoopt bijna. Zo lijkt het op dit moment, weet je. En bij de jongere generatie, die vinden het ook nog allemaal stoer. Ik zit naar die zoon van mij te kijken. Die zet altijd van die rappers op enzovoort. En dan hoor ik die teksten. Ja, ik zeg, wat zit jij nou te luisteren, joh? Wat is dit allemaal? Ja. Er wordt alleen maar geweld in verheerlijkt. En vrouwen worden wel gezegd als kech en hoer en noem het allemaal maar. Hetzelfde trouwens. Maar,
4: nee, maar dat en internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rapvideo's. Jongens met bling, geld, dikke bakken.
1: Ja.
4: Ja, en als je kijkt naar het profiel van de jongeren, jeugdcrimineel. Ja, die hebben heel oneerbiedig gezegd het IQ van een, weinig. Ja.
0: Een aardappel.
4: En van een aardappel, of de pepernoot zeg ik altijd. En zijn heel erg beïnvloedbaar, gebrek aan empathie. En zijn enorm gevoelig voor status. Hey, bedoel, het is niet eens meer zo dat ze voor €1000 een aanslag plegen. Nee, voor een paar gymschoenen doen ze het ook al. En ze doen het zelfs al voor niets, als ze maar een naaien van bol krijgen.
0: En dan vaak van opdrachtgevers waarvan ze niet eens weten of ze het geld krijgen. Dat zag je bij Tamara Elbas, die wordt op straat in elkaar geschopt door twee jongens die van een wildvreemde een paar €100 hebben aangeboden gekregen.
4: Ja.
0: Ja, dat weet je. En via Snapchat. Snapchat heeft wel echt een dubieuze rol in heel veel van dit soort zaken. Ja, en dat is natuurlijk waanzin.
1: Maar hoe stop je dit nog? We hebben het net over femicide, wat niet te stoppen lijkt. En hoe stop je dit dan, deze ontwikkeling?
4: Ik moet zeggen, mijn zorgen lagen eerst vooral bij die opkomst van de kookmafia. Dus vanaf 2010 echt heftig qua geweld. En ik vind nu dat de jeugdcriminaliteit het grootste probleem is. Dat je hebt echt letterlijk tienduizenden soldaten die klaarstaan om in opdracht allerlei delicten te plegen. En het is bijna niet te doen. Preventie werkt ook slecht, omdat je te maken hebt met jongens die echt, wat we net zeiden, al gebrek aan empathie en weinig verstand hebben. Het hele zorgstelsel is in elkaar gedonderd. Die jongeren gaan naar een jeugdgevangenis waar rechters waarschuwen dat je ze eigenlijk niet naar een jeugdgevangenis moet sturen. Hmm. Omdat het een puinhoop is. De inspectie van de inspecties ook, verschillende rapporten. Ik zie het heel somber in. Ik denk dat we echt in een hele zware neergaande spiraal zitten. En dat wordt echt niet zomaar opgelost.
1: Nee, een beetje gevoel voor gezag is ook volledig weg, volgens mij.
4: Nee, nul
1: autoriteit
4: respect.
1: Is er niet meer in dat opzicht ook.
4: Ik denk dat het begint bij lagere scholen. Ik hoor dus ook dat het gaat niet meer om middelbare scholieren. Kinderen van 12 jaar belanden al in de criminaliteit.
1: Ja.
4: En ik denk dat je heel erg gericht op lagere scholen al moet gaan beginnen met preventie. En ga maar een hele heftige campagne voeren. Ga maar posters ophangen in bushokjes met mijn part iemand die geliquideerd is. En geef aan van, er is maar één weg. Of je gaat levenslang de bak in, of je ligt dood op straat straks.
1: Want ook wat er laatst in Overvecht gebeurde, die politie moest vluchten voor 40, 50 jongeren. En die hadden geen enkel gevoel voor gezag meer. En je hebt in Spanje heb je het wel eens omgekeerd gezien, hè? Hoe daar de Guardia Civil en de politie gewoon optreedt.
0: Als 16-jarig jochie werkte ik daar op straat. En dat vond ik op dat moment zo imponerend. Maar die hadden daar toen in ieder geval ontzettend veel gezag.
1: Maar dat is nog steeds zo volgens mij, toch, in Spanje?
4: Ja, maar ook in Marokko. Ik bedoel, jonge gasten daar een Overvecht doen, dat moet je echt niet proberen in Marokko.
1: Nee.
4: Kijk, ik vind ook, en je ziet dat ook heel vaak bij die incidenten die dan worden gefilmd. Hè. Dan zie je een agent die houdt bijvoorbeeld een jongetje op een brommer aan of een railschopper. En dan staan er 10 gasten omheen, heel agressief. Kankerpolitie, dit, kanker, dat. En heet het filmen. En daar moet je de strijd winnen. Daar moet je onmiddellijk laten zien wie de baas is. En wij hebben een soort de-escalatie-obsessie bij de politie. Dat altijd maar toegeven en aardig doen. Nee, je moet daar laten zien dat je de baas bent. En dat gebeurt veel te weinig. En die strijd hebben we in mijn zin zo lang verloren.
1: Ja, we hadden laatst Ingrid Koura. Die heeft het over een angstcultuur binnen de politie. Mensen die niet gehoord worden. Heel veel mensen met PTTS, begrijp ik ook.
0: PTSS, ja.
1: Ja, en er wordt helemaal niets mee gedaan. En deze mensen moeten op straat zorgen dat wij met z'n allen nog een beetje veilig blijven. Maar als het zo doorgaat, dan krijgen we straks een vrijstaat.
4: Nou ja, ik kan me ook voorstellen. Er was ook heel veel woede onder de politie toen met dat bollendak-incident in Utrecht. Hè, die vrouw die werd aangehouden. En dan verwacht je onmiddellijk rugsteun juist van de korpsleidingen.
1: Ja, dat is daar niet gebeurd. Ja.
4: Precies. En later was er weer gedoe met Lisa. Dat agenten massaal zouden hebben gekeken in een lopend onderzoek, zeg maar. Wat ook niet waar bleek te zijn.
1: De dossiers zijn waar iedereen in mocht gewoon. Nee, het systeem.
4: Ik durf wel te zeggen dat de politie op dit moment in de grootste crisis zit van de afgelopen 25 jaar. Er is heel weinig vertrouwen in de korpsleiding. Ik vind dat je de huidige korpschef Jannie Knol ook dat ze veel te onzichtbaar is.
1: Je ziet er nergens.
4: Nee. Ze moet veel nadrukkelijk aanwezig zijn. En het is heel moeilijk om regisseurs ook te vinden. Ze krijgen te weinig betaald. Dus ik vind dat het best wel zorgwekkend is.
1: Ja, dat deel jij waarschijnlijk, of niet?
0: Ja, zeker. Dat is ook echt problematisch. Maar als we het even terugpakken op die jongeren. Wat ook het lastige is met deze jongeren, ik zie ze dan vaak in de rechtszaal en dan hebben ze heel veel spijt. Maar dan zie je ook hoe kansloos hun leven is. Dat is ook echt een pijnlijk iets. Dan zie je alleenstaande moeder, die doet haar best, maar die heeft niet door wat haar kind aan het doen is op sociale media. En wat Mick al zegt, 11, 12 jaar, voor je 12e kan je niet vervolgd worden. Maar ja, als je op je 12e hiermee begint, dan op je 14e, dan heb je een mes in je handen en ligt er opeens iemand op de grond. En dan zit je een paar jaar in de bak. En dan kom je eruit, krijg je geen VOG meer. En dan is je leven nog kanslozer dan het al was. Dus het lastige is, we hebben ook geen perspectief voor die jongeren. In ieder geval heel weinig.
4: Kijk, dat vind ik het dilemma. Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk met ettertjes te maken die gewoon hele straten, weet je, als ze zo'n bom plaatsen, ze veroorzaken zoveel onveiligheid en gedoe. Aan de andere kant zijn het jongens die eigenlijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Ze worden aangestuurd door criminelen, vaak onder druk gezet. Dus ja, moet je ze dan straffen? Want ze komen er nog slechter uit de gevangenis. Maar op een gegeven moment moet je kijken, wat is nou belangrijk? Het leven van dat ene jochie of de samenleving? Ik bedoel, je zal maar in de huizen wonen waar ze per ongeluk, want dat gebeurt vaak, het verkeerde huizen bombarderen.
1: Ja, kijk wat er in Den Haag gebeurd is toen.
4: Precies. En op een gegeven moment houdt het op. Maar, Zweden heeft de straffen verlaagd.
0: Maar uiteindelijk, ja inderdaad. Maar uiteindelijk, onder je 18e, nou, de maximale straf is 2 jaar. Nou, je weet, het wordt bijna nooit volwassenenstrafrecht. Ja, en dan zit ze 2 jaar en nou ja, soms zelfs lachend lopen ze de zittingszaal uit. Want ze weten, ik ben toch zo weer buiten.
4: Nou, dat is het. Een enkelbandje bijvoorbeeld, dat beschouwen ze gewoon als een soort statussymbool. Het is allemaal stoer omhoog doen en kijk eens wat ik heb. En je hebt te maken met een hele lastige generatie.
1: Het is best heftig wat hij allemaal gezegd wordt als je erover nadenkt.
4: Ja, dat is het ook.
1: Vrijdagmiddag waarin je denkt dat het leven soms nog even leuk moet kunnen zijn. Maar als je dit hoort, we gaan zo over je boek praten na de reclame. Mick van Wely.
5: The Best of the Friday Move.

0: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
5: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
8: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. De files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vanaf morgen riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. In en rond Bloemendaal hebben ze veel last van Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Die hebben volgens NH Nieuws afgelopen week zeker 8 mensen aangevallen. Sommigen moesten na zo'n steek naar de eerste hulp. Aziatische hoornaars komen steeds vaker voor in ons land. In een nest kunnen er wel duizenden zitten. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet uitgesteld. Stage Entertainment zegt blij te zijn dat het maar een paar weken zijn, maar begrijpt dat het een hele teleurstelling is voor de bezoekers. Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. Bij de grote natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk zijn ruim 40 brandweerlieden gewond geraakt. Al zo'n 125 vierkante kilometer natuur gingen in vlammen op en het vuur is nog altijd niet onder controle. Ruim 65.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook zijn tientallen woningen en een camping verwoest. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in deze Tour de France een etappe gewonnen. Die eindigde op de Alpe d'Huez, waar altijd veel oranje fans zijn, maar geen enkele Nederlandse renner eindigde in de top 10. Morgen is er nog een bergetappe en zondag finisht de Tour in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: En, hoe ging je leestoets?
17: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
16: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
18: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
2: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: In 14 weken begrijpend leren lezen.
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
20: De Europese leiders pleiten voor een duurzame oplossing.
21: De voorwaarde dat de straat van Hormuz onmiddellijk open gaat.
22: Die motorbrandstoffen die zijn natuurlijk de grote boosdoener.
23: Is feitelijk het verlies van Trump en de overwinning van Iran.
24: Laatste halve uur alweer, ja! Oh, oh, oh, wat gaat er snel op die Friday Move?
13: The best of the Friday Move.
25: De gekke gewoonte van een presentator als mensen lawaai maken dat je heel hard gaat zitten schreeuwen en opeens ook belachelijk enthousiast gaat zitten doen.
26: Dat is toch leuk?
25: Ja, dat is leuk. En dat is met z'n ook een beetje gênant. Vind je ook niet?
26: Ja, nee, ja, jij bent het gewend.
25: Ik zit naar mezelf te kijken. Ik denk, doe eens een beetje normaal, Wilfred. Ja. Maar dat denk ik ook wel eens bij jou. Oh nee, bij jou denk ik dat eigenlijk nooit, Sebastien.
26: Gelukkig.
25: Nou, je bent eigenlijk een hele normale man, hè? Doe je wel eens gekke dingen?
26: Ja, wat definieer je als...
25: Wanneer spring je wel eens uit de band? Hoe, wanneer, wat?
26: Ja, weinig. Maar ja, ik heb 5 kinderen, zoals je weet. Ja. Daar hebben we het net nog lang over gehad.
25: En daar blijft het ook bij?
26: Daar blijft
25: het. Zit er een knoop in?
26: Nee, zit nog steeds geen knoop in.
25: Zit er nog steeds geen knoop in? Nee. We hebben het toen over gehad, hè?
26: Maar je hebt me uitgelegd hoe ik dat moest voorkomen. Dus dat probeer ik nu te handhaven.
25: Ja. Mick van Weel, ik durf het bijna niet te vragen.
27: Of het mijn knoop is, ja. Nou, ik ben wel klaar wat dat betreft.
25: Ja?
27: Ja, zeker. Ja.
25: Is dat hetzelfde als dat er een knoop
27: in zit? Ik blijf altijd wel een feestneus, maar kinderen of zo'n...
25: Kan niet meer gebeuren.
27: Nee, zeker niet.
25: Nee. Was het pijnlijk of niet?
27: Oh, je bedoelt dat ik echt... Nee,
25: je hebt er geen knoop in
27: Ik heb er niet echt een knoop in.
25: Oh, oké. Okay.
26: Nee, Wilfred wil weten waarom niet, Mick.
25: Ik wil weten waarom niet dan.
27: Nee, ja, ik weet niet. Ik vind het nog steeds een hele enge gedachte.
25: Ik ook. Ja. Het verschrikkelijke gedachte.
26: Ja, ik ook.
25: Ja, we zijn 3 ontzettende sukkels wat dat betreft. Ja.
26: In een gezond lichaam snij je niet.
25: Nee, zo is het inderdaad, ja. Mick, je bent hier, ik vertelde net al, je Crime Station, je podcast, alles erbij. Je doet heel verschillende dingen. Maar nu heb je ook een boek uitgebracht, Roof. En historische roven in, moet ik het zo omschrijven?
27: Ja, laat ik zo zeggen. Van alle zaken die ik doe als crimeverslaggever vind ik cold cases het meest interessant om te werken aan oude onopgeloste zaken. En grote roven, kunstroven. Omdat daar nog iets van romantiek in zit. In de zin van, het is natuurlijk hartstikke fout als je schilderij steelt of juwelen.
25: Laten we het wel even vaststellen.
27: Ja. Ik moet dan even politiek correct zeggen. Nee, maar het is ook zo. Uiteindelijk ben je gewoon een dief. En soms bedreigen ze ook mensen. Maar het is nog wel iets waarvoor je nog wel enig sympathie kan. Het zijn hele slimme gasten. Staan aan de verkeerde kant van de wet. Maar jongens die ik heb geïnterviewd voor Roof, die bijvoorbeeld de diamantroof op Schiphol hebben gedaan in 2005. Toen 80 miljoen euro aan diamanten geroofd. Dat zijn jongens die zijn enorm slim en goed en geraffineerd. En dat fascineert mij wel. En als je dan een roof pleegt zonder een schot te lossen... Ja, dan is dat wel een... Is dat wel
25: maar dan gaat het meer om de genialiteit die erachter zit. Hoe je het bedenkt en hoe je het uitvoert.
27: Deze jongens bijvoorbeeld, Errol Hensen Verbaten en zijn maatje De Lange... die inmiddels is overleden. Die vanaf hun 15e waren ze al door 1 ding gefascineerd... door het plegen van roven. Dus zij gingen naar een bibliotheek. Namen een stapel boeken mee waarin alles stond over kluizen... en over ramen en over veiligheidssloten. En dan gingen ze de hele dag lezen. En als ze dan een bank gingen observeren... dan zetten ze een soort boomstand tegenover een bank. Gingen ze de hele dag te staan om te kijken wat er gebeurde. En dat grenst wel aan het geniale.
25: Kan je daar ook een beetje iets van de romantiek in zien?
26: Of wel iets uiteraard. Ik bedoel, het belangrijkste vind ik altijd... maar dat zeggen slachtofferadvocaat... dat het een slachtofferloos delict is. En dat is natuurlijk altijd lastig. Want er is altijd iemand die wordt bedreigd... of iemand die wordt klemgezet. Maar dat even los van de...
27: Dat is ook zo, hoor. En ik heb dan gesproken met die hoofddader... die nog voortvluchtig was op Ibiza van de diamantroof. En ik heb aan hem ook gevraagd. Want hij zei van... Ja, maar weet je, ik ben eigenlijk geen boef. Ik zeg, kom op, hoezo? Je bent geen boef. Je bent een boef in al je vezels.
25: Ja.
27: Je bent een superberoepsoverval en je praat er heel trots over. En als hij vertelde over de roof, dan had hij diamantjes in zijn ogen. En ik zeg, je bent gewoon een boef. En een andere was...
25: Maar je kan wel gewoon met zo'n man praten, terwijl hij nog voortvluchtig is.
27: Zeker, ja. Ik zat 3 jaar hem te stalken. Ik wilde hem interviewen voor een boek. En voor documentaire. En hij
25: maar dan heb je
27: nooit
25: zijn nummer of dan zie je me ergens.
27: Uiteindelijk kende ik iemand die in de gevangenis zat met hem. En die had gezegd tegen hem van Mick, wil je graag spreken? En op een gegeven moment was hij er zo klaar mee dat ik stond in de cafetaria en kreeg een telefoontje vanuit de gevangenis. En hij zei, nou gozer, laten we dan maar een keer gaan afspreken. En zo is dat gegaan.
25: Bijzonder.
27: We hebben afgesproken op een begraafplaats in Amsterdam. En we keken elkaar in de ogen aan.
25: Symbolisch, ja.
27: En het was, we keken elkaar in de ogen aan. Het was, er was een vertrouwen. Want je moet dan wel echt vertrouwen hebben. En zo is het gegaan. En ik moest dan ook naar Ibiza toe om hem te spreken. En ik, zoals je weet zit ik in de beveiliging nog steeds.
25: Mm-hmm.
27: En hij zei toen, ja, maar hoe gaat het dan? Wat neem je dan van die gasten, van die apen mee met een oortje in, zei hij. En dat kon dus ook niet. Dus ik moest zonder beveiliging gaan. En dat is ook een kwestie van vertrouwen.
25: Ja.
27: Ik moet maar vertrouwen.
25: Je stond eerst op een kerkhof en daarna zat je met hem op Ibiza?
27: Ja, de eerste ontmoeting was op het kerkhof.
25: Okay.
27: En we hebben daar de eerste gesprekken gevoerd. En toen dat klikte, toen later moest hij weer zich melden bij de gevangenis voor een rechtszaak. Alleen toen is hij er vandoor gegaan. En toen is hij naar Ibiza gegaan. En daar heb ik hem toen geïnterviewd.
25: Bijzondere verhalen, hè? Dit soort dingen.
26: Ja, behoorlijk. Ja. Ja. Je moet meteen denken aan Joran. Ik weet niet waarom ik associeer meteen.
27: Oh, ja. Dat is een moordenaar.
26: Ja. Maar ik bedoel meer. Ja, je kan criminaliteit smal en breed zien. Maar ik bedoel meer dat je in contact komt met uiteindelijk de hoofdpersoon.
27: Nou, kijk, ik wil nooit oordelen. Ik vind het belangrijk om. Je zit tegenover iemand en ik wil vooral zijn verhaal horen. Waarom doe je dit? Hoe werkt zo'n brein dat je dus op Schiphol staat en voor je staat een vliegtuig en er zit helemaal loaded met diamanten? En een normaal mens denkt van, ja, maar dat kan je toch niet maken? Je kan toch niet dan daarheen gaan en het pistool op iemand. Maar hij dus wel. En ik wil het dan weten. Hoe doe je dat? Hoe bereid je zoiets voor? En wat doe je dan met de buit? En heb je dan geen schuldgevoelens? Nou, daarom vind ik dat interessant om zo iemand te interviewen.
25: Ja, ik wist trouwens niet dat je nog steeds in bewaking zat. Maar dat is nog steeds zo.
27: Zeker. Ik ben hier word net afgezet en weer straks weggebracht.
25: Nou, van die dingen allemaal. Wat een tijd leven we in, man. Verschrikkelijk.
27: Zeker.
25: Allemaal.
27: Ja.
25: Het boek is bedoeld om wat mensen een heldenstatus te geven? Of juist
27: nee,
25: meer?
27: Het is gewoon, kom op. We hadden het net over je moet mensen niet op voetstuk zetten. Maar het zijn gewoon spannende verhalen.
25: Ja.
27: Dit zijn de meespraakmakers. De rover, de gouden helmroof zit erin. De TFAF-rover.
25: Nog even over gesproken. Dat zijn gewoon een paar jongens uit Nederland die dat in het café bedacht hebben of zo. Hoe werkt dat?
27: Ik vind het nog steeds niet. Ik geloof nog steeds niet dat een paar jongens. Hoe weten ze überhaupt dat er een museum is met goudschatten?
25: Ja.
27: Ik denk dat dit van hoge hand dat daar een opdracht is gegeven en dat zij het hebben uitgevoerd. Ik kan me niet voorstellen dat het een kamikaze is van een paar straatboefjes uit Herugewaard. Ik geloof het niet.
25: En waar vandaan moet die aanwijzing dan komen?
27: Ik denk dat het uit Roemenië is gekomen. Dat ze via de opdracht hebben gegeven aan de jongens om het te stelen. En er zijn ook grote geldbedragen betaald. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar het vandaan komt. Ik geloof niet dat het een kamikaze is. Dat kunnen de jongens niet zelf bedenken.
25: Nee. En is het dan wel heel knap wat de politie heeft gedaan dat ze het weer terug heeft gevonden?
27: Nou, zeker. Kijk, het heeft voor mij eigenlijk al te lang geduurd dat ze niet eerder een deal hadden gemaakt. Het bewijs is overgeweldigend. Ik heb ook altijd gezegd, ook tegen die advocaten, laat die gasten nou gewoon een deal maken. Want op het moment dat de rechtszaak er is en je hebt een strafeis en je zegt dan, oké, ik ga wel vertellen waar het ligt. Ja, dan krijg je geen strafkorting meer.
25: Nee.
27: Dus ze hebben nu eieren voor geld gekozen, keurig netjes op tijd voor de rechtszaak, een deal gesloten. Ik denk dat ze 2-3 jaar minder krijgen. Moet de rechter nog wel mee akkoord gaan trouwens.
25: Okay.
27: Maar het spul is terug, dat is het belangrijkste.
26: Niet alles, toch, Mick?
25: Nou,
27: één armband mist nog.
25: Die houden ze achter de hand, misschien nog wat omlaag.
27: Ja, of ze hebben ze onderweg verloren. Ja.
25: Zou kunnen, inderdaad. Ja. Mick Verwely, bedankt en pas goed op.
27: Graag gedaan.
25: Tot de volgende keer.
27: Dank.
25: Ja, voor de vaste luisteraars, dit is natuurlijk de muziek van de absolute slotfase. Daar zitten we inmiddels in.
27: Dankjewel.
25: Zoals Dijkstra, de tijd gaat snel, hè? Ondanks dat het zware verhalen zijn natuurlijk allemaal. Hele zware verhalen. Heb je een eigen huis?
26: Zeker.
25: Ja, afbetaald al?
26: Nog niet afbetaald, nee. Er zit nog een redelijke hypotheek op.
25: Toch nog wel.
26: Ja, maar ik heb wel het geluk gehad, hè, dat zeggen veel mensen, denk van mijn generatie, geluk gehad dat die huizenprijs zo is gestegen dat het uiteindelijk nog maar een hypotheekje is vergeleken
25: met. Want zodra je een huis hebt, dan ga je opeens in die mode zitten. En dan denk je opeens, ho, het moet wel blijven stijgen natuurlijk, anders.
26: Hoe eerlijk, met 5 kinderen denk ik alleen maar, ja, hoe moeten zij dat ooit voor elkaar gaan krijgen?
25: Ja.
26: Dan moeten zij, als ze ergens willen gaan.
25: Ze moeten niet in Wassenaar wonen, lijkt mij.
26: Nee, ja, maar wat denk je van in een studiestad? Gewoon in een gemiddelde studiestad. Is onbetaald. Daar zit je in een kippenhok. Ik las de gemiddelde.
25: Maaike Schoon is inmiddels aangeschoven. Ja,
0: Hallo
25: Maaike.
0: Hallo.
25: Leuk dat je er bent.
0: Wat fijn dat
25: je bent er vanwege je boek, hè?
0: Zeker.
25: Waarom jij geen huis kunt betalen.
26: Ja. Ik wilde zeggen, de gemiddelde huurprijs. Ik las iets van 2000 euro of zo. Ik las een bedrag. Nou, ik viel van mijn stoel.
0: Voor de gemiddelde koopwoning heb je inmiddels een inkomen van 120.000 euro nodig. Als je dat alleen zou willen kopen, zeg maar. Ja, de meeste mensen hebben dat natuurlijk eigenlijk gewoon niet.
25: 455.000 is nu de...
0: Nee, inmiddels is het alweer meer, want dat schrijf ik in mijn boek. Toen ik dat boek schreef. Maar inmiddels zijn we alweer ingehaald en is het meer dan 500.000.
25: Jeetje, mina zeg. Ja, wat je zegt, moeten die kinderen dat ooit doen?
26: Ja, dat is inderdaad. Als je inderdaad niet een papi en mami hebt die dat zou kunnen regelen... of iets anders, dan is het niet te doen.
25: Zo hé. Het is echt een heel opwekkende uitzending vandaag.
26: Ja, het is alleen maar
25: positiviteit in deze uitzending. Ja. Maaike, jij zat op een terras, je zat mee te luisteren. Met van die mensen die jij net achter je had gelaten, die leeftijd. Die nog geen kinderen hadden, die... Klopt. Keken naar de toekomst en toen dacht je, dat ga ik even opschrijven.
0: Ja, dat doe ik eigenlijk nooit als journalist. Ik luister nooit zomaar gesprekken af. Maar dit was zo precies waar mijn boek over gaat. Dus ik open mijn boek ook met... Het was ook zo'n heel erg gegentrificeerd terras in het noorden van Amsterdam. Dus je zit dan aan de ene kant bij een heel duur hotel. En dan verderop staan nog hele arme arbeidershuisjes, zeg maar. En daar zat inderdaad een stel en die waren aan het bespreken... Er waren vier mensen. Het ene stel had net een huis gekocht.
25: Ja, klein huisje, maar we hebben
0: er
25: tenminste.
0: We hebben er tenminste één. En de anderen waren nog op zoek. En een van die twee die zei... Ja, die huizenprijzen die kunnen toch niet eindeloos blijven doorstijgen? En toen zei die ander... Nee, maar daar heb ik nu wel belang bij.
25: Ja.
0: En toen dacht ik, nou, dit is precies wat ik beschrijf in mijn boek. Dus dit ga ik dan toch maar gewoon opschrijven.
25: Waarbij niet alleen het huis heel belangrijk is, maar de grond, daar gaat het allemaal om. Hè?
0: Dat was natuurlijk de grote ontdekking, ook voor mij. Toen ik hierover ging schrijven, moest ik ook terugdenken aan toen ik zelf journalist werd, 2008. Mm-hmm. Het was een hele grote financiële crisis. En ik raakte daardoor mijn baan kwijt. Want er waren allemaal reorganisaties bij de krant waar ik werkte. En ik dacht toen, hoe kan het nou dat een woningmarkt in Amerika effect... waarom? Waarom is dit? Waarom gaan überhaupt huizenprijzen omhoog en ook heel sterk omlaag?
25: Ja.
0: En dat was ook eigenlijk de inspiratie voor dit boek. En toen kwam ik erachter dat het niet zozeer de huizen zijn, dus de stenen... maar de grond stijgt heel erg in waarde. En alleen al de afgelopen jaren, na COVID bijvoorbeeld... is het aandeel van de grond in de totale huizenprijs... is inmiddels in Nederland gemiddeld zoiets van 60% van je totale woningwaarde. Dus waar je huis staat, dat is eigenlijk waar de waarde in zit.
25: Ja. Locatie, locatie, locatie. Hè? Ja. Dat draait het allemaal om.
26: Ja, dat is niks
25: Assenaar, hè? Ja.
26: Ja, maar ja, dat valt dan nog mee.
25: Ja, steeds overheen.
26: Ja, ik ben net zeggen, daar valt het op zich nog mee, hoor, vind ik.
25: Echt waar?
26: Ja, als ik naar Leiden, Den Haag kijk, Voorschoten. Nou,
25: Wassenaar staat toch bekend om?
26: Nee, ja, maar dat valt echt mee. Ik ben, even een kleine anekdote, ik ben in Wassenaar gaan wonen... omdat de huizen in Voorschoten te duur waren.
25: Echt waar?
26: Ja, dus dat is 2000, wat is het, 2008 geweest ongeveer.
25: Ja.
26: Ja, dat was voor mij het punt. Ik had mijn range op Funda iets breder gezet, 3 kilometer. En ik denk, hey, dat huis is veel groter dan in Voorschoten. En er wordt niet opgebouwd.
25: Ja, er komen nog allemaal kinderen aan, dus ik moet ook wel.
26: Dat wisten we toen. We hadden nog geen voorlichting gehad, nee.
25: Oké. Maar goed, grond heel erg belangrijk. Ja. Wat wil je met het boek bereiken? Wat wil je duidelijk maken aan mensen waar ze misschien ook wat aan kunnen hebben?
0: Nou, ik denk dat het dus... goed is om te weten dat die grond eigenlijk die prijzen voor een deel bepaalt.
25: Ja.
0: En ook dat dus dan bijbouwen niet per se het enige antwoord kan zijn. Want als je het hebt over een hele gewilde locatie... in jouw geval bijvoorbeeld Voorschoten in die tijd. Ja, je kunt niet in het centrum van Voorschoten of in de wijk waar jij wilde wonen... zomaar een 10-verdiepingen-flat neerplempen. Ten eerste omdat het vaak gewoon niet mag. Maar ook omdat het dan niet meer zo'n leuke buurt is. He, dat is dan is die waarde van die buurt eigenlijk gaat omlaag. Dus je kunt een bepaalde locatie, daar kun je er gewoon niet meer van maken. En dus, zeggen heel veel economen, want ik heb vooral vanuit economische bril gekeken.
25: Ja.
0: Zeggen, ja, wil je misschien toch iets aan herverdeling doen? Dus het feit dat, of überhaupt verdeling, daarover nadenken. Het feit dat, ik ben ook een gelukkige huizenbezitter met betrekkelijke overwaarde. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ik heb ook kinderen. Ja, wat gaan we doen? Die kunnen niet op eigen houtje een huis betalen. En dus zal ik dan misschien, ik zou ze misschien nog wel kunnen helpen. Maar wat moet je dan met kinderen die ouders hebben die dat allemaal dan niet hebben? En dat is eigenlijk toch nog steeds wel de meerderheid.
25: Wat is het antwoord daarop?
0: Nou, alle dingen die de economen zeggen. Alle hele saaie dingen. Afbouw van hypotheekrenteaftrek.
25: Ja, maar heeft dat echt grote invloed?
0: Het is een begin.
25: Huizenprijzen gaan niet dalen, zeg jij?
0: Huizenprijzen gaan dalen op het moment dat we het minder aantrekkelijk maken... om een koophuis te kopen. We stimuleren nu in Nederland. We zijn kampioen belastingvoordelen van kopen. En dus zijn de kopers vaak wonen groter. En ook vaak goedkoper dan huurders. Dus voor heel veel Nederlanders is er helemaal geen wooncrisis. Er is helemaal niks aan de hand. Die zijn hartstikke gelukkig. Ik zag gisteren nog een staatje bij de Nederlandse Bank. Toen ik mijn boekpresentatie had. Echt bijna... Volgens mij 90% van de mensen die wonen, die is eigenlijk hartstikke gelukkig. Dus het gaat wel echt om een minderheid. Maar je moet eigenlijk allemaal maatregelen nemen om te zorgen dat die huizenprijzen niet verder stijgen dan dat ze anders toch al zouden doen. Dus al die fiscale voordelen, daarvan is er best wel breed consensus over. Ja, doe dat nou eens de deur uit.
25: Ja, dat ben ik het ook wel over.
26: Maar de termijn waarop dat doorgevoerd heeft, is zo lang.
0: Correct. Nee, dus het deprimerende. Sorry, ik had dit leuker willen eigenlijk.
26: Ja, ik hou het
25: met een knal uit vandaag. Kijk,
26: ik hou het pessimistisch.
0: Het is inderdaad, als je het in één keer invoert, dan heb je niet echt een aanpassing, dan heb je een revolutie. Ik geloof niet dat we een revolutionair land zijn. En wat je wil natuurlijk is niet dat alle huizenprijzen opeens naar beneden donderen, want dat is ook weer slecht. Dus je moet het heel langzaam en gelijkmatig doen. Maar het gaat natuurlijk wel om een soort van koerswijziging die je moet inzetten. En misschien ook wel, het is ook een politieke vraag, hè, van wat voor land wil je eigenlijk? Wat voor woningmarkt wil de politiek eigenlijk hebben? Hoeveel huurwoningen willen we eigenlijk hebben? Wat vinden we eigenlijk nog steeds dat iedereen in een koopwoning moet wonen? Wat vinden we eigenlijk? En daar zou eigenlijk politiek een discussie over
26: moeten. Maar de politiek heeft natuurlijk al decennia geen visie gehad op wonen. Geen echte...
25: Ja, maar we wel op eigenlijk. Of vind jij van
26: echte
25: wel?
26: Echte visie.
0: Nou ja, op zich, als je kijkt naar wat er daadwerkelijk is gebeurd, dan hebben ze een heel duidelijke visie. Namelijk, we stimuleren koop.
25: Ja.
0: En we ontmoedigen huur, zowel sociaal als vrije huur. Ja, zo simpel is het.
26: Ja, maar toen zijn ze natuurlijk weer aan de huurknoppen gaan draaien voor investeerders. Waardoor de hele markt weer overspoeld werd. Waardoor...
0: Wat ik interessant vind bij dit soort ingrepen, is dat er dan op een gegeven moment een zondebok ontstaat. In dit geval waren dat de pandjesbazen. En natuurlijk zijn er foute pandjesbazen, weet je, prima. Maar er zijn ook prima pandjesbazen.
26: Ja.
25: Absoluut.
0: En dan vinden we opeens dat die dan... Hè, die zijn dan de hoofdschuldigen op de woningmarkt. Dan moeten we die helemaal... daar moeten we dan beleid op voeren. Je zag een tijdje geleden ook dat projectontwikkelaars of grondeigenaren dan... Maar wij zijn allemaal speculanten. Wij als eigen woningbezitters hebben ook belang bij de stijging van de woningprijzen. Dus als je zoiets doet, dan moet het eigenlijk voor iedereen gelden. En niet alleen voor pandjesbazen en voor...
25: Het hele systeem moet op de schop.
0: Ja, sorry.
25: Ja. Maar gaat dat gebeuren? Dat is de grote vraag.
0: Nou ja, kan je heel deprimerend over doen natuurlijk. Ja? Want ja, misschien niet.
25: Hoeft niet, maar het gaat wel gebeuren, denk ik.
0: Laten we gewoon naar lichtpuntjes kijken. Ja. Je kunt kijken naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Daar speelde de hypotheekrente een hele grote rol in de discussie. Natuurlijk is dat niet het panacee voor al onze problemen. Maar het is wel een begin. En het feit dat zeg maar partijen als D66 en vooral het CDA... die is van positie veranderd op de hypotheekrenteaftrek...
25: Ja.
0: Dat is toch een verschuiving. Dat is iets wat
25: maar het VVD krijgen dan toch weer voor elkaar om het eerst nog weer te hand.
0: Correct. Ik weet niet wat daar gebeurt. Ik zat daar niet aan die tafel. Ik vond het opmerkelijk. In een tussenliggende zeg maar, verslag van CDA D66 waren ze best wel heel uitgesproken... over dit soort aanpassingen. En ik dacht ook, dit menen ze. Dus ik weet niet wat er in de tussentijd gebeurd is. Maar als je kijkt naar Ipsos onderzoek na de verkiezingen... Het is maar 16% van de D66-stemmer die dus wilde vasthouden aan de hypotheekrenteaftrek. En van de VVD was het 55. Dat is wel de meerderheid. Maar ook weer niet dat je zegt, nou grutjes...
25: Wat is te overzien, zou je zeggen.
0: Het is te doen.
25: Ja. Dus het is niet dat de hele zaak in elkaar stuit als je het toch doet.
0: Zou ik denken. Maar waar
26: hangt het dan op? Want je kunt natuurlijk hypotheekrente afschaffen voor de nieuwe woningmarktbetreders. En de oude, zeg maar, sparen. Waarom? Om de simpele reden dat die echt in de financiële problemen kunnen komen. En dat hebben we natuurlijk gezien bij de woningcrisis. Ook 2007, 2008. Dat mensen met een aflopende rentevaste termijn gewoon het hoekje omgingen.
0: Nee, dat klopt. En er zijn natuurlijk allemaal hele intelligente mensen die daar heel veel analyses op hebben losgelaten. Daar zijn natuurlijk wel oplossingen voor te verzinnen. Het is niet zo dat je dit gewoon doet en verder niet kijkt naar de gevolgen.
26: Nee, maar dat had ik bij het traject met de pandjesbazen wel het gevoel dat het echt even, we willen richting onze prins even een signaal afgeven van we gaan jullie hard aanpakken, maar vervolgens is er een enorme schaarste op de huurmarkt.
0: Ook nog twee dingen. De rente steeg, dus het kan ook zijn dat pandjesbazen op een gegeven moment dachten, het is überhaupt al niet meer zo voordelig om dit te doen.
26: En de fiscale
0: precies. Kant. En het tweede was ook een stukje ideologie. Hè. Minister Hugo de Jonge, die wilde ook meer koopwoningen voor starters. Dus die wilde koop stimuleren. Dat zat er ook nog wel bij.
25: Je hebt Onno Ruding ook nog gesproken, begreep
0: ik? Zeker weten.
25: Had hij nog een beetje een schuldgevoel dat hij zegt van ik heb het misschien toch niet helemaal goed gezien destijds? Of?
0: Hij kwam al tot inkeer in 2000, schrijft hij in zijn eigen memoires. Mm-hmm. Dus hij had het eigenlijk allemaal wel gezien. Maar aan de andere kant was hij wel, hij zei van ja, eigenlijk is het heel goed geslaagd, het beleid. Want wij wilden koopwoningen stimuleren. Nou, het is eigenlijk misschien een beetje te succesvol geworden. Dat
25: kun je ook naar kijken, inderdaad. Ja.
0: Ja.
25: Nou, het enige vrolijke wat ik hier al heb, is een heel roze het boek ook. Dat
0: het ziet er heel gezellig uit.
25: Ja, heel vrolijk
0: ja,
25: van.
0: Dat was ook de bedoeling.
25: We gaan nog moeilijke tijden tegemoet, zeker naar vandaag. Ja. Met alles wat we besproken hebben. Maar we houden moed en we gaan moedig voorwaarts. Zoals
0: zeker
25: het mooi
0: weten.
25: Heet.
0: Ja.
25: Maaike, bedankt. Goed dat je er was.
0: Dankjewel dat ik mocht komen.
25: En jij ook, Sebas. Ja, ging snel weer, hè?
26: Ja, ging
25: er al uit op de schaal van 1 tot 10?
26: Nee, ja, ik geef gewoon een duim. Ik denk dat dat goed is. Ja.
25: Mediageilheid, gewoon een duim.
26: Ja, ja, nee, ik heb één ding geleerd bij jou. Ik moet zelf antwoorden wat ik wil. En ik stap niet in jouw...
25: Had je nooit moeten vertellen.
26: Molshoop.
25: Had je nooit moeten vertellen. Nee. Hoe is het met jouw mediageilheid? Hoe, op een schaal van 1 tot 10?
0: Nou, de laatste week is hij vrij hoog, zou ik zeggen. Maar dat is omdat ik net een boek heb geschreven.
25: Oké, dus je zit nu op 8 normaal gesproken op...
1: Dan zit ik gewoon op een 5.
25: Ja?
1: Ja.
25: Ook als presentatrice van een tv-programma.
0: Van een heel inhoudelijk televisieprogramma.
25: Oh ja, dat ken ik natuurlijk niet, dat is waar. Maaike, goed dat je er was. Jij dus ook, Sebas. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
4: The Best of the Friday Move.

0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
1: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
2: Europe is going in some bad directions.
3: Maar voor hoe lang nog?
4: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
8: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
14: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
13: Dus we zijn nog niet verloren.
15: Want daarvoor luister je de grote techshow.
14: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
16: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
17: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En die staan onder andere nog op de A4 richting Rotterdam. Daar was de weg dicht na een ongeluk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat veroorzaakt file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
20: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vanaf morgen riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. In en rond Bloemendaal hebben ze veel last van Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Die hebben volgens NH Nieuws afgelopen week zeker 8 mensen aangevallen. Sommigen moesten na zo'n steek naar de eerste hulp. Aziatische hoornaars komen steeds vaker voor in ons land. In een nest kunnen er wel duizenden zitten. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet uitgesteld. Stage Entertainment zegt blij te zijn dat het maar een paar weken zijn, maar begrijpt dat het een hele teleurstelling is voor de bezoekers. Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. Bij de grote natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk zijn ruim 40 brandweerlieden gewond geraakt. Al zo'n 125 vierkante kilometer natuur gingen in vlammen op en het vuur is nog altijd niet onder controle. Ruim 65.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook zijn tientallen woningen en een camping verwoest. Gele truidrager Tadej Pogačar heeft voor de vijfde keer in deze Tour de France een etappe gewonnen. Die eindigde op de Alpe d'Huez, waar altijd veel oranje fans zijn, maar geen enkele Nederlandse renner eindigde in de top 10. Morgen is er nog een bergetappe en zondag finisht de Tour in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Straks BNR Beurs, waarin we het hebben over Intel. Dat verrast de vriend en vijand met de beste kwartaalcijfers in 15 jaar. Hoor je ook over Trump? Hij heeft een nieuwe troefkaart gevonden voor zijn geliefde importheffingen, namelijk dwangarbeid. Je hoort het zo in BNR Beurs. Blijf luisteren.
21: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
22: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
21: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
23: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
21: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
25: Hartelijk vrijdag. Het lijkt herfst, maar het is toch echt vrijdag 24 juli. De dag dat Intel het zonnetje in huis is. Het komt met prachtige resultaten.
26: Sales in the data center segment soaring 59% last quarter.
25: De totale omzet van Intel stijgt met 25%. En dat is de grootste kwartaalgroei die ze bij Intel in 15 jaar hebben gezien.
3: Hebben we het ook over dwangarbeid.
27: These new tariffs are being imposed under section 301 of the Trade Act of 1970.
25: Intel in 15 jaar hebben gezien.
3: Hebben we het ook over dwangarbeid.
27: These new tariffs are being

0: ineens een overnameprooi geworden. Persbureau Reuters meldt dat er meerdere partijen achter het Nederlandse bedrijf aanzitten. Ze gaan om investeringsmaatschappijen, maar ook om een Canadese concurrent, WSP Global. En Arcadis bevestigt dat laatste. De Canadezen hebben zelfs 2 keer een bod uitgebracht. Het eerste heeft Arcadis netjes afgewezen. Het tweede zijn ze aan het bestuderen, zeggen ze nu. Het eerste bod was trouwens €48,50 per aandeel. Dat is nu verhoogd naar €51,50. Nou, gisteren ging de beurskoers van Arcadis al flink omhoog op het gerucht. Vandaag kreeg het aandeel weer vleugels. Maar ik moet nog wel zeggen, het is nog wel ver verwijderd van dat bod van de Canadezen. Vraag is alleen of het die partij ook echt lukt om Arcadis te kopen. Volgens het FD is een kleine 20% van die aandelen namelijk in handen van een stichting. Eentje met het doel om, en dan komt-ie, de continuïteit van Arcadis te bevorderen en de belangen van Arcadis wereldwijd te behartigen. Vraag is of ze ermee akkoord gaan dus dat Arcadis niet meer zelfstandig is. Wat denk jij, Bob? Wordt Arcadis gekocht?
1: Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Het is een, nou ja, laten we beginnen met het bod. 51,5, wat is het, ruim 30% boven de beurskoers van een paar dagen geleden. Ja. Lijkt me heel reëel. Hè? Een heel reële premie. Ook dat bedrijf, WSP, past eigenlijk supergoed bij Arcadis. Het is, wat zal het zijn, een keer of 4-5 zo groot. Dus het is voor hen te behappen. Dus ja, vanuit die kant lijkt het te doen. Je hebt natuurlijk nog wel de mededingingsautoriteiten. Nou, denk ik dat op dit gebied die wat minder heftig zijn dan bijvoorbeeld op telecomgebied. Dus dat is volgens mij ook wel te doen. Dan blijft er over, willen het management en die stichting van Arcadis het. En volgens mij gaf het management al aan van ja, bij dat eerste bod, ja, we maken ons ook zorgen om het personeel en dergelijke. Dus nou ja, als daar goede overeenkomsten voor worden geregeld, ja, dan vind ik het zeker niet ondenkbaar. En met al deze belangstellingen, van met een reëel bod en nog andere partijen die ook belangstellingen hebben, zal het nog best wel moeilijk zijn om helemaal niet te reageren.
2: Door naar een AEX-aandeel waar we het eigenlijk bijna nooit over hebben, namelijk WDP. De Belgische gigant in logistiek vastgoed gaat fuseren met zijn Franse sectorgenoot Argan. Samen vertegenwoordigen ze een waarde van €13 miljard... en zijn ze actief in 8 landen. De fusie maakt WDP in één klap een van de grootste logistieke vastgoedpartijen in Europa. Nou, beleggers in Argan ontvangen ruim €79 per aandeel, een premie van 21%, en de fusie moet begin volgend jaar rond zijn.
0: Heb ik minder goed nieuws, want we gaan door naar het leed dat Volkswagen heet. Al wekenlang gaat het over de problemen bij de Duitse autobouwer. Er wordt gesproken over een massa-ontslag, over het sluiten van fabrieken, afschalen van productie. Want, zegt de topman van Volkswagen, het gaat financieel niet goed. Nou, hij heeft niks te veel gezegd, want vandaag kwamen de kwartaalcijfers en die zien er inderdaad niet best uit.
3: It's gone kind of from bad to worse. This was supposed to be an earnings release where you actually look back in the second quarter and you say actually there's nothing to see here. Things are relatively stable. We're going to give you some more detail on the guidance going forward. And of course the restructuring plan and the cost-cutting plan.
0: Maar dat alles ziet er dus niet goed uit. De winst klapt met 33% in elkaar. En dat komt grofweg door 2 dingen. 1. Volkswagen moest 500 miljoen afschrijven omdat ze stoppen met het produceren van een model in de VS. En 2. Het verkoopt auto's met mindere marges. Nou, Volkswagen trekt die negatieve lijn nog even letjes door. Want ze verlagen ook de verwachtingen voor de rest van het jaar. Er komt een omzetwaarschuwing aan. Ze denken namelijk dat de omzet gelijk blijft of daalt met 3%. Dat is pijnlijk, want eerder dachten ze nog aan een omzetgroei van 3%. Conclusie, Volkswagen moet echt gaan ingrijpen. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, net als volgens mij elke andere Europese autofabrikant. Ik zou zeggen, kijk naar buiten, ik zie hier de weg.
0: Ik zie geen Volkswagen.
1: Ik zie geen Volkswagen, maar ik zie wel een aantal Chinese auto's.
0: Ja.
1: En dat gaat zo hard. Dus als je je omzet gelijk weet te houden met al die import van elektrische auto's, met name hè, uit Azië. Ja, ik zou het knap vinden. Dus ik denk dat er verder afgeschaald zou moeten worden bij al die bedrijven. En dat doet pijn.
2: Maar in welke vorm dan? Want ze hebben al ingegrepen in de kosten. Ze produceren al efficiënter. En er gaan 10.000 mensen uit. Ja, aan welke knoppen kun je dan nog draaien?
1: Nou ja, vooral dat dat is heel zuur. Maar vooral dat laatste, denk ik. Er worden nu nog een hoop benzine en in mindere mate dieselauto's gemaakt, ook wel door Volkswagen. Ja, daar zit ook meer arbeid in dan in elektrische auto's. Dus ja, dat gaat gewoon door. Al houden ze de omzet op peil en verschuif je naar elektrisch.
2: Ja, dus dat gerucht dat er gaan 100.000 tot 130.000 mensen uit is nog niet officieel bevestigd, maar dat zie jij dus wel gebeuren.
1: Ja, en is het niet nu, dan is het geleidelijk over de komende jaren.
2: Wil ik het nog even hebben over een spaghetti-kanon?
0: Even iets heel anders.
2: Ja, ik wou zeggen, dan hoor ik je denken, hè, wat? Nou, laat me je dat even uitleggen. Beleggingsfondsen zijn hard op weg om dit jaar een record aantal ETF's te lanceren. Dit jaar verschenen er al meer dan 1000 nieuwe op de markt. En ter vergelijking, 2025 was al een recordjaar met 1150.

0: 50 nieuwe ETF's in het hele jaar. Nou, analisten spreken dus van een spaghetti-kanon-aanpak. Daar had ik dan nog nooit van gehoord. Je schiet met spaghetti in de vorm van ETF's tegen de muur en je hoopt dat er iets blijft plakken. Daarin spant Corgi Funds de kroon. Die start-up bestaat sinds vorig jaar december. Lanceerde al 190 ETF's sindsdien en heeft een aanvraag voor nog eens 360 fondsen ingediend. Daardoor zou Corgi Funds meer ETF's op de markt hebben dan BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Qua producten moet je niet alleen denken aan de populaire hefboom crypto of geheugenchip ETF's. Nee, Corgi beheert bijvoorbeeld de War Machines ETF of de Buy Now Pay Later ETF of mijn persoonlijke favoriet, de Coffee and Energy Drinks ETF.
1: Hebben we nog nieuws uit Duitsland? Jij hebt nog een update over Commerzbank, Tonne?
0: Ja, zeker weten. Die hijsen de witte vlag in de overnamestrijd met Unicredit. Bijna de helft van de aandelen Commerzbank zijn in handen van die Italiaanse bank. En nu wil de Duitse bank toch in gesprek met hen. Ah. Het lijkt er dus op dat we eindelijk richting het einde van die overnamesoop gaan.
1: We hebben het zo meteen over shortsellers. Die willen de beurskoers van SpaceX weer terug op aarde brengen.
0: En we hebben het over Trumps en heffingen. Weer een nieuwe ronde, weer ruzie met bondgenoten. Maar gaat ze dan nu ook echt pijn doen?
1: Eerst naar de kwartaalcijfers van Intel. Wat een kwartaalcijfers zijn dat. De chipmaker ziet de omzet met 25% groeien. Dat is de sterkste kwartaalgroei die ze sinds 2011 gezien hebben. De vraag is nog steeds groter dan ze aankunnen. Maar vorig kwartaal lieten ze geld liggen. Dat is nu niet meer het geval.
2: So the situation is still that demand is growing faster than supply. But supply is still growing. And like the massive outperformance. Even at the low end of the sales forecast for this quarter, right? You're beating consensus. So the market is a situation where CPU specifically is taking off for Intel. A lot of their top line performance is answered by that. And in the quarter gone, you know, that unit's growing 59%, double what the rest of the business is growing at.
0: Ja, CPU's, de centrale processor van je computer. Die dingen verkopen dus heel erg goed bij Intel. Eerst waren het de GPU's van Nvidia die hard nodig waren voor het trainen van AI. Maar nu moet kunstmatige intelligentie vooral taken uitvoeren. En daar zijn die CPU's dus hard voor nodig.
1: Ja, maar ook Intel laat beleggers schrikken. Van de week waren het al Alphabet en Tesla. Die zeiden dat ze heel veel meer willen investeren. Dat viel niet lekker bij aandeelhouders. Dat lijkt nu bij Intel ook het geval. Dit jaar gaan ze meer uitgeven. In totaal 20 miljard. En die uitgaven, zeggen ze, moeten volgend jaar nog verder stijgen. Maar laten we eerst even kijken, Bob, naar vorig kwartaal. De omzet ging met maar liefst een kwart omhoog. We hebben ze bij Intel die enorme groei aan te danken.
3: Nou ja, ik vind het niet heel indrukwekkend.
1: Oh, je vindt het niet indrukwekkend?
3: Nee, want ik denk dat er andere chipfabrikanten zijn. Naar Micron en dergelijke, waar de omzet 100% omhoog gaat. En het is de omzet, hè, niet de afzet. Het is dat die CPU's, GPU's, die zijn gewoon een stuk duurder geworden. De afzet is eigenlijk amper gestegen. Dus het is niet te danken aan volume, maar voor een groot deel aan prijs. Dus ik vind bij Intel...
1: Je vindt het eigenlijk een tegenvaller dus.
3: Ik verwacht al niet zo heel veel. Ik denk dat in mijn ogen de koers misschien ook wel een beetje opgeblazen is. Trump is erin gestapt. Mm-hmm. Of althans
1: de Amerikaanse regering.
3: Amerikaanse overheid. En de verwachtingen zijn hoog vanwege de investeringen. Maar ze moeten nog maar klanten vinden. Hè. Ze hebben er wel een paar toezeggingen van bijvoorbeeld SpaceX. Nou ja. Weet je ook niet zeker of die ooit afneemt. Dus ja, ik vind het best wel wankel.
1: Ja, ze werden geholpen inderdaad door die Trump-regering. Dat nam het belang, hielp het bedrijf aan klanten. Maar ze zijn dus nog niet helemaal terug wat jou betreft.
3: Kijk, er werd winst gemaakt. Hè, als je, hangt van je boekhouding af. Want als je de investeringen er flink afhaalt, komt er een flink verlies uit. Hè. Maar goed, in principe is het zo, wat je nu investeert, daar ga je later op wel geld mee verdienen. Maar ik vind ze wel heel laat in de cyclus. Hè. Je hebt heel veel andere chipfabrikanten die al heel grote fabrieken hebben staan, die ook wel investeren, maar waar het risico een stuk kleiner is, omdat ze al echt omzetgroei laten zien. Intel moet die klanten nog maar zien te vinden.
1: Ja, kunnen ze deze groei volhouden wat jou betreft?
3: Als ze klanten vinden wel. Ja, de investeringen zijn groot genoeg. Dus dan gaat de groei als je klanten vindt vanzelf. Nou is die cyclus denk ik in halfgeleiders nog niet afgelopen. Maar goed, je ziet dat de markt her en der wel twijfelt. Wat dat betreft vind ik misschien optimistischer. Maar zou ik mijn geld liever in degene die het al bewezen hebben. Neem Samsung, Micron, TSMC. Dan in Intel investeren.
0: Ja, en als je naar de cijfers van Intel kijkt, dan kijk je natuurlijk naar de chips die ze zelf maken en verkopen. Maar ook naar de chips die ze maken voor een ander. De foundry afdeling. Nou, die liep volgens mij best aardig afgelopen kwartaal. Is dat lek nu boven, denk je?
3: Nou ja, dat is ook een kwestie van hogere prijzen. Mm-hmm. En dan denk ik dat TSMC een veel betere foundry heeft. Maar goed, er is veel vraag. Dus als die vraag continueert, is er absoluut ruimte voor ze. Maar dat is dus de vraag. Zijn semiconductors nog steeds cyclisch zoals ze dat altijd geweest zijn? Of is die vraag echt structureel hoog? Ik denk dat het een combinatie is. Die structurele groei gaat wel door. Maar er gaat toch nog steeds een cyclus doorheen, waarbij je volgens mij in de cyclus het hoogtepunt wel een beetje nadert.
0: Intel heeft ook veel toezeggingen ontvangen. Nou, je zei het net al, Elon Musk zou daar de chips willen laten maken. Volgens Trump heeft ook Apple er interesse in. Nou, zo zijn er nog wel meer hyperscalers. Is dat iets waar je op de lange termijn als belegger aan vast kunt houden? Of is dat gewoon nog te troebel allemaal?
3: Nou ja, wat je ziet in die chipwereld is toezeggingen. Nou, kijk naar ASML in het verleden. Die worden uiteindelijk ook wel waargemaakt. Alleen, als het dan even tegen zit conjunctureel, is het wel zo van, nou, dat stellen we een kwartaal uit. Ja. Dus het kan best wat langer duren. En als je nu kijkt naar de koers van Intel, je betaalt volgens mij voor die gecorrigeerde winst, wat is het, 65 keer de winst, zit er wel heel veel toekomstideeën in.
1: Jij zei het net al, Donne, die CPU's die doen het goed. Komt vooral dus door die datacenters. Kan dat nog meer worden als ze aan China mogen gaan leveren? Hebben ze ook hun grote aandeelhouder Trump voor nodig, denk ik, qua toestemming?
3: Ja, dat is misschien nu wat makkelijker, hè, vanwege dat belang wat de Amerikaanse overheid heeft. Ja, natuurlijk gaat dat helpen. Ja, absoluut.
1: Besi verdient veel geld met het verpakken van chips, oftewel dat advanced packaging. Iets waar Intel nu ook een waslijst aan bestellingen van heeft ontvangen. Hoe vervelend wordt dat voor Besi, denk jij?
3: Nou, dat is denk ik heel gunstig voor Besi. Want Besi levert de machines om dat voor elkaar te krijgen. Dus die zitten iets verderop in de waardeketen.
1: Maar wij dachten dat het misschien juist een nadeel zou kunnen zijn voor Besi, maar Besi kan hier dus juist bij winnen.
3: Ik zou zeggen van wel, ja.
0: En dan onderaan de streep, hè, want ik bedoel, we hebben het natuurlijk over de omzetcijfers, maar ze noteerden toch gewoon een flinke verlies. Is dat nou iets wat je moet zien als een eenmalige tegenvaller, of is die situatie misschien toch iets minder rooskleurig dan men doet schetsen?
3: Nee, dat is denk ik wel. Ja, dat hangt helemaal samen met die grote investeringen. Dus ja, dat zou je moeten terugverdienen als alles goed gaat.
0: Maar ik hoor jou nog niet heel veel vertrouwen uitspreken.
3: Ik ben ook niet overtuigd, nee.
0: Nee, en want hoe kijkt Intel naar de rest van het jaar? Zijn zij positiever dan dat jij bent dan?
3: Ja, ze zijn wat positiever dan ik ben, ja.
4: BNR Beurs.
1: Kijk of jij positief bent over het volgende. We gaan door naar Trumps heffingen.
5: Deze week vervallen de importheffingen van 10% die Trump heeft opgelegd aan tientallen landen. En dus moet de regering op zoek naar nieuwe manieren.
1: En dat doet de Amerikaanse regering op basis van een wet uit de jaren 70. Jawel, nu de tijdelijke heffingen van 10% zijn afgelopen, gooit het Witte Huis het over een hele andere boeg. Er komen heffingen van 10 en van 12,5%. Dit keer onder het mom van de bestrijding van dwangarbeid en oneerlijke concurrentie. Volgens het Witte Huis doen de getroffen landen namelijk onvoldoende om de import van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd tegen te gaan.
6: Om te zoeken naar een wettelijke basis. En die mogelijkheden die raken nu al snel uitgeput. Dit is er één van.
1: Zegt hoogleraar internationale economie Steven Bakman. Maar, zegt Bakman, er zit toch wel iets positiefs aan dit alles.
6: Bij al dit gedoe en al die chaos die Trump creëert, is dat hij blijkbaar toch zoekt naar een wettelijke basis. Dus ook de regering Trump realiseert zich dat de president niet zomaar alles kan doen, maar dat er toch een wettelijke grondslag moet zijn om iets te doen. En in dit geval gaat het dan over die invoertarieven.
1: Ja, Bob, ben je ook gerustgesteld dat de Trump-regering toch teruggrijpt op een 50 jaar oude handelswet?
3: Nee, eigenlijk niet. Want inderdaad, als je naar iets gaat zoeken wat volgens mij totaal irreëel is, hè, als je Amerika bent en je gaat anderen terechtwijzen op arbeidsomstandigheden. Tuurlijk, met een paar landen kun je zeggen in Amerika is het beter geregeld, maar met een hele hoop landen die aangewezen worden, is het denk ik beter geregeld met arbeidsrecht dan in Amerika. Dus ja, ik vind het echt gezocht. Dus of dat nou een vooruitgang. Ja goed, men probeert zich aan de wet te houden, maar buigt die wel zo naar zich toe dat het eigenlijk ook een wassen neus is. Dus nee.
1: Wat maak je van die nieuwe ronde van heffingen? Gaan die landen en gaan die Europa ook echt pijn doen?
3: Nee, dat is het goede nieuws, denk ik. Die heffingen vervangen de 10% heffingen die volgens mij vandaag zouden aflopen.
1: Ja, klopt.
3: Dus ja, er komen nieuwe heffingen van 10, 12,5%. Europa zit al op 15, hè, wat uitonderhandeld is. Dus ja, dit is voor Europa een continuatie van hoe het is. Ik denk wel voor een paar landen, hè, Canada, Brazilië, uit een soort wraak hogere tarieven worden neergezet. Die zullen er misschien wat meer last van hebben. Alhoewel ik denk ook in het Braziliaanse geval, hè, met koffie en dergelijke, degene die getroffen wordt is de Amerikaanse consument. Dus ik vraag me af ook hoe houdbaar dat is.
1: Dan gaat hij het uiteindelijk als een boemerang in zijn eigen gezicht terugkrijgen. Als de prijzen daar gaan stijgen, dan gaat hij dat bij de stembus weer merken,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, klopt.
1: Maar het is wel positief dat wij er dus eigenlijk beter uitkomen als Europa.
3: Ja, tot nu toe wel, maar let op met Trump. Morgen kan hij weer wat nieuws bedenken, hè, want hij heeft Spanje volgens mij ook nog wel op de korrel.
0: En voor beleggers die luisteren, hoe wordt hun aandeel geraakt?
3: Nauwelijks, of je moet heel specifiek in een Canadees of een Braziliaans bedrijf zitten die er nu echt veel extra last van heeft. Maar voor de rest, en dat zie je ook aan de markt, die negeert dit nieuws volkomen.
0: Ja, en je had het al een beetje over die Amerikaanse economie. Andere aankondiging die Trump deed is een nieuwe enorme aanval op Iran. Groter dan Operation Epic Fury, die aanval van eind februari waar dit alles mee begon. Nou, dat moeten we allemaal nog gaan zien. Wat je wel een beetje kunt concluderen is dat die heffingen er nog wel een tijdje zijn. Net als de Iran-oorlog. Kan de Amerikaanse economie die stress nog veel langer aan?
3: Het lijkt van wel. Als ik kijk naar de arbeidsmarktcijfers van gisteren, het aantal werkloosheidsaanvragen. Minstens sinds 1969. Die economie, ja, op een of andere manier, ik vind het ook best wel knap. Die draait wel door. Ondanks AI, waarvan toch, of misschien wel dankzij AI, maar dan wordt toch ook wel gezegd, gaat arbeidsplaatsen kosten. Je ziet het echt nog niet. Dus die Amerikaanse economie blijft op stoom. Inflatie gaat natuurlijk wel een rol spelen. Misschien niet zozeer economisch, hè, want veel bedrijven kunnen het ook wel doorberekenen. Maar zeker politiek gezien wordt dat wel een ding.
1: Tijd om even terug te blikken. Het was een week vol kwartaalcijfers natuurlijk. En een week met een pessimist. Jamie Dimon, de baas van JP Morgan Chase, gelooft niet meer in beleggen.
7: Long-dated government bonds, would you be a buyer of those?
8: Personally, no. I would not be a buyer.
7: Have you bought any equities recently?
8: No, I have not.
0: Was er ook goed nieuws voor de Londense beurs. Ze verwelkomen de voedingstak van Unilever. Dat gaat fuseren met McCormick. En je kunt daar binnenkort 24 uur per dag in handelen.
9: Planning a new offering called LSE 24. That will operate from 5 p.m. until 7:50 a.m. in London. It's expected to be ready for client testing by the end of this year.
1: Cijfers waren er onder meer ook van Randstad. Na jaren van malaise gaat het daar eindelijk weer goed. Het bedrijf profiteert, jawel, van de oorlog in het Midden-Oosten.
10: Want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
0: Minder lekker ging het bij KPN.
11: De omzet lag 0,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting voor de rest van het jaar is ook verlaagd. Nu gaat KPN uit van 0,5%.
1: Was er ook nog Alphabet en Tesla, ook die twee kamen met cijfers en werden beide afgestraft.
12: Google raised their capex forecast to as much as $205 billion this year. That's fueling concerns over the sustainability of the really massive spending on AI. You see the stock there down by nearly 6%.
0: Tesla ging zelfs meer dan 14% omlaag in één dag, de slechtste dag van het jaar.
1: En zeg je Tesla, dan zeg je natuurlijk Elon Musk. En zeg je Elon Musk, dan zeg je tegenwoordig ook SpaceX. Zijn rakettenbedrijf ging met veel bombarie naar Wall Street. De grootste beursgang aller tijden. Maar de glans is wel echt van het aandeel. In de begindagen ging de beurskoers naar meer dan $200 per aandeel. Is inmiddels met 30% gedaald. Ver onder die IPO-prijs van $135 per aandeel. Het schommelt nu rond de $115 per aandeel. En dat is feest voor shortsellers.
13: Coming from Reuters, a short seller's notch $15.5 billion profit as SpaceX shares slide.
1: Maakt allemaal niks uit, Bob, want Elon Musk zegt die shortsellers gaan verliezen. Wat denk jij?
3: Ja, ik vind shortselling ook altijd een heel gevaarlijk spelletje. Want je verlies is in potentie oneindig. Terwijl je maximaal de huidige koers kunt verdienen. Hè? Want die koers kan naar 1000 gaan. Hè? Volgens mij heeft een analist iets van 900 als koersdoel op dit aandeel zitten. Ja. Dus dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk met de shortselling. Maar ik snap wel dat ze dit aandeel ervoor uitkiezen. Hè? Er is veel liquiditeit, dus je kunt het makkelijk lenen. Er komt nog flink wat naar de markt. Hè? Volgens mij komende maand, in augustus, mogen een aantal mensen die vastzaten in het aandeel, komen een nieuwe aandeel op de markt, die mogen verkopen. En die dat misschien ook wel echte gelden willen maken. En als je kijkt naar wat je betaalt, betaal je toch echt wel voor een heel groot stuk fantasie wat nog maar waargemaakt moet worden. Dus ja, ik snap wel dat je zo'n aandeel ervoor uitzoekt, maar ik vind het wel heel gevaarlijk.
1: Wat is de reden dat die koers zo hard naar beneden is gegaan? Is dat omdat beleggers verwachten dat er nog heel veel stukken aankomen, of dat ze nu realiseren, het is toch veel minder waard dan we dachten?
3: Nee, ik denk dat het echt alles te maken heeft met de hyperscalers die ook afgelopen tijd wel afgestraft worden. Van gaan we met kunstmatige intelligentie en al die datacenters, waar een groot deel van de koers van SpaceX gepubliceerd is, op die toekomstige datacenters in space en dergelijke. Mm-hmm. Ja, gaat er echt wel geld mee verdiend worden. Dat is, en er kwam dus dat Chinese verhaal bij, van die kunnen het misschien goedkoper. Dus gaat het wel zoveel geld opbrengen. Ik denk dat dat de koers zo beïnvloed heeft.
0: Begin augustus komen de kwartaalcijfers van SpaceX. Is dat nou iets wat nog de koers weer een duwtje in de goede richting kan geven?
3: Nou, ik denk het niet. Die koers is echt gebaseerd op de droom van Elon, waar heel veel mensen in geloven. Wat er nu uitkomt. Tuurlijk wordt er wat verdiend met die satellieten, hoe heet die dingen?
1: Starlink.
3: Ja. Maar ja, dat is allemaal niet zo spannend. Het is puur het verhaal wat erbij komt over hoe snel die fantasie komt.
0: En als die cijfers op de mat vallen, waar ga jij specifiek naar kijken?
3: Nou ja, volgens mij heeft Elon gezegd dat hij in 2027 datacenters in de ruimte zou willen hebben. Ik ben benieuwd of hij dat volhoudt, of dat het toch misschien voorzichtig 28 gaat worden.
1: En wat mooi dat jij hem net bij zijn voornaam noemt. Dus jij kent hem net wel beter dan wij.
3: Nou, nee.
0: Bijna weekend, maar eerst nog even naar de agenda van volgende week. Het kan een spannende week gaan worden, al helemaal met de afgelopen week in het achterhoofd. Want nu is het aan de rest van de tech-aandelen in de Verenigde Staten om te laten zien wie de baas is. Amazon, Apple, Microsoft en Meta, die zullen met geknepen billen zitten nadat Alphabet en Tesla al werden uitgejouwd voor hun investeringen in AI. Apple is dan wel weer de vreemde eend in de bijt, want daar wordt niet al het geld in die AI over gegooid. Achteroverleunen zit er ook in Amsterdam niet in, want hier gaat het helemaal los met cijfers van chipmachinemaker ASM, Philips, Unilever, NXP en Basic-Fit. Nou, dat is dinsdag. Woensdag moet je in het buitenland zijn voor cijfers van Samsung en Porsche. En ook donderdag zit propvol met resultaten van Magnum, ING, Shell, DSM 4-Menig, UMG, CVC Capital, Air France KLM en bouwbedrijf BAM. Oh, en dan vergeet ik BMW, Stellantis en Adidas nog te noemen. Kortom, genoeg te doen. Zelfs in de zomervakantie.
1: Ja, moet ik echt aan de bak volgende week.
0: Zeker. Hard werken.
1: Donderdag ben ik dit was de beursdag en gelijk de beursweek. Wij danken Bob Homan van ING Investment Office. En we kunnen jou ook namens de hele redactie een goede vakantie wensen. Want jij gaat op vakantie, hè?
3: Ja, hartelijk dank. Ik reis zondag af naar Berlijn en reis dan verder met de auto. We zien wel waarheen.
1: Superleuk. Ik geef zo wat restaurantstip door voor Berlijn. Mooie stad.
3: Dank je wel.
1: Jaloers.
0: Nou, Bob, daar heel veel plezier. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er weer. Dan in je podcastfeed met Beurs in Zicht. En dat wordt me er eentje, want we gaan het hebben over Apple, Amazon, Microsoft en Meta. Tot dan.
1: Tot zondag.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
19: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: Maandag trapt Thomas van Zijl de uitzending af met het economenpanel over de schade van de recente hittegolf op de Nederlandse economie. Daarna spreekt Thomas met topman Byron Bentley van zakelijk reisbureau Uniglobe Alliance Travel. Het bedrijf is deze maand overgenomen door het Italiaanse Bizaway. Was dat een noodgreep of juist een vlucht naar voren? Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Online veilingmeester.nl.
26: BNR Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles, dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beelden is te zien dat het voor 2 militairen kielen-kielen was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. Vanaf morgen riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorkum rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. En de ritzege van de Sloveense renner Tadej Pogačar op de Alpe d'Huez is misschien wel zijn mooiste van de Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogačar beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Nog nooit was een renner in de Tour zo snel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
25: Op een dag belden ze me op en zeiden ze: we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben.
26: En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie.
25: Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van: maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt.
27: Je gaat luisteren naar een verhaal over twee compagnons. Samen bouwen ze een miljoenenbedrijf. Maar achter dat succes groeit ook iets anders. Verschillen in visie, in tempo, in wat je nog leuk vindt. En dan volgt het onvermijdelijke. Het gesprek over een exit. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Nadia van der Vlies van Nonons. En wat zij precies doen, dat legt ze zelf even uit.
25: Nonons is een bedrijf dat mensen leert regie nemen over werk en leven. En dat doen we door leiderschapstrainingen te ontwikkelen. Maar we geven ook coachopleidingen en 1-op-1 coaching.
27: En de wortels van dit bedrijf liggen bij Anne, tot voor kort jouw compagnon.
25: Ja, precies. Anne heeft het bedrijf gestart 20 jaar geleden ongeveer. Begon ze met dit idee. En 15 jaar geleden begon ze echt. In eerste instantie met coachopleidingen. Omdat ze dacht, dat moet een stuk beter, praktischer en helderder kunnen. En dat kan beter dan de rest dat nu doet.
27: En hoe ben jij daar dan uiteindelijk ingerold?
25: Nou, ik zat in haar tweede opleidingsgroep. Want ik was al 15 jaar leidinggevende. En ik dacht, waarom krijg ik sommige mensen nou voor geen meter aan de praat? Dus ik dacht, als ik een coachopleiding ga volgen, dan leer ik dat. En dat leerde ik niet, want ik leerde echt coachen. En dat betekent dat de ander zelf moet willen voor je met diegene aan de slag kan. Maar ik raakte wel helemaal gegrepen door het coachvak en door wat Anne mij leerde. En we werden een beetje verliefd op elkaar en zo begonnen wij samen te werken.
26: En dat is behoorlijk gegroeid, toch? Kun je ons een beetje meenemen in de omvang van je bedrijf?
25: En nou, op dit moment doen we zo'n 6 miljoen omzet. Werken we met 30 vaste mensen en 25 freelancers in heel Nederland. Omdat we dus door het hele land trainingen maken.
27: En als je dan samen een bedrijf runt, dan is er altijd een soort van rolverdeling. Al dan niet gaat die vanzelf, al dan niet elkaar opgelegd. Hoe is dat, hoe was dat bij jullie?
25: Nou, toen we begonnen had Anne een secretaresse. En dus waren we met z'n drieën, Chantal, Anne en ik. En toen is eigenlijk vrij automatisch de rolverdeling ontstaan. Dat Anne wordt elke dag wakker met een nieuw idee, een nieuw boek, een nieuwe theorie of een theorie die aangescherpt kan worden. En ik luister naar haar ideeën en ik denk dan, kan ik daar wat mee? Geloof ik erin? Zie ik er doelgroep in? Kan ik het vermarkten en verkopen? En dan ga ik dat doen. Dus in het begin deden we alles 50-50. En hoe langer we samenwerkten, hoe meer Anne echt op die productontwikkeling kon gaan zitten. En op het maken van nieuwe dingen en innovaties. En ik eigenlijk steeds meer de rest ging zorgen dat het er komt.
27: Je legt het uit alsof zij had 101 ideeën. En jij moest dan vervolgens gaan uitvogelen hoe jullie dat in de praktijk gingen brengen.
25: Nou, daar dacht ze ook over mee hoor. Ze is heel pragmatisch. Dus niet alleen een uitvinder, maar ook iemand die wel meedenkt over de uitvoering. Alleen, zij is heel snel weer terug naar de inhoud. En ik ben meer iemand die dan denkt, hoe betrek ik hier mensen bij? Hoe gaan we dit in een brochure gieten? Hoe kunnen we hier bedrijven voor enthousiasmeren? Dus dat vervolgstuk, dat vind ik heel leuk. En zij is dan met haar hoofd alweer aan het kijken of het idee nog een tikje beter kan.
27: Echt ook vanuit haar psychologische achtergrond natuurlijk. Ja. Dat ging op een gegeven moment een beetje schuren.
25: Nou ja, wat er ging schuren is dat Nonos een steeds groter bedrijf werd. Dus er moet meer vergaderd worden, meer overlegd. Er moet ook soms iets langer over iets worden nagedacht. En dat vond Anne bij vlagen wel vermoeiend worden. Want die denkt gewoon, ik heb iets verzonnen. Kan je het gewoon niet morgen gaan doen? En nu moet ik zeggen, nou, dan moeten we even met het MT bespreken. Moeten in de projectplanning, moeten kijken of er ruimte is op de site. En nou ja, in de agenda. En dat vond zij jammer. Maar ook kreeg ze een nieuwe passie. Namelijk relatiecoaching en liefdesstellen helpen. En daar wilde ze al haar tijd aan kunnen geven. En dat past niet helemaal binnen het Nonons portfolio. Omdat leiderschapsontwikkeling voelt echt als een heel andere tak van sport dan relatiecoaching. Dus toen besloten we uit elkaar te gaan.
27: Ja, en daar gaat deze aflevering ook over. David, even een vraag aan jou. Maak jij het regelmatig mee dat jij wordt ingeschakeld door twee compagnons, van wie één eruit wil stappen en de ander de aandelen wil overnemen?
26: Ik word echt heel regelmatig, ik denk minimaal één keer in de maand, misschien wel vaker gebeld, niet per se door twee compagnons, maar door een ondernemer die een issue heeft met een compagnon of met een investeerder. Dit gebeurt echt ongelooflijk veel.
27: En wat zijn dat dan voor vragen die je krijgt?
26: Nou, eigenlijk precies wat Nadia zegt. Dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook zo ervaren. Je hebt gewoon een verschil in hoe je werkt, hoe je denkt, hoe je misschien ook je bedrijf wil runnen. En dat is eigenlijk best logisch, want het is een beetje een flauw cliché, maar het is echt net een huwelijk. Je werkt iedere dag samen. Het is super intensief. Het is niet gek, vind ik, dat je als een compagnon een bepaalde houdbaarheid hebt. Hey, ik heb op een gegeven moment mijn compagnon gezegd, want het was best een lastig gesprek, die wilde graag door, maar ik wilde mijn eigen plan gaan uitvoeren. Van, ik zei, ik denk dat onze allerbeste tijd eerder achter ons ligt dan voor ons. En ik denk dat het voor mij in ieder geval plat slaat.
27: En hoe reageerde hij daarop?
26: Nou, in beginsel, ik heb hem overigens gebeld van tevoren, mag ik dit vertellen? We zijn nog steeds, het was een oud collega en een vriend en gelukkig nog steeds.
27: Rutger Prent, hè? Daar hebben we het over.
26: Ja, inderdaad, nou, je kent hem goed. In beginsel was dat heel erg lastig, omdat hij zoiets had, wij kunnen samen verder. En wat jij wil gaan doen met fusies en overnames, waar deze podcast ook over gaat, dat kunnen we ook samen doen in de context van wat we met GoFast Forward deden, namelijk ondernemers helpen schalen. Alleen ik wilde meer vrijheid, dus dat waren lastige gesprekken. Maar uiteindelijk deze zin plantte wel het zaadje van, ja, misschien is dat wel een punt. En hebben we gewoon iets moois gedaan waar we trots op kunnen zijn, maar moeten we nu onze eigen weg gaan.
27: En dan toch nog even die telefoontjes die jij ongeveer eens in de maand krijgt. Ja. Die gaan dan over, dan vragen ondernemers jou om advies.
26: Ja, nou, dat is zo'n context van, joh, helemaal niet vaak ruzie of zo, maar meer van, ik merk dat de dynamiek wat verandert. Kunnen we daar eens over sparren? En dat zijn vaak hele lastige trajecten.
27: Bij jullie, je gaf het al aan, Nadia, begon dat gaandeweg ook een beetje te schuren. Dan komt er wellicht ook zo'n moment waarop je weet, hey, dit lukt misschien niet meer samen. Waren er specifieke momenten waarop dat besef bij jou binnenkwam?
25: Nou, een paar jaar geleden heeft Anne een keer gezegd dat ze sommige aspecten van haar werk niet meer zo leuk vond. En dat had ze daarvoor wel eens gezegd, maar dat had ik eigenlijk allemaal vakkundig genegeerd. Dus een paar jaar geleden zaten we in een gesprek en toen dacht ik ineens, shit, ze meent het echt serieus. Maar
27: Want wat zei ze toen?
25: Nou, toen gaf ze aan dat ze best wel veel zaken vermoeiend en spannend vond aan de grootte van ons bedrijf. En dat had ik daarvoor gewoon niet zo serieus genomen.
27: De operaties, sales, ja, marketing.
25: Maar ook dingen moeten afstemmen en wat meer rekening houden met een groter bedrijf waar dingen door grotere processen en systemen heen moeten. Maar op een dag belde ze me op en zei ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben. En toen was het wel duidelijk zij al besloten had eigenlijk van dit moeten we anders gaan doen.
27: Ja, daar is geen woord Spaans aan. Dan weet je ongeveer wel hoe laat het is.
25: Ja, behalve dat ik nog wel 2 weken in een soort ontkenningsstand heb rondgelopen. We gingen dit aan 2 collega's vertellen en toen liep ik naar buiten. Zei ik, maar ze gaat niet echt weg. Ze gaat gewoon iets meer afstand nemen. En toen pakte ze me vast op de gang en zei ze, lieverd, ik ga wel echt eruit. Toen dacht ik, heb ik toch nog een beetje recht gebreid in mijn hoofd, die boodschap waarvan jij zei, er zit geen Spaans tussen. Mijn hoofd had er blijkbaar toch iets zachtere versie van gemaakt.
26: Het klinkt als heel hecht, hè? Is het echt ook een vriendschap? Zie je dat zo?
25: Nou ja, wij zijn wel echt. Ik zie het wel echt als een vriendschap die is ontstaan. Dat waren wij niet. Zij was mijn opleider en ik cursist. En we gingen samenwerken en dat beviel goed. Maar ja, in de loop der jaren. Wat jij net ook al zei, je spreekt elkaar elke dag. We weten zoveel van elkaar. En dan zitten wij natuurlijk ook in een vakgebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus wij weten ook echt.
27: Je kent jezelf door en door.
25: Ja, we kennen ook onszelf door en door. Maar zijn ook gewend om altijd op zoek te gaan naar nieuwsgierige vragen als je iemand niet begrijpt. Dus als je even strijd hebt of je bent het niet eens, om meer vragen te stellen dan te gaan zenden. Dus we zijn heel erg gewend om elkaar op te zoeken en meer van elkaar te willen weten. Dus in de loop der jaren voelt dat zeker als een vriendschap.
27: Ja. En nu ken jij David ook een beetje. We hadden het net over David die dan af en toe wordt gebeld door ondernemers. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
26: Ik ben betrokken bij Scale-up Company. En daar zijn we destijds mee gefuseerd. Dus ik heb daar nog een rol en ben een heel klein aandeelhouder. En Nadia is nog steeds klant van Scale-up Company. Ah, okay. Dus op evenementen kom ik haar dan tegen.
27: Toen heb jij David ook om advies gevraagd?
25: Nou, eigenlijk heel beperkt. Ik heb 1 keer gebeld en gezegd, hoe moeten we dit doen? En toen gaf David wat tips en daar hebben we niet helemaal naar geluisterd.
27: Want wat vertelde jij haar, David?
26: Nou, mag je zelf vertellen.
27: Ja?
25: Nou, Anne en ik hadden bedacht dat we het zonder adviseurs wilden doen.
27: Oh.
25: Omdat we vrienden willen blijven. Dus ons voornaamste doel was uit elkaar gaan op een manier dat we elkaar de rest van ons leven kunnen blijven zien. En dat we allebei ons goed voelen bij de deal. En onze ervaring is wel dat als je allebei je laat adviseren, dat je sneller tegenover elkaar komt te staan. Dus dat wilden wij absoluut niet.
27: Is dat zo, David? Want ik kan me juist voorstellen dat als je het over lastige dingen gaat hebben, dat zeg jij ook regelmatig, dan laat je dat over aan je adviseur.
26: Ja, maar ik ben het hier ook wel mee eens. Omdat het hangt ook heel erg af van de adviseurs, maar ook van de karakters van de mensen zelf. Er ligt het risico natuurlijk dat je, dat je juist verder van elkaar komt te staan. Omdat je adviseur zegt, let daarop, let daarop, let daarop. Dus als je er zelf uit komt komen, is dat natuurlijk heel prettig. Maar wat ik toen tegen Nadia heb gezegd, kijk, die materie is nieuw. Wat ga je doen met nog uit te keren dividenden die in het bedrijf zitten? Zelfs zit nog 4 ton geld in wat je als dividend kunt uitkeren en de aandelenverhouding verandert. Wat doe je daar dan mee? Of wat doe je met winstlopend boekjaar? Dus je ontkomt er niet aan om alvast na te denken over dat soort rekensommetjes. En dat was mijn advies, van laat daar even naar kijken, dat je een zogenaamde cash and debt-free berekening maakt van je bedrijf.
27: En toen zei jij, cash in debt-free berekening?
25: Ja, dat zei ik.
27: Er ging meteen een lichtje branden?
25: Nee, totaal niet. Ik krijg een totale error, omdat ik denk van wat een moeilijk ingewikkelde woorden. Dus ik heb wel iets aan de accountant daarover gevraagd, maar daarna heb ik het ook laten liggen.
27: Want David, wat betekent het?
26: Ja, in het kort betekent het dat je een soort rekensom maakt waarbij je de bezittingen, de cash van het bedrijf enerzijds verrekent met de schulden die er zijn. Dit is even de meest simplistische uitleg. Zodat je daar tot een, dat heet, aandeelhouderswaarde komt. He, want even voor het voorbeeld, stel je vindt je bedrijf 2 miljoen waard als bedrijf, de machinekamer, maar je hebt 1 miljoen schuld bij de bank. Dan is je bedrijf dus per saldo 1 miljoen waard. En waarom ik het nuttig vind om hier voorafgaand aan zo'n traject naar te kijken, is omdat ik voer het liefst onderhandelingen in 1 keer over alles. Dus stel je komt eerst tot een deal en je moet vervolgens die som nog maken, kom je mogelijk weer tegenover elkaar te staan. Dus daarom zou ik het liever vooraf doen.
25: Nou, en zo ging het een beetje. Ja. Want ik heb die berekening niet laten maken, omdat ik dacht, we hebben helemaal geen schuld, dat zal me wel meevallen. Dus Anne en ik hebben een deal gemaakt. En toen bleek inderdaad vlak voor we tot de closing kwamen dat we nog een berekening te maken hadden. En dat is uiteindelijk goed afgelopen, maar ik had misschien toch iets beter moeten luisteren.

0: Het komt dus wel eens voor. Ondernemers die een exit-traject ingaan zonder adviseur. Nadia en haar compagnon kiezen hiervoor omdat ze hun vriendschap koste wat kost willen behouden. Oké, maar hoe ga je dan vervolgens verder? Hoe begin je zo'n proces en de gesprekken die je voert? Waar gaan die eigenlijk over?
1: Over een soort van, wat voor bedrag heb jij in je hoofd? Wat wil je nog wel doen? Waar wil je niet meer mee bemoeien? Wat wil jij zelf kunnen doen? Maar ook, wat doen we met het intellectueel eigendom van bijvoorbeeld onze boeken, lesmaterialen, methodieken?
0: Geaccrediteerd waren die?
1: Geaccrediteerde coachopleidingen. Dus dat is echt wat waard. Maar ook bijna alles wat wij maken is verzonnen door Anne. Dus heel veel boeken zijn door haar geschreven. Heel veel methodieken, modellen zijn door haar verzonnen. Maar ja, het zijn gesprekken geweest. Soms waren ze heel emotioneel en soms heel moeilijk. En soms waren ze heel hard en zakelijk. En dat is eigenlijk het hele jaar door een beetje alle kanten opgegaan.
0: Maar ik vraag me dan toch af, hoe doe je dat? Want je hebt geen adviseur.
1: Nee.
0: Ga je dan elke week donderdagochtend om 10 uur... van 10 tot 12 in de agenda plannen om met elkaar het over dingen te hebben?
1: Nou, gelukkig hoefde het niet zo vaak. Anne woont bij mij in de straat, dus ik fietste dan naar haar toe.
0: Compagnons, vriendinnen en ook nog buurtbewoners.
1: Ja, dat is toeval, maar dat is een lang verhaal.
2: Reden te meer om het goed te regelen.
1: Maar nee, het was niet zo frequent. Ik denk dat we een keer of 4, 5 bij elkaar zijn geweest. En dan, soms moesten we daarna even bijkomen. Soms moesten we een paar dagen later even bellen of appen om het weer goed te maken. Maar
0: even dan tot terug, want hoe bepaal je dan zo'n agenda? Je gaat bij elkaar zitten, je zet een kop koffie, je drinkt een kop thee. En dan, wie begint het gesprek? Waar ga je het over hebben?
1: Ja, nou, we hebben het in het begin over de financiële deal gehad en daarna over de andere randvoorwaarden, zoals het gebruik nog van materialen, van pand, van wat we gingen doen met de boeken, maar ook ons beide concurrentiebeding, hoe zich dat tot elkaar verhield, wat kon zij nog doen, wat kon ik nog doen, hoe gaan we in de toekomst samenwerken. Dus eigenlijk kwam er gewoon steeds weer een nieuw onderwerp bij. Als we er eentje af hadden, dan konden we het nu over de volgende gaan hebben. En op een gegeven moment is de accountant natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst gaan maken. En dan komen er ook weer een paar vragen naar boven van, heb je daar al over nagedacht? Heb je daar al iets over besloten? Dus zo ging het eigenlijk stap voor stap.
0: En dat allemaal zonder adviseur. Kom jij dat in de praktijk vaak tegen, David?
2: Ja, ik zie dat natuurlijk wel vaker. En het heeft eigenlijk altijd een beetje een vergelijkbaar proces in mijn ervaring. Het begint ermee dat die situatie ontstaat, hè, dat je mogelijk uit elkaar wil, of een van de twee. En dan wordt er eigenlijk 9 van de 10 keer altijd meteen gezegd, maar daar komen wij wel uit. Want we gaan jaren terug en we zijn vrienden en we zijn professioneel, geen probleem. En dan 9 van de 10 keer, op het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie. Eigenlijk altijd. En dan wordt het toch ineens spannend. En dan kan het heel erg lastig zijn om nog tot elkaar te komen. Dus als dit goed is gelukt, het is bijna nooit zo dat dit heel makkelijk is, want er komen veel emoties bij kijken. Maar dan mag je heel blij zijn met die afloop, want veel ondernemers, compagnons, struikelen hierover.
1: Ja, ik denk dan dat het geheim echt is dat wij altijd elkaars kant van de zaak bekijken. Dus als Anne boos werd of verdrietig, dan kon ik daarvan schrikken. En dat deed ook wat met mijn emoties. Maar daarna gaan we altijd bedenken van, ja, hoe zit jij in elkaar? Hoe zit ik in elkaar? Wat weet ik van jou? Hoe is dit bedoeld? Wat waren jouw intenties? Want heel vaak is natuurlijk wat je zegt niet precies wat je bedoelt, of niet waar je het over moet hebben. En we hebben elkaar gewoon steeds weer opgezocht en steeds weer geprobeerd elkaar beter te begrijpen, waarom je in bepaalde dingen wat harder bent, of waarom je op bepaalde strepen wel blijft staan.
0: Maar dan toch die emotionele momenten. Waar gaat het dan over? Is dat de waardebepaling? Is dat, wat is een geaccrediteerde cursus waard?
1: Ja, eigenlijk niet eens daarover. Ik denk bijvoorbeeld, we kregen het over het concurrentiebeding. En dan gingen de emoties meer over dat je allebei vrijheid wil hebben en je niet beknot wil worden, maar je ook je eigen kant wil beschermen.
0: Ja, even dus concurrentiebeding, David.
2: Ja, dat is een bepaling waarin je afspreekt dat je gedurende een bepaalde periode niet exact deze werkzaamheden kunt uitvoeren.
0: Bij een andere werkgever, of zelf.
2: Of zelf, waarschijnlijk in deze context, ja.
0: Ook belangrijk natuurlijk. En hoe gingen jullie daar dan mee om? Ik bedoel, is er iemand wel eens met slaande deuren weggegaan?
1: Nou, niet met slaande deuren, maar we hebben wel eens
0: met tranen?
1: Ja. En ook wel eens boos. Ja. Ik sla niet mijn deuren, maar Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt. Kijk, ik wil natuurlijk met het bedrijf kunnen doen wat ik wil, eigenlijk zonder verantwoording af te leggen. Dat voelt het lekkerst, maar je voelt ook aan, als je mijn Anne blijft aandeelhouder, dat dat niet kan. Anne wil kunnen doen met haar nieuwe bedrijf wat zij wil doen en zich niet beperkt voelen. En ik wil Nonons beschermen, dat ze niet precies hetzelfde naast ons gaat zetten. Dus als je vaak in het begin van zo'n gesprek kan je heftig reageren, omdat je het idee hebt van, maar begrijp je niet dat ik vrijheid wil? En als je dus langer doorpraat en vraagt, wat bedoel je dan precies? Waar ben je dan bang voor? Wat zou je graag willen doen? Wat zie je jezelf over een paar jaar doen? Waar zouden we ruzie over kunnen krijgen? Dan kwamen wij telkens gelukkig weer op hetzelfde pad uit. Dus dan vonden we elkaar weer. En soms ter plekke en soms een paar dagen later. Want soms moet je zelf ook iets even laten bezinken.
0: De tijd even het werk laten doen.
2: In sommige gevallen, dat is ook mijn persoonlijke ervaring, het is net alsof de een het soms uitmaakt met de ander. Dus het vertrekpunt van gesprekken kan zijn dat iemand zich heel erg afgewezen voelt en dat super klote vindt.
0: Wel eens meegemaakt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ik zie veel betekenend kijken.
0: Ja, ik ook. Ach, mag. Dat is, ja. Goed, daar gaan we het niet over hebben.
2: Precies omgekeerd dan.
0: Ja, precies. Ja. Zij wilde niet verder.
1: Nee. Nee, maar dit is wel wat David aanhaalt heel terecht. Onder Anne en mijn scheiding zitten ook onze eigen oude blauwe plekken en pijnen. En ik heb ook een thema me in de steek gelaten voelen. Dus zij laat mij niet echt in de steek. Maar als er in sommige gesprekken emoties mee gaan spelen, kan ik me wel ineens in de steek gelaten voelen. En zij weet dat van mij. En zij wil mij heel graag niet in de steek laten. Daarom heeft ze denk ik ook misschien ook nogal gerekt, dit besluit. Dus
0: dit gaat dus ook over oud zeer.
1: Maar ook dingen waar zij helemaal geen bal mee te maken heeft. Als in, zeg maar, dat ik daar een blauwe plek op heb, daar kan zij niks aan doen. Dat is allemaal van voor haar tijd. Maar het is dus wel heel goed, in ons geval, als je heel veel van elkaar weet en je kent elkaar echt heel goed en je bent bereid echt naar te kijken van wat zit daar nou achter, dan kan je elkaar begrijpen, ook als je een beetje kinderachtig reageert.
0: Ondertussen, terwijl jullie met elkaar in gesprek zijn over een overname van de aandelen, moet de business ook gewoon nog gerund worden.
1: Ja, dat vond ik echt heel lijp. Want dan kwam ik soort van bijna had ik soort van mijn tranen gedroogd van een heel lastig gesprek. En dan zat ik 2 minuten later in een call over. Voelde natuurlijk als iets heel arbitrairs, was waarschijnlijk voor mijn collega's belangrijk. Ja. Dan dacht ik wel, voelde ik me echt een soort gespleten persoonlijkheid. Van ik zat net nog. En dan moet ik nu weer hier zitten. Ja, dat was bij vlagen wel heel moeilijk. Wat dat betreft kan je beter, wat jij zegt, elke week misschien op vrijdagmiddag aan het eind van de dag afspreken. Maar wij hadden het. Ja, het moest gewoon af en toe tussendoor.
2: Hoe lang heeft het geduurd?
1: Ja, gevoelsmatig lang. Maar volgens mij zijn we in januari begonnen met praten. En waren we na 3 meetings, waren we eigenlijk in maart op 90% wel klaar.
0: Het is toch bizar dat je dat met elkaar kunt doen zonder adviseurs in zo'n korte periode.
2: Zij zijn denk ik ook professionals. Natuurlijk, en misschien, maar dat is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak. Misschien dat vrouwen hier.
0: Ja,
2: soms
0: dat zat ik ook aan te denken,
2: gewoon
0: namelijk.
2: Beter in zijn dan mannen en ook misschien minder last hebben
0: van hun ego.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat wij ook wel eens eerder over ons geheim, ook toen we het bedrijf samen runden, hebben gezegd: wij zijn egoloos. Dus het maakt ons niet uit wie er op de cover van een boek staat, wie er op een podium staat, wie de credits krijgt. Wij hebben altijd gewoon onwijs veel lol in ons bedrijf. Anne weet supergoed waar ik goed in ben. Ik weet heel goed waar je haar het beste kan laten shinen. En wij hebben het altijd gewoon heel leuk gevonden als de ander shined. En nooit het gevoel gehad van we moeten concurreren. Of ik wil een bepaalde taak. Of ik wil daar met mijn naam op. Dat maakt ons gewoon allebei geen bal uit.
0: Nee.
1: En ik heb wel het idee dat dat ego-stuk natuurlijk in heel veel ruzies meespeelt. Of het nou op een scheiding is of een zakelijk scheiding.
0: Ja, David, zo kan het dus ook.
2: Ja, nee, ik vind het eigenlijk textboek. En ik denk heel verstandig om in dit geval het zonder adviseurs.
0: En de relatie inmiddels, want hoe lang? Dit is allemaal redelijk recent gebeurd.
1: Ja, heel recent.
0: En
1: maar we gingen
0: jullie
1: vorige
0: komen
1: week
0: nog steeds bij elkaar op verjaardagen?
1: Ja, we gaan uit eten met onze mannen en dan kunnen we tot 2 uur 's nachts in de bar huilen, lachen en heel, met heel veel plezier en vooral dankbaarheid terugkijken op die 10 jaar samen.
0: Dit is toch echt wel heel bijzonder, David.
2: Ja, dit is misschien niet een volledige uitzondering, maar ik denk dat dit vaker anders gaat dan zoals het hier ging. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk om te horen.
0: Want kom jij dus ook situaties tegen waarbij zo'n traject is afgerond en de compagnons elkaar toch niet meer zo aardig vinden als eerst? Ja?
2: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak zelfs?
2: Ja, dat gebeurt gewoon heel vaak, ja. Ja, echt regelmatig.
0: Ja, maar wat kunnen we hier dan van opsteken? Ik bedoel, wat moet je vooral wel en wat moet je vooral niet doen om dat te voorkomen?
2: Nou, kijk, stel dat je wel een adviseur of een mediator nodig hebt. Dat is soms zo, als de gesprekken niet zo soepel gaan of je dat gewoon niet zo goed kunt zoals deze dames dat wel kunnen. Dan is mijn advies wel eens geweest om 1 adviseur te laten optreden namens allebei. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Dan heb je niet dat adviseurs elkaar willen gaan outsmarten en je steeds verder uit elkaar komt te gaan. Je hebt een klankbord waarmee je kunt zeggen, joh, dit is even in vertrouwen tussen ons, maar neem dat mee in je gesprekken met mijn compagnon. En ik kan iemand de puzzel samen met jullie en voor jullie leggen. En dat vind ik, denk ik, handiger dan als je allebei met een adviseur aankomt.
0: Dus één adviseur gebruiken?
2: Ja, één iemand die namens beide...
0: Een soort mediator eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk ben je dan een soort mediator.
0: Nou, heb je dat wel eens gedaan?
2: Ja, dat heb ik best wel een paar keer gedaan, ja.
0: Ja. En duren dat soort trajecten dan langer of korter dan wat Nadia net zegt? Een maand of drie?
2: Nou, maand of drie is best wel... laten we zeggen, ik heb dit in mijn leven, laten we zeggen, 5 keer gedaan. Ik denk dat dat 3 keer binnen de 3 maanden was en 2 keer misschien net iets langer. Maar dat zijn geen jarenlange trajecten.
0: Nee, het is over het algemeen misschien net in die zin, omdat je ook dus geen boekenonderzoek hoeft te doen. Cijfermatig iets simpeler.
2: Vind ik wel, ja. Ja.
0: Wat is jouw tip uiteindelijk, nu jij dit helemaal hebt afgerond?
1: Ja, ik denk eigenlijk wat wij mensen in de trainingen die wij geven ook leren. Je moet jezelf gewoon goed kennen en bereid zijn naar jezelf te kijken. En soms denken, waarom reageerde ik zo heftig of zo kinderachtig? Wat zit daaronder? En heel erg bereid zijn om de ander echt te willen begrijpen. Dus niet met je boze, kritische blik naar de ander te kijken, maar met een milde, nieuwsgierige blik. En echt te bedenken, ja, wat maakt dat jij hier heftig op reageert, of dat jij dit punt heel principieel belangrijk vindt. Zodat je kan steeds kiest om die verbinding weer op te zoeken.
0: En dat zei Nadia van der Vlies over toch wel de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
5: Ik open de vergadering.
6: Ja, voorzitter.
7: Ja, dank voorzitter.
8: Voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
10: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
11: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
10: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
12: Het is ongekend wat hier gebeurt.
10: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
14: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
13: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
15: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in 1 systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beelden is te zien dat het voor 2 militairen kielen-kielen was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan 1/3 denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. Vanaf morgen riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorkum rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. En de ritzege van de Sloveense renner Tadej Pogačar op de Alpe d'Huez is misschien wel zijn mooiste van de Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogačar beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Nog nooit was een renner in de Tour zo snel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we elke dag kijken naar hoe Europa een beetje meer zelfvertrouwen kan krijgen. En waar we vorige week keken naar de Europese beloftes, gaan we nu naar de lidstaten zelf kijken. Want of je nou naar Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk kijkt, het lijkt regeringsleiders maar niet te lukken om echte hervormingen door te voeren. Wat lukt er niet en hoe komt dat? Dat ga ik vandaag bespreken met Luc de Klerk. Hallo Luc.
8: Hola.
7: En Stefan de Vries.
20: Bonjour.
7: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we natuurlijk een cultureel Europees pareltje. Maar eerst.
4: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Luc, aan jou de eer vandaag. Ja. De Europese Commissie heeft Google deze week 2 boetes opgelegd van in totaal €890 miljoen. Waarom?
8: Ja, het gaat om 2 besluiten binnen de Digital Markets Act. De commissie concludeert dat Google zich niet aan de regels houdt. En als eerste gaat het om de zoekmachine van Google. Want Google is met die zoekmachine een zogenoemde poortwachter. Dus een hele grote speler en aangeduid. En dan moet je dus je aan strenge regels houden. En daarmee mag je dus je eigen diensten bijvoorbeeld niet voortrekken op diensten van derden. En de commissie heeft gezien dat Google dat wel doet in de zoekresultaten. Die eigen diensten die komen dan zeg maar mooier, prominenter in beeld dan die van andere partijen. Ik ging gisteren nog even met onze collega van de tech-redactie, Niels Koloos, kijken van ja, wat bedoelt de commissie dan precies? En dan stel je Google bijvoorbeeld op de uitslag van de WK-finale of live toen je dacht, hoeveel staat het eigenlijk? Dan krijg je een hele mooie graphic van Google bovenaan met dus dan Spanje, Argentinië, de uitslag, de gele kaarten, weet ik het, de opstelling, alles. Ja. En dan hoef je dus niet meer door te klikken naar een andere website, een sportwebsite of zo, waar dat dan staat. Hetzelfde geldt ook, stel je zoekt een hotel, een vlucht, dan krijg je ook meteen van Google een soort vergelijker. En dan hoef je ook niet meer naar Booking.com, Trivago, dat soort websites te gaan om te kijken waar de beste prijs is. En daarnaast, de tweede boete, die gaat meer over de Play Store, dus de App Store van Google. Google geeft daar appmakers namelijk niet genoeg de ruimte om op andere appwinkels te wijzen of andere betaalwijzes. Dus je kunt bijvoorbeeld, als je iets wil kopen binnen een app, dan pakt Google daar commissie over. Maar ja, je zou als appmaker wil je natuurlijk liever dat dat buiten Google omgebeurt op bijvoorbeeld je eigen website.
7: Ah ja.
8: En nou, dat je, Google maakt het niet mogelijk dat je daarop kunt wijzen als appmaker. En daar verdienen zij dus wat meer geld aan. En Google moet nu binnen 60 dagen zorgen dat ze zich aan die regels houden. Anders volgen er nog weer boetes van tot 5% van de totale wereldwijde omzet. En Google heeft al gezegd dat ze overwegen om in de beroep te gaan tegen die boete.
20: Ja, En wat ik niet begrijp eigenlijk, Google weet toch dat die regels er zijn? Of zouden ze nooit zelf googlen op Digital Services Act?
8: Ja, maar zij geloven, en zijn hun argumenten nu natuurlijk ook weer die ze bovenhalen. Zij zeggen bijvoorbeeld van die Play Store, dat maakt het onveiliger voor onze gebruikers. Als we dit soort dingen inderdaad zouden doen. Dus zij proberen met dat soort argumenten nog eronder uit te komen. Ja, dat zullen ze waarschijnlijk dan ook weer doen als ze soort van in beroep gaan.
7: Als ze in beroep gaan, ja. Het is, het zijn natuurlijk... Misschien dan in de rest van de wereld hoeven ze zich niet aan dit soort regels te houden. Ze hebben natuurlijk te maken met een Europese wet.
8: Ja.
7: Amerikaans bedrijf, de Amerikaanse regering, heeft al vaker gedreigd dat als de Europese Commissie dit soort boetes oplegt aan Amerikaanse bedrijven, er extra importheffingen zullen volgen.
8: Ja.
7: Vandaag zijn veel van de wereldwijde Amerikaanse importheffingen verlopen. Dus dat is een lekkere timing.
8: Ja, dus die juridische basis voor die heffingen die liep af. Dus de Amerikaanse regering moest iets anders zoeken. En dat is nu dwangarbeid geworden. Nou, die reden die doet er eigenlijk verder ook helemaal niet toe. Dat is niet zo belangrijk. Het gaat er gewoon om dat de Trump-regering weer een nieuwe manier heeft om dan dat beleid voor te kunnen zetten. Wat wel vaag is, is dan hoe dit dan weer impact heeft op zeg maar het handjeklapakkoord van Ursula von der en Trump in Turnberry op die Schotse golfbaan. Wat wel vaag is dan hoe dit dan weer impact heeft op zeg maar het handjeklapakkoord van Ursula.

0: discrimineren. Dat is nu namelijk ook de juridische basis voor de heffingen die Canada deze week om de oren kreeg. Trump heeft zelf ook nog niks over de boete gezegd. Maar Jameson Greer, dus de architect van Trumps handelsbeleid, die zegt wel dat deze actie van de EU nu een serieus risico vormt voor de transatlantische stabiliteit met betrekking tot handel. Nou, hebben de Amerikanen natuurlijk toch echt zelf die stabiliteit de Atlantische Oceaan ingekieperd. En nou zijn er dus geen heffingen vanwege die specifieke boete. Maar Greer hint er al wel op dat er waarschijnlijk nog meer komt. En wie weet dan ook wel specifiek gericht op de EU vanwege die Google-boete.
1: Ja, het is altijd een beetje gissen waarom nou precies die importheffing onze kant op komen. Is het nou een beetje great dat deze boete voor Google samenviel met de importheffingen die aflopen?
0: Nou, uiteindelijk denk ik van wel. Je zou als commissie natuurlijk kunnen zeggen van Amerika is op zoek naar nieuwe heffingen. Dat was de hele week de vraag, waar gaan ze nou mee komen? Ze waren dus al op stoom met die heffingen voor Canada. En je zou dan misschien ook kunnen zeggen als commissie, moeten we dan niet even rustig aan doen en die boete voor Google maar laten zitten? Maar dat doen we dus niet. En Google kan nog steeds in beroep gaan en misschien is die boete nog steeds wisselgeld voor ze. Maar toch, het signaal komt dan wel aan bij de Amerikanen, zie de reactie van Greer nu ook. Trump vindt het vast ook niet leuk. Dus op zich wel weer great voor Europa dat we ons niet laten afschrikken door mogelijke dreigingen of door dreigingen van de Amerikanen en gewoon van de eigen kracht uitgaan en gewoon Google wel die boete opgeven omdat ze zich niet aan onze regels houden.
2: Make Europe great again.
3: Es wird unter meiner Führung fundamentale Änderungen. Wir werden diesen Zustand beenden.
4: Plus largement, c'est par la réindustrialisation que nous retrouverons notre force et que nous créerons des emplois mieux payés.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.

0: Emmanuel Macron is vleugellam in eigen land. Friedrich Merz heeft na ruim een jaar nog niets bereikt. En onze buren in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds maandag bezig met hun 7e premier in 10 jaar tijd. Om nog maar te zwijgen van ons eigen land met alle kabinetscrisis van de laatste jaren. We bespreken vandaag de staat van verschillende Europese lidstaten in deze aflevering van Mega XL. Wat gaat er fout? Laten we verschillende landen er even bij pakken. Luc, jij hebt ten eerste gekeken naar Spanje.
1: Ja.
0: Pedro Sanchez wordt toch wel geloofd rondom zijn harde opstelling richting Trump.
1: Mm-hmm.
0: Maar in eigen land ligt hij onder vuur. Wat gaat er fout in Spanje?
1: Ja, nou op zich dat hij inderdaad geloofd wordt vanwege dat hij hard uitspreekt tegen Trump, levert hem binnenlands ook wel wat populariteit op. De meeste Spanje steunen die positie, zeker rondom de oorlog met Iran, of de Amerikanen tegen Iran wel. En op zich, Spanje doet het economisch ook goed de laatste tijd. Groeit 3 keer zo hard als het gemiddelde in de eurozone. En Sanchez is natuurlijk ook nog maar een van de sociaal-democratische leiders in Europa. Dus soms wordt hij dan ook nog wel weer neergezet als een soort voorbeeld voor links-Europa. Dus dat klinkt dan misschien allemaal goed. Maar kiezers vertrouwen hem in Spanje ook wel steeds minder. En ja, dat ligt natuurlijk ook aan al die schandalen die om hem heen hangen. Zijn vrouw wordt nog onderzocht. Zijn broer en zijn oud-transportminister en ook wel trouwe bondgenoot. Die zijn volgens mij al veroordeeld, als ik het goed heb. En dan zijn er nog een aantal nog meer mensen om hem heen die ook nog onderzocht worden. Dat maakt de premier allemaal zwakker. En daar komt nog bij dat hij geen meerderheid heeft in het parlement. Dus hij is vleugellam. Hij kan geen begroting er meer doorkrijgen. Al sinds 2023 is de bestaande begroting alleen nog maar verlengd. Vlak voor de NAVO-top gebruikte Sanchez nog wel een soort geitenpaadje om de defensiebegrotingen te verhogen, buiten het parlement eigenlijk om. Dus dat lukt dan nog wel, maar ja, echt beleid maken dan ook weer niet. En volgend jaar zijn er verkiezingen en dan is de kans groot dat de rechtse Partido Popular de grootste zal worden.
0: Oké. Okay. Genoteerd, denk ik, voor de discussie die we straks hierover gaan voeren. Stefan, Frankrijk, jouw tweede land. Macron die heeft daar natuurlijk ook allerlei problemen. Wat is zijn grootste probleem?
2: Ik denk dat het grootste probleem van Frankrijk is Frankrijk. Een onbestuurbaar land met een totale afwezigheid van de wil om samen er iets van te maken. Het woord compromis is weliswaar Frans, maar het lukt de Fransen niet om die compromissen ook te sluiten.

0: buiten. Dus het is ongetwijfeld het minst gebruikte woord in de Franse taal. Maar ja, wat is het grootste probleem? Ik denk een heel hiërarchische maatschappij. Een archaïsche structuur en politieke organisatie. Emmanuel Macron is het gekozen staatshoofd, democratisch gekozen staatshoofd met de meeste macht ter wereld. Er zit heel veel macht in die ene persoon. Hij is behoorlijk geïsoleerd. Hij opereert ook geïsoleerd in die ivoren toren dat het Paleis Élysée is in Parijs. Dus er zijn allerlei dingen die maken dat dat land onbestuurbaar is. Ook door Emmanuel Macron, die gekozen werd natuurlijk op zijn mooie blauwe ogen. En hij was 39.
1: Golden boy. Was
0: golden boy. En iedereen in Europa liep helemaal met hem weg in het begin. Want deze man zou Frankrijk wel eens gaan moderniseren. Dat zelf dacht ik ook. Maar ik zei toen al bij de verkiezing in 2017, als deze man het niet lukt om Frankrijk te renoveren of te hervormen, ja, dan zal niemand het lukken. En ja, kijk waar we nu staan aan het eind van zijn presidentiële loopbaan. Het parlement bijvoorbeeld, dat is volledig lam. Er zitten drie groepen die absoluut niet met elkaar overweg kunnen en ook niet overweg willen. Ja, er gebeurt heel weinig. De economie ligt op zijn gat. De werkloosheid stijgt door het dak. De staatsschuld die neemt toe
1: met
0: €300.000 per minuut. Al 10 jaar lang. Minuut in, minuut uit. Het is hopeloos.
1: Gaan we iets verder naar het zuidoosten in Italië. Ja. Gaan we naar Italië. Daar heerst het beeld dat Meloni een toch best stabiele leider is nu, die nu enkele jaren succesvol aan het hoofd staat. Maar eerder dit jaar leed ze een gevoelige nederlaag in een referendum over het hervormen van de rechterlijke macht. Wat ging daar fout voor haar?
0: Ja, Meloni is wel een interessant geval, omdat dat voor heel veel Europese hoofdsteden een voorbeeld is van hoe populisten dus kennelijk wel
1: aan de macht kunnen komen.
0: Ja, en een land redelijk stabiel kunnen houden. Maar als je naar de details kijkt, je noemde net dat referendum waar ze een nederlaag heeft geleden. Nou, dat was een teleurstelling voor haar. Dat kwam met name omdat vooral de jongeren eigenlijk tegen hadden gestemd. Het was een referendum waarvan zij zelf, het ging over grondwetsvorming, waarvan zij zelf een soort referendum over haar had gemaakt. Dus dat was ook een strategische fout. Die nederlaag was toch weer snel te boven. Maar vorige week kreeg ze nog een nederlaag in het Italiaanse parlement. Daar stemden ineens haar eigen Kamerleden tegen een wetsvoorstel voor een soort voorkeursstemmen, zoals ze dat ook in Nederland hebben. Dus daar blijkt dat de fractiediscipline binnen haar eigen partij afbrokkelt, dus zo stabiel is het niet. En ja, als je kijkt met een vergrootglas naar Italië, het enige dat stabiel is interessant, is de obligatiemarkt. Dus investeerders hebben vertrouwen in Italië.
1: Ja.
0: De spread, dus het verschil met de Duitse rente, daalt en is behoorlijk laag vergeleken bij de afgelopen 10, 15 jaar. Tegelijkertijd,
1: ja, waar niemand in Frankrijk wil investeren, willen mensen wel in Italië investeren.
0: Ja. Kennelijk, ja, interessant. Maar of dat terecht is nog maar de vraag. De staatsschuld stijgt ook in Italië, nu 138,5% van het BBP. Interessant, de werkloosheid is wel behoorlijk gedaald, nu 5,5%. En de trend is nog naar beneden. Die was jarenlang echt heel hoog in Italië, 9-10%. Maar tegelijkertijd, ja, het lijkt stabiel regeren, maar het land beweegt eigenlijk niet. Dus nauwelijks groei. Wel toename van de staatsschuld. Dus de stabiliteit die we denken te zien in Italië, ja, dat is eigenlijk een maskerade. En dat land heeft ook minstens net zulke grote problemen als Frankrijk. Dus Meloni de Stabilo. dat is niet terecht. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Ja, of ze blijft zitten, zie je dan weer.
1: Oh, dat zien we dan weer. Ook genoteerd, Italië. Nog even naar Duitsland, groot land natuurlijk in Europa. Luc, Friedrich Merz lukt het ook niet om tot echt grote hervormingen komen. En heel veel mensen die zijn ook helemaal niet heel blij met hem. Wat gaat er fout?
2: Nou ja, dus heel veel gaat er fout. Het vertrouwen in zijn partij is sowieso ook de afgelopen weken weer een nieuwe deuk opgelopen. Dus die had de fractievoorzitter Jens Spaan van het CDU. Die moest opstappen toen bekend werd dat hij met zijn man een kind uit Amerika had geadopteerd via een draagmoeder. Nou, dat was in Duitsland verboden. En Spaan had dat verbod zelf in 2020 als gezondheidsminister, wilde hij dat niet afschaffen. En nu is er een kabinetsshuffle bezig ook. Dus er moet een nieuwe voorzitter van het CDU gekozen worden. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. En vanochtend lezen we al wat berichten dat die kabinetsshuffle of die ombouw begonnen is. En Merz die krijgt een nieuwe stafchef, Nina Warken. Dat is de huidige minister van Volksgezondheid. En dan de secretaris-generaal van het CDU. Die wordt dan de nieuwe minister. En ja, Merz heeft ook allerlei hervormingen beloofd. Onder meer op het gebied van economie, gezondheidszorg, het pensioenstelsel. En dat komt ook maar niet van de grond. Ja, het kwakkelende Volkswagen, dus de Duitse auto-industrie, dat ook het moeilijk heeft, dat staat misschien toch ook wel symbool voor Merz in zijn termijn tot nu toe.
1: Ja.
2: Ja, Michal, dan nog even van Duitsland verder naar het oosten, naar Donald Tusk in Polen. Die wilde afrekenen met de PiS-regeringen die voor hem kwamen. Maar dat gaat juist een stuk moeilijker ook.
1: Ja, Tusk die heeft te maken met een nieuwe, of eigenlijk een nieuwe president van dezelfde partij. Die werd vorig jaar verkozen. Nawrocki, die is ook van PiS. En de president in Polen heeft een vetorecht. En dat heeft hij ook al meerdere keren gebruikt. Hij hield in februari een wet tegen die de onafhankelijkheid van rechters moest herstellen. Tusk is natuurlijk heel erg bezig na een soort PiS-regime in Polen om die rechtsstaat te herstellen. Maar het gaat dus niet zo makkelijk als hij had gehoopt. Blokkeerde de Poolse president een defensielening van 44 miljard euro uit het Europese Safe Defensieprogramma. En deze week nog blokkeerde hij een wet die samenlevingscontracten voor LHBTI'ers mogelijk moet maken. Kortom, Tusk heeft het best wel moeilijk. En hij heeft ook te maken met een heel gepolariseerd land. Ik was er vorig jaar ja, bij de verkiezingen, voor de presidentsverkiezingen. Nou, dat was enorm spannend. De uitslag lag enorm dicht bij elkaar. Dus ofwel het werd een kandidaat van de partij van Tusk, of het werd dus een kandidaat van de PiS-partij. Het was echt een fotofinish, dus dat land is ook enorm verdeeld. Dus dat is ook nog een moeilijkheid die hij heeft. En het lukt hem dus niet om ook om die hervormingen zelf door te voeren. En dus is zijn eigen partij ook teleurgesteld. Dus eigenlijk kan hij het niet goed doen, hoewel hij het dus wel probeert. Volgens mij hebben wij heel wat verschillende landen besproken. Dezelfde problemen. Ik hoor vertrouwen wat er niet is in de politiek. Persoonlijke schandalen. Oneenigheid binnen de eigen partij. Ik hoor veel economische problemen ook.
2: Ja. Ja.
1: We hebben onze vragen over het functioneren van Europese politici en de democratie voorgelegd aan Eva Rovers. Zij is schrijver en oprichter van bureau Burgerberaad, waarmee zij het Burgerberaad op de kaart wil zetten als onderdeel om de democratie te versterken. Volgens haar zitten de westerse democratieën in een crisis. Dat komt dus niet alleen, zegt zij, door populistische partijen en die opkomst, maar juist de middenpartijen gaan hierin mee, en dat werkt volgens Eva Rovers averechts.
3: Het was iets wat heel erg door populistische partijen werd gedaan. Schijnbaar eenvoudige oplossingen voor hele complexe problemen, waarvan je eigenlijk kan zeggen, ja, maar zo simpel is het gewoon niet. Maar je ziet daar nu wel een kentering in. Je ziet steeds meer, met name middenpartijen, die toch ook een beetje die retoriek gaan gebruiken. En ja, ik denk dat dat wel gevaarlijk is, omdat zo de wereld gewoon niet werkt. En dat je op een of andere manier als politicus ervoor moet zorgen dat mensen inderdaad toch begrijpen waarom soms dingen langer duren. En ze dus inderdaad al niet al beginnen met beloftes doen waarvan je van tevoren al weet dat je die niet kan waarmaken. Want dat zaait alleen maar nog meer wantrouwen in politiek en in democratie.
1: Kortom, Stefan, het is allemaal de schuld van regeringsleiders?
0: Nou ja, regeringsleiders zijn ook burgers. Dus uiteindelijk is het de schuld van de burger allemaal, als we het kunnen hebben over schuld. Want het is natuurlijk een ontwikkeling die al jaren speelt. Ook breder, ook in andere maatschappelijke lagen, niet alleen in de politiek. Ik denk dat het komt onder meer omdat de democratie zoals we die hebben bedacht, laten we zeggen 2 eeuwen geleden, laten we bijvoorbeeld Nederland nemen, de laatste grondwet, echte grondwet 1848... waarop ons huidige systeem is gebaseerd. Nou, dan heb je ongeveer 2 eeuwen. Het is niet meer van deze tijd, de democratie zoals we die nu beleiden. Het is simpelweg niet meer opgewassen tegen hoe de maatschappij is veranderd, hoe de uitdagingen zijn veranderd. Het is op met de democratie. Alleen, ja, degene die die het zouden kunnen veranderen, politici, en een nieuw model voorstellen en bedenken, dat zijn ook degene die er het minste baat bij hebben dat het systeem verandert natuurlijk. Maar ja, ik denk dat de democratie ten einde loopt.
1: Even nog luisteren naar Eva Rovers. Wat haar betreft moeten we ook inderdaad gaan evolueren. En we moeten af van inderdaad het huidige beeld over wat een democratie eigenlijk is.
3: Dat we in ieder geval af moeten van het idee dat democratie hetzelfde is als verkiezingen. Verkiezingen zijn belangrijk. Verkiezingen zijn een instrument in een democratie. Maar een democratie is een heel uitgebreide gereedschapskist. En daar zit meer in dan alleen die één hamer van verkiezingen.
1: Eva Rovers heeft het dus over die burgerberaden. Die komen op in Europa om burgers meer inspraak te geven. Een paar voorbeelden.
3: Dus we zien op allerlei plekken in Europa dat die burgerberaden ongelooflijk veel goeds doen. Dat mensen zich betrokken voelen. Mensen die zichzelf als afgehaakt beschouwen, echt weer het gevoel hebben dat ze meedoen. Dat het belangrijk is dat ze hun stem gehoord wordt, wetende dat de politiek daar daarna ook iets mee gaat doen. Op die manier is er nieuwe abortuswetgeving in Ierland gekomen, is er nieuw klimaatbeleid gekomen in allerlei landen. Zijn er beslissingen gemaakt over de bouw van nieuwe kerncentrales. Het kan over allerlei onderwerpen gaan. Over mobiliteit, over vergrijzing, you name it. Over veiligheid. En dat maakt dat inwoners en politici veel dichter bij elkaar komen. Dat ze elkaar beter begrijpen, dat ze elkaar vooral ook meer vertrouwen. En dat allerlei vastgelopen problemen ook echt gewoon aangepakt worden.
1: Stefan, geloof jij in zo'n burgerberaad?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat ieder initiatief waarbij je de mensen betrekt bij besluitvorming, op welk niveau dan ook, is positief. Al gaat het maar om een nieuwe schommel in de speeltuin om de hoek, bij wijze van spreken. Het punt is natuurlijk ook dat heel veel mensen niet geïnteresseerd zijn in die gezamenlijke besluitvorming en in de politiek.
1: We hebben aan het begin van deze podcast allemaal netelige situaties opgenoemd. Ja. Namelijk de problemen die er zijn in allerlei Europese landen. We hebben het gehad over, nou ja, hoe wij het een beetje zien. Hoe de democratie, of misschien wel niet, maar het politieke systeem misschien een beetje veranderd zou kunnen worden. Hebben we een soort conclusie, als we die twee een beetje naast elkaar leggen? Wat betekent het nou voor al die situaties in die verschillende landen?
0: Ja, ik denk dat er wel een gemene deler is dat veel mensen keren zich af van de politiek of zijn niet meer geïnteresseerd. En wat ook heel interessant is, is de demografie. Europa wordt ouder en ouder. En hoe ouder de mensen worden, hoe conservatiever ze stemmen. Dus dat heeft ook een grote invloed op de manier waarop Europa wordt ingericht. Terwijl eigenlijk alle problemen die we hebben, denk met name aan het klimaat, maar ook defensie, de digitale economie, die betreffen de jongeren. Dus ik pleit in het kader van democratische vernieuwingen voor een stemrecht dat afhangt van je leeftijd. Dus bijvoorbeeld van
2: maximum.
0: Van 0 tot 18 telt je stemrecht een halve keer. Tussen 18 en 60 of 70 telt je stemrecht één keer. Of twee keer. En vanaf 80 bijvoorbeeld niet meer stemmen. Want het gaat niet meer over jouw toekomst. Of een half stemrecht. Dus een gewogen stemrecht, afhankelijk van de uitdagingen die jij in de toekomst gaat krijgen. Waarom zouden mensen van 90 moeten stemmen over de pensioenhervormingen van kinderen van 16 nu? Dat is toch ook een raar iets?
2: Ja, ik ben het helemaal eens. Ik wil wel meer stemrecht als journalist. Ja.
1: Meer stemrecht. We moeten een soort lopend referendum hebben. Of we moeten naar kijken hoe dat werkt. We moeten misschien wel af van de huidige beetje parlementaire systeem. Daar zullen we goed naar kijken. De postcode moeten we echt eventjes een APK naar de APK gaan. En wat hadden we nog meer? We moeten meer burgers het is een beetje een cliché, maar betrekken bij de politiek.
4: BNR's megahit.
1: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Het kan van alles zijn: muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Stefan.
0: Ja.
1: Wat heb je meegenomen vandaag?
0: Nou, een beetje Eurotrash.
1: Niet meer, Jan is er niet in. Je slaat gelijk in je slag.
0: Vroeger was Italië de hofleverancier van zomerhits. En dat is een beetje voorbij. Dus ik ben wat meer rond in het zuiden gaan kijken waar dan zomerhits vandaan komen. Volgende week ga ik naar Portugal. Dus ik dacht, laat ik even kijken wat daar de numero uno is. En dat is Slow J met Tata.

0: Ja, dit is de Bad Bunny van Portugal.
1: Ja, zoiets. Maar ik vind het wel lekker klinken. Ik zie me al zitten op een terras daar in Porto of Lissabon, waar dan ook. Het komt van zijn album Afro Fado. En dat is leuk, vind ik altijd. Waarbij je culturen in de blender gooit. Want hier wordt, is een rapper die traditionele Portugese fado, ook prachtige muziek trouwens, mengt met hip-hop tuga. Dat is ook een genre. Je leert nog eens wat bij Make Europe Great Again.
0: Zeker.
1: Hip-hop tuga is Portugese rap. Dus dit gemengd met Afrika. En dan krijg je dus de numero um in Portugal deze week. Ah.
0: Lekker, dat ga jij luisteren als jij daar.
1: Ja, hij staat op repeat op mijn oortjes.
0: Luc?
2: Ik vond het wel lekker. Ik wacht nou op het filmpje dat Stefan zit te dansen in Porto op deze muziek. Dat lijkt me heerlijk.
0: Hopelijk krijgen we dan die beelden.
1: Volgende week.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Luc de Klerk en Stefan de Vries. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En volgende week zijn we natuurlijk weer maandag rond de klok van 4 met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: en COI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: Kozijnen. De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
4: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achterruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is ontslagen. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag en was daarom al geschorst. De lidstaten van het strafhof, waaronder Nederland, hebben over zijn toekomst gestemd en de uitkomst is, hij hoeft niet meer terug te komen. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt? En ook waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. Bedrijvenpanel.
8: Een onderneming starten is een stuk makkelijker geworden met AI. En natuurlijk levert dat ook weer stemmen op die daar niet bepaald blij mee zijn. En het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers eist ruim 180 miljoen euro van tussenpersonen René Derksen. Een van de hoogste schadeclaims van een overheidsorgaan tegen een bedrijf ooit. Dat en meer ga ik bespreken in het bedrijvenpanel met Monique Ansink, directeur en eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. Ja. En Daan Werdepol, oprichter en CEO van Peerby. Welkom allebei.
9: Dankjewel. Dankjewel, leuk.
8: En even die importheffingen waar ik het net over had. Dat, hè, die oude liepen vandaag af en verrassing, de tarieven blijven alleen nu op een andere grond. Hadden jullie hier al rekening mee gehouden? Maakt het wat uit voor jullie?
10: Volgens mij heb ik nog nooit last gehad van een importheffing binnen mijn bedrijf.
8: Een deelplatform heeft er niet zoveel last van in Nederland. Hè?
10: Nee.
9: Ja, wij hebben natuurlijk altijd last van heffingen.
8: En productielocatie in Vietnam.
9: Dus, maar ja, we zijn vanuit Europa, hebben we daar heel veel werk aan besteed om free trade in te zetten. En we hebben ook een free trade agreement met Vietnam. Dus wij hebben geen last meer van invoerrechten. En dat je invoerrechten gebruikt om deze misstanden te verbeteren, vind ik op zich een heel goed idee. Dat zou ik de Europese Unie ook toewensen. Maar ja, wat Trump nu roept, degene als wij Amerikanen bij ons in de fabriek krijgen, omdat ze ook graag bij ons willen kopen in Vietnam, zijn zij degene die het meest druk op de prijs. En zij veroorzaken daarmee juist misstanden met arbeid en dergelijke. Dus ik zou eerst maar eens hun eigen gedrag verbeteren. En dan gaan roeptoeteren. Maar ja, we kennen Trump. Dus ik luister eigenlijk niet eens meer naar deze man. Ik word er een beetje moe van.
8: En boter op het hoofd, zeg jij. Lever je nog aan de VS?
9: Nee, we leveren sowieso niet aan de VS. Want daar zijn de product liability claims zo bizar hoog. Dat is bijna onmogelijk om je daarvoor te verzekeren. En ik slaap gewoon liever goed. En daarom leveren wij niet aan de Verenigde Staten. Dat hebben we besloten.
8: Dat is een mooi cirkeltje dan. Grotere claimcultuur daar. Volgens iedereen afpersen. Ja. En dan dwangarbeid inroepen tegen de EU notabene.
9: Precies. Ja. Nou ja, dus echt die man, ik weet niet. Weg met hem.
8: Laten we maar eens naar Nederland gaan dan. Ja. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, oftewel het COA, heeft een schadeclaim van ruim 180 miljoen euro neergelegd bij ondernemer René Derksen. Dat meldt het FD. De ondernemer is al 2 jaar verdachte in een fraudezaak over asielopvang die hij dan regelde in hotels, waaronder Van der Valk. Derksen kon zich door de deal met het COA ruim 40 miljoen euro dividend uitkeren. En daarnaast is het COA ook nog op zoek naar 100 miljoen euro van zijn partnernetwerk, begrijp ik. Vereist enige aanloop? Hebben jullie deze kwestie een beetje gevolgd?
9: Ja. Ja.
8: Oké, en wat vonden jullie ervan?
9: Nou ja, het is natuurlijk een ingewikkelde kwestie. En ik denk dat uiteindelijk de rechtbank hier een oordeel over moet gaan vellen. En ik vertrouw op het Nederlands rechtssysteem dat daar een goede uitkomst uitkomt. En ja, ik ben geen rechter. Ik heb alleen wel een gevoel erbij natuurlijk. En het zit natuurlijk ook altijd weer twee kanten aan de zaak. Dus ik vind ook dat je daar altijd naar moet kijken. Dus mijn eerste grote vraag is, oké, hoe heeft de COA inkopen gedaan? Hey, als wij inkopen doen, dan vergelijken we altijd 3 partijen met elkaar. En ja, normaal hoort natuurlijk een overheidsinstelling een aanbesteding te doen. Ja, als het allemaal niet gebeurd is en er is in snelheid gehandeld, dan vind ik dat ook onverstandig. Het is wel ons belastinggeld waar dus nu mee wordt betaald.
8: Wat het COA terug wil vorderen, ja.
9: Ja, maar goed, die hebben ook uiteindelijk het besluit genomen om dan bizar hoge kamerprijs, want ik geloof als je het uitrekent dat je iets op €300 per nacht kwam. Nou, dat vind ik nogal een heel hoge prijs, want dat is echt een super chic hotel.
10: Ja, precies. Als je een beetje goed zoekt, kun je in Amsterdam ook voor 5 sterren, in een 5-sterren hotel overnachten daarvoor.
9: Precies, dat. En dus dat is de ene kant van het verhaal. Hoe goed hebben zij de inkoop gedaan? En hoe goed hebben ze op ons geld gelet? En aan de andere kant het verhaal van hem natuurlijk.
8: Laten we hem dan eens gaan uitpakken, want de korte versie is, het COA zat in 2022 met de handen in het haar. Er kwamen allemaal Oekraïense vluchtelingen op ons af. René Derksen en Bob van der Valk die sloten een verbondje. Dat werd bekend ook toen de Van der Valks daar interne ruzie over gingen maken. Zij werden tussenpersoon eigenlijk voor, nou, onder andere Van der Valk, maar ook andere hotels, verdienden dan weer de winst die zij daarmee opstreken. En vervolgens kwam die deal, die ook voor andere hotels gold, ook weer op straat te liggen. En nou zijn we dus hier eigenlijk. Laten we erbij vermelden dat Bob van der Valk, die deze deal samen met René Derksen sloot, ook nog onderwerp is van onderzoek natuurlijk.
9: Ja.
8: En het COA dat zegt nu in een schriftelijke reactie hierover, ja, het gaat om een geschil over de uitvoering van de opdracht door de onderneming van Derksen en de beëindiging van de huurovereenkomsten. Dus wat speelt hier nou eigenlijk echt volgens jullie? Jij noemde al 2 kanten.
9: Ja, nou ja, aan de ene kant is de inkoop. Kijk, en ik denk als je aan de inkoopkant zit en je moet dus €320 per nacht afrekenen, terwijl normaal bij een dergelijk hotel is de kamerprijs per nacht misschien €90, dan zou ik al achter mijn oor krabben als inkoper. Dus ik denk dat aan de inkoopkant ook door de snelheid misschien daar ook miscalculatie is geweest. Want hoezo zou je zo'n hoog bedrag gaan uitgeven van ons belastinggeld? Dus dat is al een punt. En aan de andere kant, ja, ik vind ook, je hebt ook iets te doen met ethisch zaken doen. Profiteren van een situatie als deze zou ik zelf ook heel lastig vinden. Daar zou ik niet als ondernemer van kunnen slapen. Want je weet dat het niet goed is. En als je dan zo'n groot bedrag als dividend kan uitkeren, ja, dan weet je ook wel dat het niet
10: zuiver koffie is. Hij zegt ergens in een interview, zegt hij van, ja, ik heb ze geen pistool op het hoofd gehouden voor dit tarief. Mm-hmm. Maar kom zeg, inderdaad, wat was het, 42 miljoen heeft hij zichzelf uitgekeerd.
9: Ja.
10: Dan moet je je gaan realiseren van, misschien ben ik de boel wel een beetje aan het oplichten hier.
9: Ja.
10: Zelfs als het binnen de wet allemaal oké is. Dus ik vind het, ja...
8: Want er was geen aanbesteding uitgeschreven, daar moeten we het zo over hebben. Maar even over hem dan, want René Derksen had al een uitzendbureau waarmee hij een omzet maakte van 70 miljoen per jaar, plus een heel netwerk waarmee hij administratie kon regelen. En hij zag gewoon een kans toen die oorlog in Oekraïne uitbrak, zei hij. Hij toonde zich zelfs een beetje trots. Hij zei van, ja, ik had rondgereden en alvast opvanglocaties gescout, hotels bekeken. Ja. En daar rolde dan ook later die deal met Van der Valk uit, toen het COA hem via Binnenlandse Zaken daarheen stuurde eigenlijk. Dus hoe laakbaar vinden jullie zijn handelen nou?
10: Ja, en toen en in het interview noemt hij het, zegt hij dan, en toen begon het spelletje.
9: Ja.
10: Dus alleen al het woord spelletje, denk ik van ja, ik heb al niks met tussenpersonen, moet ik je ook zeggen. Ik denk, ja, oké, dus er zijn eigenlijk, er is er een dienstverlener die iets doet wat nodig is. Er is iemand die heeft dat nodig. En daar ga je voor honderden miljoenen tussen zitten. Ik vind dat al op. Ik ben al niet van de tussenpersoon. Ik denk, ga weg, weet je, of doe het één keer, of vraag één keer een fee voor de introductie, maar niet dit. En dan in die contracten was dan ook nog een soort van beding dat ze niet direct met elkaar contact mochten opnemen. Mm-hmm. Dus ja. Het is allemaal. Ik vind, als je waarde alleen maar zit in dat je contractueel het beschermt dat iemand niet om je heen mag. Vind ik het heel lelijk. Ja.
8: En de zaak die kwam ook in een stroomversnelling, doordat er conflict ontstond onder de Van der Valks eigenlijk. Want die vonden er ook wat van, eigenlijk wat jij net zegt. En omdat die deal met het bedrijf van Derksen op straat kwam te liggen, toen had de juridisch medewerker van het COA een foutje gemaakt. Naar hotels had hij wat opgestuurd.
10: Ja.
8: Toen wisten wij het ook allemaal in het FD.
10: Ik dacht eerst nog, het COA heeft zelf onderzoek gedaan en is hier achter gekomen. Maar dat was zelfs niet aan de hand. Het was gewoon een verkeerde e-mail.
8: Dat is best een puntje, want pas nadat de Fiat binnenviel bij Derksen, besloot het COA om zelf rechtstreeks deals te gaan sluiten natuurlijk. Dus heeft het COA hier zitten slapen volgens jullie?
9: Nou ja, COA, maar ook van de minister die daarboven staat. Die zou hier toch ook, tenminste dat verwacht ik van de minister, dat je zeker met zo'n deal, en zeker als het zo noodzakelijk is en iedereen staat met de rug tegen de muur en er komt zo'n stroom van vluchtelingen, dan moet je daar bovenop zitten, ook als minister. En het is belastinggeld, hè? Daar moet je ontzettend zorgvuldig mee omgaan. Ja. En dat gevoel krijg ik hier niet van. Maar ja, ik hoop dat de rechter dit goed onderzoekt en daar een uitspraak over doet. Maar ook wat jij net ook zei, als je dus zoveel verdient aan een deal waar je eigenlijk ook zo weinig risico oploopt, ja, dan weet je al dat dat niet klopt. En daar zou je eigenlijk al vanuit je eigen gevoel moeten zeggen, nee, zo gaan we niet met elkaar om. En zeker ook niet over de rug van oorlogsvluchtelingen. Ik bedoel, dat voelt helemaal niet oké. Okay. Ja.
8: Dat maakt het optisch nog mooier allemaal, inderdaad.
10: Ik wil echt eigenlijk ook nog één ding toevoegen, want waar ik nu zo bang voor ben, want ik merk als sociaal ondernemer dat ik heel vaak, als ik zaken doe met gemeenten en met overheden, ze heel bang zijn van, ja, nee, je gaat toch niet heel veel winst maken, hè? Of je rijdt zo meteen toch niet in een Ferrari van ons geld. Hè? En wij maken echt en nauwelijks zin. We komen net uit de kosten vaak voor wat we doen, zeg maar. Ja. En dus ze zijn bij ons heel erg aan het opletten en heel erg op hun hoede. Dus ik zou zeggen, ga nou niet ook nog bij de kleine ondernemers, die de kleine impact ondernemers, nog beter op het geld letten, omdat er een paar van deze boeven zijn. Maar word poundwise en doe maar even penny foolish. Dan gaat bij de grote bedragen goed opletten.
8: Ja.
10: En niet bij de kleine nog strenger worden. Want ik ben bang dat dat dan weer de les is. En dat we zo meteen echte ondernemers nog meer dwars gaan zitten. Dat moet ook niet.
9: Nee, ik zou inderdaad willen zeggen, ook, ik zie eigenlijk nu al een nieuwe case komen in het kader van de defensie. Daarvan denkt ook iedereen dat het nu ineens allemaal moet gebeuren. En ik weet zeker dat daar ook dit soort dingen nu aan de hand zijn. Dus onder die druk.
8: Heb je ook voorbeelden daarvan, als je dat zeker weet?
9: Nou nee, nog geen voorbeelden, maar ik bedoel, misschien zitten we hier over 2 jaar over zo'n case te praten.
8: Ik nodig je uit.
9: Ja, precies. Maar dat zou ik ook als disclaimer willen zeggen van, jongens, neem de tijd en denk goed na. En roep ook hulp in van andere ondernemers. Maak een adviesraad. Dan komt er veel betere deal uit. Ga dat nou niet allemaal op je eigen houtje zitten doen. En ga zorgvuldig om met het belastinggeld van de Nederlanders.
8: Dan toch nog even de reactie van het COA, want die zeiden tegen het FD een tijdje geleden alweer, er was geen aanbesteding nodig, omdat er een uitzondering voor huurdeals zou gelden. En juristen die betwijfelden dat dan weer in het FD, omdat de hele winst wel werd gemaakt op alle aanvullende diensten. Oftewel dat partnernetwerk enzovoort, die je normaal dus wel aanbesteedt als je asielzoekers in hotels gaat opvangen. Ja. Er was eigenlijk wel een aanbesteding nodig, als ik jullie zo hoor.
9: Zeker, en ik vind de minister is gewoon hier verantwoordelijk voor. Dus die staat erboven. Dus ik vind dat die hierin betrokken moet worden. Oud-minister.
8: En het gaat ook niet alleen om Derksen, want er is 44 miljoen euro dividend betaald natuurlijk. Er zijn Lamborghinis, Ferraris aangeschaft, wat dan niet meer. Voor zover het uitzendbureau van Derksen dat zelf niet heeft opgeleverd natuurlijk, dat weten we niet. Maar je hebt ook nog 100 miljoen euro richting het partnernetwerk van hem dat diensten levert. Dus nog niet bekend of COA of de Fiat daar ook mee bezig zijn. Maar wat zouden jullie die partners nu aanraden als die zitten te luisteren?
9: Ja, ik zou toch je conclusies trekken en ook even bij jezelf te raden gaan. Kan ik hier gewoon met droge ogen naar kijken? Voel ik me hier senang bij? Kan ik ermee slapen? Of voel ik dat ik eigenlijk niet goed gehandeld heb? Dan kan je misschien beter zelf al aan de bel trekken en het oplossen dan dat je straks voor het hekje staat in de rechtbank, ja, en het vonnis over je heen krijgt.
10: Is dit een redelijke marge of was dit een mondkapjesdeal?
9: Ja.
11: Ja, dat is de grote vraag volgens mij. Volgens mij hebben we gezien de claim het antwoord al een beetje gezien van het kamp. Ja, in ieder geval.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
11: En we zitten midden in het bedrijvenpanel. Vandaag met Monique Ansink, directeur en eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Daan Weddepol, oprichter en CEO van Peerby. En ondernemen is een stuk makkelijker geworden sinds AI zo wijdverbreid is. Even een platformpje vibecode, domeinnaam registreren. Hop, je bent ondernemer. Althans, dan lijk je ondernemer, volgens hoogleraar ondernemerschap aan Vlerick Business School, Yannick Dillen. Hij schrijft in het FD dat AI zogeheten mooi weer ondernemers creëert, die alleen presteren als alles meezit. En voor we ingaan op de kwestie, hadden jullie gehoord van Vlerick Business School in Gent? Wat eigenlijk een soort Nijenrode-achtige positie bekleedt?
9: Nee, ik had er nog niet van gehoord.
11: Ja. Oké, okay, ik moet eerlijk bekennen, ik was er nog niet zo heel bekend mee. Nijenrode, oké, okay, daar wist ik wat van. Maar is het een soortgelijk?
10: Ja, volgens mij wel. Ja, ik heb zelfs een keer gesproken op een van de events, volgens mij.
11: Oké, okay,
9: ja. Nou, leuk.
11: Ja. Ook een mooie aanbesteding.
10: Ja.
11: Wat vonden jullie van zijn kritiek?
10: Zal ik beginnen?
9: Ja,
10: ik vind, kijk, AI is volgens mij een geweldig nieuw gereedschap voor ondernemers. En ja, er zijn altijd mensen die denken dat je makkelijk geld kan verdienen. En dan andere mensen die daarop inspelen met allemaal mooi weerverhalen. Het was eerst dropshipping en nu zou het dan AI zijn. Maar het ondernemer zelf, uiteindelijk moet je inderdaad zelf gaan ondernemen. Ik denk niet dat er nu mooi weer ondernemers komen die het voor de wind gaat met AI en die het dan niet meer aankunnen als het opeens een succes wordt. Ik denk dat het gewoon een hele mooie, dat het veld waar gezaaid wordt, zeg maar, groter wordt. En dat daar hopelijk meer bloemen opkomen. En ja, daar zal ook heel veel sterven. De meeste start-ups redden het niet. Dus ja. Maar je kan gewoon veel sneller itereren en merken, is er vraag naar. En je kan nu in een dag een prototype neerzetten waar je anders waarschijnlijk een maand mee bezig was en €50.000 aan ontwikkelkosten. En nu kun je dat zelf even testen en aan een klant voorleggen om te zien, is dit wat? Dus ja, ik vind het, als ondernemer vind ik het geweldig.
11: Wat jij, Monique?
9: Ja, zeker. Kijk, ik zie AI ook als of AI als een nieuwe collega eigenlijk. En die collega kan heel veel en heel snel. En daar maken we ook gebruik van. En de kosten gaan daardoor inderdaad naar beneden. Ik bedoel, als je ziet, gisteren hadden we het er ook over met foto's die wij gebruiken voor onze spanbanden. Ja, normaal moesten we van alles halen bij de gamma om dan een scène na te bouwen en foto's maken. Ja, dat is gewoon nu in 2 minuten gedaan. Ja, dat is geweldig. En ook onze mensen in Vietnam, die zijn echt intelligent, hebben allemaal hoge opleiding gehad, maar het vertalen van hun ideeën vanuit Vietnamees naar het Engels was best lastig. Maar nu door AI maken ze echt de beste mails en sluiten ze hele goede deals.
11: Okay.
9: Dus ik vind het wel echt heel mooi om te zien. Alleen om een heel bedrijf ermee te runnen zonder de menselijke maat daarin lijkt me nog lastig. Maar ja, misschien zijn wij wel oude economiedenkers, ik weet het niet.
11: Nou ja, dan is de volgende vraag. Kijk, jullie gebruiken dus voor vormgeving, ja, voor vertaling enzovoort enzovoort. Maar wordt er ook al gevibecode op de productielocatie of voor de websites enzovoort?
10: Oh, zeker.
11: Ja?
10: Ja, dat, wij gebruiken AI heel intensief voor alles. Ja, mm-hmm. Ja, voor het programmeren, voor het doen van onderzoek naar klanten, voor customer support. Bij ons wordt de telefoon opgenomen. Door AI.
11: Oh god, ik zou het niemand aan willen doen. Wat dat betreft. Nou, klinkt die een beetje goed?
10: Ja, ze klinkt heel goed.
11: Oh, ze, en, okay.
10: Ik moet je
11: het
10: eerlijk
11: heeft
10: zeggen,
11: een naam, dames en heren.
10: Ja, Lisa, onze AI. Kijk, je zet het af tegen een soort van de ideale mens. Hè? Ja. Een AI kan nooit wat de ideale mens kan. Maar ik zal je zeggen, wij hadden een externe telefoonopneemprovider. Ja, daar zaten niet altijd de meest gemotiveerde mensen. En Lisa heeft er altijd zin in. Ja. Lisa kan ook meer, want die heeft toegang tot onze systemen. En dat hadden zij niet. Dus zij kon alleen maar dingen doorgeven. Ja. Dus ja, soms spreekt ze dingen een beetje gek uit. Maar ze doet het vaak vaak beter dan onze oude telefoonsupport.
9: En Lisa heeft ook nooit hoofdpijn.
10: Ze heeft nooit hoofdpijn, ze is nooit ziek.
11: Ja. Dan even terug naar de kritiek van Dylan. Want hij heeft natuurlijk vooral over nieuwe ondernemers die makkelijk denken te kunnen ondernemen. En ik kreeg een beetje het idee dat Dylan, als hoogleraar ondernemerschap, naar zijn studenten keek en dat hij eens praatte over dropshipping eerst. Hè, en vervolgens over software as a service. Even een platformpje maken, met alle respect voor Peerby overigens. En nu dan nog over nog makkelijkere versies van dat soort ondernemingen. Maar dan door AI in elkaar gezet. Dus nu ken ik jullie als die andere lichting, oude economische denkers.
9: Ja, klopt.
11: Gezien jullie ondernemen. Maar is dat nou een zorgelijk fenomeen of niet? Dat nu kennelijk mogelijk is.
9: Ja, kijk, waar ik dan bang voor ben, maar misschien denk ik ook wel dan te negatief, is dat er toch, AI maakt toch ook fouten. Dat zien wij wel. Want ik bedoel, AI weet dus echt nog steeds niet alles. Is nog niet goed genoeg geïnformeerd. Maar dat gaat natuurlijk ook snel veranderen.
11: Ik vond Fable aardig goed, maar dan moet je wel even wachten. En kost tokens by the pound, wat dat betreft. Ja,
9: ja, dus je kan er denk ik nog niet helemaal op vertrouwen. En ook denk ik, ja, er komt meer bij kijken bij een onderneming dan alleen maar in en verkoop. Je moet ook zorgen dat als je nog überhaupt mensen hebt, dat je die natuurlijk ook goed verzorgt. Je moet misschien spreken met financiers. Ja, als dat allemaal overgenomen kan worden door AI, wie weet. En dan hebben wij als mens geen toegevoegde waarde meer. Ik weet niet, misschien is dat over 50 jaar het geval. Of misschien wel eerder, 30 jaar. Ik zou het niet weten, maar ik zie wel hoe handig het is al voor ons. Dus het oude economiebedrijf, die kan er ook al heel erg van profiteren. Maar ja.
10: Een waarde gaat verschuiven. Dus het is nu zo makkelijk inderdaad om nieuwe software te maken, dat als jij als ondernemer of als bedrijf, als jouw enige toegevoegde waarde was dat jij software kon maken, maar je had daarbij eigenlijk niet iets anders, dan was dat tot nu toe, was dat iets? Daar kon je geld voor vragen. Ja, dat wordt steeds lastiger. Ik denk dat de waarde van software naar nul gaat en dat je echt je op een andere manier moet onderscheiden.
11: Dat is een stevige uitspraak, want we zien inderdaad op de beurs de waarde niet naar nul gaan, maar door de helft gaan in het laatste jaar. Wolters Kluwer, Relics, ServiceNow, SAP, Microsoft, we kunnen ze allemaal op gaan noemen nu. Maar dan is vaak het idee, zeker als je de gemiddelde financiële analist spreekt, die zegt dan tegen jou, ja, maar kijk, het kan wel eventjes geraakt worden. Onzekerheid is er nu. En in private equity deals wordt het ook veel, veel lager allemaal. Die softwarebedrijven. Maar we weten nog niet welke er wel overleven. Want ik denk, kijk, jij zegt net, software gaat een keer naar nul. Maar bij SAP, grootste softwarebedrijf van Europa, zullen ze natuurlijk denken van, ja, maar hallo, authenticatie. Ik heb een hele stack. Ik heb databeheer. Ik heb cybersecurity. Dat is niet even vibecode, toch?
10: Nou, dan moet je volgens mij gaan kijken naar wat heb je als bedrijf wat niet in die software zit. Heb je netwerkeffecten? Heb je een hele groot klantenbestand? Heb je unieke data? Daar gaat waarde in zitten. Maar als ik kijk wat wij nu zelf ontwikkelen, wat we in het verleden als SaaS inkochten.
9: Ja.
10: Dan ik weet niet meer waarom ik het zou inkopen. Als ik het brief aan Fable, heb ik een betere versie die beter toegespitst is op wat wij nodig hebben dan wanneer ik het ergens inkoop en het is goedkoper.
11: Ja. Oftewel, eigenlijk de kritiek van Dylan komt dus eigenlijk omgekeerd aan bij jullie. Want jullie verlagen juist je kosten voor dit type ondernemingen die even een stage programmeren.
9: Wij verlagen enorm onze kosten op verschillende aspecten, maar ook op juridische kosten. Wat denk je daarvan? Want voorheen had je wel eens iets waarvan je denkt, nu moet ik wel even vragen aan een advocaat hoe dat zit. Maar ja, je krijgt nu al zoveel informatie dat je eigenlijk zo goed geprept bent dat die advocaat misschien alleen nog een bevestiging moet geven. Dat je zeker weet dat het goed is. Maar dat gaat waarschijnlijk ook verdwijnen. Nou, dat zijn ook al heel veel. Dat spaart ook al heel veel kosten uit. Voor contracten met klanten, ik bedoel, dat kan je allemaal nu laten checken. En dan, ik vind echt de kwaliteit supergoed.
11: Schietrappen
9: dus
11: omhoog.
9: Voor ons is het enorme kostenbesparing. Ja.
11: En dan eventjes terug naar die mooi weer ondernemers. Want jullie geven hen nu eigenlijk het advies om snel te pivoten naar iets met wat hardere assets en wat uniekere data enzovoort. Als ik jullie zo hoor. Maar begonnen jullie zelf ook niet ooit met van die mooi weerplannen, simpel businessplannetje, websiteje maken en door?
10: Ik begon in ieder geval heel naïef. Ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn?
11: Okay.
10: Nou, best wel moeilijk.
9: Ja, ik zit in een productiebedrijf. Dat is ook. Kijk, productiebedrijf zeg ik altijd net als een trein. Er is altijd wel een wagonnetje wat van de baan afschiet. Elke dag weer. Dus ja, dat is toch. Dat blijft denk ik wel zo. En of we moeten uiteindelijk allemaal robots krijgen die dat werk over kunnen nemen. Dat gaat ook gebeuren, denk ik, over 10, 15, 20 jaar. Dus hoeveel mensen we nog in dienst hebben in de toekomst. Dat weet ik niet. Maar ik vind het een mooie analyse en ik denk dat hij gelijk heeft.
11: Okay, maar Dylan zegt dat de essentie van ondernemen bestaat uit het bezoeken van een ontevreden klant. Dat vereist volgens hem moed. Daar plaatst hij de ondernemer. Wat is voor jullie de essentie van de ondernemer?
10: Het zoekproces. En,
11: wat is dat?
10: Het zoekproces is het, dus er is niets. En dan ga je op zoek naar een probleem van een klant. Of misschien wel een maatschappelijk probleem als je sociaal ondernemer bent. En dan ga je kijken, is hier een oplossing waar ik mensen warm voor kan krijgen? En dat vergt heel veel zoekwerk. En heel veel aannames testen en falen vaak. Want je denkt, oh, dit is geweldig. En dan laat je het zien aan de klant en ze doen er niks mee. En dan kun je weer bij naar de tekentafel. Ja, dat proces, dat wordt dus wel sneller door AI. En daarin wil je zoveel mogelijk signalen opvangen. Maar daar kan AI dus voor mijn gevoel ook juist bij helpen. De afgelopen week heb ik een survey gedaan met een AI die klanten belde om vragen te stellen, omdat hij het ook gewoon beter kan dan ik. Mm. En hij is ook nog onbevooroordeeld. Dit is Ben dan, onze AI, de vragenstel AI.
11: Ze krijgen allemaal namen.
9: Ja, dat zijn gewoon onze collega's. Ja. Nee, ik zou inderdaad zeggen, kijk, uiteindelijk als mens, wat ons uniek maakt, is dat we creatief kunnen zijn en dat we een droom kunnen hebben en die droom proberen waar te maken. En ik denk, dat is ondernemen. En ik ben benieuwd of AI dat kan overnemen. Die creativiteit en zo'n droom visualiseren. En het dan uiteindelijk ook waarmaken. En ik denk dat dat de essentie is van ondernemen.
11: Nou, laat ik daar als journalist aan toevoegen dat het leuk is, maar ze kunnen nog heel slecht jaarrekeningen lezen totdat je Fable er echt goed doorheen laat gaan. En ze gaan je ook nooit vertellen wanneer de ene alinea niet op de andere aansluit, want ze vinden het allemaal wel mooi, die woorden van jou. Maar goed, dan even deze waarschuwing voor nieuwe softwareondernemers van Monique Anzink en Daan Weddepol. Monique is directeur en eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Daan Weddepol is oprichter en CEO van Peerby. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: wil
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
9: BNR Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk beland je in een file. 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En ook op de A50 is het druk richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte auto. Er is daarom maar één rijstrook open en je vertraging 10 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedenavond, ik ben Afnoe van der Meijs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achterruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is ontslagen. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag en was daarom al geschorst. De lidstaten van het strafhof, waaronder Nederland, hebben over zijn toekomst gestemd en de uitkomst is, hij hoeft niet meer terug te komen. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
12: Werkplatform Temper ligt al jaren overhoop met vakbonden FNV en CNV over de positie van de mensen die via het platform werken. Vorige maand oordeelde het gerechtshof dat Temper eigenlijk een uitzendbureau is, maar het bedrijf legt zich daar niet bij neer en stapt naar de Hoge Raad. Wat staat er voor Temper op het spel? Hoe bereidt het zich voor op het oordeel? En wat is eigenlijk de toekomst van het flexplatform, ongeacht die hele rechtsgang? Ik ga erover praten met Matthijs Tettero, CEO van Temper. Welkom.
13: Goedemiddag.
12: Matthijs, we werkten tot voor kort niet in hetzelfde gebouw, maar wel voor dezelfde groep. Want je maakte afgelopen maand de overstap van Company Info naar Temper. Was je klaar met de FD Media Groep, die de eigenaar is van Company Info?
13: Ja en nee. Nee, FD Media Groep is een geweldig bedrijf waar ik ruim 12 jaar heb gewerkt. Ruim 9 jaar voor Company Info. Maar na zo'n lange tijd begint de smaak van de kauwgom op een gegeven moment een beetje af te vlakken. Dus ik was toe aan wat nieuws in B2B Tech. En ik ben verliefd geworden op Temper.
12: Waarom? Want je bent een tijd werkzaam geweest bij Boston Consulting Group. Toen kwam zo'n 11 jaar bij de FD Media Groep, /Company Info dus. Waarom gaat een consultant die zich daarna met bedrijvendata bezighoudt naar een digitaal prikbord voor klussen?
13: Ja, uiteindelijk is het ook Company Info is B2B tech. Hè? Dus het zijn gewoon oplossingen, platformoplossingen die zakelijke professionals en ondernemers helpen om gewoon nog effectievere, succesvolle zaken te doen.
12: Ja.
13: Ook dat is Temper, ook dat is Company Info. En wat mij met name heel erg aanspreekt aan Temper is gewoon de maatschappelijke relevantie. Dat het in zo'n belangrijk zakelijk proces als het vinden van vraag en aanbod naar arbeid, dat automatiseert op een hele gemakkelijke manier bij elkaar brengt. Dus die frictie die daar wordt weggenomen door een platform, dat spreekt mij heel erg aan.
12: En had je verwacht dat je meteen midden in zo'n juridisch dossier terecht zou komen?
13: Nou, ik wist uiteraard dat dit speelde. Ook ik heb me ingelezen en ook mijn eigen inschatting gemaakt. En dat mag geen verrassing zijn. Maar ook ik was wel verrast met wat het Hof vorige maand deed. Maar het was mij bekend. Ik wist dat er onrustig regulator vaarwater was.
12: Nou, dan gaan we daar zo meteen over dat vaarwater eens even goed praten. Maar voor we die hele rechtsgang bespreken en dergelijke, kun je uitleggen hoe Temper precies werkt? Want niet elke luisteraar weet dat.
13: Ja, dat doe ik heel graag. Nou ja, eigenlijk in het kort, Temper is een platform waar vraag en aanbod naar flexibel werk bij elkaar wordt gebracht. Op basis van een platform, dus het werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, staat altijd aan, biedt alle transparantie en controle voor zowel onze opdrachtgevers die gewoon werkenden kunnen vinden en werkenden die kunnen reageren op klussen die opdrachtgevers daar plaatsen.
12: En waarom moet Temper eigenlijk een platformbedrijf voor free flex werk zijn, zoals jullie het noemen? Waarom moet het niet detachering of uitzending of wat anders zijn, nog afgezien van wat de vakbonden daarvan vinden? Waarom is het deze vorm?
13: Ja, het zijn twee vormen overigens. Okay. Dus wij bieden zowel ZZP, freelance, als contractvorm aan via het platform.
12: Jullie hebben nog een dochterbedrijf inderdaad.
13: Een tweede tak van sport die we 2 jaar geleden zijn gestart is echt uitzenden.
12: Ja.
13: En dat kunnen we allemaal vanuit één platform op een hele schaalbare, gemakkelijke manier aanbieden. Mm-hmm. Dus we doen al meer. En op dit moment hebben we heel veel groeikansen en heel veel dingen te doen. Dus uitbreiden naar andere vormen staat nu niet op de agenda. Ik sluit het niet uit naar de toekomst toe. Maar voor nu zijn dit de twee vormen waar we ons op richten.
12: En nu kan je rondgaan op de website. En dan zie je niet alleen blije studenten, maar ook nog altijd hospitality, oftewel horeca als eerste optie in het rijtje. Daar begon het ook met Temper 2016. Hoe is dat eigenlijk uitgebreid door de jaren heen? Want er zijn heel veel takken van sport bijgekomen natuurlijk.
13: Ja, dus horeca en hotelwezen blijft een hele belangrijke sector voor ons. Maar we zijn hartstikke hard gegroeid de afgelopen jaren. We zijn ook hartstikke sterk in retail. Gewoon winkels die flexibel personeel nodig hebben. Logistiek, postbezorging en pakketjesbezorging. Er zijn echt wel een aantal hele grote sectoren bijgekomen.
12: En gebruiken alleen jongere mensen Temper of ook wel wat oudere mensen?
13: Zeker ook oudere mensen. Dus het is niet alleen maar jong qua leeftijd. Ze zijn wel altijd jong gestemd, zou ik zeggen.
12: Kun je daar percentage bij noemen?
13: Nou, ik denk dat het merendeel wat we denk ik Gen Z zouden noemen. Mm-hmm. Maar we hebben ook heel veel werkenden die gewoon al met pensioen zijn en het heel gaaf vinden om tijdens hun pensioen nog gewoon wat bij te klussen op een makkelijke manier.
12: En een gemiddelde werker bij Temper die heeft zo'n 8 tot 9 werkgevers via dat platform, begrijp ik. Maar hoe lang zijn ze eigenlijk dan gemiddeld aangesloten bij het platform? Want wat is de levensduur van een echt actief account?
13: Ja, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Het is voor mij ook pas week 7, maar ik denk
12: welkom.
13: Ik denk ergens tussen 2 en 2,5 jaar.
12: Wat is de levensduur van een echt actief account?
13: Ja, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Het is voor mij ook pas week 7, maar ik denk
12: welkom.

0: nieuw inschrijft in het platform en nog geen eerste klus heeft gehad, dan is dat een extra ondernemersuitdaging, zou ik haast willen zeggen, om heel gericht te kijken, hoe kom je aan je eerste job, hoe kom je aan je eerste klus? Door bijvoorbeeld heel gecalculeerd wat lager te gaan zitten qua tarief, of juist te zoeken op klussen die wat langer openstaan. Je kan wat extra moeite doen in het uitbouwen van je profiel op het platform. Zeg maar dingen die je normaal gesproken ook zou doen, buiten het platform om jezelf te positioneren en profileren, doe je daar ook.
1: En hoe controleer je dan of mensen wel de juiste ervaring of certificaten hebben om bepaald werk uit te voeren als temper zijnde?
0: Ja, dus in het freelance model maken we dat gemakkelijk voor onze opdrachtgever, maar wij doen het niet, hè?
1: Okay.
0: De opdrachtgever houdt gewoon de eindverantwoordelijkheid om de check en de acceptatie te doen. Maar wij maken het wel makkelijk daar waar relevant dat een werkende certificaten kan uploaden, relevante vaardigheden. En uiteindelijk dat het ook voor de opdrachtgever makkelijk is om dat goed te checken.
1: Ja, Marktplaats moet natuurlijk wel een paar spelregels hebben. Waar houdt jullie verantwoordelijkheid dan eigenlijk op tussen die twee partijen als platform?
0: Wij bemiddelen in de transactie. Wij zijn geen contractpartner. We maken het makkelijk eigenlijk om gewoon dat wat je buiten een platform ook handmatig kan doen, om dat gewoon geautomatiseerd makkelijk via een platform te doen.
1: Helder. En dan wil ik eventjes doen wat jij van 10 kilometer afstand aan moet hebben zien komen, namelijk de cijfers. Want via jouw vorige werkgever, Company Info, zag ik bij Temper in 2024 een omzet van 16,7 miljoen euro. Wat is de stand van zaken nu? Wat voor jaaromzet mikken we op voor 2026?
0: Voor 2026 gaan we uit. Ik ga geen absolute getallen noemen, maar van meer dan double digit groei.
1: Meer dan double digit groei, dus dan gaan we naar de 20.
0: Ja, als we dat kunnen, ergens tussen de 15 en 20, dat is denk ik het streven.
1: Miljoen. En wat hou je daarvan over onderaan de streep?
0: We zijn gewoon gezond, winstgevend, duurzaam winstgevend en we groeien hard. Mm-hmm. En daar laat ik nu even bij.
1: En waar is die omzet dan uit opgebouwd? Want ooit was er de vergoeding van werkenden van 1 euro per gewerkt uur. Daar zijn jullie 2019 mee gestopt. Dus hoe ziet dat er nu uit? Ik neem aan dat werkgevers en werknemenden iets betalen allebei.
0: Ja, dus opdrachtgevers, daar verdienen wij het.
1: Excuus.
0: Ja, dat maakt niet uit. Ik krijg eraan om dat te blijven verduidelijken.
1: Ja.
0: Daar verdienen wij ons geld aan. Dus die betalen, afhankelijk van in welke vorm ze zitten, een fee op de klus die hun werkende via het platform voor hun doen.
1: En hoe investeer je dan eigenlijk verder? Want wat is dan de opdracht / droom die jij meekreeg van aandeelhouders toen jij aan werd getrokken?
0: Ja. Nou, we zijn eigenlijk aan het bouwen langs drie sporen. Hè. Het eerste is wat wij noemen multimodel. Dus dat we met één platform meerdere modellen en contractuele vormen aanbieden en dat op een hele goede, steeds betere manier doen. Op dit moment dus freelance en uitzend.
1: Mm-hmm.
0: Het tweede is internationaal expanderen. We zijn een aantal jaar geleden naar de UK gegaan en dat groeit hartstikke goed en we hebben enorme tractie. Nou, dat willen we verder uitbouwen en op den duur ook gewoon heel gericht kijken van wat is het volgende land. En het derde spoor is, dat noemen we schaal, gewoon zorgen dat ons platform in zoveel mogelijk zakelijke processen kan zitten. Dat we zoveel mogelijk klanten en ook kleine klanten op een geautomatiseerd kunnen koppelen aan het platform.
1: En als je dan moet beslissen waar je op inzet, wordt het dan het koppelen van meer sectoren, ook in die verschillende landen, of is het ook gewoon het vergroten van de taart die je nu al bedient qua opdrachtgevers en opdrachtnemers?
0: Ja, ik ben een enorm groot pleitbezorger van meer focus. Dat is uitdagend bij Scaleup, dat heb ik ook bij Company Info gezien. Maar
1: zowel meer de bestaande taart.
0: Juist, ja. Daar waar we al goed in zijn, dat uitbouwen. En als we dat helemaal hebben gecornerd, dan de volgende stap zetten.
1: Nou, is dit niet een sector waarin de drempel ontzettend hoog is voor toetreding, kan ik me voorstellen. Ik zie nogal wat concurrenten in het bos die ook echt in dezelfde vijver vissen als jullie. Young Ones, StaffU, Ubaan, Now Jobs. Als ik jou nou een toverstok gaf, welke verdween er dan morgen van de markt af?
0: Nee. Ja, het is natuurlijk
1: met mooie voorwaarden voor iedereen.
0: Nee, uiteraard. Maar ik ga echt uit van onze eigen kracht. En het mooie in ons model, in onze industrie, dat geldt overigens ook voor de concurrenten, maar er zit een netwerkeffect in. Hè? Dus hoe beter het jou lukt om vraag en aanbod in een bepaalde sector, in een bepaalde stad, in een bepaalde regio te matchen.
1: Jij hebt wel een slotgracht, zeg jij.
0: Precies. Hoe beter je erin wordt. Dus, en dat biedt voldoende mogelijkheden om uit te blijven bouwen op basis van gezonde concurrentie.
1: Maar netwerkeffect, dat hoor ik wel vaker van bezorgplatforms ook. Nou, die hebben elkaar uiteindelijk ook allemaal de tent uitgevochten. En uiteindelijk verkoopt Jitse Groen. Oftewel Just Eat Takeaways, een tent toch goedkoper door dan erin is geïnvesteerd al die jaren. Is er ook zo'n consolidatieslag de endgame bij dit soort platforms? Of kunnen al jullie netwerkeffecten naast elkaar bestaan?
0: Wellicht. De tijd zal het uitwijzen. Ik denk dat wij de ambitie hebben om in de landen waar we actief zijn echt de markt helemaal te corneren. En dat we het netwerkeffect willen winnen en de winner takes all willen worden.
1: Yeah.
0: Maar onderweg kan het zo zijn dat er een situatie is dat in bepaalde steden of bepaalde regio's er meerdere spelers een positie hebben.
1: Is het leuk om daar te concurreren? Ik bedoel, heb jij dat al in kaart gebracht? Heb jij bepaalde wapens waarmee jij Young Ones te lijf gaat? Ik noem maar een speler.
0: Ja, uiteraard. Het is week 7 en nogmaals. Dus het is, ik ben ermee bezig. Maar een van de dingen dat wij dus en freelance en uitzenden in één platform op een naadloze manier aanbieden, dat is wel echt heel uniek hoe we dat doen.
1: Ja. Helder. En als ik nou eens de portfolio's van de venture capital en private equity bedrijven binnenstap die in deze sector

0: actief zijn. Hè? Jullie hebben ook aandeelhouders. Zie ik daar dan softwarebedrijven wiens waarderingen allemaal door de helft zijn gegaan het voorgaande jaar, net als op de beurs het geval is?
1: Nee. Dus het mooie is dat ons businessmodel, wat wij doen, gewoon het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar werk. Mm-hmm. Dat heeft een enorm krachtig schild tegen AI. En dit softwarebedrijf waar jij naar verwijst, hebben vaak een softwareoplossing, een front-end, die je heel snel en makkelijk kan nabouwen.
0: Ja, dit zeggen SAP en Microsoft overigens ook, maar ik zie het niet in de publieke waarderingen terug.
1: Nee, ja. Maar wij zien toch echt dat dat schild er is. En dat we daardoor ook... Natuurlijk moeten we goed kijken naar AI. En het risico op de lange termijn is dat het werk van onze werkenden wordt overgenomen. Mm. Maar het platform als hier heeft een aantal hele stevige schilden er tegen.
0: En over aandeelhouders gesproken. Wie heeft er eigenlijk meer in de melk te brokkelen? De oude oprichters zoals Paul Egging en andere leidinggevenden uit die tijd van Temper, 2016, 2015. Of de venture capitalists zoals Slingshot, die jullie ook achter je hebben zitten.
1: Ja, er zitten dus twee grote PI-fondsen in. Slingshot en Python. En die hebben samen de meerderheid.
0: Oké, dus die zijn uiteindelijk de
1: zeker,
0: baas.
1: Zeker.
0: En nou wil ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Als de Hoge Raad beslist dat wij een uitzendbureau zijn, gaan we kopje onder. Of, nee hoor, Temper komt deze uitspraak hoe dan ook te boven.
1: Dat laatste.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Matthijs Tettero, CEO van Temper. En Matthijs, dit is natuurlijk het pièce de résistance, want vorige maand oordeelde het gerechtshof na een lange juridische strijd met de werknemersvakbonden FNV en CNV dat Temper een uitzendbureau is. Dat vinden jullie jezelf niet. Wat was jouw eerste reactie toen je dat hoorde?
1: Ja, verrast. Misschien ook wel een beetje in shock van wow, wat gebeurt hier? Hoe kan
0: dit? De rechtbank Amsterdam had dat eerder anders geoordeeld.
1: Zeker. Echt 180 graden anders. Mm-hmm. Dus dat was, we waren verrast. En tegelijkertijd snel erin gedoken met onze juridische adviseurs. En vrij snel ook wel na een goede, zorgvuldige afweging de conclusie getrokken. Ja, we moeten in cassatie. Dit ziet er gewoon kansrijk uit om in cassatie te gaan.
0: En waarom ben jij ervan overtuigd dat de Hoge Raad uiteindelijk tot een andere conclusie kan komen?
1: Ja, zonder te veel de techniek van de zaken te gaan. Want het is super complex.
0: Nou, dat lijkt me wel enigszins relevant natuurlijk. Ja, want daar gaat de Hoge Raad over beslissen.
1: Ja, maar even aan als het te technisch wordt. Maar kijk, er zijn eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Eén is, wij zijn van mening dat je niet al die werkenden over één kam kan scheren. Mm-hmm. Als je gewoon kijkt, en dat zien we ook gewoon in hoe ze Temper gebruiken. Wat voor werk ze doen, wanneer, via welke motieven. Of ze een aantal klussen continu naast elkaar combineren. Sommigen hebben een onderneming en doen klussen erbij. Sommigen hebben dienstbetrekkingen en doen klussen erbij. Pensionado's die het gewoon leuk vinden om nog aan het werk te blijven. Er zijn zoveel verschillende smaken. Die kan
0: maar je kan toch wel de overeenkomsten en verantwoordelijkheden van jouw platform versus beide opdrachtgevers en werkenden over één kam scheren?
1: Nee. Okay. Je moet echt kijken, en dat heeft ook de Hoge Raad in een belangrijk arrest van een aantal jaar geleden, het Deliveroo-arrest, gezegd. Je moet kijken naar de specifieke omstandigheden van het geval van de werkrelatie tussen een werkende en een opdrachtgever. Er zijn 9 verschillende criteria en gezichtspunten, daar moet je naar kijken. Dus dat is inhoudelijk ook het punt waarom wij denken dat wij niet als uitzender kunnen worden beoordeeld.
0: Ja, want het Hof, ik heb die uitspraak gelezen, die zei, ja, kijk, Temper benadrukt heterogeniteit van de Temperwerkers. Grote verschillen, 9 verschillende punten die jij nu noemt. Ja. Maar het Hof zegt heel simpel, dat staat niet in de weg van de bundelbaarheid van de vorderingen van de vakbonden. Want de werkwijze van Temper met betrekking tot het platform staat hier centraal. Wat heb jij daarop te zeggen?
1: Dan? Ja, dat gaat tegen de aanwijzing en het arrest van de Hoge Raad zelf in. Die zegt dat je naar de individuele omstandigheden van de werkenden moet kijken en de aard van de werkrelatie. Mm-hmm. Je kan niet over kam scheren.
0: Oké, maar even voor de helderheid. Werknemers op jullie platform, die zijn, neem ik aan, goedkoper dan degene die vergelijkbaar werk uitvoeren onder een uitzendovereenkomst.
1: Dat kan, dat is niet altijd zo. Kijk, uiteindelijk is het gewoon marktwerking, hè? Het is vraag en aanbod. En het kan zijn dat er tijdelijk voor een bepaalde rol overcapaciteit is. En dan gaan de tarieven omlaag. Mm. En het effect de andere kant op.
0: Maar pari passu, hetzelfde werk, andere overeenkomst, die zou beter uitkomen als uitzender, toch?
1: Typisch zie je dat als je puur kijkt naar de all-in tarieven die een werkende in het freelance model verdient ten opzichte van de bruto CAO-lonen, dat hoger ligt in het eerste geval. Maar dat is ook een premie die waar ook een bepaald risico voor moet worden gedragen en bepaalde verplichtingen bij de werkende zelf liggen.
0: Ja, ja. Nou, we hebben de FNV natuurlijk ook gesproken. Ze zeggen een afwasser of vakkenvuller is helemaal geen ondernemer. En Temper benadrukt die zelfbeschikking heel erg en die heeft jarenlang bewust de grenzen van de wet opgezocht. Nogmaals, dat is een karakterisering van de FNV. Wat vind jij van die opmerkingen?
1: Ja, ik snap dat frame van die afwasser. Even voor de goede orde. Oh ja, wij doen ook werken af en toe inzetten voor afwasklussen. Overigens heel vaak ook op een
0: manier. En ook koks en ook mensen achter de bar.
1: En die afwasser doet heel vaak via Temper of via andere platforms ook heel ander werk.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk gaat het gewoon over al die verschillende criteria die van belang zijn om te bepalen of het een dienstbetrekking is of ondernemerschap. Mm-hmm. Weet je, de aard.
0: Klinkt niet als een ondernemer als je altijd een andere baan heeft.
1: Wat zeg je?
0: Klinkt niet als een ondernemer als je altijd een andere baan heeft.
1: Nou, dat weet ik niet. Als je elke keer weer opnieuw moet werken voor je inkomen, de onzekerheid moet aangaan, tegen verschillende tarieven moet werken, wel willen werken, maar geen werk kunnen vinden.
0: Yeah.
1: Weet je, daar zitten heel veel. Het is een onzeker leven.
0: Oké. Dus even helder, hè. Overgrote deel jongere krachten. Goedkoper dan degene die vergelijkbaar werk doen. A priori in ieder geval. Met
1: niet altijd.
0: Voor vraag en aanbod. Oké. Waarbij de opdrachtgever bepaalt wat er gebeurt. Ze krijgen eigenlijk enkel een opzegtermijn, deze werkende. En moeten ook komen. Waarbij Temper zegt, pas op voordat je onderhandelt op het platform.
1: Nee, wacht even. Ze moeten niet komen, hè?
0: Er is een opzegtermijn, toch? Als je daar niet aan houdt. Dan...
1: En ze hebben in het freelance model hebben ze ook de mogelijkheid om zichzelf vrij te laten vervangen.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: en ze mogen shift ook weigeren.
0: En als dat niet lukt, dan?
1: Als ze zich niet kunnen laten vervangen. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de freelancer.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, als je inderdaad die opdracht aangaat en ook instemt met de voorwaarden die je overeenkomt met de opdrachtgever, heb je ook wel het recht om jezelf te laten vervangen bij als je niet kan of niet wil. Als dat niet lukt, dan heb je in ieder geval een nare ervaring tussen opdrachtgever en freelancer te pakken.
0: Maar zijn dit dan mensen die autonoom zijn?
1: Zeker.
0: Een gemiddeld uurloon van €20,78 vorig jaar? Daar zou je als ondernemer je eigen sociale zekerheid van moeten betalen. Nee, nog afgezien van het feit dat de helft helemaal geen KVK-inschrijving heeft.
1: Nogmaals, het zijn bewuste bijverdieners. Hè? Dus heel vaak moet je niet alleen naar deze inkomenscapaciteit kijken voor de vraag, kunnen ze voldoende hun eigen zekerheid opbouwen? Ze doen dit part-time, het zijn bewuste bijverdieners. En nogmaals, laten we niet te veel naar gemiddeldes kijken, want dat is ook wel een beetje verraderlijk.
0: Dat begrijp ik enigszins, maar we kijken Temper's argument in de kern ervan, als ik jullie goed begrijp, is zelfbeschikking en ondernemerschap.
1: Zeker.
0: Maar ik kan toch moeilijk spreken van een ondernemer die €20,78 betaalt zonder enige sociale zekerheid af te kunnen sluiten. Ik bedoel, welke twee werelden leef ik nou? India of Nederland?
1: Nee, de hoogte van de tarief is één van de dingen waar je naar moet kijken. Maar je moet ook oppassen voor een soort van elitair ondernemersbegrip. Hè? Dat je alleen maar kan ondernemen als je heel erg veel verdient. Ik bedoel, en ook
0: tenminste sociale zekerheid betalen, want dat is een ondernemer natuurlijk.
1: Ja, nee, maar
0: voor
1: ook,
0: jezelf.
1: Ook andersom. Ook een interim manager die voor één vaste opdrachtgever €110 per uur werkt. Dat is de andersom redenering. Ja, die kan ook gewoon een dienstbetrekking hebben, terwijl die zich voordoet als ondernemer. Het gaat om de concrete omstandigheden van het geval waar je naar moet kijken.
0: Nou, dan zei jij net, dat vond ik belangrijk, niet te veel letten op gemiddelde. En de FNV zegt dat jullie influencers bewust hebben ingezet om te vertellen dat dit werk belangrijk is voor de werkenden via jullie platform. Dus dat gaat er dan om dat mensen zich konden aansluiten bij die claim. Daar zijn wat cijfers over. Kun je mij hier meer over vertellen?
1: Nou ja, het is natuurlijk zo dat ook de bonden campagne hebben gevoerd om de werkenden van ons te mobiliseren voor die hele collectieve claim.
0: Dus jullie hebben daadwerkelijk influencers ingezet om daar tegen campagne te
1: voeren? Wij hebben, en dat moesten we ook wel. En dat is ook door de rechtbank beoordeeld dat we dat gewoon netjes binnen de kaders hebben gedaan.
0: Ja, dat kan ook gewoon.
1: Zeker, hebben wij inderdaad de middelen ingezet via de kanalen waar onze groep zich in beweegt. Mm. En dat klopt, ja.
0: En dan zegt Temper, er zijn 15.000 werkenden die hebben gezegd dat ze zich niet willen aansluiten bij die claim. Dat is niet bepaald een gemiddelde, of wel?
1: Dat is zeker geen gemiddelde, nee.
0: Nee, want het totaal aantal mensen op wie de claim ziet is 61.000,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Dus wat moet ik dan met die getallen? Want kijk, er zijn volgens het Hof 117 mensen die zich wel aansloten bij die claim. En dan zeggen ze erbij, de overgrote meerderheid koos helemaal niet om hier vanaf te zien. Dus hoe moet ik die 15.000 nou duiden?
1: Ja, dat vind ik een verraderlijke uitleg. Want als je dat even doordenkt, dan zou dat ook kunnen leiden tot het feit, als je bijvoorbeeld een stemming hebt, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, als mensen zich onthouden van een stem, dan stemmen ze voor. Dat is natuurlijk de wereld op z'n kop.
0: Opt-in, opt-out. Maar jij zegt 15.000, nee, dat telt toch zwaarder dan 61.000 in totaal.
1: Ja. Het lijkt me niet dat ik dat moet uitleggen.
0: Helder. Er ligt nu ook een wetsvoorstel waarbij mensen onder ongeveer €38 per uur makkelijker aanspraak kunnen maken op een arbeidsovereenkomst. Maakt dat de toekomst van jullie model eigenlijk ingewikkelder, nog afgezien van deze uitspraak?
1: Nee. Even voor de goede orde. Hè. Dus het is inderdaad een rechtsvermoeden, zoals dat technisch heet, dat onder de €38 er wordt uitgegaan van werknemerschap.
0: Terecht,
1: en het is dan aan de opdrachtgever of werkgever om te bewijzen dat het andersom is.
0: Mm-hmm.
1: Het is geen grens, geen tariefgrens. Het is wel belangrijk om dat even te benadrukken, want er gaan best wel veel cowboyverhalen in de ronde. En kijk, wij juichen dit toe, hè, dat met name kwetsbare werkenden, waar het risico is op uitbuiting, dat die gewoon worden beschermd, dat die een zetje in de rug krijgen om ook gewoon daar waar het kan hun recht te halen. En als ze gewoon recht hebben als werknemer op bepaalde extra toeslagen, extra zekerheden, dan juichen we dat van harte toe. Tegelijkertijd zeg ik er ook bij, dit is gelukkig voor ons niet zo heel relevant.
0: Vanwege het gemiddelde uurloon op temper?
1: Nee. Tempers kiezen er bewust voor om via de freelance constructie te werken. We informeren hun daar ook continu volledig over wat het ook betekent, welke verplichtingen je zelf op de hals haalt. Ze werken vaak dus gemiddeld voor 9 verschillende opdrachtgevers. Ze doen het met volle verstand, naar eer en geweten weten ze dat ze in de freelance constructie werken.
0: Nou, jullie gaan nu in cassatie in deze strijd met de vakbonden op naar de Hoge Raad. Wat zijn de gevolgen voor Temper als de juridische strijd wordt verloren?
1: Als de juridische strijd wordt verloren, waar we overigens natuurlijk niet van uitgaan, maar we bereiden ons er ook op
0: Laat
1: voor.
0: Laat ik hopen dat jullie er niet van
1: nee,
0: uitgaan.
1: Zeker niet. Nee. We bereiden ons uiteraard ook op dat scenario voor. Dat bedoel, het is nog wat dat betreft heet van de naald. Dus we hebben gelukkig ook nu de tijd om met de cassatie en de tijd die we daarmee kopen, om ook dat scenario verder aan te kleden en uit te denken. Mm-hmm. Maar dat zou uiteindelijk gewoon tot een gecontroleerde stoppen met het freelance model kunnen leiden. Maar het goede nieuws is wel dat we nu al laten zien dat het platform ook andere contracten voor me aan kan en dat we daar hard in groeien.
0: Ja, want er is wel een uitzendtak onder Temper, waarvan het FD overigens Vilijn schreef dat het er wel op leek alsof er rekening werd gehouden met de rechtszaak. Jij zei daarop nee, we wilden gewoon een compleet aanbod. En wij zijn niet religieus dat het per se altijd ZZP moet zijn.
1: Dat klopt.
0: Dat vond ik een opvallende uitspraak van jou.
1: Ja, nee. Dat is. Kijk, wij zien in eerste instantie ook gewoon de kans in de markt om ons platform nog meer te schalen en te laten groeien in die segmenten waar onze opdrachtgevers en werken ook gewoon in een uitzendconstructie willen werken.
0: Ja.
1: En tuurlijk, het helpt ook aan diversificeren en risicospreiding. Dat zullen we ook niet onder stoelen of banken steken. Maar het eerste leidmotief om dit te doen is ook gewoon de kans die we in de markt zien. Niet alleen in Nederland, maar ook in de UK en eventueel in andere landen in de toekomst.
0: En als jullie verliezen, dan krijg je een gigantische bak kosten. De fiscus wil misgelopen premies en belastingen zien. Die 1 euro per gewerkt uur tussen 2016 en 2019 komt dan op tafel. Er zijn mensen die zich nog melden voor de claim bij de vakbonden natuurlijk. Dat kan aardig in de miljoenen lopen.
1: Daar wil ik niet te veel op vooruit lopen. Uiteraard kijken we daar goed naar. Maar daar wil ik niet te veel op vooruit lopen. Voor ons is het meest belangrijk dat we nu in cassatie gaan en dat we echt de overtuiging hebben dat we enorm goede kansen hebben om de cassatie te winnen. En ja, tegelijkertijd bereiden we ons ook voor op het wat minder leuke scenario.
0: Helder, en daar hebben jullie ook al de andere tak voor klaarstaan. Zeg, hoe verlopen de gesprekken met de vakbonden nu? Want je kan ook zeggen tegen de Hoge Raad, nou, we zijn eruit gekomen met z'n tweeën. Is daar enige mogelijkheid op?
1: Wellicht. Als ik het een beetje inschat nu over hoe de posities liggen, denk ik dat een long shot is. Maar uiteraard proberen wij het gesprek constructief aan te gaan met de vakbonden. Dat loopt in deze fase nog via de advocaten. Advocaat tot advocaat. Maar ik hoop dat daar wat beweging kan komen. Maar zover is het nog niet.
0: Nou, ik hoor de sfeer nog niet heel goed komen, maar ik wens je alle sterkte erbij en met de Hoge Raad. Dank. Matthijs Tettero, topman van Temper. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld een gesprek met Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
1: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
2: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
6: BNR Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je daarom 10 minuten in de file. Op de A50 richting Apeldoorn vinden maaiwerkzaamheden plaats tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Daarom is er maar één rijstrook open en je vertraging 25 minuten.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wilde ontslaan. Amerikaanse president Trump heeft hard uitgehaald naar de Europese Unie. Die kwam pas met een megaboete voor Google, omdat hij in de zoekmachine zijn eigen diensten zou voortrekken. Trump vindt dat Europa Amerikaanse bedrijven berooft met zulke boetes en dreigt nu met nieuwe importheffingen. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
1: heb je ook altijd en overal breaking news.
10: Download de BNR-app. En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
11: Bij het verkopen van je auto denk je misschien niet direct aan een veiling.
12: Ja, nou ja, waarom niet, hè?
11: Het kan wel.
12: Ja. Maar moet je het dan ook doen? We spreken het straks met de autoveilingplatform The Collectibles, die je hier natuurlijk heel objectief adviseert dat je dat gewoon moet doen.
11: Ja, precies. Verder hoor je natuurlijk ook die rijimpressie in de Ferrari 296. De speciale.
12: Ja, dat is een belangrijke toevoeging.
11: Ja, nou, zeker. Maar eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer de actieve Aeroblades. Die zitten op.
12: Het is iedere week weer een verrassing wat we gaan behandelen. Nou, maar deze
11: nieuwe Porsche Cayenne Electric.
12: Ja.
11: Even eerst even uitleggen wat het is.
12: Oh, ik dacht dat we gingen zeggen dat ik dat wel wilde hebben. Want het zit namelijk op een Cayenne Turbo Electric. Ja, die wil ik wel.
11: Ja.
12: Nou, klaar? Oh, sorry. Nee, het zijn in de achterbumper feitelijk, aan de zijkant. Ja. Aeroblades die uitschuiven Ja. Op het moment dat je wat snelheid maakt. En daarmee maak je eigenlijk de achterzijde van de auto langer. En dat is goed voor de stroomlijn.
11: En dat is een voordeel bij elektrische auto's, daar kan dat makkelijker dan met een traditionele auto.
12: Ja, op die plek, want het zit echt maar op de hoeken. Ja, ja. Nee, dat kan ook bij andere auto's. Alleen, ja, weet je, elektrische auto's, gewoon, ja, ze zijn zo efficiënt dat alles impact heeft. Ja, als je het positief verwoordt. Of je zegt van ja, ze komen gewoon niet ver genoeg. Dus je moet alle trucken uit de kast trekken om er eentje goed te krijgen.
11: Ja, maar ja. Nu zit natuurlijk ook weer een motortje in dat elektriciteit verbruikt.
12: Precies,
11: om die dingen naar buiten te duwen.
12: Nou, ik hoef het niet.
11: Het zorgt gewoon voor meer efficiëntie, betere stroomlijnen.
12: Beter.
11: Ja. Maar levert het ook echt wat op?
12: Zeker. Kijk, als je kijkt naar Cayenne.
11: Hoeveel kilometer?
12: Dat kan ik niet zeggen, want we hebben hem niet zonder die Aeroblaze. Nee, wat ik wel kan zeggen, je hebt normaal de instapper. En als je niet met dezelfde accu, komt die gewoon verder dan de snelle versies. Want die zijn altijd zwaarder, hebben bredere banden, noem maar op. Bij de Cayenne Turbo en de Cayenne is dat eigenlijk precies andersom. Die Turbo komt net ietsje verder. En het is natuurlijk allemaal op details. Het is niet 200 kilometer verder. Maar hij komt echt verder. Dus het werkt echt. En met dit soort dingen ben ik wel benieuwd. En ik weet niet hoe ik dat een keer zou kunnen testen. Maar ik zou het eigenlijk wel willen doen. Is als je op hogere snelheid rijdt, wat dan het effect is. Wat je nu ziet, zeg maar, in de Duitse, met name Duitse automobielindustrie. Mm-hmm. Daar hebben ze de autobaan. Daar mag je best hard rijden.
11: Zeker.
12: Namelijk 130. En dat is alleen nog maar de adviessnelheid op heel veel plekken. En dan mag je gewoon zo hard rijden als je wil. Elektrische auto's veel vermogen, dus die kunnen in principe best hard. Maar ze rijden dus ook wat hogere snelheden. Dus je ziet nu allerlei oplossingen om gewoon op hogere snelheid die efficiëntie omhoog te krijgen. Want dit is natuurlijk, met 60 doet dit natuurlijk nog niet zoveel.
11: Nee.
12: Maar met 160 of met 260, wat die Cayenne Turbo Electric gewoon haalt, doet het wel veel.
11: Maar dan kun je ook verwachten dat actieve aerodynamica een steeds grotere rol gaat spelen bij elektrische auto's.
12: Ja, dat denk ik wel.
11: En dat dat ook doorcijpelt vanuit zo'n Cayenne naar de wat normalere auto's.
12: Ja, eigenlijk zeg maar, als je geen actieve aerodynamica hebt in een auto, dan ben je niet zo cool.
11: Nee,
12: dan heb je dat ook is geen niet geld. Helemaal waar, want ik kijk onze volgende gast aan. Die heeft een auto die heel cool is, maar die dus niet een uitklapspoiler heeft. Want die heeft namelijk een vaste spoiler, maar daar gaan we het zo misschien nog over hebben.
11: Ja. Maar voorlopig dus alleen in het luxe segment. Ja. En misschien dat dat later wat doorcijpelt.
12: Ja, nou, ik zou verwachten dat dit doorcijpelt, tenzij ze maar natuurlijk weer andere trucken verzinnen, waardoor je dit ook zo kunt opzetten. Bijvoorbeeld Mercedes AMG GT Concept XX, dat is die auto die op Nardo in 24 uur was, 3700 kilometer.
11: Oranje ding.
12: Daar hadden ze ook weer oplossingen door stroom te zetten op bepaalde delen. Dus creëer zeg maar geladen deeltjes ook in de lucht en daardoor verandert de aerodynamica. Dus heb je helemaal geen uitklapspoiler nodig, maar gewoon die van mij heeft een elektronische spoiler. Dat kan natuurlijk ook. En misschien breekt dat wel door. Maar het is gunstig om gewoon iets te doen met die aerodynamica.
11: Dus, eindoordeel?
12: Hebben!
13: Ja, wil ik hebben!
11: Ja hoor.
12: Ja, doe mij zo'n Cayenne Turbo Electric. Tom, als je luistert.
11: Precies. Deze zomer beantwoorden we trouwens ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast.
12: Ja, tenzij we ze niet leuk vinden, dan negeren we ze gewoon. Maar in principe behandelen we ze wel. Die Breek de Week podcast die verschijnt iedere woensdagochtend in onze podcastfeed. Dus abonneerbaar.
11: Zeker doen.
14: De Nationale Autoshow.
11: Ja, je auto verkopen via een veiling. Moet je dat nou doen of niet? En als je dat dan doet, waar moet je dan rekening mee houden? Hans Winter is manager en veilingmeester bij autoveilingplatform The Collectibles. Welkom, leuk dat je bent.
15: Ja, dankjewel.
11: Dan wil ik toch even weten welke auto je bij je hebt.
15: Met de vlotte 997.
11: Laat ik het gewoon zo zeggen.
12: Ja, vlotte 997.
11: Heb je ook niet zo'n vlotte 997's?
12: Die hangt vooral
11: van de bestuurder af, toch?
12: Ja, dus ook. Hans is er ook wel van. Nee, het is een 997 met tweewielaandrijving, maar er zitten wel twee van die feuntjes op. Ja. Dus toch? De kenners zouden genoeg moeten weten.
15: Die mogen nu raden wat het is.
11: Ja, precies. Heb je hem ook op een veiling gekocht?
15: Nee, niet. Oh. Nee. Ik heb hem gewoon.
12: Heb jij überhaupt wel zo'n auto op een veiling gekocht, Hans?
15: Jazeker. Ja. Uiteraard.
11: Ja. Maar vooral verkocht, vermoed ik zo.
15: Dat is mijn weg.
11: Want autoveilen, voor luisteraars die misschien daar wat minder bekend mee zijn, die denken dat dat misschien echt voor klassieke auto's is en dergelijke. Maar het gebeurt dus ook voor de wat modernere auto's. Waarom zou iemand dit moeten overwegen?
15: Het is vooral voor ook een stukje gemak. Wij kunnen op een hele efficiënte en snelle manier een auto vermarkten tegen marktconforme prijs. Dat is eigenlijk een beetje in het kort ons kunstje.
11: Ja, maar is elke auto geschikt?
15: In principe is iedere auto geschikt om te veilen. Bij de collectibles willen we natuurlijk graag auto's hebben die een beetje eruit springen.
13: Die een beetje collectible zijn.
15: En dat hoeft niet per se een hele dure te zijn, maar als hij al een mooi verhaal heeft of lage kilometerstand of eerste eigenaar.
11: Kun je daar een voorbeeld van geven? Van zo'n auto?
15: Het leukste voorbeeld vind ik nog steeds het Volkswagen T2-busje wat we verkocht hebben. Wat al 48 jaar in de familie was.
11: Oh ja.
15: Ja. Ja, en goed, dat veil je dan in opdracht van de twee dochters. Die daar toch best nog een beetje moeite mee hadden. Maar ja, kon er verder niks meer mee. Nee. Pa en ma, die kon er niet meer mee rijden. En hij moest een keer weg.
11: Ja.
15: En die hebben hem verkocht.
11: Ja, maar goed, zo'n T2, dat is nog wel echt wel behoorlijk collectible natuurlijk. Hè? Ja. Dat is ook niet zo'n hele gewone auto. Maar je hebt misschien ook wel wat, op het eerste gezicht wat gewonere auto's die toch een heel mooi verhaal hebben.
15: Ja, daar hebben we natuurlijk best wel een paar van gehad. Moet ik eens even denken of er zo eentje te binnen schiet.
13: Nou, er zijn natuurlijk vanuit de collectie die Audi Brussel zijn natuurlijk een aantal auto's met eigenlijk geen kilometers. Ik zit even te denken, wat is er op de collectibles? Maar toch ook gewoon zo'n Volkswagen Passat met zeg maar een soort van NSC, ja, met Leon.
15: Met 23 kilometer.
13: Met 23, die is dan nieuw.
15: En zonder chassisnummer.
13: Ja, dat is wel fijn. Dus, maar goed, dan kan je gewoon een chassisnummer ergens van. Nee, oké, dat kan dus niet. Nee, maar dat soort auto's natuurlijk wel. En dat is natuurlijk soms natuurlijk echt jeugdsentimenten voor iemand. Dus,
15: dat gaat echt naar verzamelaars. Mensen die dat ooit hebben gehad. Ja. Of waar ze achterin op de achterbank gezeten hebben. Bij
13: gezeten. Ja. Oh, sorry. Nee, ik bedacht iets anders. Oh, god. Ja. Meer pijp. Ja, dat sowieso. Welke auto's doen het goed op de collectibles? En waarom? We willen nu al eerst.
15: Ja, kijk, dat zijn toch meestal de auto's die echt aanspreken. Dat zijn de AMG's, de BMW M-modellen, de Porsches. Eigenlijk alles tussen de 25 en 100.000 euro. Dat is gewoon goed te verkopen. Ja.
13: Maar je wil eigenlijk auto's nog erboven. Want de veiling is natuurlijk ook op commissiebasis. Dus dan hoe duurder, hoe beter.
15: Hoe duurder, hoe beter. Alleen je merkt wel dat op een gegeven moment is je commissie natuurlijk ook eindig.
13: Ja.
15: En daar moet je soms een beetje rekening mee houden. En soms gaat het hartstikke goed. En dan zijn we allemaal gelukkig.
13: Ja.
15: En soms moet je daar een klein beetje in toegeven om te zorgen dat je toch tot de transactie komt.
13: Ja.
15: En dat is wel ons doel, hè, om te zorgen dat je uiteindelijk werkt na een transactie. Om die auto te kunnen gunnen, dat de nieuwe eigenaar blij is. En het doel heeft dat hij voor goede prijs die auto heeft. En de oude eigenaar.
13: Dat gaat toch vanzelf, Hans? Het is gewoon alles op internet. Het is toch het hele auto. Nee, ik weet dat het niet zo is. Maar nee,
15: het kunstje aan zich is niet heel ingewikkeld. Hè?
13: Nee.
15: Kijk, iemand meldt zijn auto aan. Wij zetten hem netjes online. En zorgen ervoor met een hele mooie beschrijving. Een hoop foto's. Dat die auto goed gepresenteerd wordt. En dan is het een kwestie van zorg dat je marketing goed voor elkaar hebt. Dus dat is veel Facebook, Google, Instagram.
11: Facebook ook nog echt?
15: Ja, nog steeds. Ja, daar halen we nog steeds veel bieders uit. En ook veel leads eigenlijk voor mensen die gewoon hun auto willen.
11: Grappig.
13: Ja.
15: En we zijn gewoon heel goed vindbaar op Google.
13: Yeah.
15: Dat merk je aan alles.
13: Ja. Yeah. Maar jij moet ook nog wel af en toe een beetje bemiddelen, toch? Dat je zegt van, joh, ik moet. We komen net 50 euro tekort links en nog 50 euro rechts.
15: Nou, het gaat meestal om iets meer dan 50 euro.
13: Ja, maar nee, anders waren we de snelheid.
15: Kijk, als een veiling is geëindigd, hè, op een gegeven moment heb je nog twee bieders over. En de laatste bieder, die wil misschien nog wel iets meer geven. Maar als er geen concurrentie meer is, dan houdt dat op.
13: Ja.
15: En dan stopt de veiling. En als hij dan nog net niet is waar die wezen moet, maar die hoogste bieder misschien toch wel iets meer had willen geven, dan ga ik bellen. En dan vraag ik nog wat er nog mogelijk is.
13: Vaak wat is je laatste prijs?
15: Dat niet helemaal. Ja. Maar dat vraag ik dan aan de verkoper.
13: Ja.
15: Van wil je ook nog wat water bij de wijn doen? We hebben natuurlijk een stukje commissie waar we ook nog iets mee kunnen schuiven.
13: Ja.
15: En uiteindelijk verkopen we op die manier 85% van de auto's.
11: Maar een verkoper kan die verkoper ook altijd tegenhouden als niet de juiste prijs wordt.
15: Als het minimumbod niet wordt gehaald.
11: Nee, precies, als het minimumbod.
15: Als iemand gaat veilen, dan zijn ze meestal wel zo ver van we willen ook afscheid nemen van die auto.
11: Ja, dat kan me voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze bepaalde verwachtingen hebben.
15: Ja. Dat is de, dat, ja, dat, daar heb ik het meeste werk aan.
11: Ja, je bent echt
15: manager van de verwachting.
11: Verwachtingmanagement-goeroe. Ja. Dus,
15: iemand heeft natuurlijk bepaalde prijzen gedacht voor zijn auto. En dat is natuurlijk altijd de mooiste en de beste die er is.
11: Ja.
15: Dat geloof ik meteen. Alleen, ja, je moet wel realistisch zijn en zorgen dat je die auto tegen de marktconforme prijs kunt wegzetten.
11: Maar hoe manage je dat dan? Hoe voorkom je die teleurstelling?
15: Door van tevoren duidelijke afspraken te maken wat wij denken dat die op gaat brengen.
13: Oh ja. Ja,
15: en daar, als ze daarmee eens zijn, dan begin ik. Aan. Maar als iemand denkt dat zijn auto 70.000 euro waard is en ik denk 55, dan heeft het gewoon geen zin om eraan te brengen.
11: Nee.
15: Dan doen we het ook gewoon niet.
13: Nee. Veelt je al veel aan de voorkant weg op basis van vraagprijs, wat ze in hun hoofd hebben?
15: Ja, daar gaat best wel wat afvalt, zeg maar.
13: Yeah.
15: Ja. En ja, soms snappen mensen het ook best wel. Alleen ja, ze moeten ook voor zichzelf wel het gevoel hebben dat ze natuurlijk een goede
13: toch
15: prijs,
13: tegen mevrouw kunnen vertellen dat die auto echt een goed idee was geweest 10 jaar geleden.
15: Als het 10 jaar geleden is, is het meestal wel een goed idee geweest.
13: Yeah. Nee,
15: want de meeste, auto's in ons segment zijn al auto's die langzaam een prijs omhoog zijn gekropen, mits ze niet te veel gebruikt zijn. Maar op het moment dat je iemand hebt die een half jaar geleden een auto gekocht heeft, bij een dealer bijvoorbeeld met garantie en inruil, noem maar op. Ja, dan wordt het vaak toch lastig.
13: Ja. Ja. Is veilen voor iedereen een goed idee? Er zit best ook een beetje onzekerheid aan. Hè? Spannend.
15: Het is spannend. Hè. Het is ook een manier om in een korte termijn, hè, want wij veilen, pak een beetje, zijn we een tijd kwijt, tussen de 14 en 20 dagen ongeveer voor het hele traject. En dan is de transactie gedaan en dan heb je centjes op de bank.
11: Dat is echt snel.
15: Ja, dat is gewoon vlot.
11: Ja.
15: En als het allemaal loopt zoals het moet lopen, en dat is in de meeste gevallen gelukkig ook zo. En dan kun je gewoon op een vlotte manier je auto verkopen.
11: Ja.
15: Je hebt geen mensen aan de deur. Wij faciliteren daar heel mooi in door te zeggen, joh, je kan bij ons gewoon de auto bij ons in de lood zetten.
13: Ja. Je zegt we, want het is geleerd nu aan Porsche en op Gelderland van Mark Weg. Eigenlijk is hij van de collectibles nu van Mark Weg. Zo moet ik volgens mij zeggen.
11: Hmm.
13: En daar heb je natuurlijk gewoon ruimte ook om.
15: Daar hebben we gewoon een ruimte waar we gewoon auto's kunnen opslaan.
13: Yeah.
15: En je ziet dat daar steeds vaker gebruik van wordt gemaakt.
13: Yeah.
15: Dat iemand zegt van, joh, weet je, ik heb afscheid genomen in mijn hoofd al van die auto. Ik kom bij neerzetten.
13: Hij moet nu weg van de oprit.
15: En dan regelen wij alles vanaf als iemand wil komen kijken tot de aflevering, dan het faciliteren.
13: Ja, totdat hij echt start en zo. Hè, dat hebben we ook wel eens. Ja, ik rij ook wel eens met auto's van de collectibles, want jullie hebben gewoon gave auto's. Nee, dat is serieus.
15: Over het algemeen hebben we echt hele leuke auto's.
13: Doen wij dit ook. Hè? Wij maken af en toe video's van auto's van jullie. Maar er zit gewoon bucketlist materiaal dat ik denk, ja, die heb ik nog nooit in gereden. Ja, dat is leuk. En ik zei, die startte niet. Dat was de BMW 850 CSI. Ik weet niet meer. Was één van de accu's wel stuk, volgens mij uiteindelijk toch? Of ik weet
15: waren
13: niet
15: twee accu's stuk. En uiteindelijk bleek ook nog een kabelbreuk in te zitten. En dat hebben we toen moeten fixen. Ja. Toen is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Ja. Dus wat dat betreft.
13: Maar als je dan hebt inderdaad over auto's waarvan ik, oh, daar heb ik wel nog een keer in rijden. Dat was er één. En daarom dat ik ook zei, ik ga nou maar even fixen. Ga ik toch wel even rondje rijden.
15: Ja, want we hadden eerder een afspraak staan in de auto. Ja, klopt.
13: Is door de connectie met Mark Weg ook komt er dan ook meer Porsche, ook inruilers vanuit Porsche en Gelderland die hoek?
15: Het aantal inruilers is beperkt.
13: Ja.
15: Wij willen ook snel doorstromen daar. En als er een goed handelsbod is, dan gaat die auto gewoon meteen door.
13: Ja.
15: Heel af en toe komen we daar gewoon niet mee weg.
13: Nee.
15: Weg komt er niet meer weg.
13: Weg komt er niet meer weg.
15: En dan, dan pak ik zo'n auto op en dan vind ik hem. En zeker als het iets aparts is van een vreemd merk, dan willen we dan nog wel eens dat gewoon proberen via de veiling. En dat lukt over het algemeen ook.
13: Heb je een recente auto die jou enorm, die je verrast heeft qua respons?
15: Ik had een Westfield.
13: Ja.
15: Dat is natuurlijk eigenlijk een bouwpakket.
13: Ja. Op
15: een Lotus 7 geïnspireerde auto. Maar een hartstikke leuk ding. Er worden ook veel wedstrijden mee gereden.
13: Ja.
15: Die auto die bracht beduidend meer op dan wij, maar ook de eigenaar verwacht had.
13: Okay.
15: En dan krijg je uiteindelijk, waren er toch twee mensen die hem heel graag wilden hebben. En op een gegeven moment stopte dan. De Audi RS5 die jij getest hebt, ook nog. Die cabriolet, die bracht ook meer op dan we verwacht hadden. Dus ja, zo zijn er af en toe wel auto's die ons verrassen.
11: Ja, in positieve zin.
15: Positieve zin.
11: In negatieve zin zal dat ook wel eens gebeuren.
15: Tuurlijk, gebeurt ook. En dan probeer je of in de naverkoop die auto nog te verkopen, of veilen hem een tweede keer.
11: Oh, ja.
15: Meestal lukt het dan wel. Sommige mensen vragen zich af, ja, dan weet toch iedereen wat die auto waard is. Maar als jij vandaag op zoek gaat naar een bepaald type auto, ja, die gisteren afgelopen is, dan heb je die auto gemist. En dan is die nu opeens voor jou wel actueel en zo nog heel veel andere. En dan zie je dat daar uiteindelijk toch het goede bedrag uitkomt.
11: Grappig. Jij loopt al heel lang mee, hè, in die autoveilingwereld.
15: Ja,
11: is er nou
15: niks anders.
11: Nee, precies. Hoe lang al?
15: Nou, in 93 ben ik begonnen met de verkoop gebruikt bij Beleaseplan.
11: Ja. Ja.
15: Dat heeft zelfs een
13: Waren dat ook veilingen toen al?
15: Wij deden dat in eerste instantie allemaal met inschrijving.
13: Ja.
15: En later deden
13: met een envelopje of zo? Moest je dan echt gewoon
15: Nee, dat ging nog met fax.
13: In het papier en dan moest je gaan sorteren wie heeft het hoogste bod, of niet?
15: Ja, maar dat deden we al met de fax. Dus iedereen haalde een lijst op met biedingen. En dan kwam dat met de fax binnen. En dan schreven we dat netjes uit op een groot stuk papier. En dan selecteerden we de hoogste bieder en dan werd die toegewezen.
13: Zo, jouw werk is zoveel makkelijker geworden met internet.
15: Ik heb dat in 96, denk ik, toen voor het eerst geautomatiseerd. Toen moesten nog collega's moesten met een floppy en een computer naar een handelaar toe om uit te leggen hoe dat allemaal moest. En dan moest je via, ik weet niet eens hoe dat heet, via zo'n pieptoontje moest je dan inbellen.
11: Ja.
15: En dan
13: met een modem.
15: En dan konden ze
13: gewoon een systeem inbellen.
15: Ja, zo ging dat.
13: Ja. Ik had heel snel al vroeg ISDN, had je dat niet meer. En veel snelle verbinding. Ja.
15: Ik ben daarna bij BVA terecht gekomen. En daar heb ik eigenlijk de autoafdeling weer opnieuw op de rit gezet. En tot wel een succes gebracht.
13: Ja. En nu mag je snoepjes veilen.
15: Nu mag ik snoepjes veilen.
13: Vind je dat ook leuk, zeg maar, dat het snoepjes zijn?
15: Ik vind twee aspecten uit mijn werk echt heel leuk. Dat is dat ik geen personeel heb. Dat ik het lekker in mijn eentje kan doen.
11: Ja.
15: En het soort auto's en met name het soort mensen wat daar bij hoort, is gewoon heel leuk.
11: Ja, maar wat voor soort mensen zijn dat toch een beetje paradijsvogels?
15: Nou, dat niet. Nou, soms wel, maar over het algemeen zijn het wel auto-enthousiasten.
11: Ja,
15: waar
11: precies,
15: je gewoon leuk mee kan praten over benzinemotoren vooral. En vermogen en snelheden en dat soort dingen.
13: Ja, wat is de laatste diesel die je geveild hebt? Even te denken. Komen af en toe wel voorbij, volgens mij.
15: Ik weet niet of ik pas nog een diesel geveild heb.
13: Dat is lang geleden.
15: Ja.
13: Elektrisch? Ook nog niet echt.
15: Elektrisch hebben we wel wat geveild. Een Audi e-tron, een Taycan heb ik geveild. Een Cayenne was een hybrid.
13: Ja, een hybrid.
15: Ik heb nu een Panamera hybrid.
13: Ja, dat is van mijn benzine nog. Hoe is het veranderd, de veilingwereld? Even los van dat het vroeger met fax en zo ging. Er zijn nog meer veranderingen?
15: Nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel veilingen op dit moment. Ook in Nederland.
13: En,
15: wat dat betreft ook best wel wat concurrentie. En, wij onderscheiden ons toch nog, denk ik, door een stukje persoonlijke aanpak, de mogelijkheid van stalling. Ik denk dat ons tarief heel schappelijk is. En,
11: wat is jullie tarief?
15: Wij rekenen 10% op geld.
11: Okay.
15: En de kosten voor de verkoper beperken zich tot de foto's. En dat is €300 inclusief BTW. Dat lijkt een hoop geld, maar we hebben een aantal freelance fotografen die voor ons werken. En die zijn daar gewoon 4, 5, 6 uur mee bezig.
11: Ja.
15: He, met naartoe rijden, foto's maken, bewerken en alles erbij. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo gek.
11: Nee, het zijn ook echt wel hele mooie foto's. Ik zat net even op de site te kijken wat er op dit moment staat. Veel Porsche inderdaad.
15: Ja, staat op dit moment heel veel Porsche op, dat klopt. Ja, ja. Maar het is normaal gesproken is het...
11: Maar voor dit weer ook een Volkswagen Golf Cabrio.
15: Ja,
11: klopt. 1.8.
15: Een heel mooi origineel Nederlands autootje. Ja, klopt. Ja.
13: En dat is wel een voorbeeld van als die 200.000 kilometer heeft en al een paar keer schade, dan is het geen collectible, maar in principe zeg maar een bereikbare auto.
15: Een bereikbare auto.
11: En deze heeft 97.000 gereden.
15: Origineel Nederlands, eerste lakken, kloppende NAP.
11: Nice.
15: Niet 600 eigenaren gehad. Nou, dan vinden wij dat bij ons past.
13: Dan
15: hoeft niet per se een hele dure auto te zijn. Alleen het hele goedkope segment, daar kunnen wij eigenlijk niet zoveel mee.
13: Nee.
15: Als je auto's hebt in de prijsklasse van 7.000-8.000 euro... dan zijn onze marketingkosten gaan eigenlijk al op aan de opbrengst. Hoe leuk de auto's ook kunnen zijn, hè?
11: Ja. Hoe leuk de auto's ook kunnen zijn, zijn de kopers ook kritischer geworden in de loop der tijd?
15: Ja, mensen kijken wel heel erg van, is het een eerste lakauto?
11: Ja.
15: Is die dealer onderhouden? Hoeveel eigenaren heeft hij gehad? Informatie is natuurlijk ook steeds toegankelijker van alles. Iedereen kan zelf al alles opzoeken. Iedereen kan een Carfax opvragen en dat soort dingen om zelf ook een beoordeling te maken van de auto. Wat me wel opvalt is dat er eigenlijk maar heel weinig mensen komen kijken.
11: Nou, en dat wou ik net vragen. Kopen ze het ongezien? Of komen ze ook nog wel eens een proefrijdje vragen?
13: Een vent koopt gewoon zijn auto ongezien,
15: 98% toch? Koopt ongezien, okay. denk ik.
11: Nee, de kijkers misschien nog even het videootje van Wouter, als die er is.
15: Oh ja, je hebt dat ook gedaan met jouw auto.
13: Ja, ik heb dat ook gedaan,
15: Dat is toch goed bevallen?
13: Ja, deze keer wel, ja. De volgende keer dat ik doe, wordt natuurlijk een groot drama. Dat kan je toch ongeveer uittekenen. Nee, ja, kijk, het is goed om te gaan kijken. En mijn het refereert ook aan de video's die ik maak voor de collectibles. Ja. Of ik van namens Autoblog voor de collectibles. Nou, hè, je snapt wat ik bedoel. Alleen, ik heb daar natuurlijk niet een oordeel over de auto. Ik ga er niet onder liggen en zeggen, nou ja, ik zie dat deze linksvoor schade heeft gehad. Dus het is meer een beetje van, joh, ook een documentaire over de auto. Hè. We hebben de laatste video... Ja,
11: maar ook over het model dan. Hè?
13: Ja, dus, Honda S2000. Ja. Wat zeg maar epische auto, 9000 toeren, Roadster. Ja. Nou, dit exemplaar was dan heel weinig kilometers. Nou, dat kan ik dan wel benoemen. En dat ik dat ook kon zien. Maar soms rijd ik ook een auto, denk ik, ja, ze zeggen 100.000 kilometer. Maar dat kan je soms niet goed beoordelen.
11: Die loopt trouwens nog 4 dagen, die S200. 2000, sorry.
13: Ja, maar dat is uitgezonden niet.
11: Nee, dat is waar. Maar hij staat nu op 27.500.
13: En die moet nog wel een beetje omhoog.
15: Ja, er moet nog wel het nodige gebeuren. Ja, maar dat maakt niet uit.
13: Maar dat gebeurt eigenlijk toch vaak ook...
11: De laatste veiling.
13: Moet je gewoon de laatste 5 minuten inloggen en dan gaan meebieden? Of wat zie jij dan gebeuren?
15: We zien steeds meer dat het een spelletje wordt van het laatste kwartier.
11: Dat dan eigenlijk pas iedereen...
15: Ja, niemand gaat zijn eigen prijs opdrijven. En dat snap ik ook heel goed. Mm-hmm. Heel soms hebben we dat een auto... Ja, daar gaan 2-3 bieders, die gaan er meteen volop. En die is eigenlijk 7 dagen voor sluiting is hij al waar die wezen moet.
11: Ja.
15: Maar meestal... He, en het klinkt misschien heel stom, maar ik zit er nu al 20 jaar ben ik met die veilingen bezig. En iedere keer denk ik, als het maar goed komt. En ja, dan het laatste half uurtje als ik dan achter mijn computer zit s'avonds. Want we sluiten meestal tussen 8 en 10 s'avonds. Ja, dan zie je gewoon dat er opeens iedereen wakker wordt en begint te bieden.
11: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
13: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of weet ik van waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
11: Zometeen in de Nationale Autoshow.
13: Ik ben... Speciaal met de trein naar Frankrijk gereisd. Ja, waarom naar Frankrijk? Om dan een Ferrari 296 speciale te testen.
11: Ja, daarvoor wil ik ook wel in de trein, denk ik.
13: Iemand moet het doen.
11: Ja. Ja, en je hoort Break de Week, dus blijf luisteren.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
18: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
19: Hackers in Noord-Korea.
20: Ja, technologie in Noord-Korea.
19: Noord-Korea is toen nog aan zijn technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung,
20: niet normaal.
19: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
20: In het noorden kunnen ze het ook. En dat wilde ik heel graag maken. Want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist een jaar geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wilde nog niet luisteren, maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nogal druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken en ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
19: Ja.
20: Ja, en daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
18: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
21: Ik open de vergadering.
22: Ja, voorzitter.
23: Ja, dank voorzitter.
22: Voorzitter.
23: Dank
22: voor
21: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
25: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: BNR Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baarpont van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Tussen afrit Beek en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En de A50 richting Apeldoorn, want daar wordt de berm gemaaid. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en is de vertraging opgelopen tot 50 minuten.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
26: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko, in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wilde ontslaan. Amerikaanse president Trump heeft hard uitgehaald naar de Europese Unie. Die kwam pas met een megaboete voor Google, omdat hij in de zoekmachine zijn eigen diensten zou voortrekken. Trump vindt dat Europa Amerikaanse bedrijven berooft met zulke boetes en dreigt nu met nieuwe importheffingen. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: Blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
11: Welkom terug, zometeen een nieuwe Breek de Week. Maar eerst...
27: de rijimpressie.
11: Wouter test de Ferrari 296 Speciale.
29: Oh ja, jongens. Oh, wat gaat dit hard. Maar dat is echt maar een heel klein deel van het verhaal. Welkom aan boord van... ja, nee, dit is een hele speciale rijtest. En ik zal je straks ook uitleggen waarom. Omdat het niet alleen maar extra power, duurder, meer bijzonder, moeilijk aan te komen, maar ook die rijervaring. Dit is een kleine spoiler naar de conclusie, denk ik, van de test al direct. Maar dit is de Ferrari 296 Speciale. In de bloedlijn van het bijzondere middenmotor Ferrari's. De volgende stap. Ik ben overigens Wouter Karsen. Dit is een autoblog.nl video. En vandaag rijden we door Frankrijk, Normandië. Met een kanon. Ja, en dat, weet je, daarmee doe ik hem onrecht. Maar oh, wat gaat het hard. Het is ongelooflijk. Maar het is vooral ook, zeg maar... weet je, sommige auto's zijn meer dan de som der delen. En dat geldt voor deze auto. En de 296 kennen we, hè. Middenmotor, plug-in hybride aandrijflijn. Bijzonder snel. Maar ja, we moesten wel afscheid nemen van de V8. Maar Maar deze V6, de Piccolo V12, zo willen ze hem zelf noemen. Zo klinkt die ook wel een beetje. Hier, luister. En voor de 296 speciale hebben ze ook weer allerlei dingen. Ach, hoe, tunneltje. En een soort haakse bocht erna, dus we kunnen niet al te gek doen. Maar ah, ze hebben zoveel dingen aangepast. Hè. Ik hoop dat ik alles me kan herinneren om jullie te gaan vertellen. Maar lichter, meer vermogen, heftiger qua sturen. Maar vooral dat sturen, maar het hele pakket is wat men zo indrukwekkend vindt. Zo lekker. Plug-in hybride aandrijflijn. Klein accu'tje die heel snel weer oplaadt in de verschillende rijmodi die er zijn. Ik heb hem nu in, even kijken, qualifying. Dat is het allersnelst. Maar hij kan ook in race, hij kan ook in hybrid. En ik zou hem ook in een volledig elektrische stand kunnen zetten. Hoort je dat? En voor de 296 speciale hebben ze veel dingen aangepast. En veel meer dan je wellicht zou verwachten. Want ze ook gewicht bij het motorblok hebben willen besparen. Dus als je alleen maar kijkt naar de rauwe cijfers en denkt, nou ja, hij heeft wat meer vermogen. Maar eigenlijk valt het misschien een beetje tegen. Want dit is natuurlijk een V6 met twee turbo's. Dus schroef de turbodruk wat op. En nou ja, je komt er al wel. Voor de 296 speciale, de vermogenswinst is nog wel een soort van bescheiden. En van 830 naar 880 pk. Dat is het gecombineerde systeemvermogen wat deze aandrijflijn heeft. En daarvan komt 180 pk maximaal van de elektrische aandrijflijn. Van de elektromotor die in de bak zit. Tussen de bak en de motor. Dat is overigens alleen maar in de qualifying mode dat hij die laatste pk's ook vrijgeeft van de elektromotor. Dat is dan ook wel weer grappig en ook wel een beetje des vooruit. Van ja, je krijgt niet altijd alles. Dat heb je ook helemaal niet nodig. In die qualifying modus, dan komen die laatste 13 pk's vrij. En dan rij je dus eigenlijk ook altijd zeg maar met verbrandingsmotor. En die elektromotor gezamenlijk. Het is een relatief klein accu'tje, 7,3 kilowattuur. En die elektromotor gezamenlijk. Het is een relatief klein accu'tje.

0: 12, zoals ze hem noemen. Een meer stuk. Ja, een klein stuk. Alleen een beetje even laten luisteren. Het is hier een beetje nat, dus ik wil niet eens vol gas geven, want anders is het... want ja, alleen maar vermogen naar de achterwiel. Plus, dat vermogen van die elektromotor... Dus dan kom je op een totaal van 880 pk. 880. Dat is echt heel veel. Sprinttijden dan? 7 seconden. 0 naar 200. 7 seconden 0 naar 200. Als je een zeg maar, huistuin- en keukenauto hebt, of een beetje hot hatch, zo rond die 7 seconden naar de 100. Dat is tegenwoordig niet super snel meer, maar wel meer dan vlot. Topsnelheid dan? Meer dan 330 km per uur. Ja, voldoende. 0 naar 100? Ja, dan moeten we wel grip hebben. 2,8 seconden. Ah, het is vooral die tussenacceleraties. Het is allemaal echt heel rap. En ook echt agressief. Agressief met die bak, hè. DCT-bak met 8 versnellingen. Die elektromotor die... Waar de koppeldipjes zeg maar, als het ware invult. Ja, welke koppeldipjes zou je bijna zeggen? Maar die bak die schakelt ook nog sneller. Ze hebben overigens ook akoestisch iets gedaan. Als je opschakelt, je hoort gewoon een ja, soort klap door de... Ah, het is moeilijk te omschrijven. Ik zou willen dat ik jullie allemaal een rondje mee zou kunnen nemen. Maar het is in die verschillende rijstanden merk je echt van... Oh ja, ze hebben het maximale uitgehaald. Echt gewoon gezorgd voor, joh, dit is... Ook qua belevingen zo, zo'n lekkere, agressieve auto. Bijna soms ook een beetje te gek voor openbare wegen. Maar ja, dat is natuurlijk sowieso wel een beetje zo met de sportauto's van nu. Het gaat natuurlijk zo hard. En hij klinkt echt waanzinnig.
1: Ja, de Ferrari 296 Speciale, dit doen ze gewoon wel echt, echt, echt heel erg goed, hè, bij Ferrari.
2: Ja, echt, want ergens, weet je, als je rationeel denk je, ja, een beetje pk's extra, maar dat ding, weet je, een normale 296 is al belachelijk snel. Mm-hmm. Dus weet je, waar heb je het nog over? Een beetje gewicht eraf, maar gewoon het gevoel... Zo'n lekkere auto. En het mooie is, ik reed ooit met een 458 speciale. En ik dacht, en meteen toen ik die 296 reed, dacht ik, ja, dit is dat DNA wat erin zit. Gewoon een auto die meteen met je praat. En waar je comfortabel in voelt om steeds een beetje harder te gaan rijden. En die af en toe zeg maar even laat merken van, oh ja, je bent nu ga je een beetje, hè, je bent me aan het tarten. Dus hij doet wat, maar niet meteen terugbijten. Dus echt geweldig goed.
1: En natuurlijk heel milieuvriendelijk.
2: Ja, plug-in hybride. Ja. Dan kan je geloof ik 16 kilometer elektrisch mee rijden of zo. Als je hem helemaal, ja... Ja. Ja, god, ja, ja. Weet je, wat wel mooi is, kijk, door die accu, door die elektromotor kan je natuurlijk zeg maar makkelijker het stilstand wegrijden, schakelmomenten ondersteunen en zo. Vooral dat moet je zien, dat de waarde is. En minder BPM op is ook fijn.
1: Ja, en in de schaal van hebben dan, coupé of aperta?
2: Oeh, ik denk coupé vind ik wel heel mooi. Ja, ik denk allebei wel echt, maar echt... Ik letterlijk verliefd geworden op die auto. En dan kan je zeggen, ja, dat heb je met die dure dingen en zo. Nee, maar ik heb ook in een normale 296 gereden. En nu in die speciale reden dacht ik, oh, ik begrijp die auto ook beter. Het is alles net een beetje uitvergroot. Ja, echt heel erg goed.
1: Ja. Dure auto's, wat kost die?
2: Ja. Vanaf 425.000 euro. Oh ja. Dus ja, dit is ook gewoon lekker onbereikbaar. Dit schrijft namelijk natuurlijk ook weer niet heel erg af. Hij blijft een beetje te veel geld.
1: Precies. Ja. Video vind je natuurlijk weer terug op autoblog.nl of via YouTube. En het is nu tijd voor. Voor welke auto zou je nier afstaan? Dat kun je ook.
2: Ja, dat is makkelijker. Dat stond niet legaal in Nederland. De vakanties gaat natuurlijk de familie mee. Dus dan wordt de gezinscontainer afgestoft. ja. Wat een hele prettige auto is.
3: Projectweek, we zijn er weer. We gaan de hele zomer door met leuke luisteraarsvragen. Die zijn echt heel erg leuk, hè, Meindert?
1: We hebben echt hele leuke luisteraars. Dat wil ik nog wel een keer benadrukken.
4: Ja, die vragen zijn ook zo leuk.
3: Ja.
1: Ga je nou cynisch lopen doen?
4: Nee, je hoort toch mijn enthousiasme?
1: Nee, dat hoor ik dus niet.
3: Dat hoor ik ook absoluut niet.
1: Rotterdamse
4: rare... Nee, kan heel goed acteren.
1: Oh, geweldig! Wat een leuke vraag.
3: nee, we sloten...

0: vorige week af met de vraag die dan nu als eerste gaat komen.
1: Wel, is dat zo?
0: Ja, ja zeker. Want we hebben alweer vergeten. Je hebt een week de tijd gehad om erover na te denken. Ja. De vraag
2: is niet
0: was...
2: gelukt.
0: Nee, niet gelukt. Nee. Wel eerlijk van jullie. Met welke auto zou je het liefst een roadtrip door Europa willen maken? Vraag Bart. En dat vind ik een leuke vraag, want eigenlijk is dat wel iets dat je heel graag zou willen doen, maar vaak niet de tijd voor hebt. Of de kinderen en de vrouw moet ook mee.
3: Nee,
0: dus
3: dat gaat niet.
1: Met de auto die ik uitkies. En ik kan nu maar één auto uitkiezen. Want ik heb hem in november 2025 overgenomen van ene Karsen. W. Karsen. En ik heb gewoon eigenlijk nog niet heel veel tijd gehad om echt leuk met de 911 te rijden. Dus die zou ik wel heel graag een keertje mee willen nemen op een mooie roadtrip door Europa.
0: Wouter, hoe gaat dat voelen? Want heb jij dat al gedaan met die auto destijds?
4: Eigenlijk niet echt roadtrip. Echt meerdere dagen. Echt heel veel kilometer. Ik heb er vooral ook gewoon dagelijks mee gereden. Ik ben er wel een paar keer mee op pad geweest. Wat verder weg. Maar niet per se roadtrip. Kijk, ik vind een roadtrip waarin je binnen één dag op bestemming bent, vind ik
1: nee,
4: niet
1: zo. Nee. Etappes.
4: Ja.
1: En je hebt natuurlijk wel een eindbestemming.
0: Mm-hmm.
1: Dat is gewoon weer thuis.
4: Ja,
0: uiteindelijk wel.
4: Ja,
0: nee, maar, ooit een keer weer.
1: Mooie, maar echt een mooi routeboek maken. Dat je echt een paar routes uitkiest. Hè? Want je vertrekt toch vanuit Nederland. Of je moet hem ergens op een trein zetten of zo. Of een trailer.
4: Ja.
1: Maar in principe vertrek je vanuit Nederland. En dan ga je een paar mooie routes. Dan kom je natuurlijk zo snel toch wel ergens in de bergen, in de Alpen terecht. Om daar iets moois te doen.
0: En via Duitsland, Eifel.
1: Ja, Italië in uiteindelijk. Een paar mooie dorpjes bezoeken. Lekker eten.
0: Goedkope cappuccino.
1: Wat zeg je?
0: Goedkope cappuccino.
1: Ja.
4: Een goedkoop tanken.
1: Espressootje.
0: Ook lekker, ja. Ook, ik zie het helemaal voor me.
1: Ja.
0: Ja. Wouter, heb jij ook een idee? Wat je...
1: Ik heb ook nog een alternatief, maar Wouter mag eerst.
4: Nee, ik zou ook mijn eigen auto kiezen. Kijk, ik ben op heel veel verschillende locaties met heel veel bijzondere auto's al geweest. En soms, met zeker regelmaat, heb ik van, dit zou ook wel heel gaaf zijn om met een eigen auto te doen. Hè?
1: Dat is
4: dus dat is zeker waar ik eigenlijk weinig aan toe kom. Omdat, weet je, de vakanties gaat natuurlijk de familie mee. Dus dan wordt de gezinscontainer afgestoft. wat een hele prettige auto is. Maar ja, dat is toch wat anders dan inderdaad met je eigen, zeg maar, speeltje.
0: Ja.
4: Porsche 911 is voor mij ook het speeltje. Ik bedoel, ik rijd er ook dagelijks in, maar het is ook het speeltje.
1: Ja.
4: Dus dat zeker nog een keer doen. Maar ik weet ook zeker, als Anita Dekking dit hoort, zeg ja, nou, ik nodig je elke keer uit en elke keer kan je niet. Ja, dat is ook een beetje de...
1: Anita Dekking, je moet even uitleggen voor de luisteraars.
4: De Dolph Dekking.
1: Ja.
0: Driving experience.
4: Ja, rijtrainingen.
1: Zijn ook echt een hele mooie reizen.
4: Geweldige reizen. Ik bedoel, ik krijg niet eens betaald door haar, maar ze nodig hem wel een keer uit voor allerlei dingen. Het komt er eigenlijk niet van, omdat, nou ja, we dit doen, hè.
0: Ocho,
4: maar werken, ja.
0: Werken.
4: Nou, en als ik dan later op de sterfbed
1: dus
4: ligt,
1: eigenlijk,
4: had ik maar meer gewerkt. Dat zegt nooit iemand.
1: Maar we kunnen, weet je, want we gaan nu de zomer in. Dat betekent altijd dat in september zo'n beetje, nou, augustus het nieuwe seizoen start. Dus dit is het moment om plannen te maken voor het nieuwe seizoen van de Nationale Autoshow.
4: Ja.
1: Want ook in 2026, 2027 draaien wij gewoon weer lekker door.
4: Ja, als zeker. Het goed is, we mogen gewoon door. Ja. Ja. Ja, we hebben nog niet gehoord dat het niet zo is.
1: Nee, daarom. Dus we gaan ervan uit. Maar misschien kunnen we een mooie roadtrip gaan plannen. Moet nou het ook even mogen van de baas?
4: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar hij is Mr. Mobility tegenwoordig bij BNR. Dus
0: we moeten toch?
1: Ja, je moet wel alles experiencen natuurlijk.
4: Ja, jij moet dan met een elektrische auto. Wij kunnen gewoon met
1: de volgauto.
4: Misschien een elektrische zevenzitter. Want dan kan wel de hele familie mee.
0: Oh ja.
1: En dan zitten wij alvast in het hotel. Ja. Genieten van een heerlijk glaasje wijn. En dan is het nou nog ergens aan het laden.
0: Nou ja, ik weet weer waar ik sta. Leuk.
4: Ja, leuk. Nee,
0: ik zat zelf te denken aan... Ik heb een zwak voor één auto. Al sinds ik eigenlijk met jullie werk.
1: De Volkswagen Up?
0: Nee. Het is al meer dan 15 jaar geleden natuurlijk dat we zijn gestart. Ja, zoiets. Ja. Dat is de Jaguar F-Type.
1: Ja.
0: V8.
1: Begrijp ik wel.
4: Wel een V8?
0: Ja, de V8.
4: Geen V6?
0: Nou, nah, vind ik ook lekker klinken.
4: Ja. Yeah.
0: En eigenlijk wil je de roadster.
4: Ja. Ja. Ik ken er een die te koop komt, een rode. Mm.
0: Oh.
4: Ja.
0: Ja, nou, dat is niet per se mijn kleur.
4: Nee, een witte streep op de heeft hij. Dat is wel een gaaf
1: wat,
4: ding.
1: Heb je een indicatie?
4: Ik heb geen idee.
1: Oh.
4: Ik ga het vragen aan mijn collega Magie.
1: Nee, maar dit is natuurlijk wel interessant. Want je begint over de Roadster. Ik had ook nog een alternatief in gedachten waar mij echt een hele leuke auto lijkt om een mooie roadtrip mee te maken. En dat is dan van Nederlandse bodem een Donkervoort.
0: Oké. Okay.
4: En dan moet er wel iemand met je bagage achteraan.
1: Ja.
4: Maar hij heeft iets meer bagageruimte tegenwoordig.
1: Oké, okay, I will travel light.
4: Ja, ja.
1: Zwembroek mee.
4: Zwembroek mee. Paar... Je vrouw weigert, want die zegt, ja, ik kan...
1: Waar moet ik mijn spullen laten?
4: Ja. Ja. Nou, ik zou juist dan weer om familie mee te nemen, ga ik eigenlijk helemaal de andere kant op. En dan zou ik... We hebben net toevallig wat mensen van BMW gesproken. BMW M3 Touring.
1: Ja,
4: of een M5 Touring. Vind ik eigenlijk een M3 gaver. Gewoon altijd gevonden hoor. Dus die heeft niet met de huidige generaties te maken. Maar ja, als ik dan... als ik het fortuin heb, zeg maar letterlijk geluk en het geld om dat nog een keer binnen bereiken, zou dat heel gaaf vinden als je met zo'n ding gewoon lekker op zomervakantie en dan, weet je, en dan plannen we de vakantie zo dat die altijd over de Duitse autobahn gaan op een strategisch moment.
1: Ja, want dit ging over een roadtrip door Europa.
4: Ja, nee,
1: door
4: roadtrip.
1: Natuurlijk ook een roadtrip door Amerika maken.
4: Ja.
0: Zuid-Amerika, je kunt overal naartoe.
1: Ja, maar dan heb je andere auto's voor nodig.
0: Ja, dat is waar.
4: Ik, door Amerika. Ja, eigenlijk gewoon een classic American muscle.
1: Ja. Ja.
4: He, dus Ford Mustang, Camaro.
0: Camaro.
4: Overigens heb ik al een Mustang cabrio door Florida en naar de Keys en zo. Dus dat hebben we. Check, done that.
0: Okay.
4: Met mijn vrouw ook nog. Was toen nog niet mijn vrouw. Toen leefden we nog in zonde als zeg maar ongetrouwde partner. Dat heb ik natuurlijk nu gecorrigeerd, dus dat is heel goed. Dat was wel gaaf. Maar, ik moet zeggen, Florida is allemaal wel... het is zet de cruise control op, weet ik wat. Want en je hoeft het stuur niet aan te raken. Nee. Het gaat nog heel lang rechtdoor.
0: Ja. Zeker over die keys, inderdaad. Ja,
4: ja.
0: Ben ik ook geweest.
4: Wel tof.
0: Ja,
4: wel gaaf om heen te rijden. Ja, ja. Gaaf om overheen te rijden dan om te zijn.
0: Zeker.
4: Op het puntje.
1: Ja, vind ik
0: maar,
1: ook.
0: Ja, maar je moet het wel gedaan hebben als je daar bent geweest. Ja. Anders tel je ook niet mee. Hey, een kritische vraag.
4: Oh nee.
0: Worden de beste auto's nog gemaakt in Duitsland? En heeft de Europese auto-industrie de strijd met China verloren?
1: Eerst die eerste vraag. Ik ben toch geneigd te zeggen ja.
0: Dat ze wel nog steeds de beste auto's bouwen?
1: Ja.
4: Het hangt natuurlijk wel een beetje... We definiëren beste auto, hè?
1: Waar dus, wij blij van worden.
4: Ja, nou dat wel. Mm-hmm. Ik denk dat ze daar nog steeds hoge ogen gooien. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel knap om met weinig budget een kleine auto te maken die toch heel goed is.
1: Ja, ja, absoluut.
4: Daar zijn ze in Duitsland tegenwoordig wat minder van.
1: Ja, nee, dat klopt. Komt wel weer een beetje terug.
4: Ja,
1: hè?
4: Kleine compacte elektrische auto's.
1: Ja.
4: Maar daar wil ik ook nog wel eens de discussie over aangaan of dat nou allemaal zo goed is. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon niet waar is. Dat ligt niet aan die Duitse kleine elektrische auto's, maar meer aan elektrische auto's met... Die hebben gewoon een ondergrens qua range.
1: Ja,
4: en anders
1: precies.
4: Is het gewoon een... Ja, is leuk, maar dan kan je net zo goed een bureau kopen. Dat is heel stellig in dit. Nee, ik Duitsland wel echt extreem goed. Aan de andere kant, als je kijkt, recent reed ik weer eens in een Ferrari. En toen dacht ik, ja, er zijn heel veel dingen die ik kan zeggen, dat is niet handig, Ferrari. Maar qua beleving, snelheid, hoe het stuurt, hoe het rijdt. En ik ben natuurlijk een beetje een Porsche-man, want Ferrari kan ik niet betalen. Maar dan denk ik, het is toch... Ferrari misschien toch nog even één tandje beter. Niet als geheel pakket, maar wel gewoon... Ja, dat
1: maar,
4: bijna ongrijpbare magische gevoel wat ze in sommige auto's kwijt
1: maar
4: weten.
1: De vervolgvraag hierbij was, hè, want ik denk Ferrari is buiten categorie.
4: Ja.
1: En daar horen nog wel wat merken tussen. Nee?
4: Ja,
1: vindt het een middle of the road.
4: Nee, ik zei net dat ik het niet kon betalen.
1: Precies.
4: Dus,
1: precies. Maar de vervolgvraag is of de Europese auto-industrie de strijd met China heeft verloren. Hè? En dan ga je toch gewoon meer naar de... de massa-auto's. Niet naar de Ferraris, maar gewoon kijken naar de Mercedes, ja. de Volkswagens, de Audi's. En ga je dan die auto's met elkaar vergelijken? Dan vind ik tot nu toe de Chinese auto's die ik heb gereden, ben ik niet heel vaak echt dat ik er heel erg blij van word.
4: Nee.
1: Het is niet slecht vaak. Nou, soms ook echt wel. Gewoon ronduit slecht.
0: Maar we zijn niet bevooroordeeld. Dat we denken van het is niks, dus het wordt ook niks.
1: Nee, ik laat me graag verrassen, dat weet je.
0: Ja, nee, die ken ik.
1: Nee, maar ik vind soms...
4: Bevooroordeeld, nee. Beoordeeld wel gewoon zijn merites. Nou, was ik een paar maanden geleden met Volkswagen, wat een hartstikke Duits merk is, in China. Waarbij ik ook wel zag van, ja, wat doen die Chinezen? Het is gewoon een andere markt. Zij bouwen gewoon andere auto's. Die markt vraagt om andere auto's. En die auto's die passen eigenlijk helemaal niet heel goed in Europa. Nee. Dus... Ja,
1: nou, er zijn ook wel uitzonderingen natuurlijk. Ja, als je kijkt naar Lincoln Co.
4: Volvo.
1: Ja, nee, maar natuurlijk. Dat is, hoe Chinees is dat? Kun je dan afvragen.
4: Ja.
1: Maar officieel is Lincoln Co. wel een Chinees merk. Zeker bijvoorbeeld. Vind ik niet slecht.
4: Slecht, maar ook niet... Weet je, ik heb in die 001 gereden. Wij hebben een tijdje geleden een rijimpressie gehad. Ja. En volgens mij was het ook zo'n clip. Ja, het is niet slecht. Het is maar misschien zelfs wel een beetje goed.
1: Ja.
4: Maar niet... Wauw. Oh, wat een heerlijk stuurgevoel. Wat bijzonder wat ze hiervan hebben gemaakt.
0: Nee, maar voor veel mensen is dat basis is gewoon goed. Dus als het goed is, is het goed.
1: Ja, nou, helemaal goed. De vraag is...
0: We hebben het verloren.
1: Ja. Dat is de vraag. Hebben we het verloren?
4: Niet van de Chinezen. Kijk, ik denk dat er... we hebben een deel verloren van Tesla.
1: Tesla.
4: Ja, als je gewoon kijkt naar... Weet je wel, met twee modellen, het volume wat zij draaien. Hè, wat ook... ik noem maar even een merk wat verder hartstikke succesvol is. Skoda. Maar Skoda had ook zeg maar het Tesla-model kunnen hebben. Gewoon heel lekker rammen, volume, grote auto's. Veel waar voor je geld, noem maar op. Dus dat is... en ook bijvoorbeeld Stellantis en zo zijn er ook wel meer merken waar ik denk, nou jongens, als jullie wat agressiever hadden geschakeld naar elektrische mobiliteit, wat je denk ik zonder Elon Musk als een soort, nou ja, maniak, en ik bedoel dit positief hoor, maniak, Tesla heeft voortgeduwd naar een bepaalde, dat lukt je niet bij andere merken, maar ik denk dat we vooral van Tesla hebben verloren.
0: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder. Ik pak je
2: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. BNR Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baardman van de ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. 2 grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu 1 grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Brul spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt terwijl het onderzoek nog loopt. Op de rivier de Theems in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Onze verzorgingsstaat. Een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De grote vraag is nu, wat willen we voor samenleving met elkaar? Wetende dat Nederland natuurlijk ook is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat. En wie betaalt de prijs? Daarover praat ik al de hele week. We hebben in totaal 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. En we sluiten de week af met een speciale gast die cruciaal is als het over de verzorgingsstaat gaat en specifiek nu de sociale zekerheid. Is namelijk Hans Spekman. Sinds mei de voorzitter van vakbond FNV. Eerder was hij partijvoorzitter van de partij, Partij van de Arbeid. Tweede Kamerlid, wethouder en gemeenteraadslid namens die partij. En ook was hij jarenlang directeur van het Jeugdeducatiefonds totdat hij overstapte naar FNV. Van harte welkom.
8: Ja, nou, ik vind het leuk om hier te zijn.
7: Nou, mooi. Ik ook. Want er gebeurt nogal veel rond de WW, WIA en natuurlijk ook de AOW. Verhoging in leeftijd die van tafel is. Gaan we straks uitgebreid over praten. Maar ik vind het ook mooi om even stil te staan bij al die verschillende rollen die je al hebt gehad. En waarmee je voor de samenleving ook hebt ingezet. Wat is jouw drive om dat te doen?
8: Een diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel waar ik mee ben opgevoed met de paplepel eigenlijk. En dat je zeg maar altijd probeert het leven beter te maken voor mensen die door pech net aan de kant zijn komen te staan. Dus als raadslid was ik al bezig met de hoeveelheid dak- en thuislozen in mijn stad Utrecht. En later kon ik dat doorpakken als fractievoorzitter en als wethouder. En kon ik toch 1200 mensen die in hun eigen poep en pies liepen, verslaafd waren, wat me deed denken aan mijn zus, kon ik allemaal huisvesten. Binnen 5 jaar had ik ze allemaal onder dak. En hadden ze weer een leven en nam de verslaving ook af. Want als je gewoon stabiel woont, heb je minder te gebruiken. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk altijd oog gehad voor die groepen. Voor kinderen waarvan ik wilde, ja, die moeten ook kunnen voetballen als er thuis geen geld is. Ook dat deed ik als wethouder. Dan wilde ik eigenlijk dat zo'n jochie bij mij in de straat ook met een scheve schouder liep van een te zware voetbaltas op de jonge leeftijd. Ja, dat soort beelden werk ik vanuit. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Dus ja. Dat heb ik bij het Jeugdeducatiefonds gedaan. Dat heb ik als voorzitter van de Partij van de Arbeid gedaan. En dat doe ik nu.
7: Ja, was je als kind al zo dat je heel erg bezig was om op te komen voor onrecht en hè, voor de mensen die al lager wal raken?
8: Nou ja, bij ons thuis was dat gewoon heel normaal. Dus er werd heel veel en actief gediscussieerd bij ons aan tafel. Met de zussen en mijn moeder en mij. Mijn vader was natuurlijk overleden toen ik 1 was. Dus ik weet nog de eerste keer dat Muriel, mijn vrouw, nog steeds mijn vrouw, toen 1989 kwam ze voor het eerst bij ons thuis in de familie.
7: Ja.
8: Toen hoorde ze zo'n discussie en toen dacht ze, dat komt niet meer goed tussen die in die familie. Maar dat was normaal bij ons. We waren altijd fel op de bal, maar altijd weer op de zaak. En dat ging toch uiteindelijk over rechtvaardigheid voor mensen. Ja.
7: En jouw moeder, was die daarin heel
8: zeker
7: belangrijk?
8: Ja, mijn moeder die was ook echt wel fanatiek. Die was meer een luisteraar. Dus dat was, ja, sommige mensen hebben het vermogen om, ook als ze het zelf zwaar hebben, toch heel veel mensen die het misschien nog zwaarder hebben of ook ellendig hebben, om zich heen te verzamelen. En wat zij dan deed, ze zette thee en koffie. Ze zat aan de ronde tafel en ze luisterde naar al die andere verhalen van al die andere vrouwen. En ik was natuurlijk een ukkepuk,
7: ja.
8: Dus ik luisterde mee. En zij heeft, dat heb ik ook meegemaakt, een keertje een PvdA uit haar huis gezet. Dat vond ze een salonsocialist. Ze zei, je komt bij mij niet meer binnen. Dus ja, ze was veel fanatiek. Had ze eigenlijk nooit de kans gekregen om de lagere school af te maken, want ze moest werken op het land. Zij is van 1920, ik ben een nakomeling. Maar ze heeft zichzelf onderwezen, boeken gelezen, Vrije Volk. Dat had ze helemaal op om te lezen van zijn krant van toen. Dus zij geloofde erg in vooruitgangsgeloof. En ze had een tweelingbroer, die vond ze maar een beetje dom, want die verdiepte zich niet in de politiek, niet in de wereld erbuiten. En dat moest toch wel. Dus,
7: ja. Spraken jullie dan ook over de verzorgingsstaat? Leefde
8: zeker
7: dat?
8: Ja, niet alleen het woord verzorgingsstaat, maar wel de sociale zekerheid in de breedte. En ik vond het inderdaad, als jongetje krijg je toch mee wat je moeder spannend vindt en je zussen. Dus ik vond dat heel spannend. Wordt het nou Den Uyl of wordt het Wiegel?
7: Ja, ja.
8: Ondanks dat ik het nog niet helemaal begreep, omdat er heel veel politieke gesprekken waren bij ons thuis.
7: Ja, en als we hebben deze Big Five gedoopt tot de verzorgingsstaat. Ja. Waarom is het belangrijk om ervoor te vechten?
8: Nou ja, omdat het ook ons land maakt. En zorgt dat mensen die misschien net iets minder hebben, ook nog een onderdeel zijn van onze samenleving. Ik weet nog het eerste verhaal wat mijn moeder vertelde over haar vader die voor het eerst van Drees kreeg. Zo noemde zij het. Ja, die kreeg toen geld van Drees en toen waren ze naar Rotterdam gegaan om een pak te kopen. Dat is overigens niet in de genen gaan zitten van mij. Maar die gingen naar Rotterdam toen om een pak te kopen met de bus, de hele reis. Toen bleek het geld toch te weinig om een pak te kopen. Maar het was het geld krijgen en dan niet meer op oudere leeftijd door hoeven te werken, maar gewoon uiteindelijk geld hebben om te bestaan, dat is wel heel belangrijk. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die net ziek worden. Ik heb heel veel zieken meegemaakt. Ja, als je er dan net naast komt te staan, dat is al niet heel leuk. Maar dan is het wel fijn dat je niet gelijk, als je een huis hebt, dat je dat op moet eten. En dat je helemaal in de schulden gaat komen, maar dat je door kan leven. Of als je eventjes de WW hebt, dat het ook fijn is. Mijn moeder was een kind van een veldarbeider. Als het een druppel regende, had hij geen baan. En dus ook dat gezin met die 8 kinderen niet. Ja, dat betekent iets voor de ontwikkelingskansen van die kinderen.
7: Ja.
8: Na die tijd verlang ik niet terug.
7: Nee.
8: Is juist mij meegegeven dat we die verzorgingsstaat nodig hebben om een soort met stabiel land te hebben waar iedereen kansen krijgt.
7: Ja, en nou ja, dat delen wij met elkaar. Ik ben zelf in armoede opgegroeid. Omdat ik een, nou ja, je noemde je zus, ja, hè, met een verslaving. Mijn vader had een harddrugsverslaving. En dat hele gezin, hè, want vaak gebeurt het bij eentje.
8: Zeker.
7: Gaat er iets mis en dan wordt zo'n heel gezin daar in meegetrokken. En ja, dan dankzij dat wij ook die verzorgingsstaat zit ik nu hier en ben ik hoog opgeleid, heb ik gewoon een goed leven kunnen neerzetten.
8: Maar zoals bij ons ook, met een enorme vooruitgangsdrijf was er altijd in onze familie, bij al mijn zussen ook. Het is niet voor iedereen zo gelukt, zeg maar. Mm-hmm. Want een van mijn zussen is ook verslaafd geraakt. Maar wij zijn ook in armoede opgegroeid. En die vooruitgangsdrijf samen met de passie van mijn moeder, die heeft dat gezin omhoog geduwd eigenlijk.
7: Ja. En heb je dan nu het gevoel dat de verzorgingsstaat onder druk staat?
8: Ja, die staat zeer onder druk, omdat ook het vertrouwen van mensen in is de overheid er nog voor mij onder druk staat. Dus daarboven zit ook een laag. Dus als ik bij het Jeugd Educatiefonds scholen bezocht en ik sprak daar met moeders, dan was eigenlijk de overheid niet meer te vertrouwen en was de vijand. Want die haalt kinderen weg met de toeslagenaffaire. Als je als moeder wisselende inkomsten hebt met meerdere ZZP-banen, meerdere flexbanen, zit je je boterhammen bij elkaar te sparen en je mist één baan, ja, durf dan maar eens een toeslag aan te vragen. Of als je onder de bijstand zakt, ja, kan je dan wel bijstand aan vragen, want dan ben je er ook een maand weer net boven geweest. Dus het is, de overheid is vijandig geworden ten opzichte van een deel van de Nederlandse samenleving. En dat vind ik wel heel verdrietig. Want dat zijn dezelfde moeders die ook met hun kinderen zijn weggevlucht, soms van een gewelddadige man, en niet in een officiële huurwoning wonen, maar in een afhankelijke onderhuurconstructie. Nou ja, en die spanning in de samenleving, die wordt steeds groter voor een bepaalde groep. Ik noem dat de schaduwwereld. En die is ondertussen best groot geworden. Want er zijn heel veel mensen die tegenwoordig in Nederland worstelen met baan en bestaan. Maar wie die het vertrouwen eigenlijk in de overheid niet meer hebben, dat de overheid er ook voor hen is.
7: Ja, en dat zeg je dus eigenlijk, dat vertrouwen, dat is al een heel belangrijk deel van die verzorgingsstaat. Zeker. En dan heb je natuurlijk nog al die onderdelen daaronder, waaronder dus ook de sociale zekerheid, waar nu veel
8: cruciaal is.
7: Die cruciaal is en waar nu discussie over wordt gevoerd, ook in de polder. Je noemde dat jeugdeducatiefonds, daar heb je 8 jaar gezeten. Volgens mij vond je het best moeilijk om daarmee te stoppen.
8: Heel moeilijk, ja.
7: Ja.
8: Ik heb ze gisteren nog even bezocht. Ik had beloofd aan een aantal kinderklassen van een school uit Rotterdam dat ik ze zou ontvangen bij het Jeugdeducatiefonds. Dus ik ben gisteren even teruggegaan om die kinderen allemaal te ontvangen. Die waren met de juffen allemaal naar Utrecht toegekomen. Ja, dat was geweldig. En dan zie je ook bij die kinderen, er zit enorm veel gretigheid, maar ook veel verdriet en pijn. Dus ze willen allemaal, er zaten allemaal kinderen ook bij van de leerlingenraad. Maar als je dan hoort dat ze niet op straat durven te spelen en wat de gevaarlijke situaties zijn, hoe vaak er iemand wordt neergestoken bij hun in de straat, hoe moeilijk het is om aan schoolspullen te komen en die te kunnen betalen. Ja, al die kinderen die willen zo graag, maar worstelen. En ik zie dan ook weer moeders en vaders die hun best doen. Soms lukt het niet. Soms zullen jij en ik ook denken, kom op zeg, moeder of vader. Maar de meesten die doen echt hun stinkende best, willen ook het beste voor hun kind, maar hebben het niet.
7: Nee, en wat raakt je daar dan het meeste in?
8: Ik zie in die kinderen mezelf, mijn eigen gretigheid, soms mijn eigen boosheid, die ik ook voelde als jong jongetje, want ik was nooit gewelddadig naar andere mensen toe, maar ik sloeg mijn hand stukken tegen de muur, zeg maar, als ik echt nijdig was. Dus ik heb een paar keer mijn pink gebroken als jong jongetje. En dat zie ik dan toch terug in die kinderen. En de een is dan expressief, zeg maar, explosief naar buiten, en de ander zie je introvert zijn. Dat is net zo erg.
7: Ja.
8: Want het is ook fijn als je het eruit kan gooien. Ik bedoel, het was niet fijn voor mijn pink, maar ik was het wel kwijt.
7: Ja, en we zijn.
8: En bij sommigen gaat het gewoon onder je huid zitten en word je heel een stil muisje van.
7: Ja, ja, en dat is net zo erg. Dat vind ik
8: zeker
7: heel goed. Dat
8: en ik
7: je
8: zie
7: dat
8: gewoon heeft, dat er potentie is bij die kinderen. Maar die potentie wordt niet gehinderd door hun verstand of door hun wil om vooruit te komen, maar gewoon door wat de samenleving ze biedt.
7: Ja, en dus als je zegt die verzorging staat onder druk, is dat deze kinderen, hoe mooi en geweldig land wij met elkaar hebben, hè, het is in andere landen veel slechter geregeld, moeten we ook zeggen. Maar die kinderen kwamen meer in de verdrukking ook.
8: Ja, zeker. Omdat je ziet gewoon dat kinderen die opgroeien met minder geld thuis, die doen het ook minder goed op school. Het ligt dus niet aan het verstand van die kinderen. En daarvoor is ook 32% van de kinderen met een laag inkomen krijgt HAVO-VWO-advies. En van de rijke kinderen ongeveer 78%.
7: Ja.
8: 68%, sorry.
7: Ja, ja.
8: En dan verspillen we ook economische potentie.
7: Diana Matroos. Sorry, ik was iets te gretig om de cue te geven voor de jingle. Maar ze hebben je kunnen verstaan. Zullen we het eens even lekker over de polder hebben?
8: Ja.
7: Want jullie zijn lekker actief. Je zou kunnen zeggen, sommige mensen zeggen de polder loopt vast. Anderen zeggen hij leeft als nooit tevoren. We komen er wel achter hoe jij erin staat. Want dan hebben we het over de discussie rond de sociale zekerheid. In het coalitieakkoord stonden een aantal zaken. En een belangrijk was die ruim 6,5 miljard bezuiniging. En dan heb je het over de AOW-leeftijd verhogen. Dan heb je het over de WW en de WIA om daar op te korten. Minder lange WW-periode en 20% ongeveer van die WIA eraf. Dat is heel even grof samengevat. Nou is er al een deel van tafel. En dat is natuurlijk die verhoging van die AOW-leeftijd. Is dat al het Spekman-effect?
8: Nou, het was een ontzettend stomme fout van het kabinet. Dus dat ligt niet alleen aan mij. Ik denk dat iedereen in de samenleving, heel veel mensen althans in de samenleving, vonden dat dat een hele stomme fout was en dat ze dat moesten herstellen. Zag je ook in de Kamerdebatten overigens.
7: Ja.
8: Waar ze deksel op de neus kregen.
7: Nou ja, je zag het misschien ook aan de voorman, de nieuwe voorman van VNO-NCW, Koen van Oostrum, die natuurlijk ook zei, laten we dit niet doen, want afspraak is afspraak.
8: Ja, maar VNO zat natuurlijk ook toen bij de afspraak die is gemaakt. En die zijn trouw.
7: Ja.
8: En ik vind het echt stomzinnig en verkeerd dat het kabinet dat in de haast vergeten is. Dat ze dit hebben opgeschreven.
7: Ja,
8: en dat
7: hoe kijk je ernaar? Zou het ook een soort troef kunnen zijn? We zetten, want ik heb er eerder deze week ook met de gasten over gesproken, dat het een beetje onduidelijk is waarom ze dat op die manier hebben gedaan. Ja, er moet ergens geld vandaan komen. Dat heeft natuurlijk met onze defensieuitgaven te maken. Maar dat je zo'n eigenlijk stomme inzet doet, zou misschien ook achter de schermen een soort, nou, dan zitten we hoog in en dan kunnen we die in ieder geval weggeven, die AOW-leeftijd.
8: Ik weet niet, dat zou nog sprake zijn van een tactiek en een strategie.
7: Ja.
8: Ik vrees dat het gewoon pure dommigheid is.
7: Echt waar?
8: Ja, dat denk ik. Ik denk dat er gewoon de hoeveelheid historie, ja, dat weet ik wel.
7: Ja.
8: Maar ook slimme mensen zijn soms ontzettend dom. Dus er zat natuurlijk heel weinig historische kennis aan tafel over het pensioenakkoord. En heel weinig mensen nog met gevoel hoe moeilijk dat bevochten is, ook in de polder.
7: Nou, ik bedoel, zelfs ik heb het meegekregen.
8: Zeker, zeker. Ja, maar ja, dan, als je dan in zo'n onderhandeling zit en je wil allemaal net klaar zijn voor de lokale verkiezingen, want die kwamen eraan, in die haast, samen met weinig kennis, dan doe je dat soort dingen te snel.
7: Ja.
8: En als het een strategie is, is het een hele domme strategie, want ze worden nu aan alle kanten gewantrouwd. Dus mijn leden van de FNV, ja, die hebben nu echt wel behoorlijk veel wantrouwen naar het kabinet toe. En dat snap ik ook heel goed. Want dan hebben ze een afspraak gemaakt met het kabinet, dat is toch, en met de polder. Dat vonden ze heel moeilijk. Dus mijn leden hebben heel veel moeite gehad om dat akkoord überhaupt te sluiten. Dat heeft veel pijn gedaan, ook bij leden. En dan op zo'n manier gaan ze ermee om. Dus welke afspraken kan je eigenlijk maken met zo'n kabinet die überhaupt zoiets op tafel ligt? Dus dat wantrouwen,
7: dat moet nu hersteld worden.
8: Is heel
7: worden.
8: Diep, zeker.
7: Ja, ja.
8: En dat gaat niet zomaar. Ook al omdat daarna komt het getover met geld. Want dan gaat dat hele AOW-verhaal gaat niet door. Maar dat bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
7: Ja.
8: Dat is daar niet weggehaald. Mm-hmm. Er is niet gezegd dat gaat naar een andere begroting. Of we gaan toestaan dat we als Nederland de defensieuitgaven, zeg maar, net zoals heel veel andere Europese landen, boven die 3% laten uitkomen. Want dat mag.
7: Ja.
8: Dus heel veel andere landen hebben daarvoor gekozen.
7: Ja. En denk je dat daar dan misschien toch nog ruimte zit? Om toch, hè, want dit moeten we even belangrijk benoemen. Die defensieuitgaven zijn uiteindelijk de reden dat dit ergens moet het geld vandaan komen. Misschien en nog even terug. Want we hebben natuurlijk toen over die NAVO-norm gesproken. En we hadden de NAVO-top. En iedereen was hilarisch daar ook. Of hilarisch, gewoon helemaal bevlogen daarmee bezig. Hebben we toen te weinig hierover gehad?
8: Over dat vond ik toen van wel. Ja. Ik snap dat de wereld is veranderd, die is onrustig, onveiliger geworden. En dat we ons daar ook ons eigen deel moeten doen, dat vind ik volstrekt begrijpelijk. Daartegenover is, daar wordt wel erg makkelijk over gesproken, terwijl niet wordt bedacht hoe betalen we het en wat blijft er dan eigenlijk over van het land wat we zijn. Want twee andere grote posten die er nou eenmaal zijn in Nederland is de sociale zekerheid. AOW is daar het grootste deel van. En het tweede deel is de zorg.
7: Ja.
8: En ook dat vinden wij belangrijk met z'n allen.
7: Mm-hmm.
8: En ook dat staat nu onder druk. Dus ik snap het niet. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat Nederland niet hetzelfde heeft gedaan dan andere landen. En dat ze zeggen, nou, die defensieuitgaven, die extra uitgaven die nu nodig zijn, en sommigen zullen dat nog betwisten, maar ik betwist het op zichzelf niet, zet die dan buiten die 3%-norm, want dan heb je gewoon marge. En dan had je die hele bezuiniging niet nodig gehad. Maar hier zit gewoon politiek achter, denk ik. Omdat er gewoon ook ideologie is, bijvoorbeeld aan de rechterkant van de VVD, om de verzorgingsstaat steeds kleiner te maken. Dat is
7: Want de gedachte is, op het moment dat we die WW inkorten, dan ga je wel gestimuleerd worden om eerder te werken.
8: Ja, en dat vind ik ziekmakend argument, eerlijk gezegd. Want ik ken heel veel mensen die er wel eens naast hebben gestaan. Mm-hmm. En niemand die deed dat voor zijn lol. En die doen dat soms omdat ze zwaar ziek zijn. Dus ik heb veel mensen weer gesproken. Ook weer een iemand van een school waar ik nog steeds contact mee heb. Henriques, ja, die vrouw die heeft 2 hersenbloedingen achter elkaar gekregen. Na de eerste hersenbloeding is ze weer gaan werken. Want ze hield van haar werk, ze hield van de klas, ze hield van de kinderen. En toen kreeg ze weer een hersenbloeding. En nu staat ze er al een tijd naast. En als ze niet de WIA had gehad, als de maatregelen van het kabinet waren doorgevoerd, dan had ze nu moeten weggaan uit haar huis in Amsterdam. Dat is de harde realiteit. Want dat scheelt voor haar minimaal €870 per maand.
7: Zo, dat is echt een gigantisch bedrag.
8: Ja, dat hakt erin.
7: Dan kan je inderdaad niet in je huis.
8: Ja, want het raakt niet alleen de mensen die al weinig hebben, maar het raakt ook gewoon normale middeninkomens.
7: Ja. En deze verhalen.
8: En de gemakzucht dan, dat vind ik vooral irritant. Dus ik vind als ik dan zo'n VVD-Kamerlid hoor zeggen, ja, dan moeten mensen, die gaan dan beter hun best doen. Ja, die vrouw die doet ontzettend haar best. Ja. Die wil niks liever dan weer voor de klas staan met kinderen. Want dat is haar passie, haar hart.
7: Ja. En ik ken die mensen ook. Dit zijn geen incidenten. Dit is gaat echt om een grote groep. Maar er is ook een groep die profiteert.
8: Ja, maar dat weet ik niet of dat bij de WW zo is. En of dat bij de WIA zo is. Kijk, er is altijd, zeker toen ik jong was, in de jaren 80... was er een boekje kwam uit Lof der Luiheid. Dat was ook met torenhoge jeugdwerkloosheid. Deze tijd is wel anders. Dus ik merk, ook bij het jeugdrecreatiefonds, waar ik in mijn eentje begon, maar met 80 mensen eindigde, dat heel veel mensen die er ook even naast komen te staan, ook al eens bij het jeugdrecreatiefonds, toch heel graag weer beginnen met werken.
7: Ja.
8: Zijn er weinig die de kantjes ervan aflopen.
7: Maar we hebben nu enorme personeelstekorten. Dus je zou kunnen zeggen, je kan best wel makkelijk weer aan het werk. Dus.
8: Maar dan moet de werkgever je ook een kans geven als je net iets hebt. Dus ik vanuit het jeugdrecreatiefonds was ik ook werkgever.
7: Ja.
8: En als ik wist dat een vrouw zwanger was, zei ik, je moet je niet gehinderd voelen, solliciteer nou ook voor die andere functie. Want als je dat kan, dan is dat toch goed. Laat je nou niet jezelf terugwerpen, omdat je dan denkt, maar is dat dan niet lastig? Mm-hmm. Eigenlijk mag een werkgever er helemaal niet naar vragen. Maar voor vrouwen zelf is het soms een hindernis om opwaarts te solliciteren. En wat je ook zag, is soms als er bijvoorbeeld iets in de familie gebeurt met een kindje, waar het erg slecht mee gaat, die heel veel zorg nodig hebt, is dat ze zich ook schuldig voelen. Maar die willen wel graag werken. Maar ja, ik gaf ze dan als werkgever juist de ruimte om even voor de kind te zijn.
7: Ja.
8: Dat vind ik belangrijk. Ja. Je ziet die profiteurs niet.
7: Je zegt, als ze er zijn, is het een kleine groep.
8: Ja, of als geen groep die rechtvaardigt dat je zo rücksichtloos bezuinigt op die sociale zekerheid. Want er zijn ook heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld 30 jaar bij een metaalfabriek gewerkt, bij hetzelfde bedrijf.
7: Mm-hmm.
8: En dan van de een op de andere dag gaat dat bedrijf van kast naar Hongarije toe, omdat daar de aandeelhouders net goedkopere werknemers kunnen krijgen. Het is helemaal geen familiebedrijf meer. Die man die heeft dan 30 jaar hetzelfde werk gedaan, zo'n beetje, nu hè.
7: Mm-hmm.
8: En vervolgens zit niemand op hem te wachten, want hij is al boven de 60. Ik bedoel, die groep is er ook.
7: Tuurlijk.
8: En dan kan je zeggen, ja, dan moeten we eerder in die mensen investeren. Ben ik het allemaal mee eens.
7: Ja.
8: Maar dan begin je aan die kant, dan begin je niet met het korten van de uitkering. En dat gebeurt nu.
7: Ja.
8: En dat vind ik verkeerd.
7: Ja, en nu zie je dan toch dat er heel veel van tafel hebben. We hebben die AOW-leeftijd.
8: Ja.
7: Kan die trouwens nog ergens met een U-bochtconstructie weer terugkomen?
8: Alles met een U-bochtconstructie terugkomen. Daar ben ik dus ook zo voorzichtig mee. Omdat het geld staat gewoon op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de begrotingsregel van het kabinet is, wat wordt weggehaald van een begroting, moet door diezelfde begroting worden opgelost.
7: Hm.
8: Ja, dus er staat nog steeds €6,8 miljard open op de begroting van SZW.
7: En is dat ook waarom? Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, goh, het kabinet is heel stom begonnen, hè, met dit hele verhaal, de coalitie.
8: Ja.
7: Door met die AOW-leeftijd. Nou, die hebben ze helemaal van tafel. En ze hebben ook gezegd, we gaan echt ook anders naar deze zaken kijken. Dus dat was natuurlijk ook wel een behoorlijke opening, waarvan Koen van Oosteren maar ook zei, ja, dat is jammer bij het Katshuis dat die opening niet is gepakt en hè, dat jullie als bondenraad toch niet in mee willen gaan.
8: Ja, ik snap Koen wel dat hij dat jammer vindt. Hij komt ook op voor het ondernemersbelang. En ik heb overigens in de verste verte geen conflict met Koen. Maar wel met het kabinet, want ik laat me niet blij maken met een cadeautje die al was. Want het was al, het pensioenakkoord was al. En dat was helemaal niet makkelijk voor onze leden ook, maar die was al. Dus dat je dat dan van tafel had, ja, je zou het eens moeten durven om het niet te doen. Maar dat je dan het geld notabene nog wel laat ronken op de begroting van SZW en het probleem van SZW laat staan. En aan alle kanten verder niks mag vertellen over de houdbaarheid of buiten het EMU-saldo. Ja, dat vind ik echt stomzinnig. En dat pakken we gewoon ook niet als bond.
7: Nee, dus het gaat echt om dat bedrag dat maar blijft staan. Dat moet gewoon van tafel.
8: Zeker.
7: En dan zijn jullie wel, want volgens mij delen jullie de analyse wel over de WIA. Hè, dat daar veel te lange wachtlijsten zijn. Ja. En dat met verzekeringsartsen niet goed geregeld is.
8: We lagen zelfs al voor. Vanuit de polder, hè, want dit is natuurlijk ook in de serie van de polder. Mm-hmm. Ik weet niet of Kim Putters er iets over gezegd heeft, maar er lag al een advies van de SER alleen al lang om de WIA te verbeteren. Daar heeft het kabinet geen snars aan gedaan. Hadden ze ook op kunnen nemen in het regeerakkoord. Daar stond alleen in, als je het wil verbeteren, waar de polder vol was, dus de SER, en onderdeel daarvan zijn de werkgevers en de werknemers, dan moet je juist wat geld toevoegen bij het begin. Want er is een groot probleem met artsen.
7: Ja, en hoe gaat het dan nu verder de komende maanden? Er moet voor augustus moet er een akkoord liggen. Ik ga er zo meteen over verder praten met Hans Spekman, de voorzitter van FNV.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op TravelEssence.nl.
8: Ik pak je vast.
9: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
10: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
9: Vandaag is er en morgen weten we niet.
10: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. Twee grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu één grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Brul spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt terwijl het onderzoek nog loopt. Op de rivier de Theems in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Eerder deze week sprak ik met Koen van Oostrum, de kersverse voorzitter van VNO-NCW, over hoe economische groei de verzorgingsstaat moet redden en ook dus die discussie rond sociale zekerheid. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag is mijn gast FNV-voorzitter Hans Spekman en het komend halfuur wil ik in ieder geval graag nog met je bespreken hoe het verder gaat met de polderonderhandeling rond die sociale zekerheid en wat jullie strategie daar ook bij is. We weten al van een staking, misschien komen er meer. Maar misschien eerst even die opmerking van Koen van Oostrum. Of opmerking, dit is echt een verhaal wat hij elke keer vertelt. Uiteindelijk moeten we het zoeken in die economische groei. Dat gaat ruimte bieden waardoor wij dat probleem met die sociale zekerheid niet meer hebben. Hoe kijk je daarnaar?
14: Nee, maar daar ben ik een bondgenoot van Koen. Als wij het natuurlijk economisch goed doen, dan is dat goed voor de verzorgingsstaat. En zo heb ik altijd geredeneerd. Ik bedoel, we begonnen dit gesprek met mijn verleden als wethouder. En ik kon het goed vinden met de VVD-wethouder, omdat ik hem alle ruimte gaf om voor een economisch bloeiende stad, Utrecht, en we zijn ook gaan bloeien. En dat de opbrengsten ervan die binnenkwam in de belastingen, ja, die kon ik gebruiken om die dak- en thuislozen gewoon menselijk te behandelen in plaats van op straat te laten leven. Dus zo'n connectie zie ik heel erg voor me. Dat moet volgens mij op landelijk niveau ook kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van die netcongestie. Beetje suf woord. Maar ja, in Utrecht kan nu niemand meer zeg maar van het gas af. Want niemand krijgt meer een vergunning ervoor, want het zit vol. Als dat niet vol zit, heel veel mensen willen het graag, ja, dan zit er heel veel werkgelegenheid aan vast. En werkgelegenheid betekent dat we weer rijker worden met elkaar. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel van dat soort zaken die volgens mij prima kunnen. Kijk naar de bouw die zo en zo is stilgevallen in Nederland. Mm-hmm. Dus een aantal van dat soort dingen geloof ik in. Wat ik alleen niet geloof is die economische theorie die ik echt verkeerd vind. En dat is de economische theorie dat je alleen maar economische groei krijgt als je mensen afknijpt. En dat is de theorie die de VVD aanhing in die debatten.
13: Ja, ja.
14: Ik hoop dat we met
13: Maar niet VNO-NCW, dat nee, heb ik niet van Koen van Oosten
14: gehoord. Nee, zeker niet. Dus, en dat vind ik ook fijn.
13: Ja.
14: Dus ik hoop dat ik met Koen de gesprekken kan blijven voeren over aan de ene kant versterken van de economie, wat goed is voor de werkgelegenheid, goed is voor onze toekomstige groei, goed is ook voor het land wat we willen zijn morgen. En tegelijkertijd zeg maar de verzorgingsstaat eerbiedigen als belangrijke ja, gever van zekerheid voor mensen. En dat houdt ook het land stabiel.
13: Ja.
14: Een stabiel land is ook weer goed voor de werkgelegenheidsgroei.
13: Ja. Volgens mij klikt het wel tussen jullie, tussen jou en Koen.
14: Ja, we zijn totaal anders, maar ik kan het heel prima met hem vinden.
13: Ja.
14: Ja.
13: Had je vooraf, want jullie hebben natuurlijk het begonnen met een etentje, maar ja. Jullie zullen intussen vaker met elkaar gesproken hebben.
14: We zijn een keer in een cafeetje geweest.
13: Cafeetje.
14: Heel gezellig.
13: Ja, dat was, want eerst jullie begonnen in Utrecht, zijn jullie daarna naar Amsterdam gegaan?
14: Nee, in Utrecht hebben we een café.
13: Oh, cafeetje
14: dus
13: gezeten.
14: We hebben echt in Utrecht, vertrouwde grond voor mij natuurlijk, maar hebben we eerst etentje en we zijn ook nog naar een café geweest.
13: En dacht je eerst, nou, ik moet het even zien met, want hij wordt ook vaak de vastgoedmiljonair genoemd, wat hij zelf heel irritant vindt.
14: Ja, maar ik ga
13: heb
14: nooit
13: ik toch weer gezegd. Sorry, Koen.
14: Ja, nee, maar ik ga nooit af op dat soort woorden. Sommige mensen die gekgierend rijk zijn, snap ik niet wat ze ermee moeten. Maar ik gun het ze van harte. Ik heb nooit iemand wat misgund. Ik vind het alleen belangrijk dat je het zelf hebt verdiend.
13: Ja.
14: Dus ik vond Van Zeumeren vind ik ook altijd een geweldige vent in Utrecht. Die heeft het gewoon zelf verdiend.
13: Ja.
14: Ik vind het een beetje vervelend.
13: Hij is ook zelf meten, Koen.
14: Ja. Zeker. En ik vind het alleen een beetje vervelend als je je ondernemer noemt, terwijl je bent gewoon bankdirecteur.
13: Ja.
14: En dan ben je gewoon zetbaas van de aandeelhouders. Dat noem ik geen ondernemer.
13: Ja.
14: Dus er zijn ook mensen die noemen zich ondernemer, maar zijn het in mijn ogen niet.
13: Oké. Nou, zullen een paar mensen nu gevoelig. Koen zit goed bij jou. Hoe belangrijk is dat?
14: Ik denk dat de persoonlijke band tussen mensen belangrijk is. Want dan ga je iets meer in de ander verdiepen en kijken of je ergens ruimte ziet om tot oplossingen te komen. Ik denk dat de persoonlijke band altijd belangrijk is.
13: Ja.
14: Ik heb natuurlijk ook meegemaakt dat ik wel eens deel uitmaakte van een kabinet. Het was met Bos Balkenende waar de persoonlijke verhoudingen bepaald niet zo goed waren. Ja, dat breekt altijd op.
13: Ja.
14: Dus ik denk dat persoonlijke verhoudingen, dat je daar zelf ook je best voor moet doen, maar dat het ook uitmaakt.
13: Ja, dus daar zit het goed. Maar als je kijkt naar de persoonlijke verhouding met het kabinet, dan proef je aan alles dat dat niet goed zit.
14: Nee, en ook niet in het kabinet onderling. Vind ik ook dat het niet goed zit. Want dat was ook de lange teksten die worden opgenomen aan de brief op basis van ons ultimatum. Hè, want we doen een ultimatum en dan moet in een brief.
13: Je moet ook een ultimatum stellen.
14: Ja,
13: dat is
14: zeker.
13: Geloof ik de juridische onderbouwing voor
14: een
13: staking.
14: Ja, voor een politieke staking. En daar kreeg je een antwoord op. Maar de passages over het geld, die waren zo lang. Dan weet je al, daar hebben ze heel lang over gesteggeld. En waarschijnlijk staat er niks. En dat was ook zo.
13: Ja.
14: Dus het is een hele lange passage die vooral zegt dat ze het heel moeilijk vinden om iets op papier te zetten wat is een ja of een nee.
13: Nee, en het is natuurlijk ook een minderheidskabinet. Nee. En dat is natuurlijk wel ook in jullie voordeel. Want jullie kunnen optrekken met pro ook daarin, toch?
14: Ja, nee, we trekken met iedereen op die de sociale zekerheid natuurlijk aan het hart gaat.
13: Ja.
14: En daar is een meerderheid in de Kamer die ons daarin steunt.
13: Ja.
14: En zij hebben bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar zeker niet in de Eerste Kamer, want daar hebben ze een schamele 22 zetels. Dus uiteindelijk zullen ze toch moeten buigen en niet ijzerheinig vasthouden aan de dingen die ze al hebben. Dus uiteindelijk zullen ze toch moeten buigen en niet ijzerheinig.

0: Ja, en daar zit de pijn, hè?
1: Zeker. Ja. Omdat uiteindelijk komt het dan uit de lengte of de breedte.
0: Ja.
1: Ja, ga je dan erbij.
0: Want als het daar staat en een kabinet valt, dan weet je, dan staat het er.
1: Zeker.
0: En dat is
1: en
0: de reden die je
1: daar. En volgend kabinet gelijk weer die opgave om dat te doen.
0: Ja. Nou ben ik even, want we hebben het debat in de Kamer gezien. Wat vond je trouwens van dat debat in de Kamer?
1: Ja, daar is niks door veranderd.
0: Ja.
1: Ik vond alleen de opmerking van de Tweede Kamerlid van de VVD vond ik pijnlijk. Maar dat vind ik gewoon omdat ik kan niet tegen denigrerend zijn.
0: Welke opmerking bedoel je dan?
1: Over, ja, dan gaan mensen beter hun best doen.
0: Ja, dat deel.
1: Dat vind ik gewoon echt denigrerend en verkeerd.
0: Mm-hmm.
1: Gaat uit van een totaal verwrongen mensbeeld. En ik zei ook, dat lijkt wel alsof de VVD of deze mevrouw weer terug verlangt naar lijfeigenen. Want dat is gewoon wat je dan doet. Dan doe je hetzelfde als wat mijn familie in de oude tijd meemaakte. Dat je gewoon met de pet in de hand moest vragen om de boer om werk. En als het even regende, dan had je geen werk meer. En daarna moest je weer met de pet in de hand terugkomen. Ja, zo'n wereld en zo'n land wil ik niet.
0: Mm-hmm.
1: En dat wil niemand bij de FNV. En ik ben ervan overtuigd, heel veel mensen in het land ook niet. Dus dat vond ik
0: Nee, want dat hoor je ook uit het verhaal van Koen van Oostrum. Hè? En hij is natuurlijk nu snurkend VVD-lid, hè, zoals dat heet. Maar die staat ook niet achter zo'n beleid. Hè? Je moet natuurlijk gewoon een sterk Nederland hebben, ook sociaal gezien. En dat was ook wat Kim Putters heel duidelijk uitlegde. Die sterke economie gaat alleen maar samen als je ook sociaal sterk bent. Dus daar lijkt wel consensus over. Wie moet er nou gaan een eerste stap gaan zetten? Het
1: kabinet.
0: Ja.
1: Wij zetten hem niet. Het kabinet moet hem echt zetten. En die moeten hem zetten op een vertrouwenwekkende manier. En dat betekent dat geld wat als bezuiniging is ingeboekt op de begroting van sociale zaken, moet er vanaf.
0: Ja. En daarom hebben jullie dus nu, omdat er nog geen beweging is, die staking aangekondigd. Hè?
1: Omdat
0: openbaar
1: het heel veel
0: vervoer.
1: Mensen raakt. Hè? Dus het kan iedereen. Het kan je kind overkomen. Het kan je tante overkomen. Het kan jezelf overkomen. Iedereen kan er ineens naast komen te staan omdat er iets overkomt. Ik had een andere man aan de lijn. Heb ik lang gesproken. Die had twee wakker hersenoperaties gehad. Lijkt me super eng.
0: Ja.
1: Die man die had ook tot zijn 25e gewerkt. Maar toen kreeg hij ineens kanker. En hij is nu 37. En hij heeft nog steeds dat hij iedere keer geopereerd moet worden. Ook hij woont nog in dat huis dankzij de WIA.
0: Ja.
1: En ik weet, dat kost de samenleving dan iets. Maar laten we alsjeblieft die man dat gunnen. Dat hij dan
0: nee, en dit soort verhalen raken natuurlijk ook. Terwijl
1: maar die zijn er veel.
0: Dat heb je natuurlijk met elk verhaal. Hè. Als het dan voor de gezondheid zorgt, dan heb je. Maar je kan niet eindeloos dingen blijven oplossen. Ook niet in de gezondheidszorg.
1: Het is ook niet eindeloos. Dus het beeld wat het kabinet heeft gezegd over de houdbaarheid was het tweede waar ik pissig over was.
0: Mm-hmm.
1: Want het kabinet zei ja, maar de sociale zekerheid moet houdbaar blijven. Maar we geven nu een laagte record uit aan van het bruto binnenlands product aan de sociale zekerheid. Met 2,1%. Nog nooit zo laag geweest. Nog nooit zo laag geweest. Dus we doen het echt voortreffelijk. En er zijn sommige mensen die gaan er heel snel uit. En andere mensen blijven er wat langer in.
0: Ja, maar wat moeten we dan met die werkelijkheid van die defensieuitgaven? Want uiteindelijk moeten we dit als samenleving ook gewoon met elkaar dragen. En de pijn ook voelen daarvan.
1: Nou ja, er zijn heel veel keuzes die mogelijk zijn. Eén is de economie versterken. Laten ze daar een beetje vaart mee maken. Ik bedoel, in Utrecht,
0: wat Koen zegt, ja.
1: Ja, maar die netcongestie zit in Utrecht al heel lang op slot.
0: Ja.
1: En dat is stom. En het kabinet doet er geen fluitenkruid aan, helemaal niks. Het tweede is stikstof, daar moeten ze dan mee komen. En derde is, je kan ervoor kiezen om deels buiten de hekken te plaatsen en een Europa toestemming te vragen voor een iets groter begrotingstekort, wat heel veel Europese landen hebben gedaan. En je kan iets doen aan de vermogensverdeling. Daar is Koen het overigens niet helemaal mee
0: nee,
1: eens.
0: Nee, want dat wou ik net zeggen, daar dus, gaat de opening niet komen.
1: Nee,
0: dat zeg
1: maar
0: jij natuurlijk
1: kan
0: een paar
1: wel,
0: keer.
1: Maar het is wel een keuze die je ook kan maken. En nu wordt het eenzijdig.
0: Maar jij noemt hem eigenlijk gewoon om het palet te geven, maar jij snapt ook dat dat niet met Koen gaat lukken.
1: Nee,
0: in
1: dat,
0: de
1: weet,
0: voren,
1: ik,
0: hè?
1: Dat weet ik. Maar kijk, net zoals de keuze voor de hypotheekrenteaftrek doet veel meer op de houdbaarheidsgetallen, wat de VVD zo belangrijk vindt, dan de AOW.
0: Mm-hmm.
1: Veel meer.
0: Ja.
1: En toch zitten ze op de AOW te drukken voor de houdbaarheid en niet op het hypotheekrente. En voor mij mag dat, maar wees wel eerlijk en zeg dan dat het niet alleen om de houdbaarheid gaat, maar ook om gewoon die sociale zekerheid te verkleinen en Nederland zeg maar af te halen van de verzorgingsstaat die we zijn.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ze kwam deze week met haar eindrapport. En een van de conclusies is: de overheid discrimineert En dat is structureel. En daarmee is de verzorgingsstaat er dus niet voor iedereen. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcast.

0: kanalen. Vandaag spreek ik met FNV-voorzitter Hans Spekman. Heeft dit rapportje op een bepaalde manier nog geschokt? We weten natuurlijk bij de toeslagenaffaire.
1: Nee, en dat is misschien wel sombermakend dat het me niet schokt.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk. Nee, ik zie gewoon dat voor heel veel mensen de overheid de vijand is. En dat heeft soms te maken met je afkomst. En soms met je levenssituatie en je inkomen. En soms zeg maar dat je door niemand wordt gesteund als je in elkaar wordt gerost door je man.
0: Ja.
1: Dus er zijn heel veel mensen die. Waar de overheid er niet meer voor hen is.
0: Ja.
1: Dat is heel verdrietig.
0: Verdrietig. We hebben de kettingvraag. Ik sprak eerder met SER-voorzitter Kim Putters. Die natuurlijk ook een rol heeft bij deze onderhandelingen. En hij wilde dit graag van jou weten.
2: Nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering. En wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt. En wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
1: Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus ik vind het een heel belangrijk thema, omdat het is een ontwikkeling die je niet meer stopt, die alleen maar doorgaat en steeds sneller gaat. Er zitten twee kanten aan. Je krijgt een ander type werkgelegenheid. Dus hoe zorg je dat mensen die misschien hierdoor hun baan verliezen, dat die naar een nieuwe baan toe gaan. Maar het tweede thema, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat hoe hou je welzeggenschap van mensen over hun werk in stand? Want die wordt ook steeds kleiner.
0: Mm-hmm.
1: Want je merkt dat er steeds meer bedrijven beginnen te werken met algoritmes. En in China gaat dat nog steeds veel verder. Want dan kijken ze ook naar welke kant kijken de ogen op. Let je wel goed op je werk. Dus de zeggenschap van mensen op hun werk, over hun werk, is ook heel belangrijk. Dat je mensen niet steeds kleiner maakt en allemaal afhankelijk maakt van algoritmes. Waarvan we hebben geleerd, lees het rapport van Joyce Sylvester, dat dat soms wel echt heel slecht is.
0: Ja, ja zeker. Zij zeggen ook de overheid moet daar toch op een bepaalde manier mee stoppen.
1: Zeker.
0: Dat dus over de kettingvraag. Uiteindelijk moet de Polen flink aan de slag. Hè? Dat wordt geen rustige zomer. Voor jou, de minister Veilbrief verwacht dat jullie voor de zomer weer aan tafel zitten. Gaat dat lukken, denk je?
1: Ik weet het niet. Dat ligt echt volledig aan de minister.
0: Ja.
1: Hij weet wat belangrijk is voor ons. Dat is namelijk het voldoen van het ultimatum. Daar hoor ik nog helemaal geen positieve geluiden over. Dus vooralsnog zie ik daar nog geen opening van de kant van het kabinet.
0: Ja.
1: En voor de rest blijven wij wel praten met de werkgevers, want daar hebben wij geen conflict mee. Maar de werkgevers halen niet de bezuiniging van tafel. Dat moet toch echt het kabinet doen?
0: Ja, en is er dan ergens ook waar jullie water bij de wijn willen doen? Want we eten altijd in de polder. De polder kan ook ons stabiliteit geven, wat zo belangrijk is voor Nederland. Want dingen liggen nu stil en dan krijgen we straks een staking om onze oren. Waarvan jullie ook zeggen, we doen het liever niet. Maar we zien geen andere keuze om het toch te doen. Waar gaan jullie nou water bij de wijn?
1: Overigens, iemand die zelf staakt, die vindt dat ook niet leuk. Hè? Want die levert salaris in, die levert pensioenpremies in, maar die doet dat voor een hoger belang.
0: Ja.
1: En voor al die mensen die die kent. Soms ook voor hemzelf, maar soms ook voor mensen verder weg. Dus het is gewoon een solidariteitsstaking.
0: Ja, ja zeker. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel leden, maar dat is niet heel Nederland. Hè? Nee. Dus je moet ook het draagvlak in de samenleving wel overeind houden.
1: Ja.
0: En VNO-NCW is hier ook niet blij mee.
1: Nee, dat weet ik. Dat realiseer ik me ook heel goed. Nee, niemand zal er blij mee zijn, maar het kabinet komt niet in beweging. Dus hebben wij geen ander middel dan dat.
0: Gaan jullie dan meer staken ook nog?
1: Zou kunnen. Dus als het kabinet niet beweegt.
0: Dat zeg je al een tijdje. Zou kunnen.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dus
0: ja,
1: het is
0: maar
1: niet...
0: wanneer komt dan het moment dat je zegt... want we werken toe naar augustus.
1: Ja.
0: We zitten nu in juni al. Jullie hebben dit al een tijdje gezegd. Dan heb je één staking aangekondigd.
1: Ja. Nou ja, één staking. De hele week is acties. Dus de week zeg maar van 24 juni. Dan is dat staking op het spoor, streekvervoer en busvervoer.
0: Ja.
1: Maar er zijn meer stakingen. Die hele week zijn meer stakingen. Het is een hele actieweek met allemaal manifestaties. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen. Dus dat gaat gebeuren. Maar het zou kunnen dat er daarna doorgestaakt gaat worden. Ja, dat hangt helemaal af van het kabinet. Dus daar voel ik mezelf ook
0: maar
1: niet...
0: Maar er komen geen stakingen voor 24 juni nog?
1: Nee, dat zal daarna zijn. Dus dit is de grote actieweek. Er zitten nu nog wat leuke acties, zeg maar. Ook in ziekenhuizen zijn er leuke acties geweest. Solidariteitsbetuigingen zijn er geweest. Maar de grote acties zijn in die week. En het zou kunnen dat het daarna nog niet is opgelost. Ja, dan gaat het gewoon door.
0: Ja,
1: onze leden zijn echt getergd. Allereerst al door...
0: En trouwens CNV ook, hè? Want ik bedoel,
1: zeker,
0: we praten nu...
1: Zeker, en de VCP, alle drie de bonden, we trekken gemeenschappelijk op, zeker.
0: Ja, we zitten op één lijn.
1: Nee, en ondertussen praten wij wel door, praat ik door met de werkgevers gewoon. Wat
0: ja.
1: Die,
0: ja, dat maar waar is prima, gaat dat en ik dan hoop, over? Waar gaat dat gesprek dan over?
1: Kijk, als wij de oplossing vinden om de economie te versterken zonder rechten af te brokkelen, dan hebben we het antwoord gevonden. En daar moeten we ergens proberen het antwoord te zoeken.
0: Dus u zeggen van het kabinet is aan zet, maar eigenlijk gaan jullie nu met z'n tweeën.
1: Ja.
0: En met de hele achterban erbij. Hè, maar
1: als we het verdienvermogen van Nederland weten te vergroten zonder rechten af te knabbelen, dan hebben we een oplossing gevonden. En tegelijkertijd praten wij altijd over verbetering in de VIA. Sterker nog, dat hadden we in de SER al gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus Kim Putters had daarvan kunnen getuigen. Alleen onze conclusie van de werkgevers en de werknemers was, daar moet geld bij, want er heeft heel veel achterstallig onderhoud.
0: Mm-hmm.
1: En met al die keuringsartsen die er niet zijn waar het mis is gegaan, zitten mensen gewoon daar ook tot hun eigen frustratie vast.
0: Ja.
1: Maar dat los je niet op met een bezuiniging. En dat is ook een les die ik heb geleerd. Want ik heb natuurlijk vele verantwoordelijkheden gehad in mijn leven. Ik heb ook wel eens de fout gemaakt. Als voorzitter weliswaar, dus ik zat een beetje op afstand, dat wij bezuinigden op de jeugdzorg en tegelijkertijd het stelsel wilden veranderen. Nou, dat is één grote flop geworden.
0: Ja, dus je zegt, ik ben wel bereid om het stelsel te veranderen. Daar voel ik voor. Maar dat bedrag, het kleiner wordt gemaakt, dat bedrag, ook niet?
1: Nee, dat moet dan logisch uitkomen dat door die veranderingen van de VIA dat je dan uiteindelijk besparingen haalt. Dat kan. Maar wel in die volgorde. Dus je gaat het eerst verbeteren, zoals je hebt ook afgesproken met elkaar in het overleg met de SER. Eerst maar eens dat waarmaken en dan kijken of er dan geld over schiet. Dat is iets anders nog dan bij de WW. Want bij de WW is feitelijk gewoon geen probleem. Heel veel mensen stromen snel uit. Maar wat je krijgt met de voorstellen van het kabinet is dat jonge mensen nauwelijks meer WW-recht opbouwen.
0: Mm-hmm.
1: En die vrouwen die ik een aantal keer heb benoemd die bij die scholen tegenkomen met flexwerk, die bouwen helemaal niks meer op.
0: Nee.
1: Terwijl als ik nou één groep het ook nog eens gun dat zij die WW-recht opbouwen, is het die groep, want die gaat nu al de vernieling in.
0: Ja, dus ook als het gaat over die verkorting van de WW, van 24 naar 12 maanden, als er nou wordt gezegd van 24 naar 20 maanden. Ik bedoel, kan je op die manier kijken? Het is gewoon, het moet hard 24 maanden blijven.
1: Ja, omdat, maar daar zit ook nog achter dat er feitelijk geen probleem is met die laagste percentage ooit wat we uitgeven aan het bruto binnenlands product.
0: Ja.
1: Daar komt geen erkenning voor. Ze doen iedere keer alsof het niet houdbaar is, maar dat is gewoon een leugen.
0: Ja, maar waar zou de water bij de wijn wel bij jullie kunnen zitten dan?
1: Nou
0: daar ben ik toch
1: bijvoorbeeld bij het verbeteren inhoudelijk van die VIA. Dat hebben wij ook al iedere keer bepleit.
0: Ja.
1: En ik hoef geen water in de wijn te doen om een bedrag wat ze al niet op de begroting bij SZW hadden moeten zetten voor die AOW-verhoging.
0: Dus dat gaat sowieso niet doen. Dus de hoop is nu, als ik ook een beetje naar Koen goed geluisterd heb en wat jij nu ook zegt, is dat jullie een plan gaan maken met die economische groei en dat er dan naar Eelco Heijnen wordt gekeken om toch wat anders.
1: Zeker, en dat kan ook makkelijk. Dat doen heel veel andere Europese landen ook.
0: Ja. Maar je zegt de geluiden in het kabinet zijn nog niet zo wat je
1: hoort.
0: Nee,
1: maar dat is. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor.
0: Nee.
1: Ik hoef niet hun ellende op te ruimen.
0: Nou ja, wel verantwoordelijk dat de polder ook rust brengt in de samenleving.
1: Maar dat wil ik, maar niet ten koste van iedere prijs. Wij zijn geen slagvee.
0: Ja.
1: En ik zeker niet.
0: Ja. Dus ben je dan hoopvol dat het in augustus rond gaat komen?
1: Het kan, als de wil er is, kan. Is veel oplosbaar in ons land.
0: Ja.
1: Zeker met de traditie die we in ons land hebben. Maar de kabinet moet de beweging maken. Die moeten eerst maar eens onderling gaan vechten.
0: Ja. En zou ook nog een uitkomst kunnen zijn dat we dus toch anders met die defensie omgaan, dat we toch anders naar die NAVO-norm gaan kijken?
1: NAVO-norm weet ik niet. Ik denk dat dat breed draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Je kan het wel deels buiten hekken plaatsen. En dat het nou het geld daar over de balk loopt, dat geloof ik wel. Want daarvoor gaan nu gelukkig al die alarms en dingen, die worden ook onderhouden door defensie. Want ze hebben daar natuurlijk geld over. Ze kunnen denk ik nauwelijks wegzetten.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat er iets moest bij defensie, dat betwijfelen we niet.
0: Nee.
1: Alleen, zeg maar
0: je zou wel
1: dat
0: een ander tempo misschien kunnen doen.
1: Ander tempo kan, maar je kan ook buiten de hekken plaatsen.
0: Ja.
1: Zoals in heel veel andere landen, juist een beetje technisch.
0: Nee. We hebben nog een kettingvraag naar volgende week. Want dan gaan we naar een ander thema toe. Mijn collega Art Rooijakkers presenteert een Big Five over het nieuwe winkelen met de komst van de TikTok-shop. Hij gaat praten als eerste gast met Liam Choa, oprichter van marketingbureau Go Spooky. Wat zou jouw vraag zijn aan Liam?
1: Ja, ik vind innovatieve bedrijven vind ik altijd heel gaaf en heel mooi. Maar ze zitten natuurlijk in een hele duistere wereld ook, waar soms mensen, vooral jonge meiden op dit moment, helemaal gek worden gemaakt met hoeveel laagjes ze op zijn huid moeten smeren. Dus hoe zorg je nou dat hij met zijn concept al die andere influencers een beetje wegdrukt? Dat zou wel goed zijn.
0: En misschien ook iets aan het vapen doen, hè? Want dat is natuurlijk
1: aan
0: ook,
1: het vapen doen,
0: wordt heel erg
1: gepromoot. Ja, aan het vapen wat gepromoot wordt op TikTok. Maar ook al die laagjes, hoe je eruit moet zien. Wanneer je als meisje nog wel mag bestaan en wanneer eigenlijk niet. Jongens maken elkaar er helemaal gek. Dus, en hij zit daar op diezelfde media. Hij doet dat natuurlijk verantwoord. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat verantwoorde dominanter wordt? En dat verkeerde eigenlijk geleidelijk aan steeds minder invloedrijk.
0: Mooie vraag. Jij krijgt dus een drukke zomer. Geniet je er ook ergens van?
1: Ja, ik heb nog steeds vaste hoop omdat ik ook 3 weken op de camping zit.
0: Oh ja?
1: Zeker.
0: Ja. En hoe zorg je dat je fit blijft bij al die onderhandelingen en mentaal sterk?
1: Ja, in mijn hoofd ben ik eigenlijk ongeknakt altijd gebleven. Dus als mijn hoofd sterk is, dan gaat het allemaal wel.
0: Oké, we gaan het met interesse volgen. En ik wil je danken voor alle inzichten in het afgelopen uur. Voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman.
1: Heel graag gedaan.
0: Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, daar vind je alles op een rij. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. De premier van Spanje brengt morgen een bezoek aan het rampgebied. 2 grote bosbranden in de buurt van Madrid kwamen vandaag samen en vormen nu 1 grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen uit of binnen blijven. Er zijn 2 mensen aangehouden die landbouwmachines gebruikten, terwijl dat niet mocht door de droogte. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: De Franse gamemaker Ubisoft heeft opnieuw de nieuwe release van Assassin's Creed weer uitgesteld. Ja.
9: Aandeel van de Franse gamemaker Ubisoft maakte vandaag een gigaval van 38% op de beurs. Handel werd zelfs even stilgelegd.
10: Ubisoft has survived its shareholders meeting, but it is unlikely that Vivendi is about to throw in the towel.
11: Het is de game waar alles vanaf lijkt te hangen bij Ubisoft.
12: Rayman, Prince of Persia, Assassin's Creed. Het zijn allemaal razend populaire spellen van de gamemaker Ubisoft. Sinds de jaren 80 weten ze fanatieke spelers aan het computerscherm te plakken en verkopen ze miljoenen games. Maar de laatste jaren lijkt het een beetje game over. De verliezen stapelen zich op. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse gamebedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Ubisoft-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je uiteraard een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van E-Vermogensbeheer.
13: Hallo Nina.
12: Nou, wij zijn allebei niet echt gamers, maar vroeger... Ik speelde PC-games, jij ook, denk ik, hè?
13: Inderdaad.
12: Bij je vriendjes.
13: In, hè?
12: Want jij deed dat niet thuis, hè? Jij deed dat bij vriendjes, Nintendo en zo.
13: Oh, hè? Ja, dat klopt inderdaad, met die consoles, ja. Maar toch, hè, we hebben het over Ubisoft. Hmm. En een van de namen die ik zag staan was toch wel een game die ik op de PC speelde. En daar had je inderdaad, denk ik, een diskette of een flopje voor nodig.
12: Ja.
13: Maar dat was Prince of Persia, wat... Ja. toen nog niet van Ubisoft was. Maar daar komen we zo meteen natuurlijk wel op.
12: Heb ik ook gespeeld, maar dat stond bij mijn opa en oma op de computer zelf. Dus volgens mij is dat voorgeprogrammeerd. Dat was niet met een CD-rommetje.
13: Misschien al, dat kan natuurlijk. Had je misschien al, wat had je toen, 250 MB of zo?
12: Zoiets, ja. Het was echt ontzettend 2D, heel plat. Maar ik kan me nog de fantastische muziek die daarbij hoorde herinneren. Heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder Ubisoft?
13: Nee, en dan moet ik ook meteen zeggen dat Ubisoft eigenlijk een aandeel is wat we normaal niet zouden bespreken. Op dit moment tenminste. Want we zeggen altijd van de market cap van zo'n bedrijf, dat moet toch wel minimaal een miljard zijn. Dat wat een van de wat grotere bedrijven is. Dat is Ubisoft niet. Die staat op dit moment op, gebaseerd op de market cap op nummer 6500. Market cap van minder dan 1 miljard. Maar dat is wel eigenlijk iets wat in de afgelopen maanden, jaren ontstaan is. Want Ubisoft was eerder echt wel een groot bedrijf met een marktwaarde van meer dan 10 miljard.
12: Mm-hmm. Dus daar is van alles misgegaan.
13: Het gaat niet zo heel erg lekker daar. Daar gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid op in. Ja. Eerst goed om te benoemen dat wij geen beleggingsadvies geven. Dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. En dat je dus zelf je huiswerk moet doen.
12: Ja, want beleggen is risicovol. Want
13: je kunt je geld verliezen. Mm-hmm. Nou, dat blijkt ook als je kijkt naar de koers van Ubisoft. Dat gaan we straks uitgebreid doen. Maar check dus altijd even goed de feiten. Kijk of een aandeel bij je past. En natuurlijk gaan we je ook weer een paar leuke feitjes geven.
12: Nou,
13: dus,
12: wat heb jij meegenomen?
13: Zal ik daarmee beginnen? Mm-hmm. Nou, één heel leuk feitje is, wat ik niet wist. Ubisoft heeft ook bijgedragen aan de herbouw van de Notre Dame in Parijs, nadat die afbrandde. Mm-hmm. En het bijzonder was dat in een van de spellen van Ubisoft, Assassin's Creed, daar was de Notre Dame een onderdeel van het decor. En het was tot in detail nagemaakt in die game. En daar loop je dus door de Notre Dame in 1789. En mm-hmm. je kunt dus ook echt in en op die kathedraal.
12: Dus dat hebben ze helemaal gedetailleerd nagebouwd. Ja. Gaaf.
13: Nou, het is zo dat er werd gezegd dat de game ook de basis was voor de herbouw. Dat is niet waar. Maar aan de baas van de herbouw stond wel Ubisoft. Want die hebben 500.000 gedoneerd aan de restauratie van de Notre Dame.
12: Ja, mooi. Nou,
13: bij elkaar was het 850 miljoen wat die restauratie kostte. Maar Ubisoft was dus een van de grotere donateurs.
12: Tijd om terug te gaan. Niet helemaal tot in de 18e eeuw, maar wel een stukje terug voor het verhaal van Ubisoft. Nee, we gaan naar 1986, naar het Franse platteland, waar dan ongetwijfeld deze hit uit de radiootjes schalt. Later nog gecoverd door Gate Ryan, hè, met een lekkere beat eronder. Terwijl Franz Gall uit de speakers schalt, werken vijf broers van de familie Guillemot, of Guillemot moet ik zeggen, mee in het landbouwbedrijf van hun ouders. Dat zijn Yves, Michel, Claude, Gérard en Christian. Maar die broers die hebben hun zinnen gezet op iets anders, want ze zien dat computers en videogames in opkomst zijn. En daarom richten zij in 1986 Ubisoft op. Toch wel grappig dat ze dan een Engelse naam daarvoor kiezen, want we weten dat de Fransozen niet heel erg het op hebben met het Engels. Maar dat hebben ze dus wel gedaan. En de naam is een samentrekking van Ubiquitous Software. Ubiquitous betekent alomtegenwoordig. En het zijn dus notabene Franse jongeren van dat moment die dat ingewikkelde Engelse woord hebben gekozen voor hun bedrijf. Broer Yves wordt de CEO. Is dat trouwens vandaag de dag nog steeds. In eerste instantie doen de broers Guillemot vooral distributie. Dus ze verkopen games van andere makers in Frankrijk. Maar al snel ontstaat dan het idee om toch ook zelf een game te gaan ontwikkelen. Dat leidt in datzelfde jaar tot hun eerste eigen game, Zombie. En die klinkt lekker jaren 80 zo. Toch een beetje hetzelfde Prince of Persia gevoel, hè, dit?
13: Ja, ik roep bij mij ook wel een soort nostalgisch gevoelens op. Ik zie mezelf daar op die zolderkamer weer achter een pc'tje zitten.
12: Maar dit heb jij nooit gespeeld, nee. Dat Zombie. Nee, ik ken het ook niet.
13: Schijnbaar ook niet echt een succes geweest.
12: Nee, nou ja, het is dus een winkelcentrum waar je dan in rondloopt. Dat zit uiteraard vol met zombies en die moet je uitroeien. Het werd inderdaad geen wereldhit, maar wel dus een eerste stap voor Ubisoft in het zelf ontwikkelen van games. Nou, de echte doorbraak die komt in de jaren 90, in 1995. Dan is het de eerste game van Ubisoft die echt een icoon wordt, en dat is Rayman. Best leuk.
13: Ja.
12: Mijn zusje speelde dit op de PlayStation.
13: Dat is een blij poppetje met oranje haren.
12: Ja, ik weet inderdaad. Het is een blij poppetje. Een kleurrijk en vrolijke platformgame. Werd ook echt wel gebruikt door wat jongere spelers. Dat mannetje Rayman groeit uit tot een van de meest herkenbare mascottes van Ubisoft. Rayman verkoopt miljoenen exemplaren. Het is ook nog steeds heel populair. Eerder dit jaar brachten ze ook bij Ubisoft een 30th Anniversary Edition uit. Nou, hartstikke leuk. Het wordt 96 en dat is het jaar van de beursgang, Jim.
13: Ja, en dat is wel echt te danken aan het succes van Rayman. Ubisoft groeit hard en ze willen nog harder groeien. Dus dat betekent dat ze op 1 juli 1996 naar de beurs gaan. Maar ze gaan daar naar een soort beurs voor wat kleinere bedrijven. Dus het is ook niet dat Ubisoft op dat moment heel groot is. Ik heb het geprobeerd terug te rekenen. En ze zullen toen de tijd ongeveer 400 miljoen market cap hebben gehad.
12: Ja.
13: Dus als je terug gaat rekenen was de introductiekoers, die was 1,90 euro.
12: Mm-hmm.
13: Maar we hadden toen franken, Frans frank. En dan was de beursgang, die ging op ongeveer 250 Franse frank. Er zijn nog een paar splits geweest nadien. Maar het belangrijk element is dat ze geld gingen ophalen. En dat was een beetje aan het begin van de internethype ook. Dus dit soort gameproducenten deden het goed. Die waren in trek. Zodoende haalden ze dus 80 miljoen euro op, omgerekend. En wat gingen ze daarmee doen? Naar het buitenland. En belangrijk is dat ze naar China gingen voor de internationale expansie. En naar Canada. En we komen er straks nog op terug. Want daar is eigenlijk ligt de basis van een grote succesgame van Ubisoft. Namelijk Assassin's Creed.
12: Ja. Rayman is dus op dat moment het uithangbord van Ubisoft. Maar aan het begin van het nieuwe millennium koopt het bedrijf de rechten van een andere iconische game. Daar is hij weer, Prince of Persia. In de jaren 90 was dat inderdaad een populaire 2D-game. Maar in handen van Ubisoft dan wordt het eigenlijk goud. Want het wordt een echte 3D-wereld in een soort 1001-nachtsfeer. Dus in 2003 is Prince of Persia Sand of the Times een groot succes. Mooie muziek. Time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time. And I can tell you, they are wrong. Wel eens gespeeld dit?
13: Assassin's Creed heb ik nooit gespeeld. Nee.
12: Prince of Persia.
13: Prince of Persia, sorry, pardon. Ja, daar hadden we het net al over. Ik heb
12: maar deze dus, van Ubisoft, deze versie.
13: Was. En deze heb ik later ook gespeeld. En dat was eigenlijk uit een soort gevoel van nostalgie. We hadden thuis een PlayStation, ik weet niet wat voor. Die had ik voor mijn kinderen gekocht, omdat ik er vroeger niet heen mocht.
12: Ja.
13: Dus je raadt al voor wie die eigenlijk ook een beetje was.
12: Dat was gewoon jouw jeugdtrauma.
13: En toen heb ik deze game gekocht. Hartstikke leuk.
12: Nou, het groeide uit, Prince of Persia van Ubisoft, tot een wereldwijde verkoophit en legde basis voor Ubisoft's grootste succes, inderdaad in 2007, Jim. Assassin's Creed. De ontwikkeling van die game begint als een opvolger voor Prince of Persia. Maar uiteindelijk wordt het een heel eigen game. En die doet toch wel vriend en vijand versteld staan. Want het is een hele bijzondere wereld. In Assassin's Creed loop je vrij rond in grote historische steden. Je moet veel klimmen, je moet sluipen, je moet vechten. Je beweegt over de daken, je springt van torens, je schakelt vijanden in stilte uit. Maar je kunt er ook voor kiezen gewoon keihard te confronteren aan te gaan met zwaarden en messen en allerlei wapens. Ja, juist die combinatie maakt deze game anders dan veel andere actiegames. En de gamers zelf, die zijn razend enthousiast.
14: Assassin's Creed is a special game. It's the kind of game you tell your friends and family about, even if they're not into games. First and foremost, it's one of the most unique worlds ever created. It literally lives and breathes, but it's also a fun and exciting action title with a ton of stuff to do and places to explore. And the story will draw you in until you have to see it through to the end. Simply put, Assassin's Creed is one of the best games of the year.
12: Nou, het blijkt inderdaad een enorme hit. Groeit uit tot een reeks die tientallen miljoenen keren over de toonbank gaat. En voor Ubisoft een van de belangrijkste inkomstenbronnen wordt. Maar er zijn kapers op de kust. Al in 2004 weet concurrent EA Games, tot grote schrik van de familie Guillemot, bijna 20% van de aandelen van Ubisoft te kopen. Nou, de CEO, Yves Guillemot, die ziet het als een poging tot een vijandige overname. Maar hij leert er ook wat van. De familie gaat bewuster werken aan het beschermen van de onafhankelijkheid van het bedrijf. Onder andere door het aandelenbezit beter te spreiden en ook bondgenoten te zoeken. En in 2010 dan verkoopt EA Games de aandelen weer. Nou, die les komt goed van pas. Als later mediaconcern Vivendi in 2015 een aanval inzet. Vivendi begint langzaam maar zeker aandelen op te kopen, bouwt binnen een jaar een belang op van meer dan 25%. De familie Guillemot die gaat in de tegenaanval. Ze zoeken steun bij investeerders. En ze weten uiteindelijk na een jarenlange strijd toch Vivendi eruit te werken. In 2018 verkoopt Vivendi het volledige belang en dat maakt Ubisoft dus weer zelfstandig. Het is geen eindgoed al goed, want na de strijd met Vivendi begint de klad te komen in het bedrijf. De gamesindustrie verandert. Ubisoft heeft moeite om de grote productiemachine toch soepel te laten draaien. Er worden games uitgesteld, waaronder een remake van Prince of Persia. Grote projecten worden geschrapt en de kosten die lopen op. Desondanks houdt de topman Yves Guillemot de moed er nog in als zijn populairste game in 2022 iets te vieren heeft.
15: We are celebrating 15 years since the first Assassin's Creed. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration for players and developers around the world.
12: Maar het kan toch niet voorkomen dat Ubisoft forse verliezen begint te lijden en dat zelfs het nieuwe deel van Assassin's Creed een paar keer moet worden uitgesteld. Dan gaat ook het aandeel hard onderuit, hè, Jim?
13: Ja, het stond in 2018 en eigenlijk ook tot en met 2021, 22 zo rond de €100. En ik noemde het al eventjes. Toen was het een heel groot bedrijf met een marktcap van zo'n 10 miljard. Maar van die €100, daar is nu nog maar €5 over.
12: Nou, zo.
13: Is een heleboel gebeurd. En ik denk ook voor de luisteraar dat het interessant is om eens even te kijken naar het koersverloop van Ubisoft. Mm-hmm. Jij noemde het al eventjes van 2015. Toen kwam die overnamestrijd met Vivendi, die ook de aandelen wilde kopen. Maar toen hadden ze ook echt de wind in de zeilen. Ze hadden een hele sterke omzetgroei. De digitale verkopen die namen toe. Ze hadden een nieuwe game, Far Cry.
12: Ja, Far Cry ook heel bekend.
13: 300 miljoen in één week werd ervan verkocht.
12: Mm-hmm.
13: Dus wat er gebeurde was eigenlijk dat de omzet goed ging. En om dus die overname Vivendi een beetje af te wenden, ging Ubisoft ook nog eigen aandelen inkopen. Dus ja, die koers die ging omhoog naar 100. Ze hadden op alle fronten eigenlijk de wind in de zeilen. Maar ja, dat was tot en met toen. En eigenlijk is vanaf 2021 echt de klad in de koers gekomen. En het werd zelfs zo erg dat in 2026, terwijl de koers al hard aan het dalen was, ja, Ubisoft een enorme winstwaarschuwing moest afgeven.
12: Mm-hmm.
13: En ze zeiden van ja, we hadden een omzetverwachting afgegeven. Die moeten we met 15% verlagen. Uiteindelijk lieten ze hem helemaal los. Ze moesten games schrappen, reorganiseren. En het aandeel, je hoort het in de aankondiging al eventjes, dat verloor bijna 40% van zijn waarde. En dat was nog nooit gebeurd sinds het aandeel 30 jaar geleden nu
12: naar de beurs ging.
13: Dus dat was echt een zwarte dag voor Ubisoft en Ubisoft-beleggers.
12: Ubisoft moet dus reorganiseren. Het bedrijf vraagt in elk geval 200 medewerkers op het hoofdkantoor om vrijwillig te vertrekken. Vakbonden zijn uiteraard not amused, roepen eerder dit jaar op tot een staking. Zijn ze toch al goed in Frankrijk. In het boekjaar 2025-2026 bereikt Ubisoft een recordverlies van bijna €1,5 miljard. Dat is nog inderdaad het dieptepunt niet eens bereikt. Daarvoor waarschuwt topman Guillemot alvast. Want dit jaar, 2026-2027, wordt volgens hem erger. Dat komt door de kosten van de reorganisatie en doordat er minder game releases op de planning staan. Een van de laatste grote ontwikkelingen is de oprichting van een dochterbedrijf door Ubisoft, die zich specifiek moet gaan richten op een aantal games, waaronder bijvoorbeeld Assassin's Creed. Het Chinese gamebedrijf Tencent investeert daar ruim €1,1 miljard in die dochteronderneming. In ruil daarvoor krijgen ze 25% van de aandelen. Dat nieuwe bedrijf wordt daarmee al gewaardeerd op zo'n €4 miljard, maar blijft volledig bestuurd door Ubisoft, zo benadrukt het bestuur. Grote vraag is natuurlijk, weet Ubisoft nu de weg omhoog weer te vinden of is het gewoon game over? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we uiteraard starten met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Ubisoft. Sterke punten.
13: Nou, ze hebben een portefeuille van iconisch bewezen, ja, ik noem maar even merken of games. En je hebt er al een paar genoemd, hè, waarvan zij de IP's bezitten. Assassin's Creed, Rainbow Six. Daar hebben we natuurlijk nog Prince of Persia.
12: Far Cry, Rayman.
13: Ja, jij kent ze allemaal.
12: Nou,
13: jij bent een vervent Ubisoft-speler.
12: Nee.
13: Maar daarmee geldt natuurlijk wel, als je het hebt over sterke punten, dat Tencent dus eigenlijk zegt van ja, wij waarderen deze games, een aantal daarvan al op 4 miljard. En Tencent is dus ook een hele grote aandeelhouder in Ubisoft. Op het moment dat de broers en Tencent samen meer dan 30% zouden hebben, moeten ze ook een bod doen. En dat is ook iets wat, vooruitlopend op de conclusie misschien, Een mogelijk scenario natuurlijk is dat dat ooit gebeurt. Mm. En ja, dat je dan met je aandeel van €5 ineens een leuke winst maakt.
12: Ja. Nou, ze hebben als het ooit €100 was, dan schiet dat natuurlijk niet op, hè?
13: Nee, als jij ooit Ubisoft kocht op €100, ja, dan ga je hoe dan ook verlies maken. Yeah. Maar in elk geval, de beurswaarde is beduidend lager dan wat een investeerder als Tencent toekent aan deze games.
12: Ja.
13: Nou, daarnaast hebben ze, dat noemen ze zelf een back catalog. En ook wel een groeiende omzet uit services. Dus ook al is die, wat ze dan noemen, de release calendar. Dus het aantal nieuwe games wat gereleased wordt. Valt een beetje tegen.
12: Mm-hmm.
13: Maar wat je dus wel ziet, is dat ze uit abonnementen steeds meer inkomsten halen. Dat is 15% gegroeid. En abonnementen, dat is Ubisoft Plus. Dan betaal je €180 per jaar. En dan krijg je dus eigenlijk permanent toegang tot de games en ook tot de nieuwste games. Je hebt ook nog een light abonnement, dat is ietsje goedkoper. En dan heb je dus niet op de dag van de release die game al.
12: Maar later.
13: Ja, dus als jij zegt, ik betaal gewoon €180 per jaar.
12: Dan krijg ik alle nieuwe games. Ja.
13: Ja, en dat is natuurlijk voor Ubisoft ook heel fijn. Omdat ze, we hebben het er vaak over gehad. Ik ben fan van een abonnementenmodel.
12: Heb je gewoon vaste inkomsten.
13: Exact. Van. En minder afhankelijk van het succes van één zo'n game.
12: Oké. Okay. Dat zijn de sterke punten. De zwakke punten. Want heb je een abonnementsmodel, is blijkbaar niet genoeg om uit de verliezen te komen.
13: Nee, dat is ook wel iets. We gaan het straks hebben over de cijfers, maar dit moet je echt wel noemen als een zwakte. Dat het bedrijf eigenlijk structureel verlieslatend is en ook veel geld verbrandt. Er moet wel heel veel geïnvesteerd worden in de nieuwe Assassin's Creed of Prince of Persia en hopen dat het succes wordt. Daar gaan honderden miljoenen voor zo'n game gepaard aan investeringen. Dus je moet best wel een beetje risicovolle investeringen jarenlang grote bedragen doen in de hoop dat er iets terugkomt. Dus dat is wel een moeilijk bedrijfsmodel.
12: Mm-hmm.
13: En dat zie je dus ook terug in bijvoorbeeld de omzet. Op het moment dat je weer zo'n hit hebt, dan heb je ineens een hoge omzet. En als dat niet gebeurt, of er zijn geen lanceringen, dan valt die omzet weer helemaal terug.
12: Ja.
13: En een heel belangrijk punt is dat tegenwoordig 55% van alle gamingactiviteiten die vindt plaats op je mobiel.
12: Ja.
13: Nou, Ubisoft heeft echt daar de boot gemist. Ze halen 7% van hun inkomsten uit mobiel. Ze zeggen nu ook van daar moeten we op in gaan investeren.
12: Ik kan zeggen, is dit nog misschien een kans? Laat. Ja, oké.
13: Het is een kans, absoluut. Maar Ubisoft ziet de kans wel echt te laat.
12: Oké, dus dat zijn een hoop zwaktes. Laten we dan eens even naar die kansen kijken.
13: Nou, ik zou natuurlijk kunnen zeggen mobile. Daar ligt absoluut een enorme groeimarkt. Maar die moet Ubisoft nog wel, die moeten daar een inhaalslag plaatsen. De samenwerking met Tencent is een absolute kans. Ook omdat je daar misschien wel meer voet aan de grond nog weer krijgt in China.
12: Is dit dus, jij zegt, dit is ook een kans, die samenwerking met Tencent?
13: Ja. Ja.
12: Tot slot nog even de bedreigingen voor Ubisoft.
13: Nou, het is natuurlijk een markt waar heel veel spelers actief zijn. Je hebt natuurlijk, we noemden al eventjes Electronic Arts, Activision Blizzard, tegenwoordig onderdeel van Microsoft.
12: Steam.
13: Dat is meer een platform waar je ze kunt kopen.
12: Ja. Ja.
13: Maar ook nog de consoleverkopers, zoals bijvoorbeeld de Nintendo, die ook zijn eigen games ontwikkelt, Sony, Xbox. Dus het is wel een hele grote markt, maar ook met heel veel spelers. En op dit moment is Ubisoft de nummer 26, terwijl het eerder echt een top 10 speler was.
12: Ja, ja.
13: Dus het is ook wel een beetje een markt die verzadigd raakt. Dat is wel echt een bedreiging. En wat natuurlijk ook een grote bedreiging is, dat doordat ze financieel er niet zo goed voor staan, dat ze steeds meer afhankelijk worden van de bereidheid van aandeelhouders of banken, misschien op een gegeven moment private equity, om te voorzien in een kapitaalsbehoefte. En als het slecht gaat, dan wordt het kapitaal alleen maar duurder.
12: Ja. Oké, zullen wij eens even de boeken openen dan van Ubisoft?
13: Ja, daar gaan we. Ja. En dan, als je kijkt naar het operationeel resultaat, 2024 hartstikke goed. 1,2 miljard is het voordeel van software of van games. Als je een succesjaar hebt.
12: Dikke marge.
13: Exact. 2025 was het bijna gehalveerd. En inmiddels ligt het op 5,44. En de verwachting voor dit jaar is dat het nog wat lager is. En dat het op 337 zal uitkomen. Miljoen. En onder de streep is het wel echt slecht. Vorig boekjaar hebben ze heel veel afschrijvingen moeten doen. Kwamen ze op een verlies uit van 1,4 miljard.
12: Ja.
13: Dus dat was het verlies, maar dat was wel een grotendeels een papieren verlies. Maar evengoed moest er wel geld bij. Want de vrije kasstroom die was meer dan 400 miljoen negatief. En dat betekent gewoon dat je bankrekening achteruit loopt.
12: Mm-hmm. Ja, dus er gaat echt iets niet goed bij Ubisoft. Dat is wel duidelijk.
13: Daar heb je gelijk in.
12: Goed, dan gaan wij eens weer naar de conclusie. Voor wie zou een aandeel Ubisoft toch wel interessant kunnen zijn?
13: Nou, in elk geval niet voor de belegger die op zoek is naar stabiliteit, inkomen uit dividend en rustige omzetgroei. Want in de sector is Ubisoft, als je kijkt naar de beursgenoteerde bedrijven, eigenlijk ja, de kleinste en structureel verlieslatend. Ze verbranden kas, ze geven ook geen dividend. De industrie doet het ja, redelijk. Hè. Er zitten een aantal uitschieters bij, zoals Electronic Arts. Gaming is wel een groeimarkt, maar ook een verzadigde markt. Dus dit is wel echt een hele moeilijke casus. Mm-hmm. Wel leuk om dit bedrijf een keer te bespreken. En ook wel interessant om naar te kijken. Want je zou kunnen zeggen, ja, dit is een turnaround verhaal. Daar zijn ze ook druk mee bezig. Familie zit er nog groot in. Heel hoog risico. Dat wel, maar met de inmenging van Tencent en ja, de kans dat daarmee misschien Ubisoft de boel weer op orde krijgt en misschien ook wel de kans dat er een andere partij zegt die van doe mij die games maar van Assassin's Creed, Far Cry, et cetera. Ja, dan heb je wel een aantal mooie titels in handen en dat is de manier waarop je als belegger hier misschien nog een slaatje uit zou kunnen slaan. Namelijk dat het wordt overgenomen.
12: Dit was Ubisoft doorgelicht. Hoorde je dit op de radio en vond je het een leuk programma? Weet dan dat we ook een podcastversie hebben. Die is vaak, nou zeker 10 minuten langer. Dan kun je gewoon op abonneren in je favoriete podcast-app. Dan rollen we elke week je podcast-app lekker binnen. In de volgende aflevering, Jim, dan blijven wij in Frankrijk. Gaan we het hebben over wel iets heel anders, maar wel leuk.
13: Ja, en ook echt een heel groot bedrijf, wat iedereen qua naam wel kent, maar misschien wat minder goed als aandeel.
12: Voor mij ging er een wereld over open toen ik dit ging voorbereiden. Hermès hebben we het over. Het exclusieve luxe merk van de tassen. De Birkin-tas, de Kelly-tas. Ik ben helemaal bij. Ik wist dit
13: vooral
12: niet.
13: Tassen.
12: Maar nou wil ik er een.
13: En zadels.
12: Zadels.
13: En dat wist ik niet.
12: Ja, en daar wil jij er een van, hè? Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
13: En mijn naam is Jim Theopoer.
12: Doei.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: dank
4: voorzitter. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. De premier van Spanje brengt morgen een bezoek aan het rampgebied. 2 grote bosbranden in de buurt van Madrid kwamen vandaag samen en vormen nu 1 grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen uit of binnen blijven. Er zijn 2 mensen aangehouden die landbouwmachines gebruikten, terwijl dat niet mocht door de droogte. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
10: Hartelijk vrijdag. Het lijkt herfst, maar het is toch echt vrijdag 24 juli. De dag dat Intel het zonnetje in huis is. Het komt met prachtige resultaten.
11: Sales in the data center segment soaring 59% last quarter.
10: De totale omzet van Intel stijgt met 25%. En dat is de grootste kwartaalgroei die ze bij Intel in 15 jaar hebben gezien.
12: Hebben we het ook over dwangarbeid.
13: These new tariffs are being imposed under section 301 of the Trade Act of 1974 and impose duties of 10 to 12.5% on 60 economies around the world and over what the US describes as forced labor practices.
12: Weer haalt president Trump uit met heffingen. We kijken of dat jou gaat raken. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook trouwens. En dat doen we met Bob Homan van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
14: Dankjewel.
10: Goed dat je er bent, Bob. En laten we dan gelijk beginnen met een midcapbedrijf met ingenieursbureau Arcadis. Dat is namelijk ineens een overnameprooi geworden. Persbureau Reuters meldt dat er meerdere partijen achter het Nederlandse bedrijf aanzitten. Ze gaan om investeringsmaatschappijen, maar ook om een Canadese concurrent, WSP Global. En Arcadis bevestigt dat laatste. De Canadezen hebben zelfs 2 keer een bod uitgebracht. Het eerste heeft Arcadis netjes afgewezen. Het tweede zijn ze aan het bestuderen, zeggen ze nu. Het eerste bod was trouwens €48,50 per aandeel. Dat is nu verhoogd naar €51,50. Nou, gisteren ging de beurskoers van Arcadis al flink omhoog op het gerucht. Vandaag kreeg het aandeel weer vleugels. Maar ik moet nog wel zeggen, het is nog wel ver verwijderd van dat bod van de Canadezen. Vraag is alleen of het die partij ook echt lukt om Arcadis te kopen. Volgens het FD is een kleine 20% van die aandelen namelijk in handen van een stichting. Eentje met het doel om, en dan komt hij, de continuïteit van Arcadis te bevorderen en de belangen van Arcadis wereldwijd te behartigen. Vraag is of ze ermee akkoord gaan, dus dat Arcadis niet meer zelfstandig is. Wat denk jij, Bob? Wordt Arcadis gekocht?
0: Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Het is een, nou ja, laten we beginnen met het bod. 51,5, wat is het, ruim 30% boven de beurskoers van een paar dagen geleden. Ja. Lijkt me heel reëel. Hè? Een heel reële premie. Ook dat bedrijf, WSP, past eigenlijk supergoed bij Arcadis. Het is, wat zal het zijn, een keer of 4-5 zo groot. Dus het is voor hen te behappen. Dus ja, vanuit die kant lijkt het te doen. Je hebt natuurlijk nog wel de mededingingsautoriteiten. Nou, denk ik dat op dit gebied, die wat minder heftig zijn dan bijvoorbeeld op telecomgebied, dus dat is volgens mij ook wel te doen. Dan blijft er over, willen het management en die stichting van Arcadis het. En volgens mij gaf het management al aan van ja, bij dat eerste bod, ja, we maken ons ook zorgen om het personeel en dergelijke. Dus nou ja, als daar goede overeenkomsten voor worden geregeld, ja, dan vind ik het zeker niet ondenkbaar. En met al deze belangstellingen, van met een reëel bod en nog andere partijen die ook belangstellingen hebben, zal het nog best wel moeilijk zijn om helemaal niet te reageren.
12: Door naar een AEX-aandeel waar we het eigenlijk bijna nooit over hebben, namelijk WDP. De Belgische gigant in logistiek vastgoed gaat fuseren met zijn Franse sectorgenoot Argan. Samen vertegenwoordigen ze een waarde van €13 miljard... en zijn ze actief in 8 landen. De fusie maakt WDP in één klap een van de grootste logistieke vastgoedpartijen in Europa. Nou, beleggers in Argan ontvangen ruim €79 per aandeel, een premie van 21%, en de fusie moet begin volgend jaar rond zijn.
10: Heb ik minder goed nieuws, want we gaan door naar het leed dat Volkswagen heet. Al wekenlang gaat het over de problemen bij de Duitse autobouwer. Er wordt gesproken over een massa-ontslag, over het sluiten van fabrieken, afschalen van productie. Want, zegt de topman van Volkswagen, het gaat financieel niet goed. Nou, hij heeft niks te veel gezegd, want vandaag kwamen de kwartaalcijfers en die zien er inderdaad niet best uit.
1: It's gone kind of from bad to worse. This was supposed to be an earnings release where you actually look back in the second quarter and you say actually there's nothing to see here. Things are relatively stable. We're going to give you some more detail on the guidance going forward. And of course the restructuring plan and the cost-cutting plan.
10: Maar dat alles ziet er dus niet goed uit. De winst klapt met 33% in elkaar. En dat komt grofweg door twee dingen. Eén, Volkswagen moest een 500 miljoen afschrijven omdat ze stoppen met het produceren van een model in de VS. En twee, het verkoopt auto's met mindere marges. Nou, Volkswagen trekt die negatieve lijn nog even letjes door, want ze verlagen ook de verwachtingen voor de rest van het jaar. Er komt een omzetwaarschuwing aan. Ze denken namelijk dat de omzet gelijk blijft of daalt met 3%. Dat is pijnlijk, want eerder dachten ze nog aan een omzetgroei van 3%. Conclusie, Volkswagen moet echt gaan ingrijpen. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, net als volgens mij elke andere Europese autofabrikant. Ik zou zeggen, kijk naar buiten, ik zie hier de weg.
10: Ik zie geen Volkswagen.
0: Ik zie geen Volkswagen, maar ik zie wel een aantal Chinese auto's.
10: Ja.
0: En dat gaat zo hard. Dus als je je omzet gelijk weet te houden met al die import van elektrische auto's, met name hè, uit Azië. Ja, ik zou het knap vinden. Dus ik denk dat er verder afgeschaald zou moeten worden bij al die bedrijven. En ja, dat doet pijn.
12: Maar in welke vorm dan? Want ze hebben al ingegrepen in de kosten. Ze produceren al efficiënter. En er gaan tienduizenden mensen uit. Ja, aan welke knoppen kun je dan nog draaien?
0: Nou ja, vooral dat dat is heel zuur. Maar vooral dat laatste, denk ik. Er worden nu nog een hoop benzine en in mindere mate dieselauto's gemaakt, ook wel door Volkswagen. Ja, daar zit ook meer arbeid in dan in die elektrische auto's. Dus ja, dat gaat gewoon door. Al houden ze de omzet op peil en verschuif je naar elektrisch.
12: Ja, dus dat gerucht dat er gaan 100.000 tot 130.000 mensen uit is nog niet officieel bevestigd, maar dat zie jij dus wel gebeuren.
0: Ja, en is het niet nu, dan is het geleidelijk over de komende jaren.
12: Wil ik het nog even hebben over een spaghetti-kanon?
10: Even iets heel anders.
12: Ja, ik wou zeggen, dan hoor ik je denken, hè, wat? Nou, laat me je dat even uitleggen.
0: Is het geleidelijk over de komende jaren?
12: Wil ik het nog even hebben over een spaghetti-kanon?
10: Even iets heel anders.
12: Ja, ik wou zeggen.

0: ETF sindsdien en heeft een aanvraag voor nog eens 360 fondsen ingediend. Daardoor zou Corgi Funds meer ETF's op de markt hebben dan BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Qua producten moet je niet alleen denken aan de populaire hefboom, crypto of geheugenchip ETF's. Nee, Corgi beheert bijvoorbeeld de War Machines ETF of de Buy Now Pay Later ETF of mijn persoonlijke favoriet, de Coffee and Energy Drinks ETF.
1: Hebben we nog nieuws uit Duitsland? Jij hebt nog een update over Commerzbank, Tom.
0: Ja, zeker weten. Die hijsen de witte vlag in de overnamestrijd met UniCredit. Bijna de helft van de aandelen Commerzbank zijn in handen van die Italiaanse bank. En nu wil de Duitse bank toch in gesprek met hen. Ah. Het lijkt er dus op dat we eindelijk richting het einde van die overnamesoop gaan.
1: We hebben het zo meteen over shortsellers. Die willen de beurskoers van SpaceX weer terug op aarde brengen.
0: En we hebben het over Trumps en heffingen. Weer een nieuwe ronde, weer ruzie met bondgenoten. Maar gaat ze dan nu ook echt pijn doen?
1: Eerst naar de kwartaalcijfers van Intel. Wat een kwartaalcijfers zijn dat. De chipmaker ziet de omzet met 25% groeien. Dat is de sterkste kwartaalgroei die ze sinds 2011 gezien hebben. De vraag is nog steeds groter dan ze aankunnen. Maar vorig kwartaal lieten ze geld liggen. Dat is nu niet meer het geval.
2: So the situation is still that demand is growing faster than supply. But supply is still growing. And like the massive outperformance. Even at the low end of the sales forecast for this quarter, right? You're beating consensus. So the market is a situation where CPU specifically is taking off for Intel. A lot of their top line performance is answered by that. And in the quarter gone, you know, that unit's growing 59%, double what the rest of the business is growing at.
0: Ja, CPU's, de centrale processor van je computer. Die dingen verkopen dus heel erg goed bij Intel. Eerst waren het de GPU's van Nvidia die hard nodig waren voor het trainen van AI. Maar nu moet kunstmatige intelligentie vooral taken uitvoeren. En daar zijn die CPU's dus hard voor nodig.
1: Ja, maar ook Intel laat beleggers schrikken. Van de week waren het al Alphabet en Tesla. Die zeiden dat ze heel veel meer willen investeren. Dat viel niet lekker bij aandeelhouders. Dat lijkt nu bij Intel ook het geval. Dit jaar gaan ze meer uitgeven. In totaal 20 miljard. En die uitgaven, zeggen ze, moeten volgend jaar nog verder stijgen. Maar laten we eerst even kijken, Bob, naar vorig kwartaal. De omzet ging met maar liefst een kwart omhoog. We hebben ze bij Intel die enorme groei aan te danken.
3: Nou ja, ik vind het niet heel indrukwekkend.
1: Oh, je vindt het niet indrukwekkend?
3: Nee, want ik denk dat er andere chipfabrikanten zijn, naar Micron en dergelijke, waar de omzet 100% omhoog gaat. En het is de omzet, hè, niet de afzet. Het is dat die CPU's, GPU's, die zijn gewoon een stuk duurder geworden. De afzet is eigenlijk amper gestegen. Dus het is niet te danken aan volume, maar voor een groot deel aan prijs. Dus ik vind het bij Intel...
1: Je vindt het eigenlijk een tegenvaller dus?
3: Ik verwacht al niet zo heel veel. Ik denk dat in mijn ogen de koers misschien ook wel een beetje opgeblazen is. Trump is erin gestapt. Mm-hmm. Of althans
1: de Amerikaanse regering.
3: Amerikaanse overheid. En de verwachtingen zijn hoog vanwege de investeringen, maar ze moeten nog maar klanten vinden. Ze hebben er wel een paar toezeggingen van bijvoorbeeld SpaceX. Nou ja. Weet je ook niet zeker of die ooit afneemt. Dus ja, ik vind het best wel wankel.
1: Nou, ze werden geholpen inderdaad door die Trump-regering. Dat nam het belang, hielp het bedrijf aan klanten. Maar ze zijn dus nog niet helemaal terug wat jou betreft.
3: Kijk, er werd winst gemaakt. Hè, als je, hangt van je boekhouding af. Want als je de investeringen er flink afhaalt, komt er een flink verlies uit. Hè. Maar goed, in principe is het zo, wat je nu investeert, daar ga je later op wel geld mee verdienen. Maar ik vind ze wel heel laat in de cyclus. Hè. Je hebt heel veel andere chipfabrikanten die al heel grote fabrieken hebben staan, die ook wel investeren, maar waar het risico een stuk kleiner is, omdat ze al echt omzetgroei laten zien. Intel moet die klanten nog maar zien te vinden.
1: Ja, kunnen ze deze groei volhouden wat jou betreft?
3: Als ze klanten vinden wel. Ja, de investeringen zijn groot genoeg. Dus dan gaat de groei als je klanten vindt vanzelf. Nou is die cyclus denk ik in halfgeleiders nog niet afgelopen. Maar goed, je ziet dat de markt her en der wel twijfelt. Wat dat betreft vind ik misschien optimistischer. Maar zou ik mijn geld liever in degene die het al bewezen hebben. Neem Samsung, Micron, TSMC. Dan in Intel investeren.
0: Ja, en als je naar de cijfers van Intel kijkt, dan kijk je natuurlijk naar de chips die ze zelf maken en verkopen. Maar ook naar de chips die ze maken voor een ander. De foundry afdeling. Nou, die liep volgens mij best aardig afgelopen kwartaal. Is dat lek nu boven, denk je?
3: Nou ja, dat is ook een kwestie van hogere prijzen. En dan denk ik dat TSMC een veel betere foundry heeft. Maar goed, er is veel vraag. Dus als die vraag continueert, is er absoluut ruimte voor ze. Maar dat is dus de vraag. Zijn semiconductors nog steeds cyclisch zoals ze dat altijd geweest zijn? Of is die vraag echt structureel hoog? Ik denk dat het een combinatie is. Die structurele groei gaat wel door. Maar er gaat toch nog steeds een cyclus doorheen, waarbij je volgens mij in de cyclus het hoogtepunt wel een beetje nadert.
0: Intel heeft ook veel toezeggingen ontvangen. Nou, je zei het net al, Elon Musk zou daar de chips willen laten maken. Volgens Trump heeft ook Apple er interesse in. Nou, zo zijn er nog wel meer hyperscalers. Is dat iets waar je op de lange termijn...

0: belegger aan vast kunt houden? Of is dat gewoon nog te troebel allemaal?
1: Nou ja, wat je ziet in die chipwereld is toezeggingen. Nou, kijk naar ASML in het verleden. Die worden uiteindelijk ook wel waargemaakt. Alleen, als het dan even tegen zit conjunctureel, is het wel zo van, nou, dat stellen we een kwartaal uit. Ja. Dus het kan best wat langer duren. En als je nu kijkt naar de koers van Intel, je betaalt volgens mij voor die gecorrigeerde winst, wat is het, 65 keer de winst, zit er wel heel veel toekomstideeën in.
2: Jij zei het net al, Donne, die CPU's die doen het goed. Komt vooral dus door die datacenters. Kan dat nog meer worden als ze aan China mogen gaan leveren? Hebben ze ook hun grote aandeelhouder Trump voor nodig, denk ik, qua toestemming?
1: Ja, dat is misschien nu wat makkelijker, hè, vanwege dat belang wat de Amerikaanse overheid heeft. Ja, natuurlijk gaat dat helpen. Ja, absoluut.
2: Besi verdient veel geld met het verpakken van chips, oftewel dat advanced packaging. Iets waar Intel nu ook een waslijst aan bestellingen van heeft ontvangen. Hoe vervelend wordt dat voor Besi, denk jij?
1: Nou, dat is denk ik heel gunstig voor Besi. Want Besi levert de machines om dat voor elkaar te krijgen. Dus die zitten iets verderop in de waardeketen.
2: Maar wij dachten dat het misschien juist een nadeel zou kunnen zijn voor Besi, maar Besi kan hier dus juist bij winnen.
1: Ik zou zeggen van wel, ja.
0: En dan onderaan de streep, hè, want ik bedoel, we hebben het natuurlijk over de omzetcijfers, maar ze noteert er toch gewoon een flinke verlies. Is dat nou iets wat je moet zien als een eenmalige tegenvaller, of is die situatie misschien toch iets minder rooskleurig dan men doet schetsen?
1: Nee, dat is denk ik wel. Ja, dat hangt helemaal samen met die grote investeringen. Dus ja, dat zou je moeten terugverdienen, als alles goed gaat.
0: Maar ik hoor jou nog niet heel veel vertrouwen uitspreken.
1: Ik ben ook niet overtuigd, nee.
0: Nee, en want hoe kijkt Intel naar de rest van het jaar? Zijn zij positiever dan dat jij bent dan?
1: Ja, ze zijn wat positiever dan ik ben, ja.
3: BNR Beurs.
2: Kijk of jij positief bent over het volgende. We gaan door naar Trumps heffingen.
4: Deze week vervallen de importheffingen van 10% die Trump heeft opgelegd aan tientallen landen. En dus moet de regering op zoek naar nieuwe manieren.
2: En dat doet de Amerikaanse regering op basis van een wet uit de jaren 70. Jawel, nu de tijdelijke heffingen van 10% zijn afgelopen, gooit het Witte Huis het over een hele andere boeg. Er komen heffingen van 10 en van 12,5%. Dit keer onder het mom van de bestrijding van dwangarbeid en oneerlijke concurrentie. Volgens het Witte Huis doen de getroffen landen namelijk onvoldoende om de import van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd tegen te gaan.
5: Om te zoeken naar een wettelijke basis. En die mogelijkheden die raken nu al snel uitgeput. Dit is er één van.
2: Zegt hoogleraar internationale economie Steven Brakman. Maar, zegt Brakman, er zit toch wel iets positiefs aan dit alles.
5: Bij al dit gedoe en al die chaos die Trump creëert, is dat hij blijkbaar toch zoekt naar een wettelijke basis. Dus ook de regering Trump realiseert zich dat de president niet zomaar alles kan doen, maar dat er toch een wettelijke grondslag moet zijn om iets te doen. En in dit geval gaat het dan over die invoertarieven.
2: Ja, Pop, ben je ook gerustgesteld dat de Trump-regering toch teruggrijpt op een 50 jaar oude handelswet?
1: Nee, eigenlijk niet. Want inderdaad, als je naar iets gaat zoeken wat volgens mij totaal irreëel is, hè, als je Amerika bent en je gaat anderen terechtwijzen op arbeidsomstandigheden. Natuurlijk, met een paar landen kun je zeggen in Amerika is het beter geregeld, maar met een hele hoop landen die aangewezen worden, is het denk ik beter geregeld met arbeidsrecht dan in Amerika. Dus ja, ik vind het echt gezocht. Dus of dat nou een vooruitgang. Ja goed, men probeert zich aan de wet te houden, maar buigt die wel zo naar zich toe dat het eigenlijk ook een wassen neus is. Dus nee.
2: Wat maak je van die nieuwe ronde van heffingen? Gaan die landen en gaan die Europa ook echt pijn doen?
1: Nee, dat is het goede nieuws, denk ik. Die heffingen vervangen de 10% heffingen die volgens mij vandaag zouden aflopen.
2: Ja, klopt.
1: Dus ja, er komen nieuwe heffingen van 10-12,5%. Europa zit al op 15, hè, wat uitonderhandeld is. Dus ja, dit is voor Europa een continuatie van hoe het is. Ik denk wel voor een paar landen, hè, Canada, Brazilië, uit een soort wraak hogere tarieven worden neergezet. Die zullen er misschien wat meer last van hebben. Alhoewel ik denk ook in het Braziliaanse geval, hè, met koffie en dergelijke, degene die getroffen wordt is de Amerikaanse consument. Dus ik vraag me af ook hoe houdbaar dat is.
2: Dan gaat hij het uiteindelijk als een boemerang in zijn eigen gezicht terugkrijgen. Als de prijzen daar gaan stijgen, dan gaat hij dat bij de stembus weer merken,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, klopt.
2: Maar het is wel positief dat wij er dus eigenlijk beter uitkomen als Europa.
1: Ja, tot nu toe wel, maar let op met Trump. Morgen kan hij weer wat nieuws bedenken, hè, want hij heeft Spanje volgens mij ook nog wel op de korrel.
0: En voor beleggers die luisteren, hoe wordt hun aandeel geraakt?
1: Nauwelijks, of je moet heel specifiek in een Canadees of een Braziliaans bedrijf zitten die er nu echt veel extra last van heeft. Maar voor de rest, en dat zie je ook aan de markt, die negeert dit nieuws volkomen.
0: Ja, en je had het al een beetje over die Amerikaanse economie. Andere aankondiging die Trump deed is een nieuwe enorme aanval op Iran. Groter dan Operation Epic Fury, die aanval van eind februari waar dit alles mee begon. Nou, dat moeten we allemaal nog gaan zien. Wat je wel een beetje kunt concluderen is dat die heffingen er nog wel een tijdje zijn. Net als de Iran-oorlog. Kan de Amerikaanse economie die stress nog veel langer aan?
1: Het lijkt van wel. Als ik kijk naar de arbeidsmarktcijfers van gisteren, het aantal werkloosheidsaanvragen. Minstens sinds 1969. Die economie, ja, op een of andere manier, ik vind het ook best wel knap. Die draait wel door. Ondanks AI, waarvan of misschien wel dankzij AI, maar dan wordt toch ook wel gezegd, gaat arbeidsplaatsen kosten. Je ziet het echt nog niet. Dus die Amerikaanse economie blijft op stoom. Inflatie gaat natuurlijk wel een rol spelen. Misschien niet zozeer economisch, hè, want veel bedrijven kunnen het ook wel doorberekenen. Maar zeker politiek gezien wordt dat wel een ding.
2: Tijd om even terug te blikken. Het was een week vol kwartaalcijfers natuurlijk. En een week met een pessimist. Jamie Dimon, de baas van JP Morgan Chase, gelooft niet meer in beleggen.
6: Long-dated government bonds, would you be a buyer of those?
7: Personally, no. I would not be a buyer.
6: Have you bought any equities recently?
7: No, I have not.
0: Was er ook goed nieuws voor de Londense beurs. Ze verwelkomen de voedingstak van Unilever. Dat gaat fuseren met McCormick. En je kunt daar binnenkort 24 uur per dag in handelen.
8: Planning a new offering called LSE 24. That will operate from 5 p.m. until 7:50 a.m. in London. It's expected to be ready for client testing by the end of this year.
2: Cijfers waren er onder meer ook van Randstad. Na jaren van malaise gaat het daar eindelijk weer goed. Het bedrijf profiteert, jawel, van de oorlog in het Midden-Oosten.
9: Want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
0: Minder lekker ging het bij KPN.
10: De omzet lag 0,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting voor de rest van het jaar is ook verlaagd. Nu gaat KPN uit van 0,5%.
2: Was er ook nog Alphabet en Tesla, ook die twee kamen met cijfers en werden beide afgestraft.
11: Google raised their capex forecast to as much as $205 billion this year. That's fueling concerns over the sustainability of the really massive spending on AI. You see the stock there down by nearly 6%.
0: Tesla ging zelfs meer dan 14% omlaag in één dag, de slechtste dag van het jaar.
2: En zeg je Tesla, dan zeg je natuurlijk Elon Musk. En zeg je Elon Musk, dan zeg je tegenwoordig ook SpaceX. Zijn rakettenbedrijf ging met veel bombarie naar Wall Street. De grootste beursgang aller tijden, maar de glans is wel echt van het aandeel. In de begindagen ging de beurskoers naar meer dan $200 per aandeel. Is inmiddels met 30% gedaald. Ver onder die IPO-prijs van $135 per aandeel. Het schommelt nu rond de $115 per aandeel. En dat is feest voor shortsellers.
12: Coming from Reuters, a short seller's notch $15.5 billion profit as SpaceX shares slide.
2: Maakt allemaal niks uit, Bob, want Elon Musk zegt die shortsellers gaan verliezen. Wat denk jij?
1: Ja, ik vind shortselling ook altijd een heel gevaarlijk spelletje. Want je verlies is in potentie oneindig. Terwijl je maximaal de huidige koers kunt verdienen. Hè? Want die koers kan naar 1000 gaan. Hè? Volgens mij heeft een analist iets van 900 als koersdoel op dit aandeel zitten. Ja. Dus dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk met de shortselling. Maar ik snap wel dat ze dit aandeel ervoor uitkiezen. Hè? Er is veel liquiditeit, dus je kunt het makkelijk lenen. Er komt nog flink wat naar de markt. Hè? Volgens mij komende maand, in augustus, mogen een aantal mensen die vast zaten in het aandeel, komen een nieuwe aandeel op de markt, die mogen verkopen. En die dat misschien ook wel echte gelden willen maken. En als je kijkt naar wat je betaalt, betaal je toch echt wel voor een heel groot stuk fantasie wat nog maar waargemaakt moet worden. Dus ja, ik snap wel dat je zo'n aandeel ervoor uitzoekt, maar ik vind het wel heel gevaarlijk.
2: Wat is de reden dat die koers zo hard naar beneden is gegaan? Is dat omdat beleggers verwachten dat er nog heel veel stukken aankomen, of dat ze nu realiseren, het is toch veel minder waard dan we dachten?
1: Nee, ik denk dat het echt alles te maken heeft met de hyperscalers die ook afgelopen tijd wel afgestraft worden. Van gaan we met kunstmatige intelligentie en al die datacenters, waar een groot deel van de koers van SpaceX gepubliceerd is, op die toekomstige datacenters in space en dergelijke. Mm-hmm. Ja, gaat er echt wel geld mee verdiend worden? Dat is. En er kwam dus dat Chinese verhaal bij, van die kunnen het misschien goedkoper. Dus gaat het wel zoveel geld opbrengen? Ik denk dat dat de koers zo beïnvloed heeft.
0: Begin augustus komen de kwartaalcijfers van SpaceX. Is dat nou iets wat nog de koers weer een duwtje in de goede richting kan geven?
1: Nou, ik denk het niet. Die koers is echt gebaseerd op de droom van Elon, waar heel veel mensen in geloven. Wat er nu uitkomt. Tuurlijk wordt er wat verdiend met die satellieten, hoe heet die dingen?
2: Starlink.
1: Ja. Maar ja, dat is allemaal niet zo spannend. Het is puur het verhaal wat erbij komt over hoe snel die fantasie komt.
0: En als die cijfers op de mat vallen, waar ga jij specifiek naar kijken?
1: Nou ja, volgens mij heeft Elon gezegd dat hij in 2027 datacenters in de ruimte zou willen hebben. Ik ben benieuwd of hij dat volhoudt, of dat het toch misschien voorzichtig 28 gaat worden.
2: En wat mooi dat jij hem net bij zijn voornaam noemt. Dus jij kent hem net wat beter dan wij.
1: Nou, nee.
0: Bijna weekend, maar eerst nog even naar de agenda van volgende week. Het kan een spannende week gaan worden, al helemaal met de afgelopen week in het achterhoofd. Want nu is het aan de rest van de tech-aandelen in de Verenigde Staten om te laten zien wie de baas is. Amazon, Apple, Microsoft en Meta, die zullen met geknepen billen zitten nadat Alphabet en Tesla al werden uitgejouwd voor hun investeringen in AI. Apple is dan wel weer de vreemde eend in de bijt, want daar wordt niet al het geld in die AI over gegooid. Achteroverleunen zit er ook in Amsterdam niet in, want hier gaat het helemaal los met cijfers van chipmachinemaker ASM, Philips, Unilever, NXP en Basic-Fit. Nou, dat is dinsdag. Woensdag moet je in het buitenland zijn voor cijfers van Samsung en Porsche. En ook donderdag zit propvol met resultaten van Magnum, ING, Shell, DSM 4-menig, UMG, CVC Capital, Air France KLM en bouwbedrijf BAM. Oh, en dan vergeet ik BMW, Stellantis en Adidas nog te noemen. Kortom, genoeg te doen. Zelfs in de zomervakantie.
2: Ja, moet ik echt aan de pak volgende week.
0: Zeker. Hard werken.
2: Donderdag ben ik dit was de beursdag en gelijk de beursweek. Wij danken Bob Homan van ING Investment Office. En we kunnen jou ook namens de hele redactie een goede vakantie wensen. Want jij gaat op vakantie, hè?
1: Ja, hartelijk dank. Ik reis zondag af naar Berlijn en reis dan verder met de auto. We zien wel waarheen.
2: Superleuk. Ik geef zo wat restaurantstip door voor Berlijn. Mooi stad.
1: Dank je wel.
2: Jaloers.
0: Nou, Bob, daar heel veel plezier. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er weer. Dan in je podcastfeed met Beurs in Zicht. En dat wordt me er eentje, want we gaan het hebben over Apple, Amazon, Microsoft en Meta. Tot dan.
2: Tot zondag.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
2: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
2: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
8: Major combat operations in Iran.
9: Hoe we de overige passagiers die daar nu nog zijn naar Nederland kunnen krijgen.
10: No a la guerra. Spanje zegt nee.
11: De weddenschappen staan open over wie de volgende nanomen zal zijn.
0: Wilfried Gené.
12: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zijn vandaag in Amsterdam. In de Harbour Club Oost. Je kan langskomen.
0: The best of the Friday Move.
12: Kan ook. Ja, ik zou beter als ik zit te denken. En als dit in Amsterdam is, is meestal onze DJ er ook bij, Thomas Robson. En ja, die moet natuurlijk straks weer heel hard op zijn fiets verder. Ergens in Amsterdam weer een grote klus. Hè? Maar altijd aanwezig hier bij deze uitzending. En Max Sterftra is niemand minder dan mijn co-host van vandaag. Max, goeiedag.
13: Gezellig, Wilfred. Ja.
12: Hoe kan ik jou het beste aankondigen, Max? Wat ben jij nu op dit moment?
13: Programmamaker bij BNN Vara, zou ik zeggen.
12: Groot talent ook volgens velen. En ik moet dat
13: dat zijn jouw woorden.
12: Nou ja, dat bij deze dat graag voor je doen. Ja. Belangrijkste vraag aan het begin. Heb je al overgegeven?
13: Nee.
12: Nog niet?
13: Nee.
12: Kan gebeuren ook nog gedurende deze uitzending, of denk je?
13: Nee. Nou, je weet niet. Ik had de afgelopen week wel een beetje last van mijn maag. Maar dat kwam vooral omdat ik iets verkeerds had gegeten. Maar je doelt natuurlijk op dat ik vroeger wel eens angst had om over te geven op live dingen. Maar dat is er helemaal uit, Wilfried, okay. Kan ik je vertellen.
12: Ah, ben je soms achter de schermen toch nog wel eens een keer? Dat nou, met de slimste mensen? Moest je...
13: Ja, maar dat is ook 2 jaar geleden inmiddels al. Die dingen gaan snel. Nee, het was vooral, ik had er vooral hele grote angst dat ik tijdens live dingen. Dus dat ik nu jou alleen moest laten hier. Omdat ik dan vanwege grote angst dat alles misging, dat ik dan weg zou moeten lopen.
12: Maar toen je vriendin ging voorstellen aan je vrienden, had je er ook last van? Rende je ook naar het toilet?
13: Ja, maar is ook 4 jaar geleden. Een therapeut kan veel doen, Wilfred, in korte tijd.
12: Die heeft jou geholpen, die therapeut?
13: Ja, die heeft me geweldig geholpen, ja.
12: Ja.
13: Dat is gewoon, en die zegt dan, Max, je moet alles wat je eng vindt, moet je allemaal doen. Dus je moet overal ja op gaan zeggen.
12: Dus dat is ook de reden waarom je hier zit?
13: Nou, dat is vooral omdat ik denk gezellig. En ik ben wel benieuwd hoe het is om hier een keer 2,5 uur lang op de radio een beetje mee te kletsen.
12: Ja.
13: Maar het zou wel, ik zou, als ik hier nee tegen zou zeggen vanwege een angst dat ik niet tegen live dingen zou kunnen, dan zou ik juist weer ja zeggen.
12: Juist, zo werkt het bij jou. Nee, ik was geïntrigeerd toen ik het allemaal zat te
13: lezen. Heb jij er nooit last van?
12: Van angst.
13: Dat je denkt, nou nee, dat live gevoel dat je denkt, als ik nu flauw val of als ik nu
12: verkeerd
13: doe.
12: Ik vind het juist het leukste wat er is. Als het niet live is, ben ik super slecht. Kan ik niks.
13: Maar het is ook leuk het live. Ja. Maar het is ook dat je denkt, ik kan ook wel eens hebben op live televisie dat ik denk, als ik nu een hele gekke bek trek, of als ik iets raars zeg, bijna dwangmatig, dan ziet heel Nederland dat.
12: Ja, en?
13: Als ik mijn middelvinger naar dat is dan ook een soort angst om af te gaan, denk ik. Maar het is er helemaal uit.
12: Je moet het omdraaien, Max. Ja. Je moet het, kijk, zoals ik ook tv maak, ik doe alles wat in me opkomt. Dus gisteren zei bijvoorbeeld het cybermannetje, je moet eigenlijk je telefoon op isolatiestand zetten. Dan pak ik gelijk mijn isolatie. En dan pak ik gelijk mijn telefoon. En dan ga ik dan gewoon tijdens de uitzending live ga ik te kijken hoe werkt dat dan, weet je wel.
13: Ja.
12: Dus ik vind juist leuk. Live moet je gebruiken om alles te doen wat in je opkomt.
13: Maar dat is ook wel iets wat je, denk ik, moet ontwikkelen. Sommige mensen hebben dat echt vanaf het begin. Maar andere mensen denken wel, ik kan het goed als het niet live is. En nu moet ik het live doen. En mag ik geen fout maken? Want als ik een fout maak, zien mensen dat.
12: Fouten maken is goed.
13: Ja,
12: en als je een fout maakt, moet je toegeven dat je een fout maakt. Ik zeg vooral bij andere generatie presentatoren voor mij en ook commentatoren, dat als die een fout maken, deden ze net of ze de fout niet gemaakt hadden.
13: Ja, exact.
12: Dat moet je niet doen.
13: Maar ik weet dat jij toevallig wel gevoelig kan zijn voor fouten. Want jij hebt ook wel eens gezegd dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een aankondiging doet van een gast bij Zolang het Leuk Is,
12: ja?
13: En je doet die aankondiging verkeerd, dat je dan meteen in je hoofd gaat zitten.
12: Nou ja,
13: dat je dan vervolgens 10 minuten lang denkt, ah, potverdikke me Wilfred.
12: Nou, ik heb het één keer gehad. Terug had ik er één keer last van.
13: Dus je bent er dan toch wel een beetje gevoelig voor?
12: Nou, klaarblijkelijk wel, gelukkig ook. Anders zou ik bijna zeggen, ik ben geen mens meer.
13: Maar als ik jou begrijp, moet je juist dus fouten vieren.
12: Nou, je moet ze zeker niet wegstoppen. Je moet ze gewoon. En wat ik het leukste vind, als je echt een hele grote fout maakt die ook een hele zaal gelijk doorheeft, om hem helemaal te gaan benoemen en hem dan ook weer te gaan gebruiken. En dan later nog weer met opzet nog een keer in de fout mee te
13: gaan. Ja, exact.
12: Ja. Nee, maar het leukste aan lijf is gewoon dat het is niet erg.
13: Nee,
12: het is gewoon echt niet erg.
13: Ja, behalve dat ik denk dus het is inderdaad niet erg. Behalve dat je echt beginnend bent. En dan denk je wel, nou, als dit nu één keer misgaat en het gaat goed mis, dan word je ook nooit meer uitgenodigd. Als je
12: wel, nee. Als je maar talent hebt, als je maar weet dat je iets kan. En je kan volgens mij wel iets. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken.
13: Nee, dat doe ik inmiddels ook niet meer, Wilf.
12: Je hebt ook een beetje geluk nodig in het leven. Ik hoor zojuist van jou toen ik binnenkwam dat ik hier waarschijnlijk niet had gezeten als jouw moeder destijds was aangenomen in Groningen bij de lokale omroep. Het ging tussen ons twee, hoor ik net.
13: Ja, dat is een mooi verhaal. Mijn moeder die kwam ook uit Groningen en die heeft gesolliciteerd bij Oog TV. Dat is de plek, Wilfred, waar jij groot bent geworden. En ik zei tegen haar, ik ga naar Wilfred toe bij WNR. Ze zei, oh, nou, grappig verhaal. Ik heb ooit gesolliciteerd voor Oog TV. Toen ging het tussen hem en tussen mij. Toen is Wilfred het geworden.
12: Heb ik nooit geweten, dit verhaal.
13: Nee, want jij kent haar ook niet. Maar zij kent jou natuurlijk wel, want ze heeft al met heel veel jaloezie gekeken naar potverdikke me die Wilfred, lukt het bij Oog TV? En langzamerhand ziet ze jou.
12: Dus elke keer als ik in beeld kom,
13: en komt elke avond op televisie.
12: Oh, een frustratie. Dat is zo heb je die lul weer en zo. Nee, en anders was ik er. Daar had zij waarschijnlijk ook gewoon vandaag een site gepresenteerd. Moet je nagaan.
13: Ja, nou ja, dat weet ik niet hoor.
12: Nee?
13: Ik zie wel dat ze het opneemt soms.
12: Vindt
13: ik zit
12: het leuk?
13: Al op haar Ziggo. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit gevraagd, wat vind je van vandaag in site, man?
12: Kijk jij er wel eens naar?
13: Ik kijk het wel eens, ja.
12: En?
13: Ik vind het super goed gemaakt.
12: Oh.
13: Ja.
12: Maar eigenlijk elke dag weten we niet wat we gaan maken. Dat is een beetje lastig.
13: En dat is waarom ik het supergoed gemaakt vind. En ik vind, ja, jullie weten niet wat je gaat maken. Maar volgens mij hebben jullie een hele kleine redactie. En heeft jullie redactie onwijs veel beelden, foto's, materiaal
12: ingeladen.
13: Die
12: zijn er top in, ja.
13: Waarbij op het moment dat jij zegt, hebben we hier beeld van, kunnen we naar kijken? Hebben ze altijd iets voor jou klaarstaan.
12: Ja,
13: dat is onderdeel van waarom het supergoed gemaakt is. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk het. Ik vind niet alles wat daarin wordt gezegd
12: ik
13: even
12: ook
13: leuk.
12: Niet.
13: Maar ik vind het qua programma en de manier waarop het wordt gemaakt, qua talkshow, vind ik, ja. Als je kijkt naar andere talkshows, veel mensen hebben ook geprobeerd jullie een beetje na te doen. Het lossen ervan, te kijken van wat gebeurt er als
12: we. Ja, Parlaat bijvoorbeeld, dat was een beetje.
13: Daar hebben we een periode, toen werkte ik ervoor niet. Toen was wel het idee van, laten we eens kijken
12: werkt
13: wat er gebeurt.
12: Werkte je niet, duidelijkheid, maar ga door, ja.
13: Laten we eens even kijken, nou dat weet ik wel. Dat ze ging kijken wat zou er gebeuren als we alle gesprekken een beetje opknippen.
12: Nou ja, je zag dat ze het van tevoren bedacht hadden. Dat ze opeens ergens weg zouden gaan. Maar ik weet zelf niet wat ik doe als ik daar zit. Ik ga erbij weg, omdat ik ga nu lekker weg. Ik ga iets anders doen.
13: Ja.
12: Maar als je het van tevoren bedenkt, dan werkt het niet.
13: En daarom vind ik het ergens knap gemaakt. Omdat jij dus ieder moment, als jij het saai vindt, kan je dus iets anders aankaarten. En dat is best wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in Hilversum. Want dan moet je wel ook een bepaalde legacy hebben dat mensen je vertrouwen.
12: Ja, maar ik heb het eigenlijk wel altijd zo gedaan.
13: Ja, maar ik denk wel. Ja, heb je het echt altijd zo gedaan?
12: Nou, als ik nu terugkijk op mijn eigen.
13: Ook in de begintijd? Nee, dat geloof ik niet.
12: Nou, ik was altijd wel recalcitrant.
13: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de macht om wanneer jij wilt te zeggen, jongens, doe eens even het licht uit. Of te zeggen, of met je telefoon op tafel te kijken van wat kunnen we doen. Dat is ook iets wat
12: ik deed dat bij oog al, als ik heel eerlijk ben. En, daarom toen ik een band ging langsbrengen bij Studio Sport, bij Kees Jansma. En hij tegen mij zei, zou Heinze Bakker wel een keer naar kunnen kijken? Zei, dat lijkt me geen goed idee. Toen zei hij, pardon? Ik zei, nou, ik denk als Heinze Bak hiernaar gaat kijken, dat hij me nooit gaat aannemen.
13: Omdat je te recalcitrant was?
12: Omdat er alleen maar gekke dingen gebeurden. Er viel ook een decor op en dan kwam een bal uit het plafond. En er gebeurden de gekste dingen.
13: Ja.
12: Gewoon omdat ik disruptief, destijds al en nog steeds, gewoon het leukste vind wat er is.
13: Denk je dat dat uiteindelijk jou het meest heeft geholpen? Of dat het meest bij opgevallen bij mensen? Dat je dat dus heel goed dat je een beetje kon ontregelen?
12: Dat zou kunnen, maar ja, wat gelet op mijn nogal lage likability, denk ik wel dat het andere wel een factor is geweest.
13: Nou, ik las dat Matthijs van Nieuwkerk het op zijn Substack, die schrijft dus nu van die columnpjes, ja. Die had jou genoemd als de meest ritmische talkshow-presentator van Nederland. Ben je het daarmee eens?
12: Dat vond ik wel mooi omschreven. Hij had het over een drummer, had hij het op een gegeven moment ook. En ik had inderdaad ook het ritme volgens hem wat wel oké was. Nou, dat is toch mooi.
13: En vind je dat zelf ook van jezelf?
12: Of ik een goed ritme kan houden.
13: Ja.
12: Ja, ik denk wel dat ik redelijk ritme kan slaan. En ik probeer in alles wat ik doe, of het nou hier is, of in mijn podcast, of ook op tv, maar ook in het land, probeer ik altijd een ritme te maken wat opeens weer ontregeld wordt.
13: Ja. Voel je ook dat we nu door moeten?
12: Nee, totaal niet.
13: Oh, ja. Je
12: stapmaatje komt nu voorbij, of
13: ja,
12: niet?
13: Ja.
12: Jullie zijn onlangs dronken geworden samen, begrijp ik.
13: Nou, onlangs, dat was een tijdje geleden, bijna een jaar geleden. Niemand heeft dat verteld.
12: Ja, dat hoor ik toevallig.
13: Maar ik denk dat jij dat het mij vertelt, Chris.
12: Ja, Chris, zonder microfoon kan je van alles tegen die mensen gaan zeggen. Maar dat hoort helemaal niemand. Dus Chris Segers is inmiddels aangeschoven.
13: Ja.
12: Die zei ook het een en ander. Maar ja, die zei, ja, ik was zo verschrikkelijk dronken dat ik niet eens meer wist hoe ik thuis kwam. Dat zei je toch, Chris?
14: Nou ja, zoiets, ja.
12: Ja, dat zei jij volgens mij, ja.
14: Nee, we waren op stap inderdaad afgelopen zomer.
13: Ja.
14: Een hele leuke avond.
13: Het was bij jouw thuisgeinig. Bij mijn thuisgeinig, ja.
12: Het was gedronken.
13: Het was het afscheid van Chris bij 3 op reis. Ja. Dat was okay. die avond.
12: En overgeven?
13: Nee, niet overgegeven.
14: Wel het stokje overgegeven eigenlijk.
12: Ja, eigenlijk wel, ja. Dus
13: spreekwoordelijk een stokje overgegeven.
12: Stokje overgegeven. Ja, dat is beter dan dat je... Hè?
13: Ja, toch? Zeker.
12: Nee, ik kwam er even op, want ik schrok daarvan. Maar dus het is nu helemaal goed gewoon met je. Je hebt er geen last meer van.
13: Ja, maar toen was het ook wel goed met me. Alleen moest ik af en toe gewoon spugen van de spanning. Net zoals dat sommige mensen moeten gaan trillen van de spanning. Moest ik ervan spugen.
12: Oké. Okay. Heb jij daar last van gehad, Chris, in het verleden?
14: Op onverwachte momenten. Soms zou je... Juist denken dat je het doet bij hoe meer mensen, hoe spannender het wordt.
12: Ja.
14: En ik heb het wel gehad, maar niet regelmatig. Dus het kwam eigenlijk soms bij verrassing. Ik weet nog dat ik een keer bij jou te gast was, een jaar 8, 9 geleden. Ja, nee, misschien wel 10 jaar geleden. En toen begon ik heel erg te stotteren. En toen zei hij tegen mij, maar waarom stotter je? En dat komt dus ook op onverwachte momenten. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met vermoeidheid of spanning of iets dergelijks. En dat is hetzelfde, weet je wel, waar Max aan refereert. Dat je soms wordt overvallen door spanning. En dat kan gek genoeg zijn op momenten waar je het niet had verwacht. En ik heb wel eens gestaan voor een vol stadion of iets dergelijks. Als je net als jij. En dat je opkomt en dat je nul spanning voelt. Omdat het misschien juist te groot is.
12: Ja, het staat nergens op.
14: Ja, dan wordt het een soort van abstract.
12: Ja.
14: En dan heb ik er dus helemaal geen last van.
12: Ja.
14: Het is met name de verwachting die je zelf oplegt. Waardoor je
13: Dan zijn het ook meer nummertjes in de verte die je ziet. In plaats van mensen concreet voor je. Hier zit een mannetje of 20. Dit is doodeng.
12: Dit hakt erin. Ja. Deze mensen.
14: Finale Wie is de Mol? Over aantallen gesproken. Dat was een programma wat ik toen met Art Royakkers presenteerde. En... daar heb ik geen enkele seconde spanning voor gehad. Terwijl dat het programma is geweest wat ik volgens mij... Waar de meeste mensen naar zouden gaan kijken of ook hebben gekeken.
12: Omdat ik ook denk dat je het zo leuk vindt en vond... en dat vind je nog steeds volgens mij. En dat raakt je zo, want als we over de Wie is de Mol gaan praten... dan gebeurt er iets met je, dan ga je helemaal open. Dus zodra je iets doet wat je heel leuk vindt of goed kan... dan voel je die spanning eigenlijk niet.
14: Nee.
12: Op het moment zoals, kijk, ik kan niet zo goed zingen... en dan moet ik wel eens een podium op denken... ja, dit slaat eigenlijk als kut op Dirk wat ik hier nu ga doen. Maar dan voel je toch wel iets van...
13: vind je dat dan wel spannend?
12: Nou, ik vind het eerder schaamteloos wat ik doe.
13: Oh, ja.
12: Ja, dat gevoel. Ik voel een beetje plaatsvangend schaamtegevoel.
13: Heb jij meer spanning als programmamaker gehad, Chris? Of ook tijdens je zangcarrière? Had je toen ook spanning?
12: Dat ging wel goed. We hebben het laatst erover gehad in de podcast. Het was een prima carrière.
13: Ja, daarom
14: van carrière.
12: Ja.
14: Daar heb ik wel wat spanning gehad.
13: En als voetballer?
14: Ja. Nou ja, dat is wat ik net wilde vertellen. Ik voetbal op zaterdag. Gewoon, ik denk op het laagste niveau denkbaar. En ik ben eigenlijk nu alweer gespannen voor de wedstrijd van morgen. En het gaat helemaal nergens over. Want als je ons ziet voetballen, dan denk je maar, wacht, is dit serieus? En toch ben ik nog steeds gespannen. En eigenlijk sta ik morgenochtend weer op met, wat jij net zei, een beetje pijn in mijn buik. Van, oh jee, ik moet vanmiddag voetballen. En ik weet dat het nergens over gaat. Het gaat, weet je wel, het is het laagste niveau denkbaar. En toch ben ik dan weer gespannen.
13: Maar het is toch ook wel iets lekkers. Ik heb het idee dat als je dat een beetje als je motor ziet, een beetje goede spanning. Ik denk dat als je dat verliest in je leven, als je dat nergens meer voor hebt, wordt het ook heel saai. Als je dingen niet meer spannend vindt of bijzonder. Ik zou er echt heel blij mee zijn dat je elke zaterdagochtend nog een soort kinderlijk gevoel hebt in je buik. Van daar gaan we weer.
14: Ja, en dat is precies, het is het kinderlijke gevoel. Alleen het is wel, het slaat nu door naar negatieve spanning.
13: Oh,
14: het zit me echt in de weg. Ja.
13: Je gaat er slechter van spelen.
14: Ik ga er ook slechter van spelen. Weet je waarom? Omdat ik iets hoger in mijn adem kom, heb ik dus minder, uithangingsvermogen. Huh? Dus ik loop binnen 20 minuten loop ik tegen die muur op. En ja, dat is net niet handig, toch? Als je 90 minuten moet spelen.
13: Nee.
14: Dus het is heel grappig, want ik heb er jaren ook geen last van gehad. Maar ik ben een paar jaar geleden weer begonnen, zeg maar, op gewoon op competitieniveau.
12: En ze keken allemaal naar jou, want je had profvoetbal gespeeld natuurlijk. Dus
14: Is het wel de druk die je... Oh, lekker. Dank je. Het is misschien wel de druk die je zelf oplegt. Het is niet dat iemand in het team iets verwacht. Want we kunnen er allemaal geen reet van. Dus het wordt niet verwacht van jou dat jij ineens heel, heel goed gaat lopen voetballen.
13: Het ligt helemaal aan jezelf.
14: Absoluut.
13: Ja.
12: Ja, ik ken het wel hoor. Want als ik het bij tennissen doe in een dubbel, dan kan ik er ook mezelf zo opfokken. Dan wil ik gewoon dat. En als het dan niet gaat, kan ik heel boos worden ook. Dus, maar goed, waar gaat het eigenlijk over in dit leven? Hè?
13: Ja.
12: Maar niet te serieus nemen. Bij mijn leventje, zegt mijn collega van de Gijp altijd. Chris, je komt voor iets anders. Je komt voor Ramse Shaffi. Wat heb jij? Een klein koffietje. Wat is dit?
14: Ja, dat is een espressootje. Ja,
12: wel een heel klein kopje is dat.
13: Ja, een ristrettootje.
12: Ik dacht eerst dat je gewoon een vingerdopje beet had. Maar het is dus wel.
14: Het is wel echt koffietje.
12: Oké. Okay.
14: Ja.
12: Nou ja, goed.
14: Ja, Ramses.
12: Ramses.
14: Ja.
12: Even kijken. Jij kent Ramse Shaffi?
13: Zeker. Ja.
12: Je kent de muziek ook van Ramse
13: Ja, zing, vecht, hel, bid, lach, werk en bewonder is mijn favoriet, denk ik.
12: Oh.
13: En daar hoor je van.
15: Zing, vecht, hel, bid, lach, werk en bewonder.
16: The best of the Friday move.
15: Zing, vecht, hel, lach, werk
12: en bewonder. Nou, dan
15: zing, vecht, hel, bid, lach, werk en bewonder.
12: Laatste keer. Niet zonder ons, zo is het inderdaad. Dat nummer is helemaal afgemaakt. Hij heeft veel nummers gemaakt. Maar er zijn ook nummers niet afgemaakt, heb ik begrepen nu.
14: Klopt, en die zijn gevonden op oude cassettebandjes op de zolder van Lisbeth List. Ja. Gevonden door haar dochter. En die zijn tot ons gekomen. En daarmee zijn vier artiesten aan de slag gegaan om eigenlijk dat werk af te maken. Of tenminste die liedjes, die bedenksels, die probeersels meer. En je moet je voorstellen dat Ramses na een nacht stappen, wat hij nog vaker deed dan Max en ik. Dat deden praktisch elke avond. Dan kwam hij thuis en dan ging hij achter zijn vleugel zitten. Vaak op de derde weet in de Dwarsstraat. In die tijd moet het allemaal hebben plaatsgevonden. Dus dan heb je het over jaren 70, 80. En dan ging hij daar probeersels maken. Of gewoon achter zijn piano gewoon wat spelen. Opnemen. En dat hoor je ook echt. Dat hij het op heeft.
12: Het drukt echt zelfs zo'n cassette record
14: echt,
12: in.
14: Echt, ja, waar, geweldig. Echt waar. En dat hoor je gebeuren. En soms hoor je gesprekjes erbij.
13: Ja.
14: Ja, en die zijn dus gevonden. En toen hebben we het idee opgevat, hoe mooi zou het zijn als daar met dat soort bedenksels nog iets wordt gedaan door vier grote artiesten uit Nederland. En die zijn ermee aan de slag gegaan.
12: Ja, grote artiesten, Claudia de Breij.
14: Ja, zeg je
12: Akwasi.
14: Akwasi. Ongelooflijk creatief.
12: Ja, Weerdenburg en Karsou.
14: Ja.
12: Ja. Die hebben heel uiteenlopend, als je het zo
13: hebben die hem afgemaakt of hebben die echt hun eigen draai eraan gegeven?
14: Eigen draai. Kijk, want je weet nooit hoe Ramses het af had willen maken.
12: Ja, weet hij dat zelf ook niet meer, toen destijds?
14: Nee, ook
12: Ronkat, ja.
14: Ja, maar het is wel ongelooflijk hoe ook Ramses zelfs in een staat van dronkenschap, hij was jarenlang verslaafd aan drank, hij is ook overleden aan Korsakoff, dat hij toch in die staat ontzettend veel moois heeft gemaakt. Ja. En ook ontzettend veel goede optredens nog steeds heeft gedaan. Maar deze liedjes, of deze bedenksels, aanzetten tot liedjes, onafgemaakte liedjes. Die vier artiesten die zijn ermee aan de slag gegaan om eigenlijk in het gedachtegoed van Ramses, of de manier waarop hij zou creëren, met hun eigen creatie aan de gang te gaan. Dus ze zijn allemaal afzonderlijk, heel erg persoonlijk geïnspireerd door de artiest Ramses, maar ook de mens Ramses. Als je Claudia vraagt naar wat zij heeft met Ramses, dan loopt ze helemaal leeg over wat voor een bijzondere invloed hij heeft gehad op haar als mens en als artiest.
13: Wat heb jij ermee?
14: Nou ja, ik ben ermee opgegroeid in de jaren. Ik ben een kind van de jaren 70, dus ik kijk heel erg schuin heel even naar Wilfred, die ook wel weet dat het in die tijd was Ramses veel in het nieuws als mens en ook als artiest. Sammy was dagelijks op de radio niet.
13: Was hij de allergrootste voor jullie?
17: Nou, ik heb het idee dat hij wel wat groter is geworden door de tijd heen. Is mijn gevoel.
14: Nee, ik denk dat hij was natuurlijk als acteur ook zeer succesvol in de jaren 60. Toneel op Amsterdam, gevierd acteur, heel veel mooie stukken gespeeld. En als zanger heeft hij toch wel in de jaren 60 en 70 ook heel veel. Alleen op een gegeven moment. Hij is bij de Bachman gegaan in de jaren 80.
17: Daar staat eigenlijk nog het meeste bij uit die periode.
14: Ja, mij ook.
17: Ja,
14: mij ook als, vanuit mijn jeugd. Ja. Maar dat vond ik ook. Dat is wel een bijzondere tijd geweest. Want ik denk dat dat een periode is geweest waar hij in zich het beste heeft gevoeld fysiek. Omdat hij niet meer dronk ook.
17: Ja.
14: Of nauwelijks. En die periode daarna is met ups en downs gegaan. En de laatste fase van zijn leven. Hij heeft zelf, meen tot een week of twee voor zijn dood nog opgetreden. Dus hij heeft heel veel ups en downs gekend in zijn leven. Maar het is een bijzonder rijk leven aan ervaringen geweest. En het was een paradijsvogel. Het was een ongelooflijk paradijsvogel die heel veel moois heeft gemaakt. En heel veel mensen ook heeft geïnspireerd. Dus waaronder de vier artiesten.
17: Ja. En hoe gelukkig was die, denk je? Op een schaal van 0 tot 10?
14: Nou, hij was getraumatiseerd. Hij is ooit verlaten door zijn moeder. Zijn vader was sowieso niet in beeld. Maar hij is door zijn moeder ooit op de trein gezet naar Nederland. Vanuit Parijs heeft hij ook een mooi liedje over geschreven. En is hier eigenlijk in een gastgezin terechtgekomen. Of een pleeggezin. En dat is een trauma wat hij de rest van zijn leven heeft meegedragen. Hij heeft wel nog zijn moeder een aantal keer gezien. En nog wel hiernaar contact gehad. Maar dat trauma heeft ervoor gezorgd dat hij ook de mens is geworden die hij was. En dat was ook wel. Ja, er zit een hoop melancholie in. Weet je, er zit een heel hoop.
17: Moet je dan trauma's hebben om het beetje creatief te kunnen zijn?
13: Ik denk wel, uit ellende komt veel moois voort. Daar geloof ik wel in. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dingen hebben meegemaakt en daar iets creatiefs van maken.
17: Ja.
13: Een vriend van mij zo laatst eigenlijk, hoe depressiever de artiest, hoe beter de muziek. Dat soort uitspraken zijn gevaarlijk. Maar ik denk wel dat het wel met elkaar te maken kan hebben dat als mensen ellende weten om te zetten in iets creatiefs of een creativiteit kwijt kunnen als ze het moeilijk hebben, dat er wel mooie dingen uit kunnen rollen.
17: Ja. Voor jezelf zat dat ook
13: of zo, weet je wel. Dat was ook een zeer traumatische man.
17: Zo.
13: Maar die wist dat in zijn stukjes en in zijn interviews altijd op een bepaalde manier mee te nemen, waardoor hij wel als een van de grootste wordt gezien. En zoiets heeft Ramses Shaffi dus ook.
17: Een voorbeeld voor jou las ik. Klopt dat toch? Ja, dat vind je geweldig. Ischa, toch? Wat idee.
13: Ja, Ischa Meijer vind ik te gek, ja.
17: Ja.
13: Ja.
17: Ja, ik heb ook gezegd ook.
13: Is het ook een voorbeeld van jou?
17: Ja, absoluut. Ja. Dat was heel bijzonder. Maar wat je zei, nogal getraumatiseerd.
13: Ja.
17: Ook als je dat boek IM leest van
13: Connie. En Connie, dat is ook, daar is ook een serie over gemaakt. Toevallig ook van dezelfde maker die een serie heeft gemaakt van Ramses. Dus hij heeft ook een gevoel, denk ik. Ramses is, naar mijn idee, heb ik hem echt leren kennen door die serie waarin Maarten Heijmans hem speelde.
17: Ja.
13: Dus een gevoelige mannen met een trauma die creatieve dingen doen. Dus ook goed voor de serie.
17: En ook goed kon huilen. Dat gaat jou iets minder makkelijk af, hoor ik.
13: Huilen?
17: Ja, dat gaat je niet zo goed braaf de laatste tijd.
13: Nee. Hoe weet je dat nou weer?
17: Ja, je hoort nog eens wat. Maar jij schijnt last te hebben van je hormonen. Je bent enorm.
13: Nou, ik zit gewoon op een beetje op de testosteronpiek. Dus ik huil bijna niet meer nu.
17: Dat zonde, hè?
13: Ja, dat vind ik wel jammer.
17: Je was
13: we gaan het straks ook over hebben. Komt ook iemand praten over voetballer dat ze echte mannen huilen niet. Maar nee, dat is een ding dat op een gegeven moment. Ik was best wel gevoelig vroeger, maar nu, afgelopen 2 jaar, huil ik niet meer.
17: Dat is toch zonde? Kan jij veel huilen?
14: Sinds ik vader ben.
17: Oh,
14: dus
17: ja.
14: Sinds het vaderschap voel ik me veel kwetsbaarder. En word ik eerder geraakt, inderdaad. En dat komt ook best wel onverwacht soms. Maar het is vaak van ontroering. Het is, en ik vind het ook ik vind het een goede eigenschap. Want het zorgt dat emoties loskomen. En als je het kwijt bent. Of als je er in ieder geval mee kan. Het kan ook heel erg opluchten. En het is.
17: Heeft toch nog een Ramses die andere naam? Ik vind ze best verrassend. Akwasi bijvoorbeeld. Wat heeft hij met Ramses dan?
14: Akwasi heeft op de toneelschool in Maastricht. Zijn muziekdocent, zijn zangdocent heeft hem geïntroduceerd. Ramses bij hem. En dus hij is geïnspireerd op de toneelschool toen.
17: Okay.
14: En is toen heel erg geraakt door zijn muziek en met name door zijn teksten. En dat zie je ook bij wat hij heeft gecreëerd. Het is ongelooflijk om hem aan het werk te zien. Hij is natuurlijk ongelooflijk druk ook met Omroep Zwart. En heeft zo ongelooflijk veel.
17: Ja, zijn die nog steeds bezig, zo Omroep Zwart? Ja?
14: Zo, maar dunkt. Ja, zeker. Ja, maakt veel moois.
13: Dat heb je toch voorbij zien komen. Iedereen is rap en roer omdat Zwart een serie gaat maken met Simone Wijmans.
17: Oké. Okay.
14: Nee, daar, dat is.
13: Dat, heb ik, dat bestaat. En ze doen het goed ook.
14: En ja? Ze doet het heel goed. En ja. Hij heeft een behoorlijk grote functie ook. Nou, hij was van de week ook in Dublin voor overleg met EBU. Dus hij is een hele druk persoon. En toch heeft hij hier, wilde hij hier heel graag aan meedoen. Omdat het iets fantastisch voor hem is om eigenlijk ook een ode te geven aan het werk en het leven van Ramses. Nou, als je hem aan het werk ziet. Ik had hem natuurlijk nog nooit aan het werk gezien. Nee. Het is niet normaal. Hoe creatief. Hij heeft continu een boekje bij zich. En dan maakt hij aantekeningen voor teksten. En dan begint hij eigenlijk gewoon. Nou, ook wel te spitten. En dan begint hij gewoon te rappen. En dan begint hij te kijken. En hij heeft heel veel in het verleden hip-hop gemaakt. En het is niet normaal wat hij kan. Het is zo. En wat hij heeft gemaakt. En dat is de kracht natuurlijk van dit programma. Dat er vier verschillende artiesten zijn. Die allemaal hun eigen creaties hebben gemaakt. Die onderling ontzettend verschillend zijn. Dus het is heel rijk daaraan geworden. Ja. En wat Akwasi heeft gemaakt. Als ik kijk ernaar. Ik denk van het is zo knap. Het is zo bijzonder. En Claudia dan. Die daarnaast zit met haar liedje. Dan denk je van. Hoe. Dat is allemaal gelijk raak. Want als zij begint te zingen, ja, dan open je. Dan opent de ander. Die gave heeft zij. Karsu is fenomenaal als componist. Die zit achter de vleugel. Die heeft 5 muzikanten bij zich. En die weet precies elk akkoord, elke noot te raken. En zegt hoe het moet. Die is heel perfectionistisch. Maar daarmee haalt ze een niveau wat ook uniek is. En Marlijn Weerdenburg heeft in Amsterdam de theaterschool gedaan. De Kleinkunstacademie. En dat zie je in alles wat ze doet. Ze creëert met Bertolf, haar vaste gitarist, een liedje. Wat ook helemaal in lijn is met de kwetsbaarheid van Ramses.
13: Zit er een hit tussen?
14: Wat mij betreft zitten er 2 hits tussen.
13: Echt hits die, ja, waarvan echt je hits, denkt top 50?
14: Nou ja, dat zou je willen. Die het ook op de radio heel goed zouden kunnen doen. Ja. Alle 4 zijn ze me even dierbaar en zijn ze heel mooi. Maar qua hitpotentie zijn er 2 waarvan ik denk, ja, die hebben hitpotentie.
17: Ja. Ja, ik heb de indruk dat je enthousiast bent, Chris.
14: Maar dat
17: voel ik een beetje.
14: Ja. Ja, dat ben ik. Maar dat wil ik ook graag.
17: Op 10 maart moeten mensen gewoon gaan kijken. Op NPO 2.
14: Aankomende dinsdag NPO 2. Ja.
17: 8:55.
14: Dat is hem.
17: Nou ja, prachtige tijd ook nog eens. Hè? Prime time, fantastisch.
14: Gelijkertijd op NPO 3 overigens, denk ik me nu op dinsdag, Break Free.
17: Oh,
14: hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Dat is. Dat nu doe je dat zegt, denk ik. Oh jee, het staat precies tegenover elkaar.
17: Nee, dat is lekker handig. Nee,
13: dat is tegen elkaar uitgesteld.
14: Kijk, ik kan ook, hè. En alle Break Free staat ook online.
17: Het slaat toch als kut op Dirk, als jij eerlijk bent. Ik weet, wie programmeert dat nou? Ja, wat is dit voor onzin?
14: Mijn doopnaam is Dirk Wilfred.
17: Ja, dat wist ik natuurlijk niet, maar het voelt wel aan.
13: Dat slaat inderdaad helemaal nergens op.
14: Nou, maar ja, ze houden toch geen rekening met, in dit geval, met wie dat dan heeft gepresenteerd.
17: Nou, dat lijkt me toch wel. Nee, ik denk dat een van de eerste dingen waar je naar kijkt.
13: Daar is presenteert Chris en daar is Chris de. Je presenteert niet meer Break Free, de voice-over ben je toch?
14: Nee, wel. Ik presenteer
13: zit je er ook in?
14: Ja.
13: Oh, ik dacht dat je alleen de voice-over was.
17: Daarom,
13: dan slaat het al helemaal nergens op.
14: Ik realiseer me nu pas dat het inderdaad dinsdag allebei samen
17: komt. NPO weg ermee. Oh nee, dat zijn jullie natuurlijk. Sorry, excuus daarvoor dat ik niet gezegd. Goed dat je er was, Chris.
14: Dankjewel.
17: Tot later.
18: The best of the Friday Move.
19: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Allereerst denk ik een groot compliment aan al die lokale partijen die inderdaad een hele goede uitslag hebben neergezet.
7: Er zouden militairen kunnen worden ingezet om de straat van Hormuz vrij te maken voor vrachtverkeer.
8: Nou, de opkomst is in ieder geval hoger dan 4 jaar geleden.
4: Wilfried Gené.
9: Met alweer een aflevering van de Friday Move. Vrijdag 20 maart. En we zitten vandaag in het barretje bij Bar American.

0: Zou, mag ik dat noemen? Oh, ik heb het al genoemd. Heb ik Bridgefront eigenlijk al genoemd? Nou, dat heb ik nu bij deze ook genoemd. En naast u zit vandaag Joris Luijendijk. Joris, goed dat je er bent.
1: Dat vind ik ook.
0: Kijk je er tegenop, dit interview, het gesprek? Of zeg je, nou, nee?
1: Nee, jullie hoofdgast had afgezegd. Dus ik werd gisteren gebeld. Dus ik kon had helemaal geen tijd om er tegenop te zien.
0: Oh, want anders had je toch wel...
1: Ja, het was heel spannend om met jou natuurlijk in één ruimte te zijn. Kom je wel, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik ben er toch.
1: Ja.
0: Dik op tijd ook.
1: Ja, de luisteraars weten dat niet. Maar jij kan gewoon letterlijk 18 seconden voordat het begon binnenstappen.
0: En wat is een beetje druk hier in de stad.
1: Ja, Amsterdam.
0: En er is brand ook, heb je dat gezien? Er is een enorme brand gaande verderop. Ja, niet normaal. Ja. Zwarte wolken allemaal.
1: Ja, maar geen sirenes. Dus dan denk je van, oké, dat is geen aanslag.
0: Nee, dat al niet. Maar goed, dat zou zomaar kunnen. En daar komen we gelijk even op om met jou te spreken. We zitten in een derde wereldoorlog.
1: Nou ja, volgens mij wel.
0: We beginnen lekker luchtig, dames en heren. Goed dat we er zijn met z'n allen hier. Maar volgens Joris Luijendijk zitten we midden in een derde wereldoorlog.
1: Ja, waarbij je niet weet welke vorm die neemt. Want de Tweede Wereldoorlog was ook weer anders dan de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja. Maar dat vind jij dus wel, dat we daarin terecht zijn gekomen inmiddels?
1: Ja, ik vrees echt dat dat zo is, ja. Dat het wordt nooit meer zoals het was. Als Trump doet in een week meer dingen die niet kunnen dan alle vorige Amerikaanse presidenten in de afgelopen 100 jaar bij elkaar.
0: Ja.
1: En hij is gewoon 40% vindt hem nog steeds geweldig. Dus dat betekent hij kan wel wegvallen, maar die mensen gaan op zoek naar een nieuwe messias.
0: En misschien nog wel erger dan Trump.
1: Ja, competenter bijvoorbeeld. Dus we zijn echt onze bescherming kwijt en ze keren zich tegen ons. Denemarken heeft gewoon in Groenland zich voorbereid op een Amerikaanse invasie. En hoe ze de Amerikanen pijn konden doen. Ik was je maar dat 5 jaar geleden had gezegd. Dat...
0: Ze wilden het vliegveld opblazen, toch? Als dat moest gebeuren.
1: Ja, er moest van alles gebeuren. En dan zoveel mogelijk soldaten uit zoveel mogelijk landen. Zodat er heel veel landen ook doden zouden hebben. Zodat Amerika maximale schade zou lopen. En wat betreft reputatie. Nou, als je dat 5 jaar geleden had gezegd. Nou, trek dit nog 5 jaar door. Wat is er nu nog ondenkbaar zoals wat 5 jaar geleden ondenkbaar was?
0: Ja. Maar ondertussen zitten wij met z'n allen met de handjes voor de ogen... te hopen dat onze grote broer zich weer gaat gedragen, zei je laatst, toch? Dat gevoel heb je.
1: Nou ja, we zijn vooral ontzettend bezig met wat grote broer vandaag nog weer heeft gedaan... terwijl we al onze energie zouden moeten steken in loskomen van grote broer.
0: Ja.
1: Zodat we dus niet meer met samengeknepen billen hoeven te zitten. Wat doet hij vandaag weer?
0: Maar dat besef is er veel te weinig.
1: Het groeit iedere dag. Er zijn weinig mensen die tot de conclusie komen, het valt wel mee. En er zijn iedere dag mensen die tot de conclusie komen... oh shit, ik wilde er niet aan, maar het is echt zo. En iedereen heeft zijn eigen moment. Ik had het ook niet meteen door.
0: Nee, maar wat was jouw moment dan?
1: Nou, de bestorming van het Capitool op 6 januari... en dat ze vervolgens die bestormers die dus gewoon erop uit waren... om de spreker van het parlement op te hangen... dat ze die weer vrij lieten...
0: Ja.
1: Ja, toen dacht ik, oké, bij de Republikeinse Partij is er echt geen democratisch besef meer. En dat is echt, het is zo beangstigend. Want we hebben 80 jaar lang niet nagedacht, omdat de Amerikanen dat voor ons deden. Wij kunnen dit helemaal niet.
0: En rechtsstatelijk wordt eigenlijk dagelijks Amerika verder afgebroken, vind je?
1: Ja, zeker. En ondertussen heb je de Russen en de Chinezen. Maar het lastige is voor Nederlanders zonder migratieachtergrond... is dat ze nog nooit voorgedaan hebben gezien hoe je reageert op een dreiging. Want er was 80 jaar geen dreiging.
0: Nee. Wel grappig, in een van die interviews die ik heb gelezen van jou... was je dus bij zo'n oefening... Waarbij ze dus zo'n situatie simuleren. Toch dat er iets aan de hand zou zijn.
1: Ja, dat hadden ze net gedaan, ja.
0: Ja.
1: En dat was
0: waren ook... ze heel tevreden over ook zelf.
1: Ja, daar zijn ze ook, we hebben dus veiligheidsregio's in Nederland. En dat is heel goed, die proberen zich in te stellen op rampen. En dat zou nu dan zijn dat de Russen de elektriciteit hier een paar dagen afgooien... in de hoop dat dan wij Oekraïne in de steek laten. En toen hadden ze gezegd... Nou, het mooiste was nog wel dat tijdens de oefening... niemand zich sociaal onveilig heeft gevoeld.
0: Ja. En toen stelde jij de vraag, maar wat nou als de 3 belangrijkste mensen die erover gaan door de Russen...
1: Die ochtend dood in hun bed worden vermoord.
0: Ja, en die worden vermoord door de Russen en dan?
1: En dan heb je daar ook op getraind. Heb je getraind hoe je reageert als je je niet meer sociaal onveilig voelt? Dat moet je toch juist weten?
0: Ja.
1: En dus wat je ziet is dat mensen proberen te reageren op een oorlogssituatie... met de procedures uit de vredestijd.
0: Oh ja, je zag het laatst ook met die oefening die ze volgens mij in Letland of Estland hadden gedaan. Met de Engelsen en ook de...
1: Ja, Litouwen. Ja. Ja. En ook is er nu ook weer met de marine geweest. Hadden ze dus een team gemaakt met de NAVO-landen tegen NAVO-landen plus Oekraïners en hun drones.
0: Ja.
1: Hadden ze 5 rondes gespeeld, 5-0 voor de Oekraïners.
0: Ja.
1: Dus wij hebben wel ontzettend veel mooi speelgoed. Maar door die militaire revolutie in Oekraïne heb je aan heel veel van dat speelgoed niks meer. Dus we gaan nu ook tanks kopen die over jaren later pas klaar zijn. Terwijl ze over 6 maanden al verouderd zijn.
0: Ja.
1: Ik ben ook, als je in Oekraïne ziet, die gaan daar echt door een soort militaire revolutie heen. Zoals het buskruid. Dus die zeggen ook tegen je van, ja, kijk, wat jullie doen is jullie maken hele mooie zwaarden. En jullie trainen je paarden heel goed. En jullie maken hele dikke kasteelmuren en wij hebben een kanon.
0: Mm. Ja. Nee, maar dat maakt het wel verontrustend. Dat jij ook volgens mij zelf al zegt, als ik nu iets zeg in een interview, zeker op papier geschreven, dat kun je niet meer laten liggen. Want volgende week kan de situatie alweer totaal anders zijn. Dus dat geeft ook aan dat je je bijna niet op in kan stellen op dit moment.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat we gewoon onze defensie-industrie gewoon helemaal gaan omgooien. En dat we ons. Kijk, waar we nu mee bezig zijn, is hoeveel extra geld moet er naar defensie?
0: Ja.
1: Weet je, zo praten we niet over de dijken. Als we doorkrijgen dat de zeespiegel stijgt, dan zeggen we niet, oké, hoeveel geld moet er naar de dijken? We zeggen, wat is er nodig om de dijken zo hoog te maken dat we geen overstroming krijgen? En dan betalen we het.
0: Ja.
1: Maar bij defensie zeggen we niet, wat is er nodig om Nederland veilig te krijgen? En dan betalen we het. Zeggen, oké, 3%, hoe geven we dat goed uit? Of, het is de houding van hobbydieren in een kinderboerderij. Nederlanders zijn hobbydieren in een kinderboerderij. Daar kunnen we niks aan doen na 80 jaar vrede. Maar het betekent dat we ons niks kunnen voorstellen bij een roofdier. En ze zien ze ook van, oké, moeten we dan, weet je wat, dan geven we gewoon dat stukje Oekraïne aan Rusland en dan zijn ze vast tevreden.
0: Ja.
1: Geven we dat aan China, is vast tevreden. Geven we extra geld aan Trump, is vast tevreden. Kan ik weer gaan nadenken over mijn vakantie met Tui? En die houding die moet er echt uit.
0: Ja.
1: Ja, jij denkt toch dat je naar Curaçao gaat met die olieprijzen.
0: Maar jij denkt dat dat tegen die tijd niet meer gaat?
1: Ik weet het, die schade aan de olieinstallaties nu in de straat van Hormuz zijn echt enorm. En dat heeft allemaal tweede graadse effecten op bijvoorbeeld kunst.
0: Tegen die tijd niet meer gaat?
1: Ik weet het, die schade aan de olieinstallaties nu in de straat

0: Ja, en als je de ene moment zegt, ik heb niemand nodig, en de andere moment, ik eis dat jullie komen helpen. Ja, dan zeggen mensen, dag. En dus het is wel goed, kijk, hoe irrationeler hij zich gedraagt, hoe moeilijker het wordt om hier het vol te houden dat de oude wereld er nog is waarin dat land ons beschermt. Of wil beschermen en ook kan beschermen. Dus het gaat nu nog heel erg over, wil Amerika ons wel beschermen, maar ze zijn zo snel bezig met het slopen van hun eigen infrastructuur dat ze zich op een gegeven moment ons niet meer kunnen beschermen. Nou, en dan heb je Oekraïne natuurlijk. Dat gewoon als Oekraïne valt en Rusland wordt de baas in Oekraïne, dan krijgen ze 30 miljoen mensen bij, maar ook al die technologie.
1: Die Oekraïners allemaal ontwikkeld hebben ook, ja.
0: Ja, dat is echt een eerste klas ramp. En wat de Russen hebben gedaan, ze hebben Tsjetsjenië kapot gemaakt en toen de rest van de Tsjetsjenen gedwongen om mee te vechten om Oost-Oekraïne te veroveren. Nu dwingen ze de Oost-Oekraïners om West-Oekraïne te veroveren. Hoe denk je dat dat verder gaat? Dus het is essentieel voor onze veiligheid dat wij die oorlog daar houden. Dat we die grens, dat het front daar blijft. En dat is voor mij dus ook de reden geweest om de journalistiek uit te gaan. Zodat ik ook fondsen kan werven.
1: Ja, daar ben je veel mee bezig.
0: Ja, echt. Omdat ik dus echt denk.
1: Voor dat, robots met name, toch? Zei je.
0: Ja, eerst generatoren voor aan het front, omdat het zo koud was. En dat is echt fantastisch. Dan kan je gewoon. Je krijgt filmpjes gewoon van die commandanten daar aan het front. En van mensen die al 4 jaar met ze werken. En die zeggen, we hebben dit nodig. Kan je dat bij elkaar fundraisen? En nou, dat koop je dan in Duitsland of waar ook. En dat rijden naartoe. En binnen een week hebben ze het. En het hele ministerie van Defensie hier en daar sla je gewoon helemaal over. En nu gaat het om grondrobots. Want het is echt verschrikkelijk. Oekraïne heeft natuurlijk heeft een enorm tekort aan mensen. En als er dus iemand daar ligt dood te gaan, dan gaan mensen toch risico's nemen om ze te redden. Als je naar een grondrobot kan sturen 's nachts, dan kan zo'n gewonde op die robot klimmen en dan terug. En die dingen die zijn €7.000, die worden gemaakt in Oekraïne. Dus Oekraïnse economie heeft er ook heel veel aan. En daarvoor zijn we nu bezig. Vrienden van Oekraïne, DEAL. Dus DIEL. En wat echt heel mooi is, dat zie je niet op de website, maar je hebt heel regelmatig vermogende particulieren en ondernemers die zeggen van, luister, dit is helemaal tussen ons, maar hier heb je een ton.
1: Oké. Okay. En dat hoeven ze niet naar buiten te brengen, dat doen ze dus puur voor dit gevoel.
0: Over het algemeen krijg je dus de ondernemers aan tafel zijn vaak van die half racistische vastgoedmiljonairs. En daardoor zou je de indruk krijgen dat ondernemend Nederland vooral bestaat uit dat soort varkens. Maar je hebt ontzettend veel, ontzettend succesvolle ondernemers, maar die hangen dat niet aan de grote klok. Want als je aan de grote klok hangt dat je net 3 ton hebt gegeven voor dit soort robots, dan krijg je allemaal verzoeken voor allemaal dingen. Dat willen ze niet. Maar dus dat mensen dat weten, er is heel veel vrijgevigheid, maar die komt gewoon niet echt in de publieke opinie.
1: Maar er zijn veel ondernemers fascistische varkens eigenlijk.
0: Nee, ik zei niet fascistisch, ik zei racistisch.
1: Oh, racistisch.
0: Of semi-racistisch.
1: Ja, semi-racistische varkens.
0: Semi-racistische varkens. Ja. Niet veel. Degene die jullie aan televisie aan tafel zetten in die talkshows.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, die zijn goed voor de kijkcijfers.
1: Maar noem er eens een paar dan.
0: Noem er eens een paar. Hoe heet die gast ook alweer? Die dat conflict nu heeft met Volt. Met de lijsttrekker van Volt, Juliette Boersen. Dat is echt een nare gast.
1: Ik zit even in de zaal te kijken. Die heb ik ook even gemist, dat conflict. Maar dat kunnen we uitzoeken. Dan kunnen we zo terug. Maar dat is een racistisch varken.
0: Nou, hij is in ieder geval. Ik weet niet of het een vark is.
1: Wat twijfel je aan dan?
0: Nou ja, ik bedoel, dan zou je het DNA moeten bekijken. Want het is natuurlijk anders dan van een mens.
1: Ja.
0: Maar hij is voordeel tegen discriminatie.
1: Oké. Okay. Je bent op dreef. Slaap je nog goed, Joris?
0: Het is grappig dat je hier dus wel op ingaat. Weet je, bij dat andere zo van over de oorlog. Oh, dat is wel verontrustend en zo. Maar hier denk je, ik ga hier toch eventjes op door.
1: Nou ja, dit is het eerste wat ik nu van je hoor, wat ik nog niet gelezen had. Ik heb alles gelezen wat je de laatste maanden hebt gezegd.
0: Dat is het gevaar van de voorbereidingen. Dat je eigenlijk door de kern heen gaat en dan op iets kleins gaat zitten.
1: Nee, maar ik vind dat de urgentie juist heel erg naar voren komt in het hele verhaal wat jij vertelt.
0: Ja.
1: Het feit dat ik er niet op inga, ik geef je juist de ruimte om de urgentie van de situatie te beschrijven.
0: Dat is heel goed.
1: En ik probeer daarmee ook aan te geven dat ik het juist daardoor enorm urgent vind om je die kant op te krijgen. Omdat dat verhaal wat jij vertelt en ook het nog steeds gebrek aan besef van veel mensen.
0: Ja,
1: in Europa met name ook, want je bent ook veel in Brussel en daar proef je het ook lang niet altijd. Ja. En ik vind zo'n voorbeeld van zo'n oefening waar mensen ook nog wel eens heel tevreden na afloop zitten met z'n allen van nou, dat gaat lekker.
0: Ja,
1: dat ik denk, hoe is het mogelijk? Hoe is het echt mogelijk?
0: Ja. Maar ik ben zelf ook nog zo, hè? Dus ik leef ook nog eigenlijk alsof het niet zo is.
1: Ja.
0: En dus ik heb een noodpakket in huis en dat soort dingen. Maar heb ik me nou echt ingesteld op de mogelijkheid dat die elektriciteit eraf gaat door een Russische sabotageaanval en het niet na 3 dagen weer in orde komt, maar na 3 maanden?
1: Maar je vraagt in het kader, ik heb ook zo'n noodpakket. Er zit ook zo'n apparaatje in waarmee je water kan zuiveren.
0: Ja.
1: Ik heb er nog nooit naar gekeken hoe dat precies werkt. Ja, en tegen de tijd dat ik het zou moeten gaan doen, zou best wel kunnen zijn dat ik eigenlijk nog even op YouTube wilde kijken hoe het werkte. Maar dat kan dan niet meer.
0: Ja.
1: En hetzelfde geldt voor zo'n radiootje met zo'n schermpje erop. Ik kan beter eerst eens even kijken hoe die werkt. En hoe ik hem aan de praat kan krijgen en zo. Maar dat doe ik niet.
0: Ja, ik vind het dus zelfs. Zelfs als ik dus heb gepleit bij een lezing, bij een fundraiser of zoiets als hier, van laten we nou alert zijn. En ik kijk naar mijn eigen gedrag, dan zie ik dat ik nog steeds heel erg terug wil naar hoe de wereld was. Maar volgens mij is dat ook gewoon hoe de mens is. We schuiven al wel op, hè? Als

0: Twee jaar geleden voor dit soort dingen waarschuwde, toen de Russen ook al bezig waren. Toen werd je helemaal niet serieus genomen.
1: Nee, maar dus bij Europeanen zijn mensen dat ze niks hoeven doen, dan doen ze het ook niet, toch?
0: Alle mensen zijn volgens mij zo.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ja? Ja, maar de Nederlanders hebben wel echt moeite, omdat wij hebben het zo lang al zo goed. Dat we gewoon, ja.
1: Ik kijk even naar al deze mensen, die hebben het echt hartstikke goed ook. Als je zit te kijken ook, dan zie je dat ook, ja.
0: En wat is de grootste zorg van veel Nederlanders? Is waar gaan we volgend jaar met vakantie?
1: Ja. We kunnen nu niet naar Dubai, roept iedereen.
0: Als je het nou vergelijkt met bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Wij zijn 20% rijker. Ieder van ons is 20% rijker gemiddeld dan in Groot-Brittannië. 20%. Dus ook onze wegen, onze straat, onze scholen, onze ziekenhuizen. Alles is 20% beter. Dat is, ja, het is echt in het paradijs. En dan verlies je een soort alertheid. Ik snap het ook wel.
1: Ja.
0: En de Oekraïners die zeggen ook tegen mij van ja, wij waren ook zoals jullie. We hebben echt tot de laatste dag gedacht. Nou, die Russen die gaan ons nog niet binnenvallen. Dat is nog nooit gebeurd op deze manier. Of al heel lang niet meer. Of, nee, dat zouden ze nooit doen. Zouden in hun eigen, niet in hun eigen belang zijn.
1: Zoals wij dachten dat Hitler in 45 of in 40 niet zou komen.
0: Ja, maar we hoeven toch geen luchtafweergeschut rond Rotterdam neer te zetten, man. De heer Hitler was laatst ook weer veel milder. En je zal zien, het is ook niet in zijn eigen belang om zomaar Rotterdam plat te gooien. Dat gaat toch niet doen. Is al nooit eerder gebeurd.
1: Nee.
0: Nou, op zo'n manier hoor je mensen die zeggen, ja, ik zie geen Russische tanks in de straat. Ik ook niet, want het is nog nooit gebeurd. Maar dat wil niet zeggen, als iets nog nooit is gebeurd, dat het ook nog nooit gaat gebeuren, lieve mensen.
1: Al dus Joris Luijendijk.
2: The best of the Friday move.
1: Is dit een brandalarm? Nee, toch? Mag ik hopen? Of moeten we nu het pand verlaten met z'n allen? Ik kijk even naar de producer. Brandalarm of niet? Want dan zijn we weg met z'n allen. Nou, daar ga ik vanuit voor niet. Maar het zou kunnen zijn om even de urgentie van de hele situatie in Europa aan te geven. Zeker in Nederland. Valentijn van Hal, goed dat je er bent.
3: Ja.
1: Acteur.
3: Jawel.
1: Ja. En als je kon toveren als Harry Potter, dan zou je de situatie graag anders maken. Maar
3: ja, inderdaad. Ja, wat dat betreft is er weinig technologische ontwikkeling in de tovenaarsoorlogen, volgens mij. Dat is nog steeds gewoon alleen maar toverstokken. En dat gebeurt al eeuwen zo.
1: Ja. Grappig, want ik zat net, toen jij ging zitten, voordat dat we dit verhaal hadden afgerond, moest ik tegelijk aan denken. Soms zou je willen dat je kon toveren, hè? Maar
3: ja.
1: Dat zit er helaas niet in.
3: Ja,
4: Amber Alert voor een rookmelding, een grote brand in Amsterdam-West.
1: Een Amber Alert, dat is die brand waar ik...
3: NL Alert.
1: Amber Alert is dat er iemand vermist is. NL Alert. Oké, een NL Alert voor die brand die we net beschreven. Die enorme
0: is deze soort luchtigheid over alerten is precies waar wij het net over hadden.
1: Ja,
4: wat is er aan de hand? Is er een kind verteld? Is er brand? Jeetje zeg. Nou, als we dadelijk maar naar het restaurant kunnen.
1: Ja, wel gelijk, ja. En we gaan over iets anders praten met Valentijn natuurlijk.
3: Ja, ik moet zo naar theater.
1: Die speelt de hoofdrol. Ja. Harry Potter.
3: Inderdaad.
1: Ja. En het schijnt, ik heb even recensies gelezen, dat het één groot spektakel is. Ja. Dat vinden de mensen belangrijk natuurlijk in een tijd als deze. Dat ze vertier nodig hebben.
3: Het is een waanzinnige productie. Het is zo'n totaalplaatje van alles bij elkaar. Het decor, de illusies is wel echt wat het heel uniek maakt. We hadden bij de première Hans Klok in de zaal. Nou, die was ook vrij onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. Maar tegelijkertijd is het ook nog steeds een prachtig verhaal. Over familie en vriendschap en het verwerken van trauma's. Oorlogstrauma's, overigens. Dus het, vader-zoon-relaties, familiebanden. Dus het,
1: En hoe hebben ze jou gecast uiteindelijk? Je had een speciale onderbroek voor aan.
3: Dat blijft iedere keer maar terugkomen.
1: Ja, nee, maar dat vind ik een goed
3: verhaal. Dat heb ik per ongeluk een keer gezegd. Er werd op mij gevraagd van, heb jij rituelen voor audities? En je hebt zo weinig om je aan vast te houden. En audities zijn best een eng proces.
1: Ja.
3: Dus je houdt overal rekening mee. En dan trek je bepaalde sokken aan die je ooit geluk hebben gebracht. En dus ook van, nou, welke onderbroek trek ik aan? Want ik had verder gewoon voor mezelf een heel kostuum bij elkaar verzameld. En toen was het, ik heb kleuren onderbroeken in precies in de verschillende huizen van Gryffindor en Ravenclaw en Zwadderig en Hufflepuff. Dus ik heb met iedere ronde heb ik een andere onderbroek aangedragen.
1: Ja, en dat heeft geholpen uiteindelijk.
3: Ja, blijkbaar.
1: Maar je bent al, ik zal niet zeggen op leeftijd, maar je bent al wat ouder. Wat was het criterium dan voor de jongen?
3: Het speelt zich 19 jaar later af. Dus het is 19 jaar na het laatste boek. Dus Harry is ondertussen ook een man van middelbare leeftijd.
1: Ja, en daar ben jij.
3: Ja, inderdaad. Nou, dat is mijn gelukje geweest.
1: Ja.
3: Ik bedoel, ik zie nog steeds online comments bij foto's van mij. Van ja, het is wel een hele. Harry is wel erg oud geworden.
1: Ja.
3: En op deze manier kwetst het me toch iedere keer een heel klein beetje.
1: Toch wel?
3: Ja, het wordt.
1: Dus dat ik erover begin is ook kwetsend eigenlijk.
3: Nou, nee, maar het is wel confronterend. Maar je krijgt dus. Ja, dan zie je vervolgens andere mensen uitleg geven. Nee, maar het is 19 jaar later. Hij is nu de vader. Hij werkt voor het ministerie van Magie. Bij het hoofd van het departement van Magische Wetshandhaving. Allemaal heel serieus. En hij brengt zijn kinderen dus naar de trein, die aan hun schooltijd gaan beginnen.
1: Hebben jouw kinderen veel Harry Potter gelezen? Eigenlijk, joh.
3: Ja.
1: Die van mij helemaal niet, kwam ik achter.
4: Wij zaten helemaal in de piek. Wij woonden ook nog eens een keer in Londen. Ik was gisteren nog op King's Cross St. Pancras, waar de trein vertrekt. En waar dus ook altijd mensen staan. En we zijn naar Harry Potter Wereld geweest, die echt heel leuk is gemaakt. Niet zo'n geldtrekker, maar echt heel goed gedaan. Allemaal nerds die vertellen hoe ze die kostuums hebben gemaakt en die beest. Want je had toen nog niet zoveel computer-generated images. Dus dan moesten ze allemaal, zo'n monster wat je ziet, is daar ook dan echt. Echt ontzettend leuk. Ik vind Groot-Brittannië op zijn allerbest, Harry Potter.
3: Ja. Ja, het voelt heel Brits, alles eraan.
4: Ja.
3: En het is wel leuk dat je dat stations noemt, want dat is voor onze voorstelling heel belangrijk. Want het toneelbeeld is heel erg op St. Pancras gebaseerd.
1: Ja.
3: Dus wij hebben ook zo'n filmpje gezien over hoe dat toneelbeeld is gecreëerd. En dat, ja, daar kregen we allemaal gewoon kippenvel van. Er is dan die mensen die denken er zo precies over na. En, en het is bijna poëtisch hoe zij daar, welke teksten ze daarbij zoeken. En ze zijn langs allerlei stations gegaan, omdat die trein zo'n belangrijk startpunt is van de films en van de boeken. En ja, dat is ons basisidee van de voorstelling.
1: Wat fantastisch. En het is weer een nieuw verhaal, hè, voor de duidelijkheid. Dus het is niet een oud verhaal dat op het theater is gebracht, maar het echt heel een nieuw verhaal. Dus mensen worden helemaal verrast ook door het verhaal.
3: Nou ja, dat merk je dus ook, dat het niet alleen de illusies zijn die indruk maken, maar ook, ik heb het ook wel vaker gelezen, ook bij de oorspronkelijke cast, dat je merkt dat mensen ook gewoon heel enthousiast zijn. Wat gebeurt er nu? Wat is er nu aan de hand? En je merkt dat mensen die de voorstelling, die niet heel erg bekend zijn met Harry Potter, die gaan er heel erg in mee. Maar je merkt ook aan de soort reacties, als er een kleine referentie wordt gegeven. Alleen al, Jari Sluiter, die speelt een Scorpius Malfides, die doet op een gegeven moment een lachje in de voorstelling. Ja, de kenners weten precies, dat is Ralph Fiennes lachje daar en daar. Ja. Dus ja, je merkt dat het op verschillende manieren communiceert met
4: hem. Nou, veel kinderen lezen het boek gewoon 8 keer. Hè?
3: Ja.
4: Dus ik denk dat het ook heel geappelleerd is, dat als je een boek leest als kind, voel je soms best eenzaam, want heel veel andere kinderen lezen geen boeken. En Harry Potter gaat ook over de eenzaamheid. Wanneer je meer van dat soort dingen houdt.
3: Ja.
4: Dus ik denk dat die eenzaamheid, want je onder een trap woont en dat op een gegeven moment een uil komt die jou wel ziet voor wie je bent. Dat heel erg de droom is van veel...
1: Maar spreek je uit ervaring dat je zelf ook eenzaam was als kind?
4: Ja, zeker. Dat was gewoon, het was zo ongewoon als je dus van boeken hield, graag nadacht, moeilijke woorden gebruikte, rechtvaardigheidsgevoel had en zo. Dat zijn allemaal geen dingen die je heel populair maken.
1: Nee. En hoe was dat om zo eenzaam te zijn dan?
4: Ik vond dat behoorlijk beroerd. Dus ik denk dat ik aan Harry Potter ook echt wel steun had gehad.
1: Als die dat toen had geschreven, als die was geschreven in die periode. Ja. Waar had je toen steun aan welke boeken dan?
4: Dus kijk, wat las ik allemaal? Ik las echt wel alles, maar het Arendsoog.
1: Ja.
4: Dat was echt gingen ze samen bidden en zo. Zo, wat was dat saai. Maar dat laatste herlezen. Ik dacht, hoe deed ik dat dan? Heel veel strips en zo.
1: Maar Chameleon, Pietje Puk?
4: Dat vond ik allemaal...
1: Niks?
4: Vond ik allemaal saai. Wat las ik nou allemaal? Alles van Terlouw en Beckman en dat soort dingen en zo.
3: Ja, Ter Beckman.
1: Dat was toch een Spijkerboek, was dat toch, of niet? Onder andere. Ja, fantastisch boek.
4: Nou, dat herlas ik laatst. En er echt in bladzijde 2 gaat er al een kind dood. En dat is gewoon, ze stappen gewoon over dat lijk heen en gaan verder.
1: Ja.
4: Dat ook mijn kind zei van, wat is dat nou voor een boek, man? En ik dacht, inderdaad, daar heb ik ook even overheen gelezen.
1: Ja. Wat wilde jij vroeger worden eigenlijk dan, toen je klein was?
4: Boer.
1: Boer?
4: Boer.
1: Echt waar?
4: Ja.
1: Waarom?
4: Ja. Het leek me geweldig op het land. En dan komt er iets uit wat gewoon, waar mensen wat aan hebben. Waar je zelf van hebt en zo.
1: Oké. En jij wilde tovenaar worden, toch? Vroeger.
3: Ja, ik kwam... wij hadden dan in, wat is het, groep 7 of 8. Hadden we zo'n verhaaltjeschrift. En dan kreeg je een opdracht. En dan was het op een gegeven moment inderdaad, wat is je grootste wens? En mijn grootste wens, ik heb het laatst teruggelezen. En er stond in, ik wil tovenaar worden.
1: En wat wilde je dan toveren?
3: Nou, de uitleg daarbij was gewoon, omdat je dan alles kan zijn en alles kan doen wat je wil. Ik heb in het leven altijd wel moeilijk gevonden van kind af aan om te kiezen eigenlijk. En dat merkte ik op de toneelacademie eigenlijk ook. Omdat ik van allerlei verschillende dingen kon. En tijdens mijn studie daarvoor in de universiteit hetzelfde verhaal.
1: Dus, wat studeerde je dan?
3: Theaterwetenschappen. Ook nog taal- en cultuurstudies gedaan. Dat is helemaal een studie voor als je niet weet je moet kiezen. Want dan kun
1: dat
3: je...
1: Dat heeft Joris ook gedaan.
4: Nee, man.
3: Kun je uit de faculteit letteren.
4: Dat is nog vager.
3: Kun je uit de hele faculteit letteren, je pakket samenstellen. Dus dat was voor mij de reden dat ik echt dacht van... ja, dan kun je dus gewoon worden wat je wil zijn. Nu kom ik erachter dat het ook gewoon acteren is.
1: Ja, dat is nu wat je wil zijn ook, acteur.
3: Ja.
1: Je bent ook dagvoorzitter, begreep ik? Je doet veel dingen nog steeds bij elkaar.
3: Ja, nu momenteel. We hadden het zo ongelooflijk druk. Het was 6 dagen per week. 10 weken lang keihard werken. Dus ik had er nu allemaal geen tijd voor. Maar ik heb altijd een soort feeling gehad met voor een groep mensen staan. En dat heb ik echt al vanaf mijn 4e of zo.
1: Wat brengt je dat dan?
3: Ja, ik heb er heel vaak over nagedacht, gepsychologiseerd. En is dit vanwege aandacht? Is dit? Ik vind het echt gewoon heel leuk. Het is een heel... Ik vind het heel fijn. Een heel fijn gevoel. Ja, ik kan er van allerlei psychologische redenen bij gaan halen, maar... Nee, ik
1: je wilt gezien worden.
3: Ja, ja, en ik voel me er heel erg bij op mijn gemak. Er zijn weinig momenten dat ik me gelukkiger voel dan als ik aan het performen ben. Terwijl het heeft ook iets engs. Ik bedoel, de eerste keer dat ik als stand-up comedian of als dagvoorzitter optrad, dacht ik echt van, oh, waarom doe ik me dit in godsnaam aan?
1: Ja,
4: liever voor een groep dan in een groep, zeg ik.
3: Ja, ja. Nou ja, daar heeft het mee te maken, ja. Het is ook een soort vorm van controle die je hebt, die je normaal gesproken niet hebt. Je hebt tijd om uit te praten. Zonder dat iedereen doorheen begint te lullen.
1: En hoe is het dan met druk, nu je zo'n belangrijke grote rol hebt? Want dit is een grote... Ja. Het speelt ook in Londen, New York. Het is overal over de wereld te zien.
3: Ja.
1: En dan mag jij het in Nederland doen. Heeft dat een bepaalde druk? Brengt dat met zich mee?
3: Het gekke aan deze voorstelling is... het is zo groot en het is zo veel. En er zitten zoveel handelingen die je moet doen. Het
1: gaat niet alleen om Harry.
3: Nee, absoluut. Nee. Maar daardoor ben je eigenlijk met al dat soort dingen helemaal niet meer bezig. Je bent in ieder geval blij als je weer gewoon het juiste kostuum op het toneel staat. En nee, sowieso. Dit is echt dat vind ik er ook mooi aan. Het is een ensemblestuk. Dus het gaat om heel veel verschillende personages. De focus ligt heel erg bij de zoon van Draco, Albus Severus Potter. En de zoon dan van Draco, Scorpius Malfides. En die gaan met z'n tweeën naar school. En die sluiten een onverwachte vriendschap. En die proberen ook hun weg te vinden. Het gaat ook heel erg over verwachtingen van ouders en verwachtingen van kinderen. Hoe voldoe ik aan de verwachtingen van mijn ouders? Of hoe is het om de zoon te zijn van de bekendste tovenaar die op dat moment in leven is? Ja. Een beetje een soort Titus van Rijn-achtig verhaal wat dat betreft.
1: Heb je met deze rol die je nu hebt en het werk wat je nu doet de verwachtingen van je ouders ingelost of juist helemaal niet?
3: Nou, die waren wel ontzettend trots.
1: Ja?
3: Ja. Ja, die waren dus van de week bij de première. En dat, die waren daar heel erg gelukkig mee. Maar ook op het moment dat ik gebeld werd. En dat ik hun vervolgens belde om te vertellen dat ik die rol heb gekregen.
1: Ja. Dat dak ging. En er waren meer mensen trots als ik zo zit te kijken, of niet? Ja, ja toch?
3: Ja, ja, we zijn nu gewoon heel erg blij met hoe het tot nu toe ook wordt ontvangen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je zo extreem veel positiviteit krijgt van de reacties vanuit het publiek. Dat zie je op social media, maar nu ook dus... Zo'n beetje alle recensies.
1: Ja, die zijn fantastisch, die recensies, ja.
3: Ja, dat is toch uiteindelijk... Kijk, je hoort het allemaal niet belangrijk, maar tuurlijk is dat belangrijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je tegenovergesteld is te bedenken dat het heel negatief was geweest.
3: Ja. Nou ja, je wilt dat zoveel mogelijk mensen het ook gaan zien.
1: Ja.
3: Want het is echt iets wat een genre ook wat wij in Nederland eigenlijk niet kennen.
1: Nee.
3: Zeg maar deze.
1: En waar kun je het gaan zien als de mensen er naartoe willen?
3: In het Avond Circus Theater, in Scheveningen.
1: En er zijn nog kaarten voor de komende tijd?
3: Of? Ja, het is krap, maar het loopt waanzinnig goed.
1: Ja.
3: Maar we hebben vast nog wel een plekje.
1: Okay.
3: Dus kom vooral kijken.
1: Van het even al goed om elkaar gesproken te hebben.
3: Ja,
1: ik ben blij voor je en ik zie dat iedereen blij is. Dus dat is het belangrijkste natuurlijk allemaal. Zo. Kun je nog één keer dat adres noemen van waar mensen geld kunnen doneren om Oekraïne te helpen?
4: Vrienden van Oekraïne, Deal, D-I-E-L. En die dingen, die grondrobot heet het Targans.
1: Oké. Houden die er een tijdje in. Ja? Jongens, bedankt. Tot zo.
2: The best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis, die waren toegezegd door de vorige president, Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3. Maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Allereerst denk ik een groot compliment aan al die lokale partijen die inderdaad een hele goede uitslag hebben neergezet.
8: Er zouden militairen kunnen worden ingezet om de straat van Hormuz vrij te maken voor vrachtverkeer.
9: Nou, de opkomst is in ieder geval hoger dan 4 jaar geleden.
4: Wilfried Genee.
10: Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move vanuit het Clayton Hotel Amsterdam, Amerika. De

0: uitzending een keer overnemen. En toen zei hij, moet die DJ er dan ook bij? Ik zei, ja, die DJ die moet er ook bij. Er moet gewoon lekkere muziek bij. Er moet geen gezeik, hè? En jij vindt het er ook wel hartstikke, Joris Luijendijk, die muziek?
1: Ja, ja, ja. Het geeft dan onze oude mannen toch een soort van vibe.
0: Oh, we zijn oude mannen? Ja?
1: Nou ja, ik dan.
0: Jij voelt je oud?
1: Ja, ja, ja, ja, ik ben fysiek oud.
0: Ja. Maar voel je ook oud? Dat is veel belangrijker.
1: Ja, 54. Nee, minder en minder. Ja,
0: of steeds minder? Ja. Je voelt je steeds jonger?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, en waar komt dat door?
1: Volgens mij omdat ik niet echt meer de dingen van mezelf moet. En dus, weet je, dit is het wel.
0: Dit is het?
1: Dit is het wel.
0: Dat, ja, wat je wilde heb je bereikt.
1: Het leven, ja. Ja, maar dat bereik is niet meer zo belangrijk.
0: Nee, maar je hebt het ook bereikt, toch?
1: Ja, ja, dus volgens mij dat het grootste, de grootste...
0: Het is nu uit te rollen.
1: Nee, het is meer dat als je helemaal succes hebt, weet je dat dat niks gaat oplossen.
0: Nee, het verandert niet veel.
1: En dat is een ontzettende hulp. Want dan denk je, oh, nou, hoef ik me daar dus ook niet meer zo ontzettend op te richten. Want het gaat toch niks oplossen.
0: Maar wat had succes in jouw hoofd moeten oplossen dan?
1: Ja, dus dat ik eigenlijk mezelf voelde zoals ik me nu voel. Dat ik dus een soort rust zou hebben. Waarbij ik fietste net zo door de stad. En toen dacht ik, ja, wat wil je nou nog meer dan dat het licht zo door de bomen valt?
0: Dat kun je ook echt toelaten.
1: Ja, dat is echt... Ik ben nu de dagboeken van Etty Hillesum aan het lezen. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Dat is iemand die is in 43 vergast in Auschwitz. En die heeft een dagboek bijgehouden tussen 41 en 43. Een jonge vrouw van 27. En die beschrijft eigenlijk ook heel veel van dat soort momenten. En dat klinkt vreselijk zwaar. Maar ze laat echt zien hoe je... Ja, ik heb ook een beetje zo'n persoonlijkheid. Die zo helemaal heen en weer kan omdat het de wereld je zo raakt. En hoe vind je nou een evenwicht als de wereld je zo raakt? En op een of andere manier is het mij nu geschonken dat ik dat evenwicht heb gevonden.
0: Ja, wel fijn. Ik bedoel, zolang ik je nou ken, inmiddels weet ik hoe ontzettend het leven jou kan raken.
1: Ja.
0: En kan ik me daar soms ook over verbazen bij, maar dat weet jij.
1: Ja.
0: Omdat ik eigenlijk helemaal aan de andere kant van dat spectrum zit, volgens mij. Dus dat is best wel...
1: Ja, waarbij ik altijd denk van, zit er nou toch in Wilfred een soort Joris die er ook uit wil? Maar het
0: zou
1: mag
0: best
1: niet.
0: Kunnen.
1: Of is het er gewoon niet? Dus ik weet het ook niet.
0: Maar ik stond dus gisteren, om jouw verhaal nog even af te maken, stond ik in de tuin. Bladeren te harken, wat echt ultiem was. De zon was prachtig, het was heel rustig. Ik heb een hele mooie tuin, was er rustig bij. En ik kon alleen bedenken, ik had nu ook dit kunnen doen. Ik moet dat nog doen, ik zou dat ook nog moeten doen eigenlijk. Ja. En als ik nu nog wat sneller ga werken, dan heb ik dat ook nog straks de ruimte voor. Ja. Dus dan zit je geen moment in het moment.
1: Nee, precies. En
0: dat
1: heb
0: zonde.
1: Kan het nou niet omdat je het zo druk hebt? Of zorg jij dat je het zo druk hebt, zodat dat moment niet ontstaat omdat je er ergens bang voor bent?
0: Dat laatste, denk ik. Maar ik sluit het niet uit. Amber Brandsen, goed dat je er bent. Ik had bijna Amber gezegd.
2: Ja,
0: dat zegt iedereen, maar ik niet hoor.
2: Nee,
0: ik zeg Amber. Nee.
2: Jij doet dat niet.
0: En dat wist ik ook, dat het Amber Brandsen
2: was. Ja, heel ja, goed.
0: Nee, want je bent hier vaker geweest natuurlijk, dus dat scheelt.
2: Ja. Ja. Ja.
0: NOS ooit, nu Viaplay.
2: Klopt.
0: Vind je het leuk?
2: Heel leuk.
0: Spijt van?
2: Ja, dat vroeg je de vorige keer ook.
0: Ja, maar ik blijf toch even vragen, ja.
2: Nog steeds geen spijt.
0: Nog steeds geen spijt. Ook niet de Max zo rijdt als een krant.
2: Nee, nou, Max rijdt niet zoals een krant. Zijn auto rijdt als een krant.
0: Ja,
2: nou,
0: daarbij Max dus ook, weet
2: ja,
0: je wel. Die valt
2: en daar baalt hij ook heel erg van. Ja, dat is ook gewoon tegen natuurlijk als je een batterij moet opladen waar je gas wil geven. Dus ja, geef hem eens ongelijk.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Alleen ik begrijp dus dat die andere teams hier al 4 jaar mee bezig waren. Dat zij er gewoon niet goed op voorbereid zijn.
2: Nou, nee, ze zijn er wel goed op voorbereid. Maar als je een topteam bent, dan moet je echt tot het laatst doorontwikkelen onder de regels die dan gelden.
0: Ja.
2: Dus je kunt niet zeggen, zoals bijvoorbeeld een Alpine, die hebben al eigenlijk de handdoek in de ring gegooid vorig jaar heel vroeg. Want die zeiden, ja, we komen toch nergens met deze regels. Dus we gaan alvast ons richten op 26.
0: Okay.
2: En die hebben echt stappen gemaakt. Die zijn nog steeds niet op het niveau, ook niet van de Red Bull trouwens.
0: Nee.
2: Maar die hebben meer ruimte genomen om zich voor te bereiden. Dat
0: je zit er wel goed in, hè? Amber?
2: Ik? Ja, dat is mijn werk.
0: Deskundig dit, hoor. Ja.
2: It's what I do.
0: Heb je nou ook nog als enige druk ervaren om hier aan te schuiven? Of zeg je, nee, dat voel ik helemaal niet?
2: Nee, altijd gezellig, toch?
0: Gewoon gezellig.
2: Ja, ik hoop dat het gezellig blijft.
0: Spanning of druk of dat je denkt van, oh jee.
2: Moet ik me druk
0: stel dat hij een gekke vraag gaat stellen. Of
2: nou,
0: dat,
2: nu ga ik me zorgen maken.
0: Ja, nou ja, goed, dat wilde ik even weten van je. Want voel je dat wel eens, die vorm van druk dan?
2: Ik denk dat het wel meevalt of zo. Inmiddels doe ik het ook al een tijd.
0: Ja, je bent, je doet het al zo lang.
2: Ik ben niet zo oud als Joris, grapje. Maar,
0: dat is pijnlijk wat je nou doet. Nee. Ik kan Joris weer een paar dagen last van hebben, terwijl hij zich steeds jonger voelt.
2: Ja, het is heel ingewikkeld.
1: Ik incasseer.
0: Wat is ingewikkeld?
2: Ja, dat ik dit nu weer naar boven breng.
0: Is dat nodig, vraag ik me af, Emma. Ja, dat heb jij niet nodig.
2: Nee, het is niet nodig.
0: Nee,
2: het is niet nodig.
1: Maar jij doet zelf een podcast over onder druk.
2: Ja.
0: Goeie brug, klopt. Dit.
2: Ja, goede brug. Ja, het heet ook Onderdruk, de podcast.
1: En je zei net, toen wij even konden praten, van wat het meest verrassende is, wat je tot nu toe is opgevallen in al die interviews met mensen langs hele andere velden als ze onder druk staan.
2: Ja. Ik spreek heel veel verschillende mensen. Dus Eva Simons, wereldster natuurlijk. Fleur Jong, Paralympisch kampioene. Een uitvaartverzorger. Sjors Vreulich, bekende radioman. Die
0: ja, burgemeester is geworden. Gelijk 70 miljoen aan zijn broek had hangen toen.
2: Er is nogal wat gebeurd. Moest een paar crisis door. Ja. Een CEO die te maken heeft gehad met een MeToo-affaire in zijn bedrijf. Een zelfmoord van een medewerker. Maar ook bijvoorbeeld Anja van Ginhoven. De voormalig rechterhand van Sarina Wiegman. Bij de Britse voetbalvrouwen. En zij gaat er prat op. Zij zegt, je moet controleren wat je kunt controleren. Control your controllables. En dat is echt wel bijgebleven. Zo van, ja, we kunnen ons druk maken over heel veel dingen. Dat kan, dat is een keuze. Mm-hmm. Maar je kunt er ook gewoon van uitgaan dat er een aantal dingen zijn waar je je op voor kunt bereiden, maar dat het waarschijnlijk toch wel weer anders gaat. En als je niet zo rigide blijft vasthouden aan het plan, het masterplan, dan hoef je die stress ook niet te ervaren als het anders gaat.
0: Ja. Dat is eigenlijk precies wat Van Gaal altijd zegt. Je moet alles wat je kan controleren, daar moet je van uitsluiten dat het mis kan gaan. Als je dat tenminste hebt geregeld,
2: exact.
0: Dan kan je de rest alleen maar afwachten.
2: Dat is je voorbereiding.
1: Wat ik zo sterk vond van jou, wat je net zei. Zo van, als het dus anders gaat, dat je niet denkt dat het misgaat.
2: Exact. Het gaat anders. En als je dan kunt leunen op je ervaring, voorbereiding of systeem om je heen. Hè, mensen die veel meer weten dan jij of het veel beter kunnen. Maak daar gebruik van. Dat is helemaal oké. Dus zorg ervoor dat je zelf daaronder je weg hebt gevonden. Je systeem, je flow. Dat is belangrijk.
0: Waarom ben je deze podcast begonnen eigenlijk?
2: Omdat het is echt een passieproject. En ik zie natuurlijk in de Formule 1. Zie je de sport. Hè, mannen die heel hard op een gaspedaal moeten trappen.
0: Ja,
2: met een batterij moeten remmen. Er gebeurt van alles. Het is een fysieke sport, het is een teamsport, het is individueel. Er gebeurt van alles, wordt van alles over geschreven. Maar het is ook heel erg mentaal. Hè. Wat gebeurt er nou in je hoofd als je Max Verstappen bent? Je wordt geconfronteerd met regels zoals nu bijvoorbeeld. En je auto gaat niet. Waar haal je je motivatie vandaan? Heb je wel een motivatie nodig eigenlijk om door te blijven gaan? Wat doe je als je niet wegkomt bij de start. Maar het is sowieso ook in de mediawereld. Hè? Nou ja, we kennen het allemaal hier aan tafel. Als dat rode lampje aangaat, we moeten gaan. Maakt niet uit of jij slecht hebt geslapen, ruzie hebt met iemand, je niet lekker voelt. Je moet gaan, je moet presteren. En sommige mensen gaan daar heel lekker op, vinden dat ook fijn, zoeken dat op, en sommigen niet.
0: Nou, dan moet je het niet doen, vind ik altijd.
2: Nou, dat is dus het grappige. Dat moet je niet doen. Dat zeg je op zich juist. Maar ik spreek dus ook mensen. Bijvoorbeeld Anouk van der Weijden, tegenwoordig Anouk de Rijk, oud schaatser. Die ging helemaal stuk als ze een belangrijke wedstrijd moest schaatsen. Bij het OKT, dat ze dan kotsend in de kleedkamer stond, omdat ze niet dat ijs op wilde en gewoon terug wilde naar haar hotel. En dan stond ze op het ijs en dan kwalificeerde ze zich. Dan lukte het haar toch, omdat die passie te groot was om dan te zeggen, dit is het me niet waard, ik doe het niet.
0: Ja, maar toch, er moet wel een evenwicht in zitten. Ik heb met collega's gewerkt, die moesten presenteren. Die gingen soms 's middags al hun teksten, liepen dan al hardop lezend hun teksten voor door de studio. Die gingen niet, die konden niet eten, konden niks binnenkrijgen. Oh. Die stonden tot vlak voordat ze in beeld kwamen, stonden ze echt te trillen op hun benen.
2: Ja, dat is niet goed.
0: Dan zei ik, jongen, maar waarom doe je dit nog? Dit is toch helemaal niet leuk? Het moet toch ook al een beetje leuk zijn?
2: Nee, maar dat is ook heel belangrijk. Ja, het moet leuk zijn en het moet gezond blijven.
0: Ja, en dan tijdens vergaderingen zeggen, nee, ik wil wel die presentatie, ik moet wel allemaal aan airtime denken. Denk even aan mijn airtime. Die presentatie, dat is mijn airtime, weet je.
1: Zo praten jullie erover.
0: Nee, dus zo praten sommige mensen erover. Het interesseert me echt niks.
1: Is er een verschil tussen echte spanning, dus er vallen doden als ik het verkeerd doe, en uiteindelijk kunstmatige spanning, oh jee, ik krijg geen medaille?
2: Ik denk voor je hoofd en je lijf niet. Dat denk ik niet. Want
0: je hebt nog niet met militair of zo gezeten.
2: Nee, ik heb nog niet met een militair. Dat is nog
0: zo'n Marco Kroon bijvoorbeeld, die zou dat goed kunnen beoordelen.
2: Ja. Maar ik heb wel met een arts gesproken, een gynaecoloog, die ook getuige is van situaties waarbij een kindje overlijdt. Dat gaat ook over leven en dood.
0: Ja.
2: En hoe ga je daarmee om? En het gaat niet alleen om de dood van het kind en je eigen emotie, maar ook om de ouders natuurlijk en om je hele team. Je bent ook een leider van dat team daar. Maar hij voelt zich ontzettend verantwoordelijk. Maar Eva Simons bijvoorbeeld, popster, natuurlijk groot gemaakt door Ravish, grote hit met Will I Am, vele honderden miljoenen views op YouTube, raakt aan de drank en de drugs. En dan zou je zeggen, haar carrière gaat niet over leven en dood. Nee, maar die verslaving uiteindelijk wel. En dat vreselijke gedrag waar je dan in vervalt, wel.
0: Maar ja, misschien als ik het op Joris mag toepassen. Toen je bij The Guardian zat, heb je ook druk ervaren. Toch omdat je het gevoel had dat je in een andere cultuur terecht was gekomen waar je niet helemaal dezelfde was.
1: Ja, maar uiteindelijk, weet je, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Het is gewoon bungee jumpen. Het voelt allemaal wel kloten, maar uiteindelijk, je stort niet neer. Nee. Dan mislukt je. Maar bijvoorbeeld, als ik in Gaza in een gebied liep waar er een curfew was. En ik liep zo met zo'n persding, met mijn handen in de lucht, wetend dat er een aantal scherpschutters mij gewoon rustig volgden. En als ik zou struikelen, dat ik met die onverwachte beweging waarschijnlijk voor mijn kop zou worden geschoten, want weten zij veel.
0: Ja.
1: Dat is wel een ander soort spanning.
0: Zo, dat kun je wel stellen, ja.
2: Ongetwijfeld.
0: En hoe was dat?
1: Die is fucking verslavend.
0: Echt waar?
1: Ja, want je bent alleen nog maar in het heden. Dus het is echt, er is een heel goed boek over. War is a force that gives you meaning. Dat als je in een oorlogssituatie zit, daarom komen die militairen er zo moeilijk uit, ben je zo in leven. Je hele verleden is weg. Want je hele toekomst is weg. Nou, in je verleden zit misschien pijn, in je toekomst zit te zorgen. Allemaal weg, je bent alleen maar in het heden. Verrukkelijk.
2: Ja?
1: Ja. Dat is heel gevaarlijk.
2: En hoe heb je dan, zeg maar, de omslag gemaakt toen je weer terug was in Nederland en dat achter je liet?
1: 3/4 jaar stuf gerookt en SimCity 2000 gespeeld.
2: Echt waar? Ben je ook in het moment?
1: Ja, maar als er een klap was, dan zat ik onder de tafel.
2: Ja?
1: Ja, echt PTSS-staartje. Ja, nee, totaal. Maar dat is ook een hele natuurlijke reactie op gevaar.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat we ook onze veteranen die hier allemaal mee worstelen, vaak best wel weinig, zeg maar, eerbetoon brengen over wat zij voor offers brengen, ook permanent in hun persoonlijkheid. Want zij hebben het veel erger dan ik.
2: Ja.
1: En dat is echt druk.
2: Ja. Nou, zeker. En ook de zorg voor de veteranen is dan ook heel belangrijk.
1: Echt leuk. Ik zou echt benieuwd zijn als jij inderdaad met je kennis die je nu hebt zo'n aantal van die militairen zou interviewen.
2: Nou, dat is een goeie.
0: Zijn er verder mensen of beroepen waarvan je heel graag een podcast zou willen maken?
2: Nou, de luchtverkeersleider is altijd een dat is een beroemde, zeg maar. Ja. En meer CEO's, denk ik. Die ene CEO die ik heb gesproken heeft dus echt meerdere crises met zijn bedrijf doorgemaakt. En dan, je hebt te zorgen voor je team, je eigen emotie. Je bent boos op de dader van die MeToo-affaire. Ja, alles liep door elkaar. Al toen ik hem sprak, zeg maar. En dan, hoe doe je dat? Hoe kom je dat te boven? En hij zei ook heel eerlijk, ik overwoog te stoppen. Gewoon helemaal dit achter me te laten. Ik wilde mijn handen ervan aftrekken. Ja, en hoe kom je eruit?
0: Ja, en dit is jouw hobbyproject, want je werk is gewoon Viaplay.
2: Ja.
0: Die doe je er gewoon bij, zeg maar.
2: Ja, dit is mijn passieproject, noem ik het. Ja,
0: nou, ik merk wel dat er heel veel passie in zit. De babbel vandaag, Emmer. Ja, je staat echt op je praatstoel.
2: Ja, joh.
0: Dat is goed.
2: Oh, goed.
0: Druk ervaar jij dus zelf eigenlijk bijna nooit. Daar komt het op neer.
2: Nee, valt wel mee. Als je me nu bijvoorbeeld het curling elftal, ik weet niet of dat, laat interviewen, dan denk ik wel.
0: Ik weet niet of er 11 bij curling bezig zijn, maar
2: daar gaat het dus al mis. Ja. Nee, dan zou ik wel wat druk ervaren. Verder gaat het goed.
0: Met een vrouwelijke collega, een fantastische vrouw, Marie-Carme Oudendijk. En toen deed ik het schansspringen. Maar ik had al heel lang dat schansspringen gedaan. Dat was voor een kleinere zender. Toen zei ze, ik neem het wel even over. En toen ging ze zitten. En toen zei ze als eerste, eens even kijken welke tijd deze schansspringen gaat neerzetten. Ik zei, het gaat om afstand. Ja, het kan gebeuren toch, weet je wel, dat soort dingen. Nee, maar dat maakt ook niet uit.
1: Wat is de grootste druk waaronder jij hebt gestaan?
2: Nou, ik denk dat aan het begin van mijn carrière was. Ik ben bestuurskundige gestudeerd. Dus dan word je opgeleid met het idee. Nou, met het idee, dat is heel belangrijk. Media, belangrijk voor de democratie. Nou, ik kom als jong guppie bij de NOS. Heb 4 jaar daar radio gedaan en mocht tv gaan doen. Het NOS-journaal. En toen dacht ik, media, belangrijk voor de democratie. Stond ik daar dat ochtendjournaal te presenteren. En het gaat niet om mij. Dus ik dacht, ja, het maakt mij niet zo uit hoe ik eruit zie, hoe mijn haar zit. Maar ik moet dit wel goed doen. Ja. Dit is de fucking NOS. Ja,
0: wat
2: toen voelde ik
0: de
2: wel
0: NOS?
2: De NOS.
0: Oh, de NOS. Ja. Ik verstond
2: dus
0: iets anders.
2: Ik dacht, ja, ik moet wel mijn best doen.
0: Vond het verkeerd, ja, denk ik ook. Goed,
2: een grote eer was dat.
0: Ja, Amber, bedankt weer. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende. The best of the
0: Friday Move. Friday Move, vrijdag 20. Het is trouwens Nowruz voor de mensen die dat gemist hebben. Van om 15:46 is het Iraanse nieuwjaar begonnen. En ik kan me voorstellen dat voor mensen in Iran dit op dit moment een heel gek moment moet zijn geweest, zojuist.
1: Ja, en ik zou ook iedereen die luistert en die iemand kent uit die wortels heeft in Iran, vraag van, informeer eens hoe het met ze is. Ik hoor van heel veel Nederlandse Iraniërs die zeggen van, ik voel me zo geïsoleerd. Het is alsof het niemand
0: zegt onder kan.
1: Jij zegt jouw vrouw ook, die heeft ook wortels daar. Hè?
0: Ja, die is Iraanse gewoon.
1: Ja. En dat ook echt heel Ja, ik kan me ook voorstellen vanuit een autochtone Nederlanders die denken van ik wil iemand er niet mee lastigvallen of misschien speelt het niet meer of zo. Maar informeer gewoon even. Ja. Hey, is het zwaar? Want het lijkt me wat. Als je daar familie hebt zitten en er vallen zoveel bommen en de communicatie valt weg. Je weet niet of ze nog leven.
0: Ja. Is heftig inderdaad. Maar heb je een roes, moet ik nog even tegen iedereen zeggen. Die zit te luisteren dan natuurlijk ook. Gelukkig nieuwjaar. Rick Engel, is goed dat je er bent.
3: Ja, hallo.
1: Ben jij ook gelukkig nieuwjaar?
0: Ja. Gelukkig nieuwjaar. Het ging net over druk. Hoe heb jij de laatste jaren ervaren qua druk eigenlijk?
3: Verschillend. Sommige periodes heel druk.
0: Ja.
3: Het ligt er een beetje aan of je bedoelt mentale druk of gewoon druk in de agenda.
0: Nou, mentale druk met name. De periode, laten we dat gelijk even afronden, hebben we dat ook weer gehad. Ja. Dat je te veel coronasteun had gekregen. Dat Willem van Oranje ging maar niet door. En er was heel veel gezeik omheen. En je mocht niet vertellen hoe het precies zat.
3: Klopt.
0: Hoe heb je dat toen ervaren als druk?
3: Nou, dat is wel zeg maar in de 30 jaar dat ik dit doe, was dat wel ongeveer het meest zware jaar wel. En vooral omdat niemand echt, je weet hoe het werkt in de media, dan op een gegeven moment gaat het een eigen leven leiden. En als je dan niet zeg maar je eigen verhaal kan vertellen, dat inmiddels is dat wel helder. Gewoon dat ik een partner had en die had het beslag gelegd op die op die corona gelden. En toen ben ik een proces begonnen. Maar als je een proces begint, kan je weer niet uiten. Anders gaat de boel failliet. Daarna heb ik een nieuwe investeerder gevonden. De jongens in Delft. Inmiddels is het ook gelukt. En ik heb toen zeg maar al mijn aandelen overgedragen aan die nieuwe partij. In ruil voordat ook tegelijkertijd het beslag eraf ging. Al dat geld terugging naar het fonds.
0: Ja.
3: En een afbetaling voor de rest wat er nog is. En nu is alles keurig afbetaald. Alleen, daar hoor je niet zo heel veel meer over. Maar
1: wat heb je over jezelf ontdekt in die tijd?
3: Nou, wat ik ontdekt heb is eigenlijk, ik was natuurlijk bezig met Willem van Oranje. Dat is iemand die ook gewoon, die zegt ook over elke tegenslag brengt je ook weer dichter bij je doel. Nou, dat is wat ik wel letterlijk heb ervaren. Dat ik wel geleerd heb om niet op te geven. Dat als ondernemer doe je dat sowieso niet zo snel. En een bepaalde veerkracht moeten hebben. En ook dingen van je af proberen te laten glijden. En wat ik ook ontdekt heb, is wat echt je vrienden zijn en ook familie, dat toch het allerbelangrijkste is die je dan om je heen hebt. En omdat het, ook collega's, mensen gaan toch heel snel mee in een bepaald verhaal. En dan ik zie je ook weer hoe opportunistisch onze wereld is. En dat kan dat dan ook weer, als het dan weer allemaal weer goed blijkt.
0: Ja, heb je nu heel veel vrienden weer?
3: Ik had gelukkig al heel veel vrienden, maar niet maar buiten de entertainmentwereld.
0: Ja.
3: Maar een aantal hele goede wel. Ja. Ook in de entertainment.
0: Maar je bent ook een aantal kwijtgeraakt.
3: Nou, ik ben niet kwijtgeraakt, maar wel andere, zelf een ander gevoel bij gekregen. Die op een andere plek staan. Zoals je toch ringen van bomen hebt, heb je ook ringen van je vriendenkringen. Ja. Uiteindelijk is je vriendenkring maar heel klein.
0: Maar je lacht erbij, maar het zal niet altijd even lachen zijn geweest in die periode, lijkt mij, toch?
3: Zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Als je natuurlijk niet je
0: en een prullenbak op ver getrapt.
3: Ja, dus zeker wel. En, maar als je niet je verhaal kan doen, is dat wel heel, heel erg frustrerend. Maar en tegelijkertijd had ik gewoon natuurlijk mijn eigen bedrijf, Rap Entertainment, met gelukkig een ongelooflijk fijne club.
0: Ja.
3: En daarmee maakten wij in die tussentijd ook nog steeds 3-4 producties. En alle theaters in het land, en alle directeuren waar ik mee te maken heb, die hebben wel altijd gelukkig achter mij gestaan. En ook altijd het verhaal. Daar kon ik het verhaal natuurlijk wel doen. Dus dat is gelukkig, daar heb ik gelukkig nog wel heel veel energie uitgehaald om te zorgen om het niet in een hoekje te gaan zitten. Zielig te zijn.
0: Nee. En nu heb je een nieuwe productie, gaan we over praten. Even het klein ding. Ben jij wel eens boos eigenlijk? Kan jij boos worden?
1: Ja.
0: Echt wel?
1: Ja hoor.
0: Meen je dat nou?
1: Ja.
0: Ik vind je altijd zo'n fijngevoelige,
1: dat is wanneer ik jou zie.
0: Oh, is dat het? Ja, maar je kan ook heel, heel boos zijn.
1: Ja, en ook echt haatdragend. Dus
0: haatdragend
3: ook? Oh, ja, ook nog, ja.
0: Richting die varkens. We zijn nog niet uit welk varken het was trouwens.
1: Het is met name als ik inderdaad, als ik vind dat iemand mij echt tekort heeft gedaan, dan kan ik dat ongezond langer onthouden.
3: Ja, die herken ik ook wel.
0: Twan Huis bijvoorbeeld? Twan Huis bijvoorbeeld?
1: Het is een goed voorbeeld.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat vind je nog steeds een lul.
3: Heb je daar moeite mee?
1: Ja.
0: Ja, die heeft hem gewoon genaaid toen een keer. Bij Buitenhof.
1: Ja.
0: Belachelijk was dat.
3: Ja,
0: de Sylvana Simons en zo.
3: Wel, ja.
0: Over de 7 vinkjes, dat kon allemaal niet.
3: Ja.
0: Maar dat ging helemaal nergens over. En dat deed hij heel graag mee toen op dat moment. He? De man die zijn haar verft. Welke man verft haar? Nou, dat weet je niet goed, man. Hè? Mannen die haar verven slaat helemaal nergens op. He?
3: Nee.
0: Toch, jongens?
3: Nee, niet.
0: Jij doet het niet, zie je?
1: Nee, ik doe het niet.
0: Nee, ik ook niet.
3: Jij ook niet.
0: Dat is helemaal waar. Ik heb het vanochtend weer gedaan. Hartstikke goed. Rick, we gaan zo meteen praten over Sherlock Holmes. Tot zo.
3: Ja.
4: The Best of the Friday Move.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund.
4: Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid... omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen... blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump... De staten liepen miljarden dollars mis, die waren toegezegd door de vorige president, Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3. Maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: De Europese leiders pleiten voor een duurzame oplossing.
7: De voorwaarde dat de straat van Hormuz onmiddellijk open gaat.
8: Die motorbrandstoffen die zijn natuurlijk de grote boosdoener.
9: Is feitelijk het verlies van Trump en de overwinning van Iran.
3: Wilfried Genee.
1: Laatste uur alweer van deze uitzending van de Friday Move.
3: The best of the Friday Move.
1: Oh, wat zit hier de korte bol, zijn eigen DJ. DJ Thomas Robson hier gewoon in het Novotel Amsterdam City Hotel. Daar kun je langskomen, heeft Leendert Beekman ook gedaan. En die heeft Songül Müdür meegenomen, heb ik het zo goed gezegd?
10: Helemaal goed.
1: Ik gooi het me zo in één keer uit. We waren al een beetje richting de afronding aan het gaan. Hoewel je het nooit uitgesproken raakt over femicide, zolang het zo veel voorkomt in Nederland. Jij wilde nog een punt maken, begrepen?
11: Nou ja, dat was het, maar dat hebben we net al... Wat ik nog een punt over wilde maken, is over de strafmaat. En daar wil Sebastian het er ook over hebben. Want ook ik heb lekker eventjes in jullie verkiezingsprogramma gekeken, want jullie de afgelopen tijd gedaan hebben. Maar jullie zeggen eigenlijk langer straffen heeft geen zin. Want je kijkt naar rehabilitatie, zorg dat iemand weer terug kan komen in de maatschappij. En ook hier weer, voor femicide zeg je eigenlijk wel straf langer. Waarom nu wel? Waarom zou je dat nu ineens wel doen en bij andere misdrijven niet?
10: Ja, goede vraag. En daar heb ik zeker een antwoord op.
1: Toch wel?
10: Ja,
1: ik zie je denken nu namelijk.
10: Nou, als we het hebben over is straffen altijd effectief? Dan is mijn antwoord inderdaad nee. Want als je kijkt naar het aantal mensen dat uiteindelijk recidiveert... als je ze alleen maar straft en daarna niet de juiste begeleiding geeft... om uiteindelijk op een normale manier terug de samenleving in te gaan... weet je, dan heb je eigenlijk je doel en je effecten gemist. En we zien ook dat de gevangenissen enorm vol zitten. Dus ja, daarom zeggen wij straffen is niet altijd de meest effectieve. Maar er is een reden waarom wij bij femicide zeggen... je moet opnieuw kijken naar die strafmaten. En je moet, zeker als het gaat om femicide die niet meer zien als doodslag... maar eigenlijk lekker juridisch gekwalificeerde doodslag... oftewel de aangekondigde moord waar je meer straf op kan geven. Waarom? Omdat je hem daarmee erkent... Het gaat mij erom dat wij het gaan erkennen, femicide. Want femicide kan ik niet in het wetboek van strafrecht opnemen... want het is moord. Moord is moord. Maar ik kan het wel opnemen als aangekondigde moord. En het andere voordeel is dat we al die rode vlaggen... die Sebas net ook noemde, mee gaan nemen, mee gaan wegen... of mee laten wegen door de rechter, als hij die strafmaat bepaalt. En politieagenten zeggen het ook tegen mij. Songül, dat is nodig, want dan kunnen we het meenemen in die opsporing.
1: Nou, dus een duidelijk antwoord, Leendert.
11: Ja, ja. Maar je maakt wel... Leendert,
12: we stoppen nu even mee. Want volgens mij wilde namelijk Sebas ook nog een voorbeeld geven. Dat wilde hij net ook al.
13: Dank je, Leendert. Nou, wat echt mij pijnlijk tegenviel. Ik had kort geleden een zitting hier in Amsterdam bij de rechtbank. En daar zat ik namens een vrouw die door een man op straat was mishandeld. Out of the blue in het verkeer, echt zwaar mishandeld. En ik zei tegen de rechter, ik vind dat u hem zwaarder moet straffen omdat hij als man een vrouw heeft geslagen. Nou, die advocaat die werd natuurlijk link van waar bemoei je je mee met de straf, et cetera. Nou, uiteindelijk deed de rechter uitspraak. En wat zei ze? Ze zei, nee, dat doe ik niet vanwege het geslacht, maar wel omdat hij groter is dan zij en daardoor sterker dan zij. Toen dacht ik, wat is dat voor een kulredenering? Voor hetzelfde geld was zij sterker dan hij en was ze groter. Dus ik merk al dat bij de rechterlijke macht niet dat gevoel zit van laten we die man-vrouw verhouding verdisconteren in de manier waarop we straffen. Dus ik denk dat de politiek in een memorie van toelichting keihard moet zeggen, als je als man een vrouw aanraakt, dan per definitie vinden we dat de strafmaat hoger moet. Want en dit is allemaal natuurlijk, we zijn allemaal in het station dat het al fout is gegaan, maar dat heeft ook effect op die huiselijk geweldzaken. Want dat mishandeling van een levensgezel, nou ja, in de praktijk staat er wel iets zwaardere straf op. Het is een apart lid van het artikel. Alleen, ja, de straffen zijn nog steeds vanuit de ogen van mijn cliënten lachwekkend. En ik denk, om pro... ik ben al gewend aan de naam.
12: Ja.
13: Om pro een aanzet te geven. Ik ben tegen minimumstraffen. Je moet de rechters vrijheid geven. Maar als politiek kan je best wel zeggen, een mensenleven is mij minimaal 25 jaar cel als vergelding en generale preventie waard. En ik denk als je als politiek dat zegt, hardop, ook in de kamerstukken, dat rechters dat lezen, dat advocaten zeggen, hé, meneer de rechter, kijk eens, dit vindt de politiek ervan, dat dus die strafmaat...
12: Zou dat een optie kunnen zijn?
10: Absoluut.
13: Ja? Gewoon uitspreken wat je mensenleven waard vindt.
10: Ja. Nee, maar we moeten hier echt iets mee. Het gebeurt elke dag. Fysieke, psychische mishandeling. We hebben overigens ook gepleit dat we psychisch geweld strafbaar willen gaan stellen. Omdat dat ook veelvuldig voorkomt. Ik weet dat het ingewikkeld is. Maar dat zijn allemaal manieren ook om te normeren. Ja. En daar pleit ik ook heel erg voor. En de suggestie van Sebas om dat bij de behandeling van zo'n wetsvoorstel mee te nemen. Om toch een signaal af te geven. Niet alleen richting de rechters, maar overigens ook richting de samenleving. Vind ik gewoon een hele belangrijke.
13: En die speciale rechtbank. Oranje Kamer of Kamer Geweld en Bescherming, whatever. Maar dat die rechters die daar zitten ook voelen wat een sluimerend proces dat is. En als ze een huiselijk geweldzaak hebben, dat ze dan ook op een hele andere manier naar kijken dan, oh, mishandeling, richtlijnen, €700, oh nee, is een partner, taakstraf. Dat het niet, weet je, niet zo digitaal...
10: Ja, maar die specialistische rechtbanken, daar ben ik wel groot voorstander van.
12: Okay.
10: Rechtbanken die het civiele recht begrijpen, dan wel het strafrecht, dat die samen naar zo'n zaak gaan kijken. Want wat je nu ziet is, bijvoorbeeld bij omgang en gezag, dat vaak ook dat geweldsverleden niet altijd mee wordt gewogen bij omgang en gezagszaken. En dat moet ook anders, want je ziet dat vrouwen die uit een toxische relatie zijn gestapt nog jarenlang geterroriseerd kunnen worden door hun partner en daar heel veel leed van onder kunnen vinden.
12: We hebben heel veel tijd nu aan besteed, ook omdat we het echt een heel belangrijk onderwerp vinden.
13: Mag ik nog één punt maken? Ja? Over? En die contact- en locatieverboden, die leven nu bij de gratie dat een verdachte zich eraan houdt. Maar als een man zegt, jij gaat dood, dan laat hij zich niet weer houden door een briefje waarop staat, je mag niet in de buurt komen.
12: Nee.
13: En ik denk dat daar echt maatregelen achter moeten. Van enkelbanden tot aan. Maar dat die er standaard komen, dat die maatregelen sneller op worden gelegd. Dat de politie
12: en dat blijft van haar lijfhuis, kan ook geen kwaad, denk ik, hè, zoiets.
13: Blijft
12: van haar lijfhuis.
13: Ga
12: je er maar lekker in zitten, weet je wel, in plaats van die vrouwen. Maar goed, we hebben er heel veel aandacht aan besteed, omdat het gewoon heel, heel belangrijk onderwerp is. Gebeurt er nog anders iets in Den Haag, of zeg je nou?
11: Ja, zeker wel, want net was Dilan Jezoukus die deed de ministerraad en de persconferentie. En ze kon aankondigen dat het Nederlandse kabinet in ieder geval een voorbereiding doet, omdat als het mogelijk is, dat ook de Nederlandse Defensie mee gaat helpen. Onder andere de Ruiter, het fregat Ruiter, om de straat van Hormuz veilig te houden.
12: Okay.
11: Nou, dus zover dat dus Nederland gaat niet aan de oorlog deelnemen, maar wel uiteindelijk aan een missie. Dus dat is nu het voornemen. om die straat veilig te houden. En dat wordt natuurlijk niet net aangekondigd. Niet per ongeluk vlak voordat de minister-president met de koning en koningin bij Trump op visite gaat. Want ze hebben dus nu duidelijk daadwerkelijk iets in
12: niet deze logeerkamer. Dan liggen ze waarschijnlijk even in het buitenhuis.
11: Ja,
12: liggen
11: precies,
12: ze dan.
11: Ja.
12: Of in de tuin in een tentje. Dat moet je niet hebben.
11: Ja, dus dat is het. Dat is denk ik het grootste nieuws dat vandaag uit de ministerraad.
13: En niemand kan tegen straten veilig houden zijn.
11: Nee, maar de vraag is wel, want werd ook aan Dylan Jessuk dus gevraagd van wanneer ga je daar nou wel en niet aan meedoen? Want het is natuurlijk, op het moment dat die helemaal veilig is, hoef je daar niet met een vergat te gaan varen. Dus er zitten altijd risico's zitten eraan op het moment dat je dat gaat doen. Ja, en daar zal de Kamer zich dan ook nog over moeten gaan bijdragen.

0: En er moet een duurzaam bestand moeten zijn. Dus volgende week zijn er nog geen Nederlandse militairen in de straat.
1: En Leendert, en ik kijk niet het Tweede Kamerlid aan hoor, maar ik ga ervan uit dat men niet gaat zeuren als de minister onze mannen en vrouwen een hart onder de riem steekt.
0: Als ze daar naartoe vliegen. Ja, wij zaten daar 2 weken geleden met Dian Jezukes over te praten. Ja. Als er weer een net iets te gelikt filmpje gaat komen, dan is dat weer wel het geval.
1: Nou, dat is
0: volgens mij hebben ze daar iets van geleerd.
2: Ja. Ja. Nou, het kan iets goedkoper.
1: Ja, het kan altijd goedkoper. Ja, maar
2: het kan echt iets goedkoper.
1: Laat ik zo zeggen, vanuit mijn defensiegevoel vind ik, een minister moet gewoon naar onze mannen aan de front kunnen.
3: Dat geeft ook echt een moraal impuls.
1: Als de minister komt, dan betekent dat jouw missie belangrijk is. Dat betekent dat je gezien wordt.
2: Ja.
1: Ja, en nou ja, die 98.000 euro en er zijn wat onderdelen vervoerd. Ik vind dat gaat niet in verhouding.
0: Over onderdelen gesproken, die De Ruiter, daar kwam het AD nu weer achter.
2: Ja.
0: Heeft ook een kapot kanon op dat ding staan.
2: Dat is een soort gewoonte aan het worden bij ons.
1: Ja, maar dat hebben we wel zelf veroorzaakt.
0: Ja.
1: Door de bezuinigingen van de afgelopen decennia.
4: Er gaan nu miljarden naar Defensie, dus in die zin.
1: Maar ik ben pro, hè?
2: Luitenant-kolonel hier, hè? Zit hij gewoon aan tafel.
4: Je mag ook normaal pro zijn.
2: Ja, Song Gul, bedankt. Goed dat je er was.
4: Dankjewel.
2: Succes, ook zeker in je strijd tegen femicide. Ongelooflijk belangrijk. En jij ook, Leendert.
1: Ja, graag gedaan.
2: In al je strijden die je voert.
1: Ja, dankjewel.
2: The best of the Friday move. We zitten in het Novotel Amsterdam City Hotel. Enorm groot hotel is, maar ook ik ben hier heel vaak langs gereden, maar ik wist niet dat het zo'n groot hotel was. Je komt naar binnen, je bent gewoon even de weg kwijt. Zo erg is het allemaal. Mick van Wely is aangeschoven. Lange tijd werkzaam geweest bij de Telegraaf. Nu een eigen platform ontwikkeld, Mick. Waarom?
5: Hoi.
2: Een eigen platform, zag ik.
5: Ja, ik ben weg bij de Telegraaf, dus ik moest wat voor mezelf gaan doen.
2: Maar moest je weg of wil die weg?
5: Nou, ik wilde niet per se weg.
2: Je moest weg.
5: Ik dacht wel langere tijd na om al heel lang om voor mezelf te gaan beginnen.
2: Ja.
5: Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, laat ik het zo zeggen. En ik ben er met veel energie iets nieuws begonnen. En dat vind ik wel heel leuk.
2: Ja, kan ik me voorstellen. Mensen kunnen ook doneren, zag ik op dit. Ik heb even die opgezocht enzovoort.
5: Ja, er moeten wel knaken op tafel. Dus, ja.
2: En loopt dat dan een beetje ook? Hoe werkt dat dan?
5: Nou, we zijn 2 maanden geleden begonnen. En je moet helemaal van scratch af iets opbouwen. En we maken nu videoreportages, podcasts, ook gewoon verhalen. En qua views gaat het heel goed. We hebben een uitzending gemaakt over een onopgeloste moord in Noord-Nederland. Een kofferbakmoord, waar heel veel in de publiciteit over is geweest de laatste tijd. En dat werd, ik geloof, 65.000 keer bekeken in de week. En andere dingen weer 100.000. Dus dat gaat allemaal prima. En we worden genoemd. En dat is iets wat tijd nodig heeft.
2: Ja, moet groeien.
5: Zeker.
2: En daar heb je de gelegenheid ook voor. Daar ben je toe in staat om het een tijdje uit te zitten om het te kunnen laten groeien.
5: Ja, nou ja, dat vooralsnog wel, ja. Maar we moeten uiteindelijk wel met verschillende manieren wel geld binnenhengelen. Dus,
2: heb je hem al eens gezien?
1: Zeker, ik zie het langskomen. De snippet op Instagram. Samen met mijn collega.
5: Nancy Dekens. Samen met advocaat maakt een podcast die er bij Crime Inside.
1: Ja, en nou, je weet, de markt voor crime is nog steeds enorm.
5: Ja.
2: Dus wat dat betreft moet er gewoon wel een markt voor zijn voor jou, denk ik.
5: Nee, zeker. Maar kijk, het is ook niet alleen Crime Station. Het is daarnaast ook, ben nog steeds bezig met documentaires maken, lezingen geven,
2: boeken schrijven.
5: Ja. Boeken is net uit. We zijn bezig met voor een streamer. En er komt een documentaire over de diamantenroof op Schiphol voor Videoland.
2: Oké.
5: Waar ik aan heb gewerkt met Scenery. En dat komt tegen de zomer aan. Dus er zijn volop andere dingen ook.
2: Gek fenomeen. Hè? Want ik zat gisteren nog even met de jongens van de Oorlog podcast. Rob de Wijk en Arend-Jan Boekenstein. Voor hun is het ook eigenlijk business. Er wordt enorm veel laag geluisterd. Eigenlijk is het heel gek dat misdaad en oorlog, dat voor heel veel mensen ook een vorm van business is. Het voelt heel dubbel eigenlijk.
1: Ja, maar ja, dan kan je het journaal natuurlijk ook zo wegzetten. Ik bedoel, het is natuurlijk productie draaien. Hart van Nederland tot aan RTL Boulevard. Die moeten ook items hebben. Die willen elke dag een crime item. Ja, het is ook gewoon productie. Uiteindelijk als je het plat slaat.
5: Nou, maar ik snap wel wat Wilfred zegt. Want ik heb ook wel eens dat soms dan. Ik zag ook op een gegeven moment het moordspel en theater, dingen over moord. Dat je denkt, hey, wacht even. Nabestaanden spreek je dan.
2: Dat bedoel ik.
5: Ik vind het wel heel ver gaan. Ja. Het wordt gewoon geëxploiteerd. Aan de andere kant, een jaar of 25 geleden was misdaad was echt vulgair. Het was wel erg als je een opsporing verzocht keek. En het was vooral iets van een panorama en sensatie. Maar je ziet het tegenwoordig, jullie hebben net over femicide gehad. Het raakt alle facetten van de maatschappij. En zeker met jeugdcriminaliteit, als je ziet wat er speelt. Het heeft een steeds grotere vat op de maatschappij. Het is meer dan alleen maar schietiet en helikopternieuws.
2: Een heldenstatus voor sommige mensen, voor de jeugd ook. Misdaad loont en verkoopt bijna, zo lijkt het op dit moment, weet je. En bij de jongere generatie, die vinden het ook nog allemaal stoer. Ik zit naar die zoon van mij te kijken, die zet altijd van die rappers op enzovoort. En dan hoor ik die teksten. Ja, ik zeg, wat zit je nou te luisteren, joh? Wat is dit allemaal? Ja. Er wordt alleen maar geweld in verheerlijkt. En vrouwen worden gezegd als kech en hoer en noem het allemaal maar.

0: Hetzelfde ja. trouwens. Maar...
1: Nee, maar dat en internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rapvideo's. Jongens met bling-bling, geld, dikke bakken.
0: Ja.
1: Ja, en als je kijkt naar het profiel van de jongeren, jeugdcrimineel... Ja, die hebben heel oneerbiedig gezegd het IQ van een, nou ja, weinig. Ja.
2: Een aardappel.
1: En van een aardappel, of de pepernoot zeg ik altijd. En zijn heel erg beïnvloedbaar, gebrek aan empathie. En zijn enorm gevoelig voor status. Ik bedoel, het is niet eens meer zo dat ze voor €1000 een aanslag plegen. Nee, voor een paar gymschoenen doen ze het ook al. En ze doen het zelfs al voor niets, als ze maar een aai of een bol krijgen.
2: En dan vaak van opdrachtgevers waarvan ze niet eens weten of ze het geld krijgen. Dat Precies. zag je bij Tamara Elbas. Die wordt op straat in elkaar geschopt door twee jongens die van een wildvreemde een paar honderd euro hebben aangeboden gekregen.
1: Ja.
2: Ja, dat weet je. En via Snapchat. Snapchat heeft al echt een dubieuze rol in heel veel van dit soort zaken. Ja, dat is natuurlijk waanzin. Nou,
0: maar hoe stop je dit nog? We hebben het net over femicide, wat niet te stoppen lijkt. En hoe stop je dit dan, deze ontwikkeling?
1: Ik moet zeggen, mijn zorgen lagen eerst vooral bij die opkomst van de kookmaffia. Dus vanaf 2010 echt heftig qua geweld. En ik vind nu dat de jeugdcriminaliteit het grootste probleem is. Dat je hebt echt letterlijk tienduizenden soldaten die klaarstaan om in opdracht allerlei delicten te plegen. En het is bijna niet te doen. Preventie werkt ook slecht, omdat je te maken hebt met jongens die echt, nou, wat we net zeiden, al gebrek aan empathie en weinig verstand hebben. Het hele zorgstelsel is in elkaar gedonderd. De jongeren gaan naar een jeugdgevangenis waar rechters waarschuwen dat je ze eigenlijk niet naar een jeugdgevangenis moet sturen. Hmm. Omdat het een puinhoop is. De inspectie van de inspecties ook, verschillende rapporten. Ik zie het heel somber in. Ik denk dat we echt in een hele zware neergaande spiraal zitten. En dat wordt echt niet zomaar opgelost.
0: Nee, een beetje gevoel voor gezag is ook volledig weg volgens mij.
1: Nee, nul
0: autoriteit
1: respect.
0: Is er niet meer in nul dat respect. Opzicht ook.
1: Ik denk dat het begint bij lagere scholen. Ik hoor dus ook dat het gaat niet meer om middelbare scholieren. Kinderen van 12 jaar belanden al in de criminaliteit.
0: Ja.
1: En ik denk dat je heel erg gericht op lagere scholen al moet gaan beginnen met preventie. En ga maar een hele heftige campagne voeren. Ga maar posters ophangen in bushokjes met mijn part iemand die geliquideerd is. En geef aan van, er is maar één weg. Of je gaat levenslang de bak in, of je ligt dood op straat straks.
0: Want ook wat er laatst in Overvecht gebeurde, die politie moest vluchten voor 40, 50 jongeren. En die hadden geen enkel gevoel voor gezag meer. En je hebt in Spanje heb je het wel eens omgekeerd gezien. Hoe daar de Guardia Civil en de politie gewoon optreden.
2: Als 16-jarig jochie werkte ik daar op straat. En nou ja, dat vond ik op dat moment zo imponerend. Maar die hadden daar toen in ieder geval ontzettend veel gezag.
0: Maar dat is nog steeds zo volgens mij, toch in Spanje?
1: Ja, nee, maar ook in Marokko. Ik bedoel, wat die jonge gasten daar in Overvecht doen, dat moet je echt niet proberen in Marokko.
0: Nee.
1: En, kijk, ik vind ook, en je ziet dat ook heel vaak bij die incidenten die dan worden gefilmd. Hè, dan zie je een agent die houdt bijvoorbeeld een jongetje op een brommer aan of een relschopper. En dan staan er 10 gasten omheen, heel agressief. Kankerpolitie, dit, kanker, dat. En heet het filmen. En daar moet je de strijd winnen. Daar moet je onmiddellijk laten zien wie de baas is. En wij hebben een soort de-escalatie-obsessie bij de politie. Dat altijd maar toegeven en aardig doen. En nee, je moet daar laten zien dat je de baas bent. En dat gebeurt veel te weinig. En die strijd hebben we in mijn inziens al lang verloren.
0: Ja, want we hadden laatst Ingrid Koura. Die heeft het over een angstcultuur binnen de politie. Mensen die niet gehoord worden. Heel veel mensen met PTTS, begrijp ik ook.
2: PTSS, ja.
0: Ja, en er wordt helemaal niets mee gedaan. En deze mensen moeten op straat zorgen dat wij met z'n allen nog een beetje veilig blijven. Maar als het zo doorgaat, dan krijgen we straks een vrijstaat.
1: Nou ja, ik kan me ook voorstellen, er was ook heel veel woede onder de politie toen met dat bollendak-incident in Utrecht. Hè,
0: ja.
1: Die vrouw die werd aangehouden. En dan verwacht je onmiddellijk rugsteun juist van de korpsleidingen.
0: Ja, dat is daar niet Jannie Knol. Ja.
1: Precies. En later was er weer gedoe met Lisa. Dat agenten massaal zouden hebben gekeken in een lopend onderzoek, zeg maar. Wat ook niet waar bleek te zijn.
0: Dat dossier zijn we iedereen in mocht gewoon. Nee, het systeem.
1: Ik durf wel te zeggen dat de politie op dit moment in de grootste crisis zit van de afgelopen 25 jaar. Er is heel weinig vertrouwen in de korpsleiding. Ik vind dat je de huidige korpschef Jannie Knol ook veel te onzichtbaar is.
0: Je ziet er nergens.
1: Nee. Ze moet veel nadrukkelijk aanwezig zijn. En het is heel moeilijk om rechercheurs ook te vinden. Ze krijgen te weinig betaald. Dus ik vind dat het best wel zorgwekkend is.
0: Ja, dat deel jij waarschijnlijk, of niet?
2: Ja, zeker. Dat is ook echt problematisch. Maar als we het even terugpakken op die jongeren. Wat ook het lastige is met deze jongeren. Ik zie ze dan vaak in de rechtszaal en dan hebben ze heel veel spijt. Maar dan zie je ook hoe kansloos hun leven is. Dat is ook echt een pijnlijk iets. Dan zie je alleenstaande moeder, die doet haar best, maar die heeft niet door wat haar kind aan het doen is op sociale media. En wat Mick al zegt, 11, 12 jaar, voor je 12e kan je niet vervolgd worden. Maar ja, als je op je 12e hiermee begint, dan op je 14e... dan heb je een mes in je handen en ligt er opeens iemand op de grond. En dan, ja, dan zit je een paar jaar in de bak. En dan kom je eruit, krijg je geen VOG meer... en dan is je leven nog kanslozer dan het al was. Dus het lastige is, we hebben ook geen perspectief voor die jongeren. In ieder geval heel weinig.
1: Kijk, dat vind ik het dilemma. Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk met ettertjes te maken... die gewoon een hele straat, weet je, als ze zo'n bom plaatsen... ze veroorzaken zoveel onveiligheid en gedoe. Aan de andere kant zijn het jongens die eigenlijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Ze worden aangestuurd door criminelen, vaak onder druk gezet. Dus ja, moet je ze dan straffen? Want ze komen er nog slechter uit de gevangenis. Maar op een gegeven moment moet je kijken, wat is nou belangrijk? Het leven van dat ene jochie of de samenleving? Ik bedoel, je zal maar in een huis wonen waar ze op ongeluk... want dat gebeurt vaak, het verkeerde huizen bombarderen.
0: Ja, kijk wat er in Den Haag gebeurd is toen.
1: Precies. En op een gegeven moment houdt het op. Maar, Zweden heeft de straffen verlaagd.
2: Maar uiteindelijk, ja inderdaad. Maar uiteindelijk, onder je 18e... Nou, de maximale straf is 2 jaar. Nou, je weet, het wordt bijna nooit volwassenenstrafrecht. Ja, en dan zit ze 2 jaar en nou ja, soms zelfs lachend lopen ze de zittingszaal uit. Want ze weten, ik ben toch zo weer buiten.
1: Nou, dat is het. Een enkelbandje bijvoorbeeld, dat beschouwen ze gewoon als een soort statussymbool. Het is allemaal stoer omhoog doen en kijk eens wat ik heb. En je hebt te maken met een hele lastige generatie.
0: Het is best heftig wat hij allemaal gezegd wordt als je erover nadenkt.
1: Ja, dat is het ook.
0: Vrijdagmiddag waarin je denkt dat het leven soms nog even leuk moet kunnen zijn. Maar als je dit hoort, we gaan zo over je boek praten na de reclame. Mick van Wely.
3: The best of the Friday Move.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Friday Move.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnenblijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: De Europese leiders pleiten voor een duurzame oplossing.
7: De voorwaarde dat de straat van Hormuz onmiddellijk open gaat.
8: Die motorbrandstoffen die zijn natuurlijk de grote boosdoener.
9: Is feitelijk het verlies van Trump en de overwinning van Iran.
3: Wilfried Genee.
10: Laatste
3: half
10: uur alweer, ja! Oh, wat gaat er snel op die Friday Move?
3: The best of the Friday Move.
11: De gekke gewoonte van een presentator als mensen lawaai maken dat je heel hard gaat zitten schreeuwen en opeens ook belachelijk enthousiast gaat zitten doen.
12: Ja, dat is toch leuk?
11: Ja, dat is leuk. En dat is met z'n ook een beetje gênant. Vind je ook niet?
12: Ja, nee, ja, jij bent het gewend.
11: Ik zit naar mezelf te kijken. Ik denk, doe eens een beetje normaal, Wilfried. Ja. Maar dat denk ik ook wel eens bij jou. Oh nee, bij jou denk ik dat eigenlijk nooit,
12: nee?
11: Sebastien Straat.
12: Gelukkig.
11: Nou, je bent eigenlijk een hele normale man, hè? Doe je wel eens gekke dingen?
12: Ja, wat definieer je als...
11: Wanneer spring je wel eens uit de band? Hoe, wanneer, wat...
12: Ja, weinig. Maar ja, ik heb 5 kinderen, zoals je weet. Ja. Daar hebben we het net nog lang over gehad.
11: En daar blijft het ook bij?
12: Daar blijft
11: zit er een knoop in?
12: Nee, er zit nog steeds geen knoop in.
11: Zit er nog steeds geen knoop in? Nee. We hebben het toen over gehad,
12: nee,
11: hè?
12: Maar je hebt me uitgelegd hoe ik dat moest voorkomen. Dus dat probeer ik nu te handhaven.
11: Ja. Mick van Weel, ik durf het bijna niet te vragen.
13: Of het mijn knoop is, ja. Het? Nou, ik ben wel klaar wat dat betreft.
11: Ja?
13: Ja, zeker. Ja,
11: is dat
13: ja.
11: Hetzelfde als dat er een knoop
13: in zit? Ik blijf altijd wel een feestneus, maar kinderen of zo...
11: Kan niet meer gebeuren.
13: Nee, zeker niet.
11: Nee. Was het pijnlijk of niet?
13: Oh, je bedoelt dat ik echt... Nee.
11: Nee, je hebt er geen knoop in laten
13: zetten. Nee, ik heb er niet echt een knoop in.
11: Oh, oké. Okay.
12: Nee, heel Fred wil weten waarom niet, Mick.
11: Nou, ja, wil ik dat? Ja, ik wil weten waarom niet dan.
13: Nee, ja, ik vind het nog steeds een hele enge gedachte.
11: Ik ook. Ja. Het verschrikkelijke gedachte.
12: Ja, ik ook.
11: Ja, we zijn 3 ontzettende sukkels wat dat betreft. Ja, ja.
12: In een gezond lichaam snij je niet.
11: Nee, zo is het inderdaad, ja. Mick, je bent hier, ik vertelde net al je Crime Station, je podcast, alles erbij. Je doet heel verschillende dingen. Maar nu heb je ook een boek uitgebracht, Roof. En dan historische roven in, moet ik het zo omschrijven?
13: Ja, laat ik zo zeggen. Van alle zaken die ik doe als crimeverslaggever vind ik cold cases het meest interessant om gewoon te werken aan oude onopgeloste zaken. En grote roven, kunstroven. Omdat daar nog iets van romantiek in zit. In de zin van, het is natuurlijk hartstikke fout als je schilderij steelt of juwelen.
11: Laten we het wel even vaststellen.
13: Ja. Ik moet dan even politiek correct zeggen. Nee, maar het is ook zo. Je bent uiteindelijk ben je gewoon een dief. En soms bedreigen ze ook mensen. Maar het is nog wel iets waarvoor je nog wel enig sympathie kan. Het zijn hele slimme gasten. Staan aan de verkeerde kant van de wet. Maar jongens die ik heb geïnterviewd voor Roof, die bijvoorbeeld de diamantroof op Schiphol hebben gedaan in 2005. Toen 80 miljoen euro aan diamanten geroofd. Dat zijn jongens die zijn enorm slim en goed en geraffineerd. En dat fascineert mij wel. En als je dan een roof pleegt zonder een schot te lossen... ja, dan is dat wel een... Is dat wel
11: maar dan gaat het meer om de genialiteit die erachter zit. Hoe je het bedenkt en hoe je het uitvoert.
13: Deze jongens bijvoorbeeld, Errol Hensen Verbaten en zijn maatje De Lange... die inmiddels is overleden. Die vanaf hun 15e waren ze al door één ding gefascineerd, door het plegen van roven. Dus zij gingen naar een bibliotheek, namen een stapel boeken mee, waarin alles stond over kluizen en over ramen en over veiligheidssloten. En dan gingen ze de hele dag lezen. En als ze dan een bank gingen observeren, dan zetten ze een soort boomstand tegenover een bank. Gingen ze de hele dag te staan om te kijken wat er gebeurde. En dat grenst wel aan het geniale.
11: Kan je daar ook een beetje iets van de romantiek in zien?
12: Wel iets uiteraard. Ik bedoel, het belangrijkste vind ik altijd, maar ja, dat zegt een slachtofferadvocaat, dat het een slachtofferloos delict is. En dat is natuurlijk altijd lastig, want er is altijd iemand die wordt bedreigd of iemand die wordt klemgezet. Maar dat staat even los van de...
13: Dat is ook zo, hoor. En ik heb dan gesproken met die hoofddader die nog voortvluchtig was op Ibiza van de Diamantroofd. En ik heb aan hem ook gevraagd, want hij zei van... Ja, maar weet je, ik ben eigenlijk geen boef. Ik zeg, kom op, hoezo? Je bent geen boef. Je bent een boef in al je vezels. Ja. Je bent een superberoepsoverval en je praat er heel trots over. En als hij vertelde over de roof, dan had hij diamantjes in zijn ogen. En ik zeg, je bent gewoon een boef. En een andere was...
11: Maar je kan wel gewoon met zo'n man praten, terwijl hij nog voortvluchtig is.
13: Zeker, ja. Ik zat 3 jaar hem te stalken. Ik wilde hem interviewen voor een boek en voor documentaire. En hij wilde nooit...